0: goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid, het spoedig.
2: Nachtzuster Astrid de Jong.
3: Welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Het programma dat alleen maar wordt gemaakt door mensen thuis. Mocht je nou voor de allereerste keer luisteren, het zou zomaar kunnen, dan leg ik het nog eventjes uit. Je belt met een vraag naar 0800-1121. En als je zit te luisteren en je weet het antwoord, dan bel je ook naar 0800-1121. En mocht je liever eventjes appen of mailen, dan mag dat ook naar nachtzuster@omroepmax.nl of appen via de NPO Luister app. Je kunt ook contact zoeken via Facebook of via X. En als je het leuk vindt om mee te kijken, dan kan dat via NPO 1 Extra. En dan hebben we ook nog de chat. Ja, allemaal tijdens dit programma, hè, zitten mensen achter de computer. En als je mee wil praten online, dan kun je heel simpel naar de pagina op radio1.nl. Dus radio1.nl/nachtzuster. Daar zie je dan chat staan. Daar klik je op en dan kun je zo doorgeschakeld worden naar de chat. Nou, dat zijn allemaal manieren om mee te doen. Maar dit programma bestaat alleen maar als er genoeg mensen wakker zijn die nog een vraag hebben. Dus die vraag die kun je doorgeven vanaf nu via 0800-1121.

0: dit dus een leuk liedje. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het wel eens eerder gehoord. Maar ik vind het een leuk liedje. Doe maar, was dat een nachtzuster. 0800-1121 is het telefoonnummer. Vragen kun je nu doorgeven en straks natuurlijk ook antwoorden. Ellen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ik heb een vraagje over autisme.
0: Oh jeetje.
1: Ja, nou, ik was al 51 toen ik de diagnose kreeg.
0: Echt?
1: Ja, ik vermoedde wel dat er wat was, maar zo. Nou ja, ik moest me niet aanstellen en zo.
0: Oh.
1: Maar nou ja, dat ik de diagnose had, toen had ik iets waar ik op kon googlen en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dat was heel nuttig. Alleen, als je al stevig middelbaar bent en je huisarts komt erachter dat je zoiets hebt en zo.
0: Ja.
1: Nou, die van mij die had het. Van, oh ja, dat is het. Dat is ook met volwassenen en zo. En nou ja, ik heb veel vaker de indruk dat ze denken dat het een soort kinderziekte is. Maar het gaat niet over. En dan vraag ik me wel eens af wat die mensen denken. Dat er dan met autistische kinderen gebeurt als ze volwassen worden. Ik bedoel, we raken niet massaal zoek.
0: Nee.
1: En we vallen niet in de gang.
0: Nou ja, waarschijnlijk redden jullie het gewoon niet. Het ja, is natuurlijk nou, toch geval. Eten of gegeten worden. En ja, jullie redden ja. Het. Nee. Nee, maar het is wel tegenwoordig wordt er voor kinderen sneller een plakkertje opgeplakt. Gewoon ook
1: dat
0: om.
1: Dat is zeer zeker waar.
0: Ook omdat ze meer weten. En de kinderen van toen zijn nu natuurlijk volwassenen. Ik vraag me af of er nu nog heel veel kinderen zijn waarbij autisme of iets op het spectrum, of in ieder geval als het vrij ernstig is, niet meer wordt gediagnosticeerd.
1: Nou, ik hoop dat ze er op tijd bij zijn.
0: Ja, want vertel eens, wat was dan hetgene waar jij tegenaan liep als kind?
1: Nou, allerlei dingen die voor andere mensen vanzelfsprekend waren, die waren het helemaal niet.
0: Zoals wat?
1: Nou, ik scheen helderziend te zijn, maar dat voelde ik me helemaal niet. Ik zag alleen maar niet dat andere mensen het niet zagen.
0: Oh ja, ja.
1: Dat als ergens een afgrond is zonder hek en je loopt er recht op af. En je stopt niet dat je er dan een keer in valt.
0: Ja. Ja. Hey, en hoe hebben ze die diagnose dan gesteld?
1: Nou, er was iets engs gebeurd. En toen was ik een paar dagen in een crisiscentrum. En omdat ik het gevoel had dat er iets was. En ik deed ook online spelletjes met jonge mensen die in hun blog zetten. Van alles over autisme zetten. Waar ik van alles in herkende.
0: Ja.
1: Dus nou ja, in dat crisiscentrum, ik had er niks te doen eigenlijk. En ik ben er ook maar een week geweest of zo. Toen heb ik het gewoon eens in gang gezet of ze niet op dat gebied konden gaan testen.
0: Ah ja. En helpt het nou dat je de diagnose hebt?
1: Ja.
0: Want hoe helpt
1: als
0: dat?
1: Nou, als ik iets niet snap of zo, ja, we hebben ook het internet tegenwoordig.
0: Ja.
1: Dan kan ik gewoon eens gaan kijken of meer mensen met autisme hebben. Meer mensen met autisme dat ook hebben. Dat ze iets niet snappen of weet ik wat.
0: Ja, ja.
1: En dat is vaak heel nuttig.
0: Ja. En de vraag moet ik nu stellen. Eigenlijk waarom het vaak als een diagnose
1: waarom?
0: Voor kinderen wordt gezien.
1: Ja, en wat ze dan denken dat er gebeurt met die mensen als ze volwassen worden.
0: Ja. Ja, ik denk als je eenmaal volwassen bent, dat de meeste mensen dan ook wel een soort van geaccepteerd hebben dat ze misschien net even anders denken of zijn dan anderen.
1: Ja, dat wel.
0: Dus
1: maar
0: ik
1: bedoel dat. Ik bedoel dat nou toen je huisarts denkt. Van ja, dat is, Dat is tegenwoordig ook met volwassenen. Want er zijn volwassenen.
0: Ja.
1: Ja. Ik bedoel, wat moet er dan vroeger met die mensen gebeurd zijn?
0: Wat gebeurde er vroeger met de mensen met autisme?
1: Nee, ja. Maar wat dachten ze dan vroeger?
0: Ja. Ja. Nou ja, gewoon dat het vervelende mensen waren.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Ja. Beetje rare mensen die vreemd reageerden. Nee, ik weet het ook niet. Nou ja, hopelijk heeft hier iemand een verhaal bij Ellen. En die kan natuurlijk bellen naar 0800-1121. Dankjewel.
1: Ja, ik hoop het.
0: Oké, goeienacht.
1: Fijne uitzending.
0: Jij ook. Doei. Dag. Fred.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, dag Fred.
2: Dag.
0: Dag.
2: Ik heb een vraag.
0: Mooi, want daar draait dit hele programma om.
2: Ja, die vraag is zeer indringend en we wachten er al heel lang op.
0: Nou, kom maar door.
2: Hoe gaat het met de zieke, chronisch zieke Palestijnse kinderen uit Gaza? Die wachten op overkomst naar de ziekenhuizen in Nederland.
0: Ja.
2: Maar er zijn er in totaal 5 kinderen die kanker hebben deze kant uitgekomen.
0: Mm-hmm.
2: En wel naar het Prinses Margriet, of weer dat Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Maar hoe staat het met die tientallen andere kinderen? Want die ziekenhuizen daar, die zijn plat. Die zijn plat gebombardeerd.
0: Schiet niet echt op. Nee.
2: Ja, en die kinderen die wachten nog steeds. Maar dat is al een jaar.
0: Die wachten tot ze naar Nederland mogen.
2: Ja. En we wachten al een jaar.
0: En je zegt we?
2: Ja.
0: Want wat is jouw betrokkenheid?
2: Politiek.
0: Sorry, dat begrijp ik niet.
2: Politiek ben ik betrokken door de krant te lezen.
0: Oh, oké. Dus je trekt het je gewoon aan, bedoel je?
2: Ja, hoe kunnen we als regeringen van Nederland en Israël dit toestaan?
0: Mm-hmm.
2: Dat kinderen die pas nog deel hebben aan de oorlog, met hoofdluis rondlopen, met schurft, met wonden aan de benen en de armen, waarvan de ouders dood zijn, oom en tante dood zijn, en die zwerven door Gaza. Dat is toch wel heel erg.
0: Ja, ja.
2: En het Rode Kruis is de enige instantie die zich daarover bekommert. Maar de rest, ze laten het maar liggen.
0: Nou, ja. Je hebt nog wel meer hulporganisaties die ermee druk zijn, hè?
2: Ja, maar in Gaza mag alleen het Rode Kruis werken.
0: Omdat ze daar zitten, ja. Ja. Maar eigenlijk wil je dus graag aandacht voor de situatie. En antwoord op de vraag waarom ze niet naar Nederland of andere landen. Natuurlijk hoeft niet eens per se Nederland te zijn.
2: Nee, hoeft niet. Want België en Engeland en Frankrijk zijn wel actief.
0: Ja.
2: Waarom Nederland niet?
0: Oké, nou dat is een goede vraag. Ik ben bang dat er best wel naar antwoord op is. Maar laten we even afwachten of iemand dat heeft meegekregen. We gaan het horen, Fred.
2: Dank je wel.
0: Jij dank je wel voor je vraag.
2: Dag.
0: Doeg, doeg. Marcia.
3: Hallo.
0: Dag Marcia. Hi.
3: Nou, ik had een vraag natuurlijk.
0: Ja.
3: Ik was met mijn schoonzus op vakantie in Spanje. Een paar weken terug even. En toen kwam het zo te praten pas. Omdat je, vooral ik in de zomer, eigenlijk weinig zwarte kleding draag.
0: Ja.
3: Kwam het zo, wat ik al zei in de praat pas, van is het waar dat zwarte kleding warmte aantrekt? Of is dat gewoon een broodje aanverhaal?
0: Oh, ja. Ja. Nou ja, het trekt natuurlijk niet warmte aan. Het heeft te maken met de weerkaatsing van licht. Dus licht weerkaatst op wit en niet op zwart. Maar of het dan ook daaronder warmer wordt, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dat is best een goede vraag, Marcia.
3: Nee, precies.
0: Ja, heb je het geprobeerd ook?
3: Ja, het is simpel.

0: Goeie vraag, Marcia.
1: Nee, precies.
0: Ja, heb je het geprobeerd ook?
1: Ja, het is simpel en kort, maar ja.
0: Maar heb je het geprobeerd om
1: Zwarte kleding aan te doen?
0: Ja, een keer zwarte kleding en een keer witte kleding om het verschil te voelen. Ik denk dat
1: ik heb toevallig wel een zwart blouseje aangehad. Maar nee, ik heb weinig verschil gemerkt in principe. Dus, maar ja, ik weet niet of er überhaupt gewoon een gedeelte waar is of niet waar. Nee.
0: Ik zeg 0800.
1: Dus dan ben ik wel benieuwd naar.
0: 1121. Ik denk dat het goed komt, Marcia. Dank je wel.
1: Ja, ik ga luisteren. Bedankt.
0: Dag Marcia.
1: En een fijne programma nog.
0: Hoi. Doeg. Marleen.
2: Ja, Astrid.
0: Dag Marleen. Hi.
2: Hoi. Ik heb een vraag. Ik wil liever eerst een vraag stellen en daarna een reactie geven over het autismestoornis.
0: Dat kan is dat? Goed. Ja hoor. Kom maar met je vraag.
2: Nou, de vraag is, ik ben gestoken door muggen. En er ontstaat dan zo'n bult en een beetje jeuk. En ik vraag me eigenlijk gewoon medisch af, gewoon puur lichamelijk, hoe ontstaat die bult? En wat gebeurt er als je door een mug gestoken wordt? Gewoon hoe dat gewoon in je lichaam, hoe dat werkt en waar die bult dan vandaan komt?
0: Oh, ik ben
2: hoe
0: dus,
2: dat ontstaat?
0: Ik ben dus gisteravond letterlijk 8 keer gestoken.
2: Oh jee.
0: Ja, dus ik terwijl jij het zegt, voel ik ze allemaal weer.
2: Ja, niet doen, hè?
0: Nee, niet krabben.
2: Niet aan denken.
0: Niet aan denken, la. Ja.
2: Beetje zalf op. En vroeger als kind ging ik ook krabben. En dat werkt niet, dat wordt alleen maar erger.
0: Ja.
2: Dus ik doe er nou een beetje crème op. En gisteren waren het dikke bulten en ze zijn nu al bijna weg.
0: Goed zo, nou bedankt dus voor die tip.
2: Ja. Ik heb dat was de vraag.
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik wel een leuke vraag, vond ik zelf.
0: Nou, zeker.
2: Maar ik ben er echt benieuwd naar hoe het gewoon lichamelijk werkt, hè?
0: Ja. Nee, maar ik herinner me dat iemand het me wel eens uitgelegd heeft met dat er een stofje ingespoten wordt terwijl ze bloed uit...
2: Ja.
0: Maar dat kan vast
2: waarom
0: wel iemand even uitleggen.
2: Waarom krijg je dan jeuk en waarom wordt het een bult? Dat vroeg me gewoon af.
0: Ja.
2: En ik heb de vraag niet gehoord of de autismestoornis... Omdat ik de radio had uitgezet.
0: Ja.
2: Maar bij mij is ik raak me ontzettend dat je daarover lacht. Het raakt me heel erg emotioneel. Want bij mij is het dus een paar jaar geleden, ik ben nu 55, is ook autismestoornis vastgesteld.
0: Mm-hmm.
2: En dat heeft niks met helderziendheid te maken. Maar bij mij is wel heel veel duidelijk geworden. En ik kan je wel vertellen dat ik gewoon heel erg... Dat het bij mannen en vrouwen... Bij vrouwen wordt dat veel vaker pas heel laat ontdekt. Omdat vrouwen er eigenlijk heel goed zijn in het verbergen van zo'n stoornis.
0: Ja.
2: En bij mannen schijnt het toch anders, iets anders te werken. En ik heb me door sommige dingen... Ik heb ermee geleefd. Ik heb een broer en een zus en een druk gezin gehad. Waardoor ik... Dat de psycholoog heeft verteld, Marleen, jij hebt dat. Daardoor is dat bij jou niet ontdekt, want jij bent gewoon meegegaan in het gezin.
0: Ja.
2: Snap je? Als ik misschien enig kind was geweest, was het misschien wel eerder ontdekt. Maar er zijn heel veel dingen. Ik noem maar een paar dingen, want ik ga er niet alles over vertellen, want dat is ook heel erg privé. Maar een paar dingen kan ik je wel vertellen. Dat je heel dwang hebt en perfectionisme. Ik had een VWO-advies, maar ik kon niet meekomen. Ik was te traag. Ik had de helft van het proefwerk af. Alle vragen had ik goed beantwoord. Ik had niet. Maar ik ging dat heel goed controleren. En dan had ik gewoon niet tijd genoeg. Ik was hartstikke intelligent. Ik kon niet meekomen. En ik heb dat een paar jaar geleden is dat bij mij eigenlijk vastgesteld. En het is gewoon heel serieus. En ik loop mijn hele leven eigenlijk al tegen te vechten om dat te verbergen. Dat ik die dwangdingen heb en dat ik gewoon traag ben en heel perfectionistisch en overgevoelig voor licht en geluiden. En dat is nu helemaal ontdekt en helemaal onderzocht. En bij mij zijn er zoveel dingen gewoon in puzzel bij elkaar gevallen. Dus ik zou heel graag weer...

0: jou ook willen vragen en de luisteraars om het gewoon serieus te nemen. Het is geen ziekte, ik ben ermee geboren, maar ik loop daar wel heel erg tegen te vechten. En ik wil liever niet dat daar over gelachen wordt. En ik vind het echt niet leuk. Het heeft niks te maken met helderziendheid of wat dan ook. Dat, ja, ik wil daar gewoon op deze manier gewoon een beetje respectvol vragen. Of,
1: mm-hmm. Maar ik snap wel wat Ellen bedoelt, hoor. Want als je...
0: Ik heb haar vraag niet meer gehoord. Nee. Ik heb de radio uitgezet.
1: Ja, want het is... Kijk, wat zij zegt over helderziendheid... Tenminste, zo vatte ik het op... is dat ze niet bedoelt dat ze helderziend is... maar dat het zo voor haar voelde. Dat zij dus dingen zag... of in mijn ogen dan belangrijker vond dan andere mensen. Dat je je daarom een beetje anders voelt.
0: Ja. Nee, maar dat kan ik wel. Dat kan ik bevestigen.
1: Ja.
0: Want alle prikkels komen bij jou binnen 2 keer harder dan bij misschien iemand die geen autisme stoornis heeft. Maar dit is niet grappig, hè? Ik heb er heel veel. Alles kost me heel veel moeite.
1: Ja.
0: Heel veel prikkels. Het kost heel veel energie. Het is echt, dat is best wel zwaar. Ja.
1: Maar hebben ze jou hebben als kind dus binnen dat gezin nooit gedacht van... goh, waarom heeft Marleen het zo lastig?
0: Nee, alleen maar van, nou, ze is wel heel bijzonder en bijzonder. En mijn ouders hebben zich altijd wel zorgen gemaakt. Ik was een beetje een zorgenkindje, ik kon niet goed meekomen, ik was overgevoelig.
1: Ja, maar dan is het, als dat tegenwoordig is met een kind, dan worden er toch allerlei dingen getest...
0: Ja, misschien, maar ik ben van 1970. Ik ben
1: toen gebeurde dat gewoon nog niet, hè?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik zou, als misschien wel wat eerder was vastgesteld, dan krijg je meer tijd om je proefwerk te maken. Tegenwoordig wordt er rekening mee. Maar dat was in mijn tijd niet.
1: Nee.
0: Ja, maar ik vecht. Ik vind het. Het is niet makkelijk om ermee om te gaan. Ik ben nu 55. En nu ik het weet, misschien had ik het liever niet geweten, maar... Ja, nou ja...
1: Had je het liever niet geweten? Maar nu dit verklaart toch tenminste, zo zag Ellen het... Het verklaart toch ook een heleboel dingen?
0: Ja, maar het is ook moeilijk. Omdat je het ook wel denkt van... Goh, als ik het eerder had geweten... had ik er misschien eerder hulp bij kunnen vragen. Ik was gewoon een sloom kind.
1: Ja.
0: Ja. En traag en dromerig. En dat doet me ook wat pijn. Ik ben nu 55 en het is 2 jaar geleden door een psycholoog helemaal onderzocht.
1: Hoe kwam dat? Dat die psycholoog daar wel oog voor had? Want dat is een beetje de vraag van Ellen.
0: Ja, dat was heel interessant. Ik was op een plek in de kliniek. Nou, ja, het is wel heel persoonlijk. Was een psychologe en die had zich daar heel erg in verdiept. En haar zusje had ook autismestoornis. Toen zag ze dat bij mij een beetje, op mijn 52ste of zo.
1: Ja.
0: En toen zei ze Marleen, ik wil graag met jou praten. En ja, ik heb het gevoel dat jij ook die stoornis hebt. Ik zeg, nee joh. Want je denkt gewoon aan die film van Rain Man met Dustin Hoffman en... Weet je, zo ben ik niet. Ik kijk mensen in de ogen. Ik kan heel sociaal zijn, maar ik ben altijd ook echt een Einzelganger geweest. En toch een bijzonder kind, een beetje zorgenkindje. Overgevoelig. Ik heb geen normaal leven met een gezin. En ik ben altijd best wel gewoon alleen geweest. Ik heb niet normaal. Ik ben in de WO terechtgekomen. Ik heb in de kinderopvang gewerkt. Dat kon ik niet aan uiteindelijk. Ik heb last van depressie vanaf mijn 22e al. Ja, dat hoort ook allemaal daarbij.
1: Ja.
0: Ik vind het nu iets te persoonlijk voor op de radio. Mensen zullen mij misschien herkennen.
1: Dat lijkt mij ook een goed idee.
0: Je vroeg hoe het was ontdekt. En dat is wel heel bijzonder. Dus die vrouw, die psycholoog, had zich helemaal verdiept in het onderwerp. In autismestoornis. En haar zusje had het ook. En toen vroeg ik gewoon aan haar... Nou, vertel eens over je zusje, haar gedragingen. En toen zei ze gewoon iets van, nou, ze wil de kast opruimen. Nee, ze wil de huis opruimen. En dan begint ze bij de kledingkast. En aan het einde van de dag heeft alleen de kledingkast gedaan en de rest van het huis niks. En ik, maar allemaal van dat soort dingen. Hm. Ik vloep. Ja, en je mag ook wel een beetje lachen. Ik vloep toch van alles.
1: Ja,
0: want
1: dat doe ik ook.
0: Denk,
1: ja, dat doe ik ook.
0: Nee,
1: maar ik denk, Marleen, ik denk wel dat het een beetje beantwoordt wat Ellen zegt. Dat er ook gewoon steeds meer bekend is geworden. Zo, jij bent net tegen iemand aangelopen die zich erin verdiept heeft, die er meer over wist. En dat komt natuurlijk steeds meer.
0: Ja, en haar zusje heeft dat ook. En ik heb gewoon gevraagd, kun je iets over je zus vertellen? En het leek alsof ze het over mij had in plaats van over haar zus. En toen dacht ik, het is echt waar. Want ik heb het altijd. Er was eerder wel ook door een psychiater gevraagd of geopperd van, heb jij dat niet? Nee joh. En dat heb ik altijd heel goed ontkend.
1: Dat is precies waar Ellen dus mee rondloopt. Die denkt, denken artsen dan dat het alleen bij kinderen voorkomt?
0: Nee. Dat is echt onzin. Want je wordt er gewoon mee geboren.
1: Ik zeg ook niet dat het zo is. Maar haar vraag is, waarom wordt er alleen bij kinderen aan gedacht?
0: Maar dat is niet zo. Een autismestoornis, daar ben je mee geboren. Mijn vader had het waarschijnlijk ook.
1: Ja, maar bij jou heeft het dus tot na je 50ste. Dus vanaf je 18e tot je 50ste heeft niemand gedacht van, zou dat het misschien zijn?
0: Vanaf mijn 0e jaar.
1: Ja, maar als kind dachten ze wel van, je bent een beetje dromerig.
0: Ik was als baby al bijzonder. En er was wel altijd het gedachte van, ze is zo onzeker en ze is zo verlegen. Ze durft niet voor de klas te komen. En de psycholoog heeft heel veel gehad. En mijn moeder al mijn rapporten van de lagere school heeft bewaard. En er staat op Marleen, die kijkt dus al de halve dag uit het raam, loopt te dromen. Ze is zo verlegen, zo onzeker. Dat was al heel duidelijk. Alleen dat is nooit vastgesteld.
1: Nee, het
0: vanaf
1: heeft
0: mijn 18e, ik ben daar gewoon mee geboren. Je wordt daarmee geboren. Dat zit in je genen. En ik heb met mijn broer en zus over gesproken. En die zeiden, papa had dat ook. En zij herkennen dat allemaal. Alleen dat is pas een paar jaar geleden vastgesteld.
1: Ja, het is gewoon bij kinderen. Bij kinderen denk je soms wel van, ze zijn dromerig, kijken uit het raam. Maar bij ouderen wordt dat natuurlijk op school ook niet meer de hele tijd benoemd in rapporten en dergelijke. Ja, nou, ik denk dat de vraag van Ellen wel een beetje beantwoord is. Maar 0800-1121 krijgt nog een appje van iemand die zegt, het zat zo bij Ellen, men noemde haar helderziend, terwijl ze zelf dacht, dat is het niet. Maar anderen zien dan wel inderdaad dat er iets anders is. Nou, dat is inmiddels wel beter, doordat er meer bekend is geworden over dat hele spectrum. Goed, 0800-1121 voor vragen en voor antwoorden. Dit is Mary J. Blige.

0: No More Drama, laten we het hopen. Mary J. Blige was dat. 0800-1121 is het nummer hier van de studio. En de vragen die nu openstaan zijn bijvoorbeeld de vraag van Marleen. Waarom krijg je een bult als je gestoken bent door een mug? Waarom worden chronisch zieke kinderen uit Gaza bijna niet opgevangen in Nederland? En is het waar dat je als het warm is beter witte kleding dan zwarte kleding kunt dragen? Dat zijn vragen die nu openstaan. En je kunt natuurlijk altijd een vraag toevoegen, maar vooral ook antwoorden gaan geven nu. Dat is ook best belangrijk. 0800-1121 dus. Peter?
1: Goedemorgen, met Peter in Maastricht.
0: Hallo Peter.
1: Groeten naar Hilversum en omstreken.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ik wilde bijvoorbeeld even zeggen, ik volg jullie programma nou zo'n jaartje ongeveer. En niet dat, dat ik nou intelligenter ben gaan denken, maar ik ben wel gaan denken over dingen waar je normaal niet over nadenkt. Dus jullie programma heeft iets aparts over hoe wij jaartjes van gaan apart reageren.
0: Nou, dat vind ik nou, dus met, ook.
1: Ja. Mijn vraag is, een paar weken geleden had ik over fruitvliegen.
0: Ja. Ja.
1: Fruitvliegen zitten dus over fruit dat bijna rot is of zo. Maar als je nou groenten hebt, bijvoorbeeld wortelen of bloemkool, mm-hmm. daar zitten er ook vliegjes op. Zijn het nou diezelfde vliegjes als die fruitvliegjes of is dat een andere familie?
0: Mm.
1: Is het een ander soort, is het een ander gen? Kom je uit een ander gebied, ander land? Of? Dat is een beetje mijn vraag. Of is het hetzelfde? Is een groentevlieg of een fruitvlieg, is dat hetzelfde? Of? Dat is een beetje mijn vraag. Of zeg je nee. Fruitvliegjes zijn fruitvliegjes en groentevliegjes, dat zijn hele andere...
0: Maar je hoort nooit, ik heb nog nooit iemand over groentevliegjes gehoord. Maar ze zitten inderdaad ook op de broccoli.
1: Ja. Dus die fruitvliegjes, eten die even graag groenten of zijn er... Ja, ik kan me voorstellen, jij hebt vegetarische mensen, je hebt vleeseters. Dus dat is ook, er zit ook, ja, er zit verschil in of zo, ja.
0: Je hebt ook suikervrije fruitvliegjes.
1: Ja, bij wijze van spreken. Maar is het een ander soort? Misschien dat er iemand weet, misschien hebben ze al onderzoek daar gedaan en nooit is dat belangrijk geweest. En dat bedoel ik nou naar jullie programma, dus je gaat je die dingen afvragen.
0: Ja. Nou ja, ik dacht dus, we hebben het natuurlijk regelmatig over fruitvliegjes. En die komen af op het, zeg maar, het gisten of het rotten van suikers.
1: Ja.
0: Maar zitten er dan ook suikers in broccoli en bloemkool? Weten ze dat niet?
1: Ja, je ook eens. Je hebt cafés wat bier geschonken, je hebt cafés wat wijn geschonken. Dus die bierdrinkers die gaan naar die biercafés en die wijndrinkers die gaan naar de wijncafés.
0: Ja, maar goed, als je alcohol wil drinken, dan ga je niet naar een koffiecafé.
1: Nee, tuurlijk niet. Maar zie dat bier als groente en zie die wijn als fruit, bij wijze van spreken. Dus dan kan je toch twee verschillende groepen krijgen. En ja, dat bedoel ik zo'n beetje. Is het iets anders, snap je?
0: Ja.
1: Zit er verschil in?
0: Oké.
1: Okay. In vliegjes. Dat is ook. Ja, maar het zijn misschien rare vragen, maar. Nou, dat hebben jullie bewerkstelligd voor met mij zo.
0: Ja, dat krijg je dan, hè? Zit je nachtzuster te luisteren, ga je rare dingen denken. Ja.
1: Ja.
0: Oké, okay, dus wat doen fruitvliegjes op groenten of zijn dat andere groentevliegjes? Dat wil ik nu ook graag weten. 0800-1121. Dankjewel, Peter.
1: Oké, fijne avond.
0: Doeg. Helen.
2: Hallo Astrid, goeienacht.
0: Hi.
2: Hi. Ik heb een bloederige vraag.
0: Oh jee, ja.
2: Ja. Ik zit me een tijdje af te vragen. Hè? Er gaan hordes mensen iedere dag naar het ziekenhuis, naar het laboratorium, om bloed te laten prikken. Dat wordt onderzocht op van alles en nog wat. Maar dat bloed, als het onderzocht is, is het er gewoon nog. En ik vroeg me dus af, wat gebeurt er met al dat bloed als het eenmaal onderzocht is? Waar blijft dat dan? Wordt het opgedroogd? Wordt het gerecycled? Wat gebeurt ermee? Want er moet heel erg veel bloed zijn.
0: Ja.
2: Iedere dag opnieuw.
0: Ja. Ja. Het lijkt heel raar om dat gewoon door de gootsteen te spoelen. Maar ik denk het eigenlijk wel.
2: Oh ja?
0: Denk ik toch? Ja, waarom zouden ze dat... Ja, ze mogen, denk ik, toch ook niet zomaar je bloed gebruiken of bewaren of...
2: Nee, dat klopt, ja. Moet je toestemming voor geven dan eventueel.
0: Ja.
2: Ja, ja. Dus, maar goed, bedoel...
0: Maar is het, ik heb wel eens gehoord dat er wel... Er is een soort medisch afval. Als je vinger geamputeerd moet worden en je wil hem niet hebben...
2: Mm-hmm.
0: Dan gaat hij... Ja, dan gaat hij bij... Ja, het gaat misschien meteen weer een stapje verder dan een buisje bloed. Maar,
2: ja, maar, nog
0: bloediger. Nee, maar dan gaat het bij het medisch afval. Of je blinde darm of zo. En dan... En dat... Ik heb echt geen idee. Ik denk dat ze dat verbranden.
2: Je kan bloed toch niet verbranden? Dat is
0: tuurlijk wel. Ja, maar dat kan toch wel als je het maar warm genoeg maakt.
2: Oh ja, ik weet het niet hoor. Je kan koffie en thee en dat soort dingen. En water ook niet verbranden. Want dat is
0: uiteindelijk zo... wel.
2: Oh ja?
0: Ja, als je het maar lang genoeg. Ja, als je het maar. Nou, water verdwijnt, verdampt. Bloed niet, ja, denk ik.
2: Nee, waarschijnlijk niet.
0: Nou goed, misschien moet ik er niet over filosoferen en gewoon de vraag stellen.
2: Ja, want er zit dus echt. Er moet echt heel erg. Het gaat om heel erg veel bloed iedere dag opnieuw.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus waar blijft dat dan?
0: Ik ben nu bang dat ze het bewaren en dat ze uiteindelijk een archief hebben van iedereen die ooit bloed heeft geprikt.
2: Nee,
0: dat ze daar onderzoek onder doen. Of dat ze. Nee, laat ik mijn fantasie niet in de vrije loop laten. Maar gewoon de vraag stellen: wat gebeurt er met bloed na bloedonderzoek? Heel erg bedankt voor deze vraag.
2: Echt waar gedaan.
0: Ja,
2: ik ben heel benieuwd wat er opkomt voor reacties.
0: Ja, precies. En zoals altijd, maar weer hoop op een antwoord. Allemaal via 0800-1121. Dankjewel, hè.
2: Oké.
0: Doeg. Dag.

0: De dijk. Bloedend hart. Wat gebeurt er eigenlijk met bloed? Dat wordt afgetapt tijdens bloedonderzoek, nadat dat onderzoek is gedaan. En zitten fruitvliegjes ook op groenten, of zijn dat groentevliegjes? En waarom krijg je een bult als je door een mug wordt gestoken? Klopt het dat zwarte kleding warmte aantrekt en dat je dus beter een wit shirt aan kunt doen als het heel warm is? En waarom worden er niet meer chronisch zieke kinderen uit Gaza in Nederland opgevangen? Ik geloof dat de teller op dit moment op 5 staat. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer voor antwoorden en natuurlijk ook voor vragen. Annelies?
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ik heb een bijdrage over het zwart en het wit en de warmte.
0: Nou, vertel, Annelies.
1: Eind 60e jaren waren er auto's in de mode. Witte auto's met een zwart dak. En in die tijd waren we verloofd. Dat doet er niet toe. waren we met mijn schoonouders op vakantie in Italië. En toen hadden we zo langs de kant van de weg, als je dat toen deed, ons boterhammetje gesmeerd. En toen we wilden wegrijden, legde ik mijn hand op het dak van de auto. En ik schrok. Ik brandde me haast.
0: Ja.
1: En toen legde ik mijn dak op het portier, wat wit was. En dat was gewoon zoals een auto is die in de zon heeft gestaan.
0: Ja.
1: Nou, dat was dus puur, want het was verder hetzelfde materiaal als het uiteraard. Het was alleen de kleur.
0: Ja.
1: Nou, dat was dus een heel duidelijk voorbeeld.
0: Ja.
1: En het is wel zwaar niet de kleding, maar het was dan een auto. En het is natuurlijk wel zo, dat had ik op school wel geleerd. Wat jij ook al zei, het wit kaast alle licht terug. En het zwart kaast geen licht terug. En neem dus ook het infrarood, wat in het spectrum zit en wat dan de warmtekleur is. Neem maar dan een infraroodlamp. En dat is voor mij de verklaring.
0: Oh ja, ja, maar ik zit nog een heel klein beetje na te denken. Want als je je hand op het dak legt en je legt je hand op het portier, dan is natuurlijk de zon schijnt natuurlijk wel recht op dat dak en niet recht op dat portier.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ik dacht even, ik geloof dat ik ze ken. Toen heb ik het hand, wat zo'n auto, ja, die tijd had je zo'n lange bagage, gaat het achteraan, voor Thomas was het. Op de achterkant van de auto gelegd.
0: Mm-hmm.
1: En dan was het wit koel.
0: Ja.
1: En dat had dus wel, net zoals het dak, een horizontaal vlak.
0: En het was dus niet zo, want toen je het verhaal begon, dacht ik, ze hadden toen de witte auto's met een zwart dak in de mode vanwege juist de verwarming. We doen een zwart dak, zodat het lekker warm wordt in de auto. Maar dat was dus niet zo. Het was gewoon puur esthetisch.
1: Geen idee, dat heb ik me toen nog niet aan
0: gevraagd. Nooit meer over nagedacht.
1: Als reactie al die zwarte auto's tegenwoordig. Ik dacht, mensen, wat zijn jullie toch dom? Als het warm is, is toch die auto ook een auto?
0: Ja, maar ik vraag me wel af, want als je, nou ja, die auto's hebben gewoon airco tegenwoordig.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja,
0: ja, dus dan maakt het natuurlijk niet uit. Ja, maar dat is natuurlijk net als met die kleding zo. Ik kan me voorstellen dat de kleding, ja, bij kleding is het anders. Maar bij de auto, het dak wordt warm, maar wordt het dan ook in de auto warm? Ja, als het dak warm wordt, wordt het in de auto ook warmer natuurlijk.
1: Ja, het was gewoon warm.
0: Ja.
1: Ja.
0: En nee, ik verwacht ook even dat je een eitje ging bakken, maar dat heb je niet gedaan.
1: Nee.
0: Het kan wel af en toe, hè?
1: Oh, dat zou best kunnen.
0: Als het zo warm is.
1: Gewoon, ik heb mijn hand meteen. Ik had wel een reflex, alsof ik een hete pan aanraakte.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, dan is het nu bewezen.
1: Nou ja, ja.
0: Ja, dit is gewoon proef ondervindelijk.
1: Ja.
0: Gezien een steekproef onder precies één respondent is bewezen dat het dus zo is. Maar bij kleding is het dus denk ik ook zo. Ja.
1: Ja, ik dacht ook liever eerst de kleding.
0: Als je t-shirt warmer wordt, omdat die zwart is en dus dat ook dat infrarood allemaal absorbeert of zo zal het wel heten.
1: Ja, Ja, ja. Absorptie, warmte, ja.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel, Annelies.
1: Ja, graag gedaan.
0: En een goede nacht nog.
1: Ja, bedankt.
0: Oké, okay, jij bedankt.
1: Goede uitzendingen.
0: Dankjewel. 0800...

0: vraag ik me ook waarom onze snelwegen dan niet wit zijn. Want als je over het zwarte asfalt loopt, dan brand je je voeten. Ja, en ze heeft wel gelijk, Marcia. Zwarte kleding wordt dus blijkbaar warmer dan witte kleding. Dus hoe dan met asfalt, auto's en dat soort dingen? 0800-1121 is nog steeds het telefoonnummer. Gebruik dat als je mee wil praten over de onderwerpen die voorbij komen. Of introduceer een onderwerp door zelf een vraag te stellen en eventjes te bellen. Fred die vraagt zich af waarom er niet meer chronisch zieke kinderen uit Gaza worden opgevangen in Nederland. Marcia vraagt zich dus af of het waar is dat zwarte kleding de warmte aantrekt. En Marleen wil weten waarom je een bult krijgt als je gestoken wordt door een mug. 0800-1121 als je erover mee kunt praten. En wie weet of fruitvliegjes als ze op de broccoli zitten wel fruitvliegjes zijn, want misschien zijn het dus wel groentevliegjes of andere vliegjes. Geen idee. Ik denk dat het fruitvliegjes zijn. Ze gedragen zich als fruitvliegjes. Maar zijn het verschillende vliegjes, wil Peter weten. En wat gebeurt er met het bloed dat wordt afgetapt bij mensen voor bloedonderzoek? Dat bloedonderzoek wordt gedaan en daarna, wat gebeurt er dan mee? Dat wil Helen dan weer graag weten. 0800-1121. Martin.
1: Ja, dat was het. Ik heb een aanvulling of correctie op de kleuren.
0: Oh.
1: Ik ben nu wat ouder, maar ik heb zelf vroeger in de Alpen geklommen en in de Maasrotsen.
0: Mm-hmm.
1: En de Duitse bergsportvereniging heeft ooit een onderzoek gedaan of het uitmaakte of je een witte helm op je kop zette of een blauwe. Donkerblauw kom ik zo meteen nog op terug.
0: Oh.
1: En de uitslag van een onderzoek was dat donkere kleuren trekken, hun absorptie van de warmte is groter. Dus die trekken eerder warmte aan en zijn dus daadwerkelijk eerder warm.
0: Ja.
1: Maar na drie kwartier was het effect weg tussen wit en zwart.
0: Nee.
1: Ja, dus zij gaven aan dat het niet uitmaakte wat voor kleur helm je droeg.
0: Na drie kwartier?
1: Na verloop van tijd.
0: De eerste drie kwartier kook je hersenen, maar daarna kook je allemaal je hersenen. Ja.
1: En ik las ooit eens, ja, ik heb culturele antropologie, volkenkunde gestudeerd. En ik las ooit een keer een verhaal over onderzoekers die zich afvroegen waarom de Tuaregs in de Sahel donkere kleding
0: hadden. Ja.
1: En dat was donkerblauw. En ze hadden ook dat. Verfden ze zelf en ze hadden de keuze ook om lichtere kleuren te kiezen.
0: Mm-hmm.
1: En wat blijkt, donkere kleuren houden de warmte ook langer vast. Dus als jij overdag donkere kleding aan hebt, heb je het eerder warm.
0: Maar s'nachts,
1: als de zon ondergaat en in de woestijn gaat dat snel, dus geen schemer eigenlijk, en dan daalt de temperatuur heel hard naar beneden, dan houdt hun kleding dus die warmte langer vast. Dus ja,
0: maar dat is dan waarschijnlijk ook maar drie kwartier.
1: Dat weet ik niet. Dat durf
0: loop
1: niet.
0: Je de hele dag te puffen voor drie kwartier warmte?
1: Nee, maar dat laatste durf ik niet te zeggen. Dat is, maar goed, het is, dus wat ik ervan weet is dat het wel degelijk uitmaakt in de absorptie, de snelheid dat het warm wordt.
0: Ja.
1: Maar goed, het houdt dus ook de warmte langer vast. Maar na verloop van tijd maakt het niet meer uit, de kleur.
0: Nou ja, ik geloof dat best, want ik ben net lekker op vakantie geweest. En dan liep ik over het zeg maar bijna witte strand. En dan brandde ik ook mijn voeten.
1: Ja, soms kan heel erg heet worden.
0: Ja.
1: Net als tegels, en die zijn niet zwart, maar grijs meestal.
0: Ja, dus het wordt toch uiteindelijk wel warm. Nou, wat leuk om te weten, Martin. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Goed.
1: Veel plezier nog.
0: Dank je. Doeg.
1: Hoi.
0: Anton.
2: Oh ja?
0: Hallo.
2: Ja, goedendag.
0: Dag Anton. Jij mag het zeggen.
2: Nu al.
0: Ja.
2: Goed. Leuk dat ik erbij ben.
0: Oh, nu al. Ja.
2: Ja. Ik heb net gebeld, dus ik begrijp niet. Ik was weer aan het uitleggen waar het over ging. Het gaat over ons elektriciteitsnet.
0: Ja.
2: Dat is 50 hertz wisselstroom.
0: Oh.
2: Ja, bla bla bla. Maar dus als ik een elektrische klok heb, eentje met een stekker, hè, een uurwerk wat op stroom loopt, vanaf het net, die loopt dan altijd op tijd, omdat die 50 hertz wisselstroom, die zorgen ervoor dat die klok precies op tijd loopt. Volgens mij is dat niet. Vroeger was dat nooit geen probleem. Als je een klok had, liep die gewoon. Maar dat is, tegenwoordig is dat volgens mij anders. Want ik heb hier de wekker op de slaapkamer, die is elektrisch. En die loopt, gaat voorlopen. En ik vond bij de bouwmarkt vond ik een leuke klok. En die loopt ook voor.
0: Nou ja.
2: Ik denk, er zit geen knopje op om te zeggen van even ietsje bijstellen voor of achter. Want die 50 hertz. Die regelt dat, als dat precies klopt, die 50 hertz, dan loopt die ook precies. Lopen die klokken ook precies op tijd.
0: Dus je zou denken dat ze dat nu niet meer gebruiken bij die wekkers? Oh, dat is een goede vraag.
3: Samen Max. NPO Radio 1.
4: 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Nachtzuster, Astrid de Jong.
0: Nou, er zijn veel mensen met vragen vannacht, maar er kan er natuurlijk altijd nog eentje bij. 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt op X of op Facebook ook contact zoeken en dat kan ook door simpelweg een appje te sturen via de NPO Luister-app. Ik lees het allemaal, kan niet op alles reageren, maar bedankt in ieder geval voor alle berichtjes. Ik vind het ook altijd wel fijn als iemand gewoon even aangeeft dat hij aan het luisteren is. Toch fijn, hè? Zo direct luistercijfers-update. Even denken, je kunt meekijken op NPO 1 Extra en je kunt chatten als je wil via radio1.nl/nachtzuster. Dan heb ik een rijtje vragen. Waarom worden er niet meer chronisch zieke kinderen uit Gaza naar Nederland gebracht? Waarom krijg je een bult als je gestoken wordt door een mug? Hoe werkt dat? Zijn fruitvliegjes op de... ik wou zeggen vieze groenten, maar de wat oudere groenten... zijn dat fruitvliegjes of andere vliegjes? Wat gebeurt er met je bloed na het bloedonderzoek? Dus het bloed dat is afgenomen, niet dat nog in je stroomt. Ja, en die vraag van Anton, ik zat er nog even naar te kijken. Dus 50 hertz is ons elektriciteitsnet en het lijkt erop... dat de klokken tegenwoordig niet meer via die 50 hertz precies op tijd lopen. Ik hoop dat ik het goed zeg. Maar anders gaan we het zo gewoon nog eventjes aan Anton zelf vragen. Maar mocht je nu al denken, oh, ik weet precies wat hij bedoelt en ik weet het antwoord. 0800-1121.

0: The Stones, Time is on my side. Anton, was je er nog?
1: Ik was er nog.
0: Ja, want zei ik het nou goed?
1: Volgens mij wel, 50 hertz.
0: Ja.
1: En klokken, die elektrische klokken met een stekker, zeg maar. Die is vanaf het stroomnet, die lopen automatisch op tijd, omdat dat gerelateerd is aan die 50 hertz. En bij mij heb ik dus een wekker boven en die wekker loopt voor.
0: Mm-hmm.
1: Dan denk ik, dat zal wel een misdruk zijn of zo.
0: Ja.
1: En ook zag ik met de oma, dus dat leuke klokje voor in de kamer, die doet het ook. Ik denk, die moet gewoon elke 2 weken, dan moet ik hem een minuut terugdrukken.
0: Maar is dan nu je vraag of er niet meer...
1: Dat het is niet meer, denk ik dan.
0: Oh, dat het elektriciteitsnet is aangepast of dat de klokken dat gewoon niet meer...
1: Ja, misschien dat het elektriciteitsnet niet meer... dat dat vroeger beter in de gaten werd gehouden... dat dat precies op die 50 hertz was.
0: Ik snap alleen... nu snap ik het. Ik snap het. Dus
1: ja, gelukkig.
0: Ja, duurt altijd even met dit soort dingen. Maar het zou dus zo kunnen zijn... dat als een wekker net ietsje minder stroom krijgt... Dat hij dan ook iets langzamer...
1: Zo,
0: sorry?
1: Ja, ik weet het niet. Dat is juist de vraag. Hè?
0: Ja, precies.
1: Die 50 hertz, misschien dat dat niet klopt. Want ik zou niet weten waar het anders aan moet liggen.
0: Ja, ik denk gewoon, ze zijn tegenwoordig niet meer zo zorgvuldig met klokken. Een klok moest vroeger je hele leven meegaan.
1: Ja,
0: en nu willen mensen in de winter een andere klok dan in de zomer.
1: Ik heb zijn hele leven gerepareerd. Ik had nog bij een collega, een oud-collega, had ik het er ook nog over. Ik zeg, nou, en die woont in de Achterhoek, dus in de andere kant op. Hij zegt, daar merk ik helemaal geen last van. Dat loopt allemaal gewoon op tijd.
0: Hebben ze daar andere elektriciteit?
1: Dat weet ik niet. Via een andere centrale komt, kan zijn.
0: Oh.
1: Ik vraag het ook maar.
0: Ja. Nou, ik hoop dat iemand dit snapt.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, want anders dan lossen we het gewoon nu het nationale mysterie van de achterlopende klokken op.
1: Ja, we wachten het maar even af.
0: We wachten het even af. Inderdaad, we wachten het af. Is sowieso een beetje het thema van mijn leven. Dankjewel, ja. Anton.
1: Graag gedaan.
0: Goeienacht.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi. Peter.
2: Ja, hier zijn we.
0: Hallo Peter, zeg het eens.
2: Even kort, ik ben geen specialist op dat gebied. Maar het is zo dat in Amerika hebben ze 60 cycles, 60 hertz. En hier 50 hertz om te beginnen. Dus met andere woorden, de toerental van motoren en dus klokken en dat soort is daar anders dan hier.
0: Nee.
2: En dan het tweede punt is...
0: Nee. Dus als ik een Amerikaanse wekker hier aansluit... dan loopt die op een gegeven moment niet goed meer... omdat die thuis een ander aantal hertz gewend is.
2: Ja, maar we praten over ouderwetse klokken. Hè. Tegenwoordig is het de elektronica, daarom zeg ik, ik heb er geen verstand van. Dat weet ik uit van vroeger.
0: Ja.
2: En verder is het zo dat tegenwoordig in Europa... en dan kom je op die elektronica terecht... Alle klokken alle goede, exacte klokken lopen via een atoomklok ergens in Duitsland, Frankrijk of waar ook die is. En ik woon zelf in een pand dat vlakbij een kerktoren staat. En die kerktoren, daar is de klok op een gegeven moment was on hold. En daar hebben ze een nieuw uurwerkje ingezet. En die moest gekoppeld zijn weer aan dat atoomklok in Duitsland. Zo.
0: Ja.
2: Dat soort verhalen spelen, maar nogmaals, anders... Ik zeg wat ik weet. Dan even wat betreft een Koen en Vrieshuizen. Want waarom zou een Koen en Vrieshuizen wit zijn? En we hadden het over zwart en koud. Ik ga even twee terugverhalen terug.
0: Ja joh, ga jij rustig twee verhalen. Het kan gewoon, weet je, als jij op 40 hertz loopt. Ja.
2: Ja. Goed, even terug. Dus het tweede verhaal is dus dat warm en koud van kleding. Ik heb een aantal jaar in de tropen gezeten. En dan gingen wij ook met witte kleding. Waarom? Omdat dat weerkaatst. Maar wat had ik onder die witte kleding? Altijd een geen wolletje dan, maar laten we zeggen een t-shirt of vergelijkbaar.
0: Ja.
2: Waarom? Die nam het vocht op. En het vocht dat verdampte. En dat hield mijn lijf koud.
0: Oh.
2: En ik vermoed, ik zeg het echt ook vermoed, dat de zwarte kleding die je vaak ziet met vrouwen... In dat soort landen, daarmee te maken hebben. En dan verder is het zo dat dus witte dat weerkaatst en donker absorbeert.
0: Hoe zou de kleding in zeg maar Arabische landen daar mee te maken hebben? Dat ze daaronder hebben ze dan een wolletje dat...
2: Waarschijnlijk niet.
0: Geen wolletje?
2: Nee, dat is een truc die wij deden als Europeaan.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik weet in die landen, je ziet het vaak op films, hè. Ik bedoel, als je in die Arabische landen, al die vrouwen hebben zwarte kleding. Ja. En ik neem aan dat dat niet alleen is vanwege dat ze niet willen wassen.
0: Nee, maar dat werd net uitgelegd, omdat je dan, als het zodra het donker wordt, wordt het opeens koud. En dan heb je nog lekker die warmte.
2: Maar wat zou die zwarte kleding doen? Die houdt dus die warmte vast.
0: Ja.
2: Maar ook dat met die warmte die je vasthoudt, je die transpiratie vocht kwijt kan.
0: Ja.
2: Want dat, wij mensen regelen onze temperatuur mm-hmm. gewoon door transpireren. En al het andere speelt daar een rol mee. Maar het gaat uiteindelijk om transpireren. Als je niet kunt transpireren, moet je niet in de tropen zitten.
0: Oké. En blijven drinken, hè? Blijven drinken. Ja.
2: Veel drinken. Nou, ja. Oké. Mijn echte vraag was...
0: Ja.
2: Een jaar of vier ondertussen Wedenaar. En daarvoor had ik een vrouw die kookte enzovoort. En sindsdien heb ik van die kant-en-klaar maaltijden.
0: Ja.
2: Je kunt het kopen, ingevroren... In allerlei smaken hoor, echt, er is in wezen niks mis mee. Maar je raakt erop uitgekeken. En er zijn er een aantal die hebben dan ingevroren. Een aantal hebben zeggen dat het vers is. Dat heb ik een keer geprobeerd. Misschien is het verkeerd geweest, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, degene die ik kreeg, die kon ik in de koelkast zetten. En dat was dan voor 3-4 dagen eten. Ja, aan het 3-4 dagen eten heb ik al op. Dus met andere woorden, wat moet je daar doen?
0: Wat, na 3-4 dagen eten heb je?
2: Oude hap. Dus
0: oh, ja.
2: Ik kreeg dan voor 4 dagen eten.
0: Ja.
2: Minder ik opgestuurd. Bij die vries ingevroren maaltijden maakt het niks uit. Die gooi je gewoon in de vries en die haal je eruit als je er een wil hebben.
0: Ja.
2: En bij een verse maaltijd is het natuurlijk anders. Die worden vers aangeleverd. Ik had het toen voor 4 dagen moest ik in 1 keer kopen. Nou, het eind, die laatste was gewoon niet lekker meer. Het was niet bedorven, maar het was gewoon niet lekker meer.
0: Oh.
2: En dus wat doe je daartegen? Wat kun je ermee doen? Dat het aantrekkelijker wordt om dat te eten.
0: Nou ja, je kunt die ook natuurlijk invriezen.
2: Ja, nee, sla kun je niet invriezen.
0: Oh nee. Oké. Maar dan krijg je in 1 keer een maaltijd voor 4 dagen.
2: Ja, die kreeg ik toen. Ik
0: heb van wie?
2: Van zo'n kant-en-klaarbedrijf.
0: Oh.
2: En dus ik kan die naam wel even noemen, Appetito. Dat zijn ingevroren maaltijden.
0: Ja.
2: Die zijn zeker te eten. Er is dus echt kwalitatief volgens mij niks mee, althans voor zover ik dat dan kan beoordelen.
0: Ja.
2: Maar op een gegeven moment raak je erop uitgekeken, weer is wat anders.
0: Mm-hmm.
2: En ze hebben wel 100 verschillende smaken en toestanden, maar eigenlijk komt het allemaal een beetje op hetzelfde neer.
0: Als je 4 dagen hetzelfde eet, dan raak je toch altijd overal op uitgekeken?
2: Nee, maar je koopt 4 dagen eten. Die zijn niet alle 4 hetzelfde.
0: Oh.
2: Maar die moet je bewaren ergens.
0: Ja.
2: Nou, daar gaat voeding in. En bedoel, ik kan geen witlof. Die kan ik niet invriezen, bij wijze van spreken.
0: Nee.
2: Dat wordt dan een pap.
0: Dus, maar, en dit doen dus meer mensen? Of is dit eigenlijk bedoeld voor als je met z'n tweeën of met z'n vieren bent?
2: Dat weet ik juist niet.
0: Oh.
2: Ik weet alleen dat er enorm veel reclame gemaakt wordt van allerlei kant-en-klaar maaltijden. Dat ik dus daar de laatste jaren een beetje afhankelijk van. Ik kan niet koken, ik heb er ook geen lol in.
0: Mm-hmm.
2: Soms ga ik in een restaurant hier schuin tegenover eten. Het gaat prima allemaal. Maar uiteindelijk, dat wat je in huis haalt. Dat bewaren, daar zit ik mee. Niet ingevroren. Hoe kun je dat nou houden, dat maar een dag of 4? Want ik krijg er 4 maaltijden in 1 keer. En die zijn alle 4 verschillend. En die zijn misschien allemaal heel lekker geweest.
0: Ja, die 4e is natuurlijk niet lekker meer. Maar kan je dan niet beter gewoon via de supermarkt korter op elkaar laten bezorgen of zo?
2: Wel, ook de supermarkt. Dan krijg je van die stoommaaltijden. Heb je
0: ja,
2: dan,
0: ja.
2: En dingen, die haal ik ook regelmatig hoor, maar dat is ook, ja, het is altijd toch een beetje een, het klinkt een beetje rot, maar dan gaan ze in tweede keus.
0: Oké. Oké.
2: Okay.
0: Ja. Nou, als iemand zit te luisteren, misschien heeft hij tips inderdaad.
2: Ja, nou, dat was de vraag.
0: Oké, okay, dankjewel Peter.
2: Dank je. Ja.
0: Doeg. Anne.
3: Goeienavond, met Arne uit Apeldoorn.
0: Dag Arne.
3: Nou, hallo. Ik heb een hele andere, misschien een beetje een rare vraag, maar... ik heb wel eens te horen gekregen dat sommige dieren die kunnen echt heel erg oud worden. Zoals de schildpadden en haaien en zo. Maar ik heb ooit een keer gehoord, alleen ik ben niet zeker of dat wel helemaal correct is, dat, dat er een kwallensoort bestaat die oneindig leeft.
0: Oh?
3: Die elke keer als hij oudere cellen krijgt in zijn lichaam, dat hij die afstoot en dat hij dan weer nieuwe jonge cellen voor terugkrijgt. Ja, dat is wel makkelijk. Maar. Ja. En ik heb, ja, ik wou weten of dat echt zo is of een broodje aap verhaal is.
0: Ja, want je weet natuurlijk niet waar dit verhaal vandaan kwam.
3: Nee, het is al een hele tijd geleden. En ik heb het ooit een keer gehoord en ik dacht, ja, ik wil toch wel eigenlijk zeker weten of dat zo is of niet.
0: Ja, is er een kwal die...

0: Het is al een hele tijd geleden en ik heb het ooit een keer gehoord en ik dacht, ja, ik wil toch wel nou eigenlijk zeker weten of dat zo weer gebeurt.
1: Ja, is er een kwal die heel oneindig leeft? Ja, ik denk Poetin. Oh jee. Dat heb ik nu weer gezegd. Ja, ja, dat weet ik niet. Maar goed.
0: Nee, maar niet zo. Maar, niet zo. Maar ja, als je het over een kwal hebt, ja.
1: Ja. Dus een kwal die onder. Ja. Nou ja, ja, dit klinkt ook een beetje alsof het uit een science fiction verhaal komt. Maar aan de andere kant weten we dus nog steeds niet wat er ook allemaal leeft in de oceaan als je heel diep gaat, hè?
0: Nee, daarom. En ik weet zeker dat ik het ooit een keer gehoord heb. Dat weet ik wel zeker. Alleen waar. Het was in ieder geval wel bij een serieus tv-programma of een radioprogramma. Ja,
1: geloofwaardig. Maar, het was niet hier.
0: Ja. Maar waar en hoe en wat en wanneer en hoe laat, dat durven we niet meer te zeggen.
1: Nee, maar het klinkt helemaal niet gek.
0: Nee.
1: Als een dier, als een heel eenvoudig dier, nou wil ik geen ruzie met kwallen, maar als een heel eenvoudig dier in staat is om steeds nieuwe cellen aan te maken, ja, en er niet zoveel nodig heeft, dan kan hij de oude afstoten en dan kan het gewoon door.
0: Ja,
1: ik weet alleen, ook niet of een kwal heeft een kwal een hart en dat soort dingen.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, als het een heel simpel organisme is, dan moet het eigenlijk kunnen. Geen idee.
0: Nee, daarom, ik weet het ook niet, maar ik wil het wel heel graag weten. Lijkt me wel heel interessant.
1: Ja, de vraag is of iemand het weet, hè? Maar dat is altijd de vraag natuurlijk. Ja. 0800-1121. Dankjewel, Arne.
0: Ja, heel graag gedaan. Een fijne nacht nog.
1: Jij ook.
0: Dankjewel.
1: Doeg. Hoi. Twan.
2: Ja, goedemorgen, Alfred.
1: Goedemorgen, Twan.
2: Het zwart-wit probleem.
1: Ja, kun je even je radio uitzetten?
2: Ja, ik zet hem even lager.
1: Heel goed. Nou, lager. Nee, zachter.
2: Ja, zachter, ja. Dat bedoel ik.
1: Ja, ja. Dan hoor je steeds die vertraging.
2: Hij is nu,
1: hè? Ja.
2: Hij is nu uit.
1: Goed zo, Twan.
2: Ik zie jou wel.
1: Oh. Nou, zwaai even.
2: Ja, zwaaien kan ik niet, hè?
1: Nee, maar ik wel.
2: Nou, doe dan.
1: Heb ik net gedaan, maar het duurt even. Er zit een vertraging in het beeld. Dus straks ga ik opeens zwaaien. Ja.
2: Ja. Het zwart-wit probleem.
1: Ja.
2: Mensen in Saudi-Arabië lopen allemaal in witte jurken.
1: Oh?
2: Ja, dat doen ze niet voor niks.
1: Dus wij zien eigenlijk die beelden die wij zien van mensen in juist zwarte kleding, die kloppen niet?
2: Nee, in Saudi-Arabië lopen ze allemaal in witte jurken met zo'n tulband over het hoofd, hè?
1: Oh?
2: En alle zonnepanelen.
1: Ja.
2: Het is allemaal zwart.
1: Ja, juist die zoveel mogelijk die lichtstralen op te vangen.
2: Juist.
1: Ja.
2: Ja. Dus zwart trekt warmte aan en wit stoot warmte af.
1: Ja, dus het is gewoon waar.
2: Het is gewoon waar.
1: Ja.
2: Ja.
1: Oké.
2: En dan heb ik de wekker.
1: Ja.
2: Ja, wij hebben hier normaal een 50 hertz stroomnetwerk. Maar dat kan fluctueren tussen 50 en 60 hertz.
1: Oh.
2: Ja.
1: Ja.
2: En als jij een wekker hebt die daar heel gevoelig voor is...
1: Mm-hmm.
2: Ja, dan loop je sneller of langzamer.
1: Maar wat maakt dan dat die wekker er gevoelig voor is?
2: Ja, dat is gewoon...
1: Je hebt gevoelige wekkers en onempathische wekkers.
2: Nee, die heb je niet.
1: Oh.
2: Dat heeft met elektronica te maken. In de wekker zit.
1: Oh, ja. Oké.
2: Want een wekker...
1: Ja.
2: Die werkt normaal 12, 13 volt.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: En dat wordt omgezet in 220 volt. Alleen die 220 volt... Die is 50 of 60 hertz. Tussen de 50 en 60 hertz. Dus het kan een minuut of twee minuten erbij verschillen.
1: Ja, dat wil je natuurlijk eigenlijk niet met een wekker.
2: Nee, maar je hebt ook wekkers die werken op de atoomklok.
1: Ja, dat verhaal. Ja.

0: Ja.
1: Ja, en die atoomklok, die zit in Frankfurt.
0: Ja, maar dan maakt het niet uit hoeveel hertz je hebt.
1: Nee, als hij een verbinding heeft met die atoomklok...
0: Als hij dat pulsje maar krijgt.
1: Als hij dat pulsje krijgt,
0: ja.
1: Dan stelt hij zijn eigen elke keer aan.
0: Ja, stelt hij zich aan, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is overgevoelig
1: wekker. Ja, dat is heel simpel. Ja. Ja. Ja. En dan wil ik jou eigenlijk nog heel erg bedanken voor Stones plaat.
0: Nou, dat is fijn. Dan doe ik het allemaal niet
1: Want
0: voor niks.
1: Die staat op mijn lijstje voor mijn crematie.
0: Was ik wel wat vroeg.
1: Die is nog niet aan de beurt, hoor.
0: Ik wou net zeggen. Laten we hopen dat het niet de gelegenheid is. Maar ik zal het onthouden.
1: Ja, die is geweldig gewoon.
0: Het is een mooie plaat. Ja. Nou, dit is ook een mooie plaat. Ook passend. Coldplay en Clocks.
1: Ook leuk.
0: Ach, gelukkig. Nou, dankjewel, Twan.
1: Ja, oké. Doei.

0: Opwindende klokken van Coldplay. Kloks 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Ja, wat een onderwerp hebben we inmiddels op het lijstje staan. De chronisch zieke kinderen in Gaza. Waarom worden er niet meer opgevangen in Nederland? Waarom krijg je een bult als je gestoken wordt door een mug? Zijn fruitvliegjes die op de groente gaan zitten wel fruitvliegjes of zijn dat andere vliegjes? Wat gebeurt er met je bloed nadat het onderzocht is? Dat als je bloed gaat prikken bij de dokter of in het ziekenhuis. Eens even kijken, heeft iemand tips voor Peter? Die bestelt vier kant-en-klaar maaltijden tegelijk. Verschillende maaltijden, maar toch die vierde die is niet meer zo lekker na vier dagen. Dus hoe zou hij die beter kunnen bewaren of er meer van kunnen genieten? En klopt het dat er een kwal is die het oneindige leven heeft? 0800-1121 voor je antwoorden. Of als je zelf natuurlijk een vraag wil stellen. Joop.
1: Goeienacht, Astrid.
0: Dag Joop.
1: Dag Joop. Hi. Nou, ik heb wat antwoorden voor je.
0: Nou, kom maar lekker door, Joop.
1: Ja, nou, dan doen we dat. Pardon. Als eerst over de vraag over waarom chronisch zieke kinderen in de Gaza niet worden geholpen. Nou, de bedenking, heb je daar zelf een antwoord op? Zou ik de vragen stellen, kunnen stellen aan alle luisteraars. Dat is een kwestie van keuzes die wij hier in Nederland maken, op politiek niveau.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben recentelijk besloten dat wij oorlog gaan mee ondersteunen, laat ik het zo noemen.
0: Mm-hmm.
1: Dus in, niet niemand stemmen gaan staan nu. En er zijn duizenden kinderen. Gebonden kinderen. Chronisch zieke kinderen. Ik weet zelf. Ik ben zelf twee keer gezegend geweest om getransplanteerd te worden van een nier.
0: Yeah.
1: Die mij twee keer de eerste keer 23 jaar verder heeft geholpen. Vervolgens nog 5 jaar en counting, still counting, lopen. Ik heb in die tijd veel mensen gezien, voorbij zien komen, echt zien gaan, getransplanteerd zien worden. Wat geweldig is natuurlijk. Ik heb alles kunnen doen in mijn leven wat ik heb willen doen. Ja.
0: Maar de vraag. Gemaakt, ja, nee, ik denk dat. Die vraag is natuurlijk ook iets politieker geladen.
1: Ja, ik vind dat dus ook lastig om daar een
0: nou ja, maar wat hij. Ja, nou ja, dat hoeft ook niet. Maar wat hij dus, denk ik, als ik een beetje invul. Dus ja. Eigenlijk eigenlijk wil weten is. Wat kan er nou op tegen zijn om heel ernstig zieke kinderen vanuit Gaza naar Nederland, in Nederland op te vangen? Dat is eigenlijk de vraag van Fred, denk ik.
1: Niets.
0: Nou ja, maar blijkbaar. Kijk, zo werkt de politiek. De politiek, dat zijn wij zelf. Dus ja, als er genoeg Nederlanders. Als er genoeg Nederlanders tegen zijn. Ja, dan is er geen politieke partij die gaat zeggen: we gaan het toch doen. Dus misschien is het wel een oproep van Fred aan de mensen die tegen zijn, die nu luisteren. Die zeggen van: nee, we moeten geen kinderen die echt ernstig ziek zijn. We hebben er nu 5 binnen Nederland opgevangen. Mm-hmm. Wie zit er nu te luisteren en die zegt van dit en dit is de reden dat we er niet meer op moeten vangen?
1: Ja. Nou, kijk, in Europa zijn daar verschillende afspraken over gemaakt. Er zijn landen, zeker in de regio, die veel meer kinderen opvangen. Dat zijn gewoon zieke kinderen, bijvoorbeeld dialyse patiënten. Die kinderen moeten gewoon om de 3 dagen gedialyseerd worden.
0: Nee, maar ik snap je ook dat je daar verstand van hebt. Maar de vraag blijft natuurlijk. Nee, andere landen vangen ze wel op.
1: Wij komen niet verder dan
0: 5. Waarom niet?
1: Dat is mijn raadsel.
0: Ja. Oké, nou dan laat ik die vraag even staan. Wat had je nog meer? Ja.
1: Dan zul je toch echt de medici moeten spreken. Nou, ten aanzien van bloed. Het afval in ziekenhuizen. Nou, je hebt daar operatieafval, chemisch afval. Of mensen bestraald worden. Mensen moeten hun behoefte doen in een ziekenhuis.
0: Oké, maar Joop, ik waardeer al je kennis, nee, maar sorry. Een spreekbeurt over ieder onderwerp duurt te lang.
1: Nee, hoeft niet. Ja. Nou, klaar. Af. Dat wordt chemisch afval wordt verwerkt. Zoals alle afwerk, plastic afval, wat er heel veel is. Er worden maatregelen genomen binnen ziekenhuizen. Om dat te beperken. Om zoveel mogelijk te recyclen natuurlijk.
0: Joop, het gaat over bloed, niet over plastic.
1: Ja, maar dat bloed, dat verbrandt. Dat uiteindelijk okay. Het afval wat verbrand kan worden, wordt verbrand. Dus alle afval in Nederland gescheiden wordt, ingezameld. Uiteindelijk datgene, het restafval, wordt verbrand in de oven.
0: Ja. Dat lijkt me toch raar, want er wordt natuurlijk echt liters bloed afgenomen op een dag. Liters. Dus dan gaan er liters bloed de verbrandingsoven in.
1: Ja, en ik neem aan, kijk, als iemand een bloedtransfusie nodig heeft tijdens een operatie, dan is het uiteraard noodzakelijk dat daar blijft. Wat noodzakelijk is, dus die bloedresten blijven achter in die zakjes. Uiteindelijk zal dat vernietigd worden.
0: Ja.
1: Dat zal gescheiden worden, zo ver mogelijk. En uiteindelijk wat er overblijft, zal vernietigd worden.
0: Nou ja, ik denk eigenlijk dat het niet anders kan. Ja.
1: Nee, dat denk ik ook.
0: Oké.
1: Okay. Ja, duidelijk. Ja, dat is het antwoord wat ik daarop heb.
0: Nou, dankjewel Joop.
1: Graag gedaan.
0: En een goede nacht nog.
1: Dankjewel.
0: Goed, jij doeg.
1: Ook. Dag.
0: Goms.
2: Ja, goedenavond. Hi. Hey, even over dat 560 hertz verhaal. Ik ben een aantal keren verhuisd tussen Noord-Amerika en Europa. En alles wat mechanisch is, alles wat wordt, zeg maar, motoren, elektromotoren, die draaien 10% sneller in de Verenigde Staten dan in Europa. Als je dus een Nederlands apparaat meeneemt, dan draait gewoon 10% sneller. Omdat je hebt 10 hertz meer. 10 hertz meer, of misschien 20%, moet je precies uitrekenen. Maar in ieder geval, ik heb een aantal keer meegemaakt dat ik mijn stereoapparatuur mee wilde nemen. Maar een draaitafel kun je niet meenemen. Mm. Die ouderwetse vinyl-draaitafels.
0: Yeah.
2: Misschien kun je nog wel herinneren, die had je vaak middenop, had je zo'n schijfje met een stroboscoopje, was dat. Dus een schijfje met allemaal streepjes erop. En dan kun je onder het licht kon je kijken hoe snel die draaide. En zo'n stroboscoopschijf, als er een onder Amerikaans licht, daar had je weer een andere schijf voor, of een andere, er waren er altijd twee, er stond bij 50 hertz of 60 hertz. Want het hing af van het licht wat erop viel. Omdat het licht dus, zeg maar, heel snel 50 keer in een seconde aan en uit gaat. Daardoor kon je die streepjes zien en dan kon je precies afstellen hoe snel die draaitafel moest draaien.
0: Ja.
2: En dat is dus afhankelijk of het 50 of 60 hertz was. Dus dat was anders. Maar ook de draaitafel zelf, daar had je niks aan. Want als je bijvoorbeeld een LP van Barry White draaide, dan klonk je als de Bee Gees. Dat klonk veel sneller.
0: Ja, dus
2: om dezelfde reden klokken ook. Die het ouderwetse mechaan, of tenminste met de elektromotor, die ouderwetse klokken, die heb je tegenwoordig niet meer. Maar die geeft dus ook de verkeerde tijd aan.
0: Ja, gek is dat eigenlijk.
2: Nou ja, nee, want kijk, die frequentie, dus daar zit een verschil in.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat verschil, dat heeft te maken met de snelheid waar iets op draait.
0: Ja. Ja, dat is eigenlijk vrij logisch. Het is erop gebouwd, dus als je dat gaat veranderen, dan ja.
2: Ja, ik weet het, is lang geleden, maar in de derde klas natuurkunde, geloof ik, daar leer je over elektromotoren. En dan wordt dat ook wel een beetje uitgelegd, dacht ik.
0: Ja, ja.
2: Maar goed, het is heel lang geleden dat ik dat heb geleerd.
0: En dan moet je ook nog opgelet hebben, dus dat is ook nog zo wat. Goed, maar ik denk in ieder geval dat we in dit geval behoorlijk de vraag hebben kunnen beantwoorden. Of jij, dat je behoorlijk de vraag van Anton hebt kunnen beantwoorden. Dus dank je wel.
2: Oké. Okay. En ook nog even heel snel een kleine anekdote over het bloed. In 1945 was in Engeland een tekort aan alles. Maar er was één ding waar ze heel veel van hadden, en dat was bloed. De bloedbanken die peilden uit van bloed, want iedereen die gaf royaal bloed voor de gevallen soldaten. En het heeft de regering heeft serieus erover gepraat om dit bloed, om daar bloedworst van te maken.
0: Maar uiteindelijk is het toch
2: om dat niet te doen, want ja, dat is te veel, dan kan de belisme, neigen.
0: Ja.
2: Maar er is serieus de regering over gepraat toen.
0: Ja. Oh, wauw. Maar ja, toen ze allemaal zelf een stukje moesten proeven, hebben ze er toch maar vanaf gezien.
2: Dat zou kunnen.
0: Ja, ach, wat een verhaal. Nou, dankjewel daarvoor, Gulms. Ja. Goeie nacht nog.
2: Prettige avond, hè.
0: Goed, doeg. Hoi. Lucien.
3: Ja, goede nacht, nachtzuster.
0: Hi.
3: Ik had wat een buitengewoon interessante verhalen trouwens over die draaitafels. Ik ga er toch even anders naar kijken als ik dan draai.
0: En luisteren. Ja.
3: En luisteren, ja. Ja, ik had even een vraag. En als je een ruis hoort op de lijn, dan is dat een telefoonvork. Want ik ben bezig met een project, een theaterproject, waarbij ik telefooncellen ga bellen in Edinburgh. En dan ja, een kort praatje en dan een liedje doen en dan is het weer gedaan met de show. Maar...
0: Ja, oké. Okay. Dus je belt een willekeurige telefooncel.
3: Ja.
0: En dan neemt er iemand op.
3: Ja.
0: En dan zeg je hallo.
3: Ja, van met wie heb ik het genoegen? Ja, en dan in het Engels natuurlijk.
0: Ja.
3: Verstaan ze dat niet?
0: Nee.
3: En dan stel ik een paar vragen en iemand vertelt een verhaal. En dan, dan maak ik daar een liedje van. Dus ik heb dan een telefoonvork met een piano eraan geharkt en zingen maar.
0: En dat doe je dan in het theater?
3: Nee, dat doe ik dus vanuit huis. Dus ik heb hier gewoon een analoge lijn, een ouderwetse. En dan bel ik dus naar het Verenigd Koninkrijk en dan... Dan hoop ik dat de mensen een leuke tijd hebben, over het algemeen wel. Maar ik had een vraag.
0: Nee, ik ben nog niet klaar. Nee.
3: Oh, nog niet klaar.
0: Dus, nee, sorry. Maar waarom Edinburgh?
3: Omdat daar nu een theaterfestival gaande is. Dus dat is deel van dat festival.
0: En neem je het dan op en gebruik je het bij dat theaterfestival?
3: Nee, die telefoonstellers staan daar gewoon.
0: Zo.
3: En die mensen komen er bij een voorstelling vandaan of ze lopen toevallig langs en dan horen ze hem overgaan. En dan nemen ze hem op. Net als dat jij net ook de telefoon hebt opgenomen, zeg maar. Maar
0: wat leuk.
3: Ja, dat is heel leuk om te doen.
0: Ja.
3: Maar dan komt een vraag.
0: Ja.
3: En dat is namelijk, ik bel dus vanuit Nederland vanaf mijn analoge KPN-lijn naar het buitenland of naar een andere... aanbieder van telefonie.
0: Mm.
3: En ik betaal daar gewoon mijn abonnement voor. Dan kan ik daar naartoe bellen. Maar krijgt de BT, denk ik dan, British Telecom, krijgen die dan ook een deel van dat geld wat ik dan betaal? Of is dat gewoon, zij zijn de ontvangende partij. Zij krijgen eigenlijk niks voor het feit dat zij een deel van de verbinding tot stand brengen. Ik vraag het me gewoon af, want ik denk, ik zit ergens het gratis te bellen naar die telefooncellen. Maar misschien houden ze er ook nog wat aan over.
0: Ik denk het niet, ik denk. Maar weet je, dit is weer zo'n situatie waarin ik alleen maar zeg wat ik denk zonder enige kennis.
3: Van mij mag je.
0: Ja, dank je. Maar ik denk dat het hetzelfde is als met de post. Dat heeft mij altijd zo verbaasd. Dat als ik dus een brief stuur naar Duitsland, dan betaal ik hier een postzegel. Die gaat hier dus. Dus die gaat niet naar de Duitse. Ik wou zeggen de Duitse PTT. Maar de Duitse post, zeg maar. Ja. Maar dat blijft in Nederland. Maar als je dan helemaal uiteindelijk andersom. Dus alle Duitse brieven naar Nederland. Als je dat recht zou trekken, dan is het ongeveer gelijk. Jij bent nu het. Totale balans aan het verstoren. Want het zal ongeveer gelijk zijn hoeveel mensen uit Edinburgh naar Nederland of daarvan naar Nederland bellen en andersom. Maar jij bent nu gewoon zo vaak naar Edinburgh aan het bellen dat de hele balans verschuift.
3: Ja, dus bij British Telecom zijn ze natuurlijk helemaal niet blij met me.
0: Nee, die zijn denk ik nu met z'n allen aan het vergaderen over hoe kan dit.
3: Wat is hier gaande?
0: Ja.
3: Nee, nou, ik vroeg het me dus af. Dus misschien is dit het antwoord al. Waarvoor bedankt.
0: Ja.
3: Maar misschien dat iemand toevallig ingevoerd is in de financiering van telefoonnetwerk. Ik heb geen flauw idee.
0: Ja, het moet dan weer net. Ja, maar ja, je weet het niet.
3: Nee, je krijgt de antwoorden op de gekste vragen hier.
0: Dat dus, is wel altijd waar, ja. Dus,
3: denk, nou heb ik er ook eentje.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon... En betaal je niet, want als er iemand mij belt uit, ik zeg maar, Italië...
3: Ja.
0: Dan volgens mij, wij betalen, omdat het een gratis lijn is... betalen, in principe, als je zeg maar net op de grens zegt... dan is het nog gratis, maar zodra je dan vanuit het buitenland gaat bellen... betaal je inderdaad wel iets.
3: Ja.
0: Maar dat is als mensen uit Edinburgh jou gaan bellen.
3: Ja.
0: Nou ja.
3: Maar kijk, het is niet zo dat zij nog muntjes erin moeten gooien. Ze horen twee keer een piepje en dan is het... dan houdt hij zich gedijst voor de rest.
0: Ja. Nee, dat is het niet. Nee, dus, maar ja, iemand moet natuurlijk die telefooncel straks weer rood schilderen... als die een beetje...
3: Precies.
0: Of zoiets.
3: Nou, ja, weet ik veel. Ja.
0: Ja, er is vast wel iemand die hier een antwoord op heeft.
3: Schoonmaken. Ja. Dat denk ik altijd. Zullen daar nog schoonmakers rondlopen van die dingen? Maar goed,
0: nou, ik mag het hopen. Ja,
3: ja, ja.
0: Ik zeg 0800-1121. Als je vanuit Nederland belt, is het gratis.
3: Ja, bedankt.
0: Oké, jij ook, Lucien.
3: Fijne nacht.

0: The Line. Toto en Lucien die wil graag weten of als hij via een analoge lijn naar Engeland belt, of degene die opneemt dan in Engeland eigenlijk het hele Engelse deel gratis mag gebruiken. Of zou dat stukje ook bij de kosten voor Nederland komen? Het is ingewikkeld eigenlijk. 0800-1121. Arne is op zoek naar een kwal die oneindig leeft. Die schijnt te bestaan en we willen graag bevestiging. Peter die is een beetje klaar met de kant-en-klaar maaltijden die hij krijgt bezorgd voor 4 dagen. Die zijn niet ingevroren, dus die 4e dag dat is altijd een beetje... Heeft iemand tips hoe die dat kan oplossen? Fruitvliegjes op groenten. Zijn dat fruitvliegjes of zijn het groentevliegjes? Waarom krijg je een bult als je gestoken wordt door een mug? En waarom worden er niet meer chronisch zieke kinderen uit Gaza opgevangen in Nederland? 0800-1121 voor antwoorden op al deze vragen, of 0800-1121 voor het toevoegen van een eigen vraag. Anna?
1: Hi, ik heb een eigen vraag, maar ik had ook nog voor de mug, voor de...
0: Ja.
1: Als ik zelf geprikt word door de mug,
0: ja,
1: dan heb ik altijd een beetje citroensap.
0: Mm-hmm.
1: Dat bij mij helpt het in ieder geval. En had ik nog iets over de huizen. In Zuid-Europa, dan heb ik het over Griekenland. Vroeger schilderden ze altijd alle huisjes, zeg maar, wit.
0: Ja.
1: Tegen de warmte.
0: Ja.
1: En als u zich kunt herinneren, die meubel, die ouderwetse tafeltjes en stoeltjes die ook vaak buiten stonden, die waren dan hard blauw.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: in de keuken... Vroeger waren ze ook heel veel blauw. En dat was omdat ze dachten, of zeiden, dat vliegen kunnen de kleur blauw niet zien, niet waarnemen. Dus dan gaan ze er ook niet op zitten. Bent u er nog?
0: Ja. Ja, dat is, dat, ik denk inderdaad dat als je een stoel niet kunt zien, dat het heel onverstandig is om erop te gaan zitten.
1: Ja, vandaar dat ze... Slim. Dat het verhaal.
0: Ja.
1: Vandaar dat ze dat vroeger altijd hard blauw schilderden.
0: Ja, nou nog steeds, toch? Je ziet altijd van die idyllische plaatjes van wit en blauw vanuit Griekenland.
1: Ja, maar blauw had dus de achtergrond van...
0: Ja.
1: De vliegen die zien de kleur blauw niet.
0: Ja.
1: Dus, en vooral in je keuken is dat dan natuurlijk ideaal.
0: Ja, alles blauw. Ja, dan, ja, maar ja, dan moet je het eten ook blauw maken. Dan weten ze het niet te vinden. Slim. Ja.
1: Sorry hoor, ik moet er zelf op kunnen lachen.
0: Ja, nou, goed verhaal. Ja.
1: Nou komt de vraag.
0: Oh jee, ja.
1: Even serieus. Als ik slaap en heb ik mijn ogen dicht, de slaapkamer is donker. Hoe komt het dan dat je soms in je slaap beelden kunt zien wat je droomt? Terwijl je ogen dicht zijn en alles om je heen donker is.
0: Ja.
1: Hoe komt het dan dat je dat dan kunt waarnemen zonder je ogen?
0: Ja. Ja. Ja, het is de denkwijze is natuurlijk wel dat je in je droom, dat is niet iets wat je echt ziet.
1: Nee. Ja, dat snap ik, ja.
0: Ja, want als jij droomt dat je aardappels staat op te bakken in de HEMA, dan zie je op dat moment niet echt de HEMA. Maar, nee. maar je ziet het wel.
1: Ja, dat is mijn vraag.
0: Dus ja.
1: Komt dat ik dat dan zie, zeg, of het is de waarnemer, of hoe je het noemt.
0: Ja.
1: Terwijl ik mijn ogen daar niet voor gebruik.
0: Nee.
1: En hoe doen blinde mensen dat? Want die hebben dus ook niet het gebruik over ogen. Kunnen die dan in hun hoofd ook dingen waarnemen?
0: Ja, nou die vraag hebben we natuurlijk wel eens gehad.
1: Oké. Okay.
0: Ja, die hebben we wel eens gehad. En dan vertellen blinde mensen, tenminste, dat verschilt natuurlijk ook. Niet alle blinde mensen zijn over één kant te scheren. Maar dat blinde mensen dus ook wel dromen. Maar en toen vroeg ik me dus af, kan... iemand die blind is, over een giraf dromen als hij nog nooit in zijn leven een giraf heeft gezien.
1: Oké.
0: Okay. Maar ik denk zomaar dat een droom is eigenlijk alleen maar een gedachte.
1: Oké. Okay. Oké, maar kunnen gedachten zich vormen in beelden?
0: Ja, want je kunt gewoon denken dat je iets ziet.
1: Ja.
0: Dus je, als jij denkt van ik heb een boom gezien... Mm-hmm. Dan ja, denk je dan alleen dat je een boom hebt gezien... of heb je de boom dan ook echt gezien? Dan heb je hebt hem niet echt gezien. Er is niet licht op de boom gekomen dat weerkaatst is op jouw oog.
1: Ja.
0: Sterker nog, je kunt dromen van een blauwe boom die niet bestaat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Moeilijk, hè?
0: Nou, het is eigenlijk heel makkelijk, maar je moet je er wel ergens bij neerleggen. En dat doen wij nou eenmaal niet zo graag, Anna.
1: Nee, dat is waar.
0: Ja, dat is het. Nou, het is wel, ja, zeker inderdaad, wat zien blinde mensen dan als ze dromen over iets wat ze nog nooit gezien hebben? Als iemand dat uit wil leggen, dan snappen we misschien wat beter wat we zelf zien.
1: Ja.
0: Als we dromen.
1: Ja, zeker.
0: Nou ja, sowieso mag iedereen erover bellen als ze willen. 0800-1121. Ja. Mooie vraag hoor, Anna.
1: Mag ik nog een grapje even zeggen?
0: Ja, doe anders even een grapje.
1: Ja, een grapje.
0: Ja.
1: De kleur blauwe, die vliegen niet op gaan zitten. Ja. Hebben daarom die Touareg mensen ook altijd blauwe kleren?
0: Ja, zodat er geen vliegen op ze gaan zitten.
1: Ja, dat is een grapje van mij, hoor.
0: Nou, echt grappig. Ja. Nou ja, sowieso valt er over na te denken. Nou ja. Maar dat is, nou ja, nee, dat is weer een ander verhaal. Dan kom ik weer op de warmte en de kleur blauw.
1: Nee. Ja. Dat is een grapje.
0: Ja, gelukkig. Nou, ik laat hem liggen. Dank je wel, Anna.
1: Dank u wel.
0: Goeiedag.
1: Ik geniet altijd van uw programma, hè?
0: Oh, dank je wel. Nou, vind ik fijn om te horen. Dank je wel.
1: Oké. Okay.
0: Doeg.
1: Fijne avond nog.
0: Doeg. Hoi. Desiree.
2: Ja, goeienacht, zuster.
0: Hi.
2: Ik heb een vraag en ik heb een aanvulling.
0: Oh.
2: Zal ik eerst even de aanvulling doen?
0: Ja.
2: Het gaat over dat wit-zwart gebeuren.
0: Ja.
2: De ene meneer zei, de Touaregs die dragen donkerblauw.
0: Ja.
2: Volgens mij is het ook zwart. En de andere meneer zei, ja, maar daar dragen ze dan weer witte, lange jurken.
0: Ja.
2: Maar dat klopt allebei wel. Want de Touaregs, dat zijn natuurlijk reizigers die trekken door de woestijn.
0: Oh.
2: En die mensen met die witte huizen, of met die witte jurken, die hebben huizen. Dus die hebben niet zoveel belang bij dat het warm blijft.
0: Nee, die hebben gewoon een wasmachine ook.
2: Nou, los daarvan.
0: Dat denk ik niet hoor.
2: Ja, nee, maar nou, ze zullen in ieder geval meer warmte hebben dan de mensen in de woestijn.
0: Ja, ja. Ja, dat is. Ik denk als je onder dat soort extreme omstandigheden leeft, dat je dan uiteindelijk proefondervindelijk wel verstandige beslissingen gaat nemen over kleur.
2: Dat denk ik ook wel. Ja.
0: Ja.
2: Ik heb ze nog nooit in de roze gezien of zo. Dus.
0: Wat wel weer jammer is.
2: Ja, ja. Inderdaad.
0: Maar misschien komt dat nog.
2: Ja.
0: Ja.
2: Mijn vraag.
0: Ja.
2: Ik heb al een flink aantal jaar geleden mijn eerste DAB-radio gekocht.
0: Mm.
2: Ik woon in Casineveen en er zitten hier, of zaten hier althans, behoorlijk wat etenpiraten.
0: Ja.
2: En ik mocht graag 's avonds naar NPO 1 heette toen wat ruilen, of weet ik veel wat.
0: Ja.
2: In ieder geval naar jullie zenden. En dan ontving ik in sommige tijden, zo richting de feestdagen, gewoon helemaal geen Radio 1. Eerst een DAP-radio gekocht en beviel prima.
0: Ja.
2: Nou, nog één gekocht. Nog één gekocht. Ik heb er nu één in de slaapkamer, één in de kamer en één in de keuken. En alleen sinds een paar jaar gebeurt het steeds vaker dat de radio gewoon een aantal seconden stil is.
0: Oh.
2: En niet één radio, maar gewoon alle drie de radio's.
0: Hmm.
2: En daar kan ik in principe wel aardig goed mee leven. Maar als je bijvoorbeeld net naar iets spannends zit te luisteren.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld, ik noem wat etappe Tour de France of zo. Ja, dan vind ik het wel vervelend worden.
0: Ja.
2: En ik vraag me af hoe dat komt. Want in het begin had ik daar geen last van. En de laatste radio die ik gekocht heb, is nog een jaar oud. Dus daar kan het ook
0: niet. Nee, maar drie DAB plus radio's?
2: Ja.
0: Die tegelijkertijd uitvallen?
2: Ja.
0: Ja, dan zit... Kan het niet zijn dat het niet toevallig altijd als je iets in de magnetron zet of zo?
2: Nee, want het gebeurt ook als ik gewoon in de kamer zit.
0: Ja, dat... Ik denk dat er dan een externe factor is. Maar ja, welke? Probeer daar maar eens achter te komen.
2: Ja, dat is nu net mijn vraag.
0: Ja, precies.
2: Want ik heb me wel eens laten vertellen dat ze dan ergens bezig zijn met werkzaamheden. Maar dan denk ik, ja, dan zijn ze de laatste tijd gewoon continu bezig met werkzaamheden.
0: Ja.
2: Kan ik me ook niet voorstellen.
0: Nee, maar er kan wel iets in de buurt zijn wat er op... ik weet alleen niet wat. Dus als iemand weet wie er een enorme magnetron aan heeft in... wat was het? Klasinaveen?
2: Klasinaveen, ja.
0: Ja, dan 0800-1121. Of misschien zijn er andere oorzaken, dan horen we het ook graag. En ja, drie tegelijk, want je hebt ze ook al verplaatst, zeker?
2: Ja, het maakt allemaal niks uit waar ik ze op neerzet. Ik heb ze natuurlijk niet alle drie tegelijk aan, maar wel twee sowieso.
0: Ja, en als ze dan tegelijkertijd uitvallen, nou dan klinkt het alsof er een iets tussen... ik weet het ook niet. Als iemand het wel weet, 0800-1121 of een van de andere manieren natuurlijk om mee te doen aan dit programma. En we gaan het gewoon met z'n allen proberen, Desiree.
2: Dankjewel.
0: Ja, en heb je nu gewoon dit hele gesprek goed kunnen horen?
2: Ja, want ik heb de radio uit en de telefoon aan.
0: De hele uitzending ook goed kunnen horen?
2: Ja.
0: Oh, gelukkig. Nou, ze pakken van mijn hart. En dan wens ik je een prettige tweede helft. Dankjewel, Desiree.
2: Oké, doeg.
0: Doeg. En dan zeg ik het nog maar weer een keer. 0800-1121.
3: Samen Max.
4: NPO Radio 1.
5: 4:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Les Prija ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Max.
6: Nachtzuster, Astrid de Jong.
0: Ja, en zo zijn we op de helft van deze uitzending van Nachtzuster met een prachtige lijst vragen en op zoek natuurlijk zoals altijd naar antwoorden. Wil je helpen? Bel dan naar 0800-1121 of mail naar nachtzuster@omroepmax.nl. Neem contact op via X of via Facebook of stuur even een appje gratis en voor niks via de NPO Luister app. Kijk mee, kan ook via NPO 1 Extra of kom chatten. En dat chatten doe je op radio1.nl/nachtzuster. En daar kun je dan de chat weer aanklikken. De vragen waar ik nog een antwoord op zoek. Waarom worden er niet meer chronisch zieke kinderen uit Gaza opgevangen in Nederland? Waarom krijg je een bult als je wordt gestoken door een mug? Dat moet toch iemand weten hoe dat in elkaar steekt? Iets met een stofje dat in je bloed komt? Of waarom wordt dat dan een bult? Zijn fruitvliegjes die op bedorven groenten gaan zitten, zijn dat gewoon verwarde fruitvliegjes? Of zijn het groentevliegjes? Bestaan überhaupt groentevliegjes? 0800-1121. Klopt het dat er een kwal bestaat die het oneindige leven heeft, wil Arne graag weten. En Peter die zegt, 4 dagen kant-en-klaar maaltijden die bezorgd worden, die vierde die is eigenlijk nooit meer helemaal lekker. Heeft iemand daar adviezen voor? En Lucien vraagt zich af of hij, als hij belt naar Engeland, dan betaalt hij voor de analoge lijn. Maar wie betaalt dan voor het gebruik van de telefoonlijnen en de telefooncellen in Engeland? 0800-1121. Anna die zegt, hoe kun je eigenlijk in je dromen dingen zien terwijl het donker is? En Desiree, haar 3 DAB Plus radio's die vallen allemaal tegelijkertijd uit met regelmaat. Waar kan dat aan liggen? Maar nu is het 4 minuten over 4. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Ja, en nou is onlangs Johnny Kaagman overleden. Dus klinkt het niet meer dan logisch om iets van Earth and Fire te draaien. In dit geval, what difference does it make?

0: What a difference does it make, Earth and Fire, natuurlijk. 0800-1121, Anke, goeienacht.
1: Goeienacht,
0: hi.
1: Astrid, ik had een vraag.
0: Ja.
1: Waarom noemt men mensen van koninklijke bloeden of van adel blauw bloed?
0: Oh, oh.
1: Ik vind het zo vreemd.
0: Ja.
1: Er zijn zoveel kleuren in het spectrum. Hmm. Blauw is misschien chic, maar groen ook.
0: Mensen van groen bloed zou echt raar zijn.
1: Ja, wie heeft het bedacht?
0: Het heeft iets te maken met als je naar je polsen kijkt.
1: Ja.
0: Dan heb je blauwe aderen.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat raar is, want je bloed is rood.
1: Ja.
0: Dus daar heeft het iets mee te maken.
1: Ja, maar dat hebben we allemaal.
0: Ja, maar ik denk... Oh, dit is me echt wel eens uitgelegd. Ik weet het niet meer, Ank. Maar dat geeft niet, er is wel iemand die het wel weet. Ja. Ja, want jij hebt blauw bloed.
1: Ja, ik heb blauwe aderen.
0: Ja. Ja, dus nou, maar ja, je weet natuurlijk niet wie je voorouderen zijn. Of wel?
1: Nee.
0: Oh,
1: nee,
0: niet uitgezocht.
1: Maar ik weet ook niet wie het verzonnen heeft.
0: Ja, het heeft... Wat was het nou ook weer? Heppeldikkie, dit is me echt wel zo... Nou, er is vast iemand die dit even uit gaat leggen. Dat hoop ik tenminste. Allemaal via 0800-1121. Liefst ook iemand van blauw bloed.
1: Ja,
0: zou toch leuk zijn. Maar ik denk wel dat als iemand met de kaasschaaf in zijn vingers snijdt per ongeluk...
1: Ja.
0: Ook al is die van blauw bloed...
1: Ja.
0: Dat het toch rood kleurt.
1: Ja, natuurlijk is net zo rood als dat van jou en mij.
0: Ja, dus het gaat om bloed dat nog binnen zit. Maar ja, nou, ik weet niet meer. 0800-1121. Ik doe mijn best, Anke.
1: Oké. Okay.
0: Dank je wel.
1: Dag.
0: Dag. Richard.
2: Goedenavond. Met Richard.
0: Hi.
2: Hi. Zeg, ik heb twee vragen.
0: Ja.
2: En het gaat allebei om programma's waarvan ik iets niet terug kan vinden via mijn Spotify of via YouTube.
0: Mm-hmm.
2: Want dan kun je nog wel eens muziek opvragen en ook wel eens geregistreerde programma's. En het eerste dat gaat over een interview wat er geweest is. En dan weet ik niet of het 31 juli of 1 augustus is geweest... met een zekere Jelle Postma. En die heeft een stichting opgericht, Justice for Prosperity. En die heeft een gesprek gehad met een programma met de merkwaardige titel... Sarah heeft macht. En ik kan dat nergens terugvinden. En ik ben toen midden in dat interview... terechtgekomen, maar ik wil dat eigenlijk helemaal terugluisteren. Maar ik kan dat nergens via Spotify of weet ik wel wat terugvinden in het systeem.
0: En, oké.
2: Okay. Ja.
0: En, waar en ik, heb je het gehoord? Op Radio 1, toch?
2: Ja, ja, want ik luister heel vaak naar jullie.
0: Ja.
2: Op zondag wil ik nog wel eens naar klassiek luisteren. Omdat ik dan ook, laat ik zeggen, in de avond... dat programma met meneer Smit wel aardig vindt. Over, ook een interview met een gast die dan eventuele items meeneemt... waar een geschiedenis aan verbonden is.
0: Ja, ja. Ja, ja. Wat zijn we toch leuk bezig, hè?
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Ja. Ja. En ik zat even naar jou te kijken net. In jouw dansact.
0: Ja, mooi, hè?
2: Rond 4 uur.
0: Ja.
2: Ik dacht even... Je moet erg oppassen dat jij niet een keer te pletter valt daar.
0: Ja, maar het gaat op zich al best lang goed, hè?
2: Ja, en ik zat even te denken... misschien is het leuk om een programma weer te ontwikkelen... met Ad Visser en met Penny de Jager op de
0: achtergrond. Nou ja, ik voel me ook altijd wel een beetje Penny de Jager.
2: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, maar ik geloof dat ze nooit kunnen op vrijdagnacht om... 4 uur.
2: Nee, maar je hebt genoeg kijkers die van mijn leeftijd en van de oudere garde... die dat programma nog wel kennen. Hè?
0: Ja, dat is ook zo. Ja, ik heb wel ook altijd een beetje Penny de Jager gevoel, hoor.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
0: Maar,
2: dat
0: want
2: is
0: ik,
2: één vraag.
0: Ja, en dan denk ik dat je het hebt over Sarah en de macht.
2: Oké, okay, ja.
0: Want dat is een Radio 1-programma van de collega's van Pound.
2: Oh, van Pound.
0: Pound,
2: okay.
0: Pound. Ja. Ja, ik kan het nooit zeggen. Ja.
2: Ja, ik weet niet of het Engels is of het Nederlands. Pound, want het is natuurlijk van het oorspronkelijke zender... die met die bekende meneer die ook anders die politici altijd interviewt, zeg maar.
0: Ja, nou, het is, ja, dat is een lang verhaal, die Pownet. Geschiedenis. Ja. Maar ja, Pownet moeten we natuurlijk eigenlijk zeggen. Ja, maar verwarrend. Oké, maar ik denk dat je het programma van de collega's van Sarah in de Macht bedoelt. En dat is altijd op zaterdag. Nou, nu is het de 8e. Dus dan was het vorige week zaterdag wat je zoekt.
2: Ja, dus op 1 augustus.
0: Ja.
2: Ja, maar was het dan in de nacht of was het overdag? Of?
0: Nee, Sarah in de Macht, dat is 's avonds. Is na de kantine, volgens mij. Of is het in de plek van de kantine? Nee, het is... Oh. Nou, het is in ieder geval is het... ik denk 7 uur, 8 uur.
2: Oké. Okay.
0: Zo 's avonds is het.
2: Oké, maar anders in de normale doordeweekse programmering... tegenwoordig de rode draad zit.
0: Nee, want we hebben het over zaterdag. En de rode draad is op vrijdag.
2: Ja, nee, dat bedoel ik. Ik zeg in de normale programmering door de weeks... dan zit er om die tijd... rond 7 uur en 8 uur, daar zit dan de rode draad.
0: Dat
2: van de
0: is...
2: para.
0: Ja, dus ja. En dan niet op vrijdag, toch?
2: Nee, want dan hebben zij... Nee, dan zijn ze in plaats van Umberto... hebben zij dan de middagprogrammering.
0: Ja, moeilijk allemaal. Ja, dus blij dat jij het nog beter uit je hoofd weet dan ik.
2: Ja.
0: Ja. En dan, dan heb je op zaterdag heb je de kantine... wat ik een heel leuk programma vind. En dan daarna komt Sarah... En
2: dat
0: de
2: mis
0: macht.
2: Je dan. Ja, ja, kennelijk.
0: Dus het is zaterdagavond.
2: Maar ik vraag me dan, als ik het dan opzoek... via Spotify of YouTube...
0: Ja.
2: Ook al zou ik dan Sarah in de macht... dan zou hij toch automatisch...
0: En,
2: of in de macht, dan zou hij toch... want ik schrijf wel eens meer iets verkeerd.
0: Ja, dat hij toch moet zoeken.
2: Dan gaat hij toch corrigeren. Of
0: ik weet niet of dat ook op Spotify wordt gezet. Maar als je gewoon even naar... of naar radio1.nl of naar NPO Luister gaat... dan kun je het gewoon terug horen, de uitzending.
2: Oké. Dan gaan we dat proberen.
0: Ja, nou, kan ik nog meer voor je doen?
2: Nou, ik had nog ik hoorde iets van... Want omdat ik op die Spotify tegenwoordig zit in YouTube... had ik ooit een nummer gehoord van een Kaapverdische dame... en die heette Marian, of met een Y, Andrade. En die heeft... Ik heb ooit ik weet niet of het close-up was... of gewoon een special over haar. Over haar leven en waar ze optreedt.
0: Mm-hmm.
2: En in dat programma heeft ze ook een vertolking gedaan... van een van de nummers van Sting. En dat was een prachtige manier waarop zij dat nummer vertolkte. Maar ik kan het ook niet op diezelfde zenders terugvinden. Dus niet op Spotify en niet op YouTube.
0: Oké.
2: Dus mijn vraag is, en wat is dan dat nummer? En welk programma is het geweest?
0: Poeh.
2: Wat ik aan informatie dan via die Spotify of YouTube krijg... is dat ze ook, ik meen in 2022... ooit ook nog op North Sea Jazz Festival is geweest.
0: Oké, maar ik krijg meteen... Ja, zo zijn mijn luisteraars natuurlijk.
2: Ja,
0: ik krijg meteen van Henrik... Je bedoelt Mayra Andrade. Mayra Andrade.
2: Ja,
0: Mayra.
2: Ja.
0: Ja, er is een versie... dat is wel moeilijk. Er is een versie... Even kijken dat ze... Zo, ze heeft ook opgetreden met Sting.
2: Oh, dat kan ook.
0: Nee, ze heeft niet opgetreden met Sting. Nee, sorry, ze heeft Fragile van Sting gezongen.
2: Oh, Fragile. Oké. Ja. Want ik wist niet of het dan... Want hij heeft ook een nummer over je hart of zo. Ook zo'n mooi nummer.
0: Ja, over je hart, ja.
2: Ja, ik ben even de titel kwijt, neem ik kwalijk. Maar Fragile heeft zij prachtig vertolkt toen, kan ik me herinneren.
0: Oké.
2: Qua sfeer en intentie, bijna net zo mooi als dat Sting het zelf zingt. Maar
0: dat klinkt goed.
2: Ja.
0: Oké. En bedoel je dan Shape of My Heart?
2: Ja, bijvoorbeeld, ja.
0: Maar heeft zij dat ook gezongen?
2: Volgens jouw informatie?
0: Nou ja, volgens Henrik, hè. We moeten ook maar vertrouwen natuurlijk.
2: Ja. Ja. Nou, dat kan ik me niet herinneren. Of, want ik heb wel iets geprogrammeerd van een album wat zij heeft uitgegeven. Mm-hmm. Maar dat heb ik nog niet helemaal beluisterd, eerlijk gezegd.
0: Oké. Dus je zoekt een uitvoering, maar was het in een Nederlands programma? Of
2: het was voor mij een Nederlands programma. Zoals je bijvoorbeeld ook zo'n programma hebt als Close-Up bijvoorbeeld. Hè,
0: ja.
2: Die dan ook een artiest of een kunstenaar of een schrijver of weet ik veel wat neemt. En daar dan een overzicht geeft van wat die kwaliteiten van die kunstenaar of kunstenares is.
0: Oh, oké.
2: En zo'n soort programma is het geweest, dat kan ik me nog wel herinneren.
0: Oké. En wat wil je nu?
2: Nou ja, wat ik wil, hoe ik aan dat nummer kom,
0: oh, ja,
2: van haar vertolking van Fragile, of eventueel dat andere nummer van...

0: haar vertolking van Fragile. Of eventueel dat andere nummer van...
1: Shape of My Heart.
0: Ja, precies. Ja. Dat ze weer even kwijt.
1: Dan is natuurlijk de vraag welke ze gedaan heeft.
0: Ja. Oké.
1: Okay, nou, als iemand kan helpen... even kijken. Dan kun je natuurlijk gewoon even bellen naar 0800-1121.
0: Oké.
1: Okay. Ja?
0: Ja, dat goed. Is het dan.
1: Ga ik weer verder zoeken. We zijn Hartstikke lekker bedankt. Bezig. Ja. Oké. Okay. Doeg.
0: Bedankt hoor. Fijne avond.
1: Dag Richard. Dag. Hoi. Onno.
2: Astrid, goede nacht met Onno. Hallo, hey, hoe is
1: Onno.
2: Het?
1: Onno?
2: Ja, hoezo?
1: Nou, Onno van Onno. Van...
2: Ja, gewoon mezelf.
1: Oh, niet, nou ja, ik ken maar één Onno en je stem klinkt bekend. Maar...
2: Ja, maar ik heb wel vaker gebeld.
1: Oh ja, maar je hebt hier niet gewerkt.
2: Niet dat ik weet.
1: Oh, nee, we hebben namelijk in mijn tijd bij 3FM, dat is ook al 140 jaar geleden, hadden we een technicus die heette Onno. En je klinkt echt net zo. Dus ik dacht, het zal toch niet. Het zal toch niet.
2: Ik heb in mijn jonge jaren stage tijd HTS. En toen ik de hogere technische school had, heb ik bij de Radio Wereldomroep gewerkt.
1: Nou.
2: Maar die bestaat niet meer.
1: Nee. Nou, dat is onderverdeeld in, maar dat is weer een ander verhaal.
2: Ja, dat was toen bij dat trainingscentrum, bij RNTC, op het Mediapark. Maar goed, dus, dat praat ik over 1980. Astrid, DAB. Ja, trouwens even die meneer Jelle Posma, dat interview. Als je gewoon de goede vraag aan Google stelt, komt er gewoon een link uit. Ik heb hem al gevonden van Sarah in de Macht en Jelle Posma was het, geloof ik. Het was 1 augustus,
1: okay,
2: dat
1: fijn.
2: Programma. Nou. Dus die meneer die moet dat via Google gaan zoeken en waarschijnlijk is dat beter dan via Spotify.
1: Kijk, ook weer geregeld. Ja.
2: DAB.
1: Ja.
2: Nou, iets slechters kan je niet verzinnen.
1: Nou, dat...
2: Goed. Ik ga je het uitleggen. Er is DAB is een digitaal systeem wat dus de muziek en de programma's op een digitale manier transporteert naar de radio toe. Het grote nadeel van een digitaal transmissiesysteem is dat... als je nou vergelijkt vroeger, als je van de radiozender afreed, ging dat steeds een beetje meer ruisen.
1: Ja.
2: Maar het signaal bleef er nog steeds wel staan. Je kon nog wel steeds naar het programma luisteren. Er kwam wel ruis bij.
1: Hmm.
2: Dat betekent dat de kwaliteit van het programma zoals je het aanhoort, geeft wat meer ruis. Maar je kon het in ieder geval nog volgen.
1: Nou, ja.
2: Goed, wat ze met DHB adverteren, zeggen ja... Het is een hele goede kwaliteit en het heeft geen ruis. Het grote nadeel is, zodra je uit het gebied van die zender gaat rijden, met je auto bijvoorbeeld, dan is het ineens afgelopen en dan is het niet een beetje ruis, nee, het is in één keer uit.
1: Ja.
2: En dat is het grote nadeel van DAB. Nou, misschien dat die mevrouw, want het is natuurlijk geen toeval dat die drie radio's in één keer uitvallen, dat was natuurlijk absoluut vreemd.
1: Mm-hmm.
2: Dus het heeft gewoon te maken, en die mevrouw woonde geloof ik in Klazinaveen, dus dat is ergens in Drenthe in de buurt geloof ik.
1: Ja,
2: die luistert waarschijnlijk naar de zender in Smilde.
1: Ja, dus dan zou het die zender moeten zijn.
2: Ja, dan of ze dat daar wat aan het doen zijn, of ze dat in het pad, zeg maar, tussen waar die mevrouw woont en die radiotoren, dat daar wat aan de hand is, dat daar wat gebeurt. Hetzelfde euvel, ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van de problemen met de communicatie van de politie, C2000.
1: Mm-hmm.
2: Dit is exact hetzelfde probleem.
1: Mm.
2: Want dat is ook een digitaal systeem. Vroeger, zoals ze in Den Haag zeggen, heel lang geleden, kon je gewoon de politie afluisteren op een FM-radiootje.
1: Ja.
2: Onder in de band, onder de 87,5 megahertz. Daar zat vroeger de politie, daar kon je dus gewoon meeluisteren. Dat was allemaal leuk. Nou, een aantal jaren geleden is dat overgegaan naar C2000. Digitaal communicatiesysteem, versleuteld, kan je niet meer afluisteren.
1: Mm-hmm.
2: Ook de politie heeft het probleem, en de brandweer en de ambulance, al die mensen die dus van dat systeem gebruik maken, dat ze in gebouwen, in liften, in bepaalde, onder bepaalde omstandigheden, gewoon geen verbinding meer hebben.
1: Maar,
2: omdat het uitvalt.
1: Maar dat is het geval natuurlijk. Als er 3 DAB plus radio's tegelijk uitvallen, dan is er een obstructie ergens.
2: Ja.
1: Maar wat met regelmaat, dan denk ik van dat moet een apparaat zijn wat stoort.
2: Jouw verhaal van de magnetron, dat kan ik meteen, dat klopt niet. Want de magnetron zit op 2,4 gigahertz.
1: Oh.
2: En de DAB-frequentie zit rondom de 200 megahertz. Dus

0: Dat zit op een hele andere frequentie.
1: Oh.
0: Ik heb hier een DAB-radiootje staan waar ik naar luister. Ik zat net op jouw programma te luisteren.
1: Ja.
0: Ik heb ook daar een kanaal in zitten. Dat is Radio 10 60 70 80. En dat komt uit Alphen aan de Rijn. Nou woon ik in Leiden. En nou is Alphen aan de Rijn Leiden is 15, 20 kilometer. Dat is niet zo ver.
1: Nee.
0: Er staat een hele hoge toren in Alphen aan de Rijn. Nou, met moeite kan ik dat signaal hier ontvangen. Het is te gek voor woorden. Dus DAB+, er wordt wel flink mee geadverteerd en dat het allemaal zo goed is. Ik wil daar toch nog wel wat kanttekeningen bij zetten, dat dat allemaal nog niet zo heel erg goed is. Het heeft zijn hebbelijkheden, onhebbelijkheden. Het onhebbelijkheid is dat het weg kan vallen. En dat gebeurt dus bij die mevrouw ook. Ja, en wie weet zijn ze aan die zender aan het sleutelen. Of is er wat veranderd, of hebben ze de antenneopstellingen veranderd. Hebben ze wegens hun vergunning het vermogen moeten aanpassen. Ik heb geen idee.
1: Maar dan nog, is het als ze af en toe uitvallen.
0: Ja.
1: Dat is toch gek?
0: Nou, wat er dan gebeurt, wat ik hier in huis heb met dat DAB-radiootje. Als ik door mijn huis rondloop,
1: ja.
0: valt die uit. En dat komt omdat het menselijk lichaam ook een soort als een antenne werkt. Hè? Je bent eigenlijk gewoon een 2 meter lopen. Ja, ik ben bijna 2 meter lang. Een lopende zak met water. En dat heeft gewoon effect op dat radiosignaal.
1: Ja. Nou, niet tussen je radio's in gaan staan dan. Ja.
0: Nee, dat klopt. Maar goed, in ieder geval, laat ik het zo zeggen, DAB. De kwaliteit is hartstikke goed. Daar gaat het verder niet om. Mm. Mits je gewoon netjes de ontvangst hebt.
1: Ja. Nou, blijkt me duidelijk, Onno. Dankjewel.
0: Zit je aan het randje, dan kan het wegvallen.
1: Ja.
0: Zit je er te ver vandaan, ontvang je helemaal niets meer.
1: Duidelijk. Dankjewel.
0: Okay.
1: Dankjewel,
0: fijne
1: Onno.
0: Dag.
1: Doeg.
0: Dag.
1: Hoi. Ja, dan krijg ik dit toegestuurd. Even kijken hoor, of ik het kan laten horen. Dan moet ik namelijk even wat dingen omzetten hier. Want dit zou dan de uitvoering van Fragile moeten zijn, van Sting. Van Mayra Andrade, ja, samen met Jero, weet ik niet. Nou ja, even kijken of ik hem ten gehore kan brengen. Ja!

0: Nou, nou hoop ik dat dit het nummer was wat gezocht werd door Richard, Maya Andrade en Jero. J-E-H-R-O. In het Portugees dus. En een stukje Engels. Fragile van Sting. En bedankt voor het linkje wat ik toegestuurd kreeg. 0800-1121 ondertussen. Ja, die chronisch zieke kinderen in Gaza. 5 daarvan worden nu behandeld in Nederland. Waarom niet veel meer? Vraagt Fred zich af. Nou, er werd natuurlijk al over gebeld van ja, dat is hoe de politiek daarin staat op het moment. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel het antwoord. Maar waarom dan? Wat zijn er mensen die zeggen nee, we moeten geen Palestijnse doodzieke kinderen opvangen in Nederland? 0800-1121. Waarom krijg je een bult als je gestoken wordt door een mug? De fruitvliegjes op groenten, zijn dat andere vliegjes dan de fruitvliegjes op fruit? Wat kan Peter doen om kant-en-klaar maaltijden die hij ontvangt per 4 tegelijk een beetje lekker te houden? En ja, de tip komt natuurlijk binnen om er 2 in te vriezen. Maar dat kan niet, zegt Peter, want er zit salade en dergelijke bij, komkommer. Dat vriest niet lekker in. Arne heeft iets vernomen over een kwal die het oneindige leven heeft. Weet iemand over welke kwal dat kan gaan? Lucien die wil weten of als je via een analoge lijn naar Engeland belt, of er dan ook geld naar Engeland gaat voor het gebruik van het stukje Engelse telefoonlijn. En Anna die wil graag weten hoe het toch mogelijk is dat je in je dromen dingen ziet, ook al lig je met je ogen dicht in het donker. Anke wil weten waarom we zeggen dat mensen blauw bloed hebben. En dus ja, als ze van adel zijn of van koninklijke bloeden, maar hoezo blauw bloed? En Richard die was op zoek naar dat interview, maar die vraag is inmiddels beantwoord. Dus nou, dan zijn we weer goed op dreef. Blijf vooral helpen met je antwoorden door te bellen naar 0800-1121. Marijke?
1: Ja, goedemorgen. Of wel goeienacht.
0: Goeienacht, morgen. Hi.
1: Ja, hallo. Ik had een leuk weetje over de vliegen, want er werd zo mooi gezegd dat de dingen werden blauw geschilderd.
0: Ja.
1: Ik heb bijvoorbeeld ook, dat had ik dan toen ik nog een paard bezat, van die zwarte ballen die je kunt ophangen. En daar zit een soort wit hoedje boven. Het is wel vrij. En door de wind beweegt het heel iets.
0: Ja.
1: Die vliegt eigenlijk puur op die bal af door de beweging en de warmte. Die gaan daar op zitten, zodat ze niet op gaan zitten. Dan zitten ze onder dat hoedje, willen ze weer wegvliegen. Kunnen ze dus niet wegkomen. Komen ze in een bakje terecht. En dan zijn ze dus gevangen.
0: Ja, maar ze denken toch dat die bal een paardenbips is?
1: Ja, precies. Ja. En omdat het door de zon natuurlijk warm wordt, is het ook warmte waar ze op afkomen.
0: Ja.
1: Dus kleuren zien, ja, volgens mij maakt het daar kleur niet uit. Als iets warm is en beweegt, komen ze daar gewoon op af. Dus, maar goed, dat is iets waar ik doordat ik een paard had, heb meegemaakt.
0: Ja. Maar dan gaat het ook om paardenvliegen. Die komen heel graag op paarden af.
1: Ja, maar ook gewone vliegen.
0: Oh, dus oké.
1: En de muggen, die hebben een stofje bij zich. Zodra ze jou prikken om je lekkere bloed mee te nemen voor de eitjes leggen, spuiten ze dat stofje in jou. Wat dus voor ons een beetje een soort van gif is. Net als bij wespenbeet en andere beesten. Waardoor dat bultje komt en dat jeukt, omdat het een stofje is wat ons lichaam niet kent. Dus dat is misschien het antwoord op de vraag.
0: Je zou toch denken dat ons lichaam, of in ieder geval mijn lichaam, inmiddels het stofje wel moet kennen dat muggenbulten maakt?
1: Nou, dat ligt er natuurlijk aan. Als je het hele jaar door elke dag heel veel muggensteken zou krijgen, denk ik ja. Maar zo vaak natuurlijk niet.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat je zo snel went aan dat stofje.
0: Ja.
1: Nou, het zou wel een mooie beredenering.
0: Ja, nou ja, ja. Het is, ze spuiten het in. En volgens mij, hoe was het nou ook weer? Om het bloed vloeibaarder te maken, zodat ze het makkelijker op kunnen nemen? Zoiets, ja, je hoort zoveel verhalen.
1: Maar vooral omdat de vraag was, waarom krijg je het bultje? Dat is dus dat stofje, ja, wat ons op dat moment niet accepteert.
0: Nee, maar waarom spuiten ze dat stofje in?
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Er was ook weer iets mee. Nou, dan, dit is de voorzet. Ik laat hem nog even openstaan voor de afronding. Want het is een reden dat ze dat stofje bij ons inspuiten. Dus prikken ons om bloed af te nemen. En dan spuiten ze tegelijkertijd iets in?
1: Ja, ik denk ook toch om dat bloed makkelijker op te kunnen nemen.
0: Ja, zoiets is het wel, ja. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel. Ja.
1: Kort kan dat nog hoor. Iets over die DAB vond ik zo mooi, die hele mooie omschrijving van die meneer. Ik heb het probleem in de vrachtauto als ik rij.
0: Ja.
1: Zodra ik onder de brug door rij, is hij weg. Ben ik onder de brug door, is hij er weer.
0: Ja.
1: En dat is alle bruggen. Alle bruggen waar ik door rij. Als ik via DAB luister, dan valt hij even weg.
0: Ja, maar dat hadden we vroeger ook met de FM. Dus
1: ja, dat is ook nog steeds. Want ik heb wel eens, dan wissel ik. Dan denk ik, van nou, dan luister ik wel via FM. Want dan begin ik irriteren. Maar dat maakt niet uit.
0: Ik reed laatst een tunnel. Toen dacht ik, verrek. Ik heb gewoon de hele tunnel door ontvangst.
1: Ja, maar het is wel wisselend. Maar in de DAB is het weg.
0: Nou, dankjewel Marijke.
1: Fijne nacht nog.
0: Jij ook. Doeg. Hallo.
2: Ik zal eerst even wat over bloed vertellen.
0: Oh.
2: Want wat die insecten inprikken, dat is een bloedverdunner.
0: Ja, hè? Zodat ze het makkelijker op kunnen.
2: Maar omdat je lichaam dat bloed wat verdund is kwijt wil, gaat het jeuken. En dan ga je dus dat bloed eruit drukken, zeg maar.
0: Mm.
2: En als het bloed als dat verdunde bloed eruit is, en je moet het bultje eigenlijk gewoon leeg drukken.
0: Nou, het spijt me, Harro, is echt onzin van de bovenste plank.
2: Nou, goed, je gelooft me niet. Maar
0: nee, want het bultje is geen bloed. Dat bultje is
2: dat is afweer van jouw lichaam.
0: Ja.
2: Ten opzichte van wat erin gegaan is.
0: Ja. Dus dat zou je eruit moeten kunnen krijgen, maar dat kun je er echt niet uitdrukken. Ik denk dat iedereen die wel eens een muggenbult heeft gehad, dat beaamt.
2: Mensen gaan krabben.
0: Ja.
2: Zodat het gaat bloeden en dan, nou ja, je gelooft me niet, dus dan ga ik daar niet verder op.
0: Oké, dan laten we die liggen.
2: Blauwbloed.
0: Ja, ja.
2: Mensen van adel hebben een familiewapen. En daarom zijn ze van adel. En ze kwamen vaak in landen met mensen met andere huidskleuren. En dan kon je inderdaad zien van de aderen bij blanke mensen, die lijken blauw te zijn. Maar als je het aan een arts vraagt, dan is een ader niet blauw, maar hij lijkt blauw. En je hebt drie soorten bloed. Namelijk adellijk bloed. Dat gaat dus van je hart ergens heen. En je hebt slagadellijk bloed. Dat gaat van het hart weg. En adellijk bloed, dat gaat weer naar het hart terug. En je hebt een soort van mengsmering. Als je dus een wond hebt waarbij er een ader en een slagader kapot zijn, dan heb je dus het bloed wat naar het hart terugloopt. En dat is vrij donkerbruin. Je hebt bloed wat van het hart wegstroomt en waar zuurstof in zit. En dat is vrij licht rood of rozeachtig. En nou, de mengsmering is dus een beetje adellijk en een beetje slagadellijk bloed, wat allebei tegelijk uit één wond komt.
0: Maar dat heeft eigenlijk niks met blauw bloed te maken. Maar dat is weer een andere kleurschakering.
2: Het blauw is, de ader lijkt door een blanke huid heen blauw te zijn. Maar dat is die niet.
0: Nee, en ik krijg die. Ik was dat vergeten, maar nu ik het heel vaak teruglees in de app, weet ik het weer. Het heeft er ook mee te maken dat mensen die van adel of van koninklijke bloeden waren, die bleven vroeger uit de zon. Dus die bleven ook heel wit. En dan lijken die aderen dus blauw. En als je veel bijvoorbeeld op het boerenland werkt en je bent veel in de zon, dan zag je die blauwe aderen niet zo goed meer.
2: Klopt. Ja. Helemaal. Maar ik belde eigenlijk over autisme. Ik heb het helemaal opgezocht. En autisme is een verkeerde sociale reactie. Vroeger had je bijvoorbeeld, dat werd toen idioot savant genoemd. Dan had je bijvoorbeeld iemand die het getal pi heeft oneindig veel decimalen. En dan had je iemand die wist bijvoorbeeld 100 decimalen van pi zo achter elkaar allemaal goed op te noemen. En het autistische aan die meneer of mevrouw is dan, die beseft niet dat er bijna niemand is die daar belangstelling voor heeft. En hij kan er, of zij kan er misschien wel mee ophouden om te gaan vertellen hoeveel decimalen pi heeft.
0: Mm.
2: En dan wordt door de psychiater genoteerd als: het is in remissie, hij heeft er meer last van gehad, maar hij heeft er nu iets, of zij heeft er nu iets minder last van.
0: Wat? Wat zeg je nu allemaal weer, Harro?
2: In remissie. Kijk, bij autisme wordt er... autisme is een laag, of vrij laag, emotioneel EQ. Dus iemand die als autist gediagnosticeerd heeft, heeft minder zicht op wat ik doe, heeft consequenties voor anderen, en wat anderen doen heeft consequenties voor mij. En bij een ernstige autistische vorm beseft iemand nauwelijks tot niet wat voor effect zijn of haar gedrag heeft op de omgeving, en beseft ook heel weinig wat het gedrag van de omgeving of hem of haar heeft.
0: Maar dat hoe kom je hierbij, Harro? Want je hebt een hele ouderwetse blik op het autistisch spectrum.
2: Ik heb een boek daarover.
0: Oh, maar dat boek is denk ik uit 85, want inmiddels weet ik...
2: Nee, hoor, dat boek is niet uit 85. Maar
0: want inmiddels
2: ik ben begonnen met hoe het vroeger was.
0: Ja.
2: In de vorige DSM had je nog de autistie, de PDDNOS... Not otherwise specified. Dat mag niet meer. Want in de nieuwste DSM moet autisme gespecificeerd worden. En dan zijn er een heleboel dingen die je als psychiater moet specificeren. Bijvoorbeeld, heeft iemand een hoog of laag IQ? Omdat iemand met een heel laag IQ heeft bijna geen zicht op wat de consequenties van zijn of haar gedrag op de omgeving en omgekeerd hebben. En dan kan het dus zijn dat het voornamelijk een laag IQ is en ook een laag EQ. Emotioneel quotient.
0: Oké, nou, voordat we het hele boek gaan doornemen, Harro.
2: Nee, maar er zijn nog een paar dingen die dus belangrijk zijn.
0: Ja, maar weet je...
2: Ja, maar een psychiater is er een uur mee bezig om zo'n diagnostiek te stellen.
0: Echt een heel uur?
2: Nou, nee. Vaak is dat nog niet genoeg.
0: Ik wou net zeggen, best wel iets langer. Maar Harro, ik ga het wel afronden. Want voordat we het hele boek door hebben en jij bent duidelijk geen psychiater.
2: Wat belangrijk is bijvoorbeeld, autisme werd bijna of veel moeilijker gediagnosticeerd bij vrouwen, omdat ze maniertjes hadden om met anderen om te gaan. En daardoor verstopten ze bijvoorbeeld symptomen. Van als de psychiater vroeg, heb jij daar last van? Nou, dat valt wel mee, hoor.
0: Harro, ik ga echt stoppen, want je legt dingen die eerder gezegd zijn in de uitzending, leg je nu heel anders uit. En voordat ik dat allemaal weer moet benadrukken...
2: Ja, maar iedereen maar heeft een eigen kijk op de wereld. Harro,
0: ja, zeker. Dank je wel voor je poging.
2: Wil je nog iets over de politiek weten?
0: Nee, dank je.
2: Nou, die Palestijnen, die kun je hier niet naartoe halen, want dat mag niet van Israël.
0: Wat?
2: Nou, Israël heeft dus ziekenhuizen plat gebombardeerd.
0: Nee, ja.
2: En zomaar daar kinderen vandaan halen, dat kan niet eigenlijk.
0: En waarom kan dat dan wel in landen als Frankrijk?
2: Nee, Frankrijk heeft een heleboel soldaten daar die af en toe zo'n kind mee weten te nemen.
0: Oh, die smokkelen ze in een rugzak.
2: Nee, maar als ze er een tegenkomen en ze kunnen hem meenemen, nemen ze
0: ja,
2: hem
0: als
2: mee.
0: Ze een ernstig ziek kankerpatiëntje tegenkomen, dan nemen ze hem meteen mee.
2: Ja, maar als ze een ander soort vluchteling mee kunnen nemen, nemen ze die ook mee.
0: Oh,
2: maar
0: dan gelukkig.
2: Die niet bij ons in het ziekenhuis.
0: Oké, dankjewel, Harro.
2: Dag, Astrid.
0: Doeg. Han?
3: Ja?
0: Hi.
3: Hoi.
0: Je mag het zeggen.
3: Nou, ik heb weer een technische vraag voor jou. Ik krijg een nieuwe inductieplaat.
0: Ja.
3: En ik moest op een gegeven moment een zwaardere groep aanbrengen in de meterkast. met twee fases. En nou heb je 1, 2 en 3 fases. En ik begrijp echt niet wat dat nou betekent eigenlijk.
0: Oh, het klinkt mij echt totaal nieuw in de oren.
3: Ja, maar heel veel mensen willen inductie gaan koken.
0: Maar is het dan niet gewoon dat je 1 plaatje, 2 plaatjes of 3 plaatjes wil?
3: Nee.
0: Oh.
3: Ja, er kunnen 4 pannen op, dat bedoel jij?
0: Ja.
3: Ja, bij mij kunnen dan 4 pannen op. Maakt dan niet uit. Maar ja, 2 fasen, maar dat kost wel geld. Want je moet een extra zware groep aanbrengen. En de medekast, dat kost toch €300. Dus
0: oh. Ja. Dus je wil graag weten wat die 3 fases van de groepen zijn.
3: Ja. Er moet ook een speciale stekker aan en zo. Dat soort
0: dingen.
3: Ja, daarom.
0: Er komt een hoop bij kijken.
3: Daarom, het wordt alleen maar duurder. Hè?
0: Ja, oké. Okay. Dus wat wil je precies weten?
3: Ja, wat dat nou inhoudt, die 1, 2 en 3.
0: Oh ja, die 3 fases bij een, ja, als je een groep in de meterkast moet hebben. Vanwege inductie, zet ik er even bij. Wie weet is het belangrijk.
3: Ja.
0: Nou, ik ga het proberen, Han, dankjewel.
3: Oké. Okay. Ja, is goed. Dankjewel.
0: Oké, goeienacht.
3: Dankjewel.
0: Hoi. Doei.

0: Van Quincy Jones, hè, dit. Something's Cooking. Nog heel even tot het einde. Zo lekker zo midden in de nacht. Ja, en over koken gesproken. Er probeert iemand een inductieplaat aan te leggen in zijn keuken. En dan moet hij een zwaardere groep aansluiten met 2 fases. Er zijn 3 fases. En Han, want zo heet hij, probeert dus erachter te komen wat die 3 fases zijn. Ik geloof dat ik dat best duidelijk uitleg voor iemand die geen idee heeft. 0800-1121. Even kijken, Anke, nee, die vraag is beantwoord over het blauwe bloed. Anna, die wil graag weten hoe het mogelijk is dat je in je dromen gewoon dingen voor je ziet, terwijl je ogen dicht zijn en het donker is. En Lucien, die wil graag weten wie het stukje, zeg maar, vanaf het water naar degene die opneemt betaalt als hij belt naar een telefooncel in Engeland. Arne is op zoek naar een kwal die schijnt te bestaan, die oneindig leeft. En Peter die zat met het probleem van zijn 4 kant-en-klaar maaltijden. Andere Peter wil weten of fruitvliegjes op groente groentevliegjes zijn of gewoon ook fruitvliegjes. Marleen die wil weten waarom je een bult krijgt als je gestoken wordt door een mug. En ja, Fred die vroeg zich dus af waarom er niet meer chronisch zieke kinderen vanuit Gaza in Nederlandse ziekenhuizen worden opgevangen. 0800-1121. Sabina?
1: Ja, goeienacht Astrid.
0: Hey, hallo.
1: Hallo. Ik heb eens een antwoord op die manier met die maaltijden.
0: Oh, ja. Kom maar door met je tip.
1: Nou, ik heb een Chilla Safe Box in mijn combi.
0: Een wat?
1: En ik koop ook vaak sla.
0: Ja.
1: En dan kan er soms wel 5 dagen in liggen.
0: En wat heb je in de koelkast? Hoe heet dat?
1: Een Chilla Safe Box. Die zit standaard in mijn koelkast.
0: Oh, dus hij moet gewoon een hele andere koelkast.
1: Wat zegt u?
0: Hij moet een nieuwe koelkast.
1: Ja, ik heb een bos, dus ik weet het niet.
0: Nee, ja, maar die functie die is dan wel handig.
1: En daar leg ik dus ook bijvoorbeeld vlees in en vis.
0: Mm-hmm.
1: Blijft er heel lang goed in.
0: Oké.
1: Okay. Dus die kan ik gewoon uitschuiven uit mijn koelkast weg. En dan leg ik zo'n slaap, die meneer het ook over had.
0: Ja.
1: En alle, wat ik denk van nou, daar heb ik morgen nog geen zin aan, leg ik daarin.
0: En ja, dit zat bij jouw koelkast, dus heb je het niet speciaal...
1: Ik zit in mijn kombi, ja, dat klopt.
0: Oh, hoe nieuw is jouw koelkast?
1: Oh, meid. Dan vraag je me wat, Astrid. Nou, ik denk dat hij toch ook wel zo langzamerhand 10 jaar oud is, hoor.
0: Oh, oké. Okay. Dus dat,
1: als hij
0: dat
1: niet ouder is.
0: Oh ja, nou, dan is het niet een hele nieuwe ontwikkeling.
1: Nee. Ja. Maar ja, het was wel een duur, dat moet ik wel zeggen.
0: Ja. Maar ja, dan heb je ook wat.
1: Maar daar blijft alles heel goed, dagen goed in, absoluut. Ja. En zoals Silly Safe Box. Die kan ik gewoon uittrekken, zitten, ja, hoe noem ik dat, een soort reling, zeg maar. En dan trek ik gewoon die bak naar voren en dan doe ik het daarin.
0: Oké, nou, weer wat geleerd.
1: Maar ik neem aan dat ik sowieso wel in de normale combi's op dit moment zitten.
0: Ja, ik denk dat ik een te oude koelkast heb. Misschien...
1: Hoe oud is die van mij dan?
0: Misschien, ja, ik heb dus ook geen idee.
1: Nee, ik ook niet hoe oud die is.
0: Nee, maar er zit niet een chili chef of hoe je het ook noemt in.
1: Ja, dat heet... Ik zal even naartoe lopen nog. Ja, het heet Chiller Safe, ja.
0: Nou.
1: En dadelijk op vlees, vis en noem maar op.
0: Is het niet gewoon een groentela?
1: Nee. Oh, nee. Die heb okay. Ik onder 2.
0: Oh, oké.
1: Okay. Gewoon een bak, die zit op een reling. Op een reeltje, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Hoe noem ik dat dan maar? En dan kan ik er gewoon naar voren trekken en dan kan ik het weer leggen.
0: Nou, wat een uitkomst.
1: En dat, ik zeg 10 jaar, misschien ik nog wel ouder.
0: Ja, ik begin nu te geloven dat werkelijk iedereen die zit te luisteren, die denkt van ja, het kan gewoon in de koelkast.
1: Ja, want ik heb vorige week sla meegenomen bij de Jumbo.
0: Ja.
1: En het ligt nog steeds in die chilling.
0: Ja, ik kan ook heel goed dingen in de koelkast laten liggen. Maar ja, je moet het ook op kunnen eten na 4 dagen.
1: Ja, maar dat is echt Ja, ik zweer erbij.
0: Nou, hartstikke goed.
1: Als deze zegt, wat doet zelf maar, wil ik nooit weer een ander combi hebben waar niet zo'n bak in zit.
0: Nou, staat genoteerd. Laten we hopen dat het Peter verder helpt. En dankjewel, Sabina.
1: Ja, jij ook een fijne nacht, hè.
0: Doeg. Charlotte.
2: Hi, fijne vakantie gehad.
0: Jazeker, Charlotte, dankjewel.
2: Ik hoop niet dat je bent gaan vliegen.
0: Waarom niet?
2: Niet goed voor het milieu.
0: Nee, slecht voor het milieu, hè. Nou, ik heb het toch gedaan.
2: Waar ben je heen geweest?
0: Ja, ik durf het niet te zeggen, want ik ben ook nog heen en weer gevlogen.
2: Maar ben je richting Spanje gegaan?
0: Ja, ik ben eerst naar Londen geweest en toen naar Spanje.
2: Nou, Londen is leuk, maar Spanje is wat minder.
0: Ja, ik vond Spanje ook wat minder.
2: Mijn persoonlijke mening, sorry.
0: Maar ik bedoel, ik was al lang blij dat ik er even uit was en op een strand kon liggen, dus...
2: Ik snap het.
0: Ja, ja. Dus, wat kan ik voor je doen?
2: Nou, ik hoop dat luisteraars iets voor mij kunnen doen.
0: Oh ja, zo werkt het, hè? Ja.
2: Ja, de bosbranden zijn natuurlijk nu op dit moment vrij actueel.
0: Ja.
2: Maar helaas ook in Nederland. En wat ik niet snap is dat het vrij voorspelbaar is van waar het mogelijkerwijs kan ontstaan. En waarom er dan niet preventief al de grond nat wordt gemaakt. Want ik denk als je preventief de grond nat maakt, dat het minder water kost dan een brand blussen.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is eigenlijk een beetje mijn vraag.
0: Maar je kunt toch niet preventief het halve land nat houden?
2: Nee, niet het halve land, maar wel bepaalde gebieden waarvan je denkt van oeps. Daar zit wel een hoog risicofactor in.
0: Maar Charlotte, ik heb dus een zonnebloemplant. Het is geen zonnebloem, het is zo'n plant die lijkt op een zonnebloem.
2: Ja.
0: Dit gaat er ergens naartoe, hè? Ja. Dus, en die geef ik tijdens deze warme dagen gaf ik hem iedere dag water in dat kleine potje. En nog had hij te weinig water. Moet je je voorstellen hoeveel water je nodig hebt als je een heel droog bosgebied in Spanje nat wil houden?
2: Ik heb het over Nederland.
0: Als je een heel droog bosgebied in Nederland nat wil houden.
2: Preventief nat houden is waarschijnlijk voor mijn gevoel, en dat is mijn vraag,
0: ja,
2: goedkoper qua waterinvestering dan achteraf blussen. Ik denk, als je moet blussen, kost dat meer water dan als je het preventief nat houdt.
0: Ik durf dat te betwijfelen, maar ik laat het graag over aan de mensen die er verstand van hebben om te zeggen of het waar is of niet.
2: Ja, nou ja, dat is dus mijn vraag. Ja. Waarom kan je niet preventief goedkoper
0: gewoon
2: water?
0: Alles wat droog is nat houden.
2: Ja.
0: 0800-1121. Ik probeer het, Charlotte. Bedankt voor de tip.
2: Oké, dankjewel.
0: Doei. Rudy.
3: Ja, goeiedag.
0: Hi.
3: Ik heb twee vragen over de magnetron.
0: Nou, ga je gang.
3: De eerste vraag is, was ik iets aan het opwarmen. En ik proefde het even en toen vond ik het nog niet warm genoeg.
0: Mm-hmm.
3: Dus ik doe hem weer terug en ik doe hem opnieuw aan.
0: Ja.
3: En toen merkte ik, hij draait de andere kant op.
0: Wat?
3: Hij draait de andere kant op. Dus Hij draait niet naar rechts, maar naar links.
0: Die wisselt.
3: Hij wisselt. En dacht ik, bij een citruspers kan ik me er iets bij voorstellen. Want dat, als hij vastloopt, dan ga je de andere kant op.
0: Ja.
3: En dan gaat hij weer draaien. Maar bij een magnetron, waarom zou hij in godsnaam de andere kant op moeten draaien?
0: Ja, gekkigheid.
3: Maar ja, misschien is daar een hele goede reden voor, maar ik ken hem niet.
0: Nee.
3: En de tweede vraag is, er werd heel erg gewaarschuwd voor opwarmen in het plastic bakje. Want dat kan microplastics opleveren.
0: Ja, PFAS.
3: Maar ik heb zo'n ronde dekseltje, ook van plastic, met zo'n gaatje in het midden. En daarin kun je erop op een bord zetten en dan spat het niet alle kanten op.
0: Ja.
3: Dat is handig. Maar is het dan wel veilig? Want die straling gaat ook door dat plastic heen naar je eten. Dus kun je wel veilig zo'n afdek, plastic afdek koffertje gebruiken.
0: Ja, het zit natuurlijk niet direct op je eten, dus het is...
3: Nee, maar de straling gaat er wel doorheen. Dus ja, het is wel iets harder plastic, hoor, dan dat zachte plastic waar het eten in zit.
0: Ja.
3: Ik neem aan dat het wel veilig is, maar ik dacht, nee, toch eens even... Een deskundige kan daar misschien wat zinnigs over zeggen.
0: Ja, dit willen we nu graag weten. En ja, mocht jij het weten, dan kun je het doorgeven via 0800-1121. Dankjewel, Rudy.
3: Graag gedaan.
0: Doei. Doeg. Ja, en nieuwe vragen kun je ook blijven stellen. Want we hebben straks nog een uurtje te gaan waarin we proberen iedereen die een vraag doorgeeft ook van een antwoord te voorzien.
4: Samen Max. NPO Radio 1.
5: 5:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen, ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde vannacht in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Max.
6: Nachtzuster, Astrid de Jong.
0: Ja, en dan vraag ik je hulp bij het beantwoorden van dat mooie lijstje vragen dat ik inmiddels hier voor mijn neus heb. Ik neem ze even door. Mocht je een antwoord weten, dan kun je nog steeds bellen naar 0800-1121. Je kunt nog steeds mailen nachtzuster@omroepmax.nl. En je kunt nog steeds iets doorgeven via X of Facebook. Of even een appje sturen via de NPO Luister-app. En je kunt natuurlijk komen chatten via radio1.nl/nachtzuster. Dus even kijken, wat hebben we allemaal? Wat gebeurt er nou precies dat je zo'n bult krijgt als je door een mug bent gestolen? Dus de mug die spuit iets in om te zorgen dat je... bloed niet stolt. Tenminste, dat is wat ik nu onthouden en samengesteld heb uit verschillende antwoorden. Maar waarom wordt het dan een bult? 0800-1121. Waarom worden er niet meer chronisch zieke kinderen uit Gaza opgevangen in Nederland? Weet iemand wat voor kwal het is die volgens Arne het oneindige leven heeft? Dus die steeds zeg maar nieuwe cellen aanmaakt, waardoor die de oude kan afstoten en dus eigenlijk in een nieuw jasje is gestopt. Lucien die wil weten wie er betaalt als hij naar Engeland belt via een analoge lijn. Wie betaalt dan het stukje als die zeg maar Nederland uitgaat? Want krijgt daar dan iemand in Engeland geld voor het gebruik van die lijn of die telefooncel? En Han die wil graag weten wat de drie fases zijn als het gaat om groepen in de meterkast. Charlotte die denkt dat het preventief nat houden van alle risicogebieden misschien goedkoper is dan het blussen van natuurbranden. Ik denk van niet. Gewoon omdat er dan heel veel water en mensen nodig is zijn. Maar wie heeft er gelijk? 0800-1121. De magnetron van Rudy die draait soms de ene en soms de andere kant op. Hoe kan dat? En mag je nou zo'n plastic deksel op je eten doen als je je eten opwarmt? Of krijg je dan ook microplastics binnen? Oh ja, en Anna die wil graag weten hoe het kan dat als je 's nachts in bed ligt en je droomt, dat je toch dingen ziet. Met je ogen dicht en in het donker. Maar je ziet wel dingen. Hoe kan dat? 0800-1121.

0: Ja, ik heb liever niet van die harde gitaren zo vroeg op de morgen. Maar ja, het is wel van dik hout. En ja, 's nachts in mijn dromen kwam wel heel erg toepasselijk. Was wel heel erg toepasselijk of kwam wel heel erg van pas. 0800-1121 is het telefoonnummer voor vragen en antwoorden. Maar ook voor de oplossing van het cryptogram. En hij is een beetje lastig vannacht. Het is een moeilijke vannacht. Dus ik dacht, ik stel hem even luid en duidelijk. De opgave van vannacht, het is natuurlijk weer naar aanleiding van... Nou, het is in ieder geval weer vanwege iets wat veel in het nieuws is geweest. En de opgave is Latijnse vakman. Latijnse vakman. Ga daar maar even op puzzelen. 5 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Ernst?
1: Ja? Goeienacht.
0: Goeienacht, Ernst. Je mag het zeggen.
1: Ja. Ik heb misschien een antwoord, maar mijn schooltijd is heel lang geleden.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat over het eeuwige leven van een kwal. En wat ik nog weet van de biologieles van 45 jaar geleden...
0: Ja.
1: Is dat een kwal groeit aan een boom.
0: Wat?
1: Ja. Ja, volgens mij dus een boom op de bodem van de zee.
0: Nee.
1: En die boom die laat af en toe een kwalletje los.
0: Nee.
1: Ik dacht dat ook iets
0: wat
1: van...
0: Wat had jij voor biologieleraar?
1: Een oude dame.
0: Kwallen groeien aan een boom?
1: Ja, een kwallenboom. En die kwallenboom, die had het eeuwige leven. Want dat is een soort samengesteld organisme of zo. Dat bestaat uit allemaal jonge kwalletjes, denk ik. En af en toe...
0: Ernst?
1: Nee, dit is echt waar. Dus zo was het, werd het mij verteld. Maar ik heb het daarna nooit meer ergens teruggevonden, teruggelezen. Dus het is echt hele oude informatie. En... Ik herinner me ook nog het woord poliep. Maar je hebt natuurlijk een darmpoliep en ja. Je hebt allerlei poliepen. Maar volgens mij is een poliep ook een ander...
0: dat die heb je al spijt ook wel... dat je gebeld hebt?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Een poliepenboom waarschijnlijk, ja.
0: Ja.
1: Maar ik had eigenlijk verwacht, ik zit al uren te luisteren...
0: Dat iemand wel met die kwallenboom zou komen.
1: Ja.
0: Het feit dat niemand dat gedaan heeft, Ernst...
1: Ja.
0: Had natuurlijk een belletje moeten doen rinkelen.
1: Ja, ik had ook niet hoeven bellen. Maar als er iets klopt van dit verhaal...
0: Ja.
1: Dan, nou, ik blijf gewoon lekker hangen.
0: Ja, je wil het nu weten. Nee, ja. Maar ik word een beetje heen en weer geslingerd. Want ik doe dit programma nu een jaar of 16.
1: Ja.
0: En aan de ene kant heb ik wel een soort voelsprieten gekregen... voor enorme onzin...
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant, soms lijkt iets enorme onzin. Maar ja, dan denk ik, weet ik eigenlijk hoe kwallen geboren worden?
1: Precies. Ik zou het ook, of dat inderdaad geslachtelijk of ongeslachtelijk gebeurt, dat soort dingen.
0: Ja, hoe krijgen kwallen kleine kwalletjes? Ja. Dus ik bedoel, aan een boom groeien is niet een hele onlogische gedachte... als je zou moeten verzinnen hoe zo'n beest...
1: Precies.
0: Ja.
1: Ik denk maar eens inderdaad hoe het anders kan. Hoe wordt een kwal geboren?
0: Ja.
1: Dus misschien is die boom helemaal niet zo'n gek idee.
0: Maar kwal is sowieso best wel een fascinerend beest. Want
1: ja. Je
0: kunt eigenlijk door hem heen kijken. Dus als, ja.
1: Ja.
0: Hij heeft geen bloed.
1: Misschien kun je er wel... Is het een soort vrucht? Nee hoor, het is een dier. Nee, het is een dier. Nee,
0: als heeft, iemand dus... één keer tegen jou zegt dat iets aan een boom groeit.
1: Ja, het is een soort noot. Nee, het is een diertje. Maar het is een weekdier, geloof ik. Hè. Het bestaat voor 90% nee, veel meer. Het is meer water dan
0: het is eigenlijk gelatine.
1: Ja.
0: Denk ik.
1: En ze hebben niet het eeuwige leven.
0: Ja.
1: Ze gaan heel vaak, ja, ze drogen maar, uit op het strand.
0: En poliepen, als ik die voor, vind ik in mijn vak heel veel collega's met poliepen aan hun stembanden. Volgens mij zien die eruit als zo'n bolletje met tentakeltjes, zeg maar.
1: Ah, dus het heeft, dat heeft niks met kwal te maken? Of zo.
0: Nou, dat weet ik niet. Dit is echt onbegaan gebied, onontgonnen gebied voor mij.
1: Ja, maar misschien is er dus, zijn er dus echt boompjes op de bodem van de zee.
0: Kwallenbomen.
1: Ja, waar kwallen aan groeien.
0: Ja, en als het niet zo is, zou het zo moeten zijn. Maar je hebt natuurlijk, hoe heet dat spul, dat rode, wat ook op de bodem groeit, koraal?
1: Ja, moest ik ook aan denken. Het heeft ook het eeuwige leven als het niet te warm wordt, het zeewater.
0: Ja. Maar een kwal, ik wil nu heel graag weten hoe een kwal geboren wordt.
1: Ja,
0: maar het feit dat Arne op zoek is naar die kwal die want ik kreeg ook al van mensen door dat kwallen heel, heel, heel lang leven.
1: Mm.
0: Dus.
1: Oh.
0: Ja. Dus, maar als er één kwal is die de hele tijd nieuwe cellen kan aanmaken, dan gaat die natuurlijk heel lang mee.
1: Ja.
0: Dus.
1: Ik ben heel benieuwd of er nog mensen zijn die gaan bellen.
0: Ik eis nu dat er iemand, als je zit te luisteren en je hebt een beetje kwallenkennis, 0800-1121. Bedankt voor de voorzet, hè, Ernst?
1: Ja, ook bedankt.
0: Goed,
1: goeiedag.
0: Doeg. Karin.
2: Hoi, met Karin.
0: Hi, Karin.
2: Van het autisme, dat wou ik nog even aanvullen van. Het is dat we na 5 of 7 laadjes tegelijk open gaan bij je hersenen. Dat je aan veel dingen tegelijk denkt. En dat je soms, dan kan je niet het laadje dicht doen. Dus dan denk je aan te veel dingen tegelijk. Waardoor je niet zo goed één ding tegelijk mee bezig kan zijn of kan doen. En dat je van de zin te veel bijzaken zegt en niet helemaal de kern.
0: Wow.
2: En sommigen die vinden het ook moeilijk om met anderen contact te maken, maar anderen weer niet. Want het zijn heel veel verschillende soorten autisme. Dus de ene heeft er meer last van als de ander.
0: Nou ja, dat maakt het ook heel moeilijk. Want er is volgens mij helemaal geen definitie meer van autisme. Er is een aantal dingen dat tekenend is. Dus een kind bijvoorbeeld dat geen oogcontact maakt, of een volwassene dat geen oogcontact maakt, of een iemand die niet begrijpt waarom andere mensen gaan huilen als er iets ergs gebeurd is. Dat zijn wel de hele erge alarmsignalen van het kan zijn dat iemand op het spectrum zit. Maar het kan ook in hele kleine dingen zitten.
2: Ja. Je hebt ook wel mensen die soms 3 extra testjes moeten doen, wat heel zelden gebeurt, omdat ze twijfelen of diegene het wel heeft.
0: Ja.
2: En het is dat je soms te veel bijzaken vertelt, dus te lange zin, en dat het dan daardoor niet duidelijk wordt, dat je niet echt de kern vertelt van de zin.
0: Dat komt me bekend echt, voor. Ja.
2: Je kan het niet echt ervan afkomen, maar het is wel, als je relaxter bent, heb je er minder last van. Of als je eerst rustig nadenkt, dan lukt het soms ook beter om er minder last van te hebben.
0: Ja. Ja, en wat ik de hele nacht al begrijp, is dat vrouwen op zich beter zijn, omdat vrouwen toch een beetje opgevoed zijn om zich af en toe aan te passen. Dat vrouwen zich gaan makkelijker aanpassen en het makkelijker verbloemen. Ja, want Ellen, die oorspronkelijk met deze vraag kwam aan het begin van de uitzending, die zei dus, bij haar is het pas vastgesteld toen ze ouder was dan 50. En toen dacht ze, hoe, als ze dat vooral vaststellen bij kinderen, hoe denken ze dan dat die kinderen zijn als ze ouder worden? Dat er nooit bij ouderen wordt gekeken van of zelden.
2: Ja, ik geloof dat, ik begreep, tegenwoordig worden ze ook beter begeleid als ze al jong zijn op school. Met extra hulp iemand, want sommigen kunnen ook even goed leren. Ja. En ja, vroeger wist je het niet zo, of er was niet zoveel van bekend. Je hebt nu ook weer die termen autisme, PDD-NOS, dat je een beetje van 2 dingetjes last kan hebben.
0: Dat is dat natuurlijk ADHD altijd zo.
2: Maar het is ook ook al ontdek je het later, het is wel soms baal.

0: oude kudde van Baven, diegene die dat heeft. Maar het is ook weer een van, oh, daarom is het dat ik zo en zo reageer.
1: Ja, het is fijn in ieder geval. Duidelijk. Het is fijn om het in ieder geval te weten, lijkt mij.
0: Ja, ja. Dus dat wou ik nog even toelichten.
1: Dankjewel, Karin.
0: Ja,
1: en goed.
0: Van die magnetron, het is met die deksels van sommige kunnen wel erop en sommige niet. Maar je kan ook vaak een keukenrolpapiertje erboven leggen.
1: Oh, nou, dat is nog eens een goede tip. Ja, we komen er ooit natuurlijk achter dat er in papier ook weer een vorm van PFAS voorkomt. Maar nee, maar dit is voor nu een goede oplossing. Ja, het verschilt per deksel natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, en goeienacht.
1: Jij ook. Doeg. Hoi. Rudy.
2: Ja.
1: Hallo, jij mag het zeggen.
2: Ik heb het antwoord op het cryptogram.
1: Nee. Niet nu al, mensen zijn nog aan het puzzelen.
2: Ja, kijk, ik heb 3 jaar op een gymnasium rondgelopen.
1: Ja.
2: En ik zat ineens te denken van, vakman, was het ook weer in het Latijn? En dat is een faber.
1: Ja, kom serieus van, het woord in het Latijn voor vakman nog terughalen.
2: Ja, nou ja, op een manier is dat blijven hangen, blijkbaar. En er is altijd een actuele aanleiding voor het cryptogram. Ja, ja. Peter Faber is net overleden.
1: Inderdaad.
2: Dus ik dacht, dat moet het antwoord zijn op de cryptogram.
1: Nou, dat is inderdaad helemaal goed. Ja, Faber is het antwoord van 5 letters. Natuurlijk naar aanleiding van het overlijden van Peter Faber, de acteur. Dat is goed, Rudy. Dat betekent dat jij je weer de hele week de winnaar van de... Ja, daar gaan we weer. Ja, en dan gaan we. Wil je sokken of kaarten?
2: Doe maar sokken.
1: Ja, de Omroep Max, witter dan wit sokken?
2: Ja, heel goed.
1: Oké, komen naar je toe, Rudy. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Jo, doeg. Doei. Irene?
3: Ja, hallo.
1: Hi.
3: Ja, ik hoorde het net over die magnetron.
1: Ja.
3: Als ik even iets op moet warmen, dan leg ik er gewoon een velletje papier van zo'n keukenrol overheen.
1: Nou, dat zegt Karin net ook.
3: Dat doet ook net. Zal ik neerleggen of zal ik nog...
1: Nooit zomaar neerleggen natuurlijk. Nee.
3: En toen dacht ik, wacht ik maar eventjes en dan zeg ik dat ik dat ook doe.
1: Ja.
3: Dan, van zo'n grote keukenrollen heb ik heel vaak. Trek een papiertje en dan leg ik hem er gewoon overheen als je toch even... Vind ik veel veiliger.
1: Nou, maar wat grappig dat ik heb daar echt nooit over nagedacht.
3: Nee, hè?
1: Nee.
3: Nee, maar ik dacht ook, ik moet niet sputteren. Maar ik wil ook geen plastic meer in. Dan heb ik er zoveel als je papier. Nou, die draaide rustig mee en ik kreeg geen sputter.
1: Dus je was eigenlijk ben je plastic tijd ver vooruit.
3: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, want ik heb er echt nooit over nagedacht. Maar nu denk je inderdaad ook, als het niet hoeft... kan je er misschien beter even wat anders op leggen. En ik ben dan weer zo stom bezig met een...
3: Met een ander bord.
1: Ja, precies, een bordje erop. En dan, dan komt er geen lucht bij. Dus is ook weer niet goed en zo, toestanden.
3: Ja.
1: Nou, dus dit is echt een hele, hele fijne tip. Dank je wel daarvoor.
3: Oké, nou jij nog een prettige nacht.
1: Ik denk dat het goed komt. Dankjewel, Irene.
3: Ja.
1: Doeg.

0: Leonie Meijer met dat prachtig liedje. Mensen zijn gemaakt van dun papier. 0800-1121. Dat nummer kun je nu nog bellen als je mee wil helpen om alle vragen te beantwoorden van deze uitzending. Waarom worden er niet meer chronisch zieke kinderen uit Gaza opgevangen in Nederland? Nou, het antwoord wat voorbij kwam is: ja, dat is de politiek die beslist dat. En die beslist dat als de burgers het willen. Maar waarom willen we geen chronische, zwaarzieke kinderen opvangen in Nederlandse ziekenhuizen als ze uit Gaza komen? Dat is de vraag van Fred. Marleen die wil weten waarom je dat bultje krijgt als je gestoken wordt door een mug. En Peter die wil nog steeds graag weten of fruitvliegjes die op de groente gaan zitten, de broccoli, of dat andere vliegjes zijn dan de bekende fruitvliegjes. Of zijn het gewoon de fruitvliegjes die zich af en toe vergissen of trek hebben in iets anders? Dat kan ook. Arne is op zoek naar die kwal die oneindig leeft. Ik krijg appjes over kwallen. Ik wil echt heel graag meer weten over kwallen. 0800-1121. Lucien, die kwam met die telefoonlijn. Die is aan het bellen namelijk naar Edinburgh. En die vraagt zich af, dan bel je dus naar het buitenland. Maar het geld gaat naar KPN. Want daar betaal jij je telefoonlijn aan. Dus wie betaalt dan dat stukje binnen Engeland naar die telefooncel daar in Edinburgh? 0800-1121. Anna, goede vraag. Hoe is het toch mogelijk dat je in je dromen dingen ziet terwijl het donker is en je je ogen dicht hebt? En Han die wil meer weten over de drie groepen in je meterkast. Er zijn drie fases, moet ik zeggen. Wat zijn dan de verschillende fases? Charlotte die wil graag hele natuurgebieden blijven nat maken, zodat er geen bosbranden uit kunnen breken. En denkt dat dat goedkoper is dan het blussen van grote natuurbranden. Is dat zo? 0800-1121. En dan nog Rudy, zijn magnetron, die draait zeg maar linksom. En als hij dan het eten er even uithaalt, denkt het is nog niet helemaal klaar. En hij doet het weer terug. Dan draait de magnetron opeens rechtsom of andersom. Dus hij vraagt zich af hoe dat kan. 0800-1121. Misschien dat we deze vragen samen nog op kunnen lossen. Neriot.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, zeg het eens.
1: Ik weet wel iets over kwallen.
0: Nee, waarom?
1: En dat toevallig pas geleden was het op tv.
0: Echt een kwalleninformatief...
1: Ja, het was over de dodelijkste 60 ging het om.
0: Oh, wauw. Ja.
1: Want het allerdodelijkste dier ter wereld is een kwal.
0: Nee.
1: Ja, die is net zo groot als een pink.
0: Wat?
1: Ja, en als hij je steekt ben je binnen 2 seconden dood.
0: Nee.
1: Ja, echt waar?
0: En dit is een kwal, niet een schorpioen of zo.
1: Nee, dat is een kwal.
0: Oké.
1: En wat kwallen wel doen, als ze ziek zijn, zoeken ze elkaar op en dan vermenigvuldigen ze weer met elkaar.
0: Nee.
1: Ja.
0: Ik dus vind dat er te weinig aandacht is voor de kwal.
1: Alleen hoe een kwal geboren wordt, dat vraag ik ook nog steeds af.
0: Dat weet je ook niet.
1: Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Die zijn er ineens.
0: Nee, ja, iemand moet. Nou ja, ze zijn er dus ook heel lang.
1: Ja, want ze kunnen dus gewoon, als ze dus ziek zijn, met elkaar gaan en dan gaan alle zieke cellen weg en dan blijft er 1 gezonde kwal over.
0: Nee, dan mergen ze ook, zeg maar. Dan gaan ze ook samen.
1: Ja.
0: Het is toch ongelooflijk?
1: Ja, het zijn geweldige dieren dus eigenlijk.
0: Nou ja, ik denk dat we heel veel kunnen leren van kwallen, maar dat het ook één groot science fiction verhaal is. Want als er een dag komt dat ze besluiten dat ze allemaal met elkaar 1 grote kwal geworden.
1: Ja. Ik weet niet hoeveel er in de zee zitten, maar...
0: Wat eten ze? Ja, ze eten natuurlijk met die enge tentakeltjes.
1: Ja. En er was van de week weer ergens in Spanje of zo, Portugal, dat weer een of andere kwal aankwam, die allemaal mensen had gestoken. Dat las ik ook.
0: Ja, dat doen kwallen.
1: Ja, maar deze was wel aardig giftig. Waren ze ook in het ziekenhuis terechtgekomen.
0: Nou, je hebt zo'n Portugees slagschip of zo, heet dat.
1: Ja, inderdaad.
0: Die zijn doodeng. Ja.
1: Ja. Die worden ook een aantal meter of zo, werden die. Heel groot.
0: Het is, waarom horen we nooit iets over kwallen?
1: Omdat de meeste mensen ze eng vinden, denk ik.
0: Ja. Maar ik ben dus net op vakantie geweest. En als je mij echt een groot plezier wil doen, dan blaas je zo'n opblaasband op. En dan ga ik zo in het water dobberen. Maar als er ergens ook maar één kwal is, dan wil ik niet meer. Dus ik heb toch een soort van natuurlijke afweer van kwallen. Dus ik voel denk ik dat ze gevaarlijk
1: iedereen dat
0: zijn.
1: Heeft.
0: Ja.
1: Maar dat komt dat je ook nergens in kan plaatsen.
0: Maar we vroegen aan de badmevrouw van kunnen we zwemmen of zijn er kwallen? En toen zei ze ja, er zijn wel kwallen, maar ja, dan moet je een beetje uit de buurt blijven. Maar dan denk ik ja, dan ga ik het water al niet in.
1: Ja, maar in Nederland komen ze ook voor.
0: Ja, maar ik denk dat ik effectief liever een haai heb dan een kwal.
1: Weet ik niet.
0: Nee, misschien niet de beste keuze, maar gewoon in, ja, als ik het me zo voorstel, ja.
1: Haaien doen op zich mensen niks, dus dat is wel weer waar.
0: Nou, dat is ook niet altijd waar.
1: Ze vallen standaard geen mensen aan, ze vallen surfers aan, maar dan komt dat zo'n surfplank op een vis lijkt. En honden vallen ze aan.
0: Honden?
1: Ja, maar dan komt dat een hond spartelt als een vis.
0: Oh, als die in het water is, ja. Nou, ik vind het heel verwarrend allemaal. Nou, ik hoop dat we het nog opgelost krijgen met die kwallen. Want ik wil alles weten nu over die kwallenboom. Nou, 0800-112. Dankjewel, Neriot, in ieder geval. Doeg.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi. Mart?
2: Ja?
0: Hallo?
2: Ja? Hallo?
0: Hallo, je moet even naar je telefoon en even de radio of de computer of de tv uitzetten.
2: Oh, die was ik net aan het uitzetten.
0: Oh, daarom ben je niet bij je telefoon.
2: Juist.
0: Sorry.
2: Ja, ik heb een beetje moeite uit mijn stoel omhoog te komen. Dus dat moet met twee handen. En dan moet ik even de telefoon
0: neerleggen. Ja, even rustig, één ding tegelijk. Ben je oké?
2: Okay? Ja.
0: Oké. Okay. Nou, zeg het eens, Mart.
2: Om te beginnen over dat dromen. Die is nog helemaal niet beantwoord.
0: Nee.
2: Je kijkt wel met je ogen, maar de beelden worden verwerkt in je hersenen.
0: Ja.
2: En dromen doe je ook met je hersenen.
0: Ja, dus dan ben je eigenlijk beelden aan het verwerken die je niet eens gezien hoeft te hebben.
2: Ik denk dat je ze wel... Ja, nou, inderdaad, als jij een nachtmerrie hebt, dan kun je wel eens dingen zien...
0: Ja.
2: Waarvan je denkt, hoe kom ik daar nou toch bij?
0: Ja.
2: Maar normaal gesproken ben je aan het verwerken in je hersenen. Een droom is gewoon verwerken.
0: Ja, dromen is helemaal eigenlijk niet iets zien. Maar ik zou wel heel graag willen weten... Of je zou je droom even stilzetten, zie je dan echt iets? Of dus als je, nou laten we zeggen, je droomt dat je op de rug van een nijlpaard zit.
2: Ja.
0: Stel,
2: ja.
0: Als je dat even stil zou kunnen zetten, denk je dan dat je dat nijlpaard ziet? Of dat je hersenen je laten denken dat je weet dat het een nijlpaard is?
2: Ja, ik denk dat laatste.
0: Dat denk ik eerlijk gezegd ook.
2: Ja.
0: Maar soms dan droom je iets en dan kun je dat beeld best wel goed weer voor je halen als je wakker bent. Dus dan moet je of een beeld gezien hebben of heel sterk geloven dat je het beeld gezien hebt.
2: Ja, maar als je bijvoorbeeld hallucineert, wat eigenlijk ook een vorm van dromen is.
0: Ja.
2: Dan zie je ook dingen die er helemaal niet zijn.
0: Ja. Maar die zie je dan in de werkelijkheid.
2: Ja.
0: Dus
2: ja.
0: Dan zie je je eigen kamer, maar met daarin iets wat er niet is. Oh,
2: ja.
0: We hebben het best wel vaak over dromen natuurlijk in dit programma.
2: Ja, het is best wel een fascinerend onderwerp natuurlijk.
0: Ja. Ja, en ik snap ook wel dat je inderdaad niet met je ogen iets ziet op zo'n moment. Maar hoe kun je je hersenen nou ervan overtuigen dat je wel iets ziet? Dat is...
2: Ja, ik heb de laatste tijd kan ik mijn dromen niet meer zo goed onthouden, maar ik heb echt wel angstdromen gehad en daar kon ik niet uitkomen.
0: Nee.
2: Ja, alleen door wakker te worden.
0: Maar droomde je dan ook dat je iets zag? Dus dat je, weet ik veel, tegenover een bruine beer stond? Of?
2: Nou nee, dat nog net niet.
0: Nee.
2: Maar het is vroeger thuis nogal moeilijk geweest. En ja, daar heb ik heel lang over gedaan om dat allemaal te verwerken.
0: Ja, logisch.
2: Maar dan kwamen iedere keer die beelden weer terug. En hele gebeurtenissen en zo. Speelden zich af. Maar dat gebeurt natuurlijk niet echt. Maar het gebeurt in je hersenen.
0: Maar je kunt ook... Misschien is dat wel gewoon voldoende antwoord voor Anna... Als je iemand of iets wat je dierbaar is... dus ik zeg maar iets, ik heb een kat... en ik doe mijn ogen dicht en ik denk aan die kat... dan zie ik die kat wel voor me. En volgens mij is dat wat er letterlijk gebeurt tijdens het dromen.
2: Ja, ja.
0: Maar goed, dan is nog steeds haar vraag, hoe kan het dat je een beeld hebt?
2: Nou, dat gebeurt in je hersenen.
0: Het is een combinatie van een herinnering en een invulling,
2: ja,
0: denk ik.
2: Ja.
0: Maar ik blijf erbij, als je nu blind bent en je hebt wel de mogelijkheid om te appen, dan zou ik het echt heel... Ik heb deze vraag vaker gesteld, maar ik vergeet altijd te antwoorden. Nu ben ik weer heel benieuwd. Als je blind bent, zou je dan even willen laten weten of je een dier kunt zien wat je nog nooit in het echt gezien hebt? Dus een giraf of een ijsvogel?
2: Ja, ik denk dat niet, maar dat vul ik maar in. Maar ik denk van niet. Die mensen die gebruiken andere zintuigen sterker dan iemand die wel kan zien.
0: Ja.
2: Het gehoor. Dus die zal ook dromen met gehoor.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen als het zo werkt dat je gewoon sterk denkt dat je iets ziet. Dan kan dat ook als je blind bent. Dan hoeft het niet te kloppen, maar dan kan je best wel wakker worden en denken, ik heb een giraf gezien.
2: Ja, maar die mensen die voelen en horen. Dus die beleven dat heel anders.
0: Hmm.
2: Nou, dat zou eigenlijk iemand die blind is het beste zelf kunnen vertellen.
0: Ja. Ja.
2: Hè, dus, ja.
0: Nou, wie weet komen we er nog aan.
2: Ja.
0: Ja.
2: En over die kwallen.
0: Ja.
2: Dat verhaal zit volgens mij een klein beetje anders in elkaar. Want
0: oh.
2: Ik heb daar net al iets over opgezocht.
0: Ja.
2: En dan ga ik toch nog eventjes terugkijken in mijn telefoon. Dat ging over een kwalboom, waar die ene meneer het wel over had. Een kwalboom. Die komt voor in Zuid-Amerika. Die leeft zijn leven lang. Zeg maar voor eeuwig. Maar die eet dieren.
0: Die eet kwallen?
2: Ja, en waterdieren.
0: Oh. Oké, okay, deze boom wordt meer een nachtmerrie dan een antwoord.
2: Ja.
0: Dus de kwallenboom is niet de oorsprong der kwallen, maar het einde der kwallen.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Dat kan, maar ook andere waterdieren. Ja.
0: Het is wel fijn dat we dat even duidelijk hebben.
2: Ja.
0: Nou, dankjewel, Mart.
2: Wat had je nog staan? Want er was nog iets wat ik wist.
0: De natuurbranden, de magnetron, de analoge telefoonlijn naar Engeland.
2: Ik weet al, de bosbranden.
0: Ja.
2: Want toen zei je toen straks van ja, maar daar heb je veel te veel water voor nodig.
0: Ja.
2: Maar ik wel heel toevallig van de week zag ik op de televisie iemand die zei ja. De landbouwers die mogen momenteel geen water gebruiken uit de oppervlaktewater om land te bevloeien.
0: Yeah.
2: Maar hij zegt, het gekke is dat ons rioolwater verdwijnt gewoon in de zee. Hij zegt, maar dat zouden we uitstekend kunnen gebruiken voor de landbouw.
0: Yeah.
2: Alleen, waar je wel een punt hebt, je hebt er wel ontzettend veel mensen voor nodig. En je zult het bij moeten houden.
0: Ja. Yeah. Ja, ja, mensen, water, je mag nog niet eens je tuin sproeien of je auto wassen. En je gaat wel een heel gebied wat hopelijk waarschijnlijk helemaal nooit gaat af. Ja, je kunt natuurlijk een hoop voorzorgsmaatregelen nemen. Maar ja, dan kan je zeggen, je kunt ook uit voorzorg het hele bos kappen. Ik weet niet of een bos er tegen kan als je het dag in dag uit de hele dag nat houdt.
2: Dat weet ik ook niet, maar...
0: Nee.
2: Je hoeft natuurlijk ook niet het hele bos te bevloeien, maar wat die mevrouw terecht zei, de kwetsbare plekken.
0: Ja.
2: Hè, dus waar je van kunt verwachten dat ze in de fik vliegen.
0: Ja, maar ja, goed, op een moment is dat wel heel erg. Hè? Dat zijn best wel heel veel plekken.
2: Ja.
0: Ja, en waar haal je inderdaad die mensen vandaan?
2: Ja.
0: Nou, we gooien het nog even een rondje in de planning.
2: Heel goed.
0: Ja, dankjewel hè, Mart.
2: Ja hoor, succes verder.
0: Doeg, hoi.
2: Doei.
0: Catharina.
3: Ja, dat ben ik.
0: Hi.
3: Het gaat over de mevrouw die droomt en dan verbaasd is dat ze zonder ogen kan zien.
0: Ja.
3: En ik ben zelf slechtziend in de zin, ik heb een deel van mijn oog waar je scherp mee ziet. Die doet sinds een jaar of 10 niet meer.
0: Hmm.
3: En sindsdien weet ik, je ziet helemaal niet met je ogen, je ziet met je hersens. Je ogen geven alleen de berichten door. En die hersens trekken hun conclusie.
0: Ja.
3: En dat zie je dan. Dus als ik een stoeprand zie, dat deel wat ik niet zie, zie ik gewoon doorlopen.
0: Oh,
3: en als ik de straat oversteek, moet ik heel voorzichtig zijn. Maar het gaat al beter. Het is al langer een jaar geleden dat ik door een fietser ben toegeroepen. Uitkijken!
0: Oh.
3: Ja, want ja. Ik zag gewoon de straat zonder die fietsen. Maar ik ben er al aan, het gaat al beter.
0: En als je droomt?
3: Nou, dromen doe ik heel weinig. En ik heb heel vaak dromen zonder er iets bij te zien.
0: Oké.
3: Maar dat heb ik al heel lang. Ik heb ook wel, als kind zag ik wel heel duidelijk dingen bij dromen. Maar dat heb ik al heel lang. En op een of andere manier, ik weet alleen dat ik droom als ik word gewekt door een wekker of zo. Want als ik uit mezelf wakker word, dan is er een fase dat ik niet werd gedroomd heb. En dan weet ik die droom al helemaal niet meer. Dus ik heb heel weinig ervaring met dromen.
0: Ja, ik denk dat het toch heel erg is bij mensen die...
3: Maar het is gewoon normaal dat je heel goed ziet.
0: Mm-hmm.
3: En dat doe je echt met je hersens. En
0: ja, dat vul je
3: hoorden,
0: in.
3: Dat doe je ook met je hersens. Want iemand die slechthorend is, die hoort hele andere dingen dan wat je zegt. Maar die weet zeker dat hij dat gehoord heeft.
0: Ja. Ja, je maakte wel wat.
3: En
0: ja.
3: dat heb ik trouwens ooit geleerd van... Als je hoort 40%, dat hoor je echt. En die andere 60%, dat omdat je die taal kent, vul je dat zelf aan.
0: Ja.
3: En dan als je scherp kan horen, hoef je minder aan te vullen en maak je minder fouten.
0: Nou, waarheid als een koe. Ja.
3: Was dat voldoende?
0: Dat is lekker gewerkt, Catharina. Dank je wel.
3: Oké.
0: Okay. Goed. Doeg. Nou, dan zijn er nog een paar dingen waar ik echt nog een antwoord op nodig heb. Daar komen we dan zo nog even op terug. Ja, die zieke kinderen uit Gaza, waarom die niet naar Nederland meer komen. Waarom vormt zich nou een bultje als die mug iets heeft ingespoten in je arm of been of waar je ook geprikt bent? Het zou zo fijn zijn als iemand toch nog even de levenscyclus van een kwal zou willen beschrijven. Wie betaalt er voor het gebruik van de Engelse telefoonlijnen als je naar Engeland belt vanuit Nederland? Eens even kijken. Wat zijn de drie fases van de groepen in je meterkast? En de magnetron die soms linksom en soms rechtsom draait. Dat zijn allemaal vragen die ik nog open heb staan. Dus als je nog kunt helpen, 0800-1121.
4: Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar.

0: Wat is dromen? De drie J's, oh, die stem van Jan Dulles ook. En Ellen ten Damme, die vult dat zo mooi aan. Ik vind het een prachtige combinatie. Even kijken, want Albert die zegt net... de mensen in Klasina Veen die kunnen geen normale FM-radio luisteren. Met name in het weekend door de etenpiraten. Ja, maar het ging over DAB+, hè? En eens eventjes kijken... In de zuidoosthoek van Drenthe werkt DAB+ niet goed... omdat het signaal hier te zwak is. Dat is wat Albert zegt, maar ja... En dan gecombineerd met het hele verhaal van Onno van eerder... als dan het bereik minder wordt met DAB+, dan valt het ook meteen helemaal weg... in tegenstelling tot de FM, daar wordt het gewoon... rot geluid, maar dan hoor je het nog wel. Nou, maar de vragen die nog openstaan... gaan over die chronisch zieke kinderen in Gaza... de bult van de mug... de oneindige levens van een kwal... telefoonlijnen naar Engeland... de fases in de meterkast... de magnetron die twee kanten opdraait en de natuurbranden. Dat is wat we nog open hebben staan. 0800-1121. Margot?
1: Ja, hallo Astrid.
0: Hi.
1: Hi. Ik zal het vlug proberen te vertellen van de kwal.
0: Nee, heb jij verstand van kwallen?
1: Ik vind hele interessante dieren. En ik heb er wel wat over gelezen, ja.
0: Oh, maar dan doe me niet vlug vertellen. Want ik wist helemaal niet dat ik een kwallenhiaat had.
1: Nee. Nee, maar je tijd is beperkt, begrijp ik. Dus,
0: we hebben nog 11 minuten. Ga je gang.
1: Oh, ja. Oké. Nou, het gaat eigenlijk over de kwal die, als die geslachtelijke omgang heeft, zeg maar. Het is een mannelijk en vrouwelijk dier, hè?
0: Oh, wel.
1: Dus dan komen er dus gameten vrij. En die versmelten zich met een larve. Of die worden larven. En die zoekt een substraat, zoals dat heet. Dus die gaat zich vastzetten aan de bodem. En dat is een polyp. En die polyp, dat polypenstadium, dat kan jaren duren. En daar komt dan die kwallenboom van. Want die polypen gaan natuurlijk allemaal bij elkaar zitten. Hè, en dan lijken het eigenlijk een beetje als koralen of zeeanemonen. En die vangen dan het langzwemmend voedsel. Hè, kleine diertjes Dan op een gegeven moment gaan ze zich loslaten en dan krijg je een groei. En dat is de meduse. En de meduse, dat wordt dus eigenlijk de kwal. Dat is de kwal zoals wij hem kennen. Wat die meneer zei van dat eeuwige leven...
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk alleen maar vastgesteld bij de Turritopsis nutricula... Ja, ik heb het ook niet verzonnen. Maar die kan onsterfelijk worden door het medusestadium terug te gaan naar de polyp. En dat kan jaren, dat kan gewoon eeuwig duren, zodat hij de dood eigenlijk ontloopt. Want de dood komt na dat de kwal zich voortgeplant heeft.
0: Oké. Okay.
1: Dan gaat het al dood. Dus dat is dus eigenlijk het korte verhaal, hè, van hoe een kwal... Dus die kwallenboom, dat kan wel. Dat zijn dan die polypen. Maar uiteindelijk laten die polypen los. Dat heet strobileren. Dan laten ze los en dan gaan ze dus veranderen in een meduse. En dat is de kwal zoals wij hem kennen. Maar er zijn natuurlijk heel veel kwallen, waar ik nu eigenlijk het meeste over praat, is de schijfkwal. Maar je hebt, ik weet niet hoeveel kwallensoorten. Je hebt de bloemkwallen, de kubuskwallen, de hydroïdpolypen. Nou ja, noem maar op. Dus, maar degene, het zijn neteldieren, dat wilde ik ook nog even zeggen. En dan met die tentakels, dat zijn de medusen eigenlijk die je kent, die rondzwemmen.
0: En... hoe maken kwallen kleine kwalletjes?
1: Ze zijn dus mannelijk en vrouwelijk, dat doen ze zelf.
0: Ja, maar wat doen ze? Want
1: ja, die door de mondopening.
0: Niet.
1: het gaat bij de mond komen die larven eruit.
0: Oh.
1: Ja.
0: Maar dat is de bevalling.
1: Nou ja, een soortje kunnen ook ongeslachtelijk zich voortplanten.
0: Oh, top.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus het is een soort klonen, kun je het noemen.
0: Maar ze zijn eigenlijk dan niet te vergelijken met welk ander dier dan ook.
1: Nee, ze zijn ontzettend uniek. Ja, heel uniek. En het is een uniek dier. En ze, met die netels, dus die lange tentakels, vangen ze dus ook dieren. Hè? Want ze eten natuurlijk uit de zee.
0: Mm-hmm.
1: En die zijn vandaar dat ze dus ook bepaald giftig kunnen zijn. Want daar vangen ze dus. Maar die
0: met dat gif verdoven ze dan de prooi. Ja.
1: Ja. Dus ja, het is het is inderdaad een heel uniek dier.
0: Ja.
1: Ze hebben een enkele mondopening. En dan zowel voedsel als afvalstoffen passeren door die opening.
0: Oh.
1: En daar zitten ook die tentakels of vangarmpjes. En daar komen een soort harpoentjes. En dat zijn de netelcellen waaraan dat gif uitscheiden. En daar verlammen ze prooien mee. Ja.
0: En hoe kom jij aan kwallenkennis? Want ik denk, als ik thuis kom, ga ik gewoon documentaires over kwallen kijken, denk ik.
1: Ja, nou, dat moet je ook doen. Dat is hartstikke leuk. Er zijn heel veel dingen te vinden over kwallen. Je kunt ook heel veel lezen over kwallen. het is gewoon een heel interessant dier.
0: Ja.
1: Maar goed, dit was even kort. Want er zijn zoveel soorten en zoveel dingen te vertellen. Dat we uren over praten. Maar,
0: ja.
1: dat is,
0: maar jij, jij hebt gewoon die fascinatie die nu bij mij pas opborrelt. Die heb jij al langer.
1: Ik heb hem al langer, ja. Ik vind het ook samen met kwallen inktvissen heel erg interessant. Dat soort zeedieren. Ik vind zeedieren sowieso ontzettend interessant. En er zijn hele goede documentaires over de zee. En daar komen kwallen ook heel veel in voor. En als je ook ziet, want dat Portugees oorlogsschip.
0: Ja, dat oorlogsschip. Is,
1: een oorlogsschip. Dat is... dat is inderdaad, als je daardoor gestoken wordt, dat is niet fijn. Nee. Maar dat zijn dus die waar ze ook hun prooien mee vangen. Dus ja, deze kan er niks aan doen.
0: En als je ziet, een kwal, want je kunt er eigenlijk bijna door hem heen kijken.
1: Ja, klopt. Ja,
0: wat zit er dan nog in? Ze hebben geen skeletje.
1: Het is een soort gelatine.
0: Toch, hè?
1: Ja, het is toch gelatine. Ja.
0: Zijn er mensen die kwallen eten?
1: Worden gegeten. Oh. Het schijnt zelfs een delicatesse te zijn in sommige landen.
0: Oké.
1: Maar niet alle kwallen zijn eetbaar, maar sommige kwallen zijn, die worden opgediend. Ja, dus het is vervelend, maar waar.
0: Ik denk als toetje?
1: Nee. Ik denk eerder als hoofd- of voorgerecht.
0: Oh.
1: Want het is niet zoet.
0: Nee. Dus, maar ook niet zout. Ja, wel zout.
1: Jawel. Soms worden ze, meestal in Aziatische landen, dan moeten ze eerst gedroogd en geperst worden. En dan verwerken ze dat.
0: Dan hou je toch niks meer over. Dan hou je een velletje.
1: Nou ja, je hebt ook schijfjes kwallen. Waar ze patjes van maken of iets dergelijks. Ja, ik heb wel eens een keer een bordje gezien waar op een foto hoor.
0: Ja.
1: Waar heerlijke delicatesse kool op geserveerd werd.
0: Nou, goed.
1: Hè?
0: Ja, ik dank je heel hartelijk. Ik had dit niet willen missen.
1: Oh ja, en dan nog eens iets over die sterfgevallen van de kwallen. De mensen die gestoken, dat zijn voornamelijk hele kleine kubuskwallen.
0: Oh, die zijn linker dan die grote. Plofkwallen.
1: Die zijn verantwoordelijk voor veel van de sterfgevallen.
0: Oké, en waar zitten die even voor de...
1: Ongetwijfeld ergens in Azië.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan moet ik... Nee, dat zou ik eigenlijk niet precies... Ja.
0: Oké, niet in Bergen aan Zee.
1: Het is sowieso een tropisch dier. Dus het komt in de... De Caribbean denk ik dat je eerder een kans hebt.
0: Maak je geen zorgen op Vlieland?
1: Nou, dat dacht ik niet. Okay. Nee.
0: Nou, dankjewel, Margot.
1: Alsjeblieft.
0: Doei.
1: Hoi.
0: En dan is er altijd nog Bagheera, oftewel Martin. Die heeft op de sociale media en in de chat meegezocht naar antwoorden. Nou, we hebben best nog wel een rijtje, hè, Bagheera?
3: Zeker. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Ik heb een vakantietip. Het eiland Mahé op de Seychelles.
0: Nou, ik zou het niet doen als ik jou zo hoor.
3: Jawel, want daar hebben we een kwallenboom.
0: Nou, dan kunnen we de kwallenboom zien.
3: En daar kunnen we de kwallenboom zien. En zijn vrucht lijkt op een kwal.
0: Nou, het is toch niet te, het is niet te geloven. Ja.
3: De restante bloed. Je geeft, als je bloed afneemt, geef je automatisch toestemming dat jouw bloed mag worden gebruikt voor medisch onderzoek.
0: Nee.
3: Jawel. En dat mag ook eventueel anoniem gebruikt worden voor onderwijs. En na een week wordt het wel vernietigd. Wil je dat niet, moet je daar bezwaar aan geven op het moment dat je je bloed afgeeft.
0: Nou ja.
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Muggenbult. Die mug die injecteert de speeksel in je huid om je bloed te verdunnen.
0: Oh ja, gewoon speeksel was het. Dat was
3: ja,
0: het.
3: En,
0: ja.
3: En dan krijg je dan een allergische reactie op. En dat is die jeuk en dat bultje.
0: Oh ja.
3: Even kijken. Waarom wij geen kinderen meer uit Gaza halen? Nou, op 6 april is er een medewerker van de Wereldgezondheidsorganisatie vermoord daar. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de evacuatie gestopt.
0: Oh. Oh, dat heb ik helemaal gemist.
3: Nou, ja, niet politiek als wij hebben het besloten.
0: Nee, precies. Oh ja. Ja.
3: Kijk, diverse maaltijden. Ik krijg van heel veel mensen te horen van je hebt ook bezorgers die het, leveranciers die bevroren aanleveren. Dat zou dan misschien toch een optie zijn. Een driefase houdt in dat er een krachtstroomaansluiting zit voor de kookplaat. De magnetron die wisselt door een hobbeltje in de magnetron zelf. Want de motor die kan het anders niet aan. Fruitvliesjes zijn ook dol op groenten. De provider betaalt hier ook aan het buitenlandse provider. En de, voor de liefhebbers, dat liedje van Sting en de interviews staan natuurlijk alweer op de Facebook-site.
0: Zo, nou dat heb je allemaal wel echt vliegensvlug gedaan.
3: Waar waren ze?
0: Ja, wat heel knap voor jou. We hebben nog 40 seconden over. Ga ik dankbaar gebruik van maken. Dus dankjewel, Martin. En een fijne week, hè? En dan rest mij nog om tegen jou thuis te zeggen bedankt voor het bellen, voor het geven van antwoorden, voor het aandragen van vragen, maar bovenal natuurlijk voor het luisteren. En ik hoop van harte tot volgende week. Dag!

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: 6:00, Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
8: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel.
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
12: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: NPO Radio 1. VPRO.
14: Een uur cultuur. Nathan de Vries.
15: Ja, een hele goede morgen iedereen en welkom bij Een Uur Cultuur. Het cultuurprogramma van de VPRO, waarin ik in gesprek ga met creatieve makers. En waarin je fijne tips krijgt op het gebied van kunst en cultuur om het weekend heerlijk te beginnen en in te luiden. Mijn naam is Nathan de Vries en vandaag bij mij in de studio op deze vroege morgen toneelschrijver en theatermaker Wessel de Vries. Wessel, fijn dat je er bent. Had je dit interview het liefst in het Fries gedaan?
0: Nee, ik ben heel blij dat het in het Nederlands doet.
15: Toch wel?
0: Ja, je kijkt heel verbaasd.
15: Nou ja, je zegt toch expliciet, en ook in het mailverkeer, ik ben een Nederlands-Friese toneelschrijver.
0: Ja, ik schrijf ook in het Fries, ja, dat klopt. Of voor theater werk ik in Friesland en daarvoor schrijf ik in het Fries. Maar ik moet wel zeggen dat het Nederlands wel echt mijn meest comfortabele taal is, hoor. Dus,
15: nou, gelukkig. En je hebt ook een Groningen tegenover je. Dus dat was dan een soort van rivaliteit geworden.
0: Precies, we hebben nu een probleem gehad.
15: Nee. Wessel de Vries werd geboren in 1994 in Leeuwarden en is toneel- en scenario-schrijver. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en Writing of Performance aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Hij werkt sinds 2017 voor het Friese theatergezelschap Triater en schreef onder andere de oerolhit Part-Time Paradise, Nacht, de locatievoorstelling Onderwetter en de openluchtvoorstelling Zwembad, waar hij heel trots op is volgens mij. Voor theatergroep De Jonge Honden maakte hij eerder al de succesvolle toneelfilm versies van de boeken De Scheepsjongen van Bontekoe en Oorlogswinter. En volgende week start de voorstelling De Beesten, waar hij de teksten voor schreef, het scenario. Wessel schrijft teksten gekenmerkt door humor, fantasie, en hij houdt ervan om de geschiedenis ook in een nieuw jasje te steken. Is dat ongeveer een beetje wie je bent, wat je doet?
0: Ja, ik geloof het wel. Ja.
15: Heel goed. Je zegt net van, je werkt voor De Jonge Honden, dat is een theatercollectief. En je bent ontzettend blij en bevoorrecht dat je daarvoor mag werken. Kan je dat uitleggen?
0: Ja, nou ja. Ja, nou vind ik leuk dat ik dat even kan vertellen. Ja, ik ben daar heel blij mee. Het is een soort soort droom die is uitgekomen eigenlijk.
15: Die is uitgekomen, Wessel.
0: Ja, nou, zo zou ik dat wel willen zeggen, ja. Ik werk bij De Jonge Honden. We hebben echt een heel fijn team. Regisseur Jon Versteeg, de dramaturg Maarten Bos. En ik, zeg maar, wij met z'n drieën maken, het begint bij ons, zeg maar. En dan komen er steeds meer mensen bij. En het zijn gewoon allemaal fantastische mensen. Ja, dat zei ik net tegen je. Ik vind het altijd het fantastische aan theater maken. Dat het met mensen samen is. En als het ook nog eens met hele leuke mensen is, dan is dat wel een soort cadeau eigenlijk. Ja.
15: Leg eens uit, waar zit dat om in dat het een cadeautje is dan als je met mensen mag samenwerken? Zulke leuke mensen.
0: Ik vind het altijd een cadeau omdat je in theater heel veel mensen ontmoet, nieuwe mensen ook. En specifiek deze mensen is gewoon dat ik denk dat we bij De Jonge Honden een hoop mensen toevallig bij elkaar zijn gekomen die allemaal heel erg in dezelfde flow zitten. Of heel erg, we begrijpen elkaar gewoon. Echt Jommer en ik, de regisseur, we kunnen echt met elkaar lezen en schrijven. En dat is fantastisch. We zitten nu in de montage van de voorstelling, dus dat betekent dat we de voorstelling aan het afmaken zijn. En het is gewoon grappig dat we aan een half woord genoeg hebben. Dus heel vaak hoeven we na een doorloop al niet eens meer met elkaar te overleggen of zo, omdat we het al wel zien aan elkaar.
15: Dat lijkt me wel lekker, inderdaad.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja, ja. Ja, ik vind dat wel. Ja, dat is natuurlijk niet. Ik bedoel, het voelt heel vanzelfsprekend, maar dat is natuurlijk niet. Dat je, ik denk dat voor veel kunstenaars geld en ook voor theatermakers en schrijvers. Je moet maar net de mensen tegenkomen waarmee het lukt, weet je wel. En ik vind het toch wel een klein wonder dat het daar zo goed gelukt is. En ik zei net Maarten en Jongen, maar bijvoorbeeld ook gewoon iedereen in dat gezelschap. Ja. Een fantastische componist, een geweldige zakelijk leider. Dat is allemaal,
15: ja. En De Jonge Honden, voor de mensen die het niet kennen. Waar kenmerkt dat theatergezelschap zich door? Ik heb wat dingen gezien. Het is volgens mij ook heel veel buiten interactie. Maar ik ben benieuwd hoe jij dat zou omschrijven.
0: Ja, waar kenmerkt het zich door? Nou, Jommer Versteeg is de artistiek leider, die heeft het opgericht. Hij is een soort piraat, zo werd hij ooit aan mij voorgesteld. Dus het is iemand die dat gezelschap vanuit het niets heeft opgebouwd. En echt met ongelooflijk veel energie en passie op de meest rare plekken voorstellingen maakt. En hij is een ontzettende geschiedenis-nerd ook wel. Dus hij maakt heel veel vanuit erfgoed, vanuit historie. Maar dan wel altijd eigenlijk hele moderne voorstellingen.
15: Ja, dus wat ik ook zie, jullie proberen eigenlijk ook geschiedenisverhalen, lessen, ook naar het heden toe te vertalen, ook voor een jong publiek. Dat vinden jullie belangrijk, of niet?
0: Ja, het jonge publiek. We zijn geen jeugdtheatergezelschap. Dus bijvoorbeeld De Beesten, ja, ik weet eigenlijk niet, is wel 16 plus, denk ik. Dat denk ik wel. Of 18 plus.
15: Nou, spannend.
0: Het is een spannend verhaal namelijk. Maar wat was je vraag?
15: Nou ja, waar jullie door gekenmerkt worden. Wat jullie vooral brengen.
0: Nou, ik denk dat het sowieso ook gekenmerkt wordt doordat het heel beeldend is. Dus Jong is echt een beelddenker. Dus eigenlijk het is altijd best wel heel filmisch. Wat nu ook bij de beesten weer, weet je wel. We hebben echt een gigantisch decor. Een soort dorp nagebouwd in een fabriekshal op een soort draaischijf. En dat draait rond. Het ziet er vaak heel filmisch uit. We hebben een componist, Sebastian Vlier, die alles componeert. Dus het is ook echt qua muziek. Is het heel filmisch. Maar het heeft ook altijd wel echt een verhaal waar je helemaal in meegezogen wordt.
15: Dat verhaal ben ik heel benieuwd naar. Jij hebt eigenlijk de bestseller, de beesten van Gijs Wilbrinks, die heb je een scenario van gemaakt. De acteurs die erin zitten, die vertellen een klein beetje waar het over gaat. Laten we even luisteren.
0: Oh.
11: Er was één familie in het dorp en daarvan wisten we dat de vader niet meer aanwezig was.
16: Hij rook heel erg naar shek. Hij dronk altijd bier. Maakt niet uit hoe laat het was. Ik kocht illegaal vuurwerk altijd. En dat ging dan met je via via. En dat waren dan via oudere jongens die dan bij een groep hoorden waarvan je wel wist, die zijn niet helemaal jovel.
17: Die luidruchtige familie daar tegenover. Hoe kan ik dit vertellen?
11: Er was wel een beruchte familie.
16: Die jongens die keken dan een beetje. Ja, vooral altijd de handen in de zak was het altijd, weet je wel. En als ze dan tegenover je stonden, heel lang stil.
15: Spannend. Klinkt intrigerend. De beesten. Wessel, waar gaat dit stuk over?
0: Nou, de beesten. Het is dus gebaseerd op het boek van Gijs Wilbrink, inderdaad. Gaat over Isabella Keller. Isa wordt ze genoemd. En zij is. Zij komt uit de Achterhoek. Maar ze is naar Utrecht verhuisd. Het speelt in de jaren 90. Ze is verhuisd naar Utrecht. En daar is ze een beetje in de punkscene terechtgekomen. Heel alternatief. Woke, vegan. weet je wel. En ze heeft eigenlijk haar oude leven helemaal afgezworen. Dus sinds ze vertrokken is ook niet meer terug naar huis geweest. Maar dan wordt ze gebeld door haar moeder dat haar vader vermist is. En dan gaat ze terug. Dan moet ze terug. En dan ontdekt ze eigenlijk een soort familiegeschiedenis die duister, spannend is. Haar vader blijkt dan een beroemde motocrosser te zijn geweest. Die nogal veel heeft losgemaakt in die streek of in het dorp waar ze vandaan komt. En dan komt ze achter allemaal familiegeheimen eigenlijk. Eigenlijk ook een soort groot trauma ontdekt ze dat dorp en haar familie eigenlijk getekend heeft. Wat ze eigenlijk zelf nooit geweten heeft, maar misschien wel altijd gevoeld. En dat vond ik heel mooi. Vind ik heel mooi.
15: En kan je uitleggen wat je daar mooi aan vindt? Want je krijgt dan zo'n boek, dat ligt er al. Jij gaat er mee aan de slag op jouw vakgebied. Waar let je dan op?
0: Je bedoelt als ik het, toen ik het boek las van.
15: Nee, toen je daar je eigen sausje aan, eigen draai aan ging geven en je ging er een stuk van schrijven. Wat vind je dan belangrijk om daarin terug te laten komen?
0: Ik vond het hele mooie personages toen ik het boek las. Die meteen wel heel erg tot de verbeelding spraken, tot leven kwamen. En ook wel personages waarvan ik dacht, die ik niet meteen snapte. En daar hou ik altijd wel van. Weet
15: kan je
0: wel?
15: Kan je een voorbeeld geven?
0: Nou, bijvoorbeeld de moeder van Isa. Dat is een vrouw, zij is behoorlijk gedesillusioneerd geraakt, ook door alles wat er gebeurd is. En zij maakt een vrij beetje bozige indruk. En ook wel, zij is echt gestopt met nog geloven of hopen of dromen. Ze heeft geen contact meer met haar zus, haar enige zus. En ik vind dat een heel ontroerend. Ik vond die vrouw meteen ontroerend, maar ik snapte haar ook niet helemaal. En dat vind ik dan heel interessant. Dan ben ik benieuwd van Maureen heet ze, waarom is zij zo? Waarom doet zij zo raar? Waarom? Nou ja, dat spreekt me dan. Dat spreekt dan wel tot mijn verbeelding. En daar ben ik dan benieuwd naar. En dat vind ik altijd leuk. Als ik ergens benieuwd naar ben. Om dat dan te gaan uitzoeken als schrijvende. Waarom?
15: Ja, en dan werk je samen met acteurs, een regisseur. Dan laat je het allemaal samenkomen. Kan je me uitleggen wat je daar zo fijn aan vindt? Wat daar ook in dit stuk de beesten. Wat daar voor jou persoonlijk. Wat je daar mooi aan vindt. Wat je daar uithaalt.
0: Aan het samenwerken, ja. Nou, ik vind het altijd. Het is best wonderlijk. Kijk, als toneelschrijver schrijf je altijd een half product eigenlijk. Dus ik schrijf niet zoals als je een roman schrijft, dan is het af. En dan is je roman is dat is wat het is. Terwijl als je een toneelstuk schrijft, schrijf je iets wat niet af is. Wat gewoon nog, wat nog gemaakt, waar leven in geblazen moet worden. En dat vraagt natuurlijk samenwerking. Maar ik vind dat altijd een groot, ja, groot cadeau. Dat er acteurs komen die net zoveel van die personages gaan houden als jij. En dat gaan spelen. En dat er muziek bij komt. Ik zei Sebastian het al, de componist die wereld in muziekvorm gaat geven. Dat jongen die beelden gaat maken. Dus dat je op een gegeven moment een hal inwandelt waar ineens een tribune staat. Waar een gigantische, het is een draaischijf van 20 meter waar dat dorp op staat. Hè? Waar ineens een gigantisch dorp verrijst is, weet je wel. En ook voor de kostuumontwerper die dan ineens in dat script iets heeft gelezen over een trui. En die heeft die trui dan daadwerkelijk, weet je wel zo. Dus het is met heel veel liefde gaat iedereen met dat verhaal aan de slag.
15: Hè? En dat vind, daar geniet je van. Van dat moment dat alles samenkomt, iedereen zijn eigen sausje eroverheen gooit.
0: Ja, daar geniet ik heel erg van. En gewoon ook het gevoel dat je dat dus niet allemaal in je eentje hebt zitten doen. Maar dat het van ons allemaal is. En dat is wel leuk, want dit, meestal schrijf ik niet op basis van een boek. Maar nu met Gijs wel, met Gijs Wilbrink, de schrijver. En hij komt op een gegeven moment ook kijken bij de repetities. Ja, en dat is pas fantastisch, want ik ben het gewend, zeg maar. Maar hij had een soort, hij liep echt in die hal rond. Ja, een soort van sprakeloos. Het raakte hem ook heel erg dat hij ineens Isa tot leven. Hij had 3 jaar aan die roman gewerkt en ineens was het er. Ja, ik weet niet. Ik vond het heel ontroerend en mooi.
15: Snap ik heel goed. En wat ik ook interessant vind, jullie hebben expres acteurs, als ik het goed heb, ook uit de provincie. Hè, ja. die meespelen. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
0: Ik denk wel omdat ze dat dan begrijpen. Nou, wat het betekent om uit een dorp te komen bijvoorbeeld. En wat dat Oost-Nederlandse. Dit gaat dus heel erg, het speelt in de Achterhoek. Maar Gijs Wilbrink heeft altijd een beetje gezegd. Ja, het Neder-Saksische, dus Twente, Drenthe. Het is een beetje gewoon Oost-Nederland. Hij houdt het iets meer in het midden. En ja, ik denk dat je wel acteurs wil die dat een beetje begrijpen of dat snappen. Dus onze hoofdrolspeelster Pip Lucas. Die komt uit Dalfsen en die had dat boek, die las dat boek ook. Die vertelde dat ook meteen toen ze hoorden dat we dit gingen doen. En we kennen haar. En zij was ook meteen, ik wil dit doen, want ik snap dit, ik begrijp dit. En dat is natuurlijk een groot cadeau als je.
15: Ja, en kan je dan specificeren wat dan dit is? Wat begrijpen ze dan precies? Wat moeten ze ook begrijpen? Wat is belangrijk om in die rol goed te kunnen duiken voor dit stuk?
0: Nou ja, die Isa keert terug, die is in Randstad gaan studeren. Die komt terug naar haar dorp en ja, die wordt ook op een bepaalde manier dan aangekeken natuurlijk. Dus van, nou, je denkt nu dat je heel wat bent, mevrouw de professor. En nou ja, ze is dan in zo'n punkband. En ze heeft dan een jas waar heel groot Animal Liberation Front op staat. Maar haar oom heeft een nertsenfokkerij. Of, nou ja, dat is de vraag. Maar in ieder geval, dat is nogal. Dus die komt terug in dat dorp. En ja, kijk, ik kan niet voor Pip spreken. Maar die zegt, ja, dat herken ik ook natuurlijk wel. Dat je snapt hoe dat is, zeg maar.
15: Ja, en hoe is dat voor jou persoonlijk dan? Want jij komt uit Leeuwarden, geboren en getogen. Ik ben in Groningen, dus die tegenstelling tussen dat platteland en de stad en de provincie en dat progressieve en ga zo maar door. Herken jij dat ook in jezelf? Dat daar voor jou ook een groot verschil tussen zit? Als je daar bent in Leeuwarden waar je vandaan komt of hier in de Randstad?
0: Ja, ik herken het element van terugkeren, zeg maar. En weer in je jeugd rondlopen. Dat herken ik wel heel erg. Ik hou van voetbal. Dus ik was gisteren bij Cambuur. Dat is de voetbalclub die ik al mijn hele leven support. En ja, daar sta je ook op de tribune tussen allemaal jongens van vroeger weer, weet je wel. En ja, dat stukje, dat herken ik er wel aan.
15: Ja. Ja. Die locatie, de Rode Hal in Zwolle, dat wordt het decor. Mm-hmm. Wat kunnen we daarvan gaan verwachten? Dat is super tof volgens mij, toch?
0: Ja, het is een gigantische hal die dus helemaal leeg staat. Dus toen we voor het eerst binnenkwamen, dachten we, jezus, wat een ruimte. En wij hebben heel erg gezegd, voor ons gaat die voorstelling ook heel erg over dat dorp. En dat dorp is, het gaat dus over Tom Keller, hè, die motocrossheld, die vader van Isa. En dat hele dorp was op een gegeven moment, toen hij een succesvol motocrosser werd, ging dat hele dorp eigenlijk dromen en werd een beetje opgetild, weet je wel, door het succes. En doordat ineens hun dorp in internationale kranten genoemd werd. Dus dat heeft heel veel losgemaakt. Dus we dachten, ja, het moet eigenlijk gaan ook over de rise en fall van dat dorp. Dus toen hebben we bedacht, oké, in die hal gaan we dat dorp bouwen. Dus we gaan dat dorp een soort van neerzetten op een hele grote draaischijf. Dus het is een draaischijf van 25 meter, geloof ik. Waar dat dorp op zet en dat kan dan ronddraaien. Dat kan, in een theater kan je dat niet bouwen. Dat is gewoon te groot, weet je. Want het is maar in die hal kan dat. Dus, en we hebben een soort hele lange weg gemaakt die nog helemaal doorloopt in de ver.

0: Maar in die hal kan dat. Dus, en we hebben een soort hele lange weg gemaakt die nog helemaal doorloopt in de verte. Dus af en toe komt er heel erg vanuit de verte iemand aanrijden op een brommer, op een motor, op een fiets. Dus het is een. Ik vind het, wat ik mooi vind, want het staat nu helemaal en de tribune staat. Het voelt eigenlijk heel dichtbij, omdat het dorp ook naar je toe draait. Maar het is ook, ja, het voelt ook heel groot, ja.
1: Maar het is echt een beleving. Dat gaat het worden voor het publiek.
0: Ja, ik vind dat heel leuk aan locatietheater sowieso. Dat als je een, ja, je komt echt wel erg. Je denkt ineens, waar kom ik nou weer binnen?
1: Ja, cool.
0: Je gaat echt naar een plek toe. En het is ook een beetje, want het is een fabriekshal. Het voelt ook een beetje, dat heeft de beesten, dat verhaal ook. Het is een beetje schimmig, weet je wel. Het is een beetje. Het gaat een beetje over duistere handeltjes ook. En met die familie van Isa, weet je wel, dat zijn hele. Die ooms, dat zijn ook een beetje loesje figuren. En dat gevoel heb je ook een beetje als je die loods binnenkomt.
1: Ja, want het gaat toch ook over een familie die wat iedereen herkent in het dorp, die een beetje loesje is, een beetje vaag, een beetje foute boel, omheen lopen met een boog.
0: Ja, waarvan mensen denken, oeh, daar moet je maar een beetje uit de buurt blijven, weet je wel. Daar moet je maar niet te veel mee te maken krijgen. Want zij, voor met name haar oud-ooms, of dus de ooms van die Tom, ja, dat zijn gewoon hele. Ja, dat zijn stropers en die hebben allemaal handeltjes in Duitsland. En die heeft er eentje haar opa heeft dan zit eigenlijk in de gevangenis levenslang. Want die heeft in de kerken ravage aangericht jaren daarvoor. Dus er is van alles met die familie aan de hand. Ja, en dat is ook wel ontroerend. Die Isabella, die Isa, dat is ook echt een straatvechtertje, zeg maar. Maar ja, dat wordt op een gegeven moment ook verteld. Daar is wel altijd iedereen liep met een boog, grote boog om haar heen. En zij wist zelf eigenlijk niet zo goed waarom.
1: Ja, en dat probeert ze in een stuk te ontrafelen waar het vandaan komt. En dan komt het tot de climax. En dat is heel spannend volgens mij.
0: Precies, ja, precies.
1: En ga je voor de rest niet te veel verklappen erover?
0: Nee, ja, behalve dat het wel lekker episch is.
1: Ja. Volgende week, aankomende woensdag, hè, gaan jullie ermee beginnen?
0: Ja, is de eerste try-out en vrijdag première. Ja.
1: Heel spannend. Tot zondag 30 augustus is het te zien, dus ga daar zeker heen. Een ander werk waar naartoe wil, zwembad. Het is ook iets wat je hebt gemaakt, waar je trots op bent. In een prachtig openlucht zwembad in Bakkeveen hebben jullie een prachtige voorstelling gemaakt. Ik wil even naar een klein stukje luisteren daarvan.
2: Dit wetter. Een spiegel dat ik mijn hele lippen is schenken.
3: Zwimmen is erotiek. Troch tusen han streken worden. Als het mij nou tutest, dan tutest ijs mij 60% wetter.
4: Bij zwommen al doet we nog bij ons mem in de buk zitten. Als lietse kikkervisjes. Eens is het nuwe dat we het letter op nij leren matten.
5: Het wetter wie er altijd. Had altijd mijn vreugdest. Maar nou weet ik net of ik het nog vertrouwen kan.
1: Ik vind het. Ik luisterde gisteren naar en dan is het in het Fries. En het komt op een bepaalde manier binnen. Of begrijp ik het niet helemaal, maar zo mooi in die intieme eigen taal of zo, zeg ik zelfs als Groninger.
0: Ja, wat is dat? Wat vind je daar mooi aan dan?
1: Ja, er zit een soort extra, een soort nostalgieachtig gevoel bij of zo. Oh ja. En dan ook met die waterklanken erachter. Maar voor jou dan, want jij schrijft inderdaad veel ook in het Fries. Is dat voor jou extra bijzonder om op die manier aan een stuk te werken?
0: Nou, het is in ieder geval. Ik hou er dus van als een stuk een eigen taal heeft. Dus als personages op een bepaalde manier spreken. Ja, dat roept een wereld op. Dus dat is eigenlijk in de beesten ook zo. Want dat is een beetje Oost-Nederland. Achterhoeks, Neder-Saxisch, Twents zit daar wat in. Weet je wel, dus dat gaat veel meer die kant op. Maar ik vind dat in het Friese dat natuurlijk wel nog extra misschien. Dat het echt helemaal een op zichzelf staande taal is. Waarin je. Ja, wat een bepaalde wereld oproept.
1: Ja, nou ja, dat hoor ik dus ook al.
0: En je vindt het wel leuk, want jij zegt nostalgisch.
1: Ja.
0: Dat heeft het op een manier, maar daar probeer ik ook altijd wel een beetje van weg te blijven. Omdat ik denk, het gaat wel over meer, Fries is ook een taal van nu, zeg maar. Dus het gaat niet alleen maar over een soort van, ik wil daar ook niet nooit te nostalgisch over zijn. Ik vind eigenlijk dat het ook.
1: Maar dan doe je tekort, is dat wat je zegt?
0: Nou, dan wordt het een soort museumstuk, snap je? Terwijl het gaat voor mij ook, het is een levende taal die gewoon. 300.000 mensen in Friesland spreken, zeg maar, en waarin zij hun leven leiden.
1: Nou, dat vind ik mooi dat je daar duidelijk over bent en daar ook bijna voor opkomt, want dat is natuurlijk ook zo, hè?
0: Ja.
1: Kan je me uitleggen waar dit stuk kort over gaat en waarom je dit een van de dingen is die je hebt gemaakt de afgelopen jaren waar je het meest trots op bent, misschien wel?

0: We hadden bedacht om een voorstelling te maken in een openluchtzwembad. Dus in Bakkeveen was dat. En het stuk gaat eigenlijk over een oudere vrouw, een gepensioneerde badjuf. Die werd gespeeld door Joke Tjalsma, geweldige actrice. En zij staat, we hadden ooit het beginbeeld dat er in een zwembad, waarvan alles aan de hand is, om mensen, kinderen in badkleding, volwassenen aan het zwemmen, dat daar een oude vrouw helemaal gewoon in normale kleren op de duikplank zou staan, uit te kijken over dat zwembad. En dat er dan in dat zwembad ook vier andere vrouwen zouden lopen van verschillende generaties, waarvan zij een soort van scènes zou gaan zien. En dat je er eigenlijk, ik kan het nu verklappen, want het stuk gaat toch niet meer, dat uiteindelijk samenkomt in dat je door begint te krijgen dat zij allemaal die persoon is. Dus er is een meisje van 20 die voor het eerst verliefd wordt in dat zwembad. Er is een vrouw van 35 die net kinderen heeft gekregen. Een vrouw van 50 die een ongeluk heeft gehad. En langzaam ga je doorkrijgen, oh wacht, het is allemaal dezelfde persoon. En ja, al die levens die zijn daar op dat moment, wat eigenlijk niet kan natuurlijk, maar wat wel een soort magisch effect heeft.
1: Mooi. En op zo'n plek maakt het extra magisch, denk ik.
0: Ja.
1: De Volkskrant die zegt in de recensie, Wessel de Vries schreef een mozaïek aan korte scènes in een taal die afwisselend aards, poëtisch en filosofisch is. Als je dat zo hoort, waar zoek jij vooral naar in je werk? Zijn het die drie termen? Begrijp je ze?
0: Nou, poëtisch zoek ik eigenlijk nooit naar. Ik zoek eigenlijk vooral, dat het levend is of zo. Snap je dat er leven in zit? Dat vind ik belangrijk. Dat je mensen hoort. Ik vind poëzie is iets wat, ja, wat het ook een beetje wollig kan maken. Ik vind op zoek gaan naar poëzie bijvoorbeeld, vind ik nooit zo goed. Dat ontstaat meer dan toevallig, denk ik.
1: Maar het moet levend zijn.
0: Ja.
1: Volgens jou. Wat ik ook interessant vind is over die taal waar je het net over hebt. Je bent op een gegeven moment ook in contact gekomen met Noorse makers. Makers uit Frankrijk, uit Bretagne. Eigenlijk minderheidstalen. En daar heb je samen een project mee gedaan. Je hebt zelfs een stuk geregisseerd. Ja, mensen geloven het of niet. Ik ga het niet proberen in het Xwens, dat is de taal. Maar let the little children come to me. Laat de kinderen tot mij komen. En daar regisseer je een stuk in een taal die je eigenlijk niet eens kan horen. Wat is daar gebeurd? Hoe ben je daarbij gekomen?
0: Ja, we deden vanuit Triate, dus het Friese gezelschap waar ik voor werk, een uitwisseling met andere Europese theatergezelschappen die werken in minderheidstalen. Dus dat moet je denken aan Galicisch in Spanje, Bretons in Bretagne en dus ook het Kwen. Ik had er nooit van gehoord, ja. In Noord-Noorwegen, dus echt boven de Poolcirkel. En wij mochten op uitwisseling, dus op residenties, op die andere plekken, dus heb ik een paar weken zelf geschreven, boven de Poolcirkel eigenlijk. In de buurt van Tromsø. En daar was ook een Kwen-toneelschrijfster, Inger, vrouw van een jaar of 60. En zij heeft mij toen gevraagd of ik het leuk zou vinden om haar stuk te regisseren.
1: Maar in die taal.
0: Dus ik zei, Inger, ja, dat kan wel, maar ik spreek die taal natuurlijk niet. Maar toen zei zij, ja, there's no one who speaks that language. There are no directors. Er zijn geen regisseurs die taal spreken. Dus toen zei ik, nou ja, dan moet het. Ja, ik hou het wel van dat soort avonturen. Dus toen zei ik, nou, dat moeten we
1: doen. Nou, is niet zomaar een avontuur. Maar hoe was dat? Want je gaat al regisseren in een taal die zelfs mensen in Noorwegen, waar die taal eigenlijk wel geworteld is deels, maar die daar ook nauwelijks spreken. Hoe gaat dat proces dan? Je begrijpt er weinig van. Niks.
0: Ja, dat was wel spannend, ja. Maar ik had gewoon een vertaling. Hè? Dus dan heb je gewoon Engelse vertalingen bij. En dan, nou, zo had ik op zich wel door wat er gezegd werd op het toneel. En ik moet eigenlijk zeggen dat ik de taal uiteindelijk nog niet de grootste uitdaging vond. Het was eigenlijk ook vooral gewoon, ja, die voorstelling daar maken met die mensen. Ja, het was fantastisch.
1: Ja. En waar let je juist op in het regisseren als je een taal bijvoorbeeld niet begrijpt? Dat is interessant.
0: Nou, het was wel, wat leuk is, ik ben altijd heel erg gefocust op de taal. Dus heb ik met Jolmer voor de regisseur van De Beesten wel veel over. Ik heb ook altijd, als er een probleem is in de voorstelling, ik wil het altijd in tekst oplossen. Snap je? En met Maarten de dramaturg, die zegt dan ook, ja, ik zoek het altijd in taal. Terwijl zij ook, soms kan het ook visueel zijn, kan het ook in beeld opgelost moeten worden. Of dat een acteur iets net iets anders zegt, weet je wel. Dan vertelt het ook al iets anders. Dus ik heb altijd het idee, ik moet een nieuwe scène schrijven. Of ik moet deze zin eruit. Terwijl dat niet altijd de oplossing is.
1: Ja.
0: Dat vond ik leuk aan regisseren in een andere taal. Heb ik dat heel erg meegekregen. Dus dat je ook heel erg, ja, want ik kon niet verstaan. Dus dan ga je heel veel kijken naar hoe beweegt iemand. Of hoe naar muzikaliteit bijvoorbeeld. Dus in dat opzicht was het voor mij wel een goede les. Van theater is, nou ja, de tekst is maar echt een klein onderdeel. Het gaat nog over veel meer.
1: Ja, mooi. Dus dan ben je eigenlijk ook een beetje nederig geworden in misschien je eigen vakgebied.
0: Ja, ik was altijd al heel nederig hoor. Nee. Ja, ik ben wel. Ja, dat denk ik, ja, dat ik daar wel. Ja. Ja, maar ik wist het wel, maar soms is iets weten en iets echt voelen of echt snappen. En ja, dat zijn wel twee verschillende dingen.
1: Mooi. Er is een documentaire over gemaakt. Te zien ook bij Omroep Friesland. Daar is die op uitgezonden. En ook te zien op NPO Start. Ga dat zeker doen. Dan zie je jouw hele proces, hoe je al die talen samenvoegde. We gaan zometeen naar je cultuurtips toe. Eerst eventjes wat muziek.

0: Een hele goede morgen. Mocht u de radio net hebben aangezet, dit is Een Uur Cultuur. Mijn naam is Nathan de Vries en bij mij in de studio op deze morgen toneelschrijver Wessel de Vries. Wessel, we hebben net gehad over je toneelstuk waar je voor hebt geschreven, De Beesten. Gaat aankomende week in première. Dus ik zou ook zeker zeggen, ga er naartoe in Zwolle. Maar we gaan het nu hebben over je cultuurtips. Laten we beginnen met een boek. Het Goede Kwaad van Samantha Schweblin. Ziekmakend goed, las ik in een recensie. Leg eens uit.
1: Ja, ik vond het ook echt ziekmakend goed. Het zijn korte verhalen. Het is een Argentijnse schrijfster. Ik heb het met mijn leesclub gelezen. Ik zit in een hele leuke leesclub.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja. En daar kwam iemand hiermee aanzetten met dit boek. We waren allemaal Zuid-Amerikaanse boeken aan het lezen. En in Argentinië, van elk land één. Bij Argentinië kwamen we bij haar. En ja, het zijn hele beetje duistere verhalen, heel ongrijpbaar, maar tegelijk ook heel menselijk. Dus er zit een verhaal in over twee meisjes die op vakantie zijn ergens bij zee. En ze vervelen zich en ze gaan 's nachts stiekem de hele tijd op pad. Dan gaan ze dat dorpje in en dan komen ze op een gegeven moment in een huis en daar woont een soort alcoholistische dichteres die altijd helemaal laveloos is. En zij gaan dus voor haar zorgen 's nachts. En uiteindelijk loopt dat ook verschrikkelijk af. Maar dat zijn zulke tot de verbeelding sprekende verhalen. En ook heel goed dat het niet te... Ja, het is allemaal niet te uitgelegd. Dus het is allemaal een beetje... Je moet er zelf heel veel... Je moet zelf je conclusies trekken, zeg maar.
0: Mooi. Ja, nou, je legt het al bijna uit dat ik zin heb om het te gaan lezen.
1: Ja, ik zou het echt aanraden. Het zijn korte verhalen. Het is een dun boek. Dus ja, niet dat... Ja.
0: Heel goed. Een andere, Windkracht 17, van Carolina Wall. Een zwarte roman. We maken kennis met de vitale stem van Ida. Vol onzekerheden en angsten en het egoïsme soms. De passie, creativiteit van een jong iemand in deze tijd. Waarom moeten we dit gaan lezen?
1: Ja, die Caroline Wall is een Duitse schrijfster. En zij heeft twee boeken geschreven. 22 banen. Het gaat over een meisje die heel veel zwemt. En Windkracht 17. Het gaat eigenlijk over... Twee kinderen, het gaat over twee zussen. Dus 22 banen gaat over de ene zus en Windkracht 17 over de andere zus. Ik heb het ooit cadeau gekregen van iemand. Ik vind het zijn boeken over twee zussen die een soort opgroeien met een alcoholistische moeder in een heel dysfunctioneel gezin. En ik vind dat heel ontroerend. Het gaat heel erg over de veerkracht van die twee jonge vrouwen eigenlijk die het niet cadeau krijgen, maar toch... toch in slagen om een soort leven voor zichzelf te maken. En daarin speelt voor hun allebei zwemmen een hele belangrijke rol. Dus dat was voor zwemmen wat een inspiratie. Maar nu ik het erover heb, denk ik ja, ook eigenlijk ook voor de beesten. Want het heeft natuurlijk ook wel raakvlakken met wat ik net vertelde over Isa.
0: Want inderdaad werk jij zo, je leest een zo'n boek en dat inspireert je dan weer tot je eigen werk? Gaat
1: ja,
0: het zo?
1: Ja, vaak wel. En heel vaak ook, nou ja, wat ik nu zeg, ik bedenk me dit eigenlijk nu. Dus nu ik het vertel, denk ik, oh ja, ik vond het waarschijnlijk ook heel vet deze boeken, omdat het weer terugkomt in mijn werk op een manier. Het is altijd alles wat je leest of luistert of kijkt, komt op een manier altijd weer terug of zo.
0: En ja. Had je dat altijd al? Dat je altijd al zo bezig was met, oh, ik lees iets, oh, ik krijg inspiratie, oh, ik wil er iets mee doen, ik wil het uiten?
1: Ja, denk het wel, ja. Ik al heel vroeg als kind altijd allemaal verhalen bedacht en ook opschreef en ook al wel toneelstukken echt op ging pennen en zo. Ja, ik heb dat altijd wel die behoefte gehad, ja.
0: Wel leuk.
1: Ja.
0: Hoe keken je ouders naar je? Dan begrepen die dat? Of dachten, nou, wat is die nou allemaal aan het doen? Al die verhaaltjes. Gek.
1: Nou, mijn moeder zei altijd, ik was altijd heel druk op school en zo. Mijn moeder zei dan, maar als hij zei, thuis is hij heel rustig. Dan zat ik gewoon of te lezen of met Duplo een soort dingen te bouwen en daar allemaal verhalen in te verzinnen. Ja, dat heb ik altijd wel gehad.
0: Dus had het ook bijna niet anders gekund dan wat je nu doet? Dat is wat je moest doen?
1: Ja, ik denk het. Ja, ik daar heb ook eens gedacht, waarom ben ik nou hier beland? Hoezo ben ik nou ineens theaterschrijver? Maar waarschijnlijk, als ik er zo over nadenk, is het wel best logisch eigenlijk.
0: We gaan naar een podcast toe. Gianni's Imperium. Dat is een soort van spin-off van een podcast over Mino Raiola, bekende zaakwaarnemer, Italiaanse migrant die miljonair is geworden en niet zo'n beetje ook. En dan gaat het over deze FIFA-baas, die ook enorm in het nieuws is op dit moment. We gaan even luisteren naar een podcast van de NOS.
2: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljoenen, miljarden, om macht.
3: Je komt aan op een vliegveld, je wordt met een autootje weggereden met chauffeur.
4: Je laat je een beetje naar links slepen, dan ga je weer een beetje naar rechts.
5: Het is de president van de wereld misschien wel eigenlijk.
2: Hoe veroverde Gianni de voetbalwereld? En hoe werd hij steeds machtiger?
5: Doordat hij de FIFA spectaculair heeft laten groeien, krijg je ook dat iedereen ongeveer 1000 keer per dag tegen hem zegt dat hij geweldig is.
6: We love you, president.
7: Thank you.
0: Ja, volgens mij wilde die afgelopen week de aandelen van FIFA verkopen. De man zit de hele tijd met Trump te knuffelen, te aaien en te rollenbollen. Enorm in het nieuws op dit moment. Wat sprak jij zo aan in deze podcast over deze bijzondere machtsbeluste man?
1: Ja, gewoon krankzinnig, toch? Heb je het geluisterd? Ja, het is een... Ja, die Gianni Infantino zou een soort de redder van het voetbal zijn. Zo presenteerde hij zich, maar het bleek een soort wolf in schaapskleren die inmiddels de macht heeft gegrepen in de voetbalwereld en daar op een hele krankzinnige manier aan vasthoudt met achterkamertjes en stemmingen die via Zoom. Ja, het is echt, ik vond het echt verbijsterend om te luisteren. En ik werd er ook wel een beetje treurig van, hoor. Ik hou heel veel voetbal. En het is wel heel, ook wel verdrietig, zeg maar, dat het die kant op gaat met die wereld.
0: Ja, want die kant, want waar is die echt op uit dan, deze man? Waar komen ze op uit na het onderzoek?
1: Het gaat hem alleen nog maar eigenlijk om geld verdienen en het gaat niet meer echt over voetbal, zeg maar. Dat is denk ik wat je uit die documentaire haalt. Maar het is eigenlijk uit die podcast. Maar het is eigenlijk ook heel grappig, want ja, het is ook een soort van opera. Het is een soort van grotesk, toch? Ja.
0: Nee, absoluut. Een podcast van Guido van Gorp gemaakt. Ik zou hem absoluut terug gaan luisteren. En wat ik zeg, ook super actueel. Want hij probeert echt de FIFA van binnenuit kapot te maken. Ja. Kunnen we eigenlijk wel zeggen. Een toneelstuk, Buikzwam, van Carlijn Kistenmaker. Eerst even luisteren naar een fragmentje.
8: Ik ben vreselijk opgeblazen. Had ik maar een andere broek aangedaan. Er woekert iets in mijn buik. Er groeien daar buikzwammen, schimmeldraden, witte webben en korstmos. Oh jee, straks heb ik weer die dokter met dat vierkante hoofd. Met zijn advies om gewoon veel scheten te laten. Het enige wat ze doen, is me pillen voorschrijven. In de hoop dat ik een tijdje wegblijf.
0: Ja, theatermaker Carlijn Kistenmaker ging gedurende haar leven 17 keer naar de huisarts met heftige buikklachten. En toen zag ze iets van Brigitte Schuurman. En toen dacht ze van, volgens mij zijn het niet gewoon buikklachten, er is iets anders aan de hand. Waar gaat het stuk precies over?
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb het zelf nog niet gezien, maar ik ben er heel benieuwd naar. Maar het gaat eigenlijk over wat jij net beschrijft. Zij heeft endometriose, volgens mij een ziekte waar niet zo heel veel over bekend is. Of waar ze in ieder geval niet goed in eerste instantie mee geholpen is. Die voor zich gaan denken over de zoektocht daarna en hoe daarmee te leven. En hoe dat proces gegaan is. Ik moet eigenlijk vooral zeggen, ik vind Carlijn Kistenmaker gewoon een fantastische theatermaakster. Ik heb zelf een keer met haar mogen werken. En hoe zij naar de wereld kijkt en haar compagnie Kistenmaker maakt een beetje magisch realistisch theater. En Carlijn heeft gewoon een soort blik op de wereld. Ja, ik weet niet. Ik denk dat iedereen een bril zou willen zoals zij heeft, zeg maar. Zij kijkt met zoveel humor en compassie. En alles wat zij meemaakt is één groot avontuur. Als ze daarover vertelt, denk je ook altijd, mijn god, hoe zij naar de wereld kijkt, daar ben ik gewoon heel jaloers op. En ik denk dat in deze voorstelling, bedoel, dit is een heel serieus onderwerp, maar je hoort haar al over die dokter met dat vierkante hoofd, zeg maar. Ik denk dat dat ook. Ja, ik vind het gewoon heel, heel fijn hoe zij de wereld beschouwt.
0: Van september tot december dit jaar kunnen we naar deze voorstelling toe. Transfloratie is ook een interessante voorstelling. Ook even luisteren naar een stukje.

0: huisje in de war. Volgens mij is deze logica kapot. Want juist doet dagelijks duizend duiven met het woord van God. Kijk, ik ben niet bang voor een fatsoenlijk gesprek. Ik hou van discussiëren en van meer dan een grote bek. Maar ik vrees dat jouw verkondiging niet zal leiden tot onzin.
1: Ja, een voorstelling van Sophia van der Putten. Waarom staat deze in je lijstje?
2: Nou, ik hoorde dat Sophia zeggen dat er dat Nederland in de top 5 staat van Europese landen waar het meeste geld gaat eigenlijk naar bewegingen die proberen de rechten van transpersonen in te perken. Dus dat Nederland daar
1: nog één keer. In de top 5 van...
2: Ja, in landen in Europa. Ja. Dus er gaat heel veel geld, met name op christelijke organisaties die eigenlijk de bewegingsvrijheid en het zelfbeschikking van transpersonen proberen tegen te gaan. Ik vind dat heel, heel super heftig. En ik vind het heel goed dat daar theater over gemaakt wordt. En Sophia doet dat op het Fringe Festival. Die is maker, performer, danser. En die doet dat op een manier om eigenlijk een voorstelling te maken. Een beetje in de stijl van Japanse anime. Om eigenlijk heel erg op juist hele beetje groteske wijze te laten zien hoe verstikkend dat is als transpersoon. Ik ben daar heel benieuwd naar, dus ik ga daar zeker naar kijken.
1: 3, 5 en 6 september in de Bakkergrond in Amsterdam. Ja. Ik ben ook benieuwd hoe je het veruitlegt.
2: Ik denk dat het hele... Ja, heel bijzonder. En die is gewoon een hele fantastische maker. Wat goed. Ik wil het graag zien.
1: Naar Rotterdam kunnen we ook naartoe gaan deze zomer. The Family of Migrants. Deze tentoonstelling brengt 136 fotografen over de hele wereld samen. En het gaat over migratie. Dat van alle tijden is. Leg eens uit waarom dit zo tot de tips behoort.
2: Ja, ik vond het heel mooi. Ik was er 2 weken geleden. Het zijn allemaal foto's die gaan eigenlijk over migratie. Dus onderverdeeld in de categorieën volgens mij vertrek, de reis en de aankomst. Er zitten heel veel hele ontroerende foto's in. Mensen met koffers die met huis en haard op de rug en in hun handen vertrekken uit hun land en naar een nieuwe plek toe gaan. Van alle tijden eigenlijk. Dus je ziet mensen, Nederlanders die naar Amerika emigreerden. Natuurlijk afgelopen 100 jaar superveel gebeurd op de Holland-Amerika-lijn. Je ziet ook migranten nu. Ik vond het heel ontroerend om te zien. Ik moet zeggen, ik heb de laatste weken ook weer... je kan er bijna niet naar kijken op televisie, vind ik. Ik zet de tv ook liever uit, zeg maar. Als je ziet wat er nu ook weer in Engelen gebeurt met bekladden van AZC's en dergelijke. Ik vind dat echt, echt afgrijzelijk. En ik moet ook heel kwaad om maken en over... Ja.
1: Merk het aan je.
2: Ja. En als je kijkt wat er in Nederland op dat vlak op dit moment gebeurt... ook met een partij als de VVD, weet je wel... die echt, vind ik, door een soort ondergrens wel heen aan het zakken is. En een krant als de Telegraaf die de boel loopt op te stoken, weet je wel. Vind dat heel erg. En ik was nu bij die tentoonstelling en denk... ja, dat is, vind ik het mooie van kunst. Dat je ziet hoe daar... dat je die mensen gewoon ziet. Dat je in die foto's... En ik bedoel, je kunt tegen mensen zeggen van... oh, we moeten niet... je moet niet een AZC bekladden of het is wel goed. Dat, maar ik denk dat dat niet zoveel zin heeft. Maar ik kan me wel voorstellen dat zo'n tentoonstelling... dat kunst dan echt tot de verbeelding kan spreken... en een soort empathie kan opwekken misschien. Dat zou ik hopen in ieder geval.
1: Ja. Ja. En dan die vreselijke beelden uit die enclave daar in Marokko, Spanje... Dat, ja, ik snap je helemaal. Is krankzinnig om te zien. Mooie tip, dankjewel.
2: Ja, het is echt heel mooi. Museum sowieso. Ik vind het heel,
1: super tof.
2: Heel goed idee om een museum over migratie te maken. Wat helemaal niet zo heel letterlijk één op één gaat over... het is niet een soort politiek doel achter. Maar het is wel... Ja, het laat zien dat migratie iets van alle tijden is.
1: En... Ja, ik vind het super mooi dat je het zegt. Dan wil ik even naar... Museumhuis Doorn. Het is ook een beetje augustus. Hè? Dan zijn het van die uitstapjes. En dat vind ik niet echt heel goed tussen passen. Waarom een tipje deze?
2: Ja, dit is een soort... ik vertelde over Jommer en dat wij allebei een beetje geschiedenis-nerds zijn. We gaan hier ook een voorstelling over maken.
1: Okay.
2: Over dit onderwerp. Want Huis Doorn is een klein kasteeltje op de Utrechtse Heuvelrug. En daar heeft 24 jaar lang een Duitse keizer gewoond.
1: Ja, ik las het, ja.
2: Na de Eerste Wereldoorlog is keizer Wilhelm II van Duitsland. Hij werd gezien als de grote aanstichter van die oorlog, grote barbaar. En hij moest aftreden in Duitsland. Dus is hij naar Nederland gevlucht.
1: Nederland heeft een plek om tot zijn dood te bakkeren.
2: Ja, daar waren ook alle geallieerde landen super kwaad over. Groot-Brittannië, België, Frankrijk. Die zeiden, maar hoe kunnen jullie dit als Nederland nou doen? Maar Wilhelmina kende hem goed. Het was een beetje haar onkel Willy, noemden ze hem. En we hebben hem toen 24 jaar lang een plek gegeven. En toen woonde hij op dat kasteeltje. Maar ze hadden dan wel gezegd, hij mocht daar niet af. Dus hij zat een soort opgesloten. Het is eigenlijk heel treurig. Hij zat daar opgesloten. Hij bleef daar een beetje dromen van een terugkeer als keizer. Hij was de hele dag aan het hout hakken. Hij hakte tienduizenden bomen om in die 24 jaar dat hij daar zat. En ja, het is echt een heel curieus, is denk ik het goede woord, museum om eens naartoe te gaan.
1: En op dit moment, iedere dag om 12 uur, een speciale tour over die laatste keizer in huis.
2: Oh,
1: ja, dat is echt zo. Dus daar kan je naartoe. Zou ik zeker doen in de zomer. Ik wil naar naar de films toe. Die nieuwe film van Christopher Nolan, die heb je getipt. Heb je hem al gezien?
2: Nou, ik had hem eigenlijk niet. Ik zei, het draait niet zoveel. Dus ik zat een beetje te kijken. En ik had alleen de Odyssey had ik gezien.
1: Ja. Het is een enorme hype, hè?
2: Het is een enorme hype.
1: Ik ben gisteren gegaan, ik vond het niet zo goed.
2: Nee, ik was eigenlijk ook niet zo super. Nou, nee. Het is wel een goede film. Ik zou zeggen.
1: Maar het is het begin, het is saai.
2: Het is saai,
1: het trekt en het doet.
2: Ja, ze moeten
1: zullen
2: we gewoon overslaan?
1: Zullen we gewoon overslaan?
2: Ja, maar het is ook heel
1: knap
2: gemaakt.
1: Het is natuurlijk prachtig inderdaad. Maar in zo'n bioscoop komt het misschien niet helemaal goed tot z'n recht ook. Dat is natuurlijk ook zo. Hè? De manier waarop je het heeft gedraaid. Misschien wil je daar wat over vertellen. Om het toch een beetje te rectificeren.
2: Ja. Nou ja, ik had als kind altijd. Ik vond de Odyssee sprak altijd enorm tot de verbeelding. Ja. Zo'n boek daarover en over die Kycloop. Die Polyphemos, die één oog. Ik vond dat in die film vond ik dat gewoon helemaal niet zo leuk.
1: Nee, we gaan door. We gaan echt door. We gaan even muziekje erin gooien.

0: Ja, Kill of the Night van Gene Wigmore. Staat ook in je lijstje?
1: Ja, dat komt uit... Het is altijd heel leuk als ik aan een nieuw stuk begin. Bij de Jonge Honden maakt Jommer dan vaak voor mij een playlist. Dus met nummers die een beetje in de muziek moeten worden in de stijl van de voorstelling. En dit nummer stond in de lijst van de beesten.
0: Oké. Okay.
1: En ik vond het altijd, ik heb dit nummer zoveel geluisterd. Want dit gaat over. Dit is altijd het nummer waarbij ik me voorstelde. Isa gaat op een gegeven moment wraak nemen. Op nou ja, ik moet er niet te veel over vertellen. Maar er is heel veel gebeurd in dat dorp. En zij gaat revenge nemen met het oude jachtgeweer van de vader. En dit is het nummer waarmee ze dat in mijn hoofd gaat doen. Ja, inmiddels heeft Sebastian, de componist, hele nieuwe muziek gecomponeerd. Maar ik heb dit echt eindeloos tijdens het schrijven zitten luisteren. Gewoon lekker, weet je wel. Gewoon huppakee. Ze gaat eindelijk. Eindelijk gaat ze verhaal halen, zeg maar. En gaat ze wraak nemen. En ik vind dit nummer. Is altijd het nummer waarmee ik dat met haar ging doen, zeg maar, in mijn hoofd.
0: Ik voel het helemaal. We gaan naar je documentaire tip. Autonoom tot het eind. Documentaire van Koen Verbraak voor Omroep Human. Gaat over Clary Podlak. Een van de beste interviewers die Nederland misschien ooit wel heeft gekend. En een heel bijzonder einde ook wel. Even luisteren naar een fragment.
2: De onderste steen moest gewoon boven.
3: Als zij zag dat een politicus draaide of smoesjes had of een onzinverhaal vertelde, dan gingen ze er vol in. En dat was ook vanuit een soort verontwaardiging.
4: Ja, maar u gaat het nu bijna goed zitten praten. Nee, dit is een fraude die in de orde van grootte van de bouwfraude is.
3: Ja.
5: Dus als ze met iemand zat te praten van, want ze wist dat hij of zij zat te liegen, dan werd ze daar wezenlijk boos over.
3: Ja.
5: En dan kwam er een vraag die pinnig was en bleef ze doorvragen totdat ze de waarheid boven tafel had.
4: Ik heb uw pasje gestolen, is dat strafbaar?
6: Als ik aangifte ga doen, wordt er onderzoek naar gedaan, ja? Absoluut.
4: Kunt u bewijzen dat dit van u is dan?
6: Ja, want mijn handtekening staat aan de achterkant.
4: Ah, maar uw foto niet?
6: Nee, maar
3: zij was erop uit om de macht te bevragen. Dat kon de macht zijn in de politiek, maar ook in het bedrijfsleven of op allerlei plekken. En ze zag het als haar taak om een kritische journalist te zijn en deed daar ook absoluut geen water bij de wijn.
0: Ja, wat heeft jou zo geboeid in deze documentaire?
1: Ja, ik vond het heel fascinerend. Ik kende Clary Podlak wel van vroeger, weet je wel. Zo, mijn ouders keken Buitenhof op zondagochtend en dat was altijd Clary Podlak daar. En Nova en zo, Den Haag Vandaag. En die documentaire is fascinerend, want het wordt een beetje verteld vanuit de perspectief van haar vrienden. En eerst vertellen ze over haar carrière en hoe goed ze was. En als vrouw gewoon al die politici het vuur aan de schenen legde. En daar ben je helemaal in mee ook. Denk je, wow, ja, inderdaad, wat was zij goed. En dan gaat het over haar einde. Ze is overleden, dat wist ik wel vaag, maar zij kreeg borstkanker, maar heeft besloten dat niet te laten behandelen. Dat ten eerste. En ten tweede om het ook aan niemand te vertellen. Dus niemand wist het. Dus ze was alleen, haar man was al overleden. En ze is in eigenlijk totale eenzaamheid gestorven. Ze heeft dus ook, die vrienden vertellen ook, ze had wel vaak last van dingen. Dan zei ze dat ze was gevallen of zo. En uiteindelijk heeft ze thuis, moet ik heel veel pijn hebben gehad, heeft ze thuis een zelfdodingsmiddel genomen en de kat op de gang gezet. En is ze overleden en heeft ze een appje gestuurd naar vrienden van, ik lig daar en zo. Ik heb me heel erg bezig gehouden. In de weken daarna dat je denkt, goh, waarom zou je nou zoiets doen? En waarom? Dan kun je natuurlijk meteen heel makkelijk zeggen van ik zou dat nooit doen, of belachelijk, of wat raar. Maar ja, het is gebeurd. En ik vind dat dan ook heel in mijn hoofd van hoe je die beslissing misschien neemt om het op die manier te doen. Ik vind dat wel, ik vind het een soort toneelstuk op zich in die zin. Maar ook gewoon heel treurig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat heeft die documentaire gedaan. Dat je echt wekenlang er nog over hebt lopen, tot benadenken, zelfreflectie.
1: Ja, of zelfreflectie of gewoon, het heeft al in mijn hoofd doorgespeeld. Het is natuurlijk gewoon heel, heel goed gemaakt wel. En ook de verbijstering bij die vrienden eigenlijk. Bijzonder hoe zoiets gegaan is. Ik vond het een heel, heel indringend mooi verhaal.
0: Autonoom tot het eind. Over de carrière en het eind van Clary Podlak. Gemaakt door Koen Verbraak. Terug te zien op NPO Start ook. The Will. Ook een film die je hebt getipt?
1: Ja, van Darren Aronofsky.
0: Ja, even kort, waarom?
1: Ja, het gaat over een man van die 300 kilo weegt. Eigenlijk zijn huis niet meer uitkomt. Hij heeft besloten om zichzelf dood te eten. Dus hij heeft...
0: Zo?
1: Ja, het is nog... Ja, god, nou, het is niet heel vrolijk op de vroege ochtend. Nee. Allemaal. Het is een hele ontroerende film, vond ik dat. En dan komt ze op een gegeven moment... Heeft hij dan ook bijna geen contact met zijn dochter. Maar die komt dan toch bij hem langs. Die hebben dan prachtige gesprekken. En het is heel ontroerend hoe die man... Ja, geëindigd is waar die geëindigd is. Ik vond het een hele mooie film.
0: Oké. Okay. Ook gaan kijken dus. En nog tippen. Je mag gaan tippen voor de volgende Uur Cultuur. Volgens mij een andere gast die je hier graag zou willen zien.
1: Dat mag ik doen.
0: Ja, dat mag jij doen. Ik zie, ja, je bent helemaal verbaasd.
1: Oh.
0: Nee, ja, Simme Wouters heb je volgens mij getipt.
1: Ja, maar ik heb dat nog opgezocht, maar hij is al te gast geweest.
0: Oh, hij is al te gast geweest. Ja, ja. Dan houdt het op. Dan sluiten we af met... Ja, nee, dan houdt het op. Dan gaan we naar de laatste. Kindercultuur. Cinekit. 25 jaar bestaat het. Beste films komen terug in de bioscoop. Waarom moeten we daar naartoe? En wat is de beste film volgens jou?
1: Ja, ik was vroeger van Cinekit. Was voor mij altijd echt een soort van... Daar wilde je naartoe in de herfstvakantie. En dat gingen we dan nooit. Want mijn vader had er dan geen zin in, volgens mij. Maar het was een trauma van mijn broer met name. Maar Cinekit was altijd wel... Al die kinderfilms die je dan kon bekijken. En ze brengen nu heel veel oude kinderfilms weer terug naar de bios. Dat is fantastisch. Ja. En, ja, ik vind de beste Nederlandse kinderfilm, denk ik, Minus.
0: Minus.
1: Dat is wel mijn eigen favoriet.
0: Met Clarice. Of Carice van Hout.
1: Ja. En de katten. En...
0: Primetime Carice van Hout.
1: Ja, dat is echt geweldig.
0: Ben je klaar voor deze week? Want woensdag begint het. De beesten.
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Nou ja, zeker. Ja, er moet ook nog wel het een en ander gebeuren. Er moet nog hard gewerkt worden deze week. Maar we zijn heel erg op de goede weg. Je hebt altijd één moment, dat vertelde ik net, toch? Dat was vorige week, dat je dan even denkt van... Oh, hoe komt dit ooit nog goed? En dan zeggen mijn vrienden altijd, ja, dat denk je altijd. Anderhalve week voor een première. En dan zeg ik, ja, maar nu is het anders. En dan zeggen ze, dat zeg je ook altijd. En, dus ik zeg er maar niet te veel meer over. Nee, en inmiddels gaat het wordt prachtig. Het wordt fantastisch.
0: Het wordt fantastisch.
1: En, ja, komt helemaal goed.
0: Ga zeker die kant op. De Beest is dus vanaf woensdag 12 augustus te zien... in de Rode Hal in Zwolle, vlakbij het station. Dus je bent er zo. Tot en met de zondag 30 augustus. Dus ik zou zeker die kant op gaan. Ik ga zelf ook, als ik weer richting Groningen ga. En dan tussenstop is Zwolle.
1: Leuk.
0: Ja, het hele uur met Wessel de Vries kun je terugluisteren als podcast. En zijn mooie tips nalezen via de NPO Luister-app. Ik zou voor nu zeggen, maak er een fijne zaterdag van. Geniet en ontspan. En tot morgen bij een nieuwe uitzending van Een Uur Cultuur.

0: NPO Radio 1.
1: De eerste gierzwaluwen zijn alweer onderweg naar het zuiden. De najaarstrek is officieel begonnen in Vroege Vogels. Daarom volop aandacht voor trekvogels. Ook kijken we naar de gevolgen van de aanhoudende droogte. Boeren moeten anders omgaan met water en hun werkwijze aanpassen.
2: 10 jaar geleden hebben we onze beregeningsinstallatie dus verkocht. Gewoon verkocht.
1: Verder een stoomcursus varens. De kolom van de Vlaamse vogelaar Begijn Le Bleu.
3: Een groep van een tiental valen gieren schoven voorbij.
1: En een gesprek over de nieuwe aanpak van milieucriminaliteit. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
7: Met een plaksnor op en in mannenonderbroek bestormden ze de Nederlandse poppodia. Theatermaker en artiest Merel Pauw, alias Elmer. Mijn derde zomergast. Door welke films en artiesten laat ze zich inspireren? En kijkt zij überhaupt tv?
8: VPRO Zomergasten. Morgen, 19:15 op NPO 2.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Crackdealers die op klaarlichte dag hun gang gaan in een park of woonwijk.
11: Het zijn zieke mensen die zoeken een dokter. Als je de goede medicijnen hebt, heb je tevreden mensen.
10: Waarom stoppen de gemeentes en politie dit niet?
12: Kijk, ze gaan nu gelijk weg.
13: Oh, jee. Het is fucking gimme.
10: Stream Caro en Servais Pointer Special over crack nu op NPO Start.
4: NPO Radio 1. 7 uur.
14: Dielke Teertstra.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
15: Goedemorgen op deze zaterdag 8 augustus. Tijdens een hittegolf geven we minder geld uit. En een grote brand in Rotterdam. Nu een overzicht van het nieuws. Hier is Jennifer Okkelom.
16: De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met een blussen van een grote brand in Charloos. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakte rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante meter bos is verwoest. En dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. En hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn nu naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit vanwege de droogte. Spanje heeft per direct grenscontroles ingesteld voor reizigers uit Italië. Die duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor de grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje 1 maand lang op te schorten. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, vandaag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden.
15: Bij extreme hitte gaat de hand op de knip. Waarom dat is, horen we zo van een onderzoeker.
5: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Met een plaksnor op en in mannenonderbroek bestormden ze de Nederlandse poppodia. Theatermaker en artiest Merel Pauw, alias Elmer. Mijn derde zomergast. Door welke films en artiesten laat ze zich inspireren? En kijkt zij überhaupt tv?
8: VPRO Zomergasten. Morgen, 19:15 op NPO 2.
12: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
10: Crackdealers die op klaarlichte dag hun gang gaan in een park of woonwijk.
11: Het zijn zieke mensen die zoeken een dokter. Als je de goede medicijnen hebt, heb je tevreden mensen.
10: Waarom stoppen de gemeentes en politie dit niet?
13: Kijk, ze gaan nu gelijk weg. Oh, jeenig. Het is fucking gimmer.
10: Stream Caro en Servais Pointer Special over crack nu op NPO Start.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
15: Nederlandse huishoudens geven tijdens extreme hitte minder geld uit. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit. Op de warme zomerdagen daarvoor werd nog volop genoten van het terras en andere activiteiten buiten. Maar tijdens de hittegolf gebeurde dat veel minder, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Janine van Reken van Wee, econoom en dataonderzoeker bij ABN AMRO. Goedemorgen.
18: Een goedemorgen.
15: Hoe komt het dat we minder geld uitgeven bij code rood?
18: Ja, hoe komt het? Het weer. We hebben gekeken naar deze relatie. En het mooie is dat wij hele gedetailleerde data hebben. En hierdoor goed kunnen kijken wat er nou door het weer komt en wat een dagelijks patroon is. En we zien dus heel duidelijk dat die patronen met het heet weer afwijken van wat je normaal verwacht. Ja, we kunnen heel duidelijk de relatie zien tussen het verschil met code geel en dan code oranje en code rood. Dat bij code geel de pintransacties wat meer omhoog zijn. Dus mensen geven meer uit dan wat je normaal verwacht. Mm-hmm. En bij code rood echt wel onder wat je normaal verwacht.
15: Ja, en dat meer uitgeven, zit dat dan in uitjes, terrasjes, dat soort dingen? En die laten we dan allemaal links liggen op het moment dat het te warm wordt?
18: Ja, klopt. Dus wat ons opviel is dat gedurende alle dagen liggen eigenlijk de supermarkten wat boven gemiddeld. Dus bij mooi weer, maar ook bij extreem hitte, zie je dat die supermarkten, dat mensen daar naartoe gaan. Het is misschien ook wel een coole plek om naartoe te gaan. Mm-hmm. Ik denk dat we ons wat bij voor kunnen stellen. Maar andere dingen, dus erop uit voor recreatie of dat soort dingen. Ja, dat is met mooi zomers weer, is dat goed te doen en hartstikke leuk. Maar op het moment dat het code rood wordt, is het echt wel extreem. We weten ook dat een aantal activiteiten gewoon niet doorgingen in het land. Dus er waren ook wat dingen gewoon gesloten en niet mogelijk op dat moment. En ook wel opvallend is dat we daar een verschil zien regionaal. We zien dat in de steden eigenlijk de pinbestedingen nog redelijk op peil blijven tijdens die heetste dagen. Terwijl buiten de stad, in de rest van Nederland, het echt flink naar beneden is gegaan. Dus dat vonden wij wel opvallend.
15: Ja, ik sprak net even door u heen, maar u zegt dus, jullie zien dat er in de stad meer werd uitgegeven dan op het platteland tijdens de hitte. Hoe komt dat?
18: Ja, nou, daar zijn we iets meer ingedoken. En wat we zien, dat voornamelijk bij de eet- en drinkgelegenheden zit. Dus in de stad zien we dat die net iets boven of op normaal liggen. Terwijl daarbuiten ligt het echt flink daaronder. Waardoor dat echt komt, we hebben een paar hypotheses wat zou kunnen. Mm-hmm. In de stad heb je natuurlijk meer van dat soort gelegenheden om je heen. Dus heb je de mogelijkheid om dat makkelijk eventjes te doen. Maar in de stad zijn de huizen over het algemeen warm ook iets meer op. He, dus in het stedelijk gebied heb je misschien minder vaak een tuin of een boom waar je makkelijk bij je huis onder kan gaan zitten. En is die behoefte misschien ook wat groter om tijdens die extreme hitte juist ook eventjes naar buiten te gaan in plaats van in je tuin onder een boom te gaan zitten. Dus daar kan een verschil zitten. Het andere wat we ook weten is dat de demografie net wat anders is tussen de echt zeer grote steden en de rest van Nederland. Er wonen relatief iets meer jongeren en daarbuiten relatief iets meer oudere generaties. En ja, we verwachten ook wel dat de wat oudere generaties zich eerder houden aan het
19: thuisblijven,
18: fysieke activiteiten beperken. Ja. Precies. Ja.
19: Moeten ondernemers hierop inspelen? Want we gaan natuurlijk vaker dit soort weersomstandigheden zien.
18: Sorry, de verbinding was heel even slecht. Moeten
19: ondernemers hierop inspelen, nu we dit weten?
18: Voor ondernemers is het denk ik goed om te weten dat die extreme hitte gaat gepaard met ook consumptiegedrag dat wijzigt. Op het moment dat het echt heel warm wordt. Wat we wel ook hebben gezien is dat het een heel tijdelijk effect is. Dus we zien over de 10 dagen met die extreme warmte, of dat er van warm naar extreem warm, dat er gemiddeld over die hele periode 4% minder is besteed. Ja. Maar we zien ook dat het in een paar dagen na afloop eigenlijk weer is ingehaald. Dus we vinden vooral een tijdelijk effect en niet iets structureels.
19: Ja. Helder, dank Janine van Reken van Wee, econoom en dataonderzoeker bij ABN AMRO. De cocaïnesmokkel vanuit Latijns-Amerika gaat steeds vaker eerst naar West-Afrika. Vanuit daar worden de harddrugs dan verder vervoerd richting Europa. Een van de landen waar veel coke binnenkomt is Liberia. Daar treft de politie geregeld enorme partijen drugs aan. En die worden op een opmerkelijke manier vernietigd, zag correspondent Maurice Leden.
20: Dit zijn agenten van de antidrugseenheid van Liberia, de LDEA. Ze zijn in totale extase, want ze hebben een uur of twee met machetes, messen en hakbijlen een enorme stapel cocaïneblokken uit elkaar gehakt. Hier wordt cocaïne, die zij hebben onderschept, ter waarde van bijna 300 miljoen euro, in de open lucht in de fik gestoken. Ook hier weet men heus wel dat er verstandigere manieren zijn om het vernietigen van zoveel cocaïne aan te pakken. Maar het gaat om het signaal. De chef van de nationale politie staat, haast onherkenbaar door zijn zonnebril en een mondkap die hem tegen de vervuilde rook moet beschermen, naast de enorme vuurzee als hij zegt dat drugsbenders hier geen thuis vinden.
21: We are not open for narcotic business. Don't bring your stuff here, you bring it here, we destroy it.
20: West-Afrika speelt een steeds grotere rol als doorvoerhaven voor de wereldwijde cocaïnehandel. En daar heeft ook Liberia in toenemende mate mee te maken.
22: So this is the thing very old God. I will go pass Kenya on to it and the route and national airport.
20: In juni werd er op het internationale vliegveld een lading cocaïne aangetroffen tussen bouillonblokjes met een waarde van 19 miljoen dollar en Europa als bestemming.
21: That we have been exploring in our investigation.
20: Drugs waarvan de politiechef zegt dat het gelinkt kan worden aan het netwerk van de Nederlandse voortvluchtige drugscrimineel Jos L.
21: Has some Dutch connections as well.
20: Experts zeggen dat de vraag vanuit Europa nog nooit zo groot is geweest en de productie van cocaïne in Zuid-Amerika nog nooit zo hoog. In juli onderschepte de antidrugseenheid, net buiten de hoofdstad Monrovia, hun grootste drugsvangst ooit, 4000 kilo, dat verstopt was in een huis. Deze ontwikkelingen leiden tot grote bezorgdheid in Monrovia zelf.
23: Lopen
1: president from West Africa should allow their country to be used as a transit point.
20: Deze jonge student zegt dat de presidenten in West-Afrika er alles aan moeten doen om te voorkomen dat West-Afrika gebruikt wordt als doorvoerhaven voor drugs naar Europa.
1: To transport drugs to Europe.
20: En ook op de radio wordt er volop over gesproken.
2: Attempts to take over our country. This is a serious issue and every Liberian should be concerned about this.
20: De drugsorganisaties zijn goed georganiseerd en gaan geraffineerd te werk. Het is een grote uitdaging om deze te stoppen. Nederland gaat nu actief samenwerken met Liberia. En de minister van Justitie van Liberia denkt dat dat belangrijk is.
3: Both nations interest.
20: Omdat beide regio's geraakt worden en het in het belang van beide landen is om Liberia onaantrekkelijk te maken voor drugskartels.
3: Undesirable for the cartels to come.
20: De verbranding zorgt voor grote vlammen en dikke wolken. Het kleurt de lucht boven Liberia zwart. Dit is hoe de Liberiaanse autoriteiten de grond onder de voeten van criminelen heet maken.
19: Een verslag was dat van Maurice Leden.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
19: Het is 14 over 7. Wat was er gisteravond op radio en televisie? In Nieuwsuur aandacht voor fraude bij vakantieboekingen. Afgelopen maanden werden meer mensen opgelicht via booking.com. Ook Hans, die dacht dat hij op de site een appartement had geboekt.
23: Dan kon ik op een gegeven moment de code die ik had gekregen volgens de site indrukken op het kastje bij de deur. En dan gaat de deur open en dan heb je dus gelijk entree tot het appartement. Alleen, ik kon drukken wat ik wilde op het kastje. Er gebeurde dus niks.
19: Volgens Babs van der Staak, woordvoerder van de Consumentenbond, moet Booking passende maatregelen nemen om fraude zoveel mogelijk te beperken. En Van der Staak heeft ook nog tips voor mensen die via de site boeken.
24: Betaal in ieder geval met een creditcard. Want als er sprake is van fraude, kan de creditcardmaatschappij jouw betaling terugdraaien. Betaal ook alleen via het officiële betaalsysteem van Booking. En doe wat voorwerk. Dus lees reviews, sluit die aan bij de foto's. Kijk of er voldoende reviews zijn. Kijk op andere platforms. Kijk op Google Maps of er inderdaad een accommodatie ergens is.
19: In Stand van Nederland ging het over wearables. Apparaten zoals smartwatches of ringen die je hartslag kunnen meten en je slaapkwaliteit checken. Zijn dat nou leuke gadgets of kunnen ze meer? Volgens huisarts Bernard Leenstra zijn de positieve effecten van het meten verwaarloosbaar.
25: Ik geloof best wel dat het voor een deel een tijd lang kan motiveren. Maar je hoort al, het effect wat je haalt is nou ook niet baanbrekend. Bovendien hebben we het over het cardiovasculaire. Dus het aantal stappen dat je wat meer doet. Maar de grootste olifant in de kamer zijn de grote problemen. Zoals bijvoorbeeld eenzaamheid of een ongezonde leefstijl door slecht roken en drinken. En dan kan je wel bezig zijn met de Fitbit. Maar als je daar naar thuis gaat zitten met de jenever omdat je te vieren hebt dat je 10.000 stappen hebt gelopen, valt het in het niet.
19: Cardioloog en gezondheidswetenschapper Janneke Wittekoek ziet er wel voordelen in.
26: Als je gewoon op jonge leeftijd mensen al een aantal meetpunten zou inzichtelijk zou kunnen maken als spiegels van gezondheid, en je kan ze daarmee met die meetwaarden motiveren richting gezonder gedrag, of het beïnvloeden met meer interactie of minder eenzaamheid, et cetera, dat je op die manier wel stappen voor kunt zijn.
19: Hoe is het om een stuntman te zijn in de nieuwe Spider-Man-film? Langs de lijn en omstreken sprak met stuntman Nick Roete, die in die film meespeelt. Ja, zijn werk is niet zonder risico, zei Roete.
27: Er zijn zeker voorbeelden waarbij mensen in het ziekenhuis eindigen, hersenschade, eventueel een arm die moest geamputeerd worden of zelfs een dwarslees heeft opgelopen.
19: Gelukkig kwam hij er in Spider-Man zonder kleerscheuren vanaf. Hij speelt in de film een ninja in een rood pak die vecht met Spider-Man. Hij vond het zelf wel wat moeilijk te zien wanneer hij nou precies in beeld is.
27: Ik heb gisteren de film voor het eerst gezien. En ik moest ook bekennen dat ik het zelf ook heel moeilijk vond om mezelf te herkennen.
19: Dat was gisteravond op radio en televisie. Er zijn zorgen, Jennifer, over AI-bedrijven die hun agents niet onder controle hebben.
28: Ja, die zogenoemde AI-agents blijken op eigen houtje onverwachte en soms strafbare handelingen te verrichten. AI-kenners en cyberbeveiligers uiten hun zorgen erover in het Financieel Dagblad na een reeks incidenten. Daarbij werd digitaal ingebroken door AI-systemen of werd er samengezworen en gepoogd mensen op te lichten. Experts vrezen nu dat AI-bedrijven hun beveiliging niet op orde hebben. De uitdaging wordt om systemen die slimmer zijn dan mensen onder controle te houden, aldus de experts in de krant. De brandweer moet sneller gebruik kunnen maken van blushelikopters en vliegtuigen. Die oproep doet de landelijk regisseur Natuurbrand voor Brandweer Nederland in de Telegraaf. Die ondersteuning vanuit de lucht is heel belangrijk bij het bestrijden van de natuurbranden, zo stelt hij. Waar in andere landen soms in 20 minuten al een blushelikopter in de lucht hangt, kan dat in Nederland uren duren. Die afhankelijkheid van defensie moet minder, aldus de landelijk regisseur Natuurbrand. Vaak kunnen brandweerwagens niet dichtbij genoeg komen bij een natuurbrand, en dus is hulp vanuit de lucht echt nodig, zo stelt hij. In Dordrecht is opnieuw een parkeergarage per direct gesloten. Het is inmiddels de derde waar niet meer geparkeerd mag worden, zo is te lezen bij RTV Rijnmond. De andere twee garages hebben scheuren in het beton, wat zou zorgen voor onveilige situaties. Of dat nu ook bij deze parkeergarage probleem is, moet nog duidelijk worden. Auto's die nog in de parkeergarage Visstraat staan, moeten zo snel mogelijk weg. Voor abonnementhouders wordt een andere parkeerruimte gezocht, zegt de gemeente. De wereld heeft een groeiend vuurprobleem, zo lezen we in Dagblad Trouw. De krant heeft op een rij gezet wat het de wereld kost, al die natuurbranden. Tussen 1980 en 2025 bedroeg de economische schade $290 miljard. Het afgelopen jaar was de rekening al $57 miljard. Vuur sloopt gebouwen en infrastructuur en het vervuilt de lucht en het oppervlaktewater. Daarnaast moeten honderdduizenden mensen wereldwijd evacueren om te ontsnappen aan de vlammenzeeën. En de luchtvervuiling door rook van land- en natuurbranden veroorzaakt volgens schattingen van onderzoekers wereldwijd meer dan 1,5 miljoen doden per jaar.
0: Steeds meer foto's op Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding er op de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Economieverslaggever Aida Brands ging langs bij een verkoper die net is begonnen op Vinted.
5: Een t-shirt, een blouseje met streepjes. Nou, Lucas van 21, dit is jouw kast en we staan in jouw slaapkamer. En dit is eigenlijk ook jouw hoofdkantoor.
6: Een soort van wel. Ja, hier vinden de zaken plaats voor Vinted. Ja.
5: Hoeveel kleding heb jij inmiddels verkocht vanuit je slaapkamer?
6: Volgens mij nu een stuk of 15.
5: Ja. Oh, dat is niet verkeerd.
6: Nee, dat is best wel een lege kast nu inderdaad.
5: Maar nu gebruik jij dus AI om die kleding te verkopen, om het er allemaal net iets mooier uit te laten zien.
6: Ja, net iets. Ja. Het is echt net de achtergrond en een paar kreukeltjes eruit halen.
5: Ja, hoe eerlijk is het, hè, dat je AI gebruikt om de kledingstukken er net iets mooier uit te laten zien?
6: Ik vind hoe ik het doe, is het eerlijk. Zolang je het gewoon binnen de lijnen houdt en niet vlekken of gaten weg photoshopt. En ja, de kleding tot z'n recht laat komen, dan ja, is het voor mij goed. Ik denk eerlijk gezegd dat er nog veel mensen verder doorschieten dan ik heb gedaan.

0: bijvoorbeeld echt vlekken weghalen. Dat zie ik wel terug soms in reviews op Vinted.
1: Wat vind je daar dan van?
0: Ja, dat vind ik wel. Ja, dan ga je wel te ver. Dan zit je echt wel op. Dan ga je wel een lijn over.
1: Bijvoorbeeld dit blouseje. Als je dit verkoopt op Vinted, wat vraag je hier dan voor?
0: Het verschilt wel erg, maar ik denk dat je moet denken aan 5 euro, zoiets. Als het er goed uitziet. Maar er is heel veel aanbod, dus je moet wel een paar kledingstukken hebben die de aandacht trekken. Anders kom je in de storthoop, zeg maar.
1: Kan je eens laten zien, hoe doe je het?
0: Dit is het blouseje. Ik leg hem dan op mijn bed meestal, dat het een beetje goed zichtbaar eruit ziet. Dan pak ik mijn telefoon, maak ik er een foto van. Die zet ik met 2 zinnen in AI, om het net iets mooier te maken. Om met een witte achtergrond en het er bijna webshop-achtig uit te zien, maar de kleding niet zo aan te passen dat het er heel anders uitziet, dan is het gewoon oplichting. Ik heb het echt gebruikt als slimme marketing tool.
1: En heb je wel eens berichten gekregen van mensen aan wie jij kleding had verkocht, en die toch bij je terugkwamen van dit is toch niet wat ik dacht dat het was?
0: Nee, helemaal niet. Ik heb nu van alles wat ik heb verkocht, heb ik alleen maar 5 sterren reviews gekregen. Gebruik wel 1 foto met AI. En daarnaast plak er ook nog zelf eentje op met het etiketje. Dus dat mensen wel zien dat het echt mijn kleding is. En dat ik het niet zo van Pinterest heb gehaald of zo.
1: Hoeveel heeft het je al opgeleverd?
0: Tot nu toe 46 euro.
1: Nou, dat is niet verkeerd.
0: Dat is zeker lekker.
1: Dit pakketje kan dus op de bus?
0: Ja, dit is weer 5 euro erbij.
2: Frederik Zuiderveen-Borgesius, hoogleraar ICT en recht aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Mag het je foto's zo bewerken met AI dat je spullen er net ietsje beter uitzien dan ze zijn?
3: AI of niet, je mag nooit misleiden. Je mag ook niet een trui op Vinted zetten en er opschrijven. Die is 100% wol als die van nylon is. En met behulp van AI mag je niet liegen. Dus precies wat deze meneer zei, je mag niet vlekken eruit gummen of zo. Beetje het licht aanpassen, zodat de kleur beter op de echte t-shirt lijkt, dat is geen probleem.
2: Dat mag wel, want hij zegt inderdaad ook van, ik vind het eerlijk zolang je binnen de lijnen blijft. Hè? Maar de vraag is natuurlijk, waar liggen die lijnen?
3: Ja, de algemene regel die we al lang voor het internet en al lang voor AI hadden, is dat je je mag een product wat je verkoopt niet mooier voordoen dan het is. Precies wat ik zei over bijvoorbeeld, je mag niet zeggen dat die 100% wol is als die eigenlijk van nylon is. Of als je een fiets verkoopt, mag je niet zeggen de remmen zijn net nieuw, terwijl die eigenlijk al oud zijn.
2: Nee.
3: Dus gewoon dezelfde regels die we al een eeuw hebben of zo.
2: Maar mooie foto's maken, dat doet natuurlijk iedereen. Of je daar nu AI voor inzet of niet. Als je iets wil verkopen, dan leg je het ook ergens neer waar inderdaad het licht goed is. En waar het een beetje leuk hangt bijvoorbeeld. Dat mag natuurlijk allemaal wel. Maar op het moment dat je echt gaat misleiden, dan ga je de grens over.
3: Precies.
2: Ja. En wie heeft op het moment dat dit gebeurt, eigenlijk, en op het moment dat er wel, weet je, dat het echt mooier wordt voorgesteld, dus dat er echt scheurtjes worden weggehaald, wie heeft dan de verantwoordelijkheid? Is dat Vinted of is dat de verkoper of is het degene die het product uiteindelijk heeft aangeschaft?
3: Nou, de eerste verantwoordelijkheid is op de verkoper. Die moet zich eerlijk gedragen.
2: Ja.
3: En als uiteindelijk, als de koper het koopt en die ziet een scheurtje extra, maar die vindt er geen probleem mee, dan heeft die verkoper zich niet netjes gedragen. En eigenlijk illegaal gedragen ook. Maar ja, als de koper er geen probleem mee heeft, dan gebeurt er nooit iets mee natuurlijk. Dus hoofdverantwoordelijkheid op de koper. Nee, op de
2: verkoper. Ja, precies.
3: Ik weet niet alle platforms uit mijn hoofd, maar bij Vinted is het bijvoorbeeld zo geregeld dat de koper, die moet binnen 2 dagen zeggen het is oké of niet. En als het niet oké is, dan dan kan de verkoper korting geven of het geld teruggeven als je het product terugstuurt en dat soort dingen.
2: De verkoper is hoofdverantwoordelijk, maar de koper die heeft de verantwoordelijkheid om zelf aan te geven, in dit geval in ieder geval van Vinted, om te zeggen van dit klopt niet. Maar Vinted zelf, doet het platform ook hier iets tegen? Kan het er iets tegen doen of controleren?
3: Nou, de wet zegt tegen dit soort platforms van je moet in ieder geval makkelijk maken om mensen om bijvoorbeeld

0: een knop in te kunnen duwen van hey, dit ziet er niet goed uit. Of dit is illegaal. En dan moet het platform snel reageren. En afgezien van wat de wet eist, en dat komt trouwens uit de zogeheten Digital Services Act, zeg maar de Europa brede platformregulering. En afgezien van wat de wet eist, zegt, vindt het, dat is voor ons niet zo goed te zien natuurlijk, maar zegt, vindt het dat ze er zelf ook spontaan achteraan gaan, illegale advertenties, misleidende advertenties. En sinds een iets minder dan een week is er een andere Europa-brede wet, de AI Act. En die zegt dat, kort samengevat, als je plaatjes zoveel mooier maakt dat ze kunnen misleiden, dan moet je er netjes bij zetten dat je het met AI hebt gemaakt.
1: Oh ja.
0: Maar we moeten afwachten of mensen dat echt gaan doen natuurlijk.
1: Ja. Veel dank voor de uitleg, Frederik Zuiderveen Borgesius. En we gaan luisteren naar muziek. Ik heb een liedje voor vanochtend uitgekozen van de nieuwe plaats van Charlie XCX. Hier is Camera.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
2: NPO Radio 1.
3: Het is 7:30, hier is Jennifer met de hoofdpunten.
4: De brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak de brand uit in een bouwafval. Straks meer daarover met de veiligheidsregio. Tijdens de extreme hitte gaven Nederlandse huishoudens minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er toen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In supermarkten werd tijdens de extreme hitte juist wel meer gepind. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij een Russische raketaanval. Op meerdere plekken in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit en woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar tijd. Er verdween 2900 vierkante meter bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante meter kilometer.
5: En Floris Lafeber bij Weerplaza, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Dieuweke.
5: Ik had het gevoel dat het vannacht wat koeler was, klopt dat?
6: Ja, dat klopt zeker. Het is regionaal zelfs onder de 5 graden geweest in het oosten van het land. En momenteel liggen de temperaturen nog ruim onder de 10 graden. Dus een mooie gelegenheid om lekker je raampje open te zetten. Want het wordt een behoorlijk warme dag vandaag.
5: Ja, dus we moeten ons vast wel weer voorbereiden op de hitte. Want hoe warm wordt het?
6: Ja, vanmiddag hebben we uiteindelijk maxima van 24 graden in de kop van Noord-Holland. Dat is bijna zomers te noemen. En in het binnenland wordt het wel zomers warm met 26 tot lokaal 28 graden. En hierbij blijft het eigenlijk van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zon overgoten. In de loop van de middag krijgt het zuidwesten wel wat met wat meer sluiwolken te maken. Maar dat mag de pret eigenlijk niet of nauwelijks drukken.
5: En hoe ziet morgen eruit?
6: Ja, morgen wordt het wat warmer. Onder invloed van een krachtig hoge drukgebied wordt er wat warmere lucht aangevoerd. Dat gaan we morgenmiddag echt merken als het lokaal tropisch warm gaat worden in het zuidoosten van het land. Ook dan zon overgoten met enkele sluierwolken. En de kustgebieden krijgen in de loop van de middag ook met een verfrissend briesje van zee te maken. Maandag en dinsdag tijdelijk iets minder warm met 22 tot 25 graden in het binnenland. Ook dan zon overgoten, misschien iets meer bewolking op de maandag. Maar ook dan is het gewoon zomers weer in Nederland. En vanaf woensdag krijgen we zelfs weer een aantal zeer warme dagen voor ons op het programma staan. Met lokaal zelfs 35 graden in Limburg en Brabant.
5: Floris, dankjewel.
6: Graag gedaan.
5: Bij een Rotterdams recyclingbedrijf brak gisteravond brand uit. Mensen in de omgeving kregen een NL-alert. We horen zo de brandweer.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Een grote brand midden in Rotterdam, in de wijk Charloos, bij een recyclingbedrijf. Brand begon gisteravond en dik een uur geleden is het zijn brandmeester gegeven. Ryan Bergkamp, woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
5: Brandmeester, het gaat goed dus met de bluswerkzaamheden?
9: Ja, de brand is gelukkig onder controle. We zijn de komende uren nog wel bezig met nabluswerkzaamheden. Omdat de afvalhoop plukje voor plukje uit elkaar gehaald moet worden en heel rustig aan afgeblust moet worden.
5: Ja. En gisteravond is de brand ontstaan. Is duidelijk hoe dat kon gebeuren?
9: Nee, helaas is niet duidelijk nog hoe dit heeft kunnen gebeuren. Wat we wel weten is dat er snel heel veel rookontwikkeling was, waardoor we dus ook dat NL Alert hebben uitgestuurd. Op dit moment komt er nog steeds bij dat nablussen wel wat rook vrij. We blijven dat monitoren. Er zit ook wat stankklachten bij. En daarom dat we nog wel, mochten mensen de geur waarnemen, het advies in stand houden, dat ze dan wel ramen en deuren gesloten nog houden.
5: En u zegt we moeten plukje voor plukje door die afvalberg. Want weet u wat er in brand staat?
9: Ja, het gaat om verschillende soorten afvalhopen die daar in de brand staan. Daar komen brandweermensen op dit moment ook lastig bij. We worden ondersteund door het havenbedrijf van Rotterdam met blusboot om voldoende water daar te krijgen. En ook met het blussen zelf. En het bedrijf, de afvalverwerker, haalt met de kraan eigenlijk het schroot uit elkaar, het afval uit elkaar, zodat we dat beetje bij beetje goed kunnen afplussen.
5: Ja, maar het is een recyclingbedrijf, daar kan natuurlijk van alles liggen. Is het huishoudelijk afval? Weet u iets daarover?
9: Nee, het zijn allemaal verschillende soorten afvalbergen. Mm. Dus we kijken ook echt per afvalberg wat er moet gebeuren. Er zit hout, er zit metaal en dat vraagt allemaal zijn eigen aanpak. In ieder geval wel moeten we daarom alles toch, ondanks dat het verschillende soorten afval zijn, het beetje bij beetje uit elkaar halen om dat echt goed geblust te krijgen.
5: U zei net al, er is heel veel rookontwikkeling. Hè? Hoeveel overlast geeft het voor Rotterdam?
9: Ja, de wijk Sjaarloos heeft hier echt wel last van gehad. Gelukkig is de rook beperkter geworden en heeft eigenlijk alleen de directe omgeving rondom het bedrijf nog last van rook en stank.
5: Ja. En rook en stank, zijn er ook schadelijke stoffen bij vrijgekomen?
9: Nou, er komen bij brand altijd schadelijke stoffen vrij. We hebben gemeten in de omgeving en de concentraties waren in ieder geval niet heel erg gevaarlijk voor de directe omgeving.
5: Niet heel erg gevaarlijk, wat betekent dat?
9: Nou, dat betekent dat we echt hebben gemeten, dat we ook ons advies hebben uitgedaan dat als mensen er last van hadden dat ze ramen en deuren moesten sluiten. We hebben er actief naar gekeken en op dit moment zijn de meetwaarden zo laag dat er nu geen gevaar meer is voor de directe omgeving.
5: Hoe lang verwacht u nog bezig te zijn met het blussen?
9: We zijn de komende uren echt wel in de loop van de ochtend nog bezig om dit goed geblust met elkaar te krijgen.
5: Veel dank, Ryan Bergkamp van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Ja, en de grote brand in Limburg, in het Noord-Limburgse Oosterum, heeft zo'n 100 hectare afgebrand. Nu de vlammen zijn gedoofd, kunnen de beheerders in het gebied weer naar binnen om te zien welke bomen en planten misschien wel voorgoed zijn verdwenen. Verslaggever Matthijs van der Wiel, jij bent daar nu. Hoe ziet het er daar nu uit?
10: De grond is zwart geblakerd en het is aan de ene kant een prachtig gezicht, de zon die door de bomen schijnt. En het is een beetje heijig van de ochtendmist. En ja, alsof er een rookmachine aanstaat. Maar dat is eigenlijk helemaal geen goed nieuws, Luc Hendricks, van het Limburgse landschap. Want dat is de rook van de grond die nog smeult. Hè?
11: Ja, dat klopt, ja. Ja, het is in principe een combinatie inderdaad met de mist. Maar ook vooral de nasmeulende brandhaarden.
10: Zo heftig dat we op een andere plek waren en dat de brandweer ons daar heeft weggestuurd. Waarom?
11: Ja, dat klopt, ja. Want de rookontwikkeling was daar zo hoog dat het koolstofmonoxide gehad is daar ook veel te hoog. Je kon geen hand voor ogen zien. Dus wij zijn eigenlijk aan de hele andere kant van de Boshuizige Bergen.
10: Aan de goede kant van de wind.
11: Precies,
10: dat is ook de reden dat de treinen ook nog steeds niet rijden hier. Zelfs als de snelweg hadden de automobilisten er last van. Ja, dus het beeld, het is voorbij, dat klopt helemaal niet. Want we liepen hier net een stukje richting de Jeneverstruiken, waar het veel over gegaan is. En daar zag ik overal ook rook nog uit de grond komen. Wat is dat? Wat gebeurt daar precies in de grond?
11: Ja, dat klopt. Ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat De brand zelf, de grote brand is onder controle. Maar de hele grond die is nog echt aan het nasmeulen. En de grond, daar zit gewoon een rijkstrooisel of er zit een soorsel laagje in. En die brandt nog heel erg. En je hebt ook daar dennenappels in en alles. En die dennenappels, worden gewoon net kolen als die in de brand staan. Dus dat gaat nog weken duren voordat dat echt uit is.
10: En dat betekent voor u en uw collega's, voor alle collega's, ook de afdeling planning en de afdeling financiën, dat jullie allemaal extra diensten hebben gekregen, 24 uur per dag, om dat te bestrijden. Hoe doen jullie dat?
11: Ja, precies, dat klopt. Ja, het is gewoon echt van belang dat wij het hele gebied onder controle houden en ook in de gaten houden. Dus wij hebben echt gewoon shifts, echt gewoon nachtdiensten van 10 tot 7, maar ook overdag. Gewoon echt handploegen, waarmee we gewoon het terrein controleren en ook gewoon die smeulende plekken proberen onder bedwang te houden door zand op te scheppen.
10: Dus met de schep al die plekken langs en overal waar je het ziet roken het even omscheppen?
11: Ja, zeker. Ik heb dat woensdag ook met een collega nog gedaan. Ja, en het is wel echt vechten tegen de bierkaai, maar het is wel echt nodig, omdat we hebben nog een stukje gevonden waar nog echt hele mooie jeneverbestruwelen staan.
10: Ja, even voor uitleg, dat hele oude planten zijn dat. En het is eigenlijk de unieke natuur hier. Ook zelfs de reden dat ooit het Limburgs landschap is opgericht. Hè. En ja, daarvan zijn heel veel, die branden heel erg hard. Heel veel zijn er vernietigd. Maar er zijn er een paar die jullie nog proberen te redden.
11: Ja, precies. Ja. Er is een hoekje waar er nog een heel aantal staan. En dat proberen we echt met man en macht proberen dat echt te redden. Ja.
10: De brandweer doet dat niet meer. U bent zelf eigenlijk weer verantwoordelijk nu voor het nat houden van die stoplijnen voor dat nablussen. En zojuist reden hier 6 trekkers langs met een giertank. Die doen dat.
11: Ja, precies. Ja. We hebben de brandweer helpt ons wel sowieso. Dus als er een calamiteit uitbreekt, dan zijn ze hier ter plaatse. Maar wij zijn zelf verantwoordelijk voor de stoplijnen. En dat doen we met loonwerkers en met lokale agrariërs. En die helpen ons mee om die stoplijnen nat te houden. Ja.
10: Giertank vol met water en sproeien maar. Dus dat gaat gewoon nog dagen door. Hè. 3 dagen duurde het om de brand onder controle te krijgen. En hij is onder controle. Maar u bent nog lang niet klaar. Hoe lang moet dat doorgaan, dat nablussen?
11: Nou, ik sprak toevallig gisteren nog onze districtsbeheerder hier. En die zei van ja, als het weer zo blijft, dan kan het echt gewoon weken duren. Dat is natuurlijk met een kleine organisatie. Dat is als het Limburgs landschap, ja, dat wordt een hele klus. Maar dat gaan we sowieso wel klaar, ben ik van overtuigd.
10: Toen we van die andere plek dichtbij het spoor, waar het dus te gevaarlijk was vanwege de koolmonoxide, hier naartoe reden, zag ik al de toegangswegen en paden van dit bos afgezet. Hè, met een dranghek en een bord verboden toegang. Noodverordening is dat. Wat betekent het voor het publiek? Voorlopig kan hier niemand naar binnen?
11: Voorlopig kan hier zeker niemand naar binnen. Het is ook gewoon echt gevaarlijk. Sowieso met de naastmullende brandhaarden, maar ook met de kans op vallende bomen en takken. Heel veel bomen hebben heel veel geleden. En ja, de kans dat die omvallen is gewoon heel groot. Dus het is hier gewoon echt levensgevaarlijk.
10: Ja. Dus en we staan hier.
11: Nee, ja, zeker weten. Wij staan hier nog wel in de schil. Dus dat is nog wel een iets veiligere plek. Maar als je echt in het hart gaat waar het echt de brand echt gewoed heeft, ja, dat is gewoon echt niet aan te raden.
10: Ja, we wilden het hebben over de planten en diersoorten die verloren zijn gegaan, mogelijk of toch niet. Dat is dan de hoop. Wat u nu daarover kunt zeggen, dat zijn aannames. U heeft nog helemaal niet kunnen onderzoeken, inventariseren wat nou de daadwerkelijke schade is.
11: Nee, zeker. Nee, wat we geïnventariseerd hebben is vooral inderdaad die jeneverbestruwelen. Daar hebben we dus een hoek gevonden waar er nog een aantal staan. Ja, daarvan kunnen we zeker zeggen dat minstens 90-95% echt vernietigd is door de brand. Ja, kijk, en als je echt gaat inzoomen op diersoorten, je hebt hier grote dieren zoals das, reeën, vossen. Ja, daar kun je wel met enige zekerheid van zeggen dat die zijn naar landgoed Gijsteren getrokken.
10: Hiernaast
11: inderdaad.
10: Die zijn daar gespot.
11: Grote kans dat die daar zitten. Maar aan de kleinere diersoorten zoals de bruine eikenpaas, is een zeldzame vlindersoort die aan de kant van het spoor zit. Ja, dat is al een hele populatie. Ja, wat daar, de kans is groot dat die daar gewoon niet meer zit. Maar dat moet echt geïnventariseerd worden.
10: En dat kan pas als het echt veilig is hier, als die brand echt gedoofd is.
11: Nee, zeker. Want nu echt het bestrijden van die brandhaarden is nu echt aan de orde van de dag. En het inventariseren, dat gaat nog komen.
10: Ja, want u bent nu klaar met mij, maar straks moet je weer op pad met de schep.
11: Vandaag staan er weer 15 collega's en vrijwilligers klaar. En die gaan ons helpen om de brandhaarden te bestrijden.
10: Veel succes daarmee.
11: Ja, veel dank. Dankjewel.
3: Dankjewel, Matthijs van der Wiel.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Op de Amerikaanse militaire basis Gravenwöhr in Duitsland is voor de 65ste keer het Duits-Amerikaanse volksfeest gehouden. Het is bedoeld om de band te vieren tussen de Duitsers en de Amerikanen die daar gelegerd zijn. Maar hoe vaak zal dat feest nog worden gehouden? De Amerikaanse president Trump wil minstens 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Een verslag van correspondent Gim Balduk.
12: Komt her, hier lekkere pizza, bratwurst, semmel. Alles bereid voor euch.
13: Dit klinkt misschien als een marktkoopman, maar nee. Dit is een Duitse medewerker van de Amerikaanse militaire basis Gravenwöhr.
12: Auf geht's,
13: De poorten van die basis gaan één keer per jaar open voor het Duits-Amerikaanse volksfeest. Waarbij de onderlinge vriendschap wordt gevierd met muziek, kermis en kraampjes.
14: Die vriendschap tussen Duitsers en Amerikanen en dat samenspiel, het maakt het einfach wirklich besonders.
13: Die vriendschap is erg bijzonder, vertelt Markus Gradel, die in het dorp Gravenwehr woont en al zijn hele leven naar het feest gaat.
14: Würde ich mal sagen, bestimmt 37, 38 mal.
13: Naast liefhebbers van militaire voertuigen en wapens zijn er ook Amerika-adepten, zoals Jonas uit Nuremberg.
15: Mir gefällt dieser American lifestyle schon gut, ja.
13: Hij vindt het leuk om de Amerikanen te leren kennen. Want buiten deze dag leven de militairen vooral in hun eigen bubbel.
15: Im Alltag bei uns sieht man es eher weniger, aber gerade hier sieht man dann, dass es tatsächlich doch noch recht stark ist.
13: Op het volksfeest vind je zowel Duitse braadworst, pretzels en bier, maar ook Amerikaanse burgers, taco's en milkshakes met Amerikaans enthousiasme gebracht. Voor de Amerikanen op de basis is dit ook een manier om kennis te maken met Duitse omwonenden.
16: You know, sometimes they smile, they laugh. Sometimes I throw in a wegetstier, because I'm learning Deutsch. But, you know, still getting there, yeah?
13: Verderop staat een vrouw, gekleed in traditionele Beierse dirndl.
17: Well, I'm from Tennessee.
13: Maar ook zij blijkt Amerikaans.
17: We just got here 2 months ago, so...
13: Zij is met haar man, een militair, meegereisd.
17: We love it, we love the traveling. We're trying to learn the culture. We're really liking it.
13: Maar hoe lang nog? Trump wil duizenden militairen terugtrekken. Een serieus dreigement, zegt Stefanie Babst, politicoloog en voormalig NAVO-topvrouw.
18: Wat er ook immer heute sagt, kan zich natuurlijk morgen ändern. Maar die grondausrichting seiner außen- en sicherheitspolitiek had zich in de letzten jaren wirklich nachhaltig en fundamental veranderd.
13: Trump is onbetrouwbaar, zegt zij. Maar in zijn buitenlandbeleid is er een constante. Hij keert zich af van Europa.
18: Er teilt niet meer onze werte. Er fängt Kriege aan ohne ons. Er bedroht onze Mitglieder.
13: Met de terugtrekking schieten de Amerikanen ook zichzelf in de voet, zegt ze. Want basis als deze dienen niet alleen als afschrikking van Rusland en bescherming van Europa.
18: Sie sind in der Realität eigentlich eher genutzt für die Planung und Durchführung amerikanischer Operationen im Nahen Osten oder in Afghanistan.
13: Vanuit hier voert de VS operaties uit in het Midden-Oosten. Zo is de aanwezigheid hier misschien wel belangrijker voor de VS zelf dan voor Duitsland. Voor Europa is de terugtrekking juist een kans, zegt Babst, om de eigen verdediging op orde te brengen.
18: Het is een kans voor ons, niet nur te reden darüber, dat we onszelf verteidigen willen, sondern dat we het dan ook doen.
19: Aufricht euch hier bij ons stand, komt her, komt ran.
13: Toch kan die terugtrekking ook economische schade hebben. De Amerikanen zorgen hier direct en indirect voor tienduizenden banen, zoals het werk van Markus.
14: Ik arbeite hier am Übungsplatz direct, gehört einfach dazu.
13: Toch houdt hij zijn hoofd koel over de opgelopen spanningen.
14: Man merkt schon immer, ich sag mal, die Spannungen und so weiter, aber ich sag jetzt mal, direkt im Arbeitsablauf und so weiter merkt man es nicht wirklich.
13: Ook Timo Schön, die handelt in tweedehands militaire kleding, haalt zijn schouders op.
20: Politisch kan man sowieso niks ändern. We zijn hier nur die kleinste Ebene.
13: Aan de spanningen is toch niets te doen, zegt hij. Hier op de basis hebben ze daar niets over te zeggen. Hij hoopt vooral dat dit vriendschapsfeest kan blijven bestaan.
20: En we freuen ons, wenn die so lang wie möglich diese Partnerschaft besteht, natürlich. Ja.
21: Nächstes Jahr wieder.
20: Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Ja.
3: Reportage van Gimbal Duk. En de ogen zijn gericht op Femke Broeders-Bol, die maandag op de EK Atletiek in Birmingham wordt gezien als een van de medaillekandidaten.
22: Maar haar metamorfose van de 400 meter horde naar de 800 meter zonder horde ging niet vanzelf, lezen we in NRC. De krant mocht bij hoge uitzondering met haar praten tijdens haar training. Broeders-Bol vertelt dat ze in het begin erg moest wennen aan haar nieuwe tempo. Ze moest telkens trager, trager, trager, tot frustratie van de renster zelf. Maar haar coach ziet zijn renster elke week groeien. Femke heeft alle kwaliteiten om iedereen te verslaan. RTV Rijnmond schrijft over het rood-witte familiediner dat een extra aflevering krijgt. De profs en amateurs van Sparta staan lijnrecht tegenover elkaar over hun gedeelde sportcomplex. Beide partijen willen ook na 30 keer vergaderen toch nog een keer proberen om tot een oplossing te komen. De profs zijn hoofdhuurder en willen nieuwe afspraken maken over onder meer de huur, servicekosten en de toekomst van het complex, terwijl de amateurs vinden dat er al afspraken liggen waar de profs zich niet aan houden. Na een hoop vergaderingen en een rechtszaak hoeft de rechter voorlopig geen knoop door te hakken. De twee kampen krijgen nog 2 maanden de tijd om er samen uit te komen. In de Sportza Tour podcast verbazing over Kasia Nieuwadoma, die het slotweekend van de Tour de France verrassend in het geel gaat. Oud-renster Ine Bijen vraagt zich af: hebben Demi Vollering en Marleen Rooser te lang gepokerd en wordt Nieuwjaar Doma nog altijd onderschat?
0: Als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen. Het ging constant over Rooser, Vollering. Wanneer beginnen ze elkaar onder druk te zetten? Maar Nieuwjaar Doma dacht: jongens, ik ben er hiermee weg. En het heeft geloond vandaag, want eigenlijk die twee anderen hebben gewoon de eerste 3-4 minuten waarvan Nieuwjaar Doma weg was, te lang naar elkaar gekeken.
22: De kans is volgens Bijen groot dat Nieuwjaar Doma het geel behoudt. Maar morgen krijgt Vollering nog een parcours waar ze perfect tot haar recht komt. Tellon Griekspoor en Botik van de Zandschil profiteren optimaal van hun stunts tijdens het Masters-toernooi van Montreal in Canada. Het prijzengeld is namelijk met bijna 2,5% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt sportnieuws.nl. Griekspoor was in de derde ronde in 3 sets te sterk voor de Italiaan Matteo Arnaldi. Van de Zandschulp versloeg Hubert Hurzacz uit Polen. Griekspoor en Van de Zandschulp zijn na het bereiken van de 8e finales allebei verzekerd van 90.000 euro aan prijzengeld. Oh.

0: Hold Me, Teske Brothers. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Het rijtuig is uit 1896 en werd toen getrokken door paarden, maar het is nu weer zo goed als nieuw. Goedemorgen, Roderick Kruid.
1: Goedemorgen.
0: U bent de projectleider van die restauratie van de 402. Ziet hij er nu weer uit zoals hij er bij de eerste keer eigenlijk dat hij de weg op ging in 1896 eruit zag?
1: Nou, ik denk haast nog mooier. Mm-hmm. We hebben vreselijk ons best erop gedaan en hij ziet er erg goed uit. Hij staat waarschijnlijk nu al voor het museum buiten in de zon te glimmen.
0: Ja, en kunt u ons een beetje meenemen naar de tram? Hoe ziet hij er dan uit? Hoe staat hij te glimmen?
1: Het is een betrekkelijk kleine wagen. Ze noemen het ook wel eens een zomerwagen, want hij is aan alle kanten open. Aan beide kanten zit een balkon waar vroeger ongeveer 10 mensen op mochten staan. Maar dat is ons inmiddels verboden door de HTM, want dat vinden ze veel te gevaarlijk. Mm-hmm. Maar binnenin daar zitten een aantal eenvoudige, vrij Spartaanse bankjes. En daar kan je heerlijk zitten en van het uitzicht genieten.
0: Ja, en de
1: maar
0: kleur?
1: Het is een heel doorluchtige wagen, dus we hopen dat de zon blijft schijnen.
0: Ja, en de kleur?
1: Het is een gedeelte hout. Dat is een beetje bruinachtig. De balkonschermen die zijn in het oude HTM geel. En de onderkant is HTM bruin.
0: Mm. Hij reed bijna 100 jaar geleden voor het laatst. Wat moest er allemaal veranderen om hem rijklaar te maken?
1: Nou, hij had nogal een grote metamorfose ondergaan, omdat hij in 1946 was hij uitgerangeerd. En toen is hij ergens in de buurt van Emmen als een vakantiehuisje omgebouwd.
0: Als een vakantiehuisje?
1: En dat zag er echt niet meer uit als een tram. Dat was bar en boos. Dat heeft veel moeite gekost om dat ding van de toenmalige eigenaar los te weken. Maar die heeft hem uiteindelijk aan de Tramwegstichting beschikbaar gesteld. En toen is hij op transport gegaan naar het museum in Den Haag. En daar is hij zeg maar helemaal ontmanteld. En de meeste materialen waren of weg of dermate slechte kwaliteit. Dat eigenlijk alleen het dak is nog origineel, de vloer is nog origineel en nog een paar houten stijlen die erin zitten, maar de rest is nieuw gemaakt.
0: Ja. En weet u hoe een tram uit die tijd ineens een vakantiehuisje wordt?
1: Nee, geen idee hoe ze dat gedaan hebben. Dat was, hij was al uitgerangeerd toen ik nog net niet geboren was. En ik weet niet hoe die daar uiteindelijk terechtgekomen is. Ik weet wel dat een hele hoop, je ziet het wel vaker, oude spoorrijtuigen ook, die worden ergens op de kop getikt op markten of bij sloperijen. En er worden de meest wonderlijke bouwsels van gemaakt.
0: Ja. En dan moet het natuurlijk ook nog worden aangepast aan het spoor van deze tijd. Was dat moeilijk of makkelijk?
1: Dat was best nog wel een klusje. Want ja, je mag niet zomaar met allerlei vreemde wielen op het HTM-net gaan rijden. Want dan maak je kans dat je wissels vernielt of sporen beschadigt en al dat soort dingen. Dus dat is best wel een proces geweest. Dat heeft mijn voorganger gelukkig nog allemaal prima geregeld. Want dat was echt een werkdagbouwer. Maar we hebben hem een paar maanden geleden een uitgebreide keuring gehad van het voertuig. En alle maten die waren prima in orde. En derhalve hebben we toestemming gekregen om op het gewone Haagse openbare tramnet te mogen rijden.
0: Was het voor u eigenlijk direct duidelijk toen die tram dus binnenkwam als een vakantiehuisje? Wisten jullie wat ermee moest gebeuren? Waren er genoeg tekeningen uit de tijd van de oorspronkelijke tram?
1: Ja hoor, dat was heel duidelijk. Er zijn heel oude tekeningen van. Echt van die oude blauwdrukken, zoals die toen heette. En er zijn mensen in Nederland die zich daar heel intensief met de geschiedenis bezighouden. Een daarvan is onder andere Johan Blok. Die heeft ook een heel dik boek geschreven over de Haagse tram. En daar zijn een hele hoop gegevens te vinden. Ja, en verder moet je soms ook je fantasie erop loslaten om te denken dat zo zal het wel goed zijn.
0: Ja. In zijn beginjaren was deze tram een paardentram, hè?
1: Klopt, ja.
0: Hoeveel paarden trokken die tram?
1: Nou, bij mijn weten heeft er maar één paard voor gestaan.
0: Oh. Meer was niet nodig. Dat was genoeg om zo'n heel zware tram te trekken.
1: Maar als zo'n tram op de rail staat, dan heeft hij bijna geen weerstand. En zoals die nu ook is, kunnen we met twee man hem zo voortduwen.
0: Oh ja? En ook straks met mensen erin?
1: Dat hebben we nog niet geprobeerd. Maar het lastigste is om hem even in beweging te krijgen. Maar als hij dan eenmaal rolt, dan gaat dat prima. Ja.
0: Hij gaat dus dit weekend rijden. Maar daarna gaat deze historische tram niet de gewone dienstregeling in. Hè? Hij gaat weer op stal bij het Haagse Openbaar Vervoermuseum.
1: Ja.
0: Hoe is dat voor u? Is het lastig om na al die jaren restaureren een beetje afstand te doen van uw tram?
1: Nou, het is voor mij geen gevoel van afstand doen, hoor. Het is, hij komt mooi in het museum te staan. Iedereen kan hem bewonderen. Ik ben ook zelf regelmatig in het museum en ik zal er best nog vaak met een grote glimlach omheen lopen van, goh, wat een mooi ding is dat.
0: Maar dit weekend dus even gewoon buiten te zien. Dank, Roderick Kruijt, projectleider van de restauratie van tram 402.
2: NPO Radio 1, Nieuwsweekend straks om 8:30. Wat doe je met kunst bij rampen en oorlogsdreiging? Wat red je eerst? Jurgen John Affong vindt dat er een selectie gemaakt moet worden.
3: We zijn getraind om te filteren, maar als je dus ook kunstwerken eruit filtert, mis je ook heel veel schoonheid.
2: Primavera, een kostuumdrama over componist Vivaldi en zijn muze Cecilia.
4: Voglio restare qui, non voglio più sposarmi.
5: Non possiamo certo rimangiarci la parola data.
2: Filmmaker en muzikus Orville Breveld ging voor ons naar de film. Daphne de Heer is onze boekendame.
6: En als je het boek uit hebt, dan denk je, wat heb ik nou eigenlijk gelezen?
2: Max Nieuwsweekend straks om 8:30.
7: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Crackdealers die op klaarlichte dag hun gang gaan in een park of woonwijk.
12: Het zijn zieke mensen die zoeken een dokter. Als je de goede medicijnen hebt, heb je tevreden mensen.
11: Waarom stoppen de gemeentes en politie dit niet?
13: Kijk, ze gaan nu gelijk weg.
14: Oh, jemig. Het is fucking gimme.
11: Stream Caro en Cervez Pointer Special over crack nu op NPO Start.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: NPO Radio 1. 8 uur.
15: Dielke Teertstra.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Een opvallend bezoek van de Oekraïense president Zelensky. Hij gaat naar Servië, terwijl dat land ook goede banden onderhoudt met Rusland. En de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Een overzicht van het nieuws, hier is Jennifer Okkeloen.
16: De brand in Rotterdam brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Het veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nog wel nageblust. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen wat vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is een nieuwe president beëdigd, de ultrarechtse Abelardo de la Esprilla. Hij won afgelopen juni de verkiezingen. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De La Esprilla zei dat hij hard wil optreden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zou aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar daarvoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, vandaag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden.
0: Servië onderhoudt goede banden met Rusland, maar ontvangt vandaag de Oekraïense president. Zo onze correspondent.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Voor het eerst sinds zijn aantreden in 2019 is de Oekraïense president Zelensky op bezoek in Servië. En dat is opmerkelijk, want het land staat bekend om zijn goede banden met Rusland. Servië heeft ook geen sancties ingesteld tegen Rusland. Verslaggever Wessel de Jong.
17: Zelensky begeeft zich wel een beetje in het hol van de leeuw met dit bezoek. Belgrado is met stip de meest close Europese bondgenoot van Moskou. Servië en Rusland die werken uitvoerig samen met elkaar op defensiegebied. En ook de inlichtingendiensten werken samen. Dus reken maar dat er voldoende Russische spionnen rondlopen in Belgrado. En die hebben dit weekend geen verlof. Dus alleen in die zin al is het een spannende onderneming voor Zelensky. Maar kennelijk wegen de risico's van dit bezoek op tegen de mogelijke winst. En die is er zeker. Omdat Servië een belangrijke bondgenoot is van Rusland, is dit een vervelende ontmoeting voor Moskou. Zelensky trekt in feite een lange neus naar Poetin. Hoezo, belangrijke bondgenoot? De Oekraïense president doet er alles aan om Poetin internationaal te isoleren en hem te laten voelen dat hij alleen staat.
0: En ik praat erover door met Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Ja, Thijs, Wessel vertelt dat er daadwerkelijk winst is voor Zelensky. Maar what's in it voor Servië? Waarom wil president Vučić Zelensky ontvangen?
18: Nou, Zelensky is gisteravond al in Belgrado aangekomen en heeft daar met president Alexander Vučić gegeten. Dus ze hebben niet alleen een ontmoeting, maar ook zelfs een diner gehad. Nou, Vučić zei dat ze het vandaag gaan hebben onder meer over EU-toetreding. Beide landen zijn kandidaatlid en ook energie en economische samenwerking zijn belangrijke thema's vandaag. Maar ja, dat is het officiële verhaal. Want voor president Vučić is het toch het belangrijkste dat hij met dit bezoek aan Brussel kan laten zien dat hij wel degelijk pro-Europees is. En dat op het moment dat de toetredingsonderhandelingen van Servië min of meer vastzitten, omdat Servië inderdaad weigert sancties in te stellen tegen Rusland, maar ook omdat hij in eigen land steeds meer democratische vrijheden inperkt. Nou ja, die verhoudingen tussen Brussel en Servië zijn dus verzuurd nu. En door Zelensky met alle ega's nu te ontvangen, hoopt hij punten te scoren in Brussel.
0: Ja, dus hij wil daar goede sier maken. Maar deelt hij ook echt iets met Zelensky?
18: Nou, die banden tussen Oekraïne en Servië die zijn helemaal niet zo slecht. Vorige maand is Vučić ook al bij Zelensky langs geweest in Kiev. Ja, Servië is Oekraïne vooral dankbaar dat ze Kosovo niet als onafhankelijk land beschouwen, maar nog steeds als onderdeel van Servië. En daar is Oekraïne inderdaad een sterke bondgenoot van Servië. Ja, dat is ook niet zonder eigen belang, want in ruil zegt Servië dat de Krim nog wel degelijk onderdeel is van Oekraïne en niet geannexeerd is door Rusland. Althans, dat erkennen ze niet. En Servië veroordeelt ook de Russische inval in Oekraïne. Dus die landen die hebben veel aan elkaar als het gaat om het ondersteunen van, ja, zoals dat dan heet, elkaars territoriale integriteit.
0: Ja. En heeft Vučić ook daadwerkelijk iets te bieden aan Zelensky?
18: Nou, volgens bronnen achter de schermen gaan ze het vandaag ook hebben over drones die ze samen zouden willen ontwikkelen en produceren. En Servië is ook een belangrijke wapenleverancier van Oekraïne. Dat gaat niet rechtstreeks, dat gaat via andere landen. Ja, en dat is dan weer om Rusland niet te veel tegen het hoofd te stoten. Ja, en om diezelfde reden zullen over die gesprekken over defensie vermoedelijk ook niet al te veel details naar buiten komen vandaag.
0: Nee, want hij wil Rusland niet voor het hoofd stoten, zeg je. Want zet Vučić zo niet de banden met Rusland op het spel?
18: Nou, die banden zijn heel belangrijk voor Servië en die zal geen enkele president op het spel willen zetten. Ja, er is inderdaad een risico voor Vučić in dit bezoek en hij zal nu echt niet de deur ook plat gaan lopen bij Zelensky. Ook omdat geen enkel ander land in Europa een bevolking heeft die Rusland zo gunstig gezind is als Servië. Ze zijn ook, de Serviërs, in grote meerderheid tegen het instellen van sancties tegen Moskou. Ja, maar kennelijk schat Vučić toch in dat het nu belangrijker is om een wit voetje te halen bij de EU. En zo zie je dat hij weer bezig is met dat laveren tussen de EU en Rusland. Hij onderhoudt ook goede banden met China. Ja, dat is een balanceeract die we al langer van hem kennen en die hem tot nu toe geen windeieren legt, zolang niemand hem dwingt om te kiezen. Ja, en dat imago van vriendjes zijn met iedereen in de wereld, dat komt Vučić dan weer van pas bij verkiezingen in Servië, waarvan Vučić heeft gezegd dat die nog dit jaar gaan plaatsvinden.
0: Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. Het gebiedsverbod dat 2 weken geleden werd ingesteld in de Rotterdamse wijk, de S, blijkt te werken. Er is een einde gekomen aan de jarenlange overlast waar bewoners letterlijk slapeloze nachten van hadden. Verslaggever Roel Paul.
19: Hier staat het 's nachts helemaal vol.
20: Met auto's?
19: Ja. Met auto's, ja. Met mensen. En ze staan vuurwerk af te steken, muziek hard. Toeterend en gillend door de wijk. Je ziet nog steeds overal die bandensporen hier. Oh ja. Zie je? Ja.
20: Dat, hier zijn ze lekker door de bocht geslipt.
19: We maken donuts.
20: Samen met bewoners Errol Witteling en Kees van de Heuvel maak ik even de sightseeing tour door de wijk. Langs de plekken waar de overlast echt niet te harde was.
21: Ja, want het is al 2,5 jaar dat dit speelt.
20: Ja.
21: En dat drijft mensen tot waanzin.
20: Ja, zo erg?
21: Ja, het was heel erg.
22: Het was de hele tijd. Ja.
23: En ze hadden van die knetterende uitlaten. Tussen 12 uur 's nachts en 2:30 's nachts. Oh. Nou, er hoeft er maar één te knetteren en de hele wijk is wakker.
24: Jongeren blijven rondhangen, zulke dingen, weet je.
23: Ook veel troep en vuil, etensbakjes en zo, echt, ja.
24: Ja, eigenlijk, wat komen ze hier doen?
21: Van deze weg staat een.
20: Staat er ook in. En die kant ook nog even als je de wijk inrijdt.
21: En daar achter.
20: Langs een paar invalswegen naar de wijk staat een tekstcar. Gebiedsverbod. De S is afgesloten. Van 23 uur tot 5 uur. Overtreding is een boete.
21: Om 11 uur gaat het verbod in. En dan kan het zijn dat de politie dan ook in de wijk is. Ik heb ze wel een aantal keren gezien in de afgelopen weken. Dat ze dan in de nachtelijke uren dan rondrijden. Ja. En alles wat de wijk binnenkomt, dat ze die dan zeg maar staande houden. En vragen wat de bestemming is. En als ze geen directe bestemming hebben, ja, dan worden ze beboet.
19: Ja. Een aantal processen verbaal staat nu geloof ik op 70 of zo, hè? Het is nog niet helemaal over, maar de ergste overlast is wel afgenomen.
23: En nu is het 's avonds. Nou, dat is echt dat je denkt van, goh, wat lekker stil is het.
20: Oh ja?
23: Ja.
25: Ik vind het een heel slim idee.
23: Het zijn ook al bonnen uitgedeeld, dus.
19: We kunnen nu gewoon weer slapen. En dat was echt, dat is ook niet overdreven hoor, maar we hebben eigenlijk 3 jaar nauwelijks goed gekund.
21: Het lijkt er net op alsof je gewoon in je wijk, bij je thuis, dat je op vakantie bent. Ja, zo rustig is het.
23: Ja, het heeft echt veel effect. Wij zijn er echt blij mee. Ja, het is echt weer zoals het was.
19: Wij zijn echt blij, hè, met de huidige situatie.
21: Zeker, we zijn heel blij. Ja, hier hebben we eigenlijk heel lang naar uitgekeken.
20: Wat Errol Witteling en Kees van de Heuvel zich nog wel afvragen is, hoe duurzaam deze rust en vrede zullen zijn. Wat gebeurt er als deze 3 maanden voorbij zijn?
1: Klopt, en dan kan nog 3 maanden verlengd worden, maar het blijft tijdelijk. Mm-hmm. En wij willen een structurele oplossing. Die hebben we ook gegeven. Ja. We hebben gezegd van wij willen net als op het Noordereiland voor de weekenden een afsluiting. Voor iedereen die niet daar woont, die daar niks te zoeken heeft. Dat is bij het Noordereiland ook, dat is al beproefd. Het is ook juridisch is het beproefd.
20: Maar hoe werkt dat dan? Met een soort pasjesysteem of zo?
1: Nee. Er zijn gewoon mensen voor de ingang in de weekenden. Mm-hmm. Dus van 10 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens, geloof ik. Ja, en daar werkt het gewoon.
20: Het is bijna 12 uur. Het gebiedsverbod is van kracht. En in de S klinkt het dan zo. Het is niet muisstil. Maar vergeleken met wat het was, is het een oase van rust. Mensen moeten er zelfs een beetje aan wennen.
1: Die konden niet slapen omdat het zo stil was de eerste nacht. Kijk, dat weer. Ja.
0: Een verslag was dat vanuit de S van Roel Pauw. De Amerikaanse president Trump verliest de controle en dat weet hij niet meer te verbergen.
16: Terwijl de oorlog in Iran voortduurt, slinken de wapenvoorraden en Trumps populariteit, schrijft de Volkskrant. Een bittere pil voor de president, die zichzelf onlangs omschreef als de machtigste man die ooit op aarde heeft rondgelopen. Bijna 6 maanden na de eerste Amerikaanse bommen vielen op Teheran, zit Trump vast in het conflict dat hij zelf begon. Zeker 13 keer, zo telde de New York Post, bedreigde Trump Iran met een ultimatum: capitulatie of een totale vernietiging. Even vaak bond Trump in. Deze week was het weer zover en dat doet zijn populariteit geen goed. De brandweer moet sneller gebruik kunnen maken van blushelikopters en vliegtuigen. Die oproep doet de landelijk regisseur Natuurbrand voor Brandweer Nederland in de Telegraaf. Die ondersteuning vanuit de lucht is heel belangrijk bij het bestrijden van de natuurbranden, zo stelt hij. Waar in andere landen soms in 20 minuten al een blushelikopter in de lucht hangt, kan dat in Nederland uren duren. Die afhankelijkheid van defensie moet minder, aldus de landelijk regisseur Natuurbrand. Vaak kunnen brandweerwagens niet dichtbij genoeg komen bij een natuurbrand, en dus is hulp vanuit de lucht echt nodig, zo stelt hij. Het zal even wennen zijn, maar wie morgen in de buurt van de Veluwe is, zal een Zeppelin zien overvliegen. Het is een Duits luchtschip dat met snuif- en scanapparatuur de luchtkwaliteit gaat meten, schrijft het AD. Op een hoogte van slechts 300 meter worden er monsters genomen om de vervuiling te meten van landbouw, industrie en verkeer, maar ook de intensiteit van vegetatie. Dat de ouderwetse Zeppelin van stal wordt gehaald is niet zomaar. Het luchtschip kan verticaal dalen en stijgen en langzaam vliegen. Met zijn lengte van 75 meter is de Zeppelin niet echt te missen.
7: Elke zaterdag
15: van 7 tot half 9.
7: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Van, ik zing dit lied voor jou alleen tot Tranquilo en dus dit nummer Als de Morgen is Gekomen. Jan Smit zit 30 jaar in het vak. In zijn Volendam wordt dat dit weekend gevierd met 3 jubileumconcerten met in totaal 10.000 fans.
1: Een hele bijzonder goedenavond allemaal.
2: Hij is wel een van de bekendste Nederlandse zangers, Jan Smit. Zeker ook omdat hij al zo lang in het vak zit, namelijk 30 jaar nu. En dat viert hij met een reeks concerten. En dat doet hij, waar kan het ook anders, in zijn eigen Volendam.
3: Tranquilo, tranquilo.
2: En waarom zijn jullie hier? Hoe groot? Wat maakt Jan Smit leuk?
4: Als we een feestje hebben, dan draaien we uiteindelijk altijd Jan Smit. Ja, je zingt het allemaal mee. Nee, leuk. Dus hij heeft, denk ik, de aaibaarheidsfactor. Ja, gezelligheid en aaibaarheid. Ja. Diddy aan de schoonzoon. Maar ja, hij is net wat oud.
5: Ik hou gewoon van de Nederlandse muziek. Dus niet speciaal van Jan Smit. Maar ik vind het wel geweldig gezellig.
2: Dat zijn geheim is waarom hij het zo lang volhoudt.
5: Hij is knap. Alle meisjes vallen op hem natuurlijk. En de muziek is super. Ja, gaat echt mooi.
6: Ja, ik kreeg een groepschef. Jongens, gaan we dan en dan naar Jan Smit? Ja, dan kan je geen nee zeggen natuurlijk. Dan moet je wel. Het is een stukje cultuur, vind ik ook eigenlijk. Ja, het is volledig Nederlands. En dat is gewoon leuk op zijn manier. Gewoon echt, gewoon echt Jan Smit.
3: Ik drink wat koffie en ik haak.
2: Een beetje omschrijven hoe dat nou is, 30 jaar in het vak.
7: Nou ja, dat besef, dat komt natuurlijk het hele weekend, dat je 30 jaar in het vak zit. Ik ben 40 geworden. Dan gaan al die beelden die spoken door je hoofd, vanaf dat ik een klein jongetje ben. En ik ben denk ik 3/4 vergeten, maar je wordt gedwongen om terug te blikken. Het is in woorden moeilijk te vatten, maar ook in muziek. Want ik kreeg nu alweer het verwijt van ja, dat nummer heb je niet gezongen en dat nummer niet. Terwijl ik gewoon bijna 3 uur op het podium sta. Ik zing alleen eigen muziek. Maar ja, het is Kill Your Darlings.
1: Op zo'n terrein met zoveel mensen bij elkaar mijn jubileum te mogen vieren. Ja hoor, dit is Verliefd ben ik op jou.
4: Ja, Jan Smit, ik vind het altijd gezellig. Het wordt overal gedraaid. Elk feestje waar je komt is Jan Smit. En iedereen gaat los.
6: Ik luister al een tijdje, al lang, sinds mijn jeugd natuurlijk Jan Smit. En dan om dan met zo'n feestje mee te maken, dat is grandioos natuurlijk. Al die mensen, het is gezellig.
8: Ja, ik kan heel goed zingen en ook live. En zijn liedjes gaan met de tijd mee. Het is fantastisch. En zijn oude hitjes blijven gewoon altijd goed.
7: Het voelt altijd als een soort van, en zeker dit, een thuiswedstrijd, die met 3-0 voor begint. En je weet al dat je als winnaar uit de bus komt. En dat klinkt misschien wat raar, maar dat is wel een gevoel. Als je dat voor jezelf kan voelen zo, dan gaat het vanzelf.
2: Het is dan lekker scoren, het is een makkelijke wedstrijd.
7: Ja, maar goed, je hebt net een rondje gekeken. Ga kijken. Ik ben ontzettend trots. En we hebben natuurlijk een fantastisch weekend met de weergoden die ons heel erg goed gezind zijn. En 3 uitverkochte dagen in mijn hometown. Ja, eigenlijk niks meer te wensen.
0: Een reportage vanuit Volendam van verslaggever Simone Langejan.
3: De Tour.
0: Kasia Niewiadoma heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femme gewonnen met de aankomst op de Mont Ventoux. De

0: toe. De Poolse renster versloeg Demi Vollering. Wielercommentator Ellen van Dijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Vollering die focuste zich op de Mont Ventoux helemaal op Reuscher, toen nog in de gele trui. Ja, ze richtte zich op de verkeerde, hè?
1: Ja, natuurlijk. Reuscher had de gele trui. Dat leek haar grootste concurrent. Nivea Doma leek eigenlijk zeker van plek 3. En niet zomaar die twee voorbij te gaan streven. Maar ze verraste Reuscher en Vollering. Ja, en daarnaast was Nivea Doma echt ijzersterk. Duidelijk de sterkste gisteren van die drie. Maar dat had niemand verwacht. En uiteindelijk bleven Reuscher en Vollering lang naar elkaar kijken. En werd het gat echt heel groot. En pakte Nivea Doma daarmee het geel.
0: Ja, en ook niet zo'n beetje, want ze reed flink weg, hè?
1: Ze had op een gegeven moment zelfs 1 minuut 50 voorsprong op de twee beste, waarvan we dachten dat het de twee beste in koers waren. Demi Vollering plaatste nog wel een ijzersterke versnelling in die laatste kilometer, waarmee ze in 1 keer 30 seconden dicht reed.
0: Ja, ook ontzettend knap.
1: Ja, heel knap, maar dat doet dan wel weer vragen of denken van, had ze dan niet toch al eerder iets moeten doen? Omdat ze nu 15 seconden achter Nivea Doma staat en dus heel dicht alsnog bij die gele trui is. Maar ja, hem niet heeft.
0: Nee, maar de vraag is natuurlijk, gaat ze hem ook niet meer krijgen of gaat ze hem nog pakken? Want 15 seconden, ja, wat betekent dat nou voor haar kansen?
1: Nou, we hebben natuurlijk nog 2 etappes. Vandaag staat eigenlijk aangeduid als een sprintetappe. Heeft wel een hele lastige finale met een steil klimmetje 6 kilometer voor de finish. Daar kan Vollering wat proberen. Maar het sterke punt van Nivea Doma is normaal gesproken die korte explosieve klimmetjes. Dus ik verwacht dat ze het daar gaat proberen. Maar het wordt heel lastig om tijd te pakken voor Vollering vandaag. Morgen daarentegen hebben we echt een enorme bergetappe nog voor de boeg. En daar kan echt nog van alles gespeeld worden.
0: Ja. En heeft Nivea Doma nog wat over na gisteren, denk jij?
1: Nou, ze reed in ieder geval echt heel sterk. Ze had haar records aller tijden had ze allemaal gebroken. Dus dat betekent wel dat ze in absolute topvorm is. Ja, en nu heeft ze ook nog die vleugels van die gele trui. Dus het is wel een hele geduchte tegenstander.
0: Ja. En Reuscher, want daar lag de focus van Vollering natuurlijk in eerste instantie op. Die had de gele trui. We hebben het nu over Vollering versus Nivea Doma. Maar hoe zit het met Reuscher?
1: Ja, Reuscher die verloor dus vooral in die laatste kilometer gisteren nog veel tijd. Nou, in ieder geval meer dan 30 seconden. Dus ja, die staat wel op een veilige achterstand van Vollering. En daar hoeft ze niet meer zo heel erg voor te vrezen. Ik verwacht niet dat die nog dat die Vollering nog gaat inhalen. Bovendien heeft die mentaal natuurlijk echt wel een knikje, een tikje gekregen. Ja, en dan is het wel moeilijk om dat nu nog om te draaien.
0: Ja. Gisteren moesten we in het peloton Anna van der Breggen missen. Ze stapte niet meer op, hè? Waarom niet?
1: Nee, ja, ze voelde zich al een paar dagen niet helemaal lekker. Ze kon niet haar normale niveau halen. Ze heeft natuurlijk een supergoed seizoen gereden in het voorjaar. Heel sterk. En daarna tweede in de Vuelta geworden. Derde in de Giro. En allebei die grote rondes in de laatste dag pas verloren. Dus ze heeft een heel hoog niveau gehaald door het seizoen heen. Ja, en nu heeft ze het even niet. Ja, ik weet ook niet of ze echt helemaal ziek is. Maar in ieder geval was het niet de normale Anna. En hebben ze haar ook een beetje uit zelfbescherming uit koers genomen. Want ja, als je dan rondrijdt zonder het doel wat je had en zonder andere doelen die je dan nog kan vervullen, dan kun je beter je rust pakken, even gaan resetten en dan kijken wat er nog meer komt dit jaar.
0: Ja, wel moeilijk om dan te bepalen wanneer dat moment is, denk ik.
1: Ja, natuurlijk. En ze blijft natuurlijk hopen de eerste paar dagen van oké, ik voel me niet goed, maar ik hoop dat het nog beter wordt. Nou, misschien vandaag. Af en toe had ze een dag waarop ze dacht dat het iets beter ging. Maar de dag daarna moest ze dan toch weer vroeg lossen. Dus dan op een gegeven moment moet je de knoop doorhakken. En ik denk dat ze dat in samenspraak met een dokter heeft gedaan.
0: Nog 2 etappes dus dit weekend. Wordt het spannend?
1: Ja, het blijft spannend tot de finish van deze tour. Het is zo'n mooie tour. Het is echt elke dag een feestje om naar te kijken. Dus het is echt, ik kan er niks anders van maken. Het is gewoon echt fantastisch om te zien. Dus ik hoop dat alle mensen gaan kijken.
0: Geniet er dan nog eventjes van de laatste 2 dagen. Ellen van Dijk, dankjewel.
2: 3 voor het weekend.
0: Ja, in de Eredivisie komt landskampioen PSV om 8 uur thuis in actie tegen Fortuna Sittard. AZ, winnaar van de Johan Cruijffschaal, ontvangt om 9 uur ADO Den Haag. Dat is de club die na 5 jaar afwezigheid terugkeert in de Eredivisie. De Oekraïense president Zelensky is vandaag op bezoek in

0: in Servië. En dat is opmerkelijk, want het land staat bekend om zijn goede banden met Rusland. Servië heeft ook geen sancties ingesteld tegen Rusland. Zelensky wil met het bezoek Rusland een hak zetten. En andersom heeft Servië ook belangen bij het bezoek, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Voor president Vučić is het toch het belangrijkste dat hij met dit bezoek aan Brussel kan laten zien dat hij wel degelijk pro-Europees is. En dat op het moment dat de toetredingsonderhandelingen van Servië min of meer vastzitten, omdat Servië inderdaad weigert sancties in te stellen tegen Rusland, maar ook omdat hij in eigen land steeds meer democratische vrijheden inperkt. Nou ja, die verhoudingen tussen Brussel en Servië zijn dus verzuurd nu. En door Zelensky met alle ega's nu te ontvangen, hoopt hij punten te scoren in Brussel.
0: En de brand bij een recyclingbedrijf in de wijk Sjaarloos in Rotterdam is onder controle. Hoe het vuur gisteren kon ontstaan is nog onduidelijk. De brandweer is voorlopig nog bezig met blussen.
2: Het gaat om verschillende soorten afvalhopen die daar in de brand staan. Daar komen brandweermensen op dit moment ook lastig bij. We worden ondersteund door het havenbedrijf van Rotterdam met blusboot om voldoende water daar te krijgen. En ook met het blussen zelf. En het bedrijf, de afvalverwerker, haalt met de kraan eigenlijk het schroot uit elkaar, het afval uit elkaar, zodat we dat beetje bij beetje goed kunnen afplussen.
0: En dit was het NOS Radio 1-journaal voor deze zaterdagochtend. Zometeen hier op deze zender Mieke en Pieter met Nieuwsweekend. Ik wens u een heel fijn weekend en maandag dan zijn we er weer. Tot ziens.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
7: Tijdens de extreme hitte gaven Nederlandse huishoudens minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er toen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In supermarkten werd tijdens de extreme hitte juist wel meer gepind. De brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Gisteravond brak er brand uit in een stapel bouwafval. De brandweer haalde het met graafmachines uit elkaar om te blussen. Vanwege de rook- en stankoverlast was de Maastunnel vannacht dicht. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij een Russische raketaanval. Op meerdere plekken in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit en woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. Op veel plekken in Duitsland mogen vrachtwagens de komende tijd ook op zondag de weg op. Normaal geldt op die dag een rijverbod voor vrachtwagens, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via het water. Het weer volop zon en de temperatuur loopt snel op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen dan opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden.
8: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
8: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
6: NPO Radio 1. Max.
13: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
14: Goedemorgen, hartelijk welkom. Het is bijna 8:58. Wat gaan we allemaal doen? Nou, om 9:00 gaan we het hebben over de belofte, 100 jaar geleden, door econoom John Keynes, dat wij nog maar 15 uur zouden hoeven te werken. Wat is daar eigenlijk van terechtgekomen? Je zou zeggen, met AI is het nu misschien toch wel zo langzamerhand mogelijk. Dan over de herbewapening van Japan. En autisme. Iedereen is tegenwoordig autist, lijkt het wel. Is er sprake van overdiagnosticering? Sommige mensen vinden van wel. En wie bepaalt er eigenlijk wat er op je wikipagina staat? Daar gaan we het ook over hebben. En om 10:00, de film over het leven van Vivaldi, is behoorlijk de modder ingeschreven, hè?
15: Nou, ik vond ze te streng.
14: Veel te streng, want wij vonden hem eigenlijk best...
15: Ja, ik vond het een mooie film. Mooi. Maar ja, misschien ben ik heel makkelijk te misleiden.
14: Ja, sowieso, maar goed. En welke schatten in musea moeten er als eerste gered worden als de nood aan de man komt? De boekenrubriek natuurlijk met Daphne de Heer. En Afghanistan wil toeristen lokken. Hoe ging dat eigenlijk in de jaren 70 op de hippie trail? Zometeen de FIFA wankelt steeds harder. Maar eerst iets wat mij rauw op mijn dak viel, maar dat was dan weer waarschijnlijk naïef van mij.
15: Ja, Shell laat de groene ambities los, maakte ze eerder deze week bekend. De oliemaatschappij verkoopt al hun belangen in zonne- en windparken. En dat hebben ze onder meer verkocht aan Total Energies. En alle groene ambities zijn overboord. De toekomst van Shell is fossiel. Carol Capieri van Follow This, dat is een activistische aandeelhoudersgroep die bij grote oliemaatschappijen aan tafel zit om te kijken of ze van binnenuit kunnen vechten. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: Was dit dan een klap in uw gezicht?
16: Ja, toch wel. Het is in ieder geval een heel duidelijk signaal welke kant Shell op wil gaan. En ondanks alle mooie woorden die we al die jaren gehoord hebben over de energietransitie en het geloof, zoals ze zelf zeggen, in het klimaatakkoord van Parijs, maakt dit gewoon duidelijk dat Shell niet eens meer gaat doen alsof ze dat echt belangrijk vinden.
15: Is toch ook wel lekker, al die posters, al die abris, Shell werkt aan een groene toekomst, duurzaam met Shell. Dat je gewoon zegt, nou, we zijn uit de kast, wij pompen olie en daar maken we CO2 van.
16: Ja, het is dat is misschien wel makkelijker, maar niet wat wij nodig hebben als samenleving en als wereld. En wat we moeten hebben is een energiesysteem dat in de toekomst relevant is.
14: Wat doen jullie als activistische aandeelhouders?
16: Ja, wij zijn...
14: Bij die vergadering zaten jullie ook hier pas onlangs bij die vergadering?
16: Klopt, ja. Wij zijn een beweging van gewone mensen die eigenlijk €30 per jaar betalen omdat zij het vinden dat wij een goede aanpak hebben in de klimaatproblematiek. Wij hebben namelijk een klein aantal aandelen in alle grote olie- en gasmaatschappijen. En daarmee zetten wij het klimaat op de agenda, letterlijk, van die aandeelhoudersvergadering.
15: Dat is jullie kaartje de vergadering in?
16: Precies, dat is ons kaartje niet alleen om aanwezig te zijn op de vergadering, maar ook om het recht te hebben om iets op de agenda te zetten.
14: En bij deze vergadering, hoe ging dat?
16: Ik was afgelopen mei was ik in Londen en dat was wel Was grappig om te zien hoe dat dan gaat. We hadden een vraag ingebracht die eigenlijk aan aandeelhouders of aan het bedrijf vroeg. Wat is de strategie als straks de vraag naar olie en gas gaat dalen? Hè? Want dat zien we, dat zeggen analisten. In het komend decennium gaat die vraag naar olie omlaag. En als aandeelhouder willen wij dan weten, hoe gaat het bedrijf waarde creëren in een krimpende markt? Dus voor het eerst dat Shell dat gaat merken, hè? Dat die vraag gaat dalen. Dus daar hadden wij een vraag over. Nou, die vraag is nu beantwoord. Ja. Er is geen plan, er is geen transitie.
15: Nou is het wel interessant, want wat is het omslagpunt voor Shell? Want je kan politiek gezien wel zeggen dat de wind uit een andere hoek waait. Hè? Trump, drill, drill, drill.
16: Ja.
15: De aandeelhouders, zeggen ze zelf, die willen niet die groene koers. Wat heeft nou de doorslag gegeven?
16: Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Ik denk, wij geloven dat die aandeelhouders een belangrijke rol spelen. We zien in de afgelopen jaren, hebben we inderdaad gezien dat de steun voor onze klimaatresoluties wat is afgenomen. In 2021 hadden wij nog 30% van alle aandeelhouders bij Shell die steunden ons voorstel voor klimaatactie.
15: Vind ik best meevallen, vind ik best veel.
16: Dat is eigenlijk
14: 30%?
16: Dat is eigenlijk heel veel. Als
15: van
16: je
15: de aandeelhouders denkt dat van een oliemaatschappij, ja.
16: Nou, normaal zijn dat soort Noord-Koreaanse praktijken op zo'n aandeelhoudersvergadering. Dan wordt alles krijgt 99% van de stemmen. En als 30% van de aandeelhouders tegen het bestuur stemt, is dat in die financiële wereld, wordt dat echt gezien als een heel duidelijk signaal van ongenoegen van de aandeelhouders. En onder dat soort druk heeft Shell in die periode tot aan 2021, toen die groei steeg, hebben ze inderdaad doelen gezet.
14: Ja, maar jij zegt net zelf, de toekomst is niet in de olie.
16: Nee, nee.
14: Dus dan lijkt het me toch dom op de lange termijn.
16: Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Daarom hebben we die vraag ook gesteld. Ja. Het is heel vervelend om te zien dat we dat op de kaart hebben gezet en dat dat nou precies is wat er ook echt gebeurt. Die vraag gaat omlaag en dat bedrijf moet gaan opereren in een krimpende markt. En dat betekent uiteindelijk dat dat bedrijf geld gaat verliezen en kleiner wordt. En een bedrijf mag die keuze maken, hè? Laat ik daar duidelijk over zijn. Een bedrijf kan natuurlijk gewoon kiezen om een strategie te doen om langzaam in de sunset weg te lopen.
15: Om uiteindelijk te verstenen als een reliek van het verleden, noem het een fossiel.
16: Zie wat je doet daar, heel goed. Maar als je zo'n strategie kiest, wees daar eerlijk over. Ten eerste naar de aandeelhouders, want die zitten vaak in olie en gas, omdat het een stabiel groeiend aandeel is. Maar voornamelijk naar je andere stakeholders, de samenleving. Want de overheid blijft belastingvoordelen geven aan deze industrie, fossiele subsidies. Maar waarom zou de overheid daarmee doorgaan als Shell zo duidelijk laat zien dat ze helemaal geen plannen hebben voor een toekomst met schone energie?
15: Want die toekomst met schone energie, daar is geen discussie over, die gaat gewoon door. U denkt niet dat dit effect heeft op de transitie, op de vergroening, verduurzaming?
16: Nou, de
15: is
16: reden,
15: niet een tegenslag.
16: De reden dat wij dit doen is wel dat wij een belangrijke rol zien voor die olie- en gasindustrie. Omdat zij de kennis, de know-how en ook de financiële slagkracht hebben om dat soort grote infrastructurele projecten op te zetten om die schone energie er te laten komen. Maar we zien inderdaad nu dat althans Shell in dit geval niet doorzet. Total Energies, waar wij...
14: Daar hebben ze het aan verkocht, hè?
16: Precies, die hebben deze zonne- en windparken overgenomen. Nou, daar zijn we ook aandeelhouder.
14: Ja?
16: En de laatste keer dat we daar een resolutie hadden op de agenda hadden staan, kregen we daar 30% van de stemmen. Dus zij blijven koersvast.
14: Ja, maar goed, je kan ook zeggen, die windparken en die zonneparken die Shell verkocht heeft, die gaan niet weg.
16: Nee, dat klopt.
14: Ik bedoel, in die zin is er niks verloren.
16: Nee, maar ja, we willen niet dat het... We willen niet dat deze windparken als een soort kwartetkaarten van hand tot hand gaan. Er moet meer geïnvesteerd worden. Er moet... En daar is ook een business case voor. Er komt een groeiende vraag naar schone energie. Bedrijven die daarin stappen kunnen daar de vruchten van plukken. En dat is ons financiële argument dat wij ook gebruiken naar grote beleggers om dit te steunen.
15: En ook een strategisch. Er is natuurlijk ook een strategisch argument om minder afhankelijk te worden van, nou ja, bijvoorbeeld Rusland als het gaat over gas. Of Arabische landen als het gaat over olie. Geopolitiek zou het handig zijn om je eigen stroomvoorziening en energievoorziening te hebben.
16: Absoluut. Dat is een van de belangrijke zaken. De olie- en gasindustrie heeft het vaak over energiezekerheid. Maar de echte energiezekerheid zit hem in het feit dat je je eigen energie kan opwekken en niet afhankelijk bent van de straat van de Hormuz.
14: Ja, het komt wel op een bizar moment eigenlijk, hè? Nu de halve wereld in de fik staat.
16: Ja, dat is echt bijzonder
14: net,
16: cru.
14: Nu net op grote schaal duidelijk wordt wat de gevolgen zijn van die klimaatverandering.
16: Inderdaad.
14: Kom je met zo'n boodschap.
16: Ja, een heat dome boven Europa, ja. Watersnood in China. En deze hele industrie, het gaat niet alleen om Shell. Het afgelopen kwartaal hebben de 8 grootste olie- en gasmaatschappijen voor meer dan 90 miljard dollar winst gemaakt. En dat is 90 miljard dollar aan gratis geld. Hè? Dat zijn overwinsten die ze nu mooi kunnen investeren in schone energie. Maar daar kiezen ze niet voor. Ze kiezen voor om te investeren in de energie die ons...
15: Heeft u die aandelen verkocht al eigenlijk van Shell? Heeft u gedacht van nou ja, hier hebben we niks meer te zoeken. Hier deden ze het eigenlijk goed, die aandelen? Want ik geloof niet dat je niet stiekem toch naar de winst en de uitkering gaat kijken.
16: Het aandeel, een aandeel Shell is altijd een soort stabiel groeiaandeel geweest. Maar daar doen wij het niet voor. Wij zijn geen financiële speler.
15: Maar je gaat toch kijken. Je hebt het in je la liggen.
16: Verkopen doen wij niet. Want wij zien dat grote beleggers die verkopen onder druk uit de samenleving bijvoorbeeld, stappen ze uit fossiele bedrijven. En dat werkt averechts. Dan hebben zij geen invloed meer op de loop van zo'n bedrijf. Dan verliezen wij steun voor onze resoluties. En dan gaat de vlag uit in de bestuurskamer. Want zij zijn een verantwoordelijke belegger, een vervelende aandeelhouder kwijt, die de hele tijd lastig aan het doen was.
14: Ja. Is er eigenlijk, laten we zeggen, een CEO geweest die heeft uitgelegd, geprobeerd heeft om dit te verantwoorden?
16: De huidige koers?
14: Ja.
16: Nou, toen inderdaad in 2023 de huidige CEO van Shell aan de macht kwam, toen kondigde hij zijn beleid al aan als ruthless, meedogenloos ging hij zijn. Maar
15: dat was een aanprijzing.
16: Dat was zijn aanprijzing. En toen keken we nog van wat zou dat betekenen. Nou, 6 maanden later werd duidelijk. Een van de CO2-doelen op weg naar 2050 werd gewoon geschrapt. Die werd gewoon van tafel geveegd. Oké, we keken een beetje wat gaat er nou gebeuren. En dan zie je sinds die tijd dat als de steun van aandeelhouders of de druk vanuit de aandeelhouders wat afneemt, dan is er speelruimte voor Shell. Ja. En dan is er speelruimte voor deze CEO om maar dit soort stappen te zetten.
14: Enig moreel kompas heeft zo iemand niet dan, hè, zou je zeggen?
16: Dat zou je zeggen. Maar goed, wij gebruiken als groene aandeelhouder, proberen we om financiële argumenten te gebruiken. Ja, om beleggers te bewegen en weg te blijven bij morele kwalificaties.
15: Wat gaan jullie nu doen? Wat is de volgende stap?
16: Wij gaan door.
15: Gewoon door.
16: We gaan door. Ja, we hebben geen keuze. Ups en downs is het voor ons. En er is nog heel veel winst te behalen.
14: Bij andere maatschappijen zitten jullie toch ook aan tafel?
16: Precies.
14: En dreigt er hetzelfde te gebeuren?
16: Het is wel een trend die je overal ziet, maar...
14: Ik vind het echt onbegrijpelijk dat dit nou de trend is op dit moment.
16: Ja, make hay while the sun shines. Dat is eigenlijk, zou je dat moeten zeggen, over schone energie. Ja, maar dat is wat er nu gebeurt in de olie- en gasindustrie. Ja.
14: En zitten jullie nog bij andere olie- en gasmaatschappijen aan tafel?
16: Total Energies, wat ik al noemde. Ja. BP zijn we ook aandeelhouder. Daar hebben we afgelopen aandeelhoudersvergadering hebben die onze resolutie geweigerd. Wat ook voor veel ophef zorgde in de financiële wereld. En daar is inmiddels de voorzitter van het bestuur ontslagen. Nadat zij zwaar op hun bek kregen van de aandeelhouders.
15: Nou, de strijd gaat door, ik hoor het al.
16: Zeker.
15: Karel Kaperi van Follow This over Shell, die zijn zonne- en windparken heeft verpatst.
14: dat de FIFA op zijn grondvesten staat te trillen na de onmogelijke hinkstapsprongen die Infantino maakt, is geen nieuws. Dat het voortbestaan van de voetbalreus daarmee wel degelijk gevaar loopt, zien wij als wij de blik richten op andere sporten die niet verenigd zijn in één overkoepelende bond, maar soms wel twee of drie. Welke bewegingen lagen ten grondslag aan de versplintering van die bonden? Tennis bijvoorbeeld, darts, boksen, biljarten. Daar gaan we over praten met sporthistoricus Paul Reef. Goedemorgen, meneer Reef.
17: Goedemorgen.
14: Ja, er was vanmorgen toch weer nieuws over Infantino, hè? Dat hij een medewerker had afgekocht. Hebt u dat gelezen?
17: Ja,
15: een vroegere minnares met een mooi geldbedrag weg laten gaan. 6-0 las ik.
17: Precies, ja, ik dacht even, dit kan niet waar zijn. En dan lees je dat artikel en dan zie je alle bronnen die daarbij staan. En ook dat de maitresse, dat die ook een hogere functie in eerste instantie kreeg onder Infantino, want zij werkte ook bij de UEFA. En ik kan me toch ook niet aan de indruk onttrekken dat dit strategisch is gelekt door iemand bij de UEFA aan de Telegraph.
14: Maar zou dit ook de FIFA verder aan het wankelen brengen? Dit soort juicy stories?
17: Als dit het enige nieuws zou zijn, niet. Maar ja, het bevestigt het beeld van Infantino als een corrupte bestuurder die maar wat doet en de regels aan zijn laars lapt. Dus het kan wel extra druk opbouwen, maar op zichzelf denk ik niet dat dit tot aftreden had hoeven te leiden.
15: Maar als je het al met al optelt, alle ophef die er is geweest over zijn voorstel om aandelen te gaan verkopen, maar ook alle gebeurtenissen rond het laatste toernooi, dan kan je wel zeggen dat er een scheuring niet ondenkbaar is. Ziet u dat ervan komen, dat FIFA uiteenvalt?
17: Ja, heel lang heb ik gedacht, dat is onmogelijk, want de FIFA beheert zoveel geld. Hè. De vorige spreker ging daar ook over. Aramco, het Saoedische oliebedrijf, is een hoofdsponsor van FIFA. Ja, er is gewoon zoveel geld te verdelen. Alleen nu is de UEFA eigenlijk zo kritisch. Zij willen zelfs alle toernooien gaan boycotten. Dat als ze dat echt doorzetten, een splitsing zeker niet ondenkbaar is. En dat is ook bij andere sporten gebeurd. Als zo'n conflict zo hoog oploopt, ook over de governance structuur en hoe het is ingericht, dat zeker een optie is. En misschien is het voor de FIFA zelfs de enige optie om echt tot een betekenisvolle hervorming te komen. Want na de vorige president Blatter zijn die hervormingen ook niet geslaagd. Dus misschien moet je het dan toch proberen met een schone lei te beginnen.
15: Ja. Hoe zou dat eruit zien, een uiteenvallen van de FIFA? Want u zei, andere sporten is dat ook gebeurd. Wat betekent dat? Wat gebeurt er dan?
17: In het slechtste geval heb je een tijdje meerdere concurrerende bonden. Heel erg vroeg in de oergeschiedenis van de FIFA, begin 20e eeuw, had je de UEFA. Dat was een amateurbond. En later had je in de jaren 60 ook een vrouwenbond. En de FIFA heeft beide bonden eigenlijk bij het spel gezet. Maar bij andere sporten, tennis en ook boksen, taekwondo, heb je verschillende bonden die eigenlijk concurreren en verschillende taken doen.
15: Dus meer dan toernooien ook dan? Dan zou je meerdere WK's hebben.
17: Nou, WK's misschien niet per se, maar wel, je zou voor een model kunnen gaan. Hè, nu doet de FIFA eigenlijk alles. Alles is daar geconcentreerd. Ze bepalen de regels, deals met een andere organisatie. Ze doen het bestuur, ze geven het geld uit, ze organiseren competities. Ze controleren zichzelf. Je zou ook kunnen zeggen, misschien moet FIFA zich meer beperken tot het vaststellen van regels. En voor een WK of iets anders zou je ook een apart orgaan kunnen oprichten. Hè, dat vermindert ook het risico tot corruptie en andere issues.
14: Ja, is dat dan voordelig voor sporters of voor nationale bonden of voor sponsors?
17: Dat hangt een beetje af hoe je het inricht. Bij tennis zie je bijvoorbeeld, daar was in de jaren 60 een groot conflict over professionalisering. Daar hebben we nu de World Tennis, de WTA, de ATP en de Grand Slam toernooi aan overgehouden. En daar zie je niet dat zoals bij voetbal lidstaten of lidbonden alle macht hebben, maar dat er veel meer macht ligt bij tennissers. Hè. Je zou dus ook naar een model kunnen gaan waarbij je zegt, wij willen eigenlijk meer macht leggen bij de stakeholders van het voetbal. Hè, bij een spelersvakbond, bij grote clubs, naast de lidbonden. Hè. Dat is ook niet een ideale oplossing. Maar nu, het huidige systeem, zoals er sinds de jaren 70 is, concentreert alle macht bij één lidbond per land. En die zijn allemaal gebaat bij geld van de grote baas.
14: Ja, nou noem je wel sporten die allemaal individuele sporten zijn, hè?
17: Ja, tennissen, dat is wel het.
14: Boksen. Is dat een voorwaarde voor het eventuele slagen van zo'n systeem met meerdere bonden?
17: Niet per se. Ik denk wat voetbal wel heel lastig maakt, en dat is ook hoe de FIFA zijn eerste tegenstanders, de amateurbond UEFA en later ook de socialistische en communistische internationale sportbonden, die eigenlijk groter waren dan de FIFA en het Interbellum. FIFA heeft eigenlijk de regel opgelegd, ja, er mag maar één bond meedoen aan internationaal vertegenwoordigend voetbal. Ja, dat is natuurlijk wel de heilige graal, hè, een WK voetbal. Maar met de huidige spanningen tussen de UEFA en de FIFA, als de UEFA echt het WK mannen- en vrouwenvoetbal boycott, dan is die machtspositie van de FIFA om dat op te leggen ook weg. En dan heb je gewoon twee concurrerende toernooien, net zoals bij basketbal, waar je ook conflicten hebt over welke spelers waar meedoen. Ja, het is lastiger, maar zeker niet ondenkbaar.
15: Maar er is al zoveel voetbal. Ja, ik weet dat ik vloek in de kerk hoor, dat ik, als ik zeg dat er wel heel veel voetbal is. Maar ja, dat betekent dat er dus nog meer voetbal komt.
17: En dat is mogelijk.
15: Uiteindelijk, ja, ze realiseren het zichzelf nog niet. Ook niet in het voordeel van de fans.
17: Nee, nou ja, bij boksen heb je 4 wereldkampioenschappen. Het lastige met voetbal is inderdaad, die machtsstructuur van de FIFA lijkt zo onaantastbaar. Maar er is wel een optie dat je dat misschien anders vormgeeft. Of dat je continentale competities dat meer doen. Ja, dat is niet onmogelijk.
15: Nee, maar kunnen ze niet gewoon, als je nou gewoon Infantino eruit gooit, wat een gezonde organisatie zou doen met zo'n man, is dan het probleem opgelost?
17: Nee. De FIFA heeft eigenlijk al 50 jaar een soort van padafhankelijkheid bij, waar als je een nieuwe president benoemt, dat hij toch zal proberen zijn eigen machtsbasis uit te bouwen. Veel lidbonden verwachten dat ook van hem. Of haar, maar ik denk dat het hem zal worden. En het lastige bij de FIFA is dat er is eigenlijk geen goede controle op zo'n president. Je hebt wel een toezichthouderscommissie en een ethische commissie. Die heeft Infantino direct buitenspel gezet. Ja, die zou je weer in ere kunnen herstellen. Maar de enige die nu kan ingrijpen, dat zijn de lidbonden. En gaan de lidbonden direct binnen in het termijn van een president om afzetting eisen als hij of zij zich weer vergrijpt aan geld? Dat is de grote vraag.
14: Wat is een lidbond?
17: Een lidbond is eigenlijk een nationaal vertegenwoordigende voetbalbond die door de FIFA is erkend. Okay, daarvan zijn er 211, dus iets meer dan landen bij de VN. Ja.
14: Maar goed, stel dat er nou bijvoorbeeld een concurrerende internationale koepel de macht zou proberen te grijpen. Hè? Het is niet ondenkbaar, toch?
17: Nee, het is in de jaren 60 heel even geprobeerd door een vrouwenbond die een eigen WK organiseerde. En de FIFA heeft heel snel tegen het lidbonden gezegd, ga ook maar vrouwenvoetbal doen. Dit kunnen we niet hebben. Ja,
14: maar goed, schets zo'n scenario eens.
17: Ja, het meest realistische scenario zou zijn dat in ieder geval de UEFA zegt, wij trekken ons terug uit alle FIFA-competities. En we accepteren dan dat we door de FIFA worden geschorst en wij starten onze eigen concurrerende bond. En voor de regels richten wij ons dan tot de IFAB. Dat is een andere voetbalregelorganisatie. En wij zeggen, nou, mooi dat de FIFA heel lang toernooien heeft georganiseerd, maar wij gaan dat nu gewoon zelf doen.
14: Ja, en dan moet je dus proberen om landen over te laten lopen naar je nieuwe federatie. Dus dat kost waarschijnlijk geld.
17: Dat is het grote twistpunt, want heel veel andere bonden zitten niet te wachten op een door de UEFA gedomineerde FIFA. Dat is ook de hoofdreden dat de UEFA ooit zich heeft opgericht om zich te verzetten tegen niet-Europese invloed. Dus je zou misschien voor een model kunnen gaan. Hè? Ik denk dat een soort van UEFA-FIFA voor veel andere bonden niet zo interessant is. Dus je zou wel kunnen zeggen van, nou ja, wij leggen de macht echt meer terug bij die continentale bonden. En we richten een wat kleinere bond in die zich echt beperkt tot spelregels en competities. En apart doen we dan het geld. En we keren dan meer uit. Hè? Want je hebt dan eigenlijk minder omkosten voor een FIFA zelf. Dus je zou wel een iets ander model met iets meer, zoals bij een groot bedrijf, iets meer aparte afdelingen moeten hebben misschien.
15: Maar is het ook denkbaar dat je alleen nog maar continentale toernooien krijgt? Dus de Afrika Cup en een Europa Cup. En dat dan Nederland-Brazilië of Nederland-Argentinië niet meer plaats zal vinden?
17: Nou, dat hoeft natuurlijk niet. In de tijd voordat we een WK voetbal hadden, had je eigenlijk jaarlijks de wedstrijd Nederland-België. Nou, die was heel populair.
15: Maar die was dan zonder toernooi, dat was gewoon een losse wedstrijd.
17: Ja, gewoon oefenwedstrijden. Ja, dus het grappige is, de FIFA heeft ons eigenlijk toen laten geloven dat het alleen via de FIFA kan. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Je hebt ook de zogenaamde CONFIFA van niet officieel bestaande landen als de Mapuche en Noord-Cyprus. Maar ja, er is dus best een vorm denkbaar dat je met een kleiner WK of met een soort van wereldwijde clubcompetitie, er zijn best wel opties denkbaar. Dat is meer aan de nieuwe stakeholders, als je die meer macht geeft. Hè? Als een spelersvakbond, competities van landen en de continentale bond zeggen, nou, wij willen bijvoorbeeld een Afrika-Azië Cup of zo. Ja, waarom niet? Dat kan.
14: Holland-België was een naam van een beroemde avondwinkel in Amsterdam.
17: Okay,
14: ja. Die heette Holland-België, ja. Omdat die wedstrijd zo populair was. Iconische wedstrijd, toch? Ja, heel lang. Ja.
15: Maar het is ook een soort ideaal, een wereldwijde sportbond. Of in dit geval voetbalbond. Het is natuurlijk ook een soort gedachte van een hele planeet die zich verenigt om tegen elkaar te spelen.
17: Ja, en dat is ook hoe de FIFA zich steeds meer heeft gepresenteerd. Hè, als de VN van het voetbal, die allemaal mooie waarden zegt te bevorderen. Maar ja, als FIFA daar niet in slaagt, dan moet je gewoon back to the basics en iets anders organiseren.
14: Zo is het. Nou, we zijn benieuwd. Wie weet wat hier allemaal nog uit voortkomt. Dank je wel voor je kijk in de geschiedenis. Sporthistoricus Paul Reef. Na het nieuws van 9 uur dan gaan we verder. We gaan het hebben over een werkweek van 15 uur. Ja, willen we dat eigenlijk wel? Zou dat kunnen? We gaan het hebben over Japan onder andere. En over autisme. Dat heeft bijna iedereen.
6: Op NPO. Dit weekend. Voetbal. De start van het nieuwe eredivisieseizoen. Vanmiddag om 16:30. NEC Telstar. Vanavond in NOS Langs de Lijn. Go Ahead Willem II. PSV Fortuna. En AZ ADO.
18: Wielrennen.
6: De laatste etappes van de Tour de France van.
18: Wie luistert, weet meer.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
22: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
23: Ah, oh, nee.
22: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: NPO Radio 1.
7: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast en daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een rijverbod voor vrachtwagens, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Volgende week eindigen de eerste schoolvakanties in Nederland. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, vandaag geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file en dat is op de A16 Breda-Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. Daar is de linker rijstrook dicht en dat levert 10 minuten extra reistijd op.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
24: Tuurlijk wel!
23: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
23: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
25: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
27: NPO Radio 1. Max.
13: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
15: Welkom terug bij Nieuwsweekend. Komend uur gaan we het hebben over Japan. Dat zweert het pacifisme af onder leiding van een strijdbare premier. We gaan het hebben over de achterkant van Wikipedia. Wie bepaalt er eigenlijk wat er op je Wikipedia pagina komt? Er was namelijk iemand die zich daar heel druk over maakte. Vanaf zijn vakantie dacht hij, ik werk mijn eigen pagina bij. Waarom zou je dat eigenlijk doen? Maar hoe werkt het, was de vraag. Die gaan we beantwoorden.
14: En wanneer krijg je een Wikipedia-pagina?
15: En van wie?
14: Zou
15: en waarom?
14: Ik ook wel eens willen weten, ja.
15: En wat staat erop? Ja. En we gaan het hebben over autisme. Ja, er lijkt toch gewoon beeldgroei aan diagnoses. Is er sprake van overdiagnosticering? We beginnen met een gebroken belofte.
14: Ja, in de jaren 30 van de vorige eeuw beloofde de vooraanstaande Britse econoom John Maynard Keynes dat zijn kleinkinderen nog maar 15 uur per week zouden hoeven te werken. We zijn nu bijna 100 jaar later en je hoeft maar een blik te werpen op de laatste cijfers van het statistiekbureau Eurostat om te zien dat dat in geen enkel land op het Europese continent gelukt is. Econoom Simon Huiben van de Universiteit Utrecht zocht voor economenblad ESB uit hoe realistisch een kortere werkweek is met alle beschikbare technologie tegenwoordig, zoals kunstmatige intelligentie. Goedemorgen.
28: Goedemorgen.
14: Ja, zit jij al op 15 uur?
28: Nee, en dat wordt bij mij ook alleen maar meer,
14: Ja?
28: Helaas. Maar ik zou het wel zien zitten, hoor. Keynes, in die zin was hij wel ergens op uit.
14: Ja, die leefde in de tijd vlak na de industriële revolutie. Hè. In die tijd liep het aantal werkuren per week in Nederland nog hard terug. Hè? Ja. Dus het was niet zo heel gek dat hij dat dacht.
28: Nee, en hij leefde in een tijd dat we gigantische arbeidsproductiviteitsgroei zagen. Dus we zagen dat 1 uur arbeid, daar kon je zoveel meer economische waarde aan toevoegen. En hij verwachtte dat dat uiteindelijk ons zo'n wilde aan welvaart op zou leveren, dat we minder konden gaan werken. En heeft hij in grote lijnen ook gelijk in gekregen. Over de jaren 30, 40, 50 zijn we minder gaan werken. Vanaf de jaren 60 hebben we bijvoorbeeld de vrije zaterdag gekregen. Maar vanaf de jaren 80 of iets is dat gestagneerd. En we zien de laatste jaren dat omdat vrouwen heel veel meer zijn gaan werken de afgelopen 20 jaar, dat per saldo de gemiddelde Nederlander juist meer is gaan werken.
14: En waarom stopte dat dan in de jaren 80, 90?
28: Ja, dat is een goede vraag.
14: Niet alleen maar door die vrouwen, toch?
28: Nee, zeker niet.
14: Nee.
28: Aan de ene kant zijn we gewoon op die 40 uur uitgekomen. Dat werkt misschien ook wel lekker. Ja, en al dat werken, dat geeft ons heel veel welvaart. Daar kunnen we hele leuke spulletjes van kopen. Daar kunnen we allemaal van op vakantie. Of veel mensen kunnen daarvan op vakantie. En dat, dat is ook wel prettig.
15: Dus het hoge ideaal was helemaal niet minder werken. Het hoge ideaal was meer consumeren. En het moet ergens vandaan komen. Dus in plaats van dat we die toegenomen arbeidsproductiviteit in minder werk zijn gaan steken, zijn we er gewoon meer consumptie uit gaan halen.
28: Ja, en kijk, in die eerdere jaren was die welvaartsgroei misschien zo gigantisch dat het allebei kon. Hè? Tussen de jaren 50 en jaren 80 zijn we minder gaan werken en is onze welvaart toegenomen. Nou, en misschien is die welvaartsgroei of die productiviteitsgroei iets afgenomen en kunnen we die afval wat minder goed maken tegenwoordig.
15: Hoe staat het eigenlijk met de arbeidsproductiviteit? Neemt die nog wel toe in Nederland?
28: Ingewikkelde discussie onder economen. Afgelopen jaar is het weer wat toegenomen, maar dat zit in de kleine procenten. Kijk, en we hopen nu, veel mensen zijn bang, of die hopen juist dat AI hier heel veel verandering in kan gaan brengen. Dat we door AI zoveel productiever gaan worden, dat toch die arbeidsproductiviteit kan gaan groeien. Dat we onze welvaart kunnen houden en toch minder kunnen gaan werken.
15: Is dat eigenlijk altijd goed nieuws? Stel dat AI de arbeidsproductiviteit enorm gaat verhogen. Dat iedereen investeert tussen enorme beloften. Is dat dan goed nieuws? Of leidt het er eigenlijk toe dat heel veel mensen langs de zijlijn komen te staan en niet meer nodig zijn?
28: Ja, dat ligt eraan. Toen de industriële revolutie op gang kwam, zijn we ook heel veel banen kwijtgeraakt. Vroeger had je een voddenboer of een schillenboer. Nou, dat zijn allemaal beroepen die we niet hebben. Maar
15: een
28: huurophaler,
15: een lantaarnpaal aansteker.
28: Precies.
14: Nou, dat is sowieso al natuurlijk heel veel handarbeid op het land.
28: Ja. Maar die mensen hebben ook weer andere banen gevonden in de economie. Dus een meer arbeidsproductiviteit wakkert ook de vraag naar nieuwe beroepen aan of naar andere beroepen aan. Dus het is niet per se dat we massaal werkeloos gaan worden als die productiviteit toeneemt.
15: Daar bent u nu ook niet bang voor met AI?
28: Nee, nog niet. Maar het risico is natuurlijk wel dat die AI-technologie bij een handjevol bedrijven ligt. Die straks, als die AI echt gaat leven op die productiviteit, gigantische winsten kunnen gaan maken. Ja, en dan is het nog maar de vraag of jij en ik hierin mee kunnen gaan delen.
14: Ja, maar dan komt die 15-urige werkweek weer in beeld.
28: Ja, maar ja, als we dan... kijk, met die 15-urige werkweek...
14: Van Keynes.
28: Ja.
14: Want dan hoeven we gewoon minder per persoon minder te werken misschien.
28: Maar dan moeten we wel kunnen delen in die welvaart. En als al die welvaart bij de aandeelhouders van die grote AI-bedrijven terechtkomt, ja, dan gaat de gemiddelde persoon daar niet per se iets van zien.
15: Dus als de tech-miljardairs alle winsten bij elkaar weten te schrapen en ons gewone stervelingen niet meer nodig hebben, ja, dan zijn we de gebakken banaan.
28: Dat zou goed kunnen. Maar ja, dat is niet noodzakelijk natuurlijk. We kunnen vanuit de overheid en vanuit de Europese Unie natuurlijk ook heel veel doen om toch alvast na te denken over hoe kunnen we die potentiële macht van die grote bedrijven beteugelen. En dat doen we op andere domeinen al. Met die algoritmes hebben we daar nu discussies over. Maar het is misschien ook goed om na te gaan denken over, ja, moeten we een AI-belasting of of iets in die richting gaan ontwikkelen met z'n allen.
15: Om te voorkomen dat al dat geld naar één punt stroomt.
28: Ja.
14: Zo'n 15-urige werkweek, hè, want daar begonnen we het verhaal mee. Is dat eigenlijk, kijk, kennelijk zag Keynes dat als iets nastrevenswaardig. Hoe wordt daar tegenwoordig tegen aangekeken?
28: Nou, Keynes was een beetje bang eigenlijk. Keynes heeft het in dat essay, zegt hij, nou, veel mensen zullen in de toekomst niet hoeven te gaan werken. En daar worden we helemaal gek van. Wij zijn zo gewend om zoveel te werken met z'n allen, dat als we niet meer gaan werken, dan komen we in shock terecht. En dat moeten we niet willen. Dus het beetje arbeid dat we nog in de economie moeten gaan hebben, er zullen wat taken zijn die niet geautomatiseerd kunnen gaan worden, die moeten we eerlijk gaan verdelen met z'n allen.
15: Want het is ook je identiteit. Het is het eerste wat mensen vragen op een feestje. Wat doe jij voor de kost? Mensen die halen er ook een soort sociale voldoening uit om collega's te hebben. Dus werk is eigenlijk veel meer dan alleen maar geld verdienen.
28: Absoluut. Ik bedoel, er zijn heel veel leraren die met zoveel passie in het onderwijs staan, dat als dat weg zou vallen, ze ook niet zo goed weten.
14: Voor Keynes was het dus eerder een schrikbeeld dan iets wat begerenswaardig was, die 15-uurige werkweek?
28: Nou, het was een beetje dubbel. Ja. Kijk, hij zei, het is zo onvoorstelbaar dat we kunnen gaan stoppen met werk of minder gaan werken, dat we daar helemaal niet op ingesteld zijn. Daar zullen we jaren of decennia voor nodig hebben om nieuwe manieren van leven te gaan bedenken.
14: Nee, maar omdat er zo staat, kleinkinderen hoefden nog maar 15 uur per week te werken, dat impliceert toch dat dat iets goeds is?
28: Ja, ik vind mijn werk leuk. Jij zei het in het voorgesprek dat je je werk heel leuk vindt. En er zullen ook mensen thuis zijn die inderdaad heel veel waarde uit hun werk
14: hebben. Nou, wij hadden het er even over hoe tel je eigenlijk, hè? Hoe tel je eigenlijk de uren? Als wij bijvoorbeeld voorbereiden voor een programma, tel je die uren dan allemaal mee? Ook als je een boek leest, dat is niet zo duidelijk natuurlijk. Voor heel veel mensen is dat denk ik ook niet helemaal precies duidelijk hoeveel uren ze per dag werken. Dat geldt denk ik voor bepaalde beroepen wel, maar niet voor allemaal.
28: Ja, er zijn heel veel mensen met gewoon een contract van 40 uur en zo wordt dat dan ook.
15: En een prikklok die ping zegt als je incheckt en weer ping als je uitcheckt.
28: Bijvoorbeeld.
15: Maar is dat is wel interessant of het eigenlijk wel nastrevenswaardig is minder werken. Is het wel wat mensen moeten willen?
28: Het laat ook heel veel ruimte voor andere dingen. Ik bedoel, er zijn heel veel leuke dingen die je in je vrije tijd kan doen, die ook betekenisvol zijn. Ik kan bij mijn moeder langs, ik kan voor mijn buurvrouw gaan zorgen.
14: Ja.
28: Dan kom ik er al het werken misschien niet zo goed aan toe nu.
15: Ja, iets anders is dat met arbeidsproductiviteit die stijgt, ongeschoold werk sneller verdwijnt dan hooggeschoold werk.
28: Dat zou goed kunnen. Kijk, het interessante aan AI ten opzichte van eerdere industriële ontwikkelingen is dat toen de stoommachine kwam, was inderdaad het ongeschoolde werk dat daar vooral iets van ondervond. Maar we zien nu dat AI eigenlijk het werk van hoogopgeleiden juist heel goed kan doen en daarin kan ondersteunen. Dat is toch wat anders dan eerder misschien.
14: Ja, dus AI kan dat werk dus wel overnemen van, ik noem maar wat, een speechschrijver of zo. Hè? Maar niet van iemand die de keuken in het ziekenhuis moet schoonmaken.
28: Ja, dat zijn toch moeilijkere taken om te automatiseren.
15: Dat is wel interessant, want de droom was juist dat de technologie zou ons repetitieve dom werk afnemen, zodat wij ons konden richten op creatieve hoogstaande arbeid als het schrijven van romans. En nu komt AI, die gaan de romans schrijven en dan kunnen wij het domme repetitieve werk doen.
28: Nou, het zijn verschrikkelijke romans die AI schrijft. Dat is één.
15: Dat is waar.
28: Kijk, of AI ons productiever gaat maken is nog niet eenduidig. Er zijn genoeg studies die laten zien op kleine schaal. Sommige banen hebben heel veel aan AI. Er is een hele bekende Amerikaanse studie. Daar kijken ze naar callcenter medewerkers. Nou, die worden tot wel 20% productiever als ze AI kunnen gebruiken. Top. Maar op grote schaal zien we er eigenlijk nog niet heel veel van terug. Dus we zien dat programmeurs, bijvoorbeeld de ICT'ers die code schrijven voor softwarebedrijven, die schrijven meer regels code. Maar dat maakt niet per se het hele bedrijf productiever, want die code moet ook weer ingepast worden in de grotere systemen. Dus het is allemaal nog maar een ja, als dit gebeurt, dan dat. Maar het is allemaal nog heel speculatief of dat überhaupt die productiviteitseffecten wel teweeg gaat brengen.
15: Ja. Hoe zit het met de toegang? Want dat is wat Piketty ons heeft geleerd. Dat arbeid steeds minder loont en kapitaal steeds meer. Geld gaat meer naar de investeerders dan naar de mensen die werken. Dat zal met AI eerder versterkt worden.
28: Nou, kijk, er wordt zo ongelooflijk veel geïnvesteerd in AI nu. Hè? En die Amerikaanse AI-bedrijven wordt zoveel geïnvesteerd. En dat doen die investeerders. Die stoppen daar miljarden en miljarden in. Met het idee dat dit inderdaad straks gebeurt. Dat die macht van werknemers toch wat minder wordt en misschien toch iets meer bij kapitaal komt te liggen. Kijk, vroeger als we met z'n allen in een fabriek werkten en waren het niet eens met wat de baas deed, gingen we staken, konden we iets afdwingen misschien. Maar als straks dan maar de helft van die mensen nodig zijn en de andere helft staat aan de zijlijn, ja, dan heeft die baas toch een andere uitgangspositie. Die kan zeggen, nou leuk dat jullie staken, maar dan zet ik andere mensen neer. Nou, dat kan toch meer macht bij dat kapitaal brengen en weghalen bij arbeid.
14: Ja, Den Haag, hè, die heeft gezegd, we moeten juist meer gaan werken. Tenminste, ik begreep dat de bedoeling was dat je dus meer uren zou gaan maken per dag.
28: Ja, in het coalitieakkoord heeft het kabinet voorgenomen om een voltijdsbonus te onderzoeken.
14: Dus dat bedoel ik, ja.
28: Ja, een belastingkorting.
14: Belachelijk woord, een voltijdsbonus, maar goed. Okay.
28: Ja, nou, dan hebben we toch een romanschrijver nodig voor een beter woord.
14: Maar inderdaad, voltijdsbonus, maar goed, wat houdt dat in?
28: Nou, dat is bijvoorbeeld dat als je 32 uur werkt en gaat 40 uur werken, dat die extra uren belastingtechnisch interessant zijn.
14: Oké. Okay.
28: Nou, dat wil het kabinet, omdat er toch voor een aantal maatschappelijke uitdagingen staan. Hè. Het onderwijs ligt op zijn gat. We hebben een energietransitie waar we nog niet helemaal mee uit de voeten komen. We hebben heel veel vergrijzing. We hebben mensen in de verzorging nodig. Nou, en dat kan je oplossen door mensen meer te laten werken. Maar ja, het zou dus ook kunnen dat AI daar verandering in gaat brengen. En dat bepaalde beroepen wat productiever gaan worden, waardoor die mensen vrijgespeeld worden om juist terecht te komen in die beroepen waar we al die mensen wel nodig hebben.
14: Ja, en eind vorig jaar verscheen het rapport Wennink, hè, van voormalig ASML-topman Peter Wennink. Hij zei ook, de productiviteit van Nederland moet omhoog. Maar ja, productiever worden betekent misschien niet altijd meer werken.
28: Nee, het slimmer werken.
14: Ja.
28: En dat kan hoor.
15: Dat kan door gebruik te maken van automatisering, of zijn er ook andere manieren?
28: Nou, bijvoorbeeld, het is ook goed om kritisch na te denken over je werkprocessen invult natuurlijk. Hè. En we hadden het er net over. Kijk, veel mensen die werken 40 uur. Maar dan zit je toch maar een beetje op kantoor, omdat je daar 40 uur moet zitten. En dat is ook niet altijd het productiefste.
15: Heeft Keynes nou gelijk gekregen of niet?
28: Keynes maakte een voorspelling voor 2030. Het is 2026, ze hebben nog 4 jaar. En de AI-technologie gaat heel hard, dus wie weet.
15: Wie weet. Dankjewel, econoom
14: Simon Huiben. En als u denkt, ik wil nog eens even rustig de boel naluisteren, dan kan het via de Nieuwsweekend podcast.
15: Kim Yo-jong, dat is de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die zei afgelopen woensdag dat Pyongyang niet passief zal toekijken als Japan in hoog tempo verandert in een militaire macht. En prompt landde er een raket in de Japanse zee, een soort waarschuwingsschot. De Japanse premier, Sane Takachi, die steekt niet onder stoelen of banken dat ze wil dat Japan zijn krijgsmacht gaat versterken. En dat is dan vanwege de dreiging vanuit China, Rusland en Noord-Korea. Freek Vossenaar is schrijver en voormalig diplomaat op de Nederlandse ambassade in Tokio. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hallo.
15: Ja, toch een beetje dreigende taal en zelfs een beetje dreigende actie vanuit Noord-Korea.
0: Ja, dat is eigenlijk ook op zich niet nieuw. Hè? Want ze vuren nogal wat raketten af vanuit Noord-Korea. De meeste plonzen in de Japanse zee of ten westen van Japan. Maar er zijn in het verleden ook wel raketten over Japan heen geschoten. Dan gaat er een soort NL-alert, nou laten we zeggen een Japan-alert af. Maar dan is er echt wel paniek. Maar raketten vuren ze aan de lopende band af. Vorig jaar geloof ik iets van 30 of 40 of zo. En dit jaar staat de teller ook alweer op 25, meen ik. Dus actief zijn ze.
15: En schrikken ze daarvan in Japan?
0: Nou, van die raketten die over het land heen vliegen, zeker wel. En ze zijn toch ook wel een beetje geschrokken van die Noord-Koreanen de laatste tijd, omdat die zo nauw samenwerken met de Russen bijvoorbeeld. Hè. De Japanners krijgen ook regelmatig boze brieven uit, ook Oekraïne, dat Russische raketten of Russische bommen die neerkomen in Oekraïne, dat die vol zitten met Japanse onderdelen. Dus ja, ze zijn wel redelijk beducht over eigenlijk dat die Noord-Koreanen niet stilzitten.
15: Ja, ja, Takaichi die zegt nu, de nieuwe premier, van oké, wij worden een militaire macht. Dat ligt heel gevoelig in Japan. Het is altijd het idee geweest dat dit een pacifistisch land moest zijn. Wat is haar visie?
0: Ja, haar visie is dat Japan sterke internationale verantwoordelijkheid moet nemen. En er hoort dan ook een krachtig defensieapparaat bij. En zeker niet, zeker dat Japan weerbaar moet zijn in relatie met de omgeving. De Chinezen zijn steeds assertiever. Nou, die Russen, die vertrouwen ze steeds minder. En Noord-Korea, die situatie was er altijd al. En er komt bij dat Trump natuurlijk redelijk onvoorspelbaar is wat betreft de steun die de Amerikanen zouden geven in het geval Japan in problemen komt.
14: Ja, die Takaichi is populair, hè? Die heeft denk ik ook het gevoel van ja, dit lukt mij wel.
0: Ja, die mevrouw Takaichi is populair en dat is ook wel vooral gebaseerd op die retoriek, hè, over de dingen die ze zegt over de internationale rol van Japan. Ze is wat minder succesvol als het gaat over politieke hervormingen of over het vlot trekken van de economie of bestrijden van inflatie, dat soort dingen. Maar dan slaat ze stoere talen uit over Japan en de wereld, en Japan en de Verenigde Staten. Ja, en dat vinden heel veel mensen wel mooi, hè? Dat Japan een sterke leider heeft en zich zo prominent opstelt.
14: Ja, waarom was eigenlijk in de grondwet dat pacifisme vastgelegd? Is dat na de Tweede Wereldoorlog gebeurd?
0: Ja, dat is eigenlijk door de Amerikanen gedicteerd. In 1947 is die grondwet zo vastgesteld. En dat artikel 9 gaat over het Japanse pacifisme, zo je wilt. Maar het is een heel dubbelzinnig opgesteld. En in de loop der tijden zijn er allerlei herinterpretaties van dat artikel geweest die steeds meer Japanse militaire inzet mogelijk maken.
15: En kan dat nu zomaar worden aangepast? Kan je zo'n wet zomaar terzijde schuiven?
0: Nee, dat kan eigenlijk niet. Dat wil zeggen, je hebt dan, als je die grondwet wil wijzigen, wat overigens in 1947, er is nooit een letter aan die hele grondwet gewijzigd. Artikel 9 niet, maar geen enkel artikel. Je hebt 2/3 meerderheid nodig in beide kamers van het parlement. En er moet dan nog een referendum komen waar je een meerderheid voor moet halen. Dus Dus dat is een beetje een doodlopende weg. Maar die herinterpretaties van hoe je het artikel zou kunnen lezen, die zijn steeds verder opgerekt.
14: Ja. Jij ziet Takeuchi Trump als, ja, je noemde hem net al even, als een bondgenoot.
0: Noodgedwongen, sowieso. De Amerikaanse president is sowieso altijd een bondgenoot. Het hele veiligheidsbeleid is eigenlijk uitbesteed aan de Amerikanen. Maar een betrouwbare bondgenoot, dat is een ander verhaal. En dat is eigenlijk al in de eerste termijn van Trump waren er al vraagtekens. Toen wist toenmalig premier Shinzo Abe wel met hem om te gaan en gingen samen golven. Maar dat Trump drie ontmoetingen had met Kim Jong-un. En dan zei hij dat hij een great and beautiful vision had. En we fell in love. Dat soort uitspraken, daar konden ze geen chocola van maken in Tokio. Die onbetrouwbaarheid, die vrezen ze. Maar ze moeten het er maar mee doen.
14: En Europa? Maken die een soort keus? Of zijn die vooral opportunistisch bezig?
0: Nou, de Europeanen zijn wel in beeld gekomen. Hè, want de Japanners hebben besloten dat ze in ieder geval nu wapensystemen kunnen ontwikkelen. En dat doen ze bijvoorbeeld

0: Japanners hebben besloten dat ze in ieder geval nu wapensystemen kunnen ontwikkelen. En dat doen ze bijvoorbeeld. Zijn ze bezig met het ontwerpen van een nieuw gevechtsvliegtuig samen met de Britten en de Italianen. Ze werken samen met onder andere de Duitsers en de Nederlanders ook wel over maritieme veiligheid. Nou ja, en verder zijn ze verstevigen ze de banden met Australië, ook af en toe met India, als het gaat over de Indische Oceaan. Dus ja, ze zoeken wel degelijk contacten buiten de Amerikanen om.
1: Geeft het jou dan een groter gevoel van veiligheid? Want je zou ook kunnen zeggen, dat is weer een wapenwedloper bij.
0: Ja, nou moet ik zeggen, de Japanners hebben dus eigenlijk, en dat mevrouw Takeuchi is daar wel wat prominenter in, maar het is eigenlijk onder haar voorgangers al geleidelijk in gang gezet dat de ontwikkeling van wapensystemen is niet langer een veiligheidsbeleid, maar is eigenlijk een soort overgeheveld naar de brede economische programma's. En dat ze bijvoorbeeld schepen ontwikkelen die heel energiezuinig zijn, die weinig brandstof verbruiken. Ja, die krijgen dan militaire toepassingen. Maar in de kern zijn het technologieën die ze ontwikkelen die breder toepasbaar zijn. Datzelfde geldt ook voor ruimtetechnologie bijvoorbeeld. Van hoe ga je met satellieten om in de ruimte die je daar niet wil hebben? Dat soort dingen. Ja, die technologie is allemaal breder inzetbaar. Dus dat valt een beetje buiten het strikt militaire programma's.
1: Maar je kan zeggen, als Japan zich fermer gaat bewapenen, dan zal dat een reactie van bijvoorbeeld China kunnen uitlokken. En de geschiedenis leert dat een wapenwedloop vaak een voorbode van oorlog is.
0: Dat gaat wel ver in de zin van dat die wapensystemen die Japan ontwikkelt, die zijn nog lang niet klaar. En ook wel dat Japanse toegenomen activiteit op dit terrein toch wel eens uitgelokt. Nou ja, bijvoorbeeld door Noord-Korea, hun samenwerking met de Russen, door de assertiviteit van China, doordat China de duimschroef een beetje aandraait wat betreft de uitvoer van die zeldzame metalen die de industrie nodig heeft. Dus ze voelen zich wel redelijk in de hoek geschoven door die ontwikkelingen in de regio. En dat willen ze toch niet helemaal weerloos afwachten.
2: En de Japanners, wat vinden die ervan? Heb je daar een idee over? Dat idee van een sterk Japan, leeft dat onder de bevolking?
0: Nou, ik denk dat die jongste jeugd, de vroegste stemmers, de mensen van tussen de 18 en de 25, of iets daaronder nog, die vinden het allemaal prachtig. Die steunen die mevrouw Takeuchi zeer. Maar als het dan komt. Als je bijvoorbeeld een huis wil kopen of als je jezelf wil vestigen, dan neemt de steun voor Takeuchi wel iets af. En oudere mensen die zitten nog vooral te kijken van dat artikel 9 van onze grondwet. We moeten het niet te hoog opspelen. Maar al met al, haar populariteit is nu nog steeds hoog. Het is wel gedaald sinds ze in oktober premier werd. Maar populair is ze nog steeds, ja.
1: Het is ook wel een figuur, die Takeuchi. Ik zag haar op allerlei werkbezoeken met dan een soort kartonnen poppen van zichzelf die ze dan overal neerzet, een soort beeltenis. Het is een heel ander soort politiek die zij bedrijft.
0: Ja, ze is natuurlijk de eerste vrouwelijke premier van Japan. En ze is volstrekt onconventioneel. Hè. Ze ging drummen met de Zuid-Koreaanse president om een soort diplomatie te bedrijven met de Koreanen. Dus in dat. Ze werkt keihard. Ze slaapt nauwelijks. Dus ze heeft wel een ander profiel. En ik denk ook wel echt dat Japanners toe waren aan een. Ja, die waren toe aan een sterke leider die het land zelfvertrouwen inpompt. Zeker.
2: Maar Freek, het heeft mij toch wel verbaasd, hè? Want laten we zeggen, het idee van de Japanse vrouw is dat ze 's nachts om 3 uur op moet staan om de lunchbox voor de man klaar te maken. Hè? Ja. Heel ongeëmancipeerd. En dan uitgerekend dit land krijgt dan zo'n vrouwelijke premier.
0: Ja, vrouwelijke premier.
2: Dat is toch eigenlijk gewoon bewonderbaarlijk, vond je niet?
0: Ja, dat is het zeker. Maar vergis je niet, hè, want zij is. Nou, het feminisme, daar heeft ze echt helemaal niets mee. Wat een beetje de lakmoesproef is voor zo'n politicus, is dat je dan zou vinden dat de keizer ook een vrouw kan zijn. Nou, dat vindt ze absoluut niet. En dat werk van haar, dat veroordeelt vrouwen eigenlijk ook.

0: tot een bijrol, de manier waarop zij dat, dat inkleedt. Dus ja, het is een vreemde persoonlijkheid wat dat betreft. Maar vrouwen vinden weinig inspiratie in haar.
1: Oh. Maar je zei, ze geeft Japan een gevoel van trots terug. Was dat nodig? Was het zelfvertrouwen tanende en geeft zij dat weer een impuls?
0: Ja, dat is eigenlijk al een voortzetting van wat een van haar voorgangers, Shinzo Abe, proclameerde. Van Japan dat decennia lang zo'n beetje economisch onzichtbaar was en maar wat een beetje voortdobberde. Dat ze hebben wel zelfvertrouwen, daar kunnen ze wel een boost in gebruiken. Dat is de laatste jaren, omdat ze economisch achterbleven, inflatie, vergrijzing, verpaupering op het platteland ook wel, krimpende bevolking. Dat Japan nieuw elan nodig had, dat heeft ze wel goed gezien, ja.
1: En hoe doet ze dat?
0: Dat willen mensen graag horen.
1: Hoe geeft ze dat elan terug? Ja, dit is misschien een voorbeeld, die bewapening, maar zijn er andere voorbeelden?
0: Nou, dat ze heel stoer met Trump omgaat. Dat is wel een Japanse staatsman of een Japanse premier die om weet te gaan met die Amerikaanse president. Dat is wel een beetje de allergrote test. Nee, maar veel meer dan management by speech. Hè, door alleen maar dingen te zeggen en te roepen. Veel meer dan dat is het eigenlijk niet, als je het mij vraagt.
1: Maar goed, dat kan ook effectief zijn, dingen roepen. Kan je een eind mee komen?
0: Ja, daar kan je een eind mee komen, maar de problemen van Japan zijn groot als het gaat om de vergrijzing en de krimpen van de bevolking, de inzet van buitenlandse arbeid in het land, allemaal moeilijk. En Japan heeft nog wel qua defensie en veiligheid nog een hele slag te maken. Hè? Want bijvoorbeeld een buitenlandse inlichtingendienst hebben ze allemaal niet. De wet op de spionage is er amper, wordt nu herzien. Dus ze waren ook wel redelijk naïef waar het ging om de internationale betrekkingen.
1: Dankjewel, Freek Vossenaar, schrijver en voormalig diplomaat te Tokio over de herbewapening van Japan. Dank je hartelijk.

0: van de film Barbie. Dit was Lizzo met het nummer Pink.
1: Ja, we gaan even luisteren naar BN'er Jan Kooijman, die een probleem deelt op zijn sociale mediakanalen.
2: Ik heb dus een Wikipedia-pagina die gruwelijk is, echt gruwelijk. Maar allemaal, nou ja, die moet gewoon anders. Dus ik ben op vakantie en ik dacht, nu ga ik die Wikipedia-pagina eens aanpakken. Ben ik er eindelijk achter hoe ik een foto moet uploaden en niet een foto uit het fucking jaar kruik, waarin ik een soort van 17-jarige puber lijk, maar gewoon die iets meer op mezelf lijkt. Informatie toegevoegd, ben daar echt anderhalf uur mee bezig geweest op mijn vakantie, op mijn computer. Word ik wakker? Wat een goed gisteravond was dit. Word ik wakker? Is alles teruggedraaid? Kan iemand mij uitleggen hoe werkt dat Wikipedia?
1: Nou, wij hebben iemand die dat inderdaad kan uitleggen.
0: Ja, hoe werkt
1: Wikipedia? Stella van Ginkel is een Wikipediaan, zoals dat heet. Goedemorgen, Stella.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hele vakantie naar de Galamise. Denk je, ik heb eindelijk vakantie, ga mijn Wikipedia bijwerken. Wat op zich al een vreemde gedachte.
1: Ja, je Wikipagina wel eens bijgewerkt. Nee, dat kan ook helemaal niet, want dat kunnen we helemaal niet doen. Nou, Stella, leg eens uit wat dat is, een Wikipediaan.
3: Een Wikipediaan, ja. Ik denk een vrij breed begrip, maar ik noem mezelf zo omdat ik al 9 jaar lang met Wikipedia bezig ben. Ik schrijf zelf veel artikelen en ik help ook andere mensen met het schrijven van artikelen. Ik denk Wikipedianen zijn dus mensen die zich heel erg ermee bezighouden op enige manier. Of die bijvoorbeeld plaatjes verzamelen of die naar bijeenkomsten gaan. En die helpen aan het verbeteren van de kwaliteit van Wikipedia.
0: Hoeveel uur ben je daarmee bezig?
3: Ik zelf ben niet zo heel erg veel. Ik heb een fulltime baan naast mijn Wikipedia werkzaamheden. Oh. Maar een aantal keer per jaar dan ga ik naar bijeenkomsten en daar help ik mensen met artikelen. En dan klus ik in mijn vrije tijd ook nog wat bij.
1: Oké. Okay. Jan Kooijman, het probleem van hem. Een enorm probleem natuurlijk. Maar goed, wat is het probleem? Want het klopt wel wat hij zegt. Hij heeft dus geprobeerd om die pagina aan te passen. Mm-hmm. Ik heb altijd begrepen dat iedereen iets aan mocht passen bij Wikipedia. Wikipedia is van iedereen. Maar de volgende ochtend was het allemaal weer teruggezet. Wat is daar gebeurd?
3: Nou, het is natuurlijk een beetje. Het is van iedereen. We willen juist motiveren dat het echt een soort aggregaat van kennis wordt. Dat mensen er alles aan kunnen toevoegen. Zodat we zoveel mogelijk informatie uit verschillende bronnen krijgen. Alleen, we hebben wel een paar kwaliteitscriteria. Een soort richtlijn om te zorgen dat we er ook echt wat aan hebben. Want als letterlijk iedereen er letterlijk alles aan kan toevoegen, dan kun je het net zo goed laten.
1: Jawel, maar hij dacht, het is mijn eigen Wikipedia-pagina.
3: Ja, en dat snap ik heel goed. Als ik het zo hoor, heeft hij er ook oprecht eigenlijk best goed over nagedacht en onderzoek gedaan en gedacht dat is een goede foto. Hij heeft onderzocht hoe je een foto moet uploaden. Dan heeft hij waarschijnlijk nagedacht over copyright van de foto. Heel belangrijk. Alleen, ik ben even gedoken in de bewerkgeschiedenis van deze pagina om te kijken wat hij nou heeft gedaan. En hij heeft zichzelf blijkbaar omschreven als een creatieve duizendpoot. En dat is een term die bij Wikipedia dan net niet goed valt. Want eigenlijk willen we dat artikelen neutraal zijn. Dat je er objectieve feiten in verwoordt, voor zover mogelijk. En dat het niet een soort wervende teksten zijn over het onderwerp. Het artikel over lieve heersbeestjes, daar staat ook niet dat het schattige insecten zijn bijvoorbeeld.
0: Oh ja, het is niet een soort LinkedIn-pagina of een soort eigen website waar je jezelf aanprijst.
1: Je mag niet iets positiefs over jezelf erop zetten.
3: Nee, precies. Als je alleen maar foto had geüpload en had gezegd, hey, dit is een nieuwe foto uit dit jaar, dan was het denk ik veel minder gek afgelopen allemaal.
0: En als je dan kijkt naar die bewerkgeschiedenis, staat er dan artikel Jan Kooijman bewerkt door Jan Kooijman?
3: Ja, in dit geval wel.
0: Dat lijkt me ook iets waarbij een Wikipediaan alle alarmbellen van afgaan.
3: Nou, dat is natuurlijk een beetje. We ontmoedigen dus ook echt dat mensen over zichzelf schrijven. Want het is ook best moeilijk om neutraal te schrijven over iets wat je erg aangaat, zoals jezelf. En het kan natuurlijk wel. Alleen, inderdaad, de alarmbellen gaan wat eerder af.
1: Maar goed, wanneer vroeg me eigenlijk af, wanneer krijg je eigenlijk een Wikipedia-pagina? Wie bepaalt dat of je zo'n pagina krijgt?
3: Nou ja, niemand bepaalt dat. Er is geen comité dat zegt van, nou, deze mensen die moeten we deze maand een pagina geven. Het is, het moeten dus altijd encyclopedische lemma's zijn waar mensen wat aan hebben. En dat is in sommige gevallen makkelijk. Insecten of zo, of hoofdsteden, dat is, die zijn eigenlijk altijd encyclopedisch. Dat willen mensen graag weten.
1: Ja.
3: Beroemdheden, wanneer ben je beroemd genoeg voor een Wikipedia-pagina?
1: Nou, dat wil ik wel eens weten.
3: Ik ga daar niet over. Wij gaan er globaal niet over. Het is wel zo, als je een artikel plaatst, dan word je wel geacht er met een paar echt goede bronnen bij te komen. Dan moet je wel kunnen aantonen, deze persoon heeft in 5 verschillende films gezeten, heeft een keer een prijs gewonnen.
0: En wanneer ben je niet meer beroemd genoeg om nog een Wikipedia-pagina te hebben? Dat is helemaal een pijnlijke vraag.
3: Oeh, dat vind ik een grappige. Ik moet zeggen, het is mij nog nooit overkomen dat ik dacht, ik ga deze persoon
0: googlen. Die is officieel BN'er af.
1: Nee. Maar wie heeft er ooit, bijvoorbeeld Pieter van der Wielen heeft een eigen Wikipedia-pagina? Mm-hmm.
0: Nou, zelfs Pieter van der Wielen heeft een eigen Wikipedia. De lat ligt op de grond.
1: Ik ook. Dus dan ga je dus afvragen. Ik bedoel, ooit is er dus iemand geweest die heeft gezegd van, nou, die Pieter van der Wielen, die moet nu maar eens een eigen pagina hebben.
0: Belachelijk.
3: Ja.
1: Nee, maar wie bedenkt dat dan?
3: Nou, dat kan iedereen zijn geweest. Dat kan een trouwe luisteraar zijn geweest van het programma. Die dacht, nou weet je wat, die man, weet je, het is nu tijd. Ik ga wat bronnen verzamelen en ik ga dat opschrijven. Ik hou zelf een beetje de richtlijn aan. Als het iemand is die in het dagelijks leven vaker tegenkomt. Dat je kan denken, goh, wie is dat eigenlijk? En dat je dan ook echt iets kan vinden over die persoon. Van, oh, wat heb je nog meer gedaan? In welke programma's heb je nog meer gezeten?
1: Ja, maar vervolgens is het dan, vindt in mijn ogen vrij willekeurig wat er op zo'n pagina staat. Bij mij ook. Ze hebben een of andere quote uit een oud interview geplukt. Ik denk, ja. Bij mij staat er wel bij bijvoorbeeld wie mijn partner is bij Pieter. Niet. Oh ja, het komt op mij vrij willekeurig over. Ja,
3: nou, blijft natuurlijk mensenwerk. We hebben een paar grote richtlijnen. En bijvoorbeeld de meningen zijn heel erg verdeeld over persoonlijke levens van beroemdheden. Dat kan ik meteen meegeven. De ene persoon zegt, ja, maar dat is toch goed en relevant om te weten. Dat kun je uit de krant halen. Andere mensen zeggen, ja, maar dat heeft letterlijk niks te maken met de carrière waar we diegene van kennen.
0: Bij mij was er wel een tongzoen die af en toe er weer op stond en er toen weer vanaf ging.
3: Oké, dus daar zie je al een beetje onderlinge strijd van, ja, is het nou wel of niet relevant? Moeten we dit nou allemaal weten?
1: Ja, dat mensen daar allemaal mee bezig zijn. Ja. Maar hoe had die Jan Kooijman het beter dan eigenlijk beter aan kunnen pakken?
3: Ik denk, als hij een paar objectieve feiten had toegevoegd met een bronvermelding. En ik zag dat hij wel netjes de bewerkgeschiedenis had bijgewerkt. Als hij iets bijwerkt, dan kun je een samenvatting geven en zeggen, hey, dit heb ik aangepast. Dat heeft hij wel netjes gedaan. Ik denk, als hij dat nog net wat scherper had gedaan, had gezegd, goh, deze film komt eigenlijk uit dat jaar, of ik heb sinds 2010 wel meer gedaan dan één ding. Hier zijn 10 bronnen naar mijn eigen website, naar de productiemaatschappij. Dan denk ik dat het minder erg was geweest.
0: Ja, maar lemma's leveren nou echt heel veel discussie over. Als je bijvoorbeeld de Gaza-strook neemt. Is het dan zo dat die elke 3 minuten over en weer wordt veranderd? Omdat het een polariserend onderwerp is?
3: Ja, zeker. De specifiek die pagina staat ook vaak op slot volgens mij.
0: Daar kan gewoon niemand meer bij.
3: Nee, precies. Want anders, de encyclopedische waarde gaat er ook niet op vooruit als er elke 2 seconden iets anders staat. En als er alleen maar werkoorlogen zijn.
0: En wat voor onderwerpen nog meer zijn omstreden?
3: Nou, soms zijn het juist hele kleine dingen. Ja, volgens mij ook wel eens als er, weet ik veel, 2 rivaliserende lokale voetbalclubs elkaar net gaan bestoken en voor de grap denken, oh, haha, ik verwijder jouw Eredivisie of zo. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, dat hij juist iets heel relatief pietluttigs is naast conflicten.
0: Maar daar heb je je handen vol aan als Wikipediaan.
3: Ja.
0: Krijg je dan ook een melding binnen, een soort push alert als er weer iets is veranderd?
3: Ja, je kan ieder artikel dat je wil op je volglijst zetten. En dan krijg je inderdaad een alert van, hey, dit artikel van jouw lijst is aangepast. En op de homepage staat er altijd een kopje met nieuwe artikelen en recente wijzigingen. Dus als je wil, kun je elke ochtend inloggen en kijken, hey, wat is erbij gekomen? En valt me hier iets op? Zie ik bijvoorbeeld, Jan Kooijman aangepast. En dan kun je denken, gaat dat wel goed?
1: En er is dus iemand geweest die heeft gezegd, dit draaien we terug. Ja. Dat was jij niet in dit geval, nee. Maar dat is een andere.
0: Is het nooit dweilen met de kraan open? Dat je moet alweer.
1: Al die ijdeltuiten die dit allemaal heel erg belangrijk vinden. Daar ben je eindeloos mee bezig.
3: Ja, klopt. Nou goed, gelukkig komt er ook heel veel bij dat wel gewoon goed en nuttig is. Dus het is ook weer niet een dagtaak, denk ik, om het allemaal bij te houden. En of soms zijn het wat kleinere dingen. Je hoeft wel, ik kom wel elke keer dat ik een workshop geef en ik wil dit geval demonstreren. Dat heeft me nooit teleurgesteld. Dan ga ik naar nieuwe artikelen. Dan is er altijd een artikel over een cd of boek dat nog niet is uitgekomen. En wat heel duidelijk is geschreven door de schrijver of de uitgever. Dat je denkt, nou, maar goed, die wordt dan ook vaak meteen verwijderd of genomineerd om te worden verwijderd. En dan gaan er wat mensen mee aan de slag van, hey, waar komt dit vandaan? Dit hele boek bestaat nog niet. Niemand kan nog zeggen of het relevant is of niet. Niemand kent deze schrijver. Hier hebben we niks aan.
1: Begin dit jaar bestond Wikipedia 25 jaar. Is dat grootst gevierd eigenlijk?
3: Ja, zeker. Ja,
1: ja, hoe?
3: Veel bijeenkomsten, workshops, ook een hoop media-aandacht gelukkig.
1: Ja.
0: Wat voor types komen er dan bij elkaar? Wat zijn Wikipedianen? Is dat een bepaald slag mensen?
3: Het zijn allerlei soorten mensen. Het zijn sowieso nieuwsgierige mensen die zich graag ergens in verdiepen en ook graag kennis willen delen met elkaar. Dat sowieso boven water. Maar verder, ja, ze kunnen allerlei soorten banen hebben, allerlei soorten leeftijden, alle hoeken van het land, allemaal soorten interesses. Je hebt mensen die into auto's zijn, into musea, die heel graag alles over een bepaald adellijk huis willen uitzoeken. You name it.
0: Maar wel een gemeenschappelijk ideaal.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Wat is dat ideaal?
3: Dat is vrije kennis met elkaar delen en zorgen dat kennis toegankelijk is. Dan is inderdaad binnen bepaalde richtlijnen dat we wel willen dat je ook echt wat hebt aan de website. Dat het geen persoonlijk platform wordt. Maar wel dat we er als wereld eigenlijk op vooruit gaan. Dat meer mensen toegang hebben tot goede kennis.
1: In het begin had het niet zo'n hele goede naam. Mm-hmm. Hè? Werd er gezegd, nou, iedereen kan het zomaar aanpassen. Dus het is eigenlijk helemaal niet te vertrouwen als bron. Is dat veranderd in de loop der tijd? Die indruk heb ik, maar ik weet het eigenlijk niet zeker.
3: Ik heb die indruk ook wel. Ik zit natuurlijk een beetje in een bubbel van mensen die het inderdaad gebruiken. En sinds ik er zelf actief in ben begonnen, ben ik ook heel erg gaan evangeliseren onder mijn vrienden van, jongens, het is echt veel. Het wordt echt heel erg goed in de gaten gehouden. Er zijn heel veel mensen die er goed mee bezig om erbij te werken en te zorgen dat het voldoet aan de standaarden. En ik heb het zelf zo vaak bij mijn studie gebruikt voor om een beetje een eerste indruk te krijgen van een onderwerp. Je moet altijd zelf kritisch blijven denken. Maar als je dan gaat naar zo'n lijst bronnen onderaan, kun je er heel goed mee verder werken. En ik hoor dan nog maar zelden mensen zeggen van, oh, dat kun je niet vertrouwen, dat moet je niet gebruiken eigenlijk. Voor iedereen is het nog steeds een soort van eerste ingangspunt vaak.
0: Het blijkt ook allemaal, want het is wel eens onderzocht, redelijk eigenlijk goed te kloppen.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Er is toch een soort mm-hmm. zelfreinigende werking, waardoor uiteindelijk alles wel klopt.
3: Absoluut, ja.
0: Vind ik interessant.
3: Mm-hmm. Nee, het is prachtig dat het zo werkt. Ja.
1: En weet je hoeveel mensen per dag een Wikipedia-pagina raadplegen? Daar zijn vast wel cijfers over.
3: Ja, heb ik helaas niet paraat in mijn hoofd, maar die zijn er zeker. Het zijn er. Maar ik weet wel, de Nederlandse Wikipedia is volgens mij de vijfde meest gebruikte Wikipedia ter wereld.
1: Maar misschien heeft Wikipedia zelf ook wel een Wikipedia-pagina.
3: Zeker, ja.
1: Daar staat dat misschien wel op dan.
3: Ja. Mm-hmm.
1: De Nederlandse is heel veel gebruikt relatief.
3: Ja.
1: En is daar ook een verklaring voor dat het juist, of vooral ook in Nederland zo populair is?
3: Er zijn theorieën. Bijvoorbeeld Nederland had al vrij vroeg een goede internetaansluiting. Ik denk dat daardoor veel mensen een beetje vroeg zijn gaan pionieren met, wat kun je met het internet, wat is er allemaal interessant om te doen?
0: Ja, dat heb je wel nodig om te Wikipedia natuurlijk, mm-hmm. een goede internetaansluiting.
3: Ja.
0: Kan iedereen Wikipediaan worden?
3: Ja. Jullie kunnen vanmiddag nog beginnen.
0: Je meldt je gewoon aan en je bent het.
3: Ja, je hoeft niet eens een account aan te maken. Je kan gewoon een wijziging gaan toevoegen. Als jullie vanmiddag iets zitten te googlen en je denkt, goh, dit klopt eigenlijk niet. Ik heb een boek waar iets anders in staat, kun je het zo aanpassen.
1: Maar dan wordt het dus wel vanavond nog gecontroleerd door iemand.
3: Ja.
1: Want hoe vaak gebeurt dat eigenlijk? Ik bedoel, deze Jan Kooijman die wilde nu zijn eigen pagina aanpassen. Hoe vaak gebeurt dat eigenlijk, dat iemand die een pagina wil aanpassen? Hoe vaak gebeurt dat per dag?
3: Ja, vrij vaak. Dat is, ik denk, er zijn inderdaad veel meer wijzigingen dan echt nieuwe pagina's die erbij worden gemaakt. Want het is ook zo makkelijk om één zin weg te halen, één bron toe te voegen.
0: Je eigen stokpaardjes te bereiden.
3: Precies, gebeurt aan de lopende band. Ja.
1: Ja, en vooral ook mensen die dus hun eigen pagina gaan bewerken.
3: Gebeurt relatief minder. Maar goed, als je hun eigen naam niet heel erg groot erbij zet als gebruikersnaam, zie je dan natuurlijk wat minder.
1: Ja, je kan ook aan iemand anders vragen van wil jij dat even doen. Ja. Maar moet er dan altijd bijgezet worden wie het heeft aangepast?
3: Eigenlijk niet.
1: Dat hoeft niet.
3: Nee, je kan wel altijd een gebruikersnaam zien of een IP-adres. Dus mensen kunnen bijvoorbeeld wel altijd worden geblokkeerd als ze misbruik maken van de website. Dat vinden we belangrijk. Alleen het hoeft niet altijd onder je eigen naam.
1: Gebeurt dat wel eens, misbruik? En hoe ziet misbruik er dan uit?
3: Ja, dat noemen we vandalisme. Als je bijvoorbeeld een artikel, een prima artikel, compleet delete en daar gekke onzin in opschrijft. Zo kun je misbruik maken. Je kan natuurlijk allerlei. Nare uitspraken kun je in principe in Wikipedia opslaan en verwerken. Je kunt een artikel verwijderen van een onderwerp dat je stom vindt.
1: En hoe lang duurt dat dan voordat het gecorrigeerd wordt? Meteen?
3: Ja, wel, vaak wel. Er zijn een hoop mensen die er echt heel scherp bovenop zitten. Maar goed, je kan natuurlijk altijd iets door de maas hebben glippen. Als het net niet opvalt of het is een onderwerp waar niet genoeg mensen iets van weten, dat ze denken, hier moet ik wat mee. Ja.
1: Er wordt gewoon echt dag en nacht met man en macht gewoon gewerkt om die boel een beetje accuraat te houden. Hè?
3: Ja.
1: Interessant. Dankjewel, Stella van Ginkel, Wikipediaan. Dus u kreeg een kijkje achter de schermen bij Wikipedia. En Jan Kooijman heeft nu ook antwoord gekregen op zijn brandende vraag. Dankjewel.
0: Hoe werkt Wikipedia? Een van de grondleggers van het hedendaagse onderzoek naar autisme is de Duits-Britse hoogleraar Jutta Fried. Die roept op tot het inperken van de definitie van autisme. De diagnose autisme-spectrumstoornis is een vergaarbak geworden van allerlei verschillende verschijnselen met overdiagnosticering als gevolg. Historicus en schrijver Niels Springveld die verdiepte zich in de cultuurgeschiedenis van autisme. Hartelijk welkom.
4: Dankjewel.
0: Zit je zelf ook ergens in een spectrum?
4: Ja, ik ben op mijn vierde gediagnosticeerd. Ja.
0: Wat betekende dat voor jou toen je werd gediagnosticeerd?
4: Je was vier,
0: dus het was ook niet een bevrijding of een worsteling. Maar toch, wat heeft het in je leven betekend?
4: Ik heb er dus niet actieve herinneringen aan. Maar het was vooral voor de omgeving prettig dat men wist wat er aan de hand was. Dus dat bood dan houvast. En toen ik eenmaal een beetje bewuste gedachten begon te ontwikkelen, was het ook wel prettig dat het bepaalde dingen verklaarde.
0: Dus het is behulpzaam geweest,
4: zeker,
0: de diagnose.
4: Ja.
0: Dat hoor je wel vaak, hè? Dat mensen wel blij zijn met de diagnose en dat het iets verklaart of op zijn plek zet.
4: Ja, absoluut. Ja.
0: Is Jutta Fried, is dat een bekende naam voor jou?
4: Ja, zeker. Ja, ik heb recent een boek geschreven over de geschiedenis van autisme. En nou ja, daar heel veel voor gelezen. En zij is wel echt een van de mastodonten van het autismeonderzoek. Zij doet er al onderzoek naar sinds 1966. Zij is nu 85, dus het gaat al heel lang mee.
1: Wat heeft zij ontdekt of de wereldkunde gemaakt?
4: Heel veel. Ze heeft heel belangrijk cognitief en neurologisch onderzoek gedaan. Zij heeft in 89 een heel baanbrekend boek geschreven, Autism Explaining the Enigma. Zij heeft het werk van Hans Asperger vertaald. Dat was een Oostenrijkse kinderarts die in de jaren 40 een stel autistische kinderen met wat betere cognitieve vaardigheden beschreef.
1: Asperger, dat kennen mensen denk ik wel. Ja.
4: Ja, en daardoor is het syndroom van Asperger ook onderkend en zijn dus normaal en hoogbegaafde mensen met autisme een diagnostisch vizier gekomen. Want tot de jaren 90 werd autisme beschouwd als een heel zeldzaam iets, dat bij 4 à 5 op de 10.000 mensen voorkwam. En onder andere Uta Frith en Lorna Wing, dat is de bedenker van het autisme spectrum, die kwamen in de jaren 70, 80, kwamen ze vaak mensen tegen die ook autistische trekken hadden, maar niet een diagnose kregen, omdat de standaarden toen een stuk nauwer waren dan nu. Dus op een gegeven moment zijn ze de diagnostische criteria gaan verruimen. Mm. En met als gevolg dat nu 1 op de 100 mensen ongeveer autisme heeft.
0: Dat is een flinke toename ten opzichte van het begin.
4: Dat is een gigantische toename en dat is op zich denk ik een goed ding geweest. Niet alleen is die groep enorm toegenomen, maar is ook veel heterogener geworden. Dus er zijn veel meer verschillende combinaties van kenmerken dan vroeger, waardoor je een diagnose kunt krijgen.
0: Maar is het dan niet zo, want dat is eigenlijk de klacht nu, van als je zoveel dingen onder autisme of onder het spectrum schaart, dat het niet meer zoveel betekent, omdat het zo uiteenloopt wat al die mensen voor persoonlijkheden hebben, dat je eigenlijk niks meer zegt met zo'n label?
4: Dat vindt zij. Zij zegt het autisme spectrum is ingestort of te ver doorgeschoten. Dus er is een veel te grote groep. Nou ja, goed.
0: Heeft ze daar gelijk in?
4: Nou,
1: volgens mij vind jij even niet.
4: Nou ja, wat zij zegt is dus die groep is te groot geworden. En wij moeten teruggaan naar het onderscheiden van subgroepen. Dus nu, als je nu een diagnose krijgt, krijg je de diagnose autisme spectrumstoornis. En dan niveau 1, 2 of 3, dat zijn de ernstniveaus. En hiervoor werden verschillende subgroepen onderscheiden. Autistische stoornis, syndroom van Asperger, et cetera. En zij zegt, eigenlijk hebben die verschillende groepen nu te weinig met elkaar te maken, dus moeten we subgroepen gaan onderscheiden. En daar wordt het een beetje, dat heeft wat woede opgewekt her en der. Want zij zegt, 2 subgroepen die zij wil onderscheiden zijn mensen die op vroege leeftijd zijn gediagnosticeerd met wat uitgesproker kenmerken. En mensen die op latere leeftijd zijn gediagnosticeerd met subtielere kenmerken, dat zijn veelal vrouwen. Heel lang werd gedacht dat autisme meer voorkwam bij mannen dan bij vrouwen.
0: Waarom wekt zoiets woede op? Is het dan dat mensen iets wordt afgenomen als hun diagnose ter discussie wordt gesteld?
4: Nou, zij wil dus die 2 subgroepen onderscheiden. En ze zegt bij die laat gediagnosticeerde groep met subtielere kenmerken, wat overigens niet wil zeggen dat je het makkelijker hebt in het leven, zegt zij, misschien horen die niet thuis onder de noemer autistisch, maar moeten die, een ander label krijgen. En welk label, daar heeft zij geen idee over. Dus zij zegt, zij zei in een interview, ik wil die mensen niet van het spectrum duwen. Alleen vervolgens zegt ze, misschien horen ze niet onder de rubriek autisme thuis.
0: Wat is een ander label? Zo'n label wordt ook een soort identiteit voor mensen.
4: Het kan houvast geven. En op zich, zij is kritisch op wat zij het pathologiseren van normale gedragingen noemt. Dus de tendens dat je bepaalde eigenschappen in een soort psychiatrisch hoekje plaatst. Dat kun je vinden. Alleen,
0: wat vind jij daarvan?
4: Ja, ik weet niet, dat duurt te lang om uit te leggen. In ieder geval, het gaat mij vooral om haar voorstel om die laat gediagnosticeerden een diagnose te ontzeggen. En dat zijn dus vooral vrouwen. En waarom vrouwen minder worden gediagnosticeerd, is de leidende theorie dat het komt omdat ze autistische kenmerken maskeren. Dus maskeren, dat wil zeggen dat je ofwel bepaalde kenmerken camoufleert, ofwel dat je compensatiestrategieën aanleert. Bijvoorbeeld voordat je met iemand gaat praten, dat je het hele gesprek in je hoofd gaat lopen oefenen. En er is heel veel wetenschappelijke literatuur over maskeren en de gevolgen die dat kan hebben. Dus dat kan leiden tot depressie, tot eetstoornissen, tot zelfmoordgedachten. En zij zegt, ik vind maskeren geen wetenschappelijk concept. Ja, daar kan zij gewoon niet zoveel mee. En zij gelooft niet dat er bijvoorbeeld een culturele bias met betrekking tot gender bestaat, waardoor autistische vrouwen minder snel worden opgemerkt. Zij zegt, sommige syndromen komen nu eenmaal meer voor bij mannen. Terwijl, om maar even een concreet voorbeeld te nemen, je hebt een veelgebruikt screeningsinstrument, de ADOS. En die is ontwikkeld op basis van 87% mannelijke proefpersonen. Nou, ik denk dat je wel aan kan nemen dat er dan een bias ontstaat in wie wel en niet worden opgepikt.
1: Maar weet je, dus wat mij nou opvalt, jij hebt het op een gegeven moment, zeg je, ik wil mensen hun diagnose niet ontzeggen. Dat lijkt wel alsof het iets begerenswaardigs is, zo'n diagnose.
4: Ik denk dat wij wel in een tijdsgevricht leven waarin mensen sneller op zoek gaan naar een diagnose. Alleen mijn probleem met Frits' uitlating is dat zij heel erg de schuld daarvoor legt bij de mensen die daarnaar op zoek gaan. In plaats van de vraag te stellen, waarom doen die mensen dat en wat zegt dat over de staat van onze maatschappij en de psychiatrie? Ze noemt die mensen enigszins badinerend autism seekers. Terwijl, ja, alsof het een soort van, ik ga eens op zoek naar een diagnose.
1: Ja, van fijn, ik heb autisme. Wat?
4: Ja, maar ze gaat daarmee voorbij aan dat iemand gaat niet zomaar een diagnostisch traject in. Dat is heel erg ingrijpend.
0: Maar je zegt iets interessants, want je zegt, is het een probleem eigenlijk van de samenleving of van het individu? Dat is natuurlijk wel vaak wat ten grondslag ligt aan problemen. Een druk kind, is dat een probleem voor de leraar of voor de leerling? Die krijgt een label ADHD. Of een kind dat eigenlijk snel stress heeft van al te veel impulsen. Is dat een autistisch kind? Of is dat gewoon een kind dat niet goed in een te grote drukke klas past?
4: Ik weet niet of ik heel veel met deze vraag kan. Om terug te gaan naar haar. Naar die opmerking over maskeren. Uh-huh. Zij heeft dus een paar dagen geleden een stuk geschreven. Dat is de aanleiding voor dit gesprek. En daarin maakt ze dus deze bewering over dat maskeren geen wetenschappelijk concept zou zijn. Terwijl daar echt een zee aan wetenschappelijke en autobiografische literatuur over is. En zo heeft ze wel meer dingen in dat stuk gezegd die gewoon aantoonbaar onjuist zijn. Of waarvan ik denk, ja, als we uw lijn gaan volgen, dan, ik weet niet of we daar heel erg veel mee opschieten.
1: Maar is het zo dat die maatschappij, die speelt natuurlijk toch wel een rol. Is het zo dat de maatschappij ook veranderd is? Dat het vroeger makkelijker was om te leven met autisme?
4: Dat denk ik niet. Er is dus een heel grote inhaalslag geweest dat er de laatste 30 jaar veel meer normaal intelligente autisten gediagnosticeerd zijn. Daarvoor moesten die het zonder verklaring doen voor waarom ze dan uit de toon vielen. Dus ik denk dat dat al met al een goede ontwikkeling is geweest.
1: Maar ja, als je uit de toon, je hebt het over uit de toon vallen. Het is maar net hoe groot je de normale groep ziet. En als je heel veel mensen als normaal beschouwt, dan vallen er weinig uit de toon. Als je weinig mensen als normaal beschouwt, vallen er veel uit de toon. Het is ook een definitiekwestie, toch?
0: Als dat keurslijf strakker wordt, dan vallen er meer mensen buiten.
4: Ik denk dat er veel meer redenen zijn waarom er nu veel meer wordt gediagnosticeerd dan zij doet voorkomen. En zij legt een bepaalde nadruk die ik nogal kortzichtig vind. En ik vind haar alternatieven ook niet heel erg zaligmakend.
0: Tast het jou zelf ook aan als iemand in het algemeen diagnoses in twijfel trekt? Jou zelf ook een gevoel van goh, ik word in twijfel getrokken of zo?
4: Nee, ik betrek sowieso dingen niet zo snel op mezelf. Ik kijk er meer gewoon naar als iemand die er, nou ja.
1: Maar deze is, iets, Jutta Fried is van de voetstuk gevallen voor jou.
4: Het was ooit een mastodont op
1: dit gebied. En nu opeens komt ze met zaken waarvan je denkt, ja, daar ben ik het gewoon eigenlijk niet zo mee eens.
4: Nee, zo simpel is het niet. Maar ik denk, ik vond dit stuk wat ze een paar dagen geleden heeft geschreven en het interview van een paar maanden geleden dat deze hele kwestie heeft aangezwengeld, dat vond ik gewoon bedenkelijk op meerdere punten. Dus nee, het is niet zo dat ze van haar voetstuk is gevallen of zo. Maar zij staat meer als symbool voor een bepaalde tendens in het autismeveld om toch te pleiten voor de reductie van diagnoses. En de argumenten die daarbij worden aangevoerd, daar heb ik wat op tegen.
1: Daar ben ik het niet zo mee eens. Maar
0: wat zou je vinden van meer diagnoses? Want dat is natuurlijk een andere weg die je zou kunnen bewandelen. Is niet dat je minder mensen de diagnose toekent, maar dat je meer categorieën of
1: en
0: meer
1: dat wil
0: diagnoses.
1: Zij, toch?
0: Ja, is op zich nou, toch? Het wordt alleen specifieker. Daar is toch op zich niet zoveel op tegen.
4: Nee, maar waar wel iets op tegen is, is dat zij de problemen van mensen bagatelliseert die op latere leeftijd een diagnose krijgen. En ik vind dat erg kwalijk. En ook omdat zij dat maskeren concept in twijfel trekt. Mm-hmm. Terwijl daar heel veel wetenschappelijke literatuur voor is. En in haar stuk zegt ze de hele tijd, we moeten teruggaan naar hard research. Nou, er wordt heel veel hard research gedaan. Maar ik zat na te denken toen ik me voor deze uitzending een beetje inlas, waar gaat het nou precies over? En ik las in haar stuk een heel interessante zin. Ze schreef, de definitie van autisme is uit de kliniek ontsnapt. Mm-hmm. En ja, het klonk een beetje alsof de definitie van autisme een soort boquito is, die is ontsnapt en dan weer terug de kliniek in moet. Dus ik denk dat dit heel erg gaat over een machtsstrijd tussen wie heeft het voor het zeggen wat betreft de manieren waarop autisme ingevuld kan worden. En zij gaat dus ook bijvoorbeeld, loopt ook de hoop tegen autistische activisten die volgens haar er een te lichtzinnig en romantiserend beeld op na zouden houden. Nou ja, er zijn dus die bestaan. Alleen ik denk, de mensen die ik serieus neem, die hebben gewoon echt een veel realistischer beeld dan zij voorspiegelt. Dus,
1: een strijd in de wereld van het autisme, waar wij toch ook weer wat van opgestoken hebben. Dankjewel, Niels Springveld, historicus dus en schrijver. We gaan zo meteen verder met een film over Vivaldi. Rangorde in te redden, museumschatten, de boekenrubriek en herinneringen aan Afghanistan.
5: NPO Radio 1.
6: In haar nieuwe bundel Vragen naar het Begin zoekt dichter Rosalie Heers naar de verhouding tussen taal en werkelijkheid. Zij is de gast.
7: Laat me alleen met al mijn vrienden.
6: Het is 50 jaar geleden dat dit nummer een hit was. Geschreven door Gerrit den Braber. Zijn liedteksten zijn onze taalschat. Op 20 augustus wordt schrijver Alfred Burney 75. Daarom kreeg zijn nieuwe boek de titel Augustus. Wij vieren zijn verjaardag alvast. René Appel bespreekt de TNA van presentator Sam Hagens.
5: NPO Radio 1.
6: Zometeen vanaf 11 uur.
5: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: NPO Radio 1.
11: 10:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. Het veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd ook de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Nu wordt er nog nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een rijverbod voor vrachtwagens, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Dat moet problemen voor bedrijven verminderen. De maatregel valt wel samen met vakantiedrukte. Volgende week eindigen in Nederland de eerste schoolvakanties. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen.
12: Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit en woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was één van de drie doden een kind. Drie anderen zouden gewond zijn geraakt. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Het rijtuig is uit 1896 en werd toen getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen dan opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: ANWB Verkeersinformatie. Er staat zo'n 20 kilometer file. Op de A12 staat een file van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens is de vertraging alweer 20 minuten door grenscontrole. Er gebeurde een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de linker rijstrook dicht en dat kost je 5 minuten. En ook een ongeluk op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Wezep. Daar is ook de rechter rijstrook dicht en daar is de vertraging 10 minuten.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: NPO Radio 1. Max.
8: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
0: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Daphne de Heer het boekenzonnetje van dienst. Goedemorgen, Daphne.
1: Het boekenzonnetje. Elke keer is het gewoon weer een feest om te horen hoe ik word aangekondigd. Nou, ik heb drie zonnetjes van boeken dan ook meegenomen, waar ik in ieder geval zelf heel blij van werd. Het eerste boek is Het begin volgt op het einde van Rebecca Solnit. Een optimistisch pleidooi voor een samenleving die naar haar idee op het punt staat positief te veranderen. Is ook wel eens leuk om over te lezen. Poëzie. Ik hou ervan, weten de mensen misschien ondertussen. Ik heb een prachtige bundel meegenomen. Brand, lieverd brand. Van Esma Amedou. En een van mijn lievelingsschrijfsters, Deborah Levi. Haar laatste boek is vertaald in het Nederlands. Heet Mijn jaar in Parijs met Gertrude Stein. En het is heerlijk rondzwabberen in Parijs met deze grande dame van de moderne literatuur.
0: Heb ik nu al zin in. Dat allemaal rond 10:30. We gaan het hebben over Ronnie Temme, die 50 jaar geleden met de auto vanuit Nederland naar Afghanistan Afghanistan reist. En dat vanwege de Taliban, die zegt weer toeristen te willen aantrekken. En we gaan het hebben over pijnlijke vraag. Welke kunst moet in tijden van rampspoed en oorlog per se worden gered van de ondergang, als je keuzes moet maken? We beginnen vrolijk met Vivaldi.
1: Ja, tegenwoordig tel je als muzikant niet meer mee als je niet je eigen biopic hebt, hè? Michael Jackson, Freddie Mercury, Johnny Cash, Elton John, noem maar op. Allemaal hebben ze een film over hun leven. Maar in het klassieke genre komen de componisten er toch wel wat bekaarder vanaf. Ja, Amadeus kunnen we ons nog herinneren, maar verder. Maar nu kunnen we Vivaldi aan dat rijtje toevoegen. In de net verschenen Italiaanse film Primavera krijgen we een deel van zijn leven in ieder geval te zien. Bij ons is muzikus en programmamaker Orville Breveld. Goedemorgen, Orville.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, jij bent voor ons naar de film gegaan.
2: Ja,
1: echt een biopic is het niet, hè?
2: Zeker niet, nee. En dat was ook was verfrissend. Het gaat eigenlijk veel meer over de muziek van Vivaldi als karakter, maar ook als onderdeel in de maatschappij. Wat voor rol zijn muziek heeft gespeeld voor, heel in het bijzonder, een weeshuis. Hè, van eigenlijk de mensen die destijds in Venetië aan de onderkant zaten van de samenleving, vooral meisjes.
1: Ja.
2: Dus hij ontfermt zich. Hij was eigenlijk een priester natuurlijk, hè, de rode priester. Die is een ambt als priester niet uitvoerde, maar die missie op een of andere manier heel mysterieus, maar toch wel met enorm veel succes investeerde in jonge tieners.
1: Hij werkte 40 jaar lang in dat weeshuis. Nee. Hij had een zwakke gezondheid.
2: Klopt.
1: Dat was voor hem ook een manier, denk ik, om bepaalde zekerheden in het leven te hebben. En hij voerde ook dat orkestje aan. Dat deed hij met ontzettend veel
2: spirit.
1: Want hij speelt eigenlijk zelf niet eens echt de hoofdrol in deze film, hè?
2: Nou, zijn werk en zijn missie wellicht wel.
1: Maar dat meisje?
2: Het is enorm, het is een hele maatschappij-kritisch document geworden. Waarbij je erg gaat nadenken van hoe de maatschappij eigenlijk in elkaar zit. Hoe fout eigenlijk de extreem rijken ook op dat moment zijn. Die tegelijkertijd ook voortgang gaven aan het instituut. Vivaldi maak je in zijn muziek, in zijn missie mee. En bijvoorbeeld Cecilia, de hoofdrolspeelster, hè, die koos voor de muziek in plaats van het trouwen met een rijke man.
0: En ze heeft eigenlijk heel weinig te zeggen over haar eigen leven.
2: Klopt.
0: Haar lotsbestemming is al voor haar bepaald.
2: Zeker. Eigenlijk als je kiest zij toch voor de muziek. Toch kiest zij een bestaan als uitvoerder die mensen kan raken en tot hogere inzichten kan brengen door de muziek van Vivaldi. En hij spreekt eigenlijk niet heel veel als persoon en je hoort eigenlijk niks over zijn leven of wat dan ook.
0: Maar hij wordt wel een rebel daardoor, omdat hij is zeer geïnspireerd door haar muzikale vaardigheden.
2: Klopt.
0: En hij omarmt een beetje haar drang om voor de muziek te gaan en daarmee wordt die muziek ook rebels.
2: Ook ja, maar ook, kijk, Vivaldi schreef hele complexe muziek die toch voor een heel breed aantal mensen te begrijpen en te voelen was. Tot de dag van vandaag. Ik denk een barokcomponist als Vivaldi toen de tijd in dezelfde periode als Bach en later ook Händel koos Vivaldi echt om zijn muziek door die laag in de samenleving gespeeld te laten worden. En hij is eigenlijk 200 jaar lang is hij in vergetelheid geraakt, hè, zijn muziek. En pas in de jaren 30 van de vorige eeuw is zijn muziek opnieuw ontdekt.
1: Maar ik weet niet of dat echt een keus was, hoor. Misschien kwam hij bij die hoven niet aan de bak.
2: Dat zou ook kunnen. Ja. Nou, hij is uiteindelijk, en mensen weten niet waarom, is hij op een gegeven moment naar Wenen in de jaren 40 van de 18e eeuw en naar Wenen vertrokken. En is daar eigenlijk heel, toen was eigenlijk zijn carrière al voorbij.
1: Ja.
2: En ook armoedig gestorven zonder muziek bij zijn begrafenis bijvoorbeeld.
0: Ja. Ik heb dat nooit geweten. Wat jij nu zegt, dat tot in de jaren 30 die muziek gewoon vergeten was.
2: Ja, dat is eigenlijk wat het is. En er is een Deense onderzoeker die heeft geïnvesteerd net na de Eerste Wereldoorlog om echt de details van zijn muziek te doen herleven. En pas in de jaren 40 werden ook bijvoorbeeld de vier seizoenen, hè, als onderdeel van de 12 concerto's tegenwoordig gebracht.
1: Dat hoor je niet, hè, de vier dagen tijden. Je denkt, nee. De film heet Primavera, hè, het voorjaar.
2: Ja.
1: Je denkt, oh, dan gaan we lekker naar Vivaldi luisteren. Er komt ook wel muziek van hem in voor, maar het zijn eerder voortrajecten, hè?
2: Ja, maar het mooie is...
0: Bij de aftiteling krijg je ze.
2: Klopt, maar het mooie is, de speelsters van het ensemble zijn wel echte muzici. En hij zijn daar ook op geselecteerd. Alleen in de hoofdrolspelers.
1: De
2: orkestmuzici. Ja, ja. De orkestmuzici, dat zie je ook wel. Die hebben ook wel echt die werken tegenwoordig gebracht. En de selectie, trouwens los van de muziek van Vivaldi, wat ik heel erg bijzonder vind, vind ik de scoring en de sound effects die ze ervoor hebben gecomponeerd, heel bijzonder.
1: Die film is behoorlijk de modder ingeschreven, hè?
2: Ja, maar dat vind ik ten onrechte.
1: De recensies waren niet...
2: Nee, heb ik gelezen,
1: niet positief.
2: Nee. Nou, ik vond het heel veel raken. Als ik naar... Het is een statement. Het is een bijna sociaal-politiek statement. Hè? Dat we in deze tijd... Nou, stel, Vivaldi zou nu eigenlijk zich ontfermen over de AZC. Hij zou bijvoorbeeld Ter Apel ombouwen tot een orkest. Zo zou je het moeten zien. Weet je wel, dat was de context van destijds. De vergetelheid waar iedereen eigenlijk op afgaf. Hij investeerde zijn hele hebben en houden 40 jaar lang. Hè? Dus was ook een soort vaderfiguur voor meisjes die geen ouders hadden. En zijn missie was niet als missionair, niet met de Bijbel, maar met de muziek. Dus hij koos van, joh, ik ga mijn muzikale inspiratie en de ontwikkeling... En hij was trouwens een ongelooflijk violist. En het waren hele moeilijke stukken, vergis je niet. Je moet maar nagaan, hè. Dus je gaat naar... Je ziet ook dat bijvoorbeeld nu... Dat is ook een contrast met de tegenwoordige tijd. Heb ik ook wel eens discussies over met vrienden van mij. Dat de klassieke muziek heel erg wordt... beleefd en gezien door de bourgeoisie.
0: Wordt als elitair gezien.
2: Elitair gezien, ja. Maar hij koos juist voor de onderkant van de samenleving.
0: Het doet dus een beetje denken aan dat concert in Venezuela... waar ze dan kinderen uit de sloppen wijken.
2: Ja. Het systema-model is dat.
1: Maar ja, die concerten werden wel gegeven voor de bourgeoisie van Venetië.
2: Ja.
1: En die luisterden ernaar.
2: Maar niet alleen, hè?
1: Die meisjes moesten spelen. Hè? Ze mochten niet, herkenbaar. Ze moesten daar boven in de kerk spelen.
2: Ik denk dat de regisseur ook ervoor heeft gekozen om... ook te laten zien, denk ik, wat Arthur Schopenhauer er ook heel vaak zegt... dat zoveel wilde niet gezond is voor een samenleving. He, wij bejubelen nu de Elon Musk van de wereld, et cetera. Heel veel gaat over geld en dat daar is waar macht op gebaseerd is. Maar Vivaldi zegt, nee, de kracht, hè, dus de groepstherapie die de muziek als effect heeft... dat is wat Vivaldi eigenlijk heeft laten zien.
0: Ja, en trouwens, hij wordt tot een soort emancipatoire held gemaakt.
2: 100%.
0: Tot een soort rebel wordt hij gemaakt. Ja. Is dat terecht? Was Vivaldi dat in de werkelijkheid?
1: Er is heel weinig bekend over zijn leven. Hè?
2: Er is dat... Nou, maar wat we dus wel weten... is dat hij dus 40 jaar zich heeft ontfermd over die wezen.
0: En dat zou je zo kunnen interpreteren?
2: Ja, die eigenlijk werden... Dus het businessmodel van het weeshuis... was dat die meisjes verkocht werden aan allerlei rijke figuren. Dus dat was ook een soort van verkapt bordeel... waarbij je ook wel een soort van human skills kreeg.
1: Nou, het was geen bordeel. Ze werden, als het, laten we zeggen, een rijke... kandidaat was, dan kregen ze geld. En dan gingen die meisjes inderdaad zo'n huwelijk in.
2: Maar dat...
1: Goed. Ja.
2: Dat was wel afdeling werving en selectie, hè? Een soort op die manier wel. Maar de rol die de personage... Dus zijn muziek wordt een personage op een gegeven moment. Dat vind ik heel mooi. En ik heb heel veel aan muziek van Vivaldi mogen luisteren. En door heel veel je vergeet dat element. Dus hij wordt echt inderdaad als sociaal revolutionair gepresenteerd in die film. Maar waarbij hij ook een soort spanning opbouwt met zijn muze.
0: Maar het is wel grappig, jij roemt de virtuositeit, de moeilijkheid... Ja. De schoonheid van zijn muziek.
2: Ja.
0: Het is toch ook wel een beetje kapot gespeeld door de Dylan en Camille... door de Q-Park, in de wacht staan bij de verzekeringsmaatschappij.
2: Zeker.
0: Ik bedoel, ik hoor altijd door de vier jaargetijden heen... er zijn nog 32 wachtende
2: voor u. Inderdaad.
0: We komen zo bij u, we hebben er heel veel zin in.
1: Daar kan niks aan doen, hè?
2: Ben ik ook wel blij mee. Want kijk, ik ben een voorvechter voor het in stand houden van de klassieke school. En ook de barokmuziek. Waar we steeds harder voor werken als programmeurs om jonger publiek, het diverse publiek aan te trekken. Nou, als dat middels synchronisatie en middels reclames en films en andere. En als dat op die manier de mensen bereikt, is dat alleen maar goed.
0: Maar er zal toch niemand door het wachtmuziekje van de verzekeringsmaatschappij naar het concertgebouw komen?
2: Nou, ik wel eigenlijk. Want ik gebruik wel eens Shazam bij allerlei stukken die ik hoor in uw lift. Nou, toevallig was het pas geleden voor een Bossa Nova stuk wat ik niet kende. Maar door het bereikt is je wel. Bijvoorbeeld de componist Einaudi, die is bij een heel groot jong publiek bekend door zijn scores van Netflix-series. Dus het werkt wel op een of andere manier.
0: Het als is het de maar andere bij manier. Mensen komt, als het maar gedraaid wordt.
2: Voor sommige als het mensen bereikt. Kijk, muziek, het mooie is, muziek is voor iedereen. Hè. De muziek kan je door muren horen. Dus dat gaat ook, zeg maar, metafysisch gezien door alle sociaal-economische muren heen. En door alle etnische en culturele muren heen. En het mooie is dat wij op die manier demonstreren. En het liefst had ik dat deze film trouwens in alle Pathé-bioscopen te zien waren. En niet alleen in filmhuizen.
1: Nee, maar hij is ook in Pathé. Ik heb hem in de Pathé-bioscoop.
2: Echt waar?
1: Gezien. Ja, in Pathé Tuschinski draait hij in.
2: Ik heb hem in de filmhallen gezien.
1: Ja, nee, maar goed, hij draait wel in Pathé-bioscopen.
2: Nou, ben ik voor niks vanuit de Bijlmer naar de West gegaan. Ik weet niet. Toch bij mij in de buurt kunnen kijken.
0: Popcorn. Mijn favoriete scène is, dan doen ze dat stuk, dat heet volgens mij La Folia. Ja, en dan hoor je dat het ook echt rock'n'roll is. Dat het zo snel gaat, bijna niet te spelen, is dat het wild is, onstuimig. Dat het, het raakt aan jazz, dat gewoon met die ladders door elkaar heen.
2: Dat is het ook, hè?
0: En dan is alle braafheid van die barokmuziek er meteen vanaf geblazen.
2: Precies. En ook, het mooie is hoe zij dan ook beelden. Ik vind die film trouwens, het heeft me wel geraakt op velelei manieren. Niet eens door Vivaldi. Gewoon puur voor de sociaal-maatschappelijke context. Ja, ja. En waarin zo'n wees zich begeeft en toch een kans ziet en kiest voor de muziek.
1: Ja, maar goed, uiteindelijk we moeten niet te veel spoilen natuurlijk, hè?
2: Ja, mensen moeten nog koekeloeren, hè?
1: Precies. Want hoe dat dan verder afloopt, gaan we niet verklappen.
2: Nee.
1: Wat ik wel jammer vond, kijk, er is niet veel bekend over het leven van Vivaldi. Nee. Ik vraag me ook af of het voor hem echt een hele bewuste keuze is geweest om daar te werken. Ik denk dat het meer noodzaak was. Maar goed, dat weten we niet.
2: Nee.
1: Wel weten we dat hij de Rode Priester werd genoemd. Dus ik dacht, nou, dan gaan we een acteur.
2: En had geen rood haar ook.
1: Met een lekkere rode haarbos. Nou ja, ze hadden er een rood spoelinkje doorheen gedaan. Ja. Maar dan moest je echt heel goed kijken.
2: Ja, dat zou er te dik op zitten, denk ik, inderdaad.
1: Denk
2: Kijk, we hebben net het enorme succes van de film Michael gehad. Wat ik ook trouwens een hele goede film vond. Over het algemeen.
0: Je was een van de weinigen, want ook die is heel slecht gerecenseerd.
2: Klopt. Maar ik denk dat recensenten in sommige gevallen, moet ik zeggen, wel eens gerefreshed mogen worden, een andere blik. En dat de algemene opinie van de viewer of today, ook zo op social media, et cetera, dat kunnen we best serieuzer ook nemen. De reflecties mogen uit nieuwe en verfrissende hoeken komen.
0: Okay, vind ik interessant dat de biopic in de popmuziek, elke artiest krijgt er een.
2: Ja.
0: En in de klassieke muziek, we hebben Amadeus gehad. Was een enorm succes voor de fijnproever Tous les matins du monde over Sainte-Colombe en Marais.
2: Chevalier ook. Was ook al uitgekomen in 2024.
0: Maar in de klassieke, er zijn natuurlijk heel veel verhalen. Er zijn natuurlijk heel veel beroemdheden. En toch lijkt de klassieke biopic niet echt van de grond te komen. Waarom is dat?
2: Nou, binnen segmenten. Het is toch een
0: Tar over een dirigent.
2: Ja, inderdaad, klopt.
0: En die film over een bejaard strijkkwartet met schouderpijn en oude.
2: Inderdaad, klopt. Ja, er is nog veel te doen.
1: Er is nog veel te doen.
2: Als er over Florence Price nog een biopic zou gemaakt worden, een zwarte vrouwelijke componist, dan ben ik bereid om iedere maand een klein bedrag over te maken naar rekening. Als we het allemaal doen, dan zijn we er over 2 jaar of zo.
0: Okay. Ik denk dat het een groot bedrag zou moeten worden.
2: Ja.
1: Nou, dankjewel, Orville. Fijn dat je tijd had om voor ons naar die film te gaan. Want je bent druk met de organisatie van South East.
2: Yes.
1: Dankjewel. Orville Breveld, we gaan natuurlijk even luisteren naar Vivaldi de zomer.

0: Ja, de zomer was dit van Vivaldi.
1: Ja, de klimaatrampen die hangen boven ons. En oorlogsdreiging en overstromingen en branden. En musea die moeten zich ook voorbereiden op een ongewisse toekomst. En dan komt er een pijnlijke vraag ter tafel. Wat moet je als eerste redden in tijden van nood in extreme omstandigheden? Jurgen Tjonna Fong die is voor

0: Wat moet je als eerste redden in tijden van nood in extreme omstandigheden? Jurgen John Havong, die is voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad. Hartelijk welkom.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat is een vraag die alle culturele instellingen zich moeten stellen. Stel, je moet ontruimen vanwege vuur, water, bommen. Wat moet je als eerste redden? Helemaal geen leuke vraag. Het is een beetje alsof je je inzendingen voor de top 2000 moet doen, maar dan dat alles wat buiten jouw top 10 valt zal verdwijnen.
1: Ja, dat het verloren raakt. En uiteindelijk weet je dat die keuze altijd een ingewikkelde keuze is, waar je waarschijnlijk in de toekomst ook op afgerekend gaat worden als het zover zal komen. En het interessante is dat dit niet de eerste situatie is geweest in Nederland waarbij we ons bezig hebben gehouden met wat vinden wij belangrijk voor volgende generaties om te bewaren en om te conserveren in de grote collectie Nederland die er is. Het interessante is dat tijdens de Tweede Wereldoorlog dat natuurlijk ook al speelde. En dan focus ik in het bijzonder op het Mauritshuis. Die had in die tijd een Duitse directeur. De man die als kind naar Nederland was gekomen met Duitse ouders, die in de jaren 30 al de dreiging voelde van de oorlog en een idee had hoe zich dat had kunnen ontwikkelen. Dus hij heeft als een van de eerste, Wilhelm Martin, hij heeft als een van de eerste de regering gevraagd: bouw een schuilplek waar ik mijn kunst onder kan brengen als de nood aan een man is. Dus als enige museum had het Mauritshuis zich voorbereid op die situatie.
2: Die hadden een bunker.
1: Die hadden een bunker.
2: En waar was die bunker dan?
1: Ja, dat vermeldde de historie voorlopig nog niet. Maar die bunker bleek al snel te klein. Dus heel snel zijn een aantal kunstwerken veiliggesteld in de Mergelgrot in Limburg. Daar heeft ook de nachtwacht gelegen.
2: Ja, die kon namelijk door een spleet kon die naar beneden zakken, toch?
1: Ja, dat hebben ze nu gedaan. Dus als je nu moet evacueren, dan ze hebben eerst door het dak naar binnen getild van het Rijksmuseum. Maar als je nu binnen korte tijd moet evacueren, is er een bijzondere spleet in de vloer waar hij precies doorheen past.
0: Maar in 1940 hebben ze hem gewoon opgerold.
1: Hebben ze hem opgerold en lag hij in de Mergelgrotten. En het interessante,
0: waar werd het toen tegen beschermd? Tegen eventuele bommen of tegen de grijpgrage tengels van Göring?
1: Nou, dat was dan natuurlijk aan de hand. De Duitsers waren erg geïnteresseerd in kunst. Op verschillende redenen. En de architectenkunst, dat moest vernietigd worden. En de collectie Nederland, die werd wel gezien als hoogstaande, hoogwaardige kunst. Dus die moest wel bewaard blijven. Maar
0: De nazi's waren liefhebbers.
1: Kunst. Maar hebben zich toentertijd meer gefocust op het onteigenen van kunstbezittingen van Joodse mensen bijvoorbeeld. Dus die hebben eigenlijk de collecties in de musea ongemoeid gelaten. Maar Martin Wilhelm heeft toch ervoor gezorgd dat er een systeem in het leven werd geroepen. En dat is verschillende stipjes werden aangebracht aan de verschillende stukken binnen de collectie. Die stipjes hadden de kleuren rood, wit, blauw naar de Nederlandse vlag. De rode stipjes, of de driehoekjes waren het bij het Mauritshuis, waren de stukken die sowieso gered moesten worden. De witte stipjes die waren belangrijk, hadden iets minder prioriteit. De blauwe stipjes waren de nice to have.
2: Ja, daar is een tentoonstelling geweest toch over die blauwe stipjes.
1: In het Stedelijk Museum. En ik heb gebeld met Martine Gosseling, van de huidige directeur van het Mauritshuis. Ja. En zij gaf inderdaad ook aan, ja, over de rode stipjes, over de top 3, ja, daar heb je het eigenlijk niet eens over. Die keuze die je dan samen maakt met het hoofdconservator, met de hoofdconservator en de hoofdcollecties, daar ben je vrij snel uit. De tweede tranche, die is best ingewikkeld, maar die derde tranche, de blauwe stipjes.
0: Maar de tranen lopen over je wangen als je dat moet doen. Als je gewoon moet zeggen van oké, dit gaan we redden, dit gaan we misschien redden en laat dit maar zitten.
1: Ja, en vooral bij die blauwe stipjes kan je zien, en vooral bij het Stedelijk Museum werd dat heel duidelijk, hoe ook de selectie van de te bewaren kunstwerken aan mode onderhevig is. Ja. Dat zijn natuurlijk de werken die juist voor die tijd interessant werden beschouwd, of de wat nieuw de werken. En daar heb ik het met Martino inderdaad ook over gehad. Ja, het gaat over die laatste tranche van hoe zorg je ervoor dat je met z'n drieën een soort consensus bereikt over wat je moet redden.
2: Ja, want die tentoonstelling in Stedelijk, maar die blauwe stipjes, daar waren fantastische werken bij.
1: Ja, en sommige werken waren ook weer
2: opnieuw gewaardeerd.
1: Opnieuw gewaardeerd en hadden een blauw stipje gekregen in 1940. Maar waren uiteindelijk veel belangrijker geworden na de loop der tijd. En wat Martine Gosseling ook vertelde, dat was wel interessant. Het meisje met de parel, die nu onmiskenbaar belangrijk was in de jaren 40 niet zo populair. Hij zou wel gered moeten worden.
2: Ja, een wit stipje bij wijze van spreken.
1: Maar de stier die was veel, veel, veel populairder.
0: Zijn ze daar nu mee bezig eigenlijk in culturele instellingen? Is dat echt iets dat op dit moment leeft?
2: Met die bosbranden en zo?
1: Ja, en dat is wel interessant hoe zich dat ontwikkeld heeft. In eerste instantie werd gekeken naar natuurrampen. Wat gebeurt er bij een geval?

0: val van overstroming. Dat hebben we in Nederland natuurlijk ook gezien in Limburg. Dat opeens kan gebeuren of in geval van brand. En toen Martine aantrad ook als directeur vertelde ze, toen was ze eigenlijk daarop gefocust. Wat gebeurt er in gevallen van overstroming en brand of een natuurramp? En later, toen de oorlog in de Oekraïne losbarstte, kreeg de andere urgentie. Wat gebeurt er als er oorlog op ons continent uitbreekt en we inderdaad door de geopolitieke spanningen te maken hebben met grote crisis die ons toe dwingen om een keuze te maken om kunst te redden. Wat ik ook interessant vind, is dat eigenlijk er wel een selectie wordt gemaakt, maar elke ramp heeft weer een eigen systeem. Er gebeurt iets anders bij een overstroming als er acuut iets gered moet worden, of wanneer we met een oorlogsdreiging te maken hebben.
1: Want wat is het verhaal over de Notre Dame die vloog in brand en er was toevallig een brandweerman die ooit gepromoveerd was op de kunstschatten van de Notre Dame.
0: Ja.
1: En omdat er weinig werk was als kunsthistoricus of zo, was hij bij de brandweer komen te werken. En hij kon dus precies aanwijzen wat er gered moest worden.
0: Ja, en dat is dus toeval. Want uiteindelijk heb ik ook begrepen dat kunstinstellingen in principe op zichzelf zijn aangewezen om die werken te redden.
2: En ik begreep dat het zelfs dan gaat over het introduceren van een soort ambulancedienst?
0: Ja, dat is internationaal inderdaad gebeurd. De Cultural Emergency Response. En die Cultural Emergency Response, dat is een internationale organisatie die organisaties helpt om kunstwerken in veiligheid te brengen. En dat doen ze op verschillende manieren. Soms is het echt praktisch. Hoe zorg je dat de werken in veiligheid worden gebracht? En zij bieden de kennis en soms ook het materieel om dat te doen. Maar het gebeurt ook dat ze bij vernietiging van boeken digitalisering aanbieden. Of dat ze lokale mensen ondersteunen bij dreiging om alvast die selectie te maken. Ze zijn nog niet zo actief in Nederland, maar we zijn nu inderdaad aan het kijken hoe zorg je ervoor dat zo'n systeem opgezet kan worden en zo'n evacuatiesysteem in het leven geroepen kan worden.
2: Heeft Maurits Huis, want jij hebt met haar daarover gesproken, met die huidige directeur, hebben die bijvoorbeeld een top 3?
0: Ja, er zijn verschillende toppen. Er is een top 25, een top 50 en een top 100. En dat is natuurlijk afhankelijk van de ramp die zich af gaat spelen en de tijd die je hebt om werken in veiligheid te brengen en ook de mogelijkheden die je hebt om ze op te slaan. Natuurlijk is er niet in detail besproken hoe dat systeem precies in elkaar zit. Nee. Maar dat er verschillende toppen zijn en verschillende selecties zijn gemaakt, dat komt overeen met die drie kleuren.
2: Ja, maar bijvoorbeeld de top 3 van Mauritshuis, ik zou zeggen het puttertje.
0: Ja.
2: Misschien. Nou, dat is een mooi klein werkje. En dat is ook heel, heel bijzonder, want er zijn weinig werken van die kunstenaar.
1: Ja, het meisje met de parel toch ook maar doen.
2: Ja.
0: Maar het interessante is ook.
2: Heb je nog meer?
0: Ja, natuurlijk. De olieverfschets van Rembrandt, die de twee zwarte mannen heeft afgebeeld.
2: Ah.
0: Die is ook exclusief aan Mauritshuis toegewezen. Dus die kan ook
2: die
0: nooit
2: zit ook
0: uitgeleid
2: bij de top
0: 3. Nou, laten we
2: top
0: daar
2: 5.
0: Niet.
1: En dan een stuk of 10 van die koeien, die vind ik altijd zo mooi.
0: Ja, precies. Maar dan is de vraag bijvoorbeeld met de koeien: komt het er wel op te staan?
2: Van Paulus Potter?
0: Ja,
2: of is die uit de top 10 gezakt?
0: Nou ja, er zijn werken die inderdaad zakken. En dan is het gesprek heel erg van belang. Wat red je? En dat is niet alleen wat er is binnen de collectie van het Mauritshuis, maar wat is er binnen de collectie Nederland ook? En wat daar interessant aan is dat soms er schilders van Hollandse meesters in bezit zijn, waarvan sommige musea ook wel denken van ja, wij hebben een prachtig werk, maar Museum X heeft een nog mooier werk. Dus wij laten dit werk misschien iets minder hoog op de ranglijst staan, omdat we weten dat de andere museum een topstuk eigenlijk zou moeten redden.
1: Het zijn eigenlijk helemaal geen leuke dingen om over na te denken.
0: Nou, het is geen leuke situatie als je ermee geconfronteerd wordt, maar wat er wel gebeurt, is dat er een gesprek wordt gevoerd over welke kunst is van belang. Judith Leisner bijvoorbeeld, die een fantastisch werk heeft geschilderd, die was eigenlijk niet zo populair. Maar door ook de maatschappelijke gebeurtenissen over, nou ja, wat is de representatie van vrouwen? Wat is het verhaal dat haar werk vertelt? Dan stijgt dat ook weer in de waardering. En ja, het is altijd een subjectieve vraag die gesteld wordt van wat moet je redden? Met een subjectief antwoord. En ik denk dat je het nooit goed kan doen. Alleen het gesprek dat we erover voeren. Wat willen we redden? Waarvan vinden we dat de volgende generaties dat moeten zien? Dat is waar ik als kunstliefhebber en ook voorzitter van de kunstraad heel gelukkig van word. Want dat toont de urgentie van kunst aan.
1: Hoe belangrijk het is. Dankjewel, Jurgen Tjongafong, voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad, over wat te redden. En dan gaan we naar de boek. Ja, dat is ook een verhaal over de kunstcollectie van Gertrude Stein. Al die Picasso's en Matisse.
2: Zeker.
1: Want die stond klaar om geroofd te worden door de nazi's. Maar er kwam een spoedklus tussen. Ze moesten een Joodse familie oppakken. Was altijd heel druk natuurlijk
2: ja.
1: met wandaden. Maar die is gered.
3: Hier staat een iets ander verhaal.
1: Oh, ja, nou, vertel.
3: Ga ik dat nu vertellen? Ik wou eigenlijk met...
2: Begin maar gewoon waar jij mee wilde beginnen.
3: Cliffhanger, hè? Dan blijven de mensen luisteren. na al deze verhalen dacht ik... het is wel tijd om er wat hoop van Rebecca Solnit in te gooien. Rebecca Solnit, als mensen haar kennen... kennen ze haar misschien als de oermoeder... niet van het begrip, maar wel van het fenomeen... mensplanning. Zij heeft het zeer interessante boek Mannen willen mij altijd alles uitleggen geschreven. En dat heeft het debat over hoe er af en toe gecommuniceerd wordt vanuit mannen zeer interessant geopend. En geeft je ook wat meer weerwoord als je op een feestje staat en denkt, ja, maar dit wist ik al. En nu heeft zij haar zinnen gezet op een andere mindset om deze tijd te bekijken. En haar idee daarbij is van... we zijn op het moment bang voor de toekomst... maar onze hoop ligt echt in het verleden. En als we dat verleden ook niet te veel oprekken... maar eens kijken naar wat er de afgelopen 60, 70 jaar veranderd is... voor een hele grote groep mensen... en die veranderingen echt tot ons door laten dringen... dan zien we eigenlijk dat we... hoopvoller mogen zijn dan we nu zijn. En zij begint met een hele mooie metafoor die lang is blijven hangen... van hoe wij ons nu voelen en hoe wij denken dat we aan toe zijn. Ik heb er zelf ook vaak last van, hoor. Ik lees ook te veel nieuwsberichten waar ik heel droevig van word... en mezelf echt voor de dag weer even op moet laden... van is er nog hoop voor de mensheid, voor de planeet wel... voor de mensheid niet, denk ik wel eens. Maar zij zegt van nou, stel je nou eens voor... dat je het vergelijkt met een ster... Een ster, vlak voordat hij implodeert, is hij op zijn allerkrachtigst. Als je niks zou weten van sterren, dan zou je denken van... wow, deze ster, ik heb nog nooit zo'n sterke ster met zoveel kracht gezien. Maar vlak daarna verdwijnt hij helemaal. En ze zegt, eigenlijk alle krachten die nu in de wereld zo sterk weer naar boven komen... zijn voor haar dat voorstadium. Het voorstadium van het imploderen... van een wereldmacht die heel lang heel dominant is geweest... en die voor heel veel ongelijkheid voor mens en planeet heeft gezorgd. En het zou eens kunnen zijn dat wij als grote groep mensen... misschien niet de mensen die nu het meest het podium hebben... niet de mensen die het meest in nieuws staan... maar dat die door de stapjes die ze hebben gezet... die in het verleden ook hebben gezet, de voetsporen die wij volgen... en dat gaat over burgerrechtenactivisme, klimaatactivisme... allemaal mensen die zich hebben ingezet in... richt zich voornamelijk op Amerika. Dat is namelijk het land waar zij woont. Maar zij probeert aan de hand van al die hoopvolle stapjes... aan ons te laten zien van bang voor de toekomst zijn... roept een soort... plicht op om nu in het heden juist die stapjes te zetten. Om de kleine dingen te doen die jij kunt doen als mens. Want al die dingen, het geloof alleen al in iets goeds in plaats van iets kwaads. Niet defaitistisch worden, niet pessimistisch worden. Niet jezelf terugtrekken in je eigen gelijk, in je slachtofferschap. Of juist in je narcisme of wat het ook is. Dat hebben we nu nodig. En ik vind dat zij dat... dat mooi en ook concreet opschrijft. Een concreet voorbeeld waar we nu allemaal erg onder lijden zijn. Nou ja, de branden die om ons woekeren. De wereld staat letterlijk in brand. En zij vertelt hoe in Amerika althans een grote bewustzijn bestaat... over de vuurtechnieken van de inheemse bevolking... die daar natuurlijk leefde voordat de kolonisten kwamen. En zij hebben al heel snel geleerd, toen zij met name in Californië... waar ook veel bosbranden zijn... hoe je heel gericht kunt zelf bosbranden kunt aanrichten... om te zorgen dat de plekken waar zich ook de meeste CO2 op hoopt... en die dus het hardste oplaaien, dat je dat onder controle houdt... en daardoor ervoor zorgt dat er geen grote, verzengende... oncontroleerbare bosbranden zijn. En dat het zijn misschien maar kleine dingen... maar door al dat bewustzijn wat we al die tijd hebben weggedrukt... onderdrukt... ook hebben verdrukt of onverschillig zijn geweest. Maar doordat dat nu toch echt door het systematisch agenderen... van mensen die dat wereldwijd doen, doordat dat gebeurt... zijn er toch dingen veranderd die niet meer teruggedraaid kunnen worden... en die ons iets nieuws kunnen brengen in deze wereld... die op dit moment misschien wat zwarter uitziet. Maar waar echt waarschijnlijk nog wel dingen gaan veranderen. Het gaf mij heel veel hoop en ik had het ook even nodig. Dus misschien ben ik even een Solnit believer... en denken jullie, je bent misschien ook gewoon even de weg kwijt... maar Ik kom zo de zomer weer door.
1: Nou, dat is lekker.
3: Ja, dat is fijn, hè? Ja.
2: En met de poëzie misschien?
3: Ja, met poëzie altijd. Ja, Brand lieverd brand voelt dan ineens ook als een toepasselijke titel. Natuurlijk, gelukkig bedoelt Esma Amedou daar iets positievers mee dan dat de wereld in brand staat. Dit is een bundel van een jonge dichteres. Ze is geboren in 2001. Jij sprak er bij het Oog op Morgen.
2: Ja, als mensen het interessant vinden, kunnen ze dat nog terugluisteren.
3: Naar haar luisteren is een ervaring, niet alleen in een interview, maar ook op het podium. Ik weet niet of een van jullie ooit het geluk heeft gehad haar op een podium te zien. Maar dan gebeurt er iets magisch. Zij heeft een soort bezwerende kracht. Ze schrijft vrij lange gedichten. Vaak kiest ze één gedicht uit. En dat leest ze dat komt helemaal uit haar lichaam. En ik gaf een groep studenten masterclass over literair programmeren. Niet zo interessant, maar wel leuk om te horen wat er terugkwam toen wij naar de Nacht van de Poëzie gingen. En die studenten, die waren gewoon helemaal mesmerized door haar. En dat heeft zij. En ook in haar poëzie. Het is echt ook een dikke bundel. Daar hou ik ook van. Echt gewoon een lekkere, dikke bundel met lange gedichten. Waarin ze ook niet schuwt om haar meertaligheid alle ruimte te geven. Maar je echt in een soort flow, een soort beat. Het pulseert. Het is lekker. Het is fijn. Het is mooi. Het is soms ook voor mij wezensvreemd. Maar ik hou heel erg van wezensvreemd. Want dan weet ik weer dat de wereld veel groter is dan mijn hele kleine.
2: Kan je een stukje doen?
3: Ik ga een stukje doen. Klopt. Het heet Zesde Pilaar. Nu wel met de disclaimer. Ik heb dus niet helaas dat mooie bezwerende van Esma zelf. Zesde pilaar. De manier waarop onze wenkbrauwen elkaar vast proberen te houden, alsof de zee elk moment kan scheiden, weer een grens getrokken wordt. Ik probeerde een liefdesgedicht te schrijven, maar ik kwam erachter dat je daar een man voor nodig hebt. Zonder een sterrenstelsel aan kogelgaten op zijn borst of een enkele reis naar Ebi. Nu weet ik zeker dat ik geen zonen wil. Maar we ademen nog. En stiekem hou ik van de geur van sigaretten. Ik hou van Halalia's geblondeerde krullen en hoe ze mij ervan probeert te overtuigen dat een Louis Vuitton tas een investering is. Ik begraaf mijn zondes diep in mijn lichaam. Ze proberen uit mijn vingertoppen te kruipen zoals mijn haren. Onder de jersey hijab, de hele Ramadan mijmer ik, niet over calorieën. De imam draagt de heilige verzen voor en op de derde dag heb ik een paniekaanval tussen twee vrouwen die hun ellebogen in mijn zij porren. De laatste tijd denk ik minder aan verdwijnen. Ik maak een lijst van alles waar ik in geloof. Revolutie, de penalty van Hakimi. Opscheertjes, zo fijn dat ik niet weet waar we beginnen en waar we eindigen. Dode dictators, gesplitste tongen. Rhine and Beef fever, gefrituurde inktvisringen. Make-up restanten op gehuurde jurken. 1 week per maand gelakte nagels. Niemand hoeft mij aan onze verloren gezichten te herinneren. Ik ben te koppig voor naïviteit. Wellicht is het inderdaad het verkeerde seizoen om poëet te zijn. Maar als ik niet over ons kan schrijven, terwijl we dansen en zweten en lief hebben, zonder schaamte of tralies, wie zal dan weten dat we bestaan hebben? Ja, dat zijn wel machtig mooie laatste zinnen, hè?
2: Ja.
3: Ik voel ze in mijn buik.
1: Ja. Is het tijd voor Gertrude Stein?
3: Ja, laten we maar even luchtig gaan flaneren voordat de tranen naar mij pakken. Deborah Levi. Mijn jaar in Parijs met Gertrude Stein. Ja, Deborah Levi is een grootheid op zich, vind ik. Zij heeft de Living Trilogie, heet die, geschreven. Gaat echt over. Ze is echt een fundamenteel werk over hoe het is om te leven. Om gewoon ouder te worden. Om je daartoe te verhouden. Om je te verhouden tot alle grote thema's van het leven. Iedereen die het leest, die brengt het iets. En die geeft het gravitas.
2: Het is heel geestig.
3: En ze is ontzettend geestig. En dat is ook weer in dit boek. Want ze denkt, ik ga fijn een jaar in Parijs zitten. Want ze moet blijkbaar een essay over Gertrude Stein schrijven. Nou, Gertrude Stein, dat is volgens mij iemand. De naam kent iedereen wel, maar ik moet nog iemand tegenkomen die werk van haar gelezen heeft. Ik kijk even naar jou, Pieter.
1: Ja, ik heb wel die biography of Alice Toklas gelezen.
3: Dat is ook wel.
2: Ja, maar zij was gewoon niet zo'n grote, goede schrijver gewoon.
1: Nou, daar dacht ze zelf heel anders over.
2: Ja, dat zal wel. Maar
3: ze is een zelfverklaard genie, wat ik toejuich voor elke vrouw. Ik bedoel, verklaar jezelf ook eens tot genie. Of ze het was, ik durf het niet te zeggen. De dingen die ik las, vond ik gegeven het feit dat modernisme een interessante stroming is, omdat het een hele emancipatoire stroming is, daarom is het interessant. Of het beklijft als literatuur die je wil blijven lezen, dat weet ik niet.
4: Nou, het is vaak echt onleesbaar.
3: Het is volstrekt onleesbaar.
2: Het is gewoon iemand die bekend is omdat ze bekend was.
3: Ja, ja, omdat ze heel veel bekende mensen. Ze leeft op het juiste moment in de juiste tijd met de juiste mensen, denk ik.
4: Zij is natuurlijk altijd door haar aanwezigheid rond andere genieën krijgt ze zelf ook een beetje een aura van een genie. Maar ja, als je heel veel met Picasso borrelt, wil niet zeggen dat jij dan ook een genie bent.
3: Nee, nou, ik zou wel willen zeggen dat ze een groot levensgenie was. Ze had wel een talent voor leven.
4: Mooi.
3: En ik vind ook het talent om te weten wie jij in jouw inner circle betrekt en voor wie jij blijkbaar ook een rol van betekenis kunt spelen, is ook een talent op zich. Ja. Dus ik dicht haar zeker grote talenten.
4: Vertel over het boek.
3: Het boek. Deborah Levi zit een jaar in Parijs. Daar ontmoeten zij twee vrouwen, Eva en Fanny. En Eva maakt een groot drama mee. Haar kat raakt kwijt. En deze vrouwen zijn... Eigenlijk wordt dit hun voornaamste levensdoel in dit boek. We moeten de kat terugvinden. Fanny doet daar tussendoor ook nog hele andere dingen. Want Fanny heeft ook gewoon 3 minnaressen. Want ja, zo doe je dat in Parijs. En Parijs, zeker in de jaren 20 van de vorige eeuw, had een zeer rijke lesbische traditie. Waar ik altijd met veel vrolijkheid naar kijk en denk, nou, naar die tijd mag je me wel even terugbeamen. Het leuke is natuurlijk, Gertrude Stein heeft een boek geschreven dat heet 3 Lives. En zij pakt dat heel speels op met Eva, Fanny en Deborah. Die heel veel met elkaar wijn drinken, moeilijke gesprekken hebben over relaties. En ondertussen zit Deborah alleen maar te procrastineren. En in het begin denk je, dit kabbelt heerlijk voort. Ik bedoel, ik ben dol op boeken die over niet heel veel meer gaan dan met elkaar wijn drinken, een beetje praten, langs de Seine lopen en een kat kwijt zijn. Dus wat mij betreft een topleven. Maar Deborah zou Deborah niet zijn als ze gaandeweg kantelt de realiteit. En zie je dat deze vrouwen misschien toch net wat anders in elkaar zitten en misschien net niet helemaal de waarheid vertellen over hun levens. En eigenlijk ook misschien wel vriendinnen zijn, maar niet echt de intimiteit met elkaar delen. Ze zoeken iets bij elkaar, ze hebben elkaar nodig op dat moment in hun leven, op die plek in Parijs. Maar ze zijn niet echt connected. En dat weet Deborah Levi heel mooi te koppelen aan wie Gertrude Stein was. Hoe haar werk ook niet hecht. Het gaat ook echt over niet kunnen hechten. Want zij worstelt net zozeer met een diepe relatie krijgen met die vriendinnen, als dat zij worstelt met een diepe relatie met dat werk van Gertrude Stein krijgen. Want eigenlijk lukt het er niet. Ze wordt maar niet verliefd op die vrouw en de werk. Dus nou ja, dat de rest moet je gewoon lezen, want er zit dus een hele leuke plot twist in. En het is razend grappig. En wat ik al zei, het is altijd de moeite waard. Nog één tip, pro-tip. 29 oktober komt Deborah Levi het Brainwash Festival in Amsterdam open in het Skatecafé. Ga daarheen, want ze is ook op het podium wederom een fenomeen. En die vrouw weet je echt helemaal op te laden. Je wil alles wat ze zegt, wil je opschrijven.
4: En je komt er ook achter in het boek hoe die kunstcollectie gered is.
3: Zeker, ja, maar dat ga ik ook niet vertellen, want dat vind ik toch een giveaway.
2: Nee,
3: ja,
2: maar dat is leuk voor Jurgen. Dan.
3: Ja. Ja. En dat is ook leuk voor jou, Pieter.
4: Ja, oké. Het Skate Café.
3: Ja, in Noord, Amsterdam-Noord.
4: Maar heeft niks met skaten te maken?
2: Jawel.
4: Oké. Okay.
3: Mieke weet het, die skaten altijd.
2: Ja, ik ben
3: altijd
2: er wel eens geweest, ja. Ik ken het wel, ja. Hippe plek. Oké, als het aan de Taliban ligt, wordt Afghanistan binnenkort overspoeld door toeristen. Volgens de islamitische machthebbers is het land er klaar voor en heeft het veel te bieden qua culturele en natuurlijke schoonheid. De laatste keer dat westerse toeristen, of misschien kan je beter zeggen reizigers, het land en masse bezochten was zo'n 50 jaar geleden. Toen lag Afghanistan in het brandpunt van de zogenaamde hippie trail van Europa naar India. Ronnie Temme stapte precies 50 jaar geleden met haar vriend in Amsterdam in een opgeknapt busje en kachelde richting Afghanistan en verder. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, hoe klonk die lokroep die u toen op weg deed gaan?
5: Ja, het was een tijd van iedereen was in beweging. Er was bij de American Express op de Damrak werden busjes verkocht. Er was de Magic Bus waar je kon inboeken. Ja. Het zoomde een beetje zo van, nou, dat moet je echt doen.
2: Afghanistan?
5: Ja.
2: Want wat is er in Afghanistan?
5: Nou ja, Afghanistan in ieder geval, ja,
2: die trail
5: naar het oosten.
2: Ja.
4: Kwam dat door de Beatles eigenlijk? Met India en het mediteren?
5: Ja, dat was net daarvoor.
2: Ja.
5: En dat was, ja, Ja, nou ja, dat zal wel hebben meegeholpen om die stap te maken.
4: Wat trok u zo aan daar?
2: Oosten. Ja.
5: Ja, wat doe je als je werkt en zo, en op een gegeven moment denk je, nou, is dit het? Nee, ik wil gewoon iets anders. Nou, dan, wij woonden samen, mijn vriend toen, die was persfotograaf. En ik kon, nou ja, ik was geen schrijver, maar ik kon best wel een stukje schrijven. En we dachten, nou, dat is een leuke combinatie. Hij fotografeert, ik schrijf, en dan kunnen we toch ons levensonderhoud voorzien.
2: En werkte dat ook?
5: Het werkte. Ja. Niet meteen, maar wel achteraf. Toen hebben we veel verkocht aan het Tropeninstituut.
2: Oh ja.
5: Die gaven toen wat magazines uit voor de jeugd.
2: Ja. Het was een tocht die heel veel mensen ondernamen. Hè? Jullie waren bepaald niet de eerste. Had jullie wel een beetje een idee wat je kon verwachten daar?
5: Totaal niet. Nou, maar je komt je gaat er geleidelijk in, omdat je het over land doet. En we hadden gedacht, nou, we doen eerst verhalen in Turkije van mensen die terugkomen. Was toen al dat mensen teruggingen vanuit
2: India.
5: West-Europa. Ja. Nee, West-Europa waren ze als gastarbeider geweest. En wij dachten, nou, dat zijn geweldige verhalen als ze teruggaan. Want dan hebben ze geld en dan gaan ze iets opzetten. Nou, dat hebben wij geprobeerd te fotograferen en over te schrijven. En dan ga je verder. En dan zo vanuit Turkije ga je dan Iran in. En
4: waren dat geasfalteerde wegen in die tijd?
5: In Afghanistan was er één weg. Bij Herat kwam je het land in. Dan ging je naar Kandahar en dan Kabul. En dan had je nog een hele smalle weg naar het noorden. Mazar-e-Sharif.
4: Maar dan kom je in een afgetrapte bus die je voor een paar honderd gulden hebt gekocht, met weinig benzinevoorraad naar ik aannemen, en dan over onverharde wegen in een land dat je niet kent, waar ze misschien nog nooit eerder een westerling hebben gezien.
5: Nou, dat in Afghanistan was dat wel zo, ja.
4: Dat lijkt me spannend.
5: Ja, dat was het ook. Het was uiterst spannend.
4: En dan zit je in, jullie waren al een stel, maar veel van die anderen die zaten met de one-night stand van de avond ervoor in die bus.
5: Nou, maar wij zaten niet in de magic bus. Hè?
4: Nee, nee, jullie hadden je eigen bus. Busje. Heel verstandig. Ja. Maar het is best een ongewis avontuur.
5: Ja, dat was het. Dat kan je wel stellen. Maar ja, dat is het avontuur, hè? Je gaat dat avontuur aan.
2: Hoe was het in Afghanistan?
5: Nou, we kwamen Herat binnen.
2: En toen?
5: Om een uur of vijf 's avonds. Ja. Het licht van de zon ging. Het was een beetje oranje. Je hoorde de paarden zo plof, plof, plof op die zandwegen. Dat zand dwarrelde een beetje zo naar boven. Ja, ik was gelijk verliefd op. Ik dacht, jeetje, dit is een sprookje. Dat Duizend en één nacht. En
4: werd ik je krijg dan ook een beeld als je dit zo vertelt. Ik ben er.
5: Ja.
2: Nou, werd je dan ook bijvoorbeeld in Herat uitgenodigd door mensen thuis?
5: Ja. Wij kwamen in een theehuis. Daar kwam een jongen naar ons toe. 19, 20, zo. Ghulam heette die. Hij stelde zich voor. En hij schreef alles op. Hij kon niet de Engelse taal spreken, maar wel schrijven. En hij nodigde ons uit bij zijn familie in een soort nederzettingtje net buiten Herat. En daar woonde iedereen van zijn familie, ooms, tantes, neven, nichten, al zijn broers en zussen, kwam uit een gezin van 9. En daar werden we ontzettend hartelijk ontvangen.
2: Ja. En toen zijn jullie, ik begreep dat jullie later doorgereisd zijn, ook naar India helemaal.
5: Ja.
2: En op de terugreis hebben jullie hem toen weer ontmoet.
5: Ja, en toen had hij moeite om ons weer mee te nemen naar zijn familie. Wij wilden hen wat cadeau doen. We hadden zo goed voor ons gezorgd. We wilden iets betekenen voor ze. Dus vroegen, wat zouden jullie willen? De bergen in, oké. Maar ja, hij was een beetje terughoudend in het contact naar zijn vader. Uiteindelijk had een tweede vrouw genomen. Dat was een heel jong meisje. En daar schaamde hij zich voor. Oh. Toen was het dus al zo'n jonge generatie, zo interpreteerden wij dat. Een jonge generatie die er al die er al moeite mee had. Dat er tweede...
4: Want dat is natuurlijk wat er uiteindelijk... Ja, er werd heel veel gebloot in Afghanistan. Dat kwamen die hippies daar ook doen.
2: Wat vonden de bevolking daar dan eigenlijk van?
5: Prima. Ja die bloden mee.
4: Oh. Maar later waren er verhalen van naakte vrouwen in de parken in Kabul. En dat schijnt een van de redenen te zijn waarom uiteindelijk de Shah in 1973 een opstand aan zijn broek kreeg van de conservatieve Afghanen. Omdat de conservatieve Afghanen dachten, ja, dit land verwildert.
5: Ja, nou, daar weet ik niks van, hoor. Dat is in 1973 geweest, dat weet ik niet. Maar ze waren erg bedekt. En wat ik wel ontdekte in Afghanistan, de vrouwen waren enorm georganiseerd. Dus met elkaar waren ze sterk. En ik werd ook wel uitgenodigd in zo'n vrouwen... Ja. Groepje, dat was zijn moeder, tantes, een paar zussen. En die zaten allemaal, het was geweldig, een grote tafel met een deken eronder. Alle kinderen daaronder weer. En er stond een potje met kolen te smeulen onder die tafel. Dat iedereen warme benen kreeg. En toen kwamen de verhalen. En hij was natuurlijk mijn vertaler, want... Ja, wij konden niet goed praten. Maar de eerste vraag was natuurlijk ook meteen seksueel. Zo van, hoe doe jij het met je man? Ik weet nou niet of hij dat ervan heeft gemaakt, achteraf, hè?
2: Ja.
5: Of dat die vrouwen dat werkelijk wilden.
4: Was dat dan giechelig? Werd er bij
5: gegiecheld? Ja, er werd enorm gegiecheld.
4: Het was een soort schuine mop van, hoe doe jij het met je man?
5: Ja, ja. En zij wisten toch ook wel van allerlei pornografische blaadjes die hun mannen onder de kussens hadden geschoven, hoor.
2: Hey, die oproep, hè, daar begonnen we mee. Dat is een beetje een aanleiding ook voor dit gesprek. Die oproep van de Taliban. Van, kom weer lekker naar Afghanistan op vakantie. Wat, je zit zo te lachen, maar...
5: Ja, ik moest er vreselijk om lachen.
2: Ja?
5: Ja, want... Nou ja, kijk, dat beeld van Heer Raad. Ja. Kijk, dat is een geweldig promotiebeeld.
2: Ja.
5: Maar dat is 50 jaar geleden. En dat land heeft zich natuurlijk ook ontwikkeld. En op een bepaalde manier.
2: Je zou het nu niet meer...
5: Ik weet het niet. Waar moet je ze naartoe sturen? Ze hebben de beelden verwoest.
4: Die Boeddha-beelden, ja.
5: Ja, de Boeddha-beelden. Ja, het is een prachtig land, dat wel.
2: Ja.
5: Wijd.
4: Maar ik weet niet of de Taliban op hippies zitten wachten. Want dat lijkt me ideologisch vrij ver uit elkaar.
2: Maar hippies bestaan er ook niet meer. Hippies bestaan er niet meer.
4: Nou ja, backpackers.
2: Backpackers misschien.
5: Backpackers, zou kunnen.
4: Ja, lekker backpacken.
5: Zou kunnen, maar ja, het lijkt mij toch ook dat als je... vrouw bent, dat het best niet eenvoudig is nu.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
5: Om daar te reizen.
2: Weet je nog hoe je voelde toen je thuis kwam?
5: Nou, op de terugweg was ik echt uitgeknepen. Want ik ben alleen van Kabul naar Amsterdam gereden in dat busje. Want mijn partner die was ziek. Die had
4: vind ik echt hepatitis. Een prestatie, dat is een flinke rit.
5: Ja, ik zou het nooit meer doen. Maar toen...
2: 6200 kilometer hoorde ik je.
5: Ja, het is ongelooflijk, maar het is gelukt.
2: Was blij dat je weer
5: anders
2: thuis was.
5: Anders zat ik hier niet.
2: Nee, precies. Ik was blij dat je weer thuis was.
5: Ja, ja, dat wel.
2: Maar wel onvergetelijke ervaring.
5: Het is, het is ook een onvergetelijk land. Er waren ook allerlei clichés, zoals spinazie. Zoals Popeye, weet je wel, die animatie. Dan kreeg je van die spierballen. Nou, daar eten ze alleen maar spinazie. Toen.
2: Oké. Dankjewel, Ronnie Temme. 50 jaar geleden dus reed ze terug vanuit Amsterdam. Via Afghanistan naar Thailand en weer terug. Ik vind het geweldig. Dankjewel. Zometeen gaat de taalstaat weer verder met Ronald Gephardt. Dag. Veel plezier daarbij.
6: Nieuwsweekend.
7: Samen Max.
6: OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Met deze week...
8: Ja, de brandweer heeft bij het blussen van de natuurbranden in Oosteren bij Venraai mogelijk explosieven gevonden.
6: Hoeveel bommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen er nog onder de grond? En is dat gevaarlijk? Een protestlied uit Uruguay? En in onze serie Oude Woorden Nieuwe Wereld, een boek over de terreur van Stalin. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
9: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
12: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
11: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei-inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: NPO Radio 1.
22: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken er branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones en Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. En vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Charloos is onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond, wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen en ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 tot 28 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ANWB Verkeersinformatie. Er staat alweer 70 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het druk tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen. De vertraging is ongeveer een kwartier. Ook een kwartier extra reistijd op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. Komt door een aanrijding. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Waterberg 10 minuten extra reistijd. En op de A27 Gorkum richting Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten op onthoud. Daar ligt rommel op de weg, er zijn twee rijstroken dicht. Ster.
13: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van down under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
26: Ik doe het voor gezonde nieren.
27: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
28: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
25: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
29: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
21: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Ronald Giphart.
1: Goedemorgen. Door de droogte kunnen gewassen niet meer worden besproeid en boten niet meer varen. Het NOS-journaal bracht deze week een item over drooggevallen rivieroevers die veel problemen veroorzaken, behalve natuurlijk weer voor archeologen. De lage rivierstanden hebben gezorgd voor vondsten als een gezonken natieschip, een mammoetskelet en Romeinse munten. De verslaggever van het NOS-journaal volgde een mevrouw die in het drooggevallen slip met een metaaldetector een zocht naar schatten. Maar ze had nog niets gevonden. Aan het einde van het item leek ze plotseling beet te hebben. Maar helaas, ze haalde alleen een spijker omhoog en niet eens een Romeinse, waarop nieuwslezer Youssef Abjai vanuit de studio snedig reageerde met spijkers op laag water zoeken. Meteen maar even gezocht wat het genootschap Onze Taal over deze uitdrukking te zeggen heeft. In vroege tijden moesten de jongste medewerkers van scheepstimmerwerven bij laag water op zoek naar spijkers die tijdens het werk in het water waren gevallen. Later kreeg de speuren naar spijkers de figuurlijke betekenis van naar kleinigheden zoeken die bijna niet te vinden zijn. Ik hoop dat we deze uitzending weinig spijkers op laag water zoeken en dat u dat ook niet doet. Welkom in de Taalstaat.

0: Ja, dat is het nummer Vallen in Geluk van de Zwolse band Higo. En dat spel je met twee i's. De band is vernoemd naar de hond van de zanger, Hans van der Werf. De vriendschap tussen de bandleden leek namelijk op de band tussen een man en zijn hond. Die is onvoorwaardelijk. Overigens vertelde Hans van der Werf dat zijn hond Higo na het stuklopen van zijn relatie bij zijn ex-partner woont. Ik geef het u maar even mee.
1: Dit is de gastenlijst van de taalstaat van vandaag.
0: Lucas Ellerbroek over de taal rond de zonsverduistering. Rosalie Hirsch over haar dichtbundel Vragen naar het begin. Jacques Kleuters over de liedteksten van Gerrit den Braber, onze taalschat. Oscar Kokken is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke Vandalen en het woord van de week. Mark Melmet uit Brussel, deelnemer aan de Groot Dicté Zomerquiz. Jolanda Sinha uit Eindhoven over haar vergeetwoord. Alfred Burney over zijn nieuwe boek Augustus. En René Appel bespreekt de TNA van Sam Hagens.
2: Vooropgesteld.
1: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
0: Aanstaande woensdag zal het even lijken alsof de nacht vroegtijdig is aangebroken. Kort na 8 uur 's avonds vindt namelijk de grootste zonsverduistering van deze eeuw plaats. Dat woord zonsverduistering roept ook meteen taalvragen op, want de zon wordt toch niet verduisterd? Het is de aarde die in duisternis wordt gehuld. Omdat de maan namelijk voor de zon schuift. Voor deze en meer talige kwesties rond de zonsverduistering heb ik contact met Lucas Ellerbroek. Hij is schrijver en sterrenkundige. Goedemorgen, Lucas.
3: Goedemorgen.
0: Waarom heet het eigenlijk geen aardeverduistering?
3: Ja, dat hangt helemaal maar van je perspectief af. Okay. Vanuit ons gezien schuift de maan voor de gestalte van de zon. Mm-hmm. En wordt dus de zon verduisterd. En als je zegt van ja, maar wij worden dan dus toch verduisterd. Als je vanaf de maan terug zou kijken naar de aarde, dan zie je inderdaad dat de aarde, dat er een donker vlekje op de aarde is. Maar het is maar een heel klein vlekje van een paar honderd kilometer breed. En daar wordt de aarde ter plaatse verduisterd. Dus okay. Ja, je kunt het allebei gebruiken.
0: Ja, en wat gebruik jij?
3: Zonsverduistering.
0: Zonsverduistering. Okay. Hey, jij bent sterrenkundige en schrijver. Je hebt er dus veel over het heelal. Is het moeilijk om het heelal in taal uit te drukken en te duiden?
3: Het is vooral heel erg leuk om dat te doen. En ik denk ook dat het enige is wat wij hebben. Ook als natuurkundige en sterrenkundige. Taal is hetgene waarmee we communiceren. En omdat het heelal zo groot is en de verhoudingen zo gigantisch zijn ten opzichte van het menselijke, hebben we taal nodig om metaforen te gebruiken daarvoor. Dus Okay. Het is juist, taal geeft ons juist een instrument om het heelal beter te begrijpen.
0: En hoe doe je dat dan?
3: Nou ja, door bijvoorbeeld schaalmodellen. Ik heb vorige week op een camping voor kinderen een lezing gehouden, waar ik het zonnestelsel met fruit ging nabouwen. Dus deze meloen, dat is de zon. En dan deze peperkorrel is de aarde. En loop maar even 15 stappen verderop, want daar leg je hem neer. En dat is dan hoe het echt in verhouding zit. En dat is dan misschien niet direct taal. Alhoewel ik het dan vervolgens dan over deze meloen heb, als ik het eigenlijk over de zon heb. Het is eigenlijk zo dat je taal gebruikt om wat houvast te hebben op dingen die eigenlijk buitenaard zijn.
0: Ja, over houvast gesproken, want er komen veel woorden voorbij waarvan ik denk van, wat is dat eigenlijk? een volledige eclips, wat is dat?
3: Ja, nou, dat is als je op die plek zit. Ga nog eventjes terug naar de maan en je kijkt naar de aarde en achter je is de zon en de schaduw van de maan valt op de aarde. Dat is maar een klein plekje van ongeveer 300 kilometer groot, breed. Mm-hmm. Als je op die plek zit, de totale schaduw van de zon, dan wordt het echt donker.
0: Oké. Okay. Hey, ik wil even, als je het goed vindt, wat woorden met je doornemen. Corona, dat duikt ook weer op. En dan hebben we niet over COVID-19, maar wat is corona?
3: Nou, corona is iets in deze context, dat is de atmosfeer van de zon. Dat is een soort van grote, wazige stralenkrans, die is er nu ook. Maar die kun je niet zien, die kun je alleen maar zien als de zon zelf duister wordt. Dus dat rondje van de zon. En dat kun je dus alleen maar zien als je zo meteen in Spanje bent. Want daar kun je die totale zonsverduistering zien. Dat is wel eventjes iets belangrijks.
0: Ja, en dat heet dan ook een diamantring, geloof ik, hè?
3: De diamantring, dat is wat er. Oké, die maan schuift voor de zon langs, dus die zon wordt steeds een kleiner sikkeltje. Ja. Totdat die echt helemaal bijna verduisterd is. En dan zie je nog één puntje zon. En dat ziet er dan echt uit als de ring in een mooie verlovingsring, een diamant. En dan de ring die daar omheen zit, dat is dan die corona, waar je het nu net over had. Dat is dan de ring. En dan het diamantje, dat is het laatste puntje zon.
0: En wat is dan Baylis parel? Of is dat hetzelfde?
3: Ja, dat is nog, dat is nog toch net ietsje daarvoor. Daar zie je, nee, dat is eigenlijk als je dat een heel ringetje zon ziet. Een soort mini-sikkeltje. En daar zie je eigenlijk het maanlandschap op. Dus dat is niet, de maan is ook niet helemaal rond. Het is niet echt eens rechte lijn. Dus die zon die wordt op het moment van verduistering gaan die maanbergen ervoor langs. En dan zie je dat het een soort van parelsnoertje wordt.
0: Oké. En dat is dan vernoemd naar meneer Baylis.
3: Maar dat gaan wij dus. Ja, maar dat gaan wij dus niet in Nederland zien. Ik wil geen valse verwachtingen scheppen.
0: Ik heb er nog eentje. Syzygie.
3: Ja, ik zal je heel eerlijk zeggen, die moest ik ook even opzoeken. Oh. Maar dat is een heel mooi woord. Dat laat zien hoe taal handig kan zijn. Syzygie, dat is een opleiding. En het woord betekent juk.
0: Juk.
3: In het Grieks.
0: Ja.
3: Dus dat er een soort juk is, je ziet het voor je, een koe met zo'n juk. En in dit geval, en dat is dus versleuteld, in dit geval is het een opleiding van drie hemellichamen. In dit geval de zon, de maan en de aarde.
0: En die moeten dan perfect
3: precies in één lijn.
0: Juist.
3: En dat is een zonsverduistering.
0: Ah, kijk. Ga jij zelf nog woensdag kijken en ga je dan naar Spanje toe, waar het veel imposanter schijnt te zijn dan bij ons?
3: Ja, nee. Ja, helaas. Dat moet ik aan me voorbij laten gaan.
0: Okay.
3: Ik had zelfs iemand die wilde met me naar Groenland. Dat was nog spectaculairder geweest. Waarschijnlijk veel bewolkter. Maar het gaat allemaal niet door. Ik blijf gewoon in Nederland. Ik ben te vinden aan de kust, in Bloemendaal aan Zee. Met vele Amsterdammers, denk ik, die daar met telescopen die op het strand staan opgesteld de zon in de zee gaan zien zakken.
0: Nou, ik wens je daar heel veel plezier bij. Lucas Ellerbroek, schrijver en sterrenkundige, dank voor je uitleg over de bijna totale zonsverduistering die we komende week in Nederland kunnen zien en alle woorden die daarbij samenhangen.
1: De taal in de zaterdagkranten.
0: Een krant lezen kan bijna iedereen, maar er echt kijk op hebben, dat is voor maar weinigen weggelegd. En gelukkig hebben wij de Jeroen van Kan kijken. Laat je horen, Jeroen.
4: Goedemorgen, Ronald.
0: Goedemorgen.
4: De klimaattransitie roept gemengde reacties op. Die variëren van help, we gaan er allemaal aan, tot wat een heerlijk weer. En het wordt alleen maar beter. Bij de New York Times werkt een redacteur uit de laatste school. Verandering van klimaat leidt tot nieuwe kansen. En laten we daar nu alvast een voorschot op nemen. Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar de badplaatsen van morgen. Want die van vandaag zijn overmorgen onleefbaar. Dat weten we. Bij 40, 50 graden is de lol er wel af. In Gersonisos of Torremolinos of een andere badplaats. Dus moeten we het noordelijke zoeken. En dus kwam de New York Times uit bij Den Haag. Dat volgens de krant grote kans maakt het Benidorm van het noorden te worden.
0: Oh, lekker.
4: Citaat, terwijl Zuid-Europa gebukt gaat onder extreme hitte is Den Haag een ideale bestemming voor een verkoelende vakantie. Kopt dus de Amerikaanse krant in de vertaling van de Volkskrant. Verkoelende vakantie, dat allitereert fijn natuurlijk, maar helaas steekt het Engels ons weer de loef af. In het artikel staat namelijk coolcation. Veel mooier, maar niet te vertalen in het Nederlands. Koelkantie, dat slaat helemaal nergens op. Alle taalremmen gaan los in het stuk. In Den Haag kun je genieten van kronkelende kinderkopstraatjes en schilderachtige grachten.
0: Ach.
4: Je kunt erop visite bij het meisje met de parel van Vermeer, want die woont daar natuurlijk. En de geur van kokoszonnebrand hangt in de lucht boven het zoute strand. Dat is volgens mij de zeezout, maar goed. Kniezoor die daarop let. Misschien is dat in Amerika anders, je weet het niet. Je hebt soms vreemde taalogen nodig om je land meer te kunnen waarderen, ook als het effect licht hallucinant is, zoals in dit geval. 6 weken zon, zee en een luxe villa, schrijft het AD. En de Telegraaf heeft het over zon, zee en privacy op de Peloponnesos. Twee kranten liggen vocabulair technisch behoorlijk op één lijn. De koning is afgereisd naar zijn vakantieverblijf in Griekenland. Daar schrijven de kranten over, waar die volgens het AD documenten kan blijven ondertekenen op zijn iPad. Want Nederland kent geen invalkoning, zegt hij. Ook geen uitvalkoning trouwens, een koning werkt altijd. Daar kan geen arbeidsrecht iets aan doen. Maar die luxe villa die lijkt me dus overbodig nu de New York Times Den Haag heeft uitgeroepen tot het tropisch vakantieparadijs van morgen. Daar woont hij al. Zo zie je maar weer dat de klimaatcrisis ook voor de staatskas best veel kan betekenen. Het krantenwoord van de week komt uit de column van Marijn de Vries in NRC. Dat is schommeltieten.
0: Wat?
4: Sinds schommeltieten.
0: Okay.
4: Schrijf even mee. Dit is er eentje om te onthouden. Soms sinds Schumel Software zijn intrede deed als woord, toch weer een behoorlijke tijd geleden, doet Schumel het goed in nieuwe samenstellingen. Deze kende ik nog niet. Maar hij noemt ook het woord borstenbedrog. Vind ik eigenlijk net iets mooier dan Schumeltieten. Maar goed, het gaat om het volgende. Uit windtunnelmetingen blijkt dat borsten invloed hebben op de luchtweerstand waar een wielrenner mee te maken krijgt. Dus je hebt aerodynamisch gunstige borsten en aerodynamisch minder gunstige borsten. Er bestaan hulpstukken die de natuur een handje kunnen helpen, maar die zijn niet toegestaan. Bezondig je wel aan aerodynamische borstcorrectie, dan zondig je dus tegen de wielrenregels. Als ik een witte heteroman in 1986 was, zou ik nu zeggen... ik ga dit weekend Sjoemeltieten kijken op tropisch Scheveningen. Maar je begrijpt dat mijn type man daar niet aan doet. Nee, hoor, zeker niet in 2026. Nee, lang leven de tijdgeest.
0: Dankjewel, Jeroen van Kan.
1: Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat.
0: Een dichter voor wie taal en muziek heel dicht bij elkaar liggen. Rosalie Heers is dichter en een internationaal formaat componist. En voordat ze dat werd, studeerde ze ook nog eens chemische technologie. Sinds haar debuut Locus uit 1998 onderzoekt ze in haar poëzie wat taal vermag. Hoe woorden klinken, hoe betekenissen in elkaar kunnen overlopen en welke rol de lezer daarbij speelt. Haar bundel Ecologica werd bekroond met de Jan Kampertprijs en sinds vorige maand is haar 10e dichtbundel, ik hou hem even omhoog, Vragen naar het begin. Hierin buigt ze zich over misschien wel de grootste vragen die je kunt stellen naar de oorsprong, naar tijd, naar werkelijkheid en naar taal. Met onder meer filosoof Ludwig Wittgenstein als haar reisgenoot. En Rosalie Heers is onze hoofdgast. Welkom.
5: Dank je wel.
0: Wat leuk dat je er bent. Gefeliciteerd met je bundel.
5: Dank je.
0: Jij bent onze hoofdkussengast. Vandaar de hoofdvraag. Er liggen 3 kussens voor je. Renate Dorrestein, Wim de Bie en Maarten van Roosendaal. Wie ga jij mee naar huis nemen? Want je mag 1 kussen mee naar huis nemen.
5: Ja, dat is een moeilijke keus.
0: Want?
5: Wim de Bie is een... Ja, zo'n jeugdheld. Mm-hmm. Van Coot en de Bie hebben we natuurlijk allemaal gekeken. Wij zijn generatiegenoten.
0: Zeker, hetzelfde jaar zelfs.
5: En klopt. En mijn broer is een jaar ouder. En Van Coot en de Bie was echt ook een soort favoriet programma. Ik keek op de week van hem.
0: Ja.
5: Ik keek natuurlijk altijd mee.
0: Maar die wordt het niet, begrijp ik.
5: Ja, hij ziet er wel heel erg lief uit.
0: Ja, toch?
5: Dus dat is wel leuk om hem op een kussen te hebben. Ik denk dat ik voor Renate Dorrestein ga.
0: En waarom?
5: Ja, erg moedige schrijver.
0: Ja.
5: Feministe. Mm-hmm. Denk dat zij heel belangrijk is geweest voor vrouwelijke schrijvers.
0: Ook voor
5: Nederland.
0: Jou?
5: Ik moet eerlijk zeggen, ik lees niet zo heel veel proza. Mm-hmm. Ik ben toch meer een poëzielezer. Ik vind wel haar boek over haar ziekte, ME, heel belangrijk. En mooi. Ja. En goed. En onderzoekend. En moedig ook. Dus ik denk dat ik Renate Dorrestein mee naar huis neem.
0: Jij krijgt haar mee naar huis om vanavond jouw vermoeide hoofd op de rust te leggen.
5: Dank je.
0: Gaan we nu over jouw bundel hebben. Want jouw werk lijkt steeds alomvattender te worden. Je eerste bundels Locus en Logos, daar stond de taal op de voorgrond. Maar gaandeweg kwam ook het lichaam erbij, de liefde, de natuur. De wetenschap kwam je poëzie binnen. In Vragen naar het begin, je nieuwe boek, reik je van menselijke relaties tot tijd, werkelijkheid en het heelal. Ben je nou als dichter steeds verder aan het uitzoomen?
5: Ja, je beschrijft het heel, heel mooi. Ja, misschien wel. Ik heb dat wel altijd gedaan.
0: Ja.

0: Ja, je beschrijft het heel, heel mooi. Ja, misschien wel. Ik heb dat wel altijd gedaan.
1: Ja.
0: Want bijvoorbeeld Locus is een onderzoek naar identiteit. En dat doe ik aan de hand van de verhalen waarmee ik ben opgegroeid.
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn verhalen uit mythologie en uit de Bijbel, uit literatuur. En ik ben toch altijd geïnteresseerd geweest in het maken. En ook het kijken naar de wereld om ons heen.
1: Mm-hmm.
0: En ook een beetje vanuit een natuurwetenschappelijk perspectief, denk ik.
1: Ja.
0: En ik vond net je gesprek met de voorganger ook heel, heel interessant en mooi. Want hij heeft het ook over perspectief.
1: Zeker,
0: hè?
1: Ja.
0: En ik denk dat mijn poëzie heel, heel erg met perspectiefwisselingen te maken heeft.
1: Nou, zeker. Ja, want
0: het kijken van dingen uit verschillende kanten.
1: Ja, want als je het begint te lezen. Nou ja, het is inderdaad, je wordt alle kanten opgeschoten eigenlijk als lezer. Nou schreef criticus Joost Baars in het poëzieblad A-Water dat je in zijn ogen een dichter bent van, en ik ga even hem citeren, het meest radicale ja dat ik ken. Dat herken jij, neem ik aan, dat meest radicale ja.
0: Ja, dat is
1: Wat zou je ermee bedoelen?
0: Een heerlijk compliment. Ik herken me daar zeker helemaal in. Wat ik op een gegeven moment heb ontdekt tijdens het schrijven, is dat woorden waar zijn. Dus wat jij schrijft, dat is waar op dat moment.
1: Ja.
0: En jij tijdens het schrijven zet je jezelf uiteen met het gedicht wat je aan het maken bent. En dat gedicht gaat dus ook terugpraten. En daarna gaat het, als het op een gegeven moment af is en het gaat de wereld in, dan gaat het met de lezer praten. En ik heb gewoon gemerkt dat ik het fijn vind om ja te zeggen tegen het gedicht. En dat gedicht zegt dan ook weer ja tegen mij.
1: Mm-hmm.
0: En ja. Je zou wel kunnen zeggen dat mijn werk complex is, maar die boodschap van het ja, die liefdevolle boodschap, die omarmende boodschap, is eigenlijk ook iets heel positiefs en iets. Ja, het draagt bij.
1: Ja, zeker. Het verbindt ook een beetje. Zou je ja tegen zeggen als ik er nu vraag om een gedicht voor te lezen?
0: Ja. Ik ga het gedicht lezen. Je bent als geen ander.
1: Juist.
0: Dit is een beetje het is een beetje vergelijkbaar met de handleiding uit Logos.
1: Mm-hmm.
0: Ook uit mijn tweede bundel. En dit gedicht staat achter op de bundel.
1: Ja.
0: En ja, is een beetje, gaat een beetje over mijn poëtica en hoe ik de lezer benader.
1: Nou.
0: Je bent als geen ander. Je bent als geen ander in gedachten op deze ochtend die me vraagt. Met armen vol verlangen. Een heel land op handen draagt. Deze heerlijke kans in klaarte. Een werkelijkheid te boven gaat. Vraagtekens opgeworpen door de zon. Heimwee naar een toekomst waarin ik verdwaal, maar al te graag. Je naam door mijn adem met dit ogenblik zich uitstrekt. Als geschiedenis schrijvend hart in het 100 loopt.
1: Nou, dit is jouw gedicht. Ik ben een beetje gaan nadenken, wat gebeurt er nou in dit gedicht? Want het begint jij, hè, dus eigenlijk is dat klein en particulier. Dan wordt het steeds groter. Dus jij op deze ochtend, maar al snel verschijnt al een heel land en daarna een werkelijkheid en vervolgens een toekomst en uiteindelijk een geschiedenis. Ik vond dat wel typisch voor jouw werk ook.
0: Ja, het is alweer een perspectiefverschuiving. Ja. Het gaat heel erg over, ik waardeer hier eigenlijk dat de jij mij draagt.
1: Ja.
0: De jij is in gedachten, dus het is eigenlijk in contact ook met de poëzie op dat moment. Mm-hmm. Is ook in gedachten met mij. Het is eigenlijk een contact met mij, een intimiteit. En ik word gevraagd, ook als dichter, maar ook als geliefde. En die armen van de jij zijn vol verlangen. Dus die armen die wijzen ook eigenlijk naar een toekomst of eigenlijk naar een wens, wat de jij wenst. En dat hebben we allemaal, denk ik. Als we lezen, dan willen we toch een soort ervaring krijgen die ons verrijkt. En dat geldt voor de liefde natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Hè? Dus dat is ook het verlangen naar de ander.
1: Nou ga ik iets heel geks doen. Ik ga vragen, want je hebt het nu uitgelegd, je hebt het over verteld. Wil je het gedicht nog een keer voorlezen? Want dan kunnen we met wat jij net verteld hebt, kunnen we met die oren luisteren naar jouw gedicht.
0: Je bent als geen ander. Je bent als geen ander. In gedachten op deze ochtend die me vraagt. Met armen vol verlangen. Een heel land op handen draagt. Deze heerlijke kans in klaar.

0: kaarten. Een werkelijkheid te boven gaat. Vraagtekens opgeworpen door de zon. Heimwee naar een toekomst waarin ik verdwaal, maar al te graag. Je naam door mijn adem met dit ogenblik zich uitstrekt. Als geschiedenis schrijvend hart in het honderd loopt.
1: Mooi, echt mooi. We moeten het hebben over Wittgenstein. De filosoof die ook uitgebreid in jouw boek voorkomt. Je hebt een hele sectie Wittgensteins ladder opgenomen. Professor Mark van Oostendorp die noemde jouw bundel Vragen naar het begin zijn favoriete bundel van 2026. Dat wist hij nu al. Waarbij hij dan ook Wittgenstein aanhaalt. En zegt dat ik heb die beroemde regel van Wittgenstein. Waarover je niet spreken kan, daarover moet je zwijgen. Hij zegt dat jij laat zien dat je dat onzegbare ook kan tonen. Wat vond je van die stelling?
0: Ja, ik vind het zijn recensie natuurlijk geweldig. Ja. En ik voel me heel erg vereerd dat hij dat vindt. Zeker. Kijk, ik ben helemaal uitgegaan van Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus. Dat is al een boek wat mij sinds 1985,
1: toen waren wij 19,
0: ja. Begeleid. Ja. En ik heb ook 10 jaar later een heel mooi boek van mijn vader cadeau gekregen. Wittgensteins Ladder.
1: Je hebt het bij hem,
0: door
1: mooi.
0: Marjorie Perloff. Ja. Die heeft ervoor ingeschreven K. Dat was een beetje mijn bijnaam. Ja. Poëzie essay. En hij heeft het dus aan mij gegeven.
1: Dat is het handschrift van je vader.
0: Ja, dat is heel ontroerend. Ja. Want hij heeft later Parkinson gekregen. En toen kon hij helemaal niet meer zo mooi schrijven.
1: Ja.
0: En ja, deze hele afdeling is ook een beetje aan hem opgedragen. Net als de bundel Ecologica trouwens. Ja. Die natuurlijk ook over logica gaat. Maar dan over de logica van de natuur. En het proberen te vinden van een nieuwe taal voor de natuur. En in dit geval, ja kijk, ik volg die tractatus dus heel nauwgezet. Ik lees eigenlijk de tractatus. En mijn lezer leest in mijn gedichten mee met mijn lezing van Wittgenstein. En je zou kunnen zeggen dat gaat over de logische ruimte. Dat beweegt zich in de logische ruimte, dus in de ruimte van het denken. En daarbij plaats ik eigenlijk, en je ziet dat heel vaak in de titels ook voorbij komen, daarbij plaats ik eigenlijk een soort meditatieve vraag.
1: Ja.
0: Wat hoor je? Wat draagt jou? Welke wereld wil je bouwen?
1: Ja.
0: En dat appelleert eigenlijk aan het gevoel. Dus deze cyclus gaat voor mij heel erg over het mediteren, over intuïtie, datgene wat ik voelen denken noem in mijn werk. Dat is een soort term die ik een beetje zelf heb bedacht.
1: Voelen denken, ja.
0: En dat is eigenlijk voelen denken tegelijkertijd, maar ook de ruimte tussen het voelen en het denken. En deze cyclus gaat heel erg over de ruimte tussen het voelen denken, binnen het voelen denken, en ook over wat het denken kan oproepen.
1: Ja.
0: Bij het voelen en wat maakt dat wij beslissingen maken. En dan heb je het ook over ethiek en esthetiek.
1: Zou jij een gedicht uit die reeks willen voorlezen? En we zitten een beetje aan het einde van onze universumtijd. Dus het gedicht op pagina, of het gedicht 50 bedoel ik. Ja.
0: Ja, het is gedicht 50 en dat heet Vorm van het heelal.
1: Juist.
0: Geen vaste punten of absolute tekens. Alles verschuift, stroomt zelfs, alles herhaalt, behoudt zichzelf. Omdat we kijken naar eindeloze reeksen die golven keren, patronen ontvouwen, uit één begin ontstaan. Wat hier verdwijnt, blijft als mogelijkheid bestaan. Wat hier geldt, geldt overal, als ruimtetijd zich uitstrekt. De wet gelijk. De verhouding tussen dingen. Niet de deeltjes, maar de dans die alles samenvat. Het patroon ontsluit. Waar een grens verschijnt. Niet in materie, maar in structuur. Niet in woorden, maar in vorm. Is het universum eigen taal. Het duister heelal dat ons leest. Beleeft.
1: Nou, ontzettend mooi. Vragen naar het begin, zo heet je bundel. Rosalie Heers, ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. Het vliegt voorbij.
0: Graag gedaan.
1: We hadden veel onderwerpen besproken, maar dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: De inwoners van Berg aan Zee noemen hun dorp ook wel gekscherend Montagne sur Mer. Dat was de titel van het lied van Ja Boots. Vanaf september toert Boots met de gelijknamige voorstelling door Nederland.
1: De taalschatten van de taalstaat.
0: De liedjes van Gerrit den Braber.
2: De taalschatten van de taalstaat.
0: Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Laat Me Alleen van Rita Hovink uitkwam. Het nummer werd geschreven door de illustere Gerrit den Braber, die nog veel meer liedjes schreef.
3: Zij dronk Ranja met een

0: Van meer dan 1000 nummers schreef Den Braber de teksten. De groot deel daarvan waren Nederlandse vertalingen van buitenlandse liedjes. De gast bij ons, Nederlandicus, cabaret-historicus en kenner van het Nederlands lied, Jacques Kleuters. Goedemorgen, Jacques.
1: Ja, goedemorgen.
0: Leuk om hier te zijn. Wij kennen elkaar al heel, heel erg lang. Wie was Gerrit Den Braber?
1: Een fenomeen.
0: Ja.
1: Een grote man.
0: Hij leefde van 1929 tot 1997.
1: Ja, kwam uit Rotterdam. Ja. Een beetje grote, lobbige gestalte. Een heel taalvaardig. Ja. Altijd prachtige zinnen. En hij schreef waar hij maar kon. Hij schreef limericks. Hij schreef korte gedichtjes. Hij schreef grafschriften en liedjes. En hij had de mazzel dat hij een baan had. Hij was bijvoorbeeld op een gegeven moment hoofd van het programmabureau van de platenmaatschappij. Dus hij had met al die jonge artiesten te maken. En dan dacht hij van nou, dan schrijf ik dat zelf wel even eens, dat hitje wat eruit kwam. Nou, had hij een goede hand van.
0: Dat deed hij goed. Laten we naar een paar gaan luisteren. Dan beginnen we met deze vertaling van het nummer wat we net hoorden. Het is van Charles Aznavour, La Mama. Zij.

0: Dit was Corrie Brokker, nummer verscheen op 4 april 1964. Kwam meteen hoog in de top 40. Toen we jou uitnodigden om over Gerrit en Brabant te komen praten, zei je meteen, dan wil ik natuurlijk wel aan mama horen.
1: Dat vind ik zijn meesterwerk.
0: Ja, vertel.
1: Het is natuurlijk een prachtige tekst van Aznavour, maar hij heeft het vertaald en het klinkt volstrekt Nederlands. En heel vaak krijgen vertalingen van bekende liedjes, want dat is eigenlijk het moeilijkste om een bekend lied te vertalen. Ja, dan blijft het origineel altijd in je hoofd spoken en dan vind je de vertaling eigenlijk meteen minder. En dat heb ik bij deze van Gerrit heb ik dat niet. Zijn woorden zijn goed gekozen. Het is niet quasi-poëtisch of zo, waar Ernst van Altena wel eens last van had. Het klinkt natuurlijk alsof het gewoon vers geschreven is.

0: Ja, het is confectiepop, zeg maar.
1: Ja, dus, Rob de Nijs dit.
0: Maar het is ook weer prettig van tekst. Het zijn leuke woorden. Hij gebruikt nooit moeilijke uitdrukkingen. Hij probeert nooit echt iets heel erg interessants te doen of zo. Hij zei ook, de taak van een tekstschrijver is bescheiden te zijn.
1: Ja, het was geen letterlijke vertaling van The Rhythm of the Rain van de Cascade. Het is natuurlijk taalkundig wel een interessant nummer, omdat klank, ritme, is allemaal een combinatie. Eigenlijk van een heel eenvoudig beeld. Regen en eenzaamheid gekoppeld.
0: Ja, dat is natuurlijk een heel erg voor de hand liggend ding. Maar dat is bij een hit juist al prettig. Je moet de mensen niet laten schrikken over allerlei bijzondere geconstrueerde dingen. Maar nee, dat kunnen de mensen zelf bedenken.
1: Nou, zelf zei Gerrit en Braber dit over in 1982 tegen journalist Bob van de Hoeven.
2: Hoe kom je op een tekst? Dat is precies hetzelfde als kom je aan een inval? Hoe schrijf je een limerick of een gedichtje? Je wordt op een gegeven moment geconfronteerd met een gedachte. En die probeer ik dan altijd in rijmende woorden of rijmende zinnen om te zetten. Omdat dat een beetje een ziekte is waar je niet zo makkelijk meer van afkomt. Ik heb dat nogal veel gedaan in mijn leven.
1: Hij doet er heel nuchter over zijn ziekte.
0: Ja, hij beschouwde dat als een vakman. Hij beschouwde zichzelf als een vakman en niet als een kunstenaar. Maar gewoon iemand die taal omzet in liedjes.

0: Sinterklaas.
1: Ja, hij was eigenlijk wel de beste tekstschrijver voor Willeke, denk ik.
2: Willeke Alberti?
1: Ja, hij had iets vaderlijks. Hij wist precies hoe hij voor haar moest schrijven. Het moest altijd warm zijn.
2: Mm-hmm. Dit was een hit van Johnny Holiday.
1: Ja, dat kan wel wezen, maar het is toch helemaal van Willeke Alberti geworden. Ik denk dat het van hem iets totaal anders was.
2: Van Johnny Holiday heette het Tête Tendre Année uit 1964.
1: Ja,
2: dat gaat weer terug op The Tender Years van George Jones uit 1961.
1: Ja. Oh, ik dacht dat je het ging laten horen.
2: Nee
1: hoor, dat wist ik niet. Maar dat kon hij dus. Hij kon dus een ding, wat een hitje was, van het programmabureau, zei van, nou, laten we dat in Nederland ook maar uitbrengen. Dacht hij van, nou, dan zou ik iets met Willeke Alberti kunnen doen. En dan wist hij gewoon in welke sfeer het moest worden, die vertaling. En wat bij haar paste. Kijk, Willeke heeft natuurlijk heel veel gezongen voor allerlei mensen. Maar hij kwam het dichtste bij haar persoonlijke geschiedenis terecht. Mooi. Ze geloofden het.
3: De

0: gekke is, wil ik Alberti natuurlijk. Ik schiet altijd wel een klein beetje vol als ik dit hoor.
1: Is het waar? Ja. Nou ja, kijk, een lied gaat over veel meer dan over tekst. Het is de muziek zelf, het is je verwachtingen, het is je geschiedenis die je hebt met dat je dat thuis als kind al hoorde of wat dan ook. Dus er zit een heel grote wereld omheen en die tekst is maar een heel klein onderdeel daarvan.
0: Ik wil even naar dit nummer.

0: En het was in 1976, Rita Hoving met Laat Me Alleen. Het origineel was van Patty Pravo, Pasa Idea, 1973. Het is wel een dramatisch nummer, toch?
1: Ja, nou ja, ze was een langspeelplaat aan het opnemen. En toen belde iemand Gerrit de Braber, die zei, ja, we komen een nummer tekort. Heb je nog een nummer liggen? En hij had een singeltje liggen van Patty Pravo, ja. Pasa Idea. En toen dacht hij, van dat is wel een leuke melodie. Maar ja, hij sprak geen Italiaans, dus hij wist echt niet waar het over ging. Maar toen dacht hij, van, nou, laat me alleen met al je verdriet. Dat is wel een mooi dramatisch nummer, een groot orkest erbij en zo. Maar wat hij niet wist, dat was dat Rita Hoving net gehoord had dat ze borstkanker had.
0: Ach.
1: En zij zei van, ja, dat lied dat kan ik zingen. Want zij voelde zich ogenblikkelijk tot die tekst aangesproken. Ging de studio in en zei, ik doe het maar één keer. Moet er meteen goed op.
0: One take?
1: In one take. En toen zong ze dat in one take. En het was zo goed dat iedereen die erbij aanwezig was ontroerd raakte. En toen het afgelopen was, toen holden ze de gang op. En daar stond Jack Bulterman, dat was de arrangeur van het lied. En die had zijn vrouw verloren aan dezelfde ziekte.
0: Och.
1: En ze viel in zijn armen en samen hebben ze daar staan huilen.
0: Wij gaan zo het hele nummer draaien in afloop van dit gesprek. Dus dat is wetenschap die we kunnen meenemen bij het luisteren naar dat nummer. We hebben er nog eentje. Zij dronk Ranja met een

0: En Johnny Lyon, 1965, met Sofietje. Ik las dat de tekst eerst heette: Ik ben blij met bolle beta.
1: Kun je nagaan, dat staat dus helemaal los van de melodie. Maar ja, ik vind het totaal lullig. En daarom is het ook schattig op de een of andere manier. Ik vind het een schattig ding. Ik heb het ook vaak wel met vrienden zo gezongen. Iedereen kent het ook nog. En als je het dan met elkaar zingt, dan zit een soort van dubbel genoegen zit eraan. Je kunt het op de een of andere manier ironisch opvatten.
0: Ja. Nou, we zouden nog uren naar nummers kunnen luisteren. Onze taalschap deze week, dat waren dus de liedjes van Gerrit den Braber. Dank, Jacques Kleuters, voor je toelichting. Wij gaan luisteren naar Laat Me Alleen.

0: En dat was Laat me alleen van Rita Hoving. En een one take dus. Met de tekst van Gerrit den Braber. Droogte, droogte en nog eens droogte. En als gevolg daarvan branden, branden, branden. Dat beheerste het nieuwsbeeld deze week. En was ook te zien op de digitale mediaplatforms. Inwoner van de digitaalstaat, Oscar Kokke, schreef er ook over op Blue Sky. Goedemorgen, Oscar.
1: Goedemorgen, Ronald.
0: Jij bent interviewer, schrijver, presentator en maker van de Archeologie Podcast. En je bent kroegtijger, want ik vertelde net dat je tot 3 uur in de kroeg hebt gehangen vannacht.
1: Ja, nee, dat hoefde ik niet te vertellen, dat weet je, want dat je was er zelf bij, Ronald. Ja, de premiertje, hallo. Nee, we hadden even een voorstelling van Aluin in Utrecht. De Dolle Kosten van de Domtoren. Ja. Prachtige locatie, moet je gewoon heen als je er niet geweest bent.
0: Zeker. Ik begrijp gewoon echt niet waarom je als journalist achter deze uitspraken niet even zet. Dat is natuurlijk onzin en dan ook netjes uitlegt waarom dat zo is. Dat schreef je aan Blue Sky boven een citaat van een groenteteler die zei: er is zat water in Nederland. Het waterschap stelt de bloemetjes en de bijtjes in crisistijd boven de burgers en de bedrijven.
1: Ja.
0: Waarom reageerde je zo op?
1: Ja, kijk, dit is natuurlijk iets wat vaker gebeurt. Er wordt iemand aan het woord gelaten die op zich alle recht heeft om zijn frustratie er zo over te delen. Alleen, die frustratie is niet altijd feitelijk correct. En ik snap niet zo goed wat er dan gebeurt, dat een journalist dat alleen maar laat horen en verder niet meer kritiek, feedback of zelf onderzoek doet. Het is een beetje het voorbeeld van als er één zegt het regent buiten en een ander zegt het regent niet buiten, dan is het niet de taak van een journalist om die twee meningen op te schrijven, maar om te controleren of het regent.
0: Als de brandweer nou gewoon wat minder zou blussen, dan hoefden wij tenminste niet zuinig te doen met water. Schreef je begin deze week boven een nieuwsbericht van de NOS over de problemen van de lage waterstand voor de scheepvaart.
1: Ja.
0: Dat is jouw stijl, hè? Een beetje een cynische toon aanslaan en daar maak je iets duidelijk.
1: Ja, ik zit meteen te denken, hier zou de journalist meteen van moeten zeggen: dit is natuurlijk onzin, Oscar.
0: Juist.
1: Ja, zo is het ook wel weer. Ja, nou ja, die betutteling daar, hè? Van, als de brandweer stopt met blussen, dan kunnen wij tenminste onze auto weer eens sproeien.
0: Je had ook nog een paar mooie taalkwesties deze week. Zo schreef je: hoe lang nog tot we inparkeren schrijven als inparkeren? Met een M. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, ik hoorde dat woord, ik proef dat woord.
0: Inparkeren.
1: Ja, inparkeren. Het is eigenlijk net zo wat ik zo mooi vind aan het woord imperfectie.
0: Ja.
1: Je zou zeggen, zou het niet imperfectie moeten zijn? En dat is een hm geworden. Ja. Maar dan komt er toch een tijd, Ronald, dat we inparkeren.
0: Inparkeren
1: van
0: gaan maken. Ja, dat zou
1: maken,
0: best kunnen, ja.
1: Net als de dikke vandalen.
0: Op een gegeven moment, zegt iemand. Op een gegeven moment.
1: Ja, dat.
0: Je
1: ja.
0: zegt op een gegeven moment. Dick pic klinkt echt veel te stoer voor hoe sneu dit is. Schreef boven een artikel van de NOS over NPO-manager Menno de Boer, die op non-actief is gesteld na het versturen van een dick pic in de werkgroep. App. Hoe moeten we een dick pic wel noemen, volgens jou?
1: Ja, wat zullen we doen? Piemelplaatje?
0: Piemelplaatje?
1: Pikkenplaat.
0: Pikkenprent.
1: Ja, pikkenprent. Leuterkiekje.
0: Leuterkiekje. Heel goed. Je zou zeggen: de blokkade blokkeren met politiewagens en dan alle bestuurders van die tractoren om een ID vragen. Waar ging dit over?
1: Ja,
0: over de boeren.
1: Natuurlijk. Ja, want inderdaad, die boeren die hadden hun kentekenplaten afgeplakt met tape. En er was voor de politie, zeiden ze, geen beginnen aan om erachter te komen wat er dan onder die tape zat of zoiets. Ik dacht, dan moet je toch. Als ik een keer ga protesteren, ga ik wel mijn ID afplakken. Want ze kunnen blijkbaar die tape er niet afpeuteren.
0: En dat ga je dus ook doen. En waartegen zou jij gaan protesteren?
1: Ja, ik weet niet, misschien radiopresentatoren die aan het begin zeggen dat je tot 3 uur in de kroeg hebt gehangen.
0: Donderdag kwam je met een vervolg op dat bericht over die demonstranten. Je schreef: balen. Geïnspireerd door de boeren had ik zelf ook mijn kenteken afgeplakt. Maar dat moet je dus blijkbaar niet doen met transparante tape.
1: Ja, kan niet altijd briljant zijn wat ik doe.
0: Eens even kijken. Ik kan er erg van genieten dat we in een tijd leven waarin je mensen op een terras kunt horen zeggen dat zij de Odyssee anders zouden hebben gedaan. Wat hoorde je zoal?
1: Ja, nee, maar dit is toch smullen. Ik meen het serieus. Het is natuurlijk fantastisch dat er die verfilming is gemaakt nu, dat iedereen het erover heeft, over een tekst van duizenden jaren oud. En dan de aanmatigheid van mensen die zeggen: ik zou het anders hebben gedaan. Ja, smullen.
0: Ja. Hey, ik noemde net eventjes een beetje smalend van dat je archeoloog, je hebt een archeologie podcast. En ik had in mijn openingspraatje net ook al van... iedereen baalt van het droge weer, behalve archeologen. Ja, ik ben blij.
1: Ja, en dat is toch niet helemaal waar, hè? Oh. Want enerzijds natuurlijk, ja, er komen dingen boven. Mammoetbotten in Hongarije.
0: Ja, nazischepen.
1: Maar tegelijkertijd baart dit natuurlijk de archeologen ook enorm zorgen.
0: Want?
1: Nou ja, de beste plek om iets te bewaren is onder de grond.
0: Oh.
1: En als het grondwaterpeil hoog genoeg staat, dan wordt bijvoorbeeld hout heel mooi geconserveerd. Vanaf dat er zuurstof bij komt, dan vergaat en verweert het. En je moet dus nu in allerijl opgravingen gaan doen, conserveren. Kost menskracht, kost geld. Ja, jij staat te popelen.
0: Nou, jij toch ook, neem ik aan.
1: Net absoluut. Alleen wat heel veel archeologen ook zeggen, hoe graag we het ook zelf in onze handen willen hebben, je weet dat er over 10, 20, 50 jaar betere technieken zijn, betere kennis. En als je het gewoon in situ, op locatie, bewaard kan hebben, zonder dat er nog een mens aan
0: zit. Hoe heet dat, in situ?
1: Op locatie. Dat ze graag moeilijke woorden gebruiken. Ja. Maar dan blijft het beter geconserveerd.
0: Okay.
1: En dat wil je eigenlijk het liefst zo houden. En dan is ook in dit geval klimaatverandering een groot probleem.
0: Ja, waarvan akte, dank je wel. Jij bent echt druk bezig op Blue Sky en andere media. Hartstikke leuk om te volgen. Ben je nog te zien op Lowlands toevallig?
1: Nou, heel toevallig.
0: Vertel.
1: Ja, we gaan de grote Lowlands talentenshow gaan we doen.
0: Okay.
1: Zondagnacht sluiten we het festival af. Dus dan heb je al gewoon dagenlang hele grote acts gezien. En wij dachten, aan het eind van het festival wordt het tijd voor de talenten. Dus mensen uit het publiek komen het podium op. Maar we hebben ook gewoon uit onze eigen vriendenkring, onder andere Magic Tom en Yuri, die eigenlijk uit elkaar zijn, maar bij ons nog een keertje komen spelen.
0: Nou, heel goed. Oscar Kokke, dankjewel. Tot zover het eerste uur van De Taalstaat. Volgend uur zijn we terug met allerlei prachtige rubrieken. Onder andere het vergeetwoord en het woord van de week. Blijf luisteren hier op NPO Radio 1 bij De Taalstaat.
2: NPO Radio 1. De eerste gierzwaluwen zijn alweer onderweg naar het zuiden. De najaarstrek is officieel begonnen in vroege vogels. Daarom volop aandacht voor trekvogels. Ook kijken we naar de gevolgen van de aanhoudende droogte. Boeren moeten anders omgaan met water en hun werkwijze aanpassen.
3: 10 jaar geleden hebben we onze beregeningsinstallatie dus verkocht. Gewoon verkocht.
2: Verder een stoomcursus varens. De kolom van de Vlaamse vogelaar Begijn Le Bleu.
4: Een groep van een tiental valen gieren schoven voorbij.
2: En een gesprek over de nieuwe aanpak van milieucriminaliteit. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: NPO Radio 1, 12 uur.
2: Ronald Gippen.
6: Hart.
0: Schrijver Alfred Burney wordt deze maand 75 jaar... en viert dat met een nieuwe roman die ook nog eens Augustus heet. We spreken hem straks en van René Appel horen we de taal-natuuranalyse van Sam Hagens. Maar nu is het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.
13: Onder meer in de deelstaten Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een rijverbod voor vrachtwagens, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Correspondent Gien Balduk, ja, wat hebben vrachtwagens met die droogte te maken?
14: Ja, dat heeft alles te maken met de lage waterstand in de rivieren als gevolg dus van die droogte. Bijvoorbeeld de Rijn, die staat historisch laag, waardoor de scheepvaart alleen nog maar met minder inhoud, minder vracht of soms helemaal niet meer kan varen. En dat is natuurlijk grote gevolgen voor de logistiek en daarmee ook voor de economie. Want juist ook de scheepvaart over de Rijn in Nederland en Duitsland is een van de belangrijkste logistieke aders in Europa. Daarom is nu dus getroffen dat het rijverbod dat bestaat op zondag voor logistiek in deze deelstaat wordt opgeheven. En normaal bestaat het rijverbod er, zodat chauffeurs ook rust krijgen. En ook dat in combinatie met het recreatieverkeer niet te druk wordt op de weg. Maar nu weegt dus volgens de transportministers van deze deelstaat het zwaarder dat de economie en de toeleveringsketens in stand blijven.
13: Want je zegt het was ook om te zorgen dat het niet te druk werd op de weg. Wat gaat het dan nu betekenen voor het verkeer als de vrachtwagens ook op zondag gaan rijden?
14: Ja, dat zal dan tot meer drukte kunnen gaan leiden. Het is natuurlijk sowieso al druk nu in de weekenden vanwege het vakantieverkeer, ook vanuit Nederland op de Duitse snelweg. Maar voor één schip heb je ook echt heel veel vrachtwagens nodig. Eén vervoerder schetst bij de publieke omroep WDR dat je voor één schip zeker 100 vrachtwagens nodig zal hebben. Aan de andere kant is de vraag of we dat ook echt gaan merken, want er zijn natuurlijk niet plotseling meer chauffeurs. Daarom is er ook kritiek van bijvoorbeeld de vakbonden die zeggen dat chauffeurs mogelijk extra moeten gaan werken en dat de enige dag vrij die ze hebben misschien kan worden opgeofferd. Terwijl een andere, iemand uit de transportsector, er spreekt van augenwischerij, dus een rookgordij, een netmaatregel. Want hij zegt, wie nu op zondag moet gaan werken, die krijgt dan waarschijnlijk op maandag vrij. Dus de vraag is of we uiteindelijk heel veel verschil gaan merken in de logistiek.
13: Ja, het wordt dus gedaan vanwege de droogte. Worden er meer maatregelen genomen vanwege die droogte?
14: Ja, ook landelijk wordt nagedacht over het opheffen van een rijverbod, dus in alle deelstaten op de zondag. Want deze problemen nu bij de Rijn spelen ook in elders in het land, bij de Donau bijvoorbeeld en de Elbe. En ook wil de transportminister Bilker voorlopig ook de werkzaamheden aan sluizen en bijvoorbeeld aan de autobaan opschorten. Er meer doorstroom is en er minder vertraging is. Ook wordt er gedacht om meer over het spoor te gaan vervoeren. En zo wordt er aan meer maatregelen gedacht om vooral die sector zelf te steunen. Want zoals de minister zei, we kunnen het weer niet beïnvloeden, maar wel voor zorgen dat de economie deze weken weet door te komen. En die opmerking aan zich die levert weer veel hoon en spot op van de oppositie. Bijvoorbeeld van de Groenen. Die zeggen, je kunt het weer wel beïnvloeden als je zou investeren in klimaatmaatregelen. Maar goed, dat zal in ieder geval nu weinig uitmaken. Op korte termijn belooft het ook niet heel veel beter te worden. Want het blijft ook de komende weken warm en droog in Duitsland. En dus ook een lage rivierwaterstand.
13: Dankjewel, correspondent Gien Balduk. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die controles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. In verschillende delen van de Oekraïnse hoofdstad waren explosies te horen en ook braken er branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Nederlanders gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, legt deze onderzoeker uit.
15: We kunnen heel duidelijk de relatie zien tussen het verschil met code geel en dan code oranje en code rood. Dat bij code geel de pintransacties wat meer omhoog zijn. Dus mensen geven meer uit dan wat je normaal verwacht. En bij code rood echt wel onder wat je normaal verwacht.
13: Vooral op het platteland wordt dan minder uitgegeven. Daar wonen meer ouderen en die blijven vaker binnen tijdens extreme hitte. Een orkaan heeft in het zuiden van Japan flinke schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom.
6: De orkaan trekt nu door richting China. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. De historische tram 402 gaat dit weekend weer rijden in Den Haag. Na 12 jaar is de restauratie voltooid. De tram komt uit 1896 en werd toen nog door paarden getrokken. Na dit weekend gaat de tram naar het Haags Openbaar Vervoer Museum.
16: Het NOS-journaal.
6: Rond Venray hangt nog altijd een geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds stankoverlast. De vlammen zijn uit, maar dat betekent niet dat de ellende in het gebied voorbij is, zegt deze bosbeheerder.
17: Ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat de brand zelf is, de grote brand is onder controle. Maar de hele grond die is nog echt aan het nasmeulen. En de grond, daar zit gewoon een rijkstrooisel of er zit een soorsel laag in. En die brandt nog heel erg. En je hebt ook daar dennenappels in en alles. En die dennenappels, worden gewoon net kolen als die in de brand staan. Dus dat gaat nog weken duren voordat het echt uit is.
6: De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Na schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. En vanwege rook- en stankoverlast kregen mensen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Charloos is onder controle. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehandsplatform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding er op de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg en soms zelfs ook scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Deze verkoper op Vinted gebruikt AI ook, maar vindt dat hij niets verkeerds doet.
18: Ik vind hoe ik het doe, is het eerlijk. Zolang je het gewoon binnen de lijnen houdt en niet vlekken of gaten weg photoshopt en ja, de kleding tot z'n recht laat komen, dan ja, is het voor mij goed. Ik denk eerlijk gezegd dat er nog veel mensen verder doorschieten dan ik heb gedaan. Ook met bijvoorbeeld echt vlekken weghalen. Dat zie ik wel terug soms in reviews op Vinted.
19: Wat vind je daar dan van?
18: Ja, dat vind ik wel. Ja, dan ga je wel te ver. Dan zit je echt wel op. Dan ga je wel een lijn over.
6: Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt wel actie te nemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog wat verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen dan opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden.
0: Ja, en bestaat er, bezien vanuit de actuele toestand van het Nationale Wegennetwerk, op enig traject binnen de territoriale grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden nog een situatie waarin de vrije doorstroming van het gemotoriseerde verkeer zodanig verstoord is dat redelijkerwijs gesproken kan worden van filevorming, alleen de geest?
20: Jazeker, dat is het geval, inderdaad. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bijvoorbeeld, tussen Hoevelaken en Voorthuizen 10 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij Arnhem 10 minuten oponthoud. Het is ook druk op de A27 Breda Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, daar ook 10 minuten vertraging. Het meeste oponthoud op dit moment op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Leusden en Nijkerk, namelijk 40 minuten. De oorzaak van die file is een auto met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. En het is erg druk op de N57 Brouwersdam Middelburg bij Deltapark Neeltje Jans, ongeveer een kwartier vertraging.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
21: NPO Radio 1. KRO NCRV.
22: Ik

0: Ronald Giphart.
1: Goedemiddag en welkom terug. Bent u bekend met het verschijnsel second screen content? Ik werd daar door mijn kinderen op gewezen. Second screen behavior, of second screening zoals het heet, is de praktijk dat mensen, terwijl ze naar een aflevering van een serie op Netflix kijken, ondertussen iets op hun telefoon googlen, hun tekstberichten checken of even op TikTok gaan voor een geinig filmpje. De afnemende aandachtspannen, het voortdurend wisselen tussen schermen en de steeds grotere voorkeur voor media die ook begrijpelijk blijven als je er slechts met een half oog naar kijkt, beginnen steeds zorgelijke vormen aan te nemen. Omdat dit gedrag tegenwoordig eerder norm dan uitzondering is, houden hedendaagse scriptschrijvers er rekening mee door verhaallijnen en dialogen vooral niet te gecompliceerd te maken. Dat wordt second screening writing genoemd. Ik vraag me dan af, zou dit voor romans ook gelden? Bestaat er zoiets als second page behavior? Dat je voor een de debuutroman van Janaika Zomer leest, Heremietdagen heet die, en die kan ik van harte aanbevelen, en tegelijkertijd met een half oog de bundel Camelon van Zaïre Krieger leest. Dat is toch uitgesloten. Lezen lukt uitsluitend met je volle aandacht, en daarom maakt een goed boek ook altijd zo'n diepe indruk. Zo, ik heb gezegd, die zit. Welkom in het tweede uur van de Taalstaat.

0: Je hebt het beloofd, dit grappige liedje van vriendinnen van de show Jentel en de Boer komt uit haar huidige voorstelling Rekhalzen, genomineerd voor de Pulifinario 2026 voor beste voorstelling kleinkunst. Die wordt op 12 oktober uitgereikt, maar eerst zijn ze op 5 september hier te gast in de Taalstaat.
1: Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Ton den Boom van de Dikke van Dalen en het woord van de week. Mark Malmain uit Brussel, deelnemer aan de Groot Dicté Zomerquiz. Jolanda Shinya uit Eindhoven over haar vergeetwoord. Alfred Burney over zijn nieuwe boek Augustus. En René Appel bespreekt de TNA van Sam Hagens.
2: Het woord van de week.
0: De Nederlandse taal staat nooit stil. Ze bruist en borrelt voortdurend van de nieuwe woorden. De ene keer is dat een verrassende samenstelling. De andere keer een nieuwe betekenis van een woord dat we al kennen. Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, schenkt ons iedere week een woord van de week. Goedemiddag, Ton. En wat is jouw woord van de week?
3: Dat is het woord magnietje.
0: Magnietje?
3: Ja, magnietje. En dat vond ik in een column in het Financiële Dagblad. Een column van Milo Brandt. Die schreef over influencer Nicola Ebbing. Die een week geleden, of ruim een week geleden, nogal onder vuur lag. Omdat ze had gezegd dat ze zo nu en dan een glaasje champagne drinkt. Terwijl ze toch zwanger is. En nou, daar kreeg ze veel kritiek over. En Milo Brandt schreef dan dat ze toch wel een beetje begrip had voor Nicola Ebbing. Ze zegt, als je 9 maanden lang op je tenen door een dorre woestijn van moedjes en magnietjes moet stiefelen, lijkt 1 glaasje champagne me een oase. Het is dus een woord dat niet eerder in de krant is aangetroffen. Maar ik denk dat het wel in de spreektaal voorkomt. Want ik vond het 1 of 2 keer op de sociale media. Iemand die het ergens met hem niet mee eens was, die had het over nog meer belastingen, wetjes, regeltjes en magnietjes bijvoorbeeld op Twitter.
0: En even een magnietje schrijf je met een streepje. Het klinkt als meer dan alleen een verbod. Een streepje.
3: Nou, dat is een beetje het punt. Ik heb even in de woordenlijst gekeken.
0: Ja.
3: Daar staat wel het woord magnieter in. Magnieter, dat is iemand die dus dingen verbiedt. Dus
0: ja,
3: het woord heeft wel is wel ergens in ingebed. En magnieter wordt door de woordenlijst zonder streepje geschreven. Dus het is inderdaad zo dat Milo Brandt het met een streepje schreef. Maar naar analogie van magnieter kan ik me heel goed voorstellen dat magnietje ook een hele correcte spelling is, dus zonder streepje.
0: Oké, en even over de lading van dat woord. Want het klinkt toch als meer dan alleen een verbod. Het mag niet.
3: Mm-hmm. Ja, precies. Maar het is ook een beetje. Het gaat eigenlijk een beetje over een bekrompen verbod. Voor een benepen en geestig verbod. Het betekent inderdaad wel verbod. Maar het wordt met een bepaalde bijklank gebruikt. Alsof het inderdaad een beetje iets benepens is. Hè, waarover of iets schoolmeesterachtigs. Mm-hmm. Het is wel. Dus de betekenis is inderdaad verbod, maar het heeft allerlei bijklanken.
0: Ja.
3: Het is schertsend, ironisch, misschien zelfs een beetje kindertalig.
0: Voordat je nou zo die definitie geeft, eerst eventjes gefeliciteerd, Ton. Want je haalde een groter nieuws dat je dat vulvalippen waar je het vorige week over hadden, dat je dat in Vandalen gaat opnemen.
3: Ja, nou, dat nieuws dat is volgens mij gemaakt door. Het is een beetje komkommertijd, heb ik het idee. Want dit was wel. Dit was wel. Kijk, er komen elke
0: komkommertijd, oké.
3: Elke week komen er 5 woorden bij. En het is natuurlijk niet zo dat er elke keer zoveel over te doen is. Maar in dit geval is er prima campagne gevoerd door de mensen die dit initiatief hebben genomen om dat woord verder te verspreiden.
0: Hey, wat is je definitie van magnietje?
3: Ja, dat is een schertsend of ironisch woord voor een wat bekrompen of benepen verbod.
0: Heel goed, dankjewel Ton den Boom, hoofdredacteur van Dikke van Dalen, voor je woord van de week.
2: De quote van de week.
0: RTV Utrecht maakte woensdag een rondje met boswachter Joris Hellevoort over landgoed Beerschoten, waar de bomen ernstig te lijden hebben onder de droogte. Hij trekt zich het lot van het bos zeer persoonlijk aan. Als iemand zegt dat het mooi weer is, dan wordt hij boos. Want het is het niet voor het bos, dat staat te kreunen, zegt hij. Hij heeft ook een passende uitdrukking gevonden voor zijn gemoedstoestand.
4: Ik verkeer op dit moment in ecologische rouw. Dat is een heel mooi woord voor eigenlijk iets wat helemaal niet oké is. Omdat je natuurlijk inderdaad dagelijks geconfronteerd wordt met de ellende van het bos.
0: Ja, door dagelijks geconfronteerd te worden met de ellende van het bos verkeert hij in ook ecologische rouw. Inderdaad een mooi begrip voor iets dat niet zo mooi is. Wij wensen Joris een periode van ecologische heling toe en het bos trouwens ook.
1: De Groot Dicté Zomerquiz.
2: 10 keuzevragen over spelling.
1: Minimaal 8 goed betekent deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse taal in het najaar.
0: Ja, nog 4 kansen op deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse taal in november. En dat gaat via de Groot Dicté Zomerquiz. Elke deelnemer krijgt 10 meer keuzevragen over taalzaken die je ook in het Groot Dicté kunt tegenkomen. Deze vragen zijn gemaakt door de taaladviesdienst van Onze Taal. Beantwoord je er minstens 8 goed, dan staat er een stoel voor je klaar bij het Groot Dicté. En vandaag is onze kandidaat Mark Malmé, 59 jaar, uit Brussel. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Jij bent tweetalig, dus zowel Frans als Nederlands talig.
5: Ja, zo goed als.
0: Ja. Je werkt in de bewakingssector.
5: Klopt.
0: Spreek je nou thuis op je werk Nederlands of Frans?
5: Nee, ik spreek Frans thuis.
0: Ja.
5: Want ik woon samen met iemand uit Frankrijk.
0: Ha.
5: En op het werk verloopt ook alles in het Frans.
0: Goed, dus heb je dan, is dat een voordeel of een nadeel voor deze quiz die je nu gaat doen?
5: Geen flauw idee.
0: Is Nederlands een beetje een geheime liefde van jou?
5: Ja.
0: Oké, nou, laten we eens kijken of er nog een Frans leenwoord in de quiz zit. We gaan beginnen. Ik wens jou heel erg veel succes.
5: Dankjewel.
2: De Groot Dicté Zomerquiz.
0: Vraag 1. Schrijf je octopus met een C of met een K?
5: Met een C.
0: Met een C is goed en die C die hebben we te danken aan het Latijn. Vraag 2. Het water is lauw. Schrijf je lauw met AU of met OU?
5: AU.
0: AU, dat is goed en dat heeft met de herkomst van het woord te maken. Vraag 3. Hoe bereid je een ovenschotel? Hoe bereid je een ovenschotel? Is bereid dan met een korte ei of met een lange ei?
5: Met een korte ei.
0: Met een korte ei. Bereiden met een lange ei, dat betekent ergens oprijden, zoals op een paard. Dus het is bereiden met een korte ei. Vraag 4. De vergoede schade. Is vergoeden met 1D of met 2D's? 1D of 2D, je moet nu antwoorden. 1D is goed. Je hoeft alleen maar een E om erachter te zetten om vergoed te vervoegen. Vraag 5. Ik ben bang dat ik eenzaam word zonder jou. Op welke letter eindigt word? Ik ben
5: met
0: bang
5: een D.
0: Met een
5: delta.
0: T. Ja, dat is goed. Als ik het onderwerp is, dan komt er geen T achter de stam. Vraag 6. Staat er een trema in het woord cafeïne? Staat er een trema?
5: Ja.
0: Het woord cafeïne en het antwoord is inderdaad ja. Het trema laat zien dat er bij de i een nieuwe lettergreep begint. Cafeïne. Goed, eens even kijken hoor. Vraag 7. Komt er in het woord interview een u voor? Interview.
5: Nee.
0: Nee, dat is goed. We hebben het uit de Engels geleend, dus zonder u. Vraag 8. Staat er een tussen-en in het woord bolleboos? Bolleboos.
5: Nee.
0: Nee is wederom goed. Bolleboos is een vast geheel en daarom zonder tussen-en. Vraag 9. Ik verslikte me bijna in een visgraat. Ik verslikte me bijna in een visgraat. Eindigt visgraat op een D of op een T?

0: thee is wederom goed. Meervoud visgraten hoor je die thee namelijk ook. Visgraten. Vraag 10. We weten de uitslag al, maar we gaan hem toch doen. Ik maak soep volgens Italiaans recept. Heeft het woord Italiaans hier een hoofdletter?
1: Ja.
0: Ja, dat is wederom goed. Aardrijkskundige namen en hun afleidingen krijgen vrijwel altijd een hoofdletter. U heeft 10 antwoorden goed. En u verdient dus met recht een deelname aan de Groot Dicté Nederlandse Taal Dicté.
1: Mag ik even corrigeren? Mijn familienaam is Malfe.
0: Malfe. En wat zei ik?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Nee, toen zei ik het fout. Malfe. Het
1: leek er wel op.
0: Welke? Malfe. Mark Malfe, dankjewel dat je hier was. Viel het mee of tegen?
1: Ik ben bedankt. Ja, viel best mee.
0: Je bent alleen maar uit Brussel hier overgekomen om even zo'n...
1: Ja, ik luister elke zaterdag naar de Taalstaat.
0: Kijk, en dat horen we nou graag. Dankjewel dat je
1: met
0: er was.
1: Met plezier. U bent bedankt.
0: Volgende week spelen we weer een nieuwe Groot Dicté Zomerquiz. Deze hele zomer kun je op de site van Onze Taal ook een selectietest doen om deelname aan het Groot Dicté te verdienen. Ga daarvoor naar onzetaal.nl/grootdicté.
2: Doe mee aan de Groot Dicté Zomerquiz.
3: nporadio1.nl/detaalstaat. Het vergeetwoord.
2: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
0: Taal kan ons nuances geven, zo rijk en divers als de kleuren in een aquarel. Dat schreef de beschermvrouwe van het vergeetwoord, schrijfster Nelleke Noordervliet, over het in leven houden van woorden die in onbruik dreigen te raken. Elke week doen wij hier een poging om het palet zo breed mogelijk te houden. En vandaag doen we dat met de 60-jarige Yolanda Sinha uit Eindhoven. Goedemiddag, mevrouw Sinha. Zeg ik uw achternaam wel goed, Sinha?
4: Nou, niet helemaal. Het is makkelijker dan je denkt. Het is gewoon Sinha.
0: Sinha, oké. Mevrouw Sinha, wat is uw vergeetwoord?
4: Mijn vergeetwoord is loenemaker.
0: Loenemaker. Ik heb echt geen idee wat dat is.
4: Nee, mijn vader gebruikte dat altijd. Dat is, en hij gebruikte dat voor mensen die een beetje opschepperig waren. Die, okay. Iemand die mooie praatjes verkoopt, zeg maar. Bedrieglijke praatjes. En die noemde die een loenemaker.
0: Een loenemaker, een praatjesmaker.
4: Ja, ik vind het altijd een mooi woord. En ik moet altijd nog denken als ik iemand zie of tegenkom die ook een beetje mooie praatjes verkoopt. Dan moet ik altijd aan een loenemaker denken.
0: Ik vind het een geweldig woord. En ik stel voor dat we dat vanaf nu zoveel mogelijk gaan gebruiken. Loenemaker, dus iemand die het niet zo nauw neemt met de waarheid. U gebruikt het zelf dus ook nog?
4: Ja, ik moet zeggen dat mijn kinderen nooit weten waar ik het dan over heb, maar... ik blijf het proberen.
0: Ja, nou, we gaan vandaag dat woord een opkontje geven hier in de Taalstaat. U krijgt een oorkonde voor het inbrengen van het woord loenemaker. Wie weet komt dat de verspreiding ten goede. Hou het in ere, Yolanda Sinha uit Eindhoven. Wie ook een vergeetwoord wil adopteren, dat kan dat kenbaar maken via nporadio1.nl/vergeetwoord. En de beschermvrouwen van het genootschap van vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet, ik citeerde haar net, die zal vervolgens beoordelen of het in onze lijst terechtkomt of niet.
3: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
2: Iedere eerste zaterdag van de maand maken we een boek bekend. Onze vraag aan u?
3: Leest u het samen met ons? De laatste zaterdag van de maand nodigen we 3 leesteraars uit om in onze uitzending met de schrijver in gesprek te gaan.
2: Taalstaat@kro-ncrv.nl.
3: Boek nu.
0: We kregen al erg veel enthousiaste reacties binnen van leesteraars die allemaal druk aan het lezen zijn in Foto's van zonnige dagen van Thomas Verbocht. Ik ben zelf het boek ook aan het lezen. Het is het boek waarin we ons deze maand verdiepen voor onze boekenclub Boek Nu. Wie er nog in gaat beginnen, nou, die komt al snel deze mooie passage tegen. Ik liep naar de... Ik moet even goed voorlezen. Ik liep naar de rivier, daarna. Het was donker. Ik ging op de rand van de kade zitten en stelde me voor dat ik op het beginpunt van alles was. Dat het ineens gebeurde. Mijn leven dat zich voor mij uitstrekte. In verschillende richtingen, fel licht erboven. De volle zomerzon, midden op een dag. Ik verwachtte niet van mezelf dat ik een keuze maakte voor een richting. Ik kon me trouwens niet bewegen, maar daar werd ik niet neerslachtig van. Ik dacht, het was meer dan denken. Het barstte uit alle gedachten waarvan ik vaag of scherp bewust was. Ik ben de toekomst. Daarom die felle zon in mijn gedachten op die winterse namiddag. Nou, prachtig fragment uit Foto's van zonnige dagen van Thomas Verbocht.

0: Wilt u dit boek nou met ons meelezen? Dat kan. Meld u dan aan op nporadio1.nl. Boek nu, schuinstrepen, boek nu. Op 29 augustus is Thomas Verbocht te gast om met een aantal luisteraars hier in de studio dat boek te bespreken.
1: Je moet me niet haasten, sneller kan ik niet. Je wil de volgende fase, oh, maar ik zit nog veel te diep. Je moet me nu

0: Morgen is Merel Pauw te gast bij Zomergasten. Merel Pauw is actrice, theatermaker en artiest. Sinds 2021 maakt ze muziek onder de naam Rapper Elmer. En dit was haar nummer Ga Vreemd van haar EP Nothing Ontploffing.
1: De Taalstaat. Ronald Giphart.
0: Op 20 augustus vieren we de 75ste verjaardag van Alfred Burney. De Haagse schrijver en essayist debuteerde bijna 40 jaar geleden met Tamara's Lunapark en brak in 2017 definitief door met De Tolk van Java, waarvoor hij de Libris Literatuurprijs en de Henriette Rolands Holsprijs kreeg. 10 jaar na dat boek verschijnt nu de roman Augustus. Burney wilde ditmaal weg van zijn eigen familiegeschiedenis en de postkoloniale thematiek en terug naar de fictie. Hoofdpersoon August Kroos is een gepensioneerde leraar en vondeling. Hij weet dus niet wie zijn ouders zijn. Een roman over afkomst en herinnering, over opgroeien in de jaren 60 en over veranderende normen en taal. En dat is allemaal Alfred Burney's werk. Hij is hier te gast. Alfred, hallo.
2: Hallo, hoe gaat-ie?
0: Goed, met behulp van een technicus voeren wij dit gesprek op afstand. Want jij bent een beetje aan huis gekluisterd, hè?
2: Ja, ja, vanwege mijn gezondheid. Ik kan er helaas niet bij zijn, maar
0: ik zie jou voor een boekenkast zitten.
2: Ja.
0: Mensen die meekijken, die zien jou ook. Allereerst gefeliciteerd met je boek.
2: Dank je wel.
0: Met augustus wil je weer terug naar de pure fictie.
2: Ja, ik wil weer terug naar Tamara's Lunapark, maar dan anders.
0: Ja, waarom had je daar behoefte aan?
2: Ja, ik had een beetje genoeg van de postkoloniale literatuur, mijn Indische afkomst, en dan gaan ze maar door. Ik dacht, ja, ik wil nu gewoon weer lekker echt fictie gaan schrijven, alles verzonnen.
0: Ja, en is dat gelukt?
2: Dat is, ja, ik hoop het. Mijn proeflezers zeiden van wel, ja.
0: Nou ja, er zit af en toe nog wel wat
2: in. Burney in, ja, natuurlijk. Ja. Ja, zeker.
0: Zeker.
2: Ja, daar kan je niks aan doen, hè, als schrijver. Er komt altijd wel wat... Ja, er komen altijd wel thema's terug die je in je vorige boeken ook hebt bespeeld.
0: En welke thema's bijvoorbeeld?
2: Koloniale geschiedenis,
0: ja,
2: bijvoorbeeld.
0: Zit er ook in, hè? Ja.
2: Ja, dat zit er bijvoorbeeld in. En even kijken, teruggaand over kinderthuizen heb ik ook eerder geschreven.
0: Kom ik zo nog even op terug.
2: Ja, dit is het wel zo'n beetje, denk ik.
0: August Kroos. Dat is
2: Augustus
0: Kroos, ja.
2: Of August of Guus.
0: Ja, Guus, ja. Zo wordt hij door een van zijn pleegvader, of degene die zijn naam bedacht heeft.
2: Ja, of genoeg. Guusje.
0: Ja. Ja. Hoe ontstond die hoofdpersoon?
2: Die ontstond uit mijn fantasie.
0: Oké.
2: Okay. Ja, die heb ik helemaal verzonnen. Ik dacht, hoe zou het nou zijn? Want ik heb het wel eens over mijn Indo-schap gehad. In verschillende romans. Hoe zou het zijn als je niet weet wie je vader is? Je weet niet wie je moeder is. Sterker, je weet zelfs niet waar je bent geboren. Je bent ergens te vondeling gelegd. Hoe zou dat voor zo'n persoon zijn? En ik heb me geprobeerd daarin in te leven. Ik heb wel een aantal mensen daarover gesproken.
0: Oké. Okay.
2: Met echte wezen enzovoort. Door in de loop der tijd. En ik heb me geprobeerd in te leven in die mensen.
0: Ja. Zou je eens een fragment willen voorlezen? En dan beginnen we bij een passage waar Augustus een autorit maakt langs plekken die bepalend waren voor zijn jeugd.
2: Ja, nu beginnen gelijk. Ja, oké, daar gaan we. De weg is door de jaren heen gemetamorfoseerd tot een autovijandig parcours met asfalt en veel vegetatie in een middenberm. En verderop met irritant afzichtelijke nieuwbouw voor welgestelden. Maar het blijft diezelfde weg. Er komt een dag waarop ik die voorgoed verlaat. Bij het belangrijkste perceel uit mijn jeugd kijk ik gewoonlijk even naar links, waar ook Cassia's graf op de katholieke begraafplaats ligt. Ik heb nooit begrepen waarom juist daar. Daarnaast, door een greppel gescheiden, beginnen de bosjes waar mijn geheim is begraven. Diagonaal verderop ligt de plek waar ze me ooit vonden. Ik ben een man van ooit gevonden. Wie kan mij dat nazeggen? Ze zijn er, maar niet veel in dit land. De grootvader van de schrijver Simon Vestdijk was er één. Te vondeling gelegd op de hoek van de Vest en de Dijk.
0: Ja, nou dat laatste detail vond ik fantastisch. Dat ben ik meteen gaan nazoeken. Dat is inderdaad.
2: Wist je dat dan niet?
0: Nee. Misschien wel eens ergens gelezen, maar ik had het niet paraat.
2: Dat had ik wel paraat uit mijn hoofd. Maar ik heb er later nog nagekeken of het klopt. Ja. Maar het klopt inderdaad.
0: Het klopt inderdaad, ja.
2: Ja, dat, ja. De grootvader, hè? Dus
0: de grootvader, zeker, ja. Een groot deel van het leven van Augustus speelt zich af in kindertehuizen.
2: Ja.
0: Hoe autobiografisch zijn die passages?
2: Dat is interessant. Ik heb zelf 4 jaar in kinderthuizen gezeten. Maar die Augustus Kroos, die heb ik een beetje gemodelleerd naar een jongen die echt als vondeling daar neer is gelegd en tot zijn 18e daar heeft gewoond.
0: Mm-hmm.
2: En voor dat jaartje in het pleeggezin heb ik weer een ander genomen. En voor dat jaar in dat tuchthuis heb ik weer een ander genomen. Dus ik heb drie andere personen genomen.
0: Ja.
2: En een stukje van mezelf. Dus ja, die Augustus Kroos is zeg maar opgebouwd uit mezelf en drie andere personen.
0: Ja, het gaat er pittig aan toe. Het is niet aangenaam om te lezen wat er allemaal in die kinderthuizen gebeurde.
2: Oh, daar, ja, dat is jaren 60. Dat wilde ik wel laten zien. Ik dacht, hoe gaat het er tegenwoordig aan toe, hè? Met jongeren, maar dat zijn dan nog problematische jongeren. Mm-hmm. En zo. Ja, die hebben een coach, een maatschappelijk werker, een psychiater. Ik weet niet wat ze allemaal hebben. Ze worden in ieder geval naar mijn smaak in de watten gelegd. Maar in de jaren 60 was het gewoon, ja, bek houden en luisteren. En verder deden ze maar wat. Weet je, het was allemaal heel strak en ja, bijna militaristisch.
0: Ja. Nou, ja. Ik heb dat met aandacht gelezen.
2: Was je verbaasd?
0: Zeker, ja. Ja, zeker. Ja. Ik vond het
2: een hele andere tijd, hè?
0: Heftig.
2: Ja.
0: Over de huidige tijd gesproken, want Augustus begint als een soort brief aan een mediator die hij moet schrijven, want hij heeft een verhouding gehad, hij is leraar, Nederlands, met een 18-jarige Tara.
2: Tara, ja.
0: Ja.
2: Die is ook aan mijn verbeelding ontsproten.
0: Ja, daar ging ik eigenlijk wel vanuit. Maar je wist misschien bij het schrijven ook wel dat de hedendaagse lezer daar onmiddellijk iets van zal vinden. Van een man op leeftijd die een verhouding met een meisje van 18 krijgt.
2: Ja, dat, maar de aantrekkingskracht tussen die twee is niet. Is geen seksuele aantrekkingskracht. Nee. Die twee.
0: Soms een beetje, toch?
2: Nou, nee, in het begin niet. Het is de aantrekking. Ze herkennen iets in elkaar.
0: Mm-hmm.
2: Ik zal niet te veel van het boek verklappen, maar het komt erop neer dat zij allebei één persoon missen.
0: Mm-hmm.
2: En die ene persoon, dat is Kasia.
0: Ja, Kasia is zijn grote geliefde, zeg maar.
2: Ja. En die Kasia, nou dat zal ik dan ook maar verklappen, waarom niet, is dan weer de moeder van dat meisje.
0: Juist.
2: En zij herkennen, ik bedoel, hij staat voor de klas en zij komt die klas binnen. Ja, ze herkennen iets in elkaar, maar ze denken allebei aan die vrouw die er niet meer is.
0: Mm-hmm.
2: Dat is het. En ja, in het begin kan je dan denken, ja, wat is dat tussen een 60-jarige leraar en een 18-jarige meid, maar ja, als je het verhaal goed begrijpt, dan lijkt het me geen probleem te vormen. Lijkt me niet, maar het kan altijd. Ja. Ze kunnen altijd, als je kwaad wil doen, dan kan je altijd wel een punt voor maken.
0: Ja. Nou ja, als je kwaad wil doen. Hij is leraar, Augustus, enorme lezer. Het boek zit daar ook vol met schrijvers, met boeken, met muziek, maar allemaal culturele verwijzingen. Ik had soms het idee dat ik ook wel een beetje over jou zat te lezen. Jouw voorkeuren.
2: Ja, dat klopt wel. Ja, ja. Als ik Vestdijk noem, Couperus, Slauwenhof, Kawabata, mm-hmm. Ja, gaat ze maar door. Ja, ja. Ja, dat gooi ik. Ja, dat komt vanzelf. Het is niet zo van, ja, laat ik maar eens wat name dropping doen. Ja. Maar ja, dat komt gewoon voorbij tijdens het schrijven. Ja, heeft het je gehinderd?
0: Helemaal niet. Ik vind het geweldig. Dan moet meer over dat soort onderwerpen geschreven worden. En wat ik ook prettig vind, ja, Augustus is een tegendraadse leraar. Ja. Hij heeft weinig op met voorgeschreven boeken. En bepaalt liever zelf wat zijn leerlingen moeten lezen. Nou, dat is mij uit het hart gegrepen.
2: Ja, precies, precies. Ja. Hij komt bijvoorbeeld met een boekje, dat is in het echt, hè, die is samengesteld door Bert Paasman. En die heeft ooit die matrozenliederen uit de tijd van de VOC, die heeft hij verzameld. En ook uitgebracht. Ja. En ik dacht, ja, als je die teksten leest, dan krijg je een heel ander beeld van die VOC. De VOC is nu... wordt nu gezien als de eerste handelsmaatschappij ter wereld. Ja. Maar er gingen ook heel veel matrozen naartoe. Dat was een soort sekstoerisme eigenlijk.
0: Jong. Nou, ja, en dat zit allemaal in je boek.
2: Ja, ja. Wil je dat ook? Nee, ja, dat zou ik niet voorlezen, maar ik heb hem hier wel voor me.
0: Nou, dat vind ik ontzettend mooi. Maar het lijkt me ook iets voor lezers thuis om te gaan lezen. Want ja. We zijn een beetje aan het eind van het gesprek gekomen.
2: Oh, zo snel.
0: Zo snel gaat het.
2: Op
0: 20 augustus word je 75 jaar. Ja. Ga je het nog vieren op een bepaalde manier?
2: Ja, in kleine kring. Gewoon thuis. Ja, ik zou eerst mijn boek gaan presenteren, maar mijn gezondheid laat dat niet echt toe. Helaas. Dus ik doe het gewoon thuis.
0: Nou, gelukkig is er de verschijning van jouw boek augustus. En ben je namens ons allemaal hier al enorm gefeliciteerd met je verjaardag alvast. En dank dat we een straalverbinding konden aanleggen om met jou te spreken.
2: Dank je wel.

0: En dit was Ai Ai Ai van BJ's Wildverwant. En BJ, BJ, staat voor Bart-Jan Baartmans. Hij maakte al eerder Nederlandstalige muziek met Wildverband. Dit was Wildverwant. En dat is een bandje samen met zijn zoon Tom, dochter Anna en wat andere muzikanten. Ai Ai Ai.
1: DNA van een BN'er.
2: René Appel.
0: Vlak voor de finish moet hij zijn co-host Welmoet Seidsma missen. Die is namelijk overgestapt naar RTL. Daarom had hij de vloeren vrijwel voor zichzelf in de zomertalkshow Goedenavond Nederland. Hij presenteerde presenteerde sinds vorige week alle uitzendingen. Sam Hagens was deze zomer dus alomtegenwoordig. Aanleiding voor schrijver en taalwetenschapper René Appel zijn taalgebruik aan een nadere analyse te onderwerpen. Goedemiddag, René.
3: Goedemiddag, Ronald.
4: Er wordt 15 miljard aan kernenergie gereserveerd. Terwijl dat nu al blijkt dat dat gewoon te laat is en veel te duur gaat zijn.
5: U wijst dan ook op die 40 miljard aan fossiele subsidies, hè, aan bedrijven die,
4: ook, ja,
5: die draaien op olie, op gas.
4: Ja, miljarden subsidies.
5: Dus lastige alleen daaraan wel is dat meer dan de helft, ja, dat zijn internationale afspraken. Dat is nou eenmaal geregeld.
4: Nee,
5: kun je niet, blijkt uit onderzoek van het kabinet,
3: ja, en daar zit
5: kun je niet zomaar aanpassen.
0: Nou, dit kwam uit Goedenavond Nederland van afgelopen woensdag. Wat vroeg je op, René?
3: Ja, in het algemeen is hij een zeer heldere spreker, vind ik. Goede dictie, goede uitspraak. En hij gaat hier heel goed in op het betoog van Christine Teunissen. Hè? Sinds kort voorzitter van de Tweede Kamerfractie, ja, van de Partij voor de Dieren. Hij wijst op het feit dat het om internationale afspraken gaat waar we ons aan hebben te houden. En als ze hem dus weer probeert te interrumperen, net als trouwens Henk Vermeer van de BBB, die er ook een handje van heeft, dan praat Sam Hagens daar overheen, omdat hij de regie in handen wil houden.
6: Het is een behoorlijke puinhoop. U bent verantwoordelijk minister. Vindt u dat u nog aan kan blijven?
7: Nou, het lijkt me praktisch, want er moet een hoop gebeuren. Dus daar heb ik een minister voor nodig.
6: Nou, ik kwam wat, het is niet helemaal goed gegaan, toch, de afgelopen week? U legt de schuld dus niet bij uzelf. U vindt dat u kan aanblijven.
7: Ja, weet je, ja,
8: dat vind ik ook. Maar dan door naar de volgende vraag.
6: Maar ik mag hier toch gewoon een vraag over
8: stellen? Ja, Wacht even.
0: Ja, dit was een fragment uit de coronapersconferentie van september 2021... waarin hij toenmalig minister De Jonge vraagt of hij wel aan kan blijven.
3: Ja.
0: We hoorden ook een nogal geërgerde Mark Rutte. Waarom wil je dit horen?
3: Omdat hij heel goed stand blijft houden tegenover toch twee zwaargewichten natuurlijk. De Jonge en Rutte. En Rutte is vooral bijzonder geërgerd. Rutte lijkt te denken, die blaag, die snotneus, ja, die valt weer een beetje lastig. Terwijl hij zit er inderdaad als journalist om een vraag te stellen. Dat zegt hij ook, maar ik mag toch wel een vraag overstellen. En dan gaan ze weer door. En dan zegt hij aan het einde ook nog een keer, ik heb nog geen antwoord gekregen. En hij houdt dus vol zonder brutaal te worden of iets dergelijks.
5: Goedenavond, fijn dat u kijkt. Fijn dat jullie er zijn allemaal. Een hele goede avond, fijn dat u kijkt. Fijn dat jullie er zijn allemaal. Een hele goede avond, fijn dat u kijkt. Goedenavond, fijn dat jullie er allemaal zijn.
0: Ja, er zijn allemaal verschillende uitzendingen van Goedenavond Nederland. Nou ja, ik begrijp wat er is. Ja, behoorlijk fijne.
3: Fijn, ja, fijn. Goedenavond en fijn. Fijn dat u er bent. Heel veel. Wat dat betreft zou u wel iets meer mogen variëren. En het woordje fijn, dat is wel een modewoordje. Hè. Ik hoor bijvoorbeeld vaak mensen, fijne avond, fijne dag. En Hagen zegt nooit, leuk dat u er bent, mooi dat u er bent, goed dat u er bent, fijn dat u er bent.
0: Ja, ja, even persoonlijk feit, ik vind dat wel moeilijk dat je eenmaal zo'n woordje gebruikt, zoals fijn. Ik gebruik altijd het woord mooi en zeggen, sturen mensen mails en zeggen, u gebruikt wel heel vaak het woordje mooi. Hoe krijg je dat er nou uit?
3: Dat zal, met straf moet je daarvoor krijgen, Ronald. Elke keer een lichte stroomschok als je het woordje mooi gebruikt, bijvoorbeeld.
0: Mooi.
5: Twee kleine dorpen in Brabant dan. Die zijn tot op het bot verdeeld over de mogelijke komst van een POA. Ik kende die term nog niet tot op de dag van vandaag, maar het is een tijdelijke opvang voor minderjarige asielzoekers. Een soort doorstroomlocatie. Engelen en Bokhoven, dat zijn die dorpen. Het zijn al dagen toneel van intimidatie, bedreigingen en vandalisme.
0: Ja, ook Goedenavond Nederland, eind vorige maand. Ik hoor niet zo heel veel bijzonders.
3: Nee, maar het is een hele heldere inleiding. Waarin hij niet overdrijft, de situatie goed weergeeft. Uitlegt wat een TOMA is.
0: Ja.
3: Woord kende ik eerlijk gezegd
0: ook
3: nog
0: niet.
3: Ik vind het wel een mooie afkorting.
0: Zeker.
3: Tijdelijk onderdak voor minderjarige asielzoekers.
0: Een beetje aan een stoma, denk ik.
3: Ja. En een goede drieslag zit er in: intimidatie, bedreiging en vandalisme. Alhoewel je daar een kanttekening bij zou kunnen plaatsen. Intimidatie en bedreiging is min of meer hetzelfde.
0: Ah.
5: Ik vind dat achteraf best wel vreemd dat je een journalist die net begint in Den Haag, dat je dat zo duidelijk zegt.
2: Überhaupt dat iemand jou ging vertellen hoe je je werk moest doen.
5: Dat is best wel apart.
9: Ik dacht, nou ja, ik ben eigenlijk best wel optimistisch. Maar als ik jou nu hoor, Olaf, dan weet ik eigenlijk niet of het wel op korte termijn er echt iets gaat veranderen.
10: Dit kwam uit het programma Eva, april vorig jaar.
3: Best wel.
10: Best wel, hè?
3: Dat is een mode-uitdrukking. Antoine Ronald, gebruik jij het wel eens?
10: Best wel, ja.
3: Best
10: zeker.
3: Wel? Nou,
10: ja.
3: Ik probeer het te vermijden. Misschien dat ik ook af en toe in de best wel val, trap. Maar ik probeer het te vermijden. En mensen zeggen, het vind ik best wel moeilijk. Vind ik moeilijk. Of je vindt het tamelijk moeilijk of erg moeilijk. Maar dat best wel, nee.
10: Ik zal het proberen op te letten.
5: Ik heb twee kinderen van 5 en 7. Die vinden het nu geweldig om spookverhalen dan aan het eind van de avond te horen. Ja. Dan ga ik spookverhalen verzinnen. En dit vertelde ik laatst aan een vriend van mij. Die zei, oh ja, nou, ik vraag dat aan ChatGPT wat voor verhalen ik moet vertellen.
11: Je spookverhalen verzinnen is ook prachtig.
5: Dat is toch ook leuk?
11: Ja, fantastisch. Ja,
5: behalve als ze dan de dag daarna de hele avond janken omdat ze niet naar bed willen. Omdat ze bang waren van het spookverhaal van papa van de avond ervoor. Maar het is niet alleen lezen. Want oké, goed, we lezen minder boeken. Ja. Maar als er dan een lampje vervangen moet worden in huis, dan vragen we aan ChatGPT, hoe vervang ik een lampje?
10: Opnieuw, goedenavond Nederland. Waarom koos je dit?
3: Ja, ik vind het heel mooi zoals hij lezen en voorlezen hier even onder de aandacht brengt. Het belang daarvan. Wij in dit programma willen dat uiteraard ook stimuleren, maar hij probeert het ook. En hij straalt een enthousiasme uit. Hè? Hij vindt het geweldig om dat voor te lezen. En dat vind ik heel goed.
5: Vorig jaar zaten we tegenover elkaar. Dat werd toch soms iets te chaotisch, dat gasten heen en weer keken. Nu 1 presentator, iets overzichtelijker. Ik denk dat dat wat voordelen met zich meebrengt.
10: Dit kwam uit een video van de Telegraaf.
3: Ja, dit is een heel klein dingetje. Ik vind het een mooie verspreking dat we heen en weer keken. Terwijl het hier kijken, had hij hier moeten zeggen.
10: Ah.
3: Hij zei keken. Ja, dat in het context wordt dat veel duidelijker. En dat komt natuurlijk doordat je het werkwoord gekeken hebt. En je hebt heen en weer. Dus die 2 E's, die krijg je al. En van kijken maak je er automatisch keken.
5: Je vergelijkt het eigenlijk met een soort midlife crisis. Dus je overweegt een nieuwe vrouw, misschien een nieuwe baan, motorrijlessen. Maar hoe vertaalt zich dat tot de stad, die midlife crisis?
10: Ja, de stand van Nederland begint juni. Hij loopt hier door Nieuwegein met een electoraal geograaf. Waar gaat het je om?
3: Ja, niet om dat electoraal geograaf. Ook een moeilijk woord, maar om die mooie vergelijking van Nieuwegein met een midlife crisis. En dan geeft hij daar voorbeelden van, bijvoorbeeld een motor gaan rijden en dergelijke. Op bepaalde leeftijd mensen dan doen. En ik vind dat wel een leuke vergelijking.
10: Ja. Als je nou eens het taalgebruik van San Hagens zou moeten samenvatten.
3: Hij is alert, hij spreekt goed Nederlands, maakt af en toe een vergissing. Hij zegt bijvoorbeeld ook een soort midlife crisis. Het is gewoon een midlife crisis. Mm. Maar dat doen we allemaal wel eens, Ronald.
10: Zo is het. Dankjewel, René Appel, voor je analyse van de taal van San Hagens. Goedenavond Nederland is nog tot eind deze maand te zien. Dan zijn Pauw en de Wit weer terug. In het gedicht Vrede schreef Leo Vrooman de woorden droogte blozend van ellende. Hopelijk is het snel met de droogte gedaan. De taalstrijd werd gemaakt door Jeroen van Kan, Bart Kool, Ida Albersboer, stagiaire boomarts en technicus Rob.
12: Dit was een programma van KRO NCRV.
13: Op NPO.
14: Dit weekend.
15: Voetbal.
14: De start van het nieuwe eredivisieseizoen. Vanmiddag om 16:30. NEC Telstar. Vanavond in NOS Langs de Lijn. Go Ahead Willem II. PSV Fortuna. En AZ ADO.
15: Wielrennen.
14: De laatste etappes van de Tour de France van.
13: Wie luistert, weet meer.
16: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
21: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
22: NPO Radio 1. 1 uur.
23: Jort Kelder.
24: Ja, aanstonds dokter Kelder. We gaan het hebben over een plan hoe het allemaal anders kan met al die regeltjes. We worden gek van de bureaucratie, nog meer ambtenaren, nog meer regels. Hoe kan dat anders? Hoe kunnen we productiever worden in het schone land en ook nog misschien een beetje groen gaan groeien voorts? Europa staat in de fik, letterlijk, hè, de bossen branden. Is dat eigenlijk wel zo erg? En kunnen we iets tegen doen? Dat en nog zowat na de nieuwe stelling, bezorgd door Jennifer Okkeloen.
25: Spanje heeft per direct grenscontroles ingesteld voor reizigers uit Italië. Die duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Correspondent Miralda Bruyne, ja, waarom doet Spanje dat, die grenscontroles?
26: Ja, je zou het kunnen zien als oog om oog, tand om tand. Hè. Italië stelde controles in naar aanleiding van wat er in Ceuta is gebeurd afgelopen week. En daar was Spanje natuurlijk heel boos om. Ze hebben Italië toen een soort ultimatum gegeven van, nou ja, om die controles dus terug te trekken. Maar Italië die reageerde daar niet op. En toen hebben ze zelf de maatregelen ingevoerd. Nou, Spanje zegt dit te doen omdat ze bang zijn voor de illegale migranten die Italië binnenkomen. Waar overigens de afgelopen jaren meer illegale migranten Europa zijn binnengekomen dan in Spanje. Maar ja, ze spreken zichzelf ook tegen. Want aan de andere kant zeggen ze, nou ja, toen jullie als Italië de crisis bij Lampedusa hadden in 2023, waren wij ook solidair met jullie. Toen kwamen er in een week zo'n 10.000 migranten aan in Lampedusa. Ja, dus eigenlijk is het wel duidelijk dat het om een politieke beslissing gaat om Italië te laten zien, nou ja, wij laten dit niet zomaar gebeuren.
25: En welke gevolgen heeft dat voor mensen die de grens over willen?
26: Ja, Italië en Spanje die liggen niet aan elkaar vast, hè. Dus een grens over land, zeg maar, die is er niet. Wat het vooral gaat betekenen is dus dat vluchten die van Italië naar Spanje gaan, dat daar willekeurige controles zullen plaatsvinden. Die zijn al uitgevoerd op bepaalde vluchten. Mensen zullen hun paspoort dan moeten laten zien. Ja, terwijl dat normaal gesproken tussen Schengenlanden in principe niet hoeft. Maar je moet wel weten, dit soort controles zijn ook weer geen uitzondering. Dat gebeurt wel vaker in Schengengebied. Maar ja, wat dit gevoelig maakt, is natuurlijk dat het zo op deze manier wordt aangekondigd en vooral de reden waarom.
25: Ja, want je zegt het is vooral politiek. Wat betekent deze maatregel dan voor de verhoudingen tussen de landen?
26: Ja, als het gaat om migratie stonden deze twee landen natuurlijk al lijnrecht tegenover elkaar. Je hebt aan de ene kant Spanje met een linkse regering. Dat zelfs een regularisatie van honderdduizenden illegale migranten invoerde dit jaar. En ja, daartegenover staat Italië met een rechtse regering dat zich amper aan het verdrag van Dublin houdt en migranten die daar zijn aangekomen ook bijna niet heeft teruggenomen tegen dus die afspraak. In. En ja, de relatie tussen die twee landen die lag dus al ingewikkeld. Maar dit kan zeker het nog wel ingewikkelder gaan maken. Maar het lijkt in elk geval onontkomelijk dat Brussel zich hiermee moet gaan bemoeien de komende tijd.
25: Dankjewel, correspondent Miralda Bruyne. De politie heeft een verdachte opgepakt voor het schietincident in Den Haag van vannacht. Daarbij kwam een vrouw om het leven. Het gebeurde in een woning in het zuiden van de stad. De verdachte sloeg op de vlucht, maar werd later dus opgepakt. Ook het mogelijke wapen is gevonden. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, Bij de woning in Den Haag wordt nog onderzoek gedaan. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een rijverbod voor vrachtwagens, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren, vertelt correspondent Gimbal Duk.
0: Bijvoorbeeld de Rijn, die staat historisch laag, waardoor de scheepvaart alleen nog maar met minder inhoud, minder vracht of soms helemaal niet meer kan varen. En dat is natuurlijk grote gevolgen voor de logistiek en daarmee ook voor de economie. Want juist ook de scheepvaart over de Rijn in Nederland en Duitsland is een van de belangrijkste logistieke aders in Europa. Daarom is nu dus getroffen dat het rijverbod dat bestaat op zondag voor logistiek in deze deelstaat wordt opgeheven. En normaal bestaat het rijverbod er, zodat chauffeurs ook rust krijgen. En ook dat in combinatie met het recreatieverkeer niet te druk wordt op de weg. Maar nu weegt dus volgens de transportministers van deze deelstaten het zwaarder dat de economie en de toeleveringsketens in stand blijven.
25: De maatregel hangt wel samen met de vakantiedrukte.
0: Het is natuurlijk sowieso al druk nu in de weekenden vanwege het vakantieverkeer, ook vanuit Nederland op de Duitse snelweg. Maar voor één schip heb je ook echt heel veel vrachtwagens nodig. Eén vervoerder schetst bij de publieke omroep WDR dat je voor één schip zeker 100 vrachtwagens nodig zal hebben. Aan de andere kant is de vraag of we dat ook echt gaan merken, want er zijn natuurlijk niet plotseling meer chauffeurs. Daarom is er ook kritiek van bijvoorbeeld de vakbonden, die zeggen dat chauffeurs mogelijk extra moeten gaan werken en dat de enige dag vrij die ze hebben misschien kan worden opgeofferd. Terwijl een andere, iemand uit de transportsector, PR spreekt van augenwischerij, dus een rookgordij, een netmaatregel. Want hij zegt, wie nu op zondag moet gaan werken, die krijgt dan waarschijnlijk op maandag vrij. Dus de vraag is of we uiteindelijk heel veel verschil gaan merken in de logistiek.
25: De verruiming geldt in ieder geval tot 31 augustus. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloes komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken en de brand is onder controle. Een orkaan heeft in het zuiden van Japan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China.
1: Het NOS-journaal.
25: Rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Steeds meer foto's op tweedehandsplatform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding er op de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Frederik Zuiderveen is hoogleraar ICT en recht aan de Radboud Universiteit. Hij vertelt bij wie de verantwoordelijkheid ligt als er een AI wordt gebruikt in advertenties.
2: De eerste verantwoordelijkheid is op de verkoper. Die moet zich eerlijk gedragen. En als uiteindelijk als de koper het koopt en die ziet een scheurtje extra, maar die vindt er geen probleem mee, dan heeft die verkoper zich niet netjes gedragen. En eigenlijk illegaal gedragen ook. Maar ja, als de koper er geen probleem mee heeft, dan gebeurt er nooit iets mee natuurlijk. Ik weet niet alle platforms uit mijn hoofd, maar bij Vinted is het bijvoorbeeld zo geregeld dat de koper, die moet binnen 2 dagen zeggen het is oké of niet. En als het niet oké is, dan dan kan de verkoper korting geven of het geld teruggeven als je het product terugstuurt en dat soort dingen.
25: Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moet de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen is er een afwisseling van zon en wolkenvelden. Blijft wel droog bij 26 tot 31 graden.
24: Nou, en bij de ANWB zit Helene Geest. Helene, het is toch heel rustig in het land? Iedereen zit in Frankrijk, Italië, Spanje.
4: Ja, dat zou je denken bijna. Nou, blijkbaar zijn er ook heel veel mensen nog in Nederland. Want er staat meer dan 100 kilometer file. En er zitten ook een paar behoorlijk lange files bij. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bijvoorbeeld. Tussen Hoevelaken en Stroe een kwartier vertraging. Het is ook druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar sta je ook een kwartier in de file. De meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar het zuiden. Tussen Vianen en Culemborg. Een half uur vertraging door een auto met pech. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle staat ook een auto met pech bij Amersfoort-Vathorst. Kost je ook ongeveer een kwartier. En door de afgesloten A50 is het heel erg druk op de N304 van Ede naar Apeldoorn. Tussen Wekerom en Otterlo ook een half uur vertraging.
24: Dankjewel, Helene. Nou, ik zou zeggen, jongens, airco aan en gaan. Sterkte daar in die file. Straks, dokter Keldernico. Bij ons breekt econoom professor dokter Barbara Baarsma irritante bureaucratie af. Hoe kom je van al die overbodige regels af? En gaan we een keer groeien misschien ook? Dan hebben we een aangeschoven dokter Edwin Pos. Die weet alles over bos, natuurlijk. We hebben een jonge dokter die onderzoekt de VOC-mentaliteit op de bodem van onze zee. Hoe zit dat? En we bellen met een christendemocraat die vecht tegen de gluurbril. Misschien kent u hem. Dat alles onverwijld naar de mededelingen van de middenstand.
1: Ster. Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
7: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
8: NPO Radio 1. Apro Tros.
9: Dr. Keldrenko.
8: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
9: Jort Kelder.
24: Ja, daar zijn ze, hoi. Dr. Keldrenko hier in Allard Pierson met heden diagnoses over de economische reorganisatie van Nederland. Hoe we kwieker en slagvaardiger kunnen worden. Praat ik over met de econoom professor Dr. Barbara Baarsma. Dan welk bos droogte en hitte wel overleeft, want die zijn er toch ook. En ons verkoeling kan brengen, moeten we veel meer bos hebben. En hoe dan? Ik vraag het aan ecoloog Dr. Edwin Pos. En dan welke geheimen geven houten tonnen van een paar eeuwen geleden nog prijs over onze Hollandse handelsgeest, nog wel van voor de VOC misschien zelfs. Ik praat erover met jonge dokter Jeroen Oosterbaan. Nou Edwin, het is allemaal nieuws. Hè. Er wordt heel veel geld uitgegeven aan de extreme hitte. Want ja, dat is natuurlijk ook weer een markt. Het wordt weer heel warm komende week. Moeten we naar het bos in plaats van naar het strand? Is het eigenlijk beter daar?
27: Ja, en het bos is het koeler. Dat is eigenlijk heel simpel. Studies laten zien dat als je een groene binnenstad hebt, om even zo te zeggen, dat kan toch een gauw 2 tot 5 graden schelen.
24: Een groene binnenstad, ja. En als dat willen we al heel, heel lang, maar het lukt niet echt nog. Hè? Het gaat niet hard. Het is allemaal stenig en de dakterrassen zijn schaars.
27: Ja. Sommige steden doen het beter dan andere, denk ik. Ja, zeker.
24: Welke doen het goed?
27: Oh, in Nederland? Oh, dat is een goede vraag. Geen idee. Ja. Nee.
24: Maar waarom verplichten ze niet bijvoorbeeld gewoon ieder nieuw appartementengebouw moet gewoon een dak op met bos in plaats van lelijke apparaten en liftkokers en schachten? Ik bedoel, maak er wat van.
27: Daar komen we denk ik zo meteen op met de regeltjes en de regulatie. Maar daar zijn ook wel regeltjes voor. He, dus je kijkt naar nieuwbouw, dat je een bepaalde groene gevels ja. bijvoorbeeld en dergelijke. Dus probeer het wel.
24: Ja, nee, dus je ziet wel eens hier en daar wat. Maar als je bijvoorbeeld hier naar die ei-oevers kijkt, is één grote stenige rotzooi. Maar goed, ja. dat is mijn mening. En die geldt gewoon op de zender. Dat is gewoon de wet. Dus bij deze. Huil je als je het nieuws ziet op dit moment met al die branden?
27: Dat klinkt raar, maar nee, ik huil niet. Het is wel heel droevig, maar ik ben ook een soort optimist in dat opzicht. Maar ik denk dat we ja. echt nog wel het kunnen doen. Ja. Ik denk dat als we nu allemaal al zeggen van we gaan met z'n allen zitten en huilen over hoe erg het is, dan komen we nergens.
24: Okay.
27: Ik denk dat we ook vooral moeten kijken naar wat kunnen we wel doen. Ja. En er zijn ook wel degelijk dingen die we kunnen doen, maar dat moeten we wel nou ja, bijna allemaal, zou ik zeggen, doen.
24: Ja. Er zijn ook wel lichtpuntjes, hè?
27: Zeker.
24: Het straks zelf, maar de Amazone gaat minder snel naar de kloten dan we dachten, bijvoorbeeld.
27: Ja.
24: ja.
27: ja. ja. En er is ook gewoon nog heel ja. veel Amazone over. Hè? Ik denk dat we dat ja. ook goed moeten realiseren.
24: Ja, zeg maar niet te hard. Ja. Ik hoorde een motorzagel starten.
27: Ja, precies, ja.
24: Maar goed, we zijn natuurlijk heel hypocriet. Want wij, ik geloof dat wij relatief meer neerhalen dan de Brazilianen. Ja. In verhouding tot het landoppervlak. Ja. Maar we weten natuurlijk altijd heel goed in Nederland wat de rest van de wereld moet doen. Ga door naar Barbara Baarsma. Er is een VS-Europa-paradox, wordt het wel eens genoemd. Paul Krugman, de Nobelprijswinnaar, had het er ook over. Dat Europa zichzelf zo in de put praat. Weet je, de Amerikanen zijn geweldig, de Chinezen zijn onverslaanbaar en wij zijn niks.
9: Ja,
24: waar sta jij?
9: Ik mocht Paul Krugman een paar keer ontmoeten toen hij in Nederland was. En hij genoot echt van het wandelen door de stad. En hij zei, jullie kwaliteit van leven is zoveel beter dan in een gemiddelde Amerikaanse stad. En daar heeft hij gelijk in. Er is geen reden voor Calimero-sentiment. Ook al heeft dat wel post gevat na verschijning van het Draghi-rapport. Hmm. En in Nederland ook nog eens een keer dunnetjes over na het Wenning-rapport. Nederland heeft, of Europa heeft, een inderdaad betere kwaliteit van leven. Dat komt omdat we beter toegankelijke en beter, kwalitatief betere publieke diensten hebben. Zoals zorg, zoals onderwijs. We hebben meer kansengelijkheid, minder inkomensongelijkheid. Ongelijkheid. Ja. We hebben hogere gelukscijfers, met name voor jongeren. Weet dat Amerikaanse jongeren scoren op de ranglijsten met wereldgelukscijfers 62, tussen Afrikaanse landen staan ze dus.
24: Ja.
9: En we hebben, economisch heel relevant in Europa, eigenlijk een grotere markt. Wij hebben 450 miljoen inwoners en de Amerikanen 340.
24: Ja, maar ze hebben meer kwam.
9: Helaas benutten we die schaal niet.
24: Ja.
9: En toegegeven, de Amerikanen hebben een hogere productiviteitsgroei, zijn dominant in hoogtechnologische takken van sport, zoals cloud, zoals cyber, zoals AI. Mm-hmm. Ze hebben meer leveringszekerheid wat betreft energie, ze hebben diepere kapitaalmarkten enzovoort. Dus ze hebben veel op ons waar wij van kunnen leren. Ja. Maar wat zij met die welvaart doen, is minder gelukmakend dan wij.
24: We gaan er straks helemaal op door, maar het punt is natuurlijk toch dat Paul Krugman loopt door een Europese stad. Het komen schitterende steden. Maar het is wel de foto, de ansichtkaart van de vorige eeuw. Het is gewoon, we zijn een museum. Het is het Efteling.
9: Je hebt helemaal
24: dus
9: gelijk.
24: We zijn de welvaart van ons voorouders aan het opvakken.
9: Wij hebben heel veel welvaart verkregen met elkaar door de manier waarop we een efficiënte overheid hadden, veel vernuft en innovatie. Ja. Of ook, we hebben nog steeds best een heel goed bestuurlijk apparaat hoor, als je het vergelijkt internationaal.
24: Zeker.
9: Waar het nu aan het ontbreekt is toekomstig groeivermogen. Ons structureel groeivermogen. Een economie kan maar op twee manieren groeien. Doordat meer mensen meer uren werken. Of doordat ze per gewerkt uur meer waarde toevoegen.
24: Dat laatste is nog slimmer.
9: Dat eerste, we hebben gewoon niet zo heel veel groei meer van hoeveel mensen werken. Dus moet het allemaal komen uit die arbeidsproductiviteit. En daar scoort Nederland laag. Lager dan onze.
24: En we gaan het straks vooral over regeltjes hebben. Hoe we daar vanaf komen. Heb je ook een rapport met anderen over geschreven. Jongens, doe eerst even een publieksvraag hier. Wie denkt hier in de zaal, ja, het zal met mij beter gaan dan met mijn ouders? En ik bedoel dat natuurlijk vooral in economische zin. Voor mij wordt het in brede welvaartstermen. Wie zegt ja? Ja, moet je ook zeggen. Zeg, roep even. Oké. En wie zegt nee, luidkeels? Gaat slechter? Ja. Nee, durft iemand nee te roepen? Oké, dat is dus een schaars geluid hier eigenlijk, kun je zeggen, Barbara. De meeste mensen denken, het gaat eigenlijk wel beter, maar dat is uitzonderlijk.
9: Nou, op zich denken heel veel mensen, het gaat goed met mij, het gaat slecht met de rest.
24: Ja.
9: Maar wat je ziet is dat met name jongens wel denken, het gaat minder goed met mij dan met mijn ouders. En dat komt omdat ze, vrouwen zijn, hun moeders waren wat nog niet hoog opgeleid. Mm-hmm. En zij halen dat in. Dus vandaar, dat is het effect.
24: Die vrouwen zijn gewoon te ijverig. Die moeten wat minder hard werken.
9: Ja, of jongens harder. Wij willen toch meer productiviteit groeien, hoor. Kom op, een beetje meer vrouwenpower.
24: Ja, joh, maar die jongens op school is natuurlijk ook een ramp. Goed, we gaan eerst even met de politicus bellen. Haagse kwesties. Ik bel met Jantines Winkels, Tweede Kamerlid voor het CDA. Zij stelde Kamervraag onder nummer 2026-ZIN-6715... aan David van Wil, minister van Justitie en Veiligheid. En dat gaat over die AI-brilletjes van Meta, Google en Apple, weet je wel, waar je dus stiekem iemand mee kan filmen. Er zijn er al 7 miljoen verkocht vorig jaar, alleen door dat bedrijfje van Zuckerberg. Goedkoopste bedoel kost om €300. En Kylie Jenner die mag hem aanprijzen. Het is toch een schande, hè, Jantine? Heb je hem al zelf in huis, die stiekem met bril straks voor op het strand?
10: Nee, zeker niet. Nee. Oh. Goedemiddag.
24: Goedemiddag.
10: Ja, inderdaad. Wij maken ons wel zorgen daarover, ja.
24: Ja?
10: Absoluut.
24: Ja. Ja. Want?
10: Het is gewoon, het is niet duidelijk dat iemand aan het filmen is. En zo'n camerabril.
24: Jawel, er zit een lampje op. Je moet wel goed kijken, maar dan zie je een lampje branden.
10: Dat lampje, alleen al door de zon zie je soms al niet meer dat die lampje schijnt.
24: Ja.
10: En er zijn zelfs van die stickertjes te koop online, dat je hem ook nog kan afplakken. Dus dat is allemaal best wel te manipuleren. En los daarvan, wij denken ook van hoe gaan we nou met elkaar om in de publieke ruimte? Dit moeten we volgens mij niet willen normaliseren.
24: Zijn er al excessen genoteerd? Ik geloof ook wel dat er hier en daar op TikTok al hele kanalen zijn met allemaal stiekem filmpjes, hè?
10: Ja, zeker. Ja, dat is ook niet nieuw. Hè. Dat hebben we afgelopen jaren al wel vaak voorbij gekomen. Ook inderdaad wat je zei over het stiekem filmen van vrouwen. Rondom zwembaden bijvoorbeeld.
24: Mm-hmm.
10: Echt heel erg zorgelijk. Maar wat we nu zien gebeuren is dat die brillen steeds modieuzer worden. Je haalt het net al aan. En daardoor wordt het ook interessanter voor een breder publiek. En wordt het nog minder herkenbaar dat het zo'n camerabril is.
24: Ja, want het lijkt eigenlijk bijna een gewone zonnebril. Het is een heel klein beetje dikker als je goed kijkt. Maar het kan een gewone zonnebril zijn. Ja.
10: Ja,
24: nou zeggen het ook critici van maar wacht even. Het is bijvoorbeeld voor hulpbehoevenden slechtzienden en zo. Heeft het weer wel een functie. Het zijn dan, visueel beperkt heet dat dan. Of mensen met Alzheimer. Zou het nuttig kunnen zijn, zo'n bril?
10: Ja, kijk, dat geloof ik best. En dat is mooi als techniek dat kan bieden. Maar ik heb niet het idee dat het op dit moment bepaald als een medisch hulpmiddel wordt ingezet. Ik zou dat doktersrecept wel eens willen zien van al die mensen die op dit moment allemaal filmpjes maken in restaurants.
24: Ja.
10: Op allerlei plekken, theaters. En dat dan vervolgens ook weer online zetten. Helemaal niet met de goedkeuring van al die mensen die ze ondertussen filmen. En die daar helemaal niet op zitten te wachten.
24: Nou, Jantien.
10: Dus nee, dit is gewoon een kwestie van bedrijven die, wat je al zegt, miljoenen van die brillen aan het verkopen zijn. En dat aan het pushen zijn. En dat in een best wel snel tempo gewoon ons straatbeeld binnenkomt.
24: Ja. Maar nu even is de vraag natuurlijk, hoeveel regels wil je van de minister? Want er moet natuurlijk ingegrepen worden, het is duidelijk.
10: Ja, absoluut.
24: Wat wil je? Wat denk je dan aan? Want ik bedoel, die bril is wereldwijd te koop. Dan gaat Nederland als enige voorop lopen en roepen, het mag niet.
10: Nou, dat is niet helemaal waar. Je ziet ook in Duitsland dat er al wetgeving is om die brillen geheel te verbieden. Om ze te verkopen.
24: Ja, ja.
10: En waar wij eigenlijk wel geïnteresseerd in zijn om te laten onderzoeken of het mogelijk is om het te verbieden in de openbare ruimte. Dus juist op al die plekken waar ik het net over had. Ook op straat, in al die verschillende publieke gebouwen, in restaurants. Is het mogelijk?
24: Maar is dat niet? Aan de andere kant, nu mag je toch al niet zomaar. Je mag niet iedereen filmen. Kijk, publieke figuren, ik ben gewoon het haasje, dat is duidelijk. Ze mogen me overal filmen. wij verdienen wat minder bescherming. Maar voor de rest, gewone mensen mogen niet exposed worden. Dat staat al volgens mij in de jurisprudentie in de wet. Dus wat hebben we voor nieuwe regels nodig?
10: Ja. Ja, klopt. Nou ja, wat ik al zei, Duitsland heeft dus extra regels om dit aan te scherpen. Ik denk ook wel ontwerpeisen, dus aan die bril, hoe die eruit ziet. Mm-hmm. Wat mij betreft mag die paars worden met een goud randje. Maar ik denk, of dat die lekker opvalt, maar ik denk ontwerpeisen in Europa ook heel erg belangrijk kunnen zijn.
24: Ja,
10: en gewoon echt handhaving van onze privacyregels, want vaak zijn die er al wel.
24: Ja.
10: Maar wordt daar totaal niet op toegezien. En wordt er
24: maar
10: gewoon
24: verbieden,
10: met die data
24: verbieden. Weet je wel, ik had laatst een vriendje van mij, zijn auto werd even gesloopt door iemand op een parkeerplaats. Die had zo'n, ik zal niet merk noemen, zo'n auto die allemaal camera's rondom heeft. En kon die de boef doorvangen. En dat krijg je natuurlijk met, die mevrouw die zei, dus privacy, mag me niet arresteren nu. Ja, dag, je hebt net mijn auto gesloopt. Dat krijg je natuurlijk ook met die brillen straks. Het heeft ook wel voordelen, toch?
10: Nou kijk, ik denk ten aanzien van veiligheid, denk ik dat het heel erg belangrijk is om natuurlijk ook wel camera toezicht te hebben bijvoorbeeld. En dat kan ook natuurlijk heel veel brengen.
24: Ja.
10: Maar ik vind dit, als
24: nee, maar als je het Jantine, als je het verbiedt, kan het,
10: is het dat
24: is klaar.
10: Iedereen zomaar met zo'n bril de boel allemaal laten filmen. Volgens mij is het iets, dat is gewoon hartstikke commercieel. En dat is heeft niks te maken met maatschappelijk belang. En ik denk juist dat er veel maatschappelijke problemen zijn geweest tot nu toe. Ook met bijvoorbeeld natuurlijk mobiele telefoons, rondom eenzaamheid in het onderwijs. En ik denk dat we gewoon goed met elkaar moeten nadenken van, is dit nou vooruitgang? Hè? De techniek komt wel beschikbaar, maar in hoeverre moeten we dat willen toepassen en toelaten? Ja. Ook ter bescherming van anderen in de samenleving.
24: Maar je kan natuurlijk ook gewoon met je cameraatje op je telefoon, iedereen heeft van mij, kan je ook zo'n filmpje maken. Is eigenlijk precies hetzelfde, het is wat meer obvious, maar je doet of je op je telefoon kijkt, maar stiekem film je iedereen. Kan ook, dus jeetje, hoe ver gaat het? Wat ga je dan verbieden? Ik snap helemaal je probleem, maar de consequenties ervan zijn nogal drastisch. Want dan moet je eigenlijk zeggen, filmen in de openbare ruimte sowieso verboden.
10: Nou, ik denk sowieso dat we mensen daar veel bewuster van moeten maken, inderdaad, welke regels daaraan zijn verbonden. Ja. En ook, maak duidelijk dat je aan het filmen bent. Ik vind het best bizar dat als ik ergens een broodje zit te eten, dat ik niet eens in de gaten heb dat ik gefilmd word.
24: Ja, je moet nooit etend gefilmd worden. Dat is een hoofdreg.
10: Nee, precies. Dat zou je ook niet willen, denk ik. Nee. Maar omdat iemand anders daar online een verdienmodel uit denkt te halen.
24: Ik snap je. Jan Tienswinkels. Hey.
10: Volgens mij moeten we dat niet willen. Dus die telefoon en die bril, dat vind ik nog wel een groot verschil.
24: Op welke treurige camping zit je nu? Je bent natuurlijk met vakantie, je hebt reces.
10: Nee, ik ben op vakantie geweest. Dat was heerlijk. Ik heb inderdaad op de camping gezeten. En ik ben op Terschelling geweest.
24: Oké, ik heb je niet gezien. Maar goed, we kennen elkaar ook niet. Ja, nee. Ik was er ook. Ik heb er een huis. Jij zat natuurlijk op een camping.
10: Nee, ik zat dit keer in een vakantiehuis met mijn schoonfamilie.
24: Oké, die kunnen het dan weer wel betalen. Oké, ik plaag jou hoor. Jan Tienswinkels van het CDA. Voorwaarts. Hoi. Ik praat door met professor. Dat ben ik toch een pestkop eigenlijk. Maar goed. Professor Dr. Barbara Baarsma, zit hier, hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Voorzitter van de bankraad van DNB, van de Hoge College natuurlijk. Je bent ook lid van wat dan nu heet de Productiviteitsraad. Ik wist niet dat het bestond.
9: Het bestaat nog maar net.
24: Het bestaat net, hè? Ja. En we hebben een denktank Denkwerk. Die maken kloeke rapporten, verstandige rapporten lijkt me ook. Maar je hoofdfunctie is natuurlijk, je bent hoofdeconoom bij PricewaterhouseCoopers. Ik praat dan met een Kamerlid net en we gaan het over regeltjes hebben, want dat rapport van het

0: We gaan het over regeltjes hebben, want dat rapport van Denkwerk wat jullie hebben uitgebracht, gaat hier natuurlijk ook deels over. De bureaucratisering, de kosten van regels. 17 miljard zijn we kwijt aan wet en regelgeving een beetje. Dat kost ons 1,5% economische groei, terwijl we maar de helft daarvan op dit moment hebben. Dus we zouden ontzettend veel kunnen winnen. Maar je hoort het meteen, het gaat over die bril. En er moet iets tegen bedacht worden. En dat is natuurlijk het concrete probleem met al die regels. Er is altijd een reden waarom iemand een regel wil.
1: Ja, wat we hebben gedaan, bij PwC hebben we de regeldruk in kaart willen brengen door de arbeidskosten van nalevingsactiviteiten in kaart te brengen. Dat was die 1,5% van het BBP. En bij Denkwerk hebben we een rapport uitgebracht waarmee we de effectiviteit van de democratie willen vergroten, omdat de democratie het nu heel zwaar heeft. De geloofwaardigheid staat op het spel, omdat de democratie, het democratische proces te weinig resultaten oplevert. Het gesprek dat je net met het Kamerlid had is eigenlijk een voorbeeld van hoe het werkt. Er is een probleem. En het loont voor de politicus om voor dat probleem een specifieke regel te introduceren. Ja. Dan scoor je politiek. Ja. Waarmee je politiek niet scoort, is met het schrappen of vereenvoudigen van bestaande regels. Dan word je, ik zou het heel mooi vinden als je diegene dan hier ook zou uitnodigen. Ja. Maar dan scoor je toch over het algemeen minder in onze mediacratie die we met elkaar hebben. En in feite wat je zou willen is ook niet zo'n verkokerde blik op dit probleem. Want het gaat inderdaad over de publieke ruimte en privacy in de publieke ruimte. Daar zijn vast en zeker al allerlei wetten voor. Maak daar nou iets integraals van in plaats van dat je weer een specifiek nieuw iets
0: krijgt. Maar ja, zo gaat het dus.
1: Ja, maar dit is
0: 3500 moties ingediend het laatste Kamerjaar. Nou, en die leiden allemaal weer tot nieuw regeltje als het goed is.
1: Nee, maar ik denk dus dat het heel belangrijk is dat we dat bestuurlijke proces aanpassen, zodat de regeldruk naar beneden gaat. Ten eerste door duidelijk te maken wat zijn eigenlijk de kosten van die regelgeving.
0: Ja, dat hebben we gedaan.
1: Ja, dat hebben we met dat rapport, de arbeidskosten. Maar dat is een onderschatting van de totale kosten. Want de kapitaalkosten bijvoorbeeld het kopen van een of ander softwaresysteem om na te leven. Maar belangrijker, de gemiste opbrengsten doordat je, doordat er regelgeving is, bepaalde innovatie niet kunt doen, bepaalde technieken niet kunt ontwikkelen. Die gederfde opbrengsten voor de economie, die zijn er ook niet. Mm-hmm. En ik wil wel zeggen, regels hebben een doel, een maatschappelijk doel. Veel van de regels komen tot stand omdat wij daar als burgers en bedrijven om vragen. Ja. Dus wij zullen ons ook moeten disciplineren en moet daarover na moeten denken. Maar als je het proces, het bestuurlijke proces, zo wil aanpakken dat een volgende keer je niet met een Kamerlid belt die weer met een nieuwe regel komt, maar bijvoorbeeld met eentje die geschrapt wordt, is één.
0: Maar nou, goed idee, gaan we doen.
1: Dank je. Maar ik maak inzichtelijk wat die kosten zijn. Hè? Wat zijn de kosten van die regelgeving? Ja. Twee, maak politiek bindende afspraken over het reduceren of vereenvoudigen van die regels. Dat hebben we ten tijde van kabinet Balkenende.
0: Die deed dat wel goed.
1: Ja, tussen 2002 en 2010 had hij vier kabinetten. En wat hij deed in het tweede en derde kabinet, is bindende afspraken. Dus iedereen in de ministerraad was eraan gebonden. Iedereen had gezegd, ja, ik ga voor die 25%. En hij had een krachtige
0: 25% reductie van
1: 25% reductie van wat toen nog heette administratieve lasten. Ja. En hij had een hele krachtige directie erop gezet van zowel economische zakenambtenaren als financiënambtenaren. En hij had het gekoppeld aan de begroting. En elke keer in de ministerraad kwam er een rapportage. En als je dan als bewindspersoon, als minister, het niet had gehaald of het niet goed deed, nou dan had je gewoon een rot tijd. En dan kwam er een cultuuromslag.
0: Erik van den Burg heeft dat volgens mij in zijn portefeuille. Nu staatssecretaris geworden van zo'n bestuurlijke reorganisatie. Je hebt ook die actie van Karremans. Vincent Karremans, minister toen nog, heeft nu een andere portefeuille. Maar ik ga 500 regels afschaffen. Ik geloof als je alles afpelde dat er 93 bleven hangen. En dat was best wel nagehangend fruit, eerlijk gezegd. En de kleinere dingetjes die het snelste eraf kan halen. Ze pogen het wel.
1: Nee, in het coalitieakkoord van kabinet Jetten staat bijvoorbeeld inderdaad 500 regels schrappen voor 1 juli. 94 zijn er daadwerkelijk geschrapt. Wat zijn dat voor regels? Nou, bijvoorbeeld fusietoezicht door de kartelpolitie, of door de, in dit geval, fusietoezichthouder ACM. Daar worden de omzetregels nu aangepast aan de inflatie. Heel oké, maar is dat nou? Een andere regel was bijvoorbeeld, ik noem even, de universele post dienstverlening. Die hoef je nu niet meer. In 2 dagen hoeft de post niet bezorgd, maar 3 dagen. Die zitten ook allemaal in die 94. Ja. Dus ik denk, het kan beter. Het tweede wat erin staat is een grote vereenvoudigingswet die er elk jaar moet komen, voor het eerst in 2027. Dit is allemaal goed. En het is goed dat er aandacht voor is, maar ik denk, we moeten onze democratie

0: die echt onderhouden. Dus ik zou denken, bijvoorbeeld, richt het meer op de toekomst. Ja. Zorg dat we niet 4 jaar in die Kamer zitten, ja, maar 6 jaar in de Kamer.
1: Ja, dat, we gaan nu echt naar dat rapport van Denkwerk. Hè? Ja. Dat, dus Democratie en Revisie, waar jullie ook heel veel voorstellen doen.
0: Ja.
1: En leg ze maar uit, want er zitten best wel spectaculaire dingen bij.
0: Ik denk dus, zorg dat er meer ruimte is om beleid dat je begint,
1: ja,
0: ook af te maken. Dus daarvoor heb je niet, 4 jaar is niet genoeg. Dus ga van 4 naar 6 jaar als zittingstermijn.
1: En ook niet weg als het kabinet valt, per se. Als er Kamer niet ontbinden.
0: Niet automatisch, ja. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Duitsland ook niet. En dan, als je dan na een val van een kabinet, kun je in de bestaande Kamer nieuwe meerderheden kiezen. Dat is goed voor de stabiliteit.
2: Best wel lastig hoor, trouwens. Op het moment.
0: Dat is lastig, maar daarom probleem. Stellen we voor, doe ook de verkiezing van de Eerste Kamer op dezelfde dag als de Tweede Kamer.
1: Ja.
0: En zorg dat de...
1: Of schaf hem zelfs af. En
0: op termijn, maar dat is...
1: Correctief referendum in eigenlijk.
0: Dat is op termijn zeker een optie, maar dat is best ingewikkeld. Ja. Maar zorg dat die Eerste Kamer op dezelfde dag wordt gekozen. Ook dus die zittingstermijn van 6 jaar. Mm-hmm. En zorg dat ze niet alleen een vetorecht hebben, maar ook een terugzendrecht naar de Tweede Kamer. Ja. En een hele belangrijke is dat we een kiesdrempel toch... Overwegen.
1: Ja, jullie stellen voor als je alles doorberekent 4%. Dat 4%, zou het ideale zijn.
0: Want dat is als je de laatste paar verkiezingsuitslagen...
1: Je hebt natuurlijk veel minder fracties ineens.
0: Ja, maar als je voor 2%, dat zou ook kunnen. Ja. En nu heb je 0,67% van de stemmen genoeg om in de Kamer te komen. Ja. En dat leidt tot enorme versnippering.
1: Wij zijn... Het makkelijkste om parlementariër te worden is Nederland.
0: By far.
1: De drempel is het laagste van alle landen in de wereld.
0: De meeste ons omringende landen zijn 4-5%. Ja. Dus het is ook niet zo heel gek. En dat zou betekenen dat je makkelijker meerderheden kunt sluiten.
1: Mm-hmm.
0: Dit soort van maatregelen helpt om meer stabiliteit te krijgen en iets meer ruimte om te investeren in de toekomst te krijgen. En dus bijvoorbeeld niet meteen met een nieuwe regel, omdat dat scoort vandaag en voor de volgende verkiezingen. Ja. Maar dat je denkt, welke bestaande regel kan ik misschien integraler maken? Oh, moet ik misschien over de ministeries heen? Veel meer op zo'n manier denken.
1: Nou, is integraal ook vaak een smoes om dan het nog zo breed te maken dat er uiteindelijk ook niks gebeurt?
0: Ik denk dat Kamerleden nog altijd wel daar zitten, omdat ze daadwerkelijk een resultaat voor burgers en bedrijven
1: willen. Ja,
0: als het een probleem is, dit film in de openbare ruimte bijvoorbeeld, dan zal daar heus een oplossing voor kunnen komen.
1: Ja.
0: Ik heb daar wel het vertrouwen in dat ze dat. Ik ben niet te cynisch in dat opzicht. Maar ik denk dat het ook bijvoorbeeld heel belangrijk is dat we. Singapore heeft dat bijvoorbeeld. Want alleen maar meer tijd voor dingen is misschien niet genoeg. We zullen ook, wat we net memoreerden over de tijd van Balkenende, bindende politieke afspraken maken. Mm. Maar Singapore heeft binnen hun ministerie van Algemene Zaken, dus direct onder de premier, hebben ze een strategy group. En die strategy group die zet over al de ministeries heen.
1: Wat willen wij bereiken?
0: Zetten zij doelen. Maar ze zorgen ook dat er wordt bijgehouden, worden die doelen gehaald.
1: Ja.
0: Wat wordt er niet gehaald? Hoe moeten we bijsturen? Mm-hmm. En als er keuzes moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld bij stikstof in Nederland, dan zou zo'n groep kunnen zeggen, dat wel, dat niet. Zodat je niet, zoals wij, jarenlang gegijzeld bent.
1: En als ze het voor elkaar krijgen, krijgt de ambtenaar ook nog een bonus daar.
0: Ja, oké, nou dat zal dan Nederland misschien wat minder niet mogen zijn.
1: Een ambtenaar wordt nooit beloond hier omdat hij het goed doet, dan wordt alleen maar gestraft als hij iets fout doet. Dat is natuurlijk het probleem ook.
0: Dat is een beetje het probleem. Ja. Dus dat je wordt
1: afgekeken. Dus hij neemt geen risico.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus even uit economie.
1: We hebben drie kwart jaar geleden alweer bijna het rapport van Wenning gehad. Er wordt natuurlijk naar die Nederlandse economie doorgekeken. Onze groeicijfers zijn niet eens het allerslechtste. Het kan nog erger dan in Nederland. Wat vind je dat er wel goed gaat nu? Want ik geloof de productiviteitsgroei is helemaal niet zo vreselijk slecht toch nu op het moment.
0: In 2003, als je de afgelopen 10 jaar neemt, was hij maar 0,3% per jaar. Dat is dramatisch, want dit is ons structureel groeivermogen voor de toekomst. Mm-hmm. Want die komt niet meer uit die andere groeimotor, arbeidsaanbodgroei. Dus hier moeten we het mee doen. In 2025 was hij ineens best wel lekker hoog.
1: Dat
0: kwam omdat we in 2023 en 2024 krimp hadden.
1: Omdat, dus niet, omdat de gaskraan dicht.
0: Ja, niet alleen. Ook omdat we arbeid verplaatsten van hoogproductief naar laagproductieve activiteiten. Ja. Dus van telecom, financiële sector naar de zorg of de horeca.
1: Ja.
0: Dus het had meerdere oorzaken.
1: Winkeltjes zeg ik dan altijd. Ja, dat schiet niet op.
0: Ja, sommige winkels hebben kunnen hoogproductief zijn, afhankelijk van wat ze verkopen en hoe ze dat doen. Maar en dat is wel een hele belangrijke.
1: Mm-hmm.
0: Het verschil in productiviteit tussen de achterblijvers en de voorlopers binnen een sector zijn groter dan tussen sectoren.
1: Mm-hmm.
0: Daarom moet je ook niet gaan kiezen voor sectoraal beleid.
1: Ja.
0: Maar voor beleid dat eigenlijk het peloton een beetje meer naar het opschuiven, naar de voorkant.
1: Ik zie dat die midden- en kleinbedrijf, die wat niet kleine bedrijf, maar gewoon middenbedrijf, zeg maar, dat veel minder nieuwe technologieën omhelst dan die hele grote bedrijven. En juist met die grote bedrijven doen wij natuurlijk de laatste tijd niet zo lekker. Die lopen het land uit. Dus hoe krijg je die nou modern? Ik bedoel, met AI, de omhelzing van AI bij het midden- en kleinbedrijf is niet zo groot.
0: Nee, en maar eerlijk gezegd, in de hele Nederlandse economie er zijn een paar stappen die je moet willen nemen voordat AI daadwerkelijk die belofte van productiviteitsmotor kan waarmaken. Vooralsnog zien we het niet. Hè? Een beetje de solo-paradox. Solo was een Nobelprijswinnaar voor de economie. En die zei, we zien de computers overal, maar niet in de macro-productiviteitsstatistieken. Nee. Nou, dat kan je ook voor AI zeggen. Ja.
1: Iedereen heeft het erover, maar...
0: Nou, één in Nederland is overigens niet eens internationaal gezien. De adoptie is laag. Internationaal gezien niet superlaag, maar gewoon een beetje aan de bovenkant zelfs. Ja. Maar de adoptie is laag. We kunnen, bij wijze van spreken, en ik doe nu voor de radioluisteraars mijn armen heel wijd. Er zijn vele opties, maar we gebruiken maar een fractie daarvan. En als we het gebruiken, gebruiken we het voor hele taakspecifieke kleine dingetjes.
1: Beetje research dingetjes.
0: Ja, beetje taalmodelletjes, beetje tekstgeneratie. Maar niet AI first. We doen alles met AI. We gaan hele verdienmodel.
1: Jullie hebben dat denkwerkrapport zelfs met AI gemaakt, hè?
0: We hebben
1: simulatie.
0: We hebben dingen gesimuleerd
1: in de Tweede Kamer. Jullie hebben debatten iets van 200
0: we hebben
1: zoveel
0: 250
1: debatten.
0: Flink wat debatten over de afgelopen jaren hebben we. Dat heeft Kickstart AI trouwens.
1: Ja.
0: Ik niet hoor.
1: Grappig.
0: Maar dat zijn allemaal hele slimme.
1: Maar ze hebben dat gesimuleerd met AI.
0: We hebben daar een paar dingen aan gevraagd bij het simuleren daarvan. Eén, we hebben ze gevraagd beoordeel de gesprekken. Zit er overtuiging in? Zit er erkenning in? Positieve dingen, maar ook negatieve dingen. Valt iemand de hele tijd in herhaling of in de reden of wordt de orde verstoord, negatieve punten. En levert het ook iets op? Iets concreets.
1: Maar jullie hebben een soort AI-kamerleden voor in de plaats gezet.
0: Die hebben we er ook gedaan.
1: Die debatten waren sneller klaar, denk ik.
0: Ja, want natuurlijk zo'n AI-agent, zo'n AI-kamerlid, daar kan je van zeggen, wees constructief. En dan is hij dat ook. Want dat heeft hij als opdracht gekregen.
1: Nou ja. Misschien moeten we daar maar op gaan stemmen.
0: Nou, maar we hebben toen die maatregelen waar we het eerder over hadden, zoals de kiesdrempel en die verkiezing, of meer 6 jaar en zo, hebben we allemaal laten simuleren in die nieuwe AI-agent-kamer. Ja. En daar kwam de kiesdrempel wel erg goed uit. Maar AI kan alleen die productiviteitsbelofte zijn, niet alleen als we adopteren, maar ook als we de investeringen maken in bijvoorbeeld de skills van mensen. Zodat ze niet alleen het weten dat het er is, maar het ook kunnen gebruiken. En in managementkwaliteiten. Zodat managers ook andere manier van aansturen. Misschien zelfs andere organisatiestructuren. Zodat het daadwerkelijk, dat noem je diffusie in de wetenschappelijke literatuur. Ja. Dus adoptie en diffusie is alle twee ontzettend belangrijk. En als we dat niet doen, dan blijft het eeuwig die kleinschalige pilots in bedrijven.
1: Ja,
0: en dan gaat het niet dat gat tussen de voorlopers en het peloton dichten.
1: Hey, ik had nog een andere vraag aan jou. In eerdere rapporten, eerdere publicaties, jij bent nooit zo erg tegen expats en zo, ja, wie wel, want die heb je bij die hoofdkantoren gewoon nodig. Dat aantal loopt terug in Nederland. Is dat slecht nieuws eigenlijk?
0: Nou, ik ben ervoor om alle ballen te zetten op productiviteitsgroei, maar ik ben er ook voor om te proberen het arbeidsaanbod waar mogelijk
1: slimme
0: te verhogen.
1: Eigenlijk binnen.
0: En dus, hoe kan je dat doen? Nou ja, je kan dat in Nederland doen door binnenland te stimuleren dat je minder belasting betaalt over je laatst gewerkte uur, dus dat we meer uren gaan werken. Maar je kan het ook doen door talent uit het buitenland te halen. En dat talent uit het buitenland sinds 2022 40% minder.
1: Maar dat was wel
0: uitstroom.
1: Een piek, hè? Moeten we er wel bij zeggen.
0: Ja, maar dat was een soort coronapiek.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: In andere landen, zoals de Duitsers.
1: Ja, we hebben er nu 17.000. Nee, 2019 hadden we 17.000. Wat hadden we nu? 14.000 in de piek 26. Ja, oké.
0: Ja, nou ja, maar dat is. Ja. Weet je, dat hebben wij.
1: Ik denk dat de huizen in Amsterdam op zijn, dat ze niet meer komen. Ja.
0: Nou, maar bij ASML en Eindhoven hebben ze ook hard nodig. En we hebben ze ook in Rotterdam hard nodig. Overal.
1: Absoluut.
0: Maar waarom komen ze niet? Omdat wij een heel onvoorspelbaar fiscaal klimaat hebben.
1: Ja.
0: We hebben wat dan heet de 30% regeling.
1: Ja, die je, beetje korting
0: waarbij
1: krijgen
0: je korting
1: ze,
0: krijgt over. Omdat je ook kosten maakt om hier.
1: Ja, maar in Denemarken hebben ze dat niet. Hè? Dat gaat beter dan hier.
0: Nou, veel dichterbij. In België, wij hebben dus een 30% regeling die vanaf volgend jaar 27% belastingkorting geeft. In België zijn ze van 30 naar 35% gegaan.
1: Oh, ze hebben er wel een.
0: Wij hebben het afgetopt op het WNT, dus zeg maar de ambtenarensalaris.
1: Balken en de norm. Ja.
0: Ja. En in Luxemburg zijn ze rustig naar 4 ton gegaan.
1: Tuurlijk.
0: Dus daar waar. Dus hoe goed het ook is dat kabinet Jette zegt, wij gaan de 30% regeling niet verder versoberen.
1: Ja.
0: Onze omringende landen maken hem beter.
1: Zo is het.
0: En dan hebben we ook nog...
1: Misschien moeten we één regeltje voor Europa. Dat zou nog slimmer zijn. Jezus, iedereen doet maar zijn eigen regeltje weer met zijn procentjes.
0: Maar dit, dat is heel, ik vind het heel goed dat je dat zegt.
1: Moeiend
0: dit
1: gewoon.
0: Soort dingen, wat wij niet doorhebben. Ja. We zitten te praten over asielmigratie. En dat is belangrijk. Begrijp me niet verkeerd. Maar wat er aan de hand is een demografische...
1: Ja.
0: Aardverschuiving. Over 50 jaar, en mijn studenten hebben het hierover met hen in de collegezaal. Ja. Over 50 jaar, dat is dus nog in hun arbeidszame leven, woont 3/4 van de mensen die kunnen werken, wonen in Afrika en in Azië zonder China.
1: Ja.
0: Als je tegen die tijd iets wilt maken, dan vraag je heel vriendelijk: wilt u alstublieft hier naartoe komen?
1: Ja.
0: Of je doet het daar. En hier in Europa woont. Een fractie.
1: Ja, zeker.
0: Dus wij zullen, want de Duitsers en de Fransen, zeker de Duitsers, die hebben veel meer al te maken met vergrijzing. Die hebben dus nu kennismigrantenregelingen.
1: Zeker,
0: net zoals de Australiërs en de Canadezen enzovoort. Mm. Die hebben dat al veel meer door.
1: Aan de bovenkant van haar, met de onderkant willen ze dan weer niet. Ten slotte, maar je had natuurlijk ook gewoon even het kabinet in kunnen gaan en dit allemaal kunnen regelen. Want bij al die rapporten schrijven, waarom doe je het niet gewoon? Ben je gevraagd of niet?
0: Ik ben niet gevraagd, nee.
1: Maar ook niet gepolst.
0: Nee, maar ik heb al eerder een keer aangegeven dat ik het niet wil.
1: Nee. Vind je dat dan niet? Ja, rapporten schrijven.
0: Ik ben heel graag bereid om mijn kennis te delen. En ik hoop dat je mijn werk niet verkleint tot louter rapporten schrijven. Want ik doe ook, meneer Kelder.
1: Ik geloof u. Dat was dokter Barbara Baarsma. Voor nu, jongens, dank. We gaan naar Wetenschappelijk Talent. Daar staat hij.
3: De jonge dokter.
1: Dokter Jeroen Oosterbaan schuift aan. Heeft een promotie, hoe noem je dat? Een dissertatie geschreven over, ik zeg maar even heel simpel, over houten tonnen. Tussen 1300 en 1800, ergens op de bodem van de zee, liggen die nog. 2 juli gepromoveerd Universiteit Leiden als archeoloog. Waarom onderzoek jij tonnen en vaten? Het kan niet echt heel veel saaier, hè?
4: Ik vind het wel leuk, gelukkig.
1: Wel leuk.
4: Ik denk, er gaat heel veel schuil achter die tonnen en vaten. Ja. Archeologen wel vaker. Die pakken een materiaalcategorie en die gaan vervolgens kijken welke processen er allemaal achter schuil gaan.
1: Ja.
4: En bij die tonnen en vaten, dat is verpakkingsmateriaal voor van allerlei materialen. Bier, wijn, haring. Allerlei handelswaar werd erin vervoerd. Je kan het zo gek niet bedenken.
1: Ja.
4: En op het moment dat we die dus weten te onderzoeken, dan kunnen we dat zien als de neerslag van die handelsnetwerken. Dus op het moment dat je dat gedetailleerd in kaart weet te brengen, dus erachter komt wie wanneer wat vervoerd heeft, dan krijg je dus inzicht in die handelsnetwerken.
1: Okay, je had de moedernegotie natuurlijk in de 17e eeuw. Dat was natuurlijk de handel op de Oostzee.
4: Ja.
1: Wat heb jij uitgevonden?
4: Die handel op de Oostzee. Ik heb bijvoorbeeld gekeken naar de Nederlandse kuiperij, of de kuiperij in de Nederlanden. Waar hebben die hun hout vandaan gehaald? Nou, vanaf de late middeleeuwen was het hout ongeveer op in de Nederlanden. Dus dat moest geïmporteerd worden. Naar in eerste instantie vanuit de gebieden langs de grote rivieren. Dus de Rijn en de Maas.
1: We hebben hier een bosspecialist. Die zit ook meteen te knikken. Het hout was op. Ja.
4: En via de Hanze zijn ze inderdaad vanuit de Oostzee gekomen. En ze hebben al het materiaal geïmporteerd om hier in de Nederlanden die kaart te maken.
1: Heb je ook nog wat bloed aan de paal ontdekt? Slavenvaten en zo? Want dat is natuurlijk meer 18e eeuws. Maar wat heb je daar ontdekt? VOC?
4: Dat is misschien een vraag voor later. Ik ga mijn postdoc-onderzoek uitvoeren. Gericht op een van die schepen die vanuit Suriname naar Amsterdam gevaren is. Heeft het net niet gered. Is bij Texel gezonken. En die hebben we aan de hand van een ton. Of de merktekens die erop zichtbaar waren. Hebben die kunnen identificeren als het schip Het Hart. En daar gaan we dus induiken. En dan kijken we niet alleen naar die tonnen, want ik ben met de tonnen nog steeds niet beu. Maar we kijken ook naar het hele slavernijverleden wat daar eigenlijk achter schuil gaat.
1: Ja.
4: Dus,
1: wat kun je dan voor slavernijverleden aan een ton zien? Ik bedoel, de vingerafdrukken zitten er niet echt op, toch?
4: Nee, dat niet. Maar er zitten in ieder geval de materialen die erin zitten. Hè? Dus de koffiebonen, cacao en suiker.
1: Is daar nog iets van te herkennen? Is dat niet helemaal vergaan allemaal?
4: Nee, de koffiebonen, die waren ongebrande koffiebonen, die kom je zeker nog tegen.
1: Ja.
4: En op het moment dat dat organische vondsmateriaal zinkt en dus geen zuurstof meer krijgt, dan blijft het eigenlijk heel goed bewaard. En dat blijft, dat is hartstikke mooi nieuws voor vooral het organische vondsmateriaal en de natte Nederlandse bodem.
1: Ja. Eigenlijk, ik dacht, die schepen, al die wrakken op de bodem, we hebben het nou zo langzamerhand wel ontdekt. We zoeken al 100, 150 jaar natuurlijk op die zeebodem rond. Maar het wordt steeds meer, begrijp ik.
4: Ja, nee, zeker. We vinden hartstikke veel scheepswrakken. En dat komt ook omdat het hartstikke druk wordt, ook op de zeebodem. Dus allerlei datatransportkabels worden daar aangelegd, windmolenparken en dergelijke. En in eerste instantie wordt die zeebodem in kaart gebracht door allemaal sonarapparatuur, die ook steeds beter wordt. En daarbij komen al die scheepswrakken aan het licht. Dus we vinden er veel meer dan dat we er kunnen opgaan.
1: Ja, we zagen natuurlijk de laatste dagen met de droogte, de Donau, kwamen ineens allemaal wrakken boven. Maar goed, dat is op de rivieren. Ja, kijk meer op zee. Het moet wel even duren voordat die echt droog gaat vallen, denk ik. Toch?
4: Ja, nee, zeer zeker. Dus we kunnen het dan beter hebben gewoon van die sonartechnieken, waarmee we onder water kunnen kijken. Ja.
1: Is er nou één vondst die altijd nog eens hoopte te doen? Zou zeggen de lutine. Je moet goudstaven gaan halen, maar oké, wat zou jij willen?
4: Nou, ik vind het hartstikke leuk om die scheepswrakken te onderzoeken. Ja. Daar ben ik mee bezig de laatste tijd. En bij mijn postdoc ga ik dat uiteraard ook doen. Dus dat, dat vind ik het mooiste om te doen.
1: Nou, ik wens je er alle succes mee. Zeg maar, Orest. Dankjewel.
3: Dr. Kelder en Co. Met Jort Kelder.
1: Dat was dokter Jeroen Oosterbaan, onze archeoloog van dienst. Ik ga doorpraten over de bossen met dokter Edwin Pos. Hij is evolutionair ecoloog, universitair docent biologie aan de Universiteit Utrecht. Wetenschappelijk directeur van de botanische tuinen, die zijn er ook in Utrecht. En je bent gespecialiseerd in evolutie, ecosystemen, biodiversiteit. En je promoveerde op de boomsoort in de Amazone. En dat zijn er maar liefst 16.000, begrijp ik.
5: Ja, 16.000 hebben we geschat, want de Amazone is best groot, zoals je waarschijnlijk wel weet. We hebben een heel groot netwerk van...
1: Gelukkig steeds kleiner.
5: Misschien is het dan een open deur waar we in getrapt zijn nu. We hebben daar inventarisatieplots, zoals we dat noemen. Dus daar gaan we het bos in, hectare, en daar kijken we letterlijk wat staat er. Ja, en er zijn sommige plots, dat is onvoorstelbaar. Daar heb je pak een beet 500-600 bomen en dan is bijna elke tweede boom een andere soort.
1: Ongelooflijk.
5: Als je dan hier op de Veluwe rondloopt, dat is niet te vergelijken.
1: Ja, moeten we echt met onze fikken vanaf blijven. Het bericht was net dat het onder Lula, de president, nu iets beter gaat dan onder Bolsonaro, hè?
5: Ja. Klopt. Ja. Ja, de boskap wordt minder. Ja. Deels door regulatie, waar we het net over gehad hebben, maar vooral ook door monitoring en door doelen te stellen. Dat is echt een van de dingen wat je goed merkt.
1: Ja. Dan kunnen wij natuurlijk heel boos naar de Brazilianen kijken. Je moet van dat bos afblijven op Borneo en zo in Indonesië. Maar we doen het zelf ook, hè?
5: We doen het. We hebben het vooral ook heel veel gedaan. Het werd net al gezegd. Ja. Ik bedoel, kijk naar Nederland alleen of naar Europa. Heel veel bossen hier gewoon gekapt. Zeker in het verleden en nog steeds.
1: Voor de armada's, gezien. Voor de schepen. Ja, voor
5: de Schelling staat een... Dennend bos bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dat was voor de mijnbouw.
5: Klopt, die maar het is aangeplant. Ja. Hè, dus dat we dat moeten hebben, dus we hebben het nodig. Ja. En dat is heel hypocriet om dan inderdaad tegen andere landen nu te gaan zeggen... jullie mogen daar niks mee doen, tenzij we er iets tegenover stellen. Ja. Dat is natuurlijk de andere kant van de munt.
1: Even over de paniek van de laatste tijd. Het gaat over de droogte. Wat zie jij in jouw vak gebeuren?
5: Wat we zien is dat door klimaatsverandering eigenlijk de extremen steeds groter worden... Dus je hebt langere periodes van droogte, hevigere periodes van droogte... die dan ook weer afgewisseld worden met hevige periodes van regenval in de winterperiode. Ja. En je ziet eigenlijk een structurele verandering met een hogere frequentie van droogte. Dus minder neerslag en de duur, die dus langer duurt. En dat is eigenlijk een combinatie die funest kan zijn voor een ecosysteem.
1: Ja, wat natuurlijk heel erg moet genoemd, maar dat is meer voor de mensen... moeten wateropslagen gaan maken, zodat het niet hop zo meteen de rivier... en daarmee de zee instroomt. Dat kunnen we doen. Maar wat kunnen we voor die bossen eigenlijk doen?
5: Nou ja, we kunnen natuurlijk... Er zijn twee dingen, denk ik, waar je naar kan kijken. Er zijn veel meer dingen waar we naar kunnen kijken. Maar aan de ene kant heb je klimaatadaptief... beheer, hè, zou je kunnen gaan kijken. Van wat voor bomen zou je dan willen hebben? Mm-hmm. Er zitten natuurlijk heel veel kanttekeningen aan. Van wil je dan andere bomen hierheen gaan halen die hier misschien niet thuis horen? Dat is uitheemse bomen bijvoorbeeld. Dat is een hele discussie van willen we dat dan? En aan de andere kant kun je kijken hoe kunnen we onze natuur inrichten? Mm-hmm. Je hebt het over waterbassins bijvoorbeeld. Voor ons water bijvoorbeeld, zodat we minder water hoeven te onttrekken. Mm-hmm. Maar hoe kunnen we onze natuur inrichten dat we meer water vast kunnen houden?
1: Klinkt al raar, hè? Hoe kunnen we onze natuur inrichten? Daarom is het al geen natuur meer.
5: Nee, in Nederland hebben we natuurlijk heel veel daar al aan veranderd. Maar ik denk bijvoorbeeld aan weilanden. Hè, om even te doen. Of dijken bijvoorbeeld. Ja. Hele mooie biljartlakens, vinden sommigen. Ja. Waarom maken we dat niet biodiverser?
1: Je bedoelt, laat het lekker groeien. Ja, waarom doen we dat eigenlijk niet?
5: Nou ja, het heeft te maken met productiviteit in eerste instantie. Hè? Een groot biljartlaken met Engels raaigras... waar we dan twee varianten van raaigras op zetten.
1: Dan kunnen de koeien weer vreten.
5: Productiviteit. Ah, ja.
0: Maar denk even aan Nederland. De 2/3 van ons landoppervlak heeft een agrarische bestemming. Ja. Als we nou boeren... helpen om de overstap naar regeneratief boeren... waar je bijvoorbeeld altijd bodembedekkers tussen de gewone planten hebt.
1: Zeker. Hè?
0: Dus dan krijg je al veel meer vocht vasthoudend.
5: We hebben net een experiment afgerond... waarbij we gekeken hebben naar wat doet het nou eigenlijk... als je dus een hoger divers mengsel inzaait. We hebben letterlijk gewoon gekeken van... wat zijn de mengsels die boeren kunnen kopen? Dus niet een of ander heel bijzonder mengsel... met maar één grassoort erin waar ze dan iets aan hebben. Want je weet bij voorbaat al dat dat niet gebruikt gaat worden... Maar wat is dan het effect? Ja, ecologisch weten we dat effect ten dele wel. Want je kan het je heel simpel voorstellen. Zo'n grasmat die allemaal in dezelfde laag wortelt... Ja. Die allemaal in dezelfde laag het water eruit haalt... creëert een enorm dik pakket.
1: Ja.
5: Water wat dan valt, wordt snel afgevoerd naar de sloten. Dat gaat weg. En het water wordt ook niet vastgehouden. heb je een diverse ecosysteem. Wordt het op verschillende dieptes, haalt op verschillende plekken het water uit de grond, kan het water beter draineren. Dit is niks nieuws.
1: Ja, alleen dan heb je er geen boeren nodig. Want de boer kan niet de bloemen gaan oogsten. Daar kan hij ook niet van leven.
5: Nee, er zal een afweging in zitten.
1: Maar goed, daar is volgens mij een hele politieke discussie over hoeveel boeren hebben we überhaupt nodig. En hoeveel koeien heb je nodig. Maar toch even terug naar die bossen. Je hoort vaak, die bossen zijn zo'n monocultuur. Daardoor zijn ze ook kwetsbaar voor branden.
5: Ja.
1: We hebben natuurlijk, jij noemt net die Terschellingerbossen. Dat zijn aangeplante dennenbomen.
5: Ja,
1: dat is eigenlijk een monocultuur die we niet willen.
5: Nee. Een minder divers bos is minder weerbaar. Dat is eigenlijk heel simpel. Het komt een beetje vanuit, misschien iets meer bekend voor je, de beleggingswereld. Portfolio-effect noemen we dat.
1: Sorry.
5: En dat betekent, ja, het komt er eigenlijk op neer dat je een verzekeringseffect hebt.
1: Ja.
5: Waarbij sommige soorten in sommige periodes wat slechter doen.
1: Ja, ja.
5: Maar andere soorten doen het dan beter. Dus als geheel is het ecosysteem dan weerbaarder.
1: Ja.
5: Daar zitten wat verschillen in. Als je kijkt naar Europese bossen, die zijn per definitie minder divers dan bijvoorbeeld de Amazonische bossen. Er zijn allerlei redenen voor.
1: Ja, dat krijgen we natuurlijk ook niet voor elkaar.
5: Dus die 16.000 soorten ga je hier niet krijgen.
1: We hebben iets van 50 soorten in Nederland, hè, maximaal.
5: Inheems, als je gaat kijken, zo tussen de 30 en de 50. Hybrides daar gelaten. Er zijn een aantal dingen die hybridiseren bij het leven, of je die dan wel of niet meetelt.
1: Ja.
5: Maar de diversiteit is hier lager. Wil niet zeggen dat je niet een wat diverser systeem kan hebben.
1: Ja, kun je ook. Maar zijn er bepaalde bomen? Ik begrijp dat er wel bepaalde bossen zijn die veel beter tegen een brandje kunnen. Die er zelfs wel weer opleven. Ja.
5: Nou, er zijn zelfs bossen waar soorten staan die daar dus op aangepast zijn. He, dus dan heb je bomen met bijvoorbeeld een kurklaag eromheen. Waarbij er dus een brand kan ontstaan, maar waarbij ze dus niet geheel verbranden. Ja, als het heel lang en heel frequent, dan zit daar natuurlijk ook een limiet.
1: Maar dat is in Portugal of dat is in andere landen. Dat hoort niet.
5: Dat is Australië bijvoorbeeld. Australië, ja. Dat zijn bossen die we hier niet hebben. Onze soorten zijn daar niet aan.
1: Maar zou je dat hier willen? Ja, als het hier heel heet wordt, maar laten we zeggen, in Midden-Europa, Zuid-Europa is het nu echt al heel warm. Ja. Daar zit je al op 40 plus zo nu en dan. Dus daar zou je dan toch heen moeten.
5: Ja, moeten we daarheen? Of moeten we ook een breder beeld bekijken? Hè? Dus als je kijkt naar het hele globale systeem eigenlijk. Van wat zijn nog mitigaties die we kunnen doen?
1: Ja.
5: En wat zijn dingen die we misschien op een andere manier moeten inrichten, zodat je in die periodes van droogte minder last van hebt?
1: Ja.
0: Maar we hebben toch, toen we Flevoland en de Noordoostpolder aanlegden, hadden we heel veel problemen om dat echt droog te krijgen.
1: Mm-hmm.
0: En toen om te proberen welke bomen onttrekken nou genoeg water. Toen zijn ze, ik meen
1: populeren.
0: Dat de weerribben heet, dat natuurgebied. Dat dus, jij weet het veel beter
1: heel
0: dan
1: mooi.
0: Ik. Maar daar hebben ze dus heel veel geprobeerd met bomen. En dus is dat een wonder, ik heb daar laatst gewandeld, een wonderbaarlijk biodivers stukje Nederland.
5: Ja, zeker. Ja. Dus het kan ook wel. We hebben heel veel kennis. Ik denk alleen wel dat we ons de vraag moeten stellen. We moeten ons niet laten afleiden, laat ik het zo zeggen, van het grotere probleem.
1: Mm-hmm.
5: Als we alleen maar gaan investeren en zeggen, oké, hoe kunnen we dan nu met de temperatuurverhoging het klimaat adaptief maken?
1: De mens als oorzaak van klimaatverandering.
5: Ja, zeker.
1: Met andere woorden, lost dat probleem. Dat is een groot probleem.
5: Je schuift het op.
1: Gaat niet heel vlot op het moment, volgens mij. Terug even naar iets concreets. Ik kocht een vliegticket. Ja, dat mag nog tegenwoordig. En dan wordt je meteen aangeboden door de Nationale Luchtvaartmaatschappij. Wil je even afkopen? Je CO2-uitstoot. Zoveel kilo. Nou, dat kost honderden euro's. Soms. Ik had laatst een internationale bestemming. Ik geloof 2300 euro kon afkopen. Klopt dat sommetje? Want hij zegt, dat gaan we dan herbebossen. Klopt dat sommetje? 1 en 2, kan dat? Werkt dat? Ik bedoel, kunnen we niet in een noodtempo gaan herbebossen?
5: Kijk, het is alle beetjes helpen, dat is 1. Maar je moet, denk ik, als consument heel goed kijken, wat is dat beetje wat er dan gedaan wordt? Lees je in. Vink niet alleen maar dat vinkje aan, maar lees je in. Wat doen ze dan eigenlijk?
1: Ja, ze zeggen dat ze SAF brandstoffen kopen. Dat ze een paar procent maar, hè, in de tank.
5: Maar wat voor boomsoorten planten ze bijvoorbeeld?
1: Ja, dat weet
5: is dat
1: ik
5: inheems?
1: Eucalyptus,
5: of zetten ze overal eucalyptus neer, want het groeit lekker hard?
1: Ja.
5: Wat gebeurt er dan over 10 jaar met die eucalyptus?
1: Ja.
5: Heb je dan nog steeds jouw carbon offset? Of is het dan eigenlijk alweer gekapt?
1: Wat heb je aan eucalyptus?
5: Het groeit snel. Dus dat is, je hebt
1: het ziet er leuk
5: bomen,
1: uit.
5: Die groeien gewoon. Kijk, waar gaat het voor de bedrijven dan daarom? Dat is even een hele misschien vervelende vraag, maar waarom doen ze dit? Doen ze dit om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan een beter klimaat? Ik zal niet zeggen dat
1: Dan zouden ze de vliegtuigen aan de grond houden, dat lijkt me duidelijk.
5: Dus je moet jezelf goed inlezen. En op het moment dat we dat als maatschappij doen, kunnen we daar ook kritisch over zijn.
1: Ja, maar mijn vraag aan jou is, kunnen we bossen herplanten op zo'n verstandige manier dat het echt impact gaat hebben? Want uiteindelijk gaan die, als die volwassen zijn, die bomen, gaan die wel CO2 natuurlijk consumeren.
5: Zeker,
1: dat is toch wat we willen.
5: Ja, je kan dan naar een carbon sink gaan, zoals we dat noemen, in plaats van een carbon source. He, dus wanneer je een gebied hebt wat meer CO2 opneemt dan dat het uitstoot.
1: Mm-hmm.
5: Elk organisme stoot het ook uit. Je hebt je metabolisme. Dus op het moment dat je meer op kan nemen dan dat je uitstoot, ben je carbon sink. Hartstikke mooi.
1: Ja.
5: En dat kan ook, dat wordt ook gedaan. We hebben zelf een heel groot herbebossingsexperiment in Costa Rica bijvoorbeeld.
1: Ja.
5: Waar we nu net 10.000 bomen aan het planten zijn in allerlei configuraties om te kijken. Wat is nou de meest economisch en ecologisch efficiënte manier om het opnieuw te beherbebossen?
1: En waarbij dus heel veel planten niet per se de beste op. Ik begrijp dat je een soort eilandjes maakt van bomen. En dat moet dan elkaar toe gaan groeien.
5: Ja, dat is een gradiënt. Dus stel je gewoon een weiland voor waar nu niks staat. En daar stond vroeger bos. Want dat is natuurlijk een van de andere. Willen we een bos neerzetten waar misschien geen bos van nature was? Laat even het midden. Hoe doe je dat dan? Zet je dan elke 2 meter een boom neer?
1: Ja.
5: Of doe je hier inderdaad een eilandje van een boom, daar een eilandje van een boom, een soort dobbelsteen met het cijfer 5, weet je, op die manier?
1: Ja.
5: En heeft dat dan op de long run misschien ook hetzelfde effect? Want je krijgt een verkoelend effect, hè? Hadden we het net al eventjes over. Je krijgt een verspreidingseffect.
1: Mm-hmm.
5: Bomen die groeien op, die krijgen zaden. Gaan die niet vanzelf dan op een gegeven moment naar die plekken toe?
1: Mm-hmm.
5: Komen ook vogels die normaal niet naar een weiland gaan, maar wel naar bomen gaan. Dus denk aan ara's bijvoorbeeld. Die nemen dan ook weer zaden mee.
1: Dit is het Costa Rica project.
5: Ja.
1: Ik lees altijd hele grote projecten in Saudi-Arabië, waar ze zo'n soort groene muur willen bouwen door de Sahel heen dwars. Ja, je lacht. Waarom lukt dat niet?
5: Dat is een heel ander type experiment, om even zo te zeggen. Kijk, als je naar Costa Rica kijkt, staat nu bekend als een van de meest diverse systemen. Ja. Supermooi, iedereen wil erheen.
1: Die hebben ook veel ecotourisme. Ja.
5: Die hebben ook heel veel gekapt in het verleden.
1: Ja.
5: Heel veel bos wat ze hebben, secundair bos.
1: Mm. Op
5: zich niks mis mee. Hè. Secundair bos is ook bos. Haalt zelfs ook een hele hoge productiviteit. Maar er is dus heel veel herbebost daar.
1: Ja.
5: En daar zijn ook heel veel regels. Grappig genoeg, dat experiment wat wij doen daar, kunnen we alleen maar doen omdat er een snelweg is aangelegd. Moeten ze dus compenseren.
1: Oh,
5: dus ze moeten de bomen die weggehaald zijn, moeten dus herbos worden. En dat doen ze heel goed.
1: Ja.
5: En zo zijn ze bij ons terechtgekomen. Ze zeggen van, hoe doen we dat dan?
1: Hoe doen we dat? Ja.
5: En daar zijn we dan nu.
1: Maar mijn vraag ging over Afrika. Want door de Sahara wordt ook zo'n ding aangelegd. Een soort groene wal. Werkt dat? Klopt dat? Kan dat?
5: Als je dat uiteindelijk... Kijk, elke boom helpt helpt om de temperatuur te reduceren.
1: Ja.
5: Het creëert schaduw, dat is één. Maar het verdampt ook, dus het creëert ook potentieel lokale regenvalpatronen. Dus sure.
1: Ik wil die Sahara groen maken. Het zou kunnen.
5: Of je de hele Sahara groen krijgt, weet ik niet. Maar er zijn voorbeelden waarbij ze inderdaad in extreem droge gebieden beginnen met aanplant.
1: Ja.
5: En waarbij je wel ziet dat het vergroent. En ik denk een hamvraag is daarbij, hoe ziet dat er over 10 jaar uit? Hoe ziet dat er over 20 jaar uit? Hoe ziet dat er over 50 jaar uit? Als je kijkt naar de voorspellingen van klimaatsverandering ook. En daar zullen we gewoon meer onderzoek in moeten doen. Dus elke keer die carbon offset is leuk, maar laten we dan ook, het is een beetje alsof ik...
0: Maar die carbon offset is het middel waarmee je het kunt betalen. Wij hebben zelf destijds...
1: Jij was van die carbon banken.
0: Toen hadden we in Afrika kleine boeren, 1 hectare maximaal.
1: Mm.
0: En daar zet je 3 bomen neer.
5: Ja.
0: Dat had al effect
5: op
0: biodiversiteit, vocht vasthouden.
5: Zeker.
1: Ik heb het al gehoord, jongens, iedere boom is er 1.
0: En daar konden ze.
1: Ja, maar ik moet door. Want ik ga me afkondigen. Want we hebben nog iets leuks. Want we doen de laatste weken de grote 3, hè? Reven, Moelis, noem maar op. Maar nu dan natuurlijk Willem-Frederik Hermans. Kom er nog maar eens om, hè? Schrijver die zijn eigen kwaadaardigheid roemt. We spoelen even terug naar de AVRO 1994. Werf Hermans in gesprek met Karel van der Graaf.
6: U bent 73 jaar. U zou toch volgens de volkswijsheid de gave van de mildheid en de relativering en de vergevingsgezindheid allemaal gekregen moeten hebben.
7: Ja, maar kijk eens nou eens, meneer, dat wordt natuurlijk mij allemaal aangepraat. Ik hoor al 20, 30 jaar, Hermans is veel milder geworden. Ik ben helemaal niet milder geworden, maar gewoon de mensen zijn te lui om mijn kwaadaardige boeken te lezen. Tenminste, sommige mensen, want ze worden vrij goed gelezen, moet ik zeggen, hoor. Er zijn veel mensen die ze lezen.
6: Maar u wil dus helemaal niet mild worden.
1: Wat een held, jongens. Algemene ontruimte eten voor Pointer. Let op de Jordcast. Dinsdag, donderdag, vrijdag. Vers in de mobiele pretmachine. Morgen op YouTube. Voor nu, blijven denken. Blijf luisteren.
8: AfroTros. De omroep voor ons.
9: NPO Radio 1.
10: Human.
9: Koen Verbraak.
11: Het is vandaag 5 jaar geleden dat de Taliban de macht in Afghanistan heroverde. Het streng islamitische bewind is strikter in de leer dan ooit. Vrouwen mogen helemaal niets meer en kindhuwelijken en lijfstraffen zijn weer gewoon toegestaan. Toch was er onlangs een Taliban-delegatie welkom in Brussel om te praten over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Welke verhalen horen Afghaanse Nederlanders van familie en vrienden in Afghanistan? En waar putten ze nog hoop uit?
12: Zometeen om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: NPO Radio 1. 2 uur.
17: Meike van Wijk.
18: 400.000 Nederlandse kinderen zijn te dik. Als we doorleven zoals we nu doen, dan zijn de meeste van ons over 20 jaar te zwaar en chronisch ziek. Is het tij nog te keren? Dat zometeen in Pointer na het nieuws van 2 uur met Jeroen Tjepkema.
19: Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen aan de westkant van het meer moesten hun huis of vakantiewoning verlaten. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het middenland. Morgen is er een afwisseling van zon en wolkenvelden. Blijft droog bij 26 tot 31 graden.
18: Zometeen Pointer, eerst de ANWB met de verkeersinformatie. Helene de Geest, staan er nog files?
20: Ja, er staan behoorlijk wat files, bij elkaar zo'n 100 kilometer. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 onder andere een lange file van Den Bosch naar Amsterdam tussen Nieuwegein en Utrecht-Leidse Rijn, ruim 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag gebeurde een ongeluk bij Delft. Inmiddels zijn alle rijstroken vrij, maar de vertraging is nog wel 10 minuten. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle sta je ook een kwartier in de file tussen Maren en Amersfoort-Vathorst door een vrachtwagen met pech. Daar is nog wel een rijstrook dicht. En de meeste vertraging is er in het zuiden van het land op de A76... van Geleen naar de Duitse grens. Tussen knooppunt Kunderberg en de grens is de vertraging een half uur.
21: Ster. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
23: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
22: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: NPO Radio 1.
2: Onderzoeksjournalistiek.
16: KRO NCRV.
3: Dus wie staat erop om te zeggen, tot hier en niet verder?
18: Hoe blijven we gezond? Bijvoorbeeld met rennen op de gang.
4: Pointer. Meike van Wijk.
18: Een hele goede middag en welkom bij onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Er hangt ons, volgens sommigen, een catastrofe boven het hoofd. We worden massaal te dik en we worden ook steeds jonger te dik. We gaan dit uur de gezondheidsgevaren daarvan bespreken aan de hand van fragmenten uit de Pointer-podcast Rennen op de Gang.
5: Nou, wie is hem?
24: Is er een mooier geluid dan dat van buiten spelende kinderen?
5: Jongens, we moeten dierentikkertje doen. De tikker is de agressieve bosaap.
25: Tikkertje, verstoppertje, voetballen.
5: Oh, mijn longen branden gewoon zoveel. Zo hard heb ik gerend.
24: Maar het geluid van buitenspelende kinderen wordt steeds iets zachter.
26: Wat is er met buitenspelen gebeurd in Nederland? Is dat omhoog gegaan? Is dat meer geworden of minder? Veel minder geworden. Dus super jammer, want we hangen achter dat schermpje.
25: Er zijn intussen 400.000 kinderen met overgewicht. En het worden er steeds meer. Het wordt een pandemie genoemd.
27: Mijn benen zijn ook wat dikker dan de anderen. Ik ben gewoon wat... Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Gewoon wat breder.
25: Met grote gevolgen.
26: De kinderen van 5 jaar hebben nu al diabetes type 2. Die zijn dus over 20 jaar, hebben ze al 20 jaar diabetes.
24: Het is tijd voor actie.
28: En ja, op de basisschool zie je dat ook gewoon als kinderen mogen bewegen. Dan stralen ze gewoon plezier uit.
29: Goed zo, meiden. Kom op, kom op, kom op, kom op. Trekken, trekken, trekken. Kom op, goed zo.
25: Maar wat doe je als je al 20 jaar zegt dat er iets moet veranderen, maar niemand luistert?
26: Echt heel frustrerend, maar ook heel motiverend. Want ik denk, ja, ik heb natuurlijk niet het eeuwige leven, dus... Het zal me toch godverdomme niet gebeuren dat het in mijn leven niet echt gaat lukken, gewoon.
18: Bij mij in de studio, collega's, de twee podcastmakers Benjamin de Bruin en Yoga Brouwers, welkom. Benjamin, we hebben natuurlijk net al een beetje een gevoel gekregen toen we die introductie hoorden. Maar wat was nou eigenlijk het idee van de podcast?
30: Nou, het allereerste idee was dat we iets wilden met het beweegprobleem dat er is. En er zijn allerlei experts in Nederland die zeggen dat we een beweegprobleem hebben. We bewegen te weinig en dat heeft grote gevolgen. We worden bijvoorbeeld gemiddeld wel ouder, maar we zijn een langere periode in ons leven ziek. En dat komt onder andere doordat we te weinig bewegen. En wij dachten, we moeten iets met dat probleem. Maar ja, waar begin je dan?
18: Ja.
30: Dat is best wel ingewikkeld. Onze gedachte was, als er iets moet veranderen, dan is het misschien logisch om te kijken naar de jonge generatie. Want het is heel moeilijk om op latere leeftijd iets te veranderen, om een patroon te doorbreken. Maar is het niet logisch om, als die jonge generatie het op een andere manier aanleert, is het dan niet logisch om daar iets over te maken? Dus met die gedachte zijn we eigenlijk begonnen.
18: En dan hoor ik te dik. Nou vind ik te dik vrij vaag. Eigenlijk. Wat is te dik? Wanneer ben je te dik? Heb ik het dan over, moet ik dan aan 1 kilo denken of aan 20?
30: Ja, nou, dat is wanneer je te dik bent. Dat zou je kunnen zien als iets subjectiefs natuurlijk.
18: Ja, van wanneer ik vind mezelf te dik bijvoorbeeld.
30: Precies, zoiets inderdaad. Er is wel een definitie van. En dat is dat je als je boven een BMI zit van 20... En dat is dan de verhouding tussen je lichaamslengte en je lichaamsgewicht. En als die te hoog is, dan heb je volgens de officiële definitie heb je overgewicht. Waar experts vooral naar kijken, of waar we als maatschappij vooral naar kijken, is de gezondheidseffecten die dat heeft. Dus als je te zwaar bent, dan heb je verhoogd risico op diabetes type 2... of op hart- en vaatziekten en nog allerlei andere dingen. En dat is denk ik het meest relevant voor de maatschappij.
18: Ja, dus als we het komende uur hebben over mensen die te dik zijn, dan hebben we dus over mensen die een bepaald gewicht hebben, waardoor ze dus gezondheidsrisico lopen.
30: Ja, precies dat. Ja.
18: Yoga, hoe hebben jullie het verhaal aangepakt? Je hebt dus bedacht, oké, we bewegen allemaal te weinig. Hè? Dat gaat problemen opleveren van jong naar oud. We kiezen voor het jongere perspectief. En dan?
0: Ja, omdat we allemaal te dik zijn. Maar het effect op een jonger leven langduriger gunstig is. Dachten we moeten naar een basisschool. We wilden er iemand in die een enorme voorvechter is voor dat meer bewegen. Dat is Erik Scherder. En we hebben twee jongetjes gevolgd die een leefstijlinterventie doen omdat ze te dik zijn.
1: Ja, dus jullie volgen, even heel kort door de bocht, drie verhaallijnen dus. Dus Erik Scherder, zeg je net, die twee, een gymleraar, Nick Keizer is dat. En zijn groep 7 van basisschool De Waterhof in Delft, horen we straks allemaal. Maar jullie hebben ook twee jongetjes gevolgd, Daan en Duke.
2: Hey Daan, zou je willen vertellen hoe je heet en hoe oud je bent? Misschien een beetje gek, maar dat is...
6: Dan weet je al hoe ik heet.
2: Ik weet al hoe je heet en ik weet ook al hoe oud je bent. Maar het is leuk als jij het zegt.
6: Oké, ik heet Daan en ik ben 8 jaar.
2: Waarom doen jullie of doe jij mee aan dit programma?
6: Omdat ik ben meestal anders dan de andere kinderen. Want ik ben wat... Mijn benen zijn ook wat dikker dan de andere. Ik ben gewoon wat... Ik weet niet hoe je dat moet zeggen.
2: Nee.
6: Gewoon wat breder.
7: Ik ben Duke en ik ben 11 jaar oud.
2: Waarom doe jij mee aan dit programma?
7: Om meer besef te krijgen van hoe je moet eten en af wil vallen.
30: Dit zijn Daan en Duke. Ze doen mee aan een programma om af te vallen.
2: Wil je afvallen?
7: Ja.
2: Waarom?
7: Dat ik een beetje overgewicht heb.
2: Ja. Vind je dat moeilijk?
7: Soms. Vooral in groep 3, want daar werd nogal 4, 5, ook nog wel een beetje 6 mee gepest.
2: Ja?
7: Ja.
2: Wat naar. Dat is niet leuk, toch?
7: Nee.
2: Nee. En is dat de reden dat je wil afvallen? Dat je dan niet meer gepest wordt?
7: Ja.
30: Maar hoe doe je dat als je nog maar 8 en 11 jaar oud bent? En er echt overal verleidingen zijn?
7: Ja, dan hebben we soms de hele... koekvoorraad, snoep, alles weer bijgevuld. En dan wil ik af en toe wel een snoepje of een choco of een koekje pakken of zo.
2: Ja.
1: Ze klinken een beetje, ik weet niet, bescheten of verlegen of zo. Vonden ze het moeilijk om met jullie te praten?
30: Ja, nou, dat viel mij in ieder geval heel erg mee. Hoe moeilijk ze het vonden om met ons te praten. En met ons hierover te praten. Waar ik me heel ongemakkelijk bij heb gevoeld, is dat wij deze jongens kwamen interviewen over een probleem dat ze hebben. Een probleem dat heel zichtbaar is. En dan moet je vragen stellen die je helemaal niet wil stellen.
1: Ja, zoals bijvoorbeeld?
30: Het ging op een gegeven moment ging het erover of ze dat ze gepest werden, omdat ze te dik waren. En daar ga je dan op door. En dan vraag je wat het met ze doet. En waarom dat ze het vervelend vinden. En dan zeggen ze uiteindelijk van... En dan vraag ik van, wil je daarom afvallen? Ja, dat is waarom ik wil afvallen. Hij noemt dan, ik werd gepest in groep 3. Ja, in groep 4 ook nog een beetje. In groep 5, in groep 6. Zit nu in groep 7.
1: Mm.
30: Dus dat vond ik heel ongemakkelijk.
0: Jij vond het moeilijk om vragen te stellen aan hun.
30: Ja, precies.
0: Zij wilde wel vertellen, maar jij vond het echt moeilijk.
30: Ja, dat was moeilijk, dat was ongemakkelijk. En ik merkte ook, je hebt dus Daan en Duke. Daan is 8 jaar oud, Duke is 11 jaar oud. Daan was nog veel naïver, stond gewoon veel meer open zeg maar, in het leven... omdat hij 8 jaar oud is. Duke was 11 jaar oud en die snapte al veel beter wat er aan de hand was. Dus deze jongens die hebben een probleem, die moeten daaraan werken. Die krijgen daar heel
1: veel... Vinden ze het zelf eigenlijk een probleem?
30: Dat hij gepest wordt.
1: Maar zijn gewicht.
30: Precies, dat vindt hij een probleem en dat vindt hij niet leuk.
1: Ja, zijn gewicht niet per se.
30: Nee, ik denk vanuit zijn eigen perspectief... als alles daaromheen weg zou vallen... dan zou dat geen probleem meer zijn voor hem. Maar
0: hij had een t-shirt en daar stond op sixpack.
30: Met donuts. Ja. Sixpack donuts, ja. My favorite sixpack. Maar wat ik wou zeggen over Duke, die is 11 jaar... die praat veel met hulpverleners, omdat er veel hulpverleners zijn. Bijvoorbeeld een fysio, die zegt dan van... je beweegt te weinig, dus je moet meer gaan bewegen. En je merkt dat hij helemaal geconditioneerd daarop ook al is. Dus dat hij heel goed begrijpt wat er aan de hand is. Heel goed begrijpt wat hij moet doen en wat er voor nodig is. En we hebben die jongens uiteindelijk dus bereid gevonden om mee te werken. Wat echt heel bijzonder is.
1: Ja, ik wou net zeggen, super dapper van hun sowieso. En kinderen is natuurlijk altijd wel heel erg precair. Jullie houden ze heel goed hun privacy, zeg maar, beschermen jullie.
30: Ja.
1: Maar wat hebben jullie allemaal moeten doen om die jongens überhaupt... überhaupt twee kinderen te vinden om hier aan mee te doen?
30: Nou, dat hebben we gedaan via de leefstijlinterventie waar zij aan meewerkte. Die werd geleid door Mario de Groot. En zij heeft gewoon aan haar groep gevraagd van kinderen en ouders die aan dat programma meededen van, zouden jullie het oké vinden als er twee podcastmakers komen en jullie komen volgen? En zo gingen wij dus ook mee naar die leefstijlinterventie en stonden we daar tussen die mensen.
8: Hey, Duk. Lekker op de fiets.
25: Dit is juf Mario.
8: Net voor de regen of regent het al?
25: Terwijl de kinderen binnendruppelen, verbouwt Mario het klaslokaal.
8: Dan staat hij nog aan de andere kant.
25: Tafels en stoelen moeten aan de kant.
8: Of heb ik nog een stuk? Dat is oud.
25: Mario staat zoals elke week te klungelen met het flip-overbord.
8: Stad Lef, hier. Ja, dit is hem.
25: Het is dinsdagmiddag 4:00.
8: Oh, mooi.
25: Benjamin en ik maken samen met juf Mario 5 kinderen en hun ouders een kringetje.
8: Ja, nou, we gaan gelijk in de benen. Want vorige week hebben we andere bewegingen gevonden bij het Stadlefspel.
25: Als alles klaar staat, begint Mario haar les met een spel.
8: Gedrag doen we. Lachen. Eten en drinken doen we. Hap, hap. Bewegen doen we. Springen. En Stadlef doen we.
25: Bij elk woord hoort een beweging. Eén van de kinderen mag een woord roepen.
8: Nou, mag jij roepen?
9: Eten.
8: Hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap.
25: De groep moet vervolgens die beweging doen, die bij dat woord hoort.
9: Stadlef.
25: En zo staan we met z'n allen te happen met onze mond bij het woord eten. Moeten we hardop lachen bij het woord gedrag? En staan we te trappelen op de plaats als we beweging horen. Een soort Nederland in beweging, maar dan voor kinderen en hun ouders.
30: De les die Mario geeft is onderdeel van een programma voor kinderen om af te vallen. Er zijn in Nederland 400.000 kinderen met overgewicht. Vijf daarvan komen elke dinsdagmiddag hier samen.
8: Goed gedaan. Nou, dat zijn we begonnen, hè?
30: Wat is LEF?
10: De LEF is een interventie voor kinderen en hun ouders die meer gewicht hebben als we eigenlijk zouden willen. En het eerste uur is altijd samen met ouders en kinderen. Dan praten we over een onderwerp. Dat kan zijn over de schijf van 5. Dat kan zijn over bewerkte en onbewerkte producten. Dat kan zijn over hoe ga je meer bewegen. En hoe belangrijk is dit allemaal? Waarvoor doen we dit?
30: Mm-hmm.
10: Is dit om minder gewicht te krijgen? Nee, daar doen we het eigenlijk niet voor. We willen dat kinderen en ouders een gezondere leefstijl gaan aannemen. En dan komt dat gewicht vanzelf wel goed.
30: Ja, is misschien een beetje een stomme vraag, maar is dat moeilijk?
10: Nou, ik denk dat dat best wel lastig is. Omdat als ze van jouw kind zeggen van, die is eigenlijk wel een paar kilo te zwaar, zou je daar niet eens naar kijken? Dan kom je best wel dichtbij een ouder.
30: Dus dat is echt een heel gevoelig onderwerp, hè?
10: Ja.
1: Yoga Brouwers, wat is jou het meeste bijgebleven hiervan?
0: Nou, zo'n leefstijlinterventie, LEF, is best zwaar. Het duurt 20 weken. Iedere dinsdagavond moeten ze komen met hun ouders. Of één van de ouders. Dus dan hebben ze al een dag school gehad. Dan zijn ze naar de BSO geweest. Dan moeten ze door een uur echt luisteren naar de juf. En daarna gaan ze nog een uur sporten. En dat is echt veel gevraagd. Ze krijgen een soort werkboek. De kinderen, maar de ouders ook. Dus het is echt heel serieuze stuf. En
30: het was ook, ik vond het ook heel intiem. Want het was dus, ze had geloof ik 10 of 12 aanmeldingen. Dat is al heel goed, hè? Dat mensen, want het is vrijwillig, dus mensen kunnen hier wel of niet aan deelnemen. Dat is hun eigen keus. Uiteindelijk bleven er 5 over, want na de intake zijn er dan al 5 of 6, 7 die gewoon afvallen.
1: En waar vallen die dan op af?
30: Nou, op dit wat Joga
1: zegt. Wat Joga net vertelt,
30: Betekent het dat? Is het 20 weken? Moeten we elke week zijn? Ouder altijd mee? Toch niet zo heel veel zin in. Maar goed, deze vijf waar wij bij, dat groepje waar wij bij zijn geweest, dat waren er uiteindelijk vijf. En dan ben je dus ook best wel intiem met elkaar. Je zit gewoon op elkaars lip en je bespreekt, nou ja, dat gewicht.
1: Nou, en wat me ook net opviel, is dat deze Mario ook eigenlijk die ouders op die opvoeding aanspreekt, toch?
0: Zeker. Ja. Dat moet ze ook doen. Zonder die ouders kan dat natuurlijk niet. Want die jongetjes die gaan naar huis. En als daar een fles mayonaise op tafel staat, dan is dat niet heel behulpzaam natuurlijk.
1: Nee, dat snap ik wel. Maar ik bedoel meer ook wat daarachter ligt. Eigenlijk zeg je dus ook tegen die ouders, jij hebt het niet goed gedaan de afgelopen jaren.
30: Ja, dat zegt ze met zoveel woorden inderdaad. Maar ze hebben daar wel ook heel veel aandacht voor alle omstandigheden.
1: Mm-hmm.
30: Want dat is nooit iets wat geïsoleerd is. Het is ook niet zo dat ouders ervoor kiezen, bewust. Zeg maar zo van, ah, nou lekker, hè? Ik prop mijn kind gewoon helemaal vol en dan wordt hij lekker te dik. Nou, prima.
1: Ja, want kunnen jullie daar dan iets meer over vertellen? Want hè, waarom, ik denk dat, bedoel, ik snap, ik weet er ook te weinig van, maar ik bedoel dat overgewicht dat je dan op een gegeven moment krijgt, hè, of dat je dan creëert, mm-hmm. Bedoel, waar is dat dan genetisch bepaald? Of ben jij toevallig iemand die gewoon van snoep houdt? Of is dat, of hè, wat de rol van je ouders daarin?
30: Nou,
1: wat zijn de achterliggende problemen?
30: Het is een veelheid aan oorzaken die maakt dat het voor ouders en kinderen steeds ingewikkelder wordt. Dus je hebt inderdaad een genetische component. Dat je gewoon meer aanleg hebt om te zwaar te worden. Er is steeds meer fastfood. Eten in de supermarkt is steeds ongezonder. Er zijn overal verleidingen. En je wordt de hele tijd door al die fabrikanten verleid van eet dit, eet dit, eet dit. Nou, dan moet je maar tegen bestand zijn. Dan heb je ook nog de opkomst van de schermen. Dus je hebt gewoon een hele duidelijke concurrent gekregen voor buitenspelen. En zo zijn er allerlei dingen. En dan heb je natuurlijk ook nog persoonlijke omstandigheden. Dat was in dit geval niet zo hoor. Maar bijvoorbeeld een scheiding. Of dat soort traumatische ervaringen. Waardoor je gewoon in een soort emotie eten terechtkomt. Dus dat is heel divers en ook heel complex om die oorzaken. En dat is eigenlijk niet zo heel eenduidig.
1: Ja, en het is ook eigenlijk niet waar de podcast per se over gaat. Het is meer een soort achterliggende vraag. Want de podcast gaat natuurlijk over bewegen en dat er te weinig wordt bewogen.
30: Ja, precies.
1: Op een plek waar een kans ligt is natuurlijk op een lagere school. Want kinderen die zitten in principe hele dagen op school. Nou, jullie zijn zelf ook naar basisschool gegaan, de Waterhof. Daar hebben jullie in totaal hoeveel dagen rondgelopen yoga?
0: 30.
1: Jeetje, 30 dagen. En daar is gymleraar Nick Keizer en die geeft les op een hele bijzondere manier, zo vinden zijn leerlingen.
11: Mijn naam is Sylvan Hulgendoorn. Ik ben 10 jaar oud en ik zit in groep 7.
12: Voordat we naar de gymzaal gaan, laten we je kennis maken met Sylvan.
11: Ja, ik vind het eigenlijk wel best cool. Want ik kan gewoon op het internet komen of zo. En het is ook best spannend en zo. Ook weer best leuk.
13: Op Spotify en op Apple. En op de radio.
11: Dat weet ik niet. Ik hoop het wel. Maar de kans is denk ik niet echt super groot. Maar ik hoop het echt.
13: De kans is heel groot. Want dat is wat we doen.
11: Oh, dat wist ik helemaal niet.
12: Sylvan is een van de kinderen uit groep 7. Hij viel op tijdens de eerste les van Nick. Sylvan doet dingen op zijn eigen manier. Maar vooral met zoveel plezier.
13: In jullie rooster zit om de haverklap bewegen.
11: Ja, dat is best fijn eigenlijk. Oh. Want meestal dan zit ik dan een tijdje op mijn stoel en dan zit ik te werken. En dan denk ik van, ah, ik heb er echt geen zin meer in. Ik wil wel een beetje lopen of zo. Dus dan gaan we gelukkig naar buiten dan. En dan gaan we bijvoorbeeld een tikkertje of zo. En dat is altijd wel leuk.
1: Ja, ik ga mee. Even jas aantrekken. Oh. Best koud.
30: Yoga gaat samen met Sylvan en de rest van groep 7 van de Waterhof naar de gymzaal. Dat is een wandeling van het ene naar het andere gebouw. Ongeveer 5 minuten.
1: Nou, je veter is los. Is dat bezwaarlijk?
11: Nee, niet echt.
1: Oh. Ga er niet
30: naar binnen. Daar is natuurlijk meester Nick. Die met zijn brede getatoeëerde armen klaarstaat om Sylvan te helpen met de tipsalto.
14: Kees Sylvan, wat ga je doen?
11: Je gaat een tipsalto proberen.
14: En hoe werkt een tipsalto?
11: De tipsalto, je gaat zo vanaf de bank of vanaf het wandrek, spring je op de trampoline en maak je een rol op de mat.
14: Ja, je vergeet nog één ding. Dus je springt vanuit het rek in de trampo en dan?
11: Dan maak je een koprol.
14: Je tikt de mat aan. Ja? Dan draaien.
3: Ah.
14: Ja? Go.
3: Oké.
14: Heel mooi, en Sovan? Ja? Nou mag je ook graag recht beginnen in plaats van schuin. Kom maar, nog een keer.
3: Oké.
14: Mijn visie op leren is dat ieder kind succesvol moet kunnen deelnemen aan een activiteit. En ik denk dat ze uit de gym zou moeten gaan met echt een gevoel van... Het is gewoon gelukt vandaag. Wauw, wat een lekker gevoel.
4: En hoe zie je dat terug in deze oefeningen die je nu hebt?
14: Ja. Een hele lage korf. Op een dichte afstand. Is het vrij makkelijk om te scoren.
5: Die bal moet in de korf.
3: Ja. Mag ik niet? Mag ik mijn bal?
5: Dan gaat hij erin.
3: Ja, dan moet hij hierin komen. Ah, oh, jammer.
14: We zien dat kinderen steeds minder goed kunnen rollen, draaien, gooien, vangen, balanceren. Eigenlijk nemen die vaardigheden al, nou, volgens mij al 30, 40 jaar af.
3: Chips! Yes! 3!
14: We willen eigenlijk dat het gelijk lukt, zodat je succesbeleving hebt. En zelfvertrouwen krijgt. En de wens bij jou echt gaat ontstaan van wow, ik wil dit nog wel gaan verbeteren. Spring, tik, draai, hoppa. Applaus.
4: 6 minuutjes.
0: Applaus. Applaus. Als collega-verslaggever heb ik een beetje een idee hoe lastig het is om rennende kinderen op te nemen. Mm-hmm. Yoga, hoe hebben jullie dit gedaan?
1: Nou, we dachten we hebben zo'n hengel nodig. Die zie je wel.

0: heel stoer uit.
1: Ja, gewoon een soort lange staaf ongemakkelijk. Met de microfoon eraan.
0: Ja, je bent heel erg zichtbaar. En je denkt iedere keer, oh, ik moet daar zijn. En nee, daar zeggen ze wat leuks. En dan hobbel je weer daarheen, echt niet te doen. Dus halverwege dachten we, we moeten ze een zendertje geven. Dus we pikten er twee uit.
1: Twee kinderen
0: die een zendertje kregen. En Nick, de gymleraar, kreeg ook een zendertje.
2: Dus een microfoontje per persoon, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus gewoon op je shirt een microfoontje gespeld. Ja.
1: En dan nog zo'n kastje aan je broekriem.
0: Ja,
2: daar hadden we dan weer speciale banden voor. Die elastische banden die strak zitten waar het kastje in kan. Zodat die kinderen gewoon er geen last van hadden.
0: En ze moesten er dus echt mee kunnen rennen en zo.
1: Ja, precies. Ja. En dan mocht het natuurlijk ook niet kapot gaan.
0: Nee. Maar dat ging niet hoor. Dat is echt heel goed gemaakt.
2: Het is niet kapot gegaan, hè? Nee.
0: Het is niet kapot gegaan. Ze deden er alles mee. En ze wilden het ook eigenlijk allemaal.
1: Oh,
0: dus als je een zendertje kreeg, dan waren ze heel erg... Ik heb een zendertje. Ja, en we hebben ook nog een Zoom gebruikt. Dus een microfoon die je in een ruimte kan leggen. En die kon ook heel mooi dat geluid van die akoestiek van die gymzaal opnemen.
1: Ja, dat is een apparaat die microfoons heeft die allebei een andere kant op wijzen. Waardoor je heel makkelijk mooi stereo geluid op kan nemen.
0: Ja.
1: Goed, op de Waterhof. Daar wordt dus op deze speciale manier gymles gegeven door Nick Keizer. Moet ik me dan ook voorstellen dat er op de Waterhof alleen maar hele fitte, dunne kinderen rondrennen?
0: Nee, de Waterhof is een dynamische school. Daar staat bewegen in het rooster centraal. Dus ze maken ieder docent of leerkracht heeft een plan. Met hij moet taalrekenen, alles kunnen doen. En iedere keer, iedere 3 kwartier zit er een beweegmoment in. En dat is in de klas, op het schoolplein of in de gymzaal.
1: Oh ja, en wat is dan een beweegmoment?
0: Een beweegmoment is bijvoorbeeld, wat ik heel geestig vond de eerste keer dat ik dat meemaakte, was, er zitten 30 kinderen in die klas in groep 7. En dan zei meester Alperen, die zei, de vloer is lava. En dan moesten al die 30 kinderen naar de gang, uit dat lokaal, zonder de vloer aan te raken. Dus er gaan 30 kinderen gaan tijgeren over die tafeltjes en over, en ze gooien een kussentje op de vloer. Dat mag dan, of ze helpen elkaar, ze slepen elkaar over door de lucht naar de gang. Nou, en als dat dan gelukt is, dan wandelen ze weer terug en dan was dat een heel leuk beweegtussendoortje.
1: Dus je zegt net elke 3 kwartier, dus in de schooldag zelf wordt er dus om de 3 kwartier wordt er bewogen.
0: Ja, hoe dan ook.
1: En dat heet dynamische school.
2: Ja. En dan zou je zeggen, en dat zeggen leerkrachten soms ook van, ja, dan wordt het een rommeltje in het lokaal en zo. Maar uiteindelijk is het effect daarvan juist dat kinderen rustiger worden, omdat de cognitieve vaardigheden verbeteren als je even hebt bewogen.
0: Dat hebben ze ook gevraagd. We hebben alle kinderen geïnterviewd, 1 op 1. En ze zeiden dat ze dat fijn vonden, omdat bijvoorbeeld, er zei er één, ja, ik zit op een houten stoel. Ik ben blij dat ik mag bewegen. Of ze zeiden van, ja, dan zit ik de hele tijd die saais te doen. En dan weet ik, straks mag ik bewegen. En dat kon dan ook. En dan gaan ze weer door met hun werkjes.
1: Dus je hebt dus de dynamische school, dit principe. Dat doen ze dus op de Waterhof. En dan geeft deze Nick ook nog eens een speciale gymles erbij.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja. Hij heeft zelf een onderwijsconcept bedacht. En dat hij vindt het heel erg belangrijk. Dus het uitgangspunt voor hem is dat ieder kind plezier in bewegen moet hebben. En daar heeft hij het op gemaakt. En dat merk je aan alles. Dat begeleidt hij ook. Daar zorgt hij ook voor. Ook als je dus eigenlijk in verhouding dik bent. Want er zitten zeker op de Waterhof ook dikke kindertjes. Maar omdat, als je bijvoorbeeld geen tipsalto kan doen zoals Silvan, dan mag je iets anders doen. Dus zo dat je het heerlijk vindt. En dan ga je de volgende keer wel.
1: Ja, maar wat is er dan anders aan dan gewoon een hele leuke gymleraar?
2: Nou, kijk, wat hij uitlegde is dat een beetje het traditionele beeld van de gymleraar is dat je bepaalde dingen moet kunnen. He, qua motorische vaardigheden. Bijvoorbeeld ringswaaien of dat vogelnestje wat je vroeger altijd moest doen, et cetera. Nou, dat is dus schijnbaar al helemaal niet meer aan de orde. De motorische vaardigheden van kinderen nemen af. En hij zegt, ja, we moeten niet uitgaan van die motorische vaardigheden. We moeten niet uitgaan van dit moet je kunnen. Je moet uitgaan van wat kunnen die kinderen. En op basis daarvan maak ik mijn gymles. En hij wil eigenlijk dat het meteen lukt. Dat alle kinderen succeservaring hebben in die gymles. En dat iedereen dus het gevoel heeft, ik doe mee aan die gymles. En dus een onderdeel van zijn gymles is ook dat hij de gymzaal opdeelt in 4 blokken. Waardoor iedereen actief is. Dat het niet bijvoorbeeld een potje voetbal is, waarbij

0: de helft van de klas op de bank zit te wachten tot ze weer mogen voetballen.
1: Maar is het dan ook gemeten? Of is het daar, doet hij dit daar hier tekort voor? Zeg maar, is ook gemeten, oké, alle mensen die via zijn lesmethode dan gym krijgen, die zijn later, I don't know, fitter of slanker? Of
0: nou, daar is het te jong voor, maar het wordt wel onderzocht aan de Hogeschool van Amsterdam.
2: Hij wil dat ook niet, hè? Hij wil niet punten geven, hij wil niet scores bijhouden. Hij wil alleen maar dat kinderen plezier in bewegen.
1: Nee, ik snap dat hij dat niet wil, maar de vraag is natuurlijk, werkt deze methode?
2: Ja.
1: Dat was de vraag.
2: Er zijn 52 dynamische scholen in Nederland op de 6500. Dus het is nog maar heel klein. Maar de Hogeschool in Amsterdam die begeleidt alle scholen die dat graag willen. Er zijn ook nog andere vormen van beweegrijke scholen. Maar het rolt wel uit. Gewoon omdat het nuttig en nodig is. En leuk.
1: Maar 52 van de 6500 is minder dan 1%. Is heel weinig. Hoe kan dat?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat is wel alleen dit concept. Hè. Er zijn wel scholen die iets anders doen met bewegen in hun lesprogramma. Maar dat is denk ik omdat de noodzaak er blijkbaar te weinig van wordt ingezien. Dat het ook misschien wordt gezien door scholen. Dat legde de directeur van de Waterhof ook uit. Want die werkte eerst op een andere school. En dan kwam Nick op haar school destijds zeggen van jij moet meer bewegen in je lesaanbod doen. En dan dacht zij van oh wat een gedoe. En dan wordt het een rommeltje in de klas als ik die beweegtussendoortjes ga doen. Dus die weerstand heerste denk ik wel. En je ziet bijvoorbeeld, hè, er is nu, dat is sinds 3 jaar, is dat 2 uur gym per week
1: verplicht.
0: Maar dat is voor het eerst dat er op het gebied van bewegen of van gymles iets is opgelegd in het onderwijs. En dus is het aan alle scholen zelf om dat in te richten. En je hebt dan in het onderwijs kerndoelen. Ja, dat kun je vergeten, maar het gaat er eigenlijk om. Een school mag doen zoals hij het wil doen. Dat is onderwijsvrijheid, dat staat in de wet. Maar een school moet een kind wel leren rekenen. Moet wel taalles geven, moet wel topografie geven. Dus dat noemen ze dan de kerndoelen.
1: En sport en bewegen zit daar dus niet, valt daar dus niet onder.
0: Nou, daar is ook een kerndoel voor, maar dat is zo ruim dat je gewoon alles kunt doen of alles niet kunt doen.
1: Excuus,
0: en op die manier.
1: Want
0: ja,
1: precies,
0: niet.
1: Want die 2 uur is dus wel verplicht, die 2 uur gym.
0: Ja.
1: Ja. Nou goed, de man in Nederland die mensen hierover voortdurend achter hun volle zit, die we allemaal kennen, die op televisie is, op socials, in lezingen, de man die onvermijdelijk is als het gaat over het nut van bewegen, dat is natuurlijk Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie en bewegingswetenschappen.
3: Maar goed, de essentie is eigenlijk dat je zorgt dat je door de dag heen probeert te bewegen.
4: Ja, want, dus, waarom?
3: Als je het zitten, je kunt eigenlijk zeggen, je onderbreekt het zitten. Hè? En als je dat dus op het half uur 3 minuten doet, heb je al minder risico op hart- en vaatziekten, obesitas als overgewicht en diabetes type 2.
4: Ja.
3: Nou, die diabetes type 2, dat was dus vroeger de ouderdomssuiker. Hè? Op mijn leeftijd kwam dat voor. Nu komt het in Nederland al voor bij kinderen van 5 jaar. Die zijn dus over 20 jaar, hebben ze al 20 jaar diabetes. En dan zijn ze pas 25.
2: En hierom. Hierom is het Erik te doen. De kinderen.
3: En als je dan denkt, wat gebeurt er in het brein van die kinderen die dat overkomt. Nou, die diabetes type 2 heeft bijvoorbeeld een negatief effect op je bloedvatvoorziening, op je kwaliteit van je bloedvaten. Daarmee op de bloedvoorziening van je brein. Dus die kinderen hebben meteen al 20 jaar lang, betalen ze los nog van de omgeving waar ze dan in opgroeien, betalen ze al een vette rekening op kwaliteit van je brein.
2: We lopen met Erik door de regen langs de hoge universiteitsgebouwen. Het is grijs en de auto's razen voorbij. Erik is 74 jaar oud. Maar eigenlijk zie je dat alleen aan zijn hoofd. Zou je de grijze haren wegdenken, dan houd je het lichaam over van een jonge man. Zijn dunne benen, ranke borstkas passen helemaal niet bij iemand die al 8 jaar met pensioen is. En hij kan ook nog niet stoppen, vindt hij zelf. Want er moet nog iets.
3: Voor de zomervakantie was ik in 1 week tijd was ik in Heerde-Noord. Ik was bij Marcouche in Arnhem-Oost. En ik was in Sittard. Nou, dan zie je eens hoeveel ongelooflijk zorgen die mensen hebben. en die kinderen hebben. En die hebben gewoon helemaal geen alternatieven, behalve het mobieltje, zeg maar. Hey, ik chargeer even. En mensen doen er echt enorm hun best om die kinderen aan de gang te krijgen. Dus dan moet je voor die kinderen moet je opkomen.
2: Voor kinderen moet je opkomen. Voor alle kinderen. En Erik heeft een oplossing.
3: Dus je denkt bij jezelf, ja, maar als je dat gewoon top-down regelt...
0: Wat betekent top-down?
3: Vanaf morgen halen we al die kinderen, elk half uur... zorgt u dat die kinderen even door de klas heen bewegen.
0: En dan zou dat gewoon opgelegd moeten worden?
3: Hoe rot het ook klinkt. Ja, maar de normale overtuiging helpt niet.
2: Erik wil een wet of een harde eis voor scholen... die bepaalt dat elk kind moet bewegen. Maar hoe hard Erik ook schreeuwt... hij wordt genegeerd.
3: En dan denk ik, als ik nou bij de overheid te tafel zit, bij de kabinetten... en ik vraag, hoe kan het dat in Nederland kinderen zijn van 5 jaar... die diabetes type 2 hebben en u vindt het niet urgent? Hoe kan dat? Dat u het niet urgent vindt.
0: Hoe kan dat?
3: Ja, hoe kan dat? Dat u het niet urgent vindt.
0: Maar dat weet je niet.
3: Nee, dat vraag ik gewoon.
0: Ja.
3: En
0: ja,
3: dan krijg ik geen antwoord.
0: Nee.
3: Terwijl, wanneer vind je het dan nog wel urgent? Het antwoord is eigenlijk geen verklaring. Men verklaart niet in Den Haag waarom ze het niet doen. Het enige wat je hoort is, ja, maar goed, je komt daarmee aan... dat als je door de dag heen wil bewegen op school... dan kom je naar het onderwijsprogramma, daar beginnen we niet aan. En dat is het antwoord. Dus eigenlijk geen antwoord.
0: Is dit een persoonlijke missie van je?
3: Voor mijzelf, ja. Omdat ik gewoon elke dag les in die studies.
4: Elke dag denk ik, mooi.
3: Hoeveel bewijs wil je nog?
5: Tot 3 uur. Pointer.
6: Onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV.
5: Meike van Wijk.
1: En we praten dit uur over de podcast Rennen op de Gang, gemaakt door Benjamin de Bruin en Yoga Brouwer. Zojuist hoorden we Erik Scherder. Die klinkt een beetje gefrustreerd, Benjamin.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Hij noemt het zelf gemotiveerd, gefrustreerd of zo. Gefrustreerd, ja. Gemotiveerd, wat natuurlijk helemaal bij zijn voorkomen past. Hij is altijd die opgewekte professor. Maar toen wij hem over dit onderwerp belden... was hij wel meteen zo van, ik ben er nou echt helemaal klaar mee. Ik ben hier al 20 jaar mee bezig. Ik roep dit al 20 jaar. In de tussentijd wordt het probleem alleen maar groter. Er wordt weinig aangedaan. Of er wordt steeds minder aangedaan zelfs. En hij dacht zelf in de coronaperiode... Daarvan zegt hij zelf, dus ik citeer hem... we zagen tijdens corona allemaal wat de risicogroep was. Mensen met overgewicht die hadden gewoon veel groter risico... op heftige verschijnselen van corona. En toen dacht hij van dit is het moment om iets te veranderen. En er gebeurde niets. En daarom is hij zo gefrustreerd.
1: Ja, maar hoe kan dat dan?
0: Dat er niets gebeurt.
1: Ja.
0: Ja, Yoga, ja, dan komen we eigenlijk bij een hele analyse van het krachtenveld wat eromheen bestaat. Ik denk dat iets heel belangrijks is dat wij altijd uitgaan van een autonoom mensbeeld. We willen zelf kunnen bepalen wat we wel of niet doen. Wat we wel of niet eten, dat vinden we gewoon heel erg belangrijk. En dat gaan we niet elkaar opleggen. Dus zijn de ministeries, denk ik, heel erg voorzichtig met het opleggen daarvan. Dus bijvoorbeeld dat wat Erik graag zou willen... het opleggen van een kerndoel, waar we het zo net over hadden... dat bijvoorbeeld alle scholen bewegen door de dag heen... in het curriculum op zouden moeten nemen... omdat dat dan goed voor kinderen is. Ja, daar zijn ze heel terughoudend in. Omdat ze dan bang zijn dat ze die scholen eigenlijk... een soort verplichting opleggen van je moet het zo doen. En dat geldt voor eigenlijk al het beweegbeleid.
1: Want Yoga, jullie zijn naar het ministerie gegaan. Wat gebeurde daar?
2: Ja, nou, we hebben ons dus afgevraagd wat ging daaraan vooraf en bij wie moeten we zijn. En kerndoelen die worden gemaakt, of die de laatste kerndoelen zijn gemaakt in 2016, dus ze waren aan herziening toe. En er is dan een aparte commissie voor ieder kerndoel. Dus voor Nederland, in Nederland is er een groep die nadenkt voor topografie, voor taal. En, dus er was ook een commissie speciaal voor bewegen. En die commissie die heeft daar dan 1,5 jaar over nagedacht. Dat doen ze 1 keer per week en nog 5 weekenden. Daar moet je voor solliciteren. Dat is heel serieus business. En die kwamen dus met voorstellen om bewegen door de dag op te nemen... in het curriculum als kerndoel. En als het dan vervolgens niet komt, toen wij erachter kwamen dat ze dat wel hadden voorgesteld, maar dat het genegeerd is geworden, ja, toen dachten we, dan moeten we de minister hebben.
1: Ja.
2: Dus toen hebben we met onderwijs gebeld. En nou, we hebben gevraagd of de minister ons te woord wilde staan, en dat wilde ze niet. Toen kreeg ik wel de woordvoerder aan de telefoon. Want die scheepte ons af met schriftelijke antwoorden. En toen heb ik hem gevraagd van, kunnen jullie uitleggen waarom als een commissie die daar opdracht voor heeft gekregen met zo'n uitkomst komt en jullie doen er niks mee. En toen zei hij, dan moet je niet bij ons zijn, dan moet je bij Volksgezondheid gaan vragen, want het gaat over leefstijl. En toen zei ik, dat op zich ben ik dat met je eens, dat het ook over gezondheid gaat, maar kerndoelen worden gemaakt door onderwijs, door OCW.
1: Ja.
2: Dus het ligt bij jullie. En ik was zo gefrustreerd. Ik was ook gefrustreerd, hè. Ik was zo teleurgesteld. Die jongen, die gaf maar gewoon geen antwoord. En die verwees naar zijn collega's. Maar het is gewoon de taak van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om die kerndoelen te maken. En ze hebben opdracht gegeven. En ze negeren gewoon een uitkomst.
1: Nou, dat vind ik heel raar. Dat, bedoel, of is dat ook gewoon in principe een advies? En is dat ook in die zin vrijblijvend?
2: Juist, het is een advies.
0: Zeker, het is een advies. Maar in principe zegt het ministerie, kijk, dat wordt een beetje technisch, maar er zit een organisatie tussen, die heet SLO. Mm-hmm. Waar het voor staat, Yoga?
2: Stichting Leerdoelen.
0: Nou, in ieder geval de instantie die eigenlijk die kerndoelen vaststelt, zegt het ministerie van, dat volgen wij. Maar daar kwamen wij achter, dat is niet helemaal zo gegaan. Want het ministerie heeft op de achtergrond wel druk gezet om dit eruit te halen. En waarom dat dan gebeurd is, daar kwamen we eigenlijk niet helemaal goed achter. Er was op een gegeven moment een soort streven van het vorige kabinet, we moeten minder kerndoelen. En toen zijn er maar blijkbaar een aantal kerndoelen geschrapt. Maar wat dan precies de reden was om dit kerndoel ook te schrappen, daar zijn we nooit achter gekomen. En het vervelende eigenlijk en het frustrerende was dus dat ze dat dus ook niet hebben uitgelegd. Dus dat hebben ze
1: aan jullie
0: Kamer uitgelegd en vervolgens ook niet aan ons met eigenlijk de uitleg, ja, we gaan die discussie niet opnieuw voeren. Maar ja, dat is frustrerend natuurlijk, want die discussie is eigenlijk nooit gevoerd. Niet ook specifiek hierover in ieder geval.
1: Ja, dus dit strand daar in Den Haag, legt iedereen zich daar dan bij neer?
0: Nou, zeker niet. En zeker Erik legt zich daar ook niet bij neer.
3: Het recht van het kind is gezondheid. En in die gezondheid zit ook dat ze recht hebben op bewegen.
0: En dat betekent?
3: Dat betekent eigenlijk dat
1: we gaan er een beetje over.
3: We gaan proberen om zeg maar, toch een soort urgenda-route in te stappen. We stellen de staat in gebreken in de zin van dat zij te weinig, gewoon niet, het gezondheid van het kind in bescherming nemen.
1: Nou Yoga, ik kan me nog herinneren toen jullie dit aan het maken waren, dat jij heel veel met Erik Scherder zat te appen in deze periode. Deze man gaat echt heel erg ver.
2: Nou ja. Ja, hij is er eigenlijk 24 uur per dag mee bezig. Hij heeft altijd 3 dagdelen waarin hij op stap is. Dus dan kwam ik hem tegen omdat wij bijvoorbeeld dan naar de Tweede Kamer gingen samen. Maar dan was hij 's ochtends al, had hij een lezing gegeven aan het UWV voor 500 man. Daarna ging hij fietsen voor een van de goed doel waar hij dan weer geld voor kreeg. Dan ging hij bij mij naar de Kamer en 's avonds had hij dan nog een van de fundraising ding. Hij is er 24 uur per dag mee bezig, want hij wil, voordat hij in de kist ligt, dat het gefixt is.
1: Ja. En dan gaat het zover dat hij dus een rechtszaak gaat beginnen tegen de staat. Hoe is het eigenlijk voor hem dat hij zo weinig steun krijgt af en toe, Benjamin?
0: Dat is een goede vraag. Want hij komt heel vaak heel opgewekt over. Wij vroegen bijvoorbeeld, is het dan, bespreek je dit thuis ook? Hoe gaat dat dan precies? En dan zei hij, nee, dit is gewoon mijn missie. En ik vind het gewoon super belangrijk. Maar het raakt mij niet persoonlijk. Maar dat klopt ook weer niet helemaal. Want daar zijn we natuurlijk wel op door gaan vragen.
7: Waar ik wel verdrietig van word, als ik gewoon in die kinderen, vooral aan die kinderen denk die kansen niet krijgen. Daar word ik wel heel verdrietig van, moet ik eerlijk zeggen. En ik kom toch best wel regelmatig, ben ik hier voor contact met die mensen. En dus ja.
0: Voor hen doe je het. Maar denk je wel eens, dat gaat niet lukken? Het gaat gewoon niet lukken.
7: Maar ze krijgen mij er niet onder. Het zal ze niet gebeuren dat ze denken, Erik heeft uiteindelijk zijn mond gehouden. Dat heb ik wel gedacht. Maar ik heb niet gedacht dat het gaat lukken. Maar ik heb wel gedacht, ik hou mijn mond niet.
1: Erik Scherder, nou ja, goed, die wil dus graag dat bewegen in het onderwijs een norm wordt. We hebben het heel even kort aangestipt, maar yoga, hoe kijkt de onderwijswereld er eigenlijk zelf naartoe?
2: Nou, basisscholen hebben wel veel problemen, want er zijn weinig accommodaties. Er zijn te weinig accommodaties. Dus niet alle basisscholen hebben een fijne gymzaal of een mooi veld. Er zijn nog. Het aantal vakleerkrachten neemt wel toe, maar omdat het verplicht leerkrachtgym op school te hebben, staan ze ook niet in de rij. Dus dat is een handicap. En dan zijn er nog scholen die vinden het ook, die willen graag dat het gaat zoals het gaat. Dus kinderen 9 uur zitten en luisteren. Dus vooral niet rennen op de gang.
1: Ja, wat me opviel in jullie podcast was dat hij is 5 afleveringen. Dat op een gegeven moment Nick, die is op een gegeven moment weg wegens persoonlijke omstandigheden. Mm-hmm. En dan is hij een tijdje niet op school. En dat ook eigenlijk dat hele dynamische schoolsysteem in elkaar kukelt. En toen dacht ik, het is zo afhankelijk van degene die daar staat, die echt zelf ook, nou, bij wijze van spreken, net zo bevlogen als een Erik Scherder, dat zo belangrijk vindt. En als je dat dus niet. Als je niet zo iemand voor de klas hebt staan, dan kan je allemaal hele goede ideeën hebben. Maar als mensen dat niet willen uitvoeren, dan klapt het ook heel snel in elkaar.
0: Ja, dus het is echt afhankelijk, denk ik, van de niks van deze wereld. Of dit op al die scholen echt doorgevoerd kan worden. Want je kunt wel opleggen van ga gewoon bewegen door de dag heen. Maar je hebt natuurlijk ook mensen nodig die daarachter staan en die het uitvoeren. Dus, en dat is een beetje in de podcast ook. Dat zijn de 2 verschillende niveaus die we volgen op dat gebied. Kijk, Erik heeft een missie. Die probeert het landelijk als een soort regel aan alle scholen op te leggen. En hij denkt, kijk, als we dat dan hebben gedaan, dan is het gelukt. Maar dan is het waarschijnlijk nog helemaal niet gelukt. Want Erik heeft heel veel niks nodig om dat door heel Nederland uit te rollen. Je zou kunnen denken, als er dan veel meer aandacht voor is, als het veel normaler is, dan wekt dat ook de interesse van veel meer gymdocenten. Om dat werk te gaan doen. Hè. Dus het is niet alleen accommodaties, maar het is bijvoorbeeld ook het aantal gymdocenten dat nodig is. En je ziet wel, kijk, op de Waterhof zag je heel erg, er wordt meteen naar elkaar gekeken. Want Nick is daar heeft zo'n energie. Die bestiert alles. En die is leuk met die kinderen. En die bedenkt allerlei nieuwe dingen. En die doet zelf mee. En dan is hij er niet. En dan zie je gewoon die andere leerkrachten een beetje naar elkaar kijken van oké, wie pakt dat dan nu op? Wie moet dat dan doen? En dan hebben ze wel statutair iets voor geregeld. Dus je hebt een beweegteam en er zijn anderen die dat dan op moeten pakken. Maar dat duurt even voordat dat op gang komt. Ik denk dat het op de Waterhof eigenlijk nog heel goed is geregeld. Maar het is inderdaad wel afhankelijk van de niks van deze wereld.
1: Vond je dat zelf eigenlijk, nou ja, yoga, laat ik het aan jou ook op een bepaalde manier ook teleurstellend? Dat je bedoel, jullie, ik denk dat ik ook wel kan zeggen dat jullie allebei ook heel erg achter dit idee staan. En dat je dan merkt dat eigenlijk ook veel in het onderwijs mensen eigenlijk denken, ja, ik heb er eigenlijk niet zo'n zin in of tijd voor.
2: Nou, kijk, ik hoop altijd dat mensen zich realiseren als ze 's ochtends opstaan, hoe fijn het is dat ze op kunnen staan. Dat ze dan kunnen douchen en een broodje eten en dat lijf dan aan de gang raken. Dat je dan naar buiten gaat en dat je dingen kunt doen als, je kunt vooruit lopen, je kunt ook achteruit lopen, je kunt springen, je kunt huppelen. Dat lichaam, dat is zo uniek, dat is zo. Als je dat realiseert, is het zo'n voorrecht dat je dat allemaal kan. Dat ik hoop dat iedereen die iets meekrijgt van bewegen, dat die daar gelukkiger van wordt. En zelfverzekerder. Ja, dus ik vind het wel teleurstellend dat het zo langzaam gaat.
1: En waar komt dat bij jou dan vandaan? Dat je dat zo belangrijk vindt? Of dat je dat dan hoopt dat mensen dat denken als ze opstaan?
2: Nou, mijn vader is gymleraar. En die heeft ons dat natuurlijk wel bijgebracht. De lol van bewegen. En ja, ik denk dat mij dat altijd wel. Dat voelt. Ja, ik ben er blij mee dat ik die dingen kan. Ik heb scharnieren die werken en alles doen wat ik maar wil. En het is heerlijk als je gaat sporten en je raakt helemaal bezweet en je kan dan lekker chillen. Was ook een van de kinderen die dat zei. Van waarom vind je sport leuk? Nou, dan kan ik daarna chillen of op de bank hangen. Dat is allemaal heel belangrijk. Dus je wenst dat alle kinderen. En het is goed voor ze, want ze worden allemaal te dik en ziek.
8: Ja. Heb jij ook zo? Jij zit heel erg te lachen nu yoga dit vertelt, Benjamin.
0: Ja, nou, ik heb yoga natuurlijk. Zo'n podcast maken voor de luisteraars is best een intensief project. Dus je leeft eigenlijk een soort van samen een half jaar lang. En het is gewoon leuk om te horen hoe dat voor yoga is, wat haar motivatie
8: ja.
0: is.
8: Daar. En voor jou, jouw ja. motivatie?
0: Nou, voor mij. Je zei zoiets van jullie vinden, jullie staan ook achter het idee. En
8: dat idee kreeg ik als luisteraar.
0: Ja, dat klopt ook wel. Dat klopt ook wel. Omdat je ook gewoon wel overtuigd wordt door gewoon simpelweg door de argumenten. Dus dat je denkt, ja, waarom niet eigenlijk? Maar wat mijn oermotivatie was, is dat ik ook echt zie dat je als kind met 2-0 achter staat. Als je in de omstandigheden opgroeit, dat het allemaal niet vanzelf gaat. En dat je gewoon, zoals Daan en Duke zeggen, we zijn te dik en we worden daarom gepest. En daar kunnen zij helemaal niks aan doen. Dan hadden jullie hardlopen bedacht.
9: Ja, mijn fysiotherapeut.
0: Dat had je zelf niet echt bedacht misschien, of wel?
9: Nee, dus we hebben het geen één keer gedaan.
0: Maar als je nou zelf iets mocht bedenken, hè, wat zou jij nou heel leuk vinden om te doen? Als je dan denkt van...
9: Voetballen. Ja. Want, 2 of 3 keer in de week voetballen.
0: Daan is 8 jaar oud. Hij is eigenlijk helemaal niet bezig met dat beweegdoel. Hij wil gewoon een paar keer per week voetballen. Voor Duuk ziet de wereld er al heel anders uit. Je merkt dat hij zich veel meer bewust is van wat er speelt. Hoe ouder je wordt, hoe lastiger het is om een patroon te doorbreken. Voor Duuk is letten op voeding en bewegen veel meer een opgave.
10: Ja, maar ik heb een ander doel.
0: Oh, je hebt een nieuw doel. Vertel.
10: 2 keer in de week met mijn vader Guus uitlaten.
0: Oh, wat goed. En wanneer heb je dat doel bedacht dan?
10: Gisteren.
0: Oké, heb je het al een keer gedaan?
10: Nog niet.
0: Het stopt hier niet voor Daan en Duuk. Gewicht zal misschien wel altijd een thema blijven in hun leven.
11: Het is wel een beginnetje gemaakt. Zeg maar. Ze staan op de atletiekbaan en ze zijn 50 meter verder. Maar ja, de atletiekbaan is 400 meter rond.
0: Ja.
11: Dus ze moeten nog een heel traject. Dus ik hoop dat, dat wat ik ze mee kan geven en waar ze zelf mee aan de slag zijn gegaan, dat ze daarmee doorgaan.
2: Ja, dit is een van de laatste scènes in de podcast. Ja. Yoga. De strijd gaat door in Den Haag. Zo'n rechtszaak, we hoorden hem net starten met Erik Scherder, dat duurt natuurlijk altijd eindeloos. Hoe staat het er nu voor?
12: Nou, het duurt eindeloos en het is ook heel erg spannend. Want je kan alleen maar een rechtszaak beginnen als je dat doet. In zijn geval met een stichting.
2: Ah.
12: Je kunt een rechtszaak voeren in je eentje. Je kunt een rechtszaak voeren met een groep. En je kunt een rechtszaak voeren in het algemeen belang. En dat is hier het geval. Maar dat kan je dan alleen maar als je de steun hebt van een stichting.
2: Hè? Waarom is dat?
0: Nou, een stichting die zich inzet
12: voor die
0: groep waarvoor jij het dus is in het algemeen belang. In het algemeen belang van alle kinderen in Nederland in dit geval. En daar is een stichting die opkomt voor de belangen van die kinderen.
12: En dat is Defense for Children. En in de podcast was het nog niet zeker of zij zich zouden aansluiten. En dat hebben ze gedaan. En dan heb je natuurlijk een advocatenkantoor nodig die denkt van nou, het is misschien wel kansrijk. En die hebben ze ook gevonden, dat is PILP. Jelle Klaas, die bemoeit zich daarmee. Maar Jelle Klaas kan het ook niet alleen, want het is ontzettend duur om zo'n rechtszaak te voeren. Dus die heeft contact gezocht met een groter kantoor, en dat is Stibbe. En die hebben een pro bono commissie, Pro Bono Connect heet dat, is een deel van hun. En die omarmt het idee en die onderzoekt nu of het kansrijk is. En daar moeten we nu op wachten om te kijken of het überhaupt een rechtszaak wordt.
2: Oké, dus Erik moest een stichting vinden die met hem mee wilde doen. Toen moest er geld worden gevonden en nu wordt er dus onderzocht of dit überhaupt kansrijk is. Dus dat is nog een behoorlijk traject.
0: Ja, dat is een lang traject. En Zij hopen nog steeds dat die rechtszaak er niet komt. Omdat,
12: wie is zij?
0: Deze mensen die we nu opnoemen. Omdat dat zou betekenen dat er in de tussentijd iets gebeurd is. Hè? Dus het is ook een soort pressiemiddel. Zo van politiek, ga hiermee aan de slag. Want anders gaan we dit doen. Onderwijswereld, jullie zouden hier ook mee aan de slag kunnen gaan. Er is ook op dat gebied wel wat gebeurd. Hè? Dus er zijn dan bijvoorbeeld kamervragen gesteld. En je merkt wel dat er steeds meer aandacht voor komt. En er is zelfs een minor in de ALO-opleiding die de podcast...
12: Pabo's.
0: Wat zeg je? De PABO opgenomen heeft in de verplichte lectuur. Dus dat is wel grappig. En wat ik zelf hoop dat die podcast een beetje teweeg brengt, is dat er ook gewoon meer aandacht komt voor, maar wat zijn nou de krachten die spelen? Dat is ook waarom we Daan en Duc wilden laten horen. Vanuit een idee van, het is heel ingewikkeld als je als kind te zwaar bent. Maar wat gaan we daaraan doen? En ik hoop ook heel erg dat dat dus naar voren komt in een podcast. Dat je niet denkt van, wat een suffers dat is gebeurd. Maar dat je wel een beetje begrijpt van, maar dit is helemaal niet zo eenvoudig. En we zouden eigenlijk hier met z'n allen iets mee moeten.
12: Jullie zeiden net van hopelijk is het een pressiemiddel richting Den Haag, die rechtszaak, om iets te gaan veranderen. Joge, heb je daar al iets, neem aan dat jullie daar een beetje hebben nagebeld. Voelen ze dat ook zo in Den Haag? Of is het een beetje zoals met dat advies van die commissie?
2: Nee. We hebben toen de podcast gelanceerd werd, hebben we er een uitzending over gemaakt. En naar aanleiding daarvan zijn er kamervragen gesteld door GroenLinks, door D66. Of pro, moet ik zeggen. Oh. D66. En CDA-Kamerlid Inge van Dijk is bezig met een initiatiefwetsvoorstel. Dus het is wel zeker, het heeft iets teweeg gebracht. En ze gaan nu praten, Scherder en de Kamerleden. En dat kan ook helpen natuurlijk.
12: Goed, dank jullie wel dat jullie hier waren. Benjamin de Bruin, Joge Brouwers. De podcast heet dus Rennen op de Gang. 5 afleveringen en die kan je beluisteren in jouw favoriete podcast-app. Volgende week zitten hier de collega's van Argos. En dan gaat het over het alarmerende aantal verdrinkingen in Nederland. En over 2 weken bij ons aandacht voor een andere podcast van Pointer, De Egelshoek. Dat is een vakantiepark en daar zijn de gemoederen nog niet bedaard tussen de eigenaar en de bewoners. Over twee weken hoort hij daar een update over. Zometeen de publieke tribune met Koen Verbraak. Die gaat in gesprek met Afghaanse Nederlanders. En zij hebben allemaal verhalen over hoe het hun familie vergaat die nog in Afghanistan zit. Als u van de warmte houdt, zou ik zeggen, geniet van het mooie weer en een fijne dag nog.
13: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
14: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
15: Want de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
16: Nou, van lekker mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
17: Daar hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
18: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier. Dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
19: Maar wat vind je, Tom?
20: Ja, dat weet ik dus niet.
13: Goed ingelichte kring. Zometeen vanaf 4 uur.
21: En beloofd, wordt echt heel erg goed.
13: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
22: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
23: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
24: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
23: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
25: Met een plaksnor op en in mannenonderbroek bestormden ze de Nederlandse poppodia. Theatermaker en artiest Merel Pauw, alias Elmer. mijn derde zomergast. Door welke films en artiesten laat ze zich inspireren? En kijkt zij überhaupt tv?
3: VPRO Zomergasten. Morgen, 20:15 op NPO 2.
4: NPO Radio 1. 3 uur.
5: Koen Verbraak.
6: Volgende week is het 5 jaar geleden dat de Taliban de macht in Afghanistan heroverde. Het streng islamitisch bewind heeft weinig op met mensenrechten en dan helemaal niets met vrouwenrechten. Welke verhalen horen Afghaanse Nederlanders van familie en vrienden in hun moederland? En waar putten ze nog hoop uit? Daar heb ik het vanmiddag over in de publieke tribune. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Jeroen Tjepkema.
19: Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struik hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat daar precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Amsterdam zijn 4 mannen opgepakt die zouden hebben ingebroken in de brandweerkazerne in Aalsmeer. Het is niet duidelijk of ze ook iets te maken hebben met andere inbraken bij brandweerkazernes de afgelopen tijd. De 4 zaten in een auto en konden na een achtervolging worden aangehouden in het Rembrandtpark. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag 26 tot 31 graden.
20: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
26: De drukte op de weg is wat afgenomen. Het was vanmorgen erg druk, maar nu staat er nog 50 kilometer bij elkaar. Er zijn 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. En dat is er eentje op de A27 van Breda naar Utrecht bij Lexmond. Daar 10 minuten extra reistijd. En op de A76 Geleen richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Kunderberg en de grens een 30 minuten vertraging door grenscontrole.
27: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
24: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
27: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: NPO Radio 1. Human.
6: Jasmin, vrouwen mogen in Afghanistan geen auto meer rijden. Jij deed dat onlangs tijdens jouw bezoek aan dat land wel, hè? Waarom eigenlijk?
28: Klopt, inderdaad. Maar eigenlijk heel simpel. Ik was op dat moment de enige met een rijbewijs. En we moesten toch thuis zien te komen met de auto.
6: En werd je aangehouden?
28: Er werd mij gevraagd de auto aan de kant te zetten. En dat heb ik niet gedaan.
6: We gaan er zo meteen over verder praten. Welkom bij de publieke tribune.
5: De publieke tribune. Koen Verbraak.
6: Volgende week is het 5 jaar geleden dat de Taliban de macht heroverde in Afghanistan. Kindhuwelijken en lijfstraffen zijn sindsdien weer toegestaan. En vrouwen mogen ze ongeveer niets meer. Toch was er onlangs een Taliban-delegatie welkom in Brussel om te praten over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Hoe beschouwen Afghaanse Nederlanders de situatie in hun vaderland? Hebben ze nog de hoop dat het goed komt? Bij mij aan tafel Farid Nori. Hij is jeugdwerk en taekwondo-instructeur. En hij vluchtte in 1992 uit Afghanistan. En hij was vorig jaar nog in het land even. Meerwaarts Momand is er ook. Hij is ondernemer. En hij zette in 2011 een zuivelfabriek op in Afghanistan. Jasmin, u hoorde haar stem net al even. Ze werkt als farmaceutisch adviseur voor de Nederlandse overheid. En ze vluchtte op jonge leeftijd uit Afghanistan. Maar ook onlangs was ze er nog. En Annemarie Snels is er. Ze is oud-voorzitter van de militaire vakbond AFNP. Ze zet zich in voor het lot van Afghaanse tolken die voor Nederland werkten. En we hebben overigens afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Ja, volgende week is het 5 jaar geleden dat de Taliban de macht overnamen in Afghanistan. Wat staat jullie vooral bij van dat moment? Meerwaars.
0: Ja, voor mij was dat een moment die ik niet snel zou kunnen vergeten. Van de ene naar de andere dag was mijn leven veranderd. Dus toen ik een telefoontje kreeg dat de Taliban binnen waren gekomen, toen besefte ik dat er heel veel dingen gaan veranderen. Ik was eind juli nog in Afghanistan, dus daarvoor was ik vertrokken. Ik had een beetje meegekregen dat dingen zullen gaan veranderen. Ik ging dus met de boeren spreken, met de mensen van de overheid, maar ook met de nationale diplomaten. De boeren en de diplomaten die hadden het door dat er iets gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar de overheidsfunctionarissen die weigerden dat realiteit te accepteren. Ja. En dus daarom waren ze ook overvallen met het incident.
6: Ja. Jasmin, hoe was dat voor jou die dag?
28: Ja, heel heftig. Iedereen heeft natuurlijk het nieuws kunnen volgen. We hebben allemaal de beelden gezien. De beelden van mensen die in paniek zijn. Het was een zwarte dag voor ons allemaal. Ja.
6: Waar was je vooral bang voor?
28: Nou, wij kennen. Ik was niet in aanraking gekomen eerder met de Taliban. Dus de beelden die wij hadden van vroeger was dat vrouwen alleen maar in blauwe burka's mochten lopen. Dat er geweld werd gebruikt tegen vrouwen, ook tegen mannen. Dat ze heel streng waren. En ik denk dat iedereen bang was dat we terug naar die tijd gingen.
6: Is dat ook zo gegaan?
28: Sinds dat ik er ben geweest, heb ik het niet op die manier ervaren. Maar het is natuurlijk wel een verschil met wat we in Nederland kennen.
6: Ja. Hoe heb jij die dag beleefd, Farid?
1: Behoorlijk machteloosheid gevoel. Ik kreeg flashback met 92, want toen veranderde ook het regime.
6: En toen ben jij gevlucht, hè?
1: Klopt. Hè. We hebben wel 8-9 maanden een vreselijke leven gehad. Chaos in Kabul en eromheen. En met heel veel moeite uit Noord-Afghanistan naar Oezbekistan gevlucht.
6: En die beelden kwamen terug?
1: Die beelden kwamen allemaal terug. Hè. Voornamelijk, ik was zelf in 92 in de bergen en we hadden geen voedsel. En toen dachten we van oké, nu krijgen de mensen precies dezelfde situatie, dat zij geen voedsel hebben en geen onderdak.
6: Is dat zo uitgepakt ook?
1: Groot deel wel, omdat er geen werk was, geen inkomen. De eerste periode sowieso. Uh-huh. En toen hadden we verschillende instanties hebben wat foundation opgericht. Dus zo heb ik dat ook eentje gedaan.
6: Is het voor jullie nog ook spannend om je hier uit te spreken, Jasmin? Zo voor de radio, of niet? Want je wil bijvoorbeeld niet dat we je achternaam noemen, hè?
28: Ik denk dat het spannender is voor de vrouwen die daar leven. Mm-hmm. En ik denk dat wij van geluk mogen spreken dat wij hier een bepaalde mate van vrijheid hebben, waar de vrouwen daar misschien niet meer van kunnen spreken.
6: Opmerkelijk nieuws overigens afgelopen week. Afghanistan, las ik, wil meer toeristen trekken. Het wil een soort Dubai worden. Wat dachten jullie toen jullie dat lazen?
0: Ja, ik heb het gelezen. Ik heb ook daarvoor wat dingen gekregen. En vandaag toen ik dit bericht dat ik op radio zou zijn had ik gepost, dan kreeg ik ook dezelfde vraag van iemand. Ja. Ik krijg ook heel veel vragen van mensen die dus op naar toerisme naar Afghanistan willen gaan.
6: Want het is natuurlijk een heel bijzonder land, laten we eerlijk zijn.
0: Het is een heel mooi land. Ik heb begrepen volgens de officiële cijfers van de huidige regime dat 9500 toeristenvisums zijn uitgegeven afgelopen jaar. Dus dat is maart 2025 tot maart 2026. En dat als je het vergelijkt met 2021, dat was 691.
6: Nou ja,
0: dat is enorm gegroeid. En dat is ook een sector die enorm aan het groeien is.
6: Farid, als jij je ogen dicht doet en je denkt aan Afghanistan, wat zie je dan?
1: Vrolijke markt in Kabul en hoge bergen en gastvrijheid.
6: Ja?
1: Ja, dat heb ik vorig jaar gezien, in 2012 gezien. En ook toen ik in 92 verliet, was het ook zo.
6: Mis je het wel eens?
1: Jazeker, sinds de vorige jaren enorm. Eigenlijk, sinds, ik ben daar geweest om bepaalde emoties achter te laten. Omdat mijn vader is 2,5 jaar geleden overleden. En nu dat ik hier ben, eigenlijk, ik wil volgend jaar in mei weer teruggaan. Mm-hmm. Mijn zoon wil heel graag terug, 12-jarige. Mm-hmm. En, dus het is, voor mij was het een bijzondere goede ervaring om terug te gaan. Ja, in Kabul, in Mazar. Hetzelfde route eigenlijk hoe ik in 92 was gevlucht.
2: Maar dan weer dezelfde
1: route heb ik nu andersom.
2: Ja.
1: Ja.
7: Maar je hebt de Nederlandse nationaliteit, hè?
1: Klopt, klopt. Ja, dus het is eigenlijk... Omdat ik Nederlandse nationaliteit had, werd ik heel zorgvuldig behandeld bij het douane. En overal waar wij de posten en de Taliban tegenkwamen, dan vroegen ze, voel je veilig? En dan geef ik aan van ja, van binnen dacht ik van, als jij mij niks aan doet, dan ben ik zeker veilig.
2: Ik wilde straks nog even met jou over doorpraten, maar eerst nog iets anders. Een ander opmerkelijk nieuwsfeit van vorige maand, nog belangrijker dan wat we net bespraken. Want toen bezocht een delegatie van de Taliban Brussel om in gesprek te gaan met 14 Europese landen. Er waren ook Nederlandse vertegenwoordigers bij. Betekent dit dat Europa het Taliban-regime eigenlijk als een legitiem bewind erkent? Annemarie?
7: Zo voelden ze het wel, want ze hebben het met een soort gejuich bekendgemaakt, de Taliban. Dan denk ik, wie haalt het in zijn hoofd om een stelletje terroristische bendeleden binnen te halen? Want als je ziet wat zij mensen daar aandoen, maar als je ook ziet wat voor gevolgen het voor de Afghanen hier heeft, die zich ogenblikkelijk een stuk onveiliger voelen, want jullie moeten daar straks allemaal terecht voor je papieren. En ik snap werkelijk niet dat bijvoorbeeld ook de CDA gewoon zegt, nou, ze kunnen hier wel plaats gaan nemen.
2: Ja, want hoe kenschetst de Nederlandse overheid die ontmoeting?
7: Ze hebben heel lang erover gezwegen totdat duidelijk werd dat er in ieder geval een hoge ambtenaar bij zat. Mm-hmm. Ze hebben er nog niet een duidelijk standpunt over ingenomen volgens mij. Maar het CDA heeft gewoon gezegd bij monden van hun voorman, nou, ze kunnen hier wel op de ambassade komen zitten. Maar daarmee legitimeer je...
2: Want dit is eigenlijk een officieuze erkenning van de Taliban.
7: Dat is een officiële erkenning.
2: Nou ja, het is natuurlijk nog niet echt met zoveel woorden gezegd.
7: Nee, maar het feit dat men zaken wil doen. Ja. En alleen maar onmogelijk, wordt er gezegd, een aantal mensen met een zwaar juridisch verleden terug te kunnen plaatsen, ga je nog veel grotere terroristen binnenhalen.
2: Jij zit hier aan tafel als enige niet-Afghaanse van geboorte. Ja. Omdat jij 5 jaar geleden intensief betrokken was bij het naar Nederland halen van Afghanen die voor de Nederlanders hadden gewerkt. Doe je dat nog steeds?
7: Dat doe ik nog steeds. En het begon overigens al veel eerder. De eerste zaak waar ik bij betrokken was al in 2013-14. Mm-hmm. En daarna is het steeds teruggekomen. Maar wij zijn in 2020, ben ik met een groep militairen die allemaal gediend hebben in Afghanistan. Toen zagen wij natuurlijk al, dit gaat mis. En er lag een afspraak met een tolkenregeling. Toen zijn wij zelf mensen gaan benaderen om te zorgen dat ze hier op tijd naartoe zouden komen. Nou, ik ben vervroegd met pensioen gegaan. Mm-hmm. En dacht toen, als we nu geen werk gaan maken, want wij zagen met z'n allen wel aankomen, dit gaat in no time mis. We wisten dat begin september de Amerikanen vertrokken. Dus als we nu geen werk gaan maken van het hier naartoe halen van al die mensen, dan gaat het fout. Dus toen zijn we de druk op gaan voeren.
2: Er zijn uiteindelijk 2000 ongeveer naar Nederland gekomen.
7: Nee, meer. 4600.
2: Ja, maar toen, op dat moment van de vlucht.
7: Ja, klopt.
2: De mensen die achterbleven, heb je daar ook nog contact mee? Wat weet je van hun lot?
7: Dat is vreselijk. En dat blijkt overigens niet alleen uit mijn verhalen, maar ook het onderzoek.
2: Want hoe vergaat het ze?
7: Slecht. Het grootste deel van de mensen verhuist nog met grote regelmaat van kamer naar kamer, al of niet met hun gezin, afhankelijk van of ze zich ernstig bedreigd voelen, ja of nee.
2: Omdat ze met de toenmalige vijand hebben samengewerkt.
7: Ja, ze hulden met de vijand, dus zijn nog steeds doelwit van de Taliban. We hebben daar ook veel bewijzen van. Er zijn in ieder geval minstens 15 defensiebewakers vermoord, plus 1 Eupeltolk. En ook een hele hoop mensen gewoon opgepakt, zwaar mishandeld.
2: Ja. Jasmin, jij hebt nog een familie in Afghanistan. Lukt het om contact met ze te hebben?
28: Jawel, we hebben wel contact met ze.
2: En wat hoor je dan voor verhalen?
28: Verschillende verhalen. Het is er daar op dit moment relatief rustig. De Taliban is aan de macht en dat een gedeelte van de bevolking heeft dat geaccepteerd. Je leeft gewoon verder. Wat kan je doen?
2: En dus het klinkt, zoals jij het schetst, niet alsof dat een, alsof ze in een hel leven, zou ik maar zeggen.
28: Nou, voor de vrouw is het een ander verhaal geworden natuurlijk. Meisjes vanaf 12 jaar mogen niet naar school. En dat heeft natuurlijk enorme impact voor die meisjes. Met name de vrouwen die wat ambitieuzer zijn en graag door willen studeren.
2: Verder ontwikkeling. Ja,
28: voor de persoonlijke ontwikkeling. En die graag een bijdrage wil leveren aan de maatschappij. Op een manier.
2: Meerwaars, heb jij nog familie in Afghanistan?
0: Ja.
2: Heb je contact met ze?
0: Ja.
2: Hoe vergaat het ze?
0: Ja, wisselend. Met sommigen gaat redelijk, want ze accepteren gewoon de realiteit dat er is. En Afghanen hebben dat gewoon heel veel dingen doorstaan, heel veel veranderingen.
2: Je moet je erbij neerleggen, zo simpel is het.
0: Ja, en je hebt geen optie. En anderen proberen gewoon weg te gaan. Maar ik ben ook verantwoordelijk voor heel veel grote groep mensen, medewerkers.
2: Die ja, want je hebt een zuivelbedrijf in Afghanistan.
0: Een zuivelfabriek,
2: ja. Ja. Wat hoor je van de medewerkers die daar werkzaam zijn?
0: Ja, wisselend. Het zijn mensen die dus in Kabul woonden, familie hadden die ook voor de overheid werkten, of voor de NGO of internationale gemeenschap. Dat is allemaal stopgezet. Ik zie dus een deel dat vertrokken is omdat ze zich onveilig voelden. Dus die zijn naar het buitenland gegaan. Ik heb ook,
2: functioneert de fabriek nog?
0: Ja, de fabriek functioneert nog, maar niet op het niveau dat we hadden graag gewild. Maar ik zag laatst, hoorde laatst ook dat er een auto bij de Taliban was uitgestapt bij de fabriek. En ik hoorde dat een ex-medewerker was die zich heeft aangesloten. Maar ja, ze moeten ook eten.
2: Oh ja.
0: Dus dat zie je ook wel. Het is gewoon heel.
2: Is een van jouw mensen die nu bij de Taliban zit?
0: Ja, ze moeten gewoon een baan hebben. Ze hebben een familie. Ja. Dus
8: driekwart van de mensen leeft onder de armoedegrens. De internationale armoedegrens. Er wordt enorm honger geleden. En kijk eens in die vluchtelingenkampen aan de grens van Pakistan en Iran. Het is vreselijk wat daar gebeurt.
2: Ja. Farid, je vertelde al dat je vorig jaar in Afghanistan was. Waarom wilde je daar graag heen? Want je zei, ik wilde. Mijn vader was overleden. Ik wilde wat.
1: Nou, eigenlijk, ik heb afgelopen 30 jaar veel verhalen verteld aan me, tenminste aan familie, maar ook 30 jaar ben ik uit Afghanistan gevlucht. En ik vertelde mijn 18-jarige zoon of 16-jarige dochter of 12-jarige zoon verhalen uit Afghanistan. En ze hebben me altijd verteld van oké, zullen we een keertje heen gaan? Ik zei, nou, als het moment komt, dan doen we dat. En toen mijn vader was overleden en toen hij zou eerst graag willen in Afghanistan begraven worden. Maar dat heeft hij op het laatste moment toch gezegd van oké, dat wil ik niet. Dat ze hebben mij in Groningen begraven. En dat stukje en ook het terugreis naar Afghanistan met mijn kinderen wou ik graag meemaken.
2: Hoe was het om daar weer te zijn?
1: Ja, er zijn verschillende mooie emoties door mijn lichaam heen. Vooral toen ik in Heratan bij de grens, Oezbekistan, Afghanistan overging. En mooie momenten, echt heel prachtige momenten.
2: Noem eens wat.
1: Dat je weer hetzelfde route wat ik in 93, ja. Dus januari, overging met heel veel moeite. Hebben we een heel zware leven gehad in Mazar-e-Sharif.
2: Leek het nog op wat je herinnerde?
1: Nee, dat gebied niet. Wel de brug wel. De brug, daar was ik vanuit Mazar-e-Sharif met de auto. En nu heb ik lopend dat gedaan, terug. Maar voornamelijk de weg van Mazar-e-Sharif naar Kabul. Dat was prachtig, heel hoge bergen.
2: En jij hebt ook je ouderlijk huis bezocht.
1: Klopt.
2: Hoe was dat?
1: Ja, de muren waren toen heel hoog, leken, toen ik daar was, toen ik daar leefde. En nu was het gewoon ietsje hoger dan mijn eigen lengte eigenlijk. En alles was klein. Onze dak was, ik ging op het dak staan.
2: Want je liep door het decor van je jeugd.
1: Ja, ja en eigenlijk heel vaak ook emotioneel. Dat die huis heeft mijn vader en moeder zelf gebouwd. Dus die tegels van modder hebben ze zelf gemaakt.
2: Is je moeder ook dood?
1: Nee, mijn moeder is in Nederland. Hopelijk volgende jaar in mei dat ze mee wil gaan. Maar ze durft niet. Maar we proberen haar mee te krijgen. Dus
2: maar je werd daar weer even een jongen?
1: Dat precies. Maar ook mijn jeugdvrienden, mijn neven en nichten die allemaal daar waren. Die emotie kan ik niet. Je moet het meemaken. Dat is verschillende emoties. Want ik heb de afgelopen jaren veel moeten loslaten en focussen op topsport en op werken. En als je toch tijd neemt om daar naartoe te gaan en dan ook met eigen ogen zien hoe het is, het regime van Taliban. Want daar heb ik ook geprobeerd met de sportminister van het Olympisch Comité van Afghanistan in gesprek te komen. Maar dat durfde niet de Afghaanse taekwondo-president om hem in gesprek te brengen. Dus hij verzinde allemaal smoesjes.
2: Ja.
1: Dat is niet gelukt helaas.
2: Maar jouw dochter, die is niet meegegaan. Die,
1: nee,
2: durfde ze niet? Of durfde jij dat niet?
1: Ik wel. Ik ben vrij risicobestendig. Alleen mijn vrouw heeft gezegd van oké, dat doen we nu nog niet. Ga jij maar eerst. En ze was ook aan het voorbereiden voor wereldkampioenschappen. En dus dan ze trainingskamp hier.
2: Ook taekwondo?
1: Taekwondo, ja. Dus vandaar hebben we gezegd van oké, ik ga zelf eerst even heen. En
2: maar
1: kijken.
2: Het had ook met eventuele risico's te maken?
1: Zeker, want dat je, ik wil eerst zelf zien. Je hebt veel positieve berichten gehoord dat het veilig is. Maar daarnaast ook spreek ik mijn neven die in commando's hadden gewerkt in Kabul. En die heb ik gisteren ook gesproken. En die hebben ook aangegeven van dat de gevaren zijn er wel in Afghanistan. Maar ik geloof nu als ik daar ben voor internationale paspoort. Zijn niet direct de gevaren.
2: En welke gevaren loop je dan als je daar bent?
1: Ik zelf.
2: Nou ja, je zegt je neven zeiden er is gevaar.
1: Ja, mijn neven zelf, wat groeperingen zijn begonnen in Badakhshan. Sinds een maand strijd te voeren. De oorlog is een beetje kleinschalig weer begonnen. Dat zijn de laatste berichten gisteren gesproken, maar ook afgelopen weken. En dat is zorgelijk. Dat heeft ook te maken ergens met de ontwikkeling met de Pakistan en de interesse van Trump.
2: En wie vecht er met wie?
1: Dat zijn wat groeperingen die vanuit de oude regering en de militie die ondersteund worden vanuit Amerika. En die wonen daar, verblijven daar. En dan ontstaan. En als ze financiële steun krijgen, dan in Badakhshan is op dit moment man tot man
2: gevechten. Ja. Jasmin, jij was er ook recent. Hè? Was dat voor het eerst weer sinds heel lange tijd?
28: Nee, ik ben 3 keer terug geweest.
2: Ja. En hoe was dat voor jou om daar de laatste keer weer te zijn?
28: Ik vond het heel spannend. Het was voor mij de eerste keer om daar te gaan met de Taliban aan de macht. Uiteindelijk viel het op sommige momenten ook wel heel erg mee. Als je gewoon aan de regels houdt, zou er in principe niks aan de hand moeten zijn.
2: En die regels zijn?
28: Hun regels.
2: Ja, dus wat moet jij dan doen? Wat is dat? Je kan er niet zo bij lopen zoals in Nederland, toch?
28: Gesluierd lopen, maar ook gewoon verkeersregels. Andere soort regels. En niet alleen voor vrouwen bedoelde ik, maar gewoon je aan alle regels houden.
2: Dat lijkt me nog niet zo ongezond, toch? Nee. Nee. We hadden het er net over, jij hebt daar ook een auto bestuurd. En jij zei in de inleiding van het programma, je werd gemaand om hem langs de kant te zetten. En dat heb ik niet gedaan, zei je.
28: Ja, klopt inderdaad.
2: En kan dat dan zomaar?
28: Nou, kennelijk, want ik heb het gedaan. Of het op dat moment slim was, weet ik niet. Ik was op dat moment de enige die de auto naar huis kon besturen. Ik was de enige met een rijbewijs, door omstandigheden. En dat heb ik gedaan. Het was rond 1 uur 's nachts. En toen kwamen we langs een Taliban checkpoint. Toen dacht ik, oké, vaak als je daar langskomt, kijken ze even de auto in. Ze stellen even een vraag, waar ga je heen? Maar dit keer zat ik achter het stuur. En ze hadden daar net een auto staande gehouden met 3 jonge mannen. En dat leek te escaleren. En net op het moment dat ze zeiden dat ik even langs moest komen, toen dacht ik, nou, ik weet niet wat hier gaande is, maar ik wil hier niet in belanden.
9: Gas erop.
28: En, ja,
2: maar ja, voor hetzelfde geld komen ze achter je aan. Of schieten ze op je.
9: Ik kan het zeggen, Kalasnikovs bij zich en schieten.
28: Ja. Ja, het is een besluit dat ik op dat moment heb gemaakt. Misschien niet het slimste, maar het is op dat moment gelukt. Goed uitgepakt. Ja. Ze zijn niet achter ons aangekomen. Maar het was voor mij een keuze van, ik weet niet wat er gaat gebeuren als ik de auto wel aan de kant zet.
2: Wij horen vreselijke verhalen over de Taliban. Wat merken mensen daarvan in het normale leven?
28: Wat voor vreselijke verhalen hoor je?
2: Nou ja, dat je als vrouw eigenlijk geen leven hebt. Hè? Dat je niet mag studeren, dat je niet mag werken. Dat kinderen geen onderwijs krijgen, meisjes.
9: Niet alleen over straat. Het zit.
2: Ja.
28: Je kan alleen over straat. Dat kan wel. Dat heb ik ook gedaan met mijn nichtjes. Zolang je kleedt volgens de islamitische kledingschriften, dan is er niks aan de hand. Of je prettig daarbij voelt, is een ander verhaal. Goed, het is natuurlijk wel de waarheid dat een gedeelte van de bevolking niet meer verder mag studeren. Met name meisjes met bepaalde ambities kunnen daar heel verdrietig van worden. En dat kan ik begrijpen.
2: Ja. En Farid, doet de Taliban ook goede dingen eigenlijk?
1: Kijk, De antwoord is goede dingen zeker. De infrastructuur.
2: Is die beter dan die was?
1: Dus die is als de projecten. Ik weet niet of de projecten die oude projecten zijn, maar die pakken dat zo snel op. De wegen in Kabul en eromheen zijn met hoge snelheid aan het veranderen in positieve zin. En natuurlijk ook de veiligheid. Als ik de vergelijk met de eerdere regime, en dan heb ik het niet over de oorlog tussen Taliban en de oude regime, maar eerder veiligheid dat de maffia in Kabul in Afghanistan was gecreëerd. Dat je eigenlijk met een telefoon, als je in de stad Kabul liep, dan kan het binnen no time beroofd worden. Ik heb verschillende keren 11 uur. Half 12 in Sharinau, dat is een mooi gebied van Kabul, rondgelopen met mijn zoons. En ik voelde me veilig.
2: Dus dat klinkt eigenlijk positief.
1: Dat zijn positieve dingen. En natuurlijk ook wat ook aangaf is dat de vrouwen, bijvoorbeeld buitenlandse vrouwen, lopen in jeans. Heb ik Chinese vrouwen gezien, Russische vrouwen gezien.
2: Dat wordt toegestaan?
1: Dat wordt toegestaan. Dus dat zijn dingen. En ook vrouwen aan het werk bij Douane heb ik ook gezien.
10: Maar dat komt omdat vrouwen door vrouwen gefouilleerd moeten worden.
1: Het neemt niet weg dat wat ik zelf eigenlijk vandaag ook hiervoor zit, is dat voor vrouwen van heel Afghanistan, het educatieve gedeelte, vrijheid van hun daar moet. Als de Europese Unie of Nederland gaat gesprekken voeren met Taliban, moeten ze eerst het daarover hebben. En kijk, Europa denkt nu heel erg in eigen voordeel.
2: Van, we kunnen onze asielzoekers kwijt.
1: Precies. En daarin. En dan maakt het niet uit. En dat is ook de ware gezicht van Trump of Amerika of van westerse landen. Dat zij eerst hun eigen voordeel denken en daarna aan de mensenrechten.
10: Precies, en dat kan niet.
1: En dat kan niet.
2: Als ze überhaupt al aan de mensenrechten denken.
1: Als ze überhaupt denken. Dat hebben we af. Ik woon nu.
2: Ik denk niet dat Trump daar nou zo door bewogen wordt.
1: Nou, de Taliban al helemaal. Eén voordeel, of

0: positieve ding. Wat hij gedaan heeft, is alles op tafel gooien. Hij kan niet onder de tafel spelletjes spelen. Hij gooit op Twitter alles. Of op social media. En dat is positief. Ook natuurlijk omdat het eigenlijk geen geheime spelletje wordt gespeeld. En dat is heel erg...
1: Trump heeft ook duizenden Afghanen die op het punt stonden om naar Afghanistan of vanuit Pakistan naar Amerika te vertrekken. Op de dag dat hij geïnaugureerd werd, heeft hij gezegd, nadat hij zijn handtekening had gezet en president was, stoppen die vliegtuigen.
2: Ja. Dus die moesten allemaal weer uitstappen?
1: Die moesten uitstappen en konden nooit meer aankomen. En alles was geregeld, ze waren de hele procedure doorlopen. Zijn uiteindelijk in Qatar terechtgekomen op een kamp van de militairen, de Amerikaanse basis. En die Amerikanen zijn vertrokken toen het te heet onder de voeten werd en lieten de Afghanen achter.
2: En waar zijn ze nu dan?
1: Weet ik niet. Ik weet niet. Ik denk dat ze
3: die
1: daar
3: de
1: nog steeds
3: gekregen om naar Brazilië te gaan of naar andere landen, geloof ik.
0: Oeganda.
2: Maar niet naar de plekken waar ze naartoe wilden.
1: Nee, Oeganda. Nou, daar word je blij.
2: Meerwaars, ik zei al, jij hebt in 2011 Nederland een zuivelfabriek opgezet in Afghanistan. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Waarom begon je daarmee?
3: Een vraag die ik mezelf ook soms stel. Ik had een opleiding hier afgerond in finance investment. Had ook een baan aangeboden gekregen. En dat was ook dus wat ik wilde gaan doen. En ik was één keer naar Afghanistan geweest om een weesschool op te zetten als student.
2: Weesschool?
3: Een weesschool, dus met andere studenten.
2: Kinderen die geen ouders meer hebben.
3: Exact. En toen kwam ik in aanraking met Afghanistan. En dus ik zag dat gewoon enorm tekort aan zuivel was. Dus ik had dat, vond ik heel vreemd. Omdat hier in Nederland ga je naar de supermarkt en koop je zuivel. En zodoende had ik gewoon onderzoek naar gedaan. En had ik een businessplan. En ik wilde dat uiteindelijk iemand anders dat zou doen. En niemand deed het. Dus ik had op een gegeven moment een baan bij een investeringsmaatschappij. En zo'n zuivelfabrieksplan. En ik heb daarvoor gekozen en dat gedaan. Ik dacht misschien zou dat heel snel klaar zou zijn.
2: Maar je bent er nu al 5 jaar niet geweest.
3: Nee, klopt.
2: Waarom ga je er niet meer naartoe?
3: Ja, voor de komst van de Taliban had ik ook het bedrijf zo gepland, de jongens zo getraind, dat zij dat overnemen. Dat was het idee. Maar na de val had ik ook geen toegevoegde waarde. Ik vond het privé ging het ook niet, dus ik kon niet daar naartoe gaan. En het beginperiode wat Farid zei, het was een soort, je komt in een soort trauma, roes, machteloosheid van wat moet ik doen eigenlijk? Hè? Dus, en ik had niet de luxe om gewoon echt achterover te zitten en niks te doen, want ik moest het bedrijf draaiend houden. En ik vond dat ik het beter vanaf hier kan doen dan dat ik daar moet zijn.
2: Maar je zei net, dat lukte eigenlijk niet zo goed. Want het gaat niet zo goed met die fabriek.
3: Nee, dat gaat niet zo goed. Maar dat heeft niet met mijn aanwezigheid of afwezigheid te maken. Maar dat is omdat die hele situatie daar veranderd is. Dus het beleid wat de huidige regime daar voert. Bijvoorbeeld enorme stijging van douanerechten. Werkloosheid bij mensen. Mensen dus die niet. De koopkracht is enorm gedaald. Er wordt wel gezegd over. De Wereldbank zegt ook dat het bruto nationaal product met 5% is gestegen. Maar je hebt 3,7 miljoen vluchtelingen die binnengekomen zijn. Dus je hebt gewoon. De inkomen per hoofd is met 5,7% gedaald.
2: Is het voor jouw gevoel toch nog steeds jouw land?
3: Ik denk dat het gewoon blijft. Ik denk dat ik emotioneel met beide landen, dus Nederland als Afghanistan, verbonden ben. En dat fabriek is een soort kind van mij. Ik heb gewoon heel lang...
2: Maar wel een kind dat al 5 jaar zijn vader niet gezien heeft.
3: Ja, die vader zorgt wel voor. Ja. Het is niet zo dat hij gewoon daar zomaar als wees rondloopt. Maar er zijn heel veel dingen die je dus niet in je eigen hand hebt met het land. Dus we hadden afspraken, financieringsafspraken om verder te gaan groeien. Maar alles wordt stopgezet in 1 keer.
2: We gaan er zo meteen over verder praten, maar het is inmiddels 4:30. En Jeroen Tjepkema is aangeschoven voor het nieuws.
4: NPO Radio 1.
5: De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd naar bussen begeleid en naar een plek buiten de stad gebracht. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. En 5 mensen hebben vannacht in Den Haag een partij in beslag genomen sigaretten gestolen. De sigaretten lagen in een opslaglocatie van de politie. Het lukte de politie om alle 5 verdachten tijdens hun vlucht aan te houden.

0: Vanmiddag praat ik in de publieke tribune over Afghanistan, 5 jaar na de machtsovername door de Taliban. Hoe zijn het land en zijn bewoners eraan toe? Bij mij aan tafel Farid Noori, hij is jeugdwerker en taekwondo-instructeur. Hij vluchtte in 1992 uit Afghanistan en hij was in 2025 nog in het land. Meerwaars Momand is er ook, hij is ondernemer. Zet in 2011 een zuivelfabriek op in Afghanistan. Jasmin, zij werkt als farmaceutisch adviseur voor de Nederlandse overheid. Ze vlucht op jonge leeftijd uit Afghanistan en ze was er recent nog. En Annemarie Snels, zij is oud-voorzitter van de militaire vakbond AFNP en zij zet zich in voor het lot van Afghaanse tolken die voor Nederland werkten. 2021 viel Kabul en de Taliban namen vervolgens Afghanistan over. En er vluchten zo'n 2000 mensen naar Nederland op dat moment. En nou, ook heel veel mensen daartussen die voor ons land hadden gewerkt. Annemarie, jij bent toen je toe gaan inzetten voor Afghanen hier en voor de mensen die achterbleven in Afghanistan. Waarom deed je dat eigenlijk?
1: Ik denk 2 beweegredenen. De eerste is dat het, ik denk ik degene van mijn vader heb meegekregen die in het verzet heeft gezeten, die altijd klaar stond als er mensen hulp nodig hadden. En ik lijk in die zin wel een beetje op hem. En ik heb denk ik dezelfde vechtersmentaliteit. En de tweede is minstens zo belangrijk. Als wij als Nederland militairen op missie sturen, dan geldt er 1 belangrijke regel. En die regel is no man left behind. We laten niemand achter. Dat zit zo in mijn genen met die 8 jaar voorzitter van de vakbond. Mm. Dat ik vond dat dat niet alleen voor de Nederlanders moet gelden, maar ook voor alle anderen, dus niet alleen tolkovers, maar ook bewakers en ook de mensen die voor de ambassade hebben gewerkt. Zij hebben jarenlang voor ons gewerkt.
0: Hoeveel van die mensen is dat bekend, zijn daar achtergebleven?
1: Nou, mensen waar nog een toezegging voor ligt, hè, dat is nog het andere, want voor de rest weten we het niet meer, want het is nooit duidelijk geworden hoeveel mensen zich aangemeld hebben. Er zouden nog 48 defensiebewakers mogen komen en nog een kleine 100. Sorry, ik zeg het verkeerd. Kleine 100 ambassadebewakers en een kleine 48 defensiebewakers.
0: Die zijn daar nog?
1: Die zijn daar nog. Die hadden een toezegging gekregen dat ze naar Nederland mochten komen. Een toezegging die ze te danken hadden aan het kabinet Rutte 4. Dankzij Kasia Ollongren en Hanke Bruinslot, die ik vreselijk achter hun kont heb gezeten. En toen is er op het einde nog, dankzij overigens een motie van Kasia Ollongren, van Kati Piri, een besluit genomen. Dat besluit is weer de nek omgedraaid door het kabinet Schoof. En nou zou je veronderstellen dat het huidige kabinet, waar CDA en D66 in zitten, waar Jan Paternotte en Rob Jetten zich jarenlang in hebben gezet op dit dossier, dat die doorgepakt zouden hebben en zouden gezegd hebben, en we gaan dit terugdraaien. Maar nee, het pluslonkte. En de heren zijn allemaal meegegaan in het frame van de VVD, waarin Jesse Gus natuurlijk fantastisch populistisch rechts is gevolgd. En waar blijkbaar deze vluchtelingen gelijk geschaard worden met alle vluchtelingen die
0: dus ze zijn niet gekomen?
1: Ze zijn er nog steeds niet. We zijn nog steeds aan het procederen. En ze zijn helemaal niet van plan om iets te doen. Nee.
0: En de mensen die wel hierheen gekomen zijn, wat doet de huidige situatie met hun?
1: Veel.
0: Ja?
1: En dat begon eigenlijk al met de rellen in de AZC's. Dat moeten jullie ook ongerust hebben gemaakt. Dan krijg ik telefoontjes van ouders. Annemarie, mijn kinderen zeggen, waarom gaan we nog naar school? Want we zijn hier helemaal niet meer welkom.
0: Zijn ze bang dat ze teruggestuurd worden?
1: Ja, want er is vervolgens een nieuwe vreemdelingenwet aangenomen. En dat betekent dat mensen geen vaste verblijfsvergunning meer kunnen krijgen. Deze groep valt net buiten de boot. Die was nog net geen 5 jaar hier. Mm-hmm. En dat betekent dat ze ook de Nederlandse nationaliteit niet meer kunnen krijgen. En vervolgens komt er ook nog nieuwe wetgeving in Brussel, inclusief een gesprek of een afspraak met de Taliban die opkomst is.
0: Maar voelen mensen met verblijfstatus die angst ook? Dat ze teruggestuurd zouden kunnen worden?
1: Ja, want als je de verhalen hoort wat andere landen aan het doen zijn, er wordt natuurlijk gezegd van ja, maar er moeten zware criminelen zijn. Oostenrijk heeft iemand teruggestuurd die betrapt was omdat hij wat cocaïne bij zich had. Is dat dan een zware crimineel? Mm-hmm. En met het glijdend populisme.
0: Ik zag jouw hart zitten knikken net, Farid, als het ging over die angst. Hè?
2: Ik heb wat kinderen die bij mij trainen, ook wat volwassenen, Afghanen, die 3 jaar, 4 jaar geleden zijn naar Nederland gekomen. En toen die wet was van statusveranderingen en nationaliteit, toen kreeg ik een appje van hem, een bezorgde appje. En eigenlijk een voice message. En toen dacht ik van, oké, hey, wat moet ik hiermee? Want eigenlijk...
0: Want wat zei hij?
2: Hij gaf aan van, oké, hey, eigenlijk betekent dit... Want hij had een artikel die opgezocht en hem toegestuurd. Hij zei, voor die keer hier naar kijken of dat klopt. Zo krijgen wij geen verblijfsvergunning meer. En worden iedereen teruggestuurd of alleen maar mensen met criminele achtergrond.
0: Zij maakten zich zorgen?
2: Behoorlijk.
0: Wat heb je geantwoord?
2: Ik heb aangegeven dat het niet voor hun geldt. Dat het, ik heb hem gerustgesteld eerder eigenlijk. De waarheid is dat het wat betreft asielbeleid ook voor Afghanen die gewerkt hebben in met de overheid van vroeger. Dat het voor hun wel ook, zij kunnen ook teruggaan. En als dat het geval is, dan is het eigenlijk best wel angstig voor die mensen.
0: Want officieel, Annemarie, gaat het natuurlijk om het terugsturen van Afghaanse vluchtelingen met een strafblad. Is dat in de praktijk
1: gezegd,
0: ook zo?
1: Nee. Want er stond onlangs een hele goed onderzoek in de NRC dat een aantal journalisten hebben gedaan. Daar wordt dan ook zo'n voorbeeld genoemd van die jongen die met cocaïne op zak liep en die opgepakt is in Oostenrijk en teruggestuurd is, die daar nu in grote armoede...
0: En zijn er ook zulke gevallen van Nederlandse...
1: Nederland heeft nog niemand teruggestuurd. Er wordt gezegd, maar dat wordt allemaal weer mistig gedaan, dat er ruim 200 mensen op de nominatie zouden staan. Ik kan mij niet voorstellen dat wij hier 200 zware...
0: Zitten daar ook vrouwen bij?
1: Weet ik niet.
2: Een tijdje geleden, volgens mij anderhalf jaar geleden, was een mevrouw, twee vrouwen uit... in de buurt van Den Haag, Rotterdam.
1: Die zouden teruggestuurd
2: worden omdat zij eigenlijk zich niet westers gekleed hadden. IND had dat als een bezwaren meegeven. En als zij zich niet westers gekleed of voelen zich niet westers, dan mochten ze teruggaan naar hun land van herkomst. En dat is volgens mij dan tegengehouden,
1: teruggedraaid.
2: Maar dat was wel een geval van... Ja.
0: Jij zei eerder dat er twee soorten Taliban zijn. Wat bedoel je daarmee?
2: Er zijn twee grote groeperingen. Eén is extreem gelovig en die sharia. En eigenlijk veel verder dan
0: Want
2: sharia.
0: Want Taliban betekent religieuze studenten.
2: Student, klopt. Ja. En die volgen dat. En die proberen dat ook gewoon het hele Afghanistan in te krijgen.
0: Ja.
2: De andere groepering die eigenlijk ook probeert educatie voor vrouwen werkelijkheid te maken. En ook het gehele beeld van toerisme Afghanistan Dubai of Istanbul te maken, die gedachten hebben. Dat heb ik ook zelf ook meegemaakt, gezien. Ook dat
0: Want dat is een vriendelijke
2: Dat is veel vriendelijker. Ook, ik ben zelf ook eigenlijk een soort evaluatiegesprek bij de paspoortcontrole toen ik wegging. En vroeg ze mij van, oké, hey, wat vind je van hoe je binnenkwam, hoe je wegging? Heb je feedback voor ons?
0: Ja.
2: En toen heb ik altijd, voor mij is feedback van de rechten van vrouwen, heb ik aangegeven. Dat moet
0: en wat
2: even.
0: Zeiden ze toen?
2: Toen zeiden ze, we zijn aan het werk.
0: Oh ja.
2: Wij werken eraan, alleen het is lastig, maar we werken eraan. Ik heb ook wat informatie dat zij proberen voor vrouweneducatie apart, dus echt oprichten.
1: Maar geloof jij ze? Want ze hebben er belang bij om jou te laten denken dat de Taliban beter wil. Want jij woont in Nederland en stel je nou voor, je zegt het nu op de radio. Ja. Hoera, denkt de Taliban.
2: Ja. Nee, dat andere groep is op dit moment veel sterker.
0: Want dat zijn die hardliners.
2: Precies.
0: Hoe groot is die groep? Als je kijkt naar de hele Taliban, zijn ze de helft of zijn ze de meerderheid?
2: De meerderheid.
0: Toch wel?
2: Ja, en dat er zijn ook wat oudere Taliban die eigenlijk daar waar ik ook naartoe is dat die Taliban is ontstaan. Die zijn niet zomaar uit de lucht gevallen. Die zijn allemaal, die hebben in de jaren 80 of daarvoor in Pakistan zijn gevlucht voor Russen en het andere regime. En daar zijn ze opgeleid. Dus Taliban betekent.
0: En zo student. Religieus gemaakt.
2: Gemaakt. En daarna zijn ze in 94 zijn ze eigenlijk Afghanistan ingestuurd vanuit Pakistan. In opdracht van de geheime dienst van Pakistan en ook van CIA. En eigenlijk, die groeperingen zijn veel. Die zijn moeilijk te breken en moeilijk ook van gedachten te veranderen.
0: Ja. Ik zie jou ontzettend nadenkend kijken.
3: Ja, omdat er heel veel nuances in zitten. Er is gewoon geen één waarheid hierin. Hè? En dus aan de ene kant, sommige dingen gaan goed, andere dingen gaan niet goed. Ik geloof altijd mensen die dingen doen en niet op hun woord. Dus als zij gewoon meisjesschool willen openen, dan kunnen ze dat gewoon morgen doen.
0: En dat doen ze niet?
3: Dat doen ze niet. En dat is gewoon, ik denk dat ook voor hun zelf, is dat gewoon een grote blunder. En dat accepteren, ja, de deel wat jij zegt, de gematigde deel, die accepteren dat. Je hebt een harde kern in Kandahar. Die veel, daar is dus ook intern veel strijd, hè, ja, tussen de Taliban daarover. Dus je hebt de hardliners uit Kandahar. En dan heb je nog de Taliban uit het zuiden. En dan heb je ook de Tajiks die Taliban zijn. Daar zit dus ook een gradatie. Hè, van de top zijn uit Kandahar, zeg maar. Dus die zitten aan de bovenlag van de food chain, zeg maar.
0: En die zijn ook bepalend voor het gezicht van de
3: dus
0: Taliban.
3: Dus die huidige leider, dat is bepalend. En die ziet niemand en die heeft zich omringd door een bepaald aantal mensen die niks aan toe willen geven.
0: Lijkt dat op de Ayatollahs in Iran?
3: En misschien nog geheimzinniger dan
0: ja?
3: Omdat ze enorm bang zijn voor de situatie zoals dus wat met Ayatollahs gebeurt. Dus die willen gewoon de macht houden. Dus dat ze niet in één keer met een drone doodgeschoten worden. Dus ja, wat ik zie is dus aan de ene kant bepaalde dingen die goed gaan. Maar heel veel dingen die ook heel fout gaan. De corruptie is hetzelfde. Het is hetzelfde als bij de regering van de Republiek was.
0: Dat is niet verbeterd.
3: Dat is niet verbeterd. Ze zeggen alleen maar bismillah aan het begin als ze geld accepteren. Dat is gewoon niks anders. Het is hetzelfde. Er was laatst op tv en een man, en dat vond ik heel grappig. Er werd hem een vraag gesteld. Dan was een cameraman met een Taliban. Van ja, voel je veilig in Kabul dan voorheen? Hij zei van ja, ik voel me wel veiliger. Vind je het nou beter dan voorheen omdat je portemonnee niet wordt beroofd? Hij zegt nee, dat niet. Zei, hoezo zeg je dat? Hij zegt van ja, toen had ik een portemonnee en één keer in de week werd die beroofd. Dan had die dief wat geld en ik had ook nog wat geld. Maar nu heb ik ook geen geld en de dief ook niet. Dus het is gewoon, ja, er is veiligheid en er is rust. Maar als je doodgaat, heb je ook rust. Maar dat betekent niet dat het gewoon goed is.
0: Jasmin, is het nou zo dat vrouwen volgens de islam niet mogen werken en studeren? Nou, want dat is wat ze zeggen.
4: Nee, inderdaad. Nee, ik kan me heel moeilijk voorstellen hoe ze die afslag ooit hebben gemaakt in een gedachtegang. De eerste universiteit ter wereld is opgericht door een moslima.
0: Oh ja?
4: Ja. Dus nee. Absoluut.
0: In Afghanistan?
4: Nee, niet in Afghanistan, in Marokko.
0: Ah ja, ja. Maar door een vrouw dus?
4: Door een vrouw.
0: Die het belang zag van leren.
4: Een moslimvrouw.
0: En studeren.
4: Juist.
0: Ja.
4: Dus, nee,
0: dat is eigenlijk een dwaalspoor waar ze op zitten.
4: Nou, islamitisch gezien kan ik weinig grondslag hierin vinden waarom vrouwen dat niet zouden mogen.
0: Wat zijn er nou de gevolgen op lange termijn als dit zo doorgaat? Voor het land en voor de vrouwen in Afghanistan?
4: Ja, voor de vrouwen in Afghanistan, en maar ook voor het land vind ik dit desastreus. Het is inmiddels ruim 5 jaar geleden, of bijna 5 jaar geleden, dat vrouwen bepaalde dingen niet mogen. Wat we niet moeten onderschatten is dat er nu generaties aan jongens en meisjes opgroeien met het idee dat het normaal is dat vrouwen een bepaalde lagere positie of
0: tweederangs burger zijn.
4: Tweederangs burger zijn. Dat ze naar bepaalde plekken niet mogen komen. Dat zij. Het voelt alsof je een soort van wachtruimte zit.
0: Ze mogen ook niet spreken in het openbaar, hè?
4: Dat heb ik gehoord.
0: Maar niet waargenomen zelf.
4: Nee, dat was voordat.
0: Maar dat klinkt voor ons natuurlijk bijna middeleeuws.
4: Ja, inderdaad.
0: Ja. En want ik hoorde ook dat er een bekende van jou opeens heel dicht bij jou de taal van de Taliban bezigde.
4: Nou, weet je wat het is? We kunnen niet ontkennen dat de Taliban ook goede dingen voor het land heeft gedaan. Mm-hmm. Hè? De laatste keer dat ik er was, was voor het eerst tijdens de Taliban. Het was er schoner. Er waren meer regels, duidelijkere regels. Bijvoorbeeld in het verkeer. Er zijn enorme afkikklinieken gebouwd voor verslaafden, waar ze verplicht moeten afkikken. Dat zijn hele goede dingen. En daarmee denk ik dat ze terrein winnen bij de jongeren.
0: Bij de jongens?
4: Voornamelijk bij de jongens, denk ik. Maar ook gewoon bij de Afghaanse gemeenschap zelf. Ze doen ook goede dingen voor het land die in 20 jaar niet zijn gedaan.
1: Maar ik snap het niet. 3/4 van de mensen heeft nauwelijks te eten. Die vergaat van de honger. Ze leven echt onder de armoedegrens allemaal. Dan heb je geen donder aan een mooie nieuwe weg.
0: Vind je dat de mensen hier aan tafel te mild oordelen?
1: Ja.
0: Ja.
1: En ik snap het ook wel, hè, want je hebt.
2: Ik reageerde erop.
1: Ik denk dat ik hetzelfde zou hebben van, weet je, het moet een prachtig land zijn. Ik ben er helaas nooit geweest en ik ga er waarschijnlijk nooit meer komen. Dus ik denk dat je daar je hart aan kan verpanden. Dat heb ik trouwens inmiddels ook aan de Afghanen gedaan. Ja. Als er één gastvrije groep is in Nederland, zijn zij het.
0: Ja.
1: Maar weet je, wat heb je aan al die dingen als je niet te eten hebt? Als je niet kan leren, als je geen werk hebt?
2: Ja, ik wil daarop reageren. Is dat De oorzaak ligt ook dat het mensen geen werk hebben en ook geen inkomen. Het ligt ook aan de, eigenlijk aan de westerse landen, want er zijn sancties op Afghanistan. Daarnaast, 3-4 maanden geleden, Pakistan is begonnen met oorlog. Moeten we afvragen, hoe komt dat, die oorlog? Waar komt dat vandaan? We hebben daarna, daarvoor, 2 weken daarvoor, kunnen we de interview of de vraag van Trump terug naar kijken van dat die wou graag Bagram Airport weer in handen hebben.
0: Nog help even, voordat we zitten daar niet allemaal helemaal tot in de details in. Wat is de rol van Trump hierin?
2: Trump wou die airport met alle middelen wat hij daar had, militaire middelen, wou hij terug hebben.
0: In Afghanistan?
2: In Afghanistan. Ja. En omdat China is daar geïnteresseerd en Rusland.
0: Ja.
2: Trump wou dat niet hebben, die wou het terug in handen hebben. En Taliban heeft dat geweigerd. Ja. En toen daar is wat woordwisseling ontstaan. En Taliban heeft gezegd van kom maar halen. Maar Trump gaat het niet direct zelf doen. Dus die heeft Pakistan daarna uitgenodigd. En toen, als ik me herinner, heeft de Pakistanse minister heeft gezegd van oké, de peace prize voor Trump. In die gesprekken zijn wat afspraken gemaakt. En precies een week later, Pakistan is begonnen in Afghanistan te bombarderen.
0: Dus dat vuurtje is opgestookt door Trump?
2: En dan is de grens ook gelijk dicht gegaan. En als de grens dicht gaat, Afghanistan heeft 80% meer fruit en groente geproduceerd in de 5 jaar tijd. En die zou allemaal naar Pakistan gaan, naar Iran gaan. Maar dat is allemaal nu.
0: Maar het begon ermee, jouw betoog, met dat Annemarie zei van ik ben verbaasd over een beetje de mildheid over de Taliban.
2: Kijk, er zijn 2 dingen. 1 is dat ik kan niet geen enkele gesprek of goed gesprek beginnen als het de vrijheid van vrouwen zo blijft zoals nu is. Daarnaast, ik heb ook 2012 of 2009 gezien. 2012 was ik ook in Afghanistan. De corruptie was toen en eigenlijk de veiligheid was 99%. Mijn vader wou niet meer terug naar Afghanistan, want mijn vader was burgemeester of wethouder van een dorp, Desavs noemen ze dat. Was daar Munshi. En die geeft aan, die generatie van Afghanistan, is hun ziel is niet meer hetzelfde zoals de Afghanen waren. En dat is in die 20 jaar gebeurd van de vorige regime. Nu als Afghanistan de kans krijgt, als je in een Taliban in gesprek gaat, dan moet hij eerst even die vrouwenrechten, mensenrechten.
0: Maar dan is het een waardige partij om mee te onderhandelen?
2: Waardig weet ik niet, maar er moeten wel wat dingen veranderen. Die 2 Taliban wat je hebt, die extreem gelovige Taliban.
0: Daar valt niet mee te
2: praten. Dat is heel lastig.
0: Jasmin, op LinkedIn postte jij een foto met 2 helften. Hoe je er hier uitziet en hoe je er daar uit zou zien. Kun je eens beschrijven, dat plaatje?
4: Ja, dat is inderdaad een trend geweest op dat moment. Omdat vrouwen steeds minder rechten kregen. Dat is een trend waarbij de helft van jouw gezicht is zoals die normaliter is. En de andere helft is gecoverd in een burka.
0: Wat wilde je daarmee zeggen?
4: Ik denk dat het voornamelijk een signaal was. Want ik heb het
0: gevoel. Je spreekt in de verleden tijd. Dat voel je niet meer zo?
4: Nee, hoor. Ik voel het nog steeds zo. Ik denk dat er wordt onderschat wat de positie van de vrouw is en wat het met ze mentaal doet. Ik denk ook dat we een beetje gewend zijn geworden aan het leed van de Afghanen. En ik wilde daarmee aandacht vragen, misschien een beetje op een ludieke manier. Het was op dat moment een trend en daar kreeg ik aandacht mee.
0: Ja. En een bizar gegeven is natuurlijk dat vrouwen alleen mogen bevallen met een vrouwelijke arts. Maar als vrouwen niet meer worden opgeleid tot arts, ja, hoe moet dat dan in de toekomst?
4: Dat is een goede vraag. Ik heb hierover informatie gevraagd bij familie die daar op dit moment nog aanwezig is. Er zijn particuliere opleidingen voor verloskundigen, voor artsen die vrouwen op dit moment wel mogen volgen. Daar moet je flink voor betalen. Er zijn families die dat kunnen betalen en er zijn een heel beperkt aantal plekken.
0: Dus dat, op lange termijn, dat gaat op de lange termijn iedereen voelen?
4: Op lange termijn gaan ze dit voelen.
0: Ja. Meerwijs, in jouw fabriek werken juist ook veel vrouwen, toch, als ik het goed heb?
3: Nu niet.
0: Nu niet meer?
3: Nee.
0: Maar dat mag nu natuurlijk niet meer, maar eerst wel.
3: Het is of als je vrouwen wil hebben in de fabriek, dus dan moet het volledig personeel uit vrouwen bestaan. Dus gemengd is niet meer toegestaan.
0: Nee.
3: Dus je moet dus of helemaal naar vrouwen gaan of helemaal naar mannen.
0: Ja. En kun jij die vrouwen die allemaal hun baan hebben verloren nog iets op de een of andere manier steunen?
3: Ja, we hebben gewoon heel veel dingen gedaan. Veel zijn ook gevlucht uit het land. We hebben in het begin, toen de Taliban aan de macht waren gekomen, heel veel voedsel gedeeld, melkpoeder aan kinderen, dat soort dingen. En mensen die gewoon zonder geld zaten, medische redenen of wat dan ook. Dus dat doen we gewoon nog steeds. Dat deden we gewoon vroeger veel meer. Omdat nu mensen toch wel een manier hebben gevonden om ermee om te gaan. En ik denk dat een belangrijke vraag wat we nu misschien komen aan het eind van de uitzending moeten elkaar moeten stellen. Is van ja, hoe nu verder?
0: Precies.
3: Je hebt dus een realiteit. Dat is dus de regime die daar zit. En je hebt... Persoonlijk, ik ben nooit fan van Afghaanse politiek. Of het de huidige regime is of de vorige regime. Ze doen eigenlijk nooit iets goeds voor de bevolking. Het is altijd gewoon voor een elite die daar winst uithaalt. Maar ja, er zitten wel 40 miljoen mensen daar. Een soort open gevangenis. En je ziet dus de toeristen die daar naartoe gaan. Het is eigenlijk een beetje een surrealistische beeld voor hun. Voor
0: dus Afghanen. Wat zou er moeten gebeuren in jouw ogen?
3: Ik denk dat je dan, in dit geval... wordt een reëel politiek gevoerd met Afghanistan. Ik denk dat je daar ook een transactiepolitiek mee moet voeren.
0: Wat bedoel je precies?
3: Dus dat je dan bepaalde dingen eruit haalt uit die gesprekken met de Taliban. Dus
0: noem eens iets.
3: Voor vrouwenrechten, voor minderheden.
0: Dat je dat als voorwaarde moet stellen.
3: Ja.
1: En wat geef je ze dan terug? Dat ze op onze ambassades mogen zitten en hier... verderf zaaien.
3: Ja, kijk, officieel zijn dat hun eigen ambassade van de Afghaanse regering. Ik denk dat de Afghaanse ambassade hier... al een beetje samenwerkt met de Taliban.
1: Ze moeten toestemming krijgen van de Nederlandse overheid.
3: Ja, officieel wel. Maar die gesprekken tussen de Taliban en Europese Unie... die vindt altijd plaats in Qatar. Ik ben zelf ook in Qatar geweest. Dus die gesprekken zijn er al. Hè? Dus die worden gevoerd. Alleen waar ik me een beetje boos over maak is... Nederland bijvoorbeeld zit nog steeds in een soort trauma. Ik spreek regelmatig met mensen uit buitenlandse zaken. Die hebben nog steeds dat trauma van 2021 niet vergeten. Er zijn heel veel ministers gesneuveld, zeg maar, om zo maar te zeggen. Om deze zaak. Dus, maar we moeten even ontwaken uit deze trauma. En een duidelijk beleid hebben.
0: Ja, en wat is dan de hoofdlijn van dat beleid?
3: Dat beleid is dus dat je dan... Aan de ene kant, je moet niet vergeten dat daar 40 miljoen mensen zijn. Dus die moeten eten hebben, wat jij zegt.
0: Sowieso.
3: Die moeten gewoon inkomen hebben.
0: En gelijke rechten.
3: Dus maak bepaalde dingen mogelijk.
0: Ja.
3: Aan de andere kant, maak het echt bespreekbaar van vrouwenrechten. Dus desnoods ondersteun je gewoon vrouwenprojecten daar.
0: Ja.
3: Maar wat we nu doen, we doen alsof gewoon Afghanistan helemaal niet bestaat. Dat is gewoon het
0: vanuit de Nederlandse politiek bedoel je?
3: Ja, er wordt een stukje geld gestuurd naar de VN. En ik heb nooit ergens gezien dat de VN problemen heeft opgelost.
0: Nee. Annemarie, wat zou er volgens jou moeten gebeuren door de Nederlandse politiek?
1: Het trauma van BZ kan uitstekend opgelost worden door morgen te zeggen, we gaan alsnog die toezegging van het kabinet Rutte 4 uitvoeren.
0: En waarom gebeurt dat niet?
3: Dat is één daarvan. Ja,
0: waarom gebeurt dat niet?
3: Politieke kidnapping.
1: Omdat, wat ik straks al probeerde te duiden, populistisch rechts heeft de overhand gekregen in dit land. Dankzij Jessergus. En helaas...
0: En daar
1: zijn,
0: is ook D66 gevoelig
1: voor. Nou ja, D66 en CDA zijn daar natuurlijk gewoon met het nieuwe akkoord, met de nieuwe coalitie in meegegaan. Ik snap werkelijk niet dat met name Jan Paternotte en Rob Jette en Bontebal en Dirk Boswijk, die jarenlang gesteund hebben dat die groep nog kwam, rustig kunnen slapen. Zou ik niet kunnen.
0: Nee. Farid, zie jij je dochter toch ooit nog Afghanistan bezoeken?
2: Ja, denk het wel. Zij is zelf ook, heeft een beetje mijn karakter, hou van wat uitdaging. Maar ik denk dat wat Jasmin ook zei, als zij zich aan de regels houdt, een sjaal op haar hoofd en dan kan ze meegaan. En dat zou ik heel graag willen. Want het doel ook is dat zij, ik investeer heel veel energie in haar en ook andere leerlingen van mij, om ooit op de podium, Europees of wereldpodium te komen.
0: In de sport.
2: In de sport. Om te laten zien dat eigenlijk, zij is half Afghaans en zij kan, als zij dat kan doen, dan moeten ook de vrouwen in Afghanistan die rechten krijgen.
0: Maar dan moet je toch ook schikken nu naar de regels van de Taliban.
2: Kijk, die regels zijn gemaakt in de afgelopen vijf jaar. En heel veel regels zijn ook een beetje veranderd, versoepeld. En ik hoop, dat is een hoop, dat zij ook met de tijd ook de andere regels veranderen met de educatie, maar ook gewoon normale rechten wat elke mens heeft.
0: Meer waar zie jij jezelf nog teruggaan?
3: Ja, ik kan wel teruggaan. Maar wat ik nog belangrijkere vraag vind is van... het is niet belangrijk of de dochter van Farid gaat of mijn dochter, als je er ooit daar naartoe gaat. Maar wat gebeurt met de dochter van een arme Afghaan daar? Ja. Of wat gebeurt over 10 jaar als er gewoon een generatie daar is, Afghaanse meisjes, die helemaal geen school hebben gehad. Dan pas merk je het verschil eigenlijk. Dus ik denk dat we gewoon heel veel vanuit ik en vanuit Nederlandse perspectief daarover praten. Maar ik vind dat we centraal moeten stellen de Afghanen die daar zijn. En zij hebben deze regering niet gekozen. Vorige regering hadden ze ook niet gekozen. Dus en we hebben altijd gezegd, we gaan de Afghanen helpen, maar dat doen we nu niet meer.
5: Dus wat moet er gebeuren? Wat is de moraal van het verhaal?
3: Ja, ik denk dat onze minister, die kent ook Afghanistan, dat die gewoon even zijn verantwoordelijkheid moet nemen en echt een goed beleid moet maken over deze lastige dossier.
5: En duidelijke afspraken met die Taliban.
3: Ja, met de Taliban, maar ook over andere zaken. Dus ik denk dat de Taliban waarschijnlijk daar ook gevoelig voor zijn. Maar ook gewoon over de vrouwenrechten, minderheidsrechten.
5: Want als je ze erkent als onderhandelingspartner, dan moeten zij ook wat geven op dat vlak.
3: Ja, maar die zijn er al. Dus we kunnen gewoon doen alsof dat gewoon niet bestaat. Maar er wordt al onderhandeld. Ja.
5: Meerwaars Momand, Farid Nori, Jasmin en Annemarie Snels. Ik dank jullie alle vier hartelijk voor dit gesprek. Dit was de publieke tribune voor deze week. Volgende week zaterdag zijn we er weer. Dan hebben we het over omgaan met verlies en rouw op jonge leeftijd. Wilt u iets kwijt over ons programma? Mail ons dan naar de publieke tribune @human.nl. En vanaf 5 september zendt de publieke tribune wekelijks uit vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam aan het IJ. U bent van harte welkom om die uitzendingen dan bij te wonen. Na 4 uur op deze zender goed ingelichte kring met Patrick Lodiers. Hij ontvangt onder meer Erik Scherder. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week.
6: Radio 1.
7: Vanavond speelt Triviant zich af in hoger sferen.
8: Morgen op de perstribune van Max. De terugkeer van de tv-quiz Triviant. Met als presentator Annico van Zanten. Van Opsporing Verzocht.
9: Voor iedereen die het ooit heeft meegemaakt, een inbraak hakt erin.
8: En Arno Vermeulen.
10: Het is een doelpunt. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
8: Chef voetbal van de NOS. Over zijn afscheid bij de NOS. Morgen om 12 uur op de perstribune van Max. Jurgen van den Berg. In gesprek met Annico van Zanten en Arno Vermeulen.
6: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
11: Ster.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, €2,79.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: NPO Radio 1, 4 uur.
8: Patrick Lodiers.
17: Een bijzonder goedemiddag. Straks in goed ingelichte kring historicus en Amerikanist Cox Donders en oud-politieagent en oud-Tweede Kamerlid Hero Brinkman. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema.
18: De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslagplaats van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur- en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag 26 tot 31 graden.
17: Verkeersinformatie. Goedemiddag, Helene de Geest.
11: Goedemiddag, Patrick. Ja, het is niet zo heel erg druk op de weg, maar toch op een aantal plaatsen wat vertraging. Zoals op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos is de vertraging 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is daar dicht. Op de A76 van Geleen naar de Duitse grens, vanaf knooppunt Kunderberg tot de grens, 20 minuten vertraging. Komt natuurlijk door grenscontrole daar. Verder op de N202 Amsterdam-IJmuiden voor de aansluiting met de A22... 10 minuten extra reistijd. En op de N310 Arnhem-Elburg tussen Schaarsbergen en Otterlo moet je rekening houden met 25 minuten oponthoud.
19: Ster. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
20: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Crackdealers die op klaarlichte dag hun gang gaan in een park of woonwijk.
22: Het zijn zieke mensen die zoeken een dokter. Als je de goede medicijnen hebt, heb je tevreden mensen.
21: Waarom stoppen de gemeentes en politie dit niet?
23: Kijk, ze gaan nu gelijk weg.
24: Oh, jeenig. Het is fucking gimme.
21: Stream Caro en Servais Pointer Special over crack nu op NPO Start.
25: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
26: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
25: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: NPO Radio 1. Poont.
19: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
17: Een bijzonder goedemiddag. Elke zaterdag zoeken wij de scherpe randjes op van het nieuws.
27: De eerste keer dat je een bal afpakt, ga je een trainer zien. Die gaat juichen langs de lijn.
17: Juichen, want Louis van Gaal is vandaag jarig. Onze oud-bondscoach. En strak een gesprek over de kans of hij misschien ook onze nieuwe bondscoach wordt. Louis, 75 jaar, van harte. Wij zullen op je proosten. Maar ja, de vraag is, moeten we dat doen met een glas alcohol? professor Erik Scherder en pijler des vaderlands Gijs Rademaker over onze alcoholgewoontes. Dat zometeen ook na 16:30. Maar eerst de goed ingelichte kring, die deze week bestaat uit oud-politicus en oud-politieagent Hero Brinkman en historicus en Amerikanist Cox Donders. Welkom allebei.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
17: Eventjes eerst wat ik vanochtend las in het nieuws. Odyssee, toch een beroemd boek, duizenden jaren oud, de Griekse oudheid, staat in de top 10 van best verkochte boeken. Cox, heb jij het in je kast staan, jij als historicus?
0: Ja, nou, ik kan moeilijk nee zeggen nu, hè. Sterker nog, ik heb het echt in verschillende versies in de kast staan. Dus één voor kinderen, twee verschillende voor volwassenen. In het oud-Grieks heb ik hem ook. Dus dit is een van de kernwerken, zeg maar, als historicus die je moet hebben.
17: En die in het oud-Grieks, is het gewoon om in te bladeren of heb je die dan ook letter voor letter gelezen?
0: Nou, die heb ik sinds de middelbare school, want ik heb gymnasium gedaan en eindexamen in Homerus, dus in de Ilias en de Odyssee. Dus ik moest hem voor toen hebben. Dus ja, sindsdien heb ik hem, maar ik denk, ik heb sinds de middelbare school ook niet meer oud-Grieks hoeven gebruiken, behalve in Griekenland op vakantie. Dus het is echt niet zo dat ik nu heel cool kan gaan lezen en precies weet wat de vertaling is, hoor. Nee.
17: En de Odyssee, staat die bij jou in de kast, Hero?
1: Nee, niet de Odyssee, wel een aantal andere boeken. Oud-Grieks, ja. Ik ken het Griekse restaurant en de menulijst ken ik erg goed.
17: Ja. Maar dat komt natuurlijk allemaal door de film. En Cox, jij hebt de film waarschijnlijk gezien.
0: Zeker, ja. Ik mocht bij de première zijn. Vond ik serieus een eer. Ja?
17: Ja.
0: Ja. Nou ja, tuurlijk, omdat het is zo'n groot epos. Hij duurt bijna 3 uur. Er werd van tevoren heel veel over geklaagd, hè. Ook over dat hij niet historisch correct zou zijn. Maar weet je wat het is? Nu juist omdat hij zo populair is, je ziet dat het boek zelf dan nu weer bij iedereen in huis komt. Dus ik denk, het heeft dan wel weer effect. Dus daadwerkelijk voor de Odyssee zelf. Maar ik vond hem echt te gek. Je hebt hem ook gezien,
17: toch? Ik heb hem ook gezien, ja, zeker. Ik ben in AI geweest, in het filmmuseum in Amsterdam. Want ik wilde hem heel graag echt op 70 mm, dus analoog, kijken. Dus dat was te gek. Ja, eigenlijk wilde ik naar Brussel, want daar heb je dus en IMAX en analoge IMAX. Maar ja, dat was helemaal uitverkocht. Maar het was wel een happening. Is er een, ben jij al geweest?
1: Nee, nog niet. Ik heb mijn zoon beloofd om samen naartoe te gaan. Hij is nog op vakantie, maar hij staat absoluut om nummer 1 bij onze lijst.
17: Ja, kijk. Ja, zeker. Ja. En lees jij nog vaak uit echt het boek De Odyssee?
0: Nou, eerlijk, eigenlijk serieus wel. Ja, af en toe, ik doe veel luisterboeken. Tegenwoordig ben ik veel onderweg. En dan pak ik wel eens, vooral die van Stephen Fry of zo erbij. Ja, weet je, vind ik heel leuk even hoe die het weer interpreteert. Want je moet je voorstellen, ook voor de luisteraars, het was eigenlijk een verhaal dat mondeling werd doorgegeven. Waardoor er ook gewoon echt verschillende versies op papier zijn. En dat is dus hartstikke leuk, ook weer om interpretaties te horen. En het verveelt nooit. Het is een prachtig verhaal.
17: En nu hebben we de film. Maar we gaan ook even naar wielrennen, want de 8e etappe van de Tour de France voor Femme is onderweg. Weg naar Nice. Gabriel Melchin, hoe staat het ervoor?
2: Nog 85 kilometer. We hebben een kopgroepje van twee rensters. Maëva Skiban, die vorig jaar nog 2 ritten won in de Tour de France. Dit jaar wat anoniemer rondrijdt. En de Nederlandse Loes Adegeest van Lidl Trek. Zij hebben een voorsprong van 5 minuten 47 op het peloton. Dat is aangekomen in de zuidelijke Alpen. Op weg naar Nice vandaag. Een prachtig zonnig dagje. 33 graden zo ongeveer. En nu een afdaling tussen de rotswanden. De Col du Toet. Overigens rijden ze naar beneden. Het is een beetje een vlakke etappe. Maar er liggen in de finale toch nog 2 venijnige kuitenbijters. De Côte de Colomar en de Côte de la Ginestière. En na die Ginestière ligt ook nog een strook van zo'n 500 meter aan 10% omhoog. Nou, daar kunnen de puncheurs nog van alles en nog wat proberen. En dat is mogelijk ook een punt waar Demi Vollering nog wel eens zou kunnen aanvallen om de gele trui te proberen overnemen van Kasia Niviadoma. Want dat gat is maar een tiental seconden. En ergens in de laatste 2 dagen moet Vollering die trui toch nog zien over te nemen. Voorlopig stilte voor de storm. Nog 84 kilometer in een zonnig Frankrijk. Peloton op 6 minuten achterstand van die 2 koplopers.
17: Een paar duizend illegale migranten bevinden zich nog altijd in Ceuta. En Spanje en Italië voeren bij elkaar grenscontroles uit. En er wordt gesproken over een nieuwe bestorming van de exclave. Kortom, de rust is allesbehalve teruggekeerd. Hero, hoe lees jij al die informatie in deze crisis die we hebben gehad vorige week?
1: Ja, ik wil het op een hele andere manier aanvliegen, het hele probleem eigenlijk. En dat is ik vind dat de EU een kans heeft gemist om haar waarde te laten zien. En dat heeft te maken met openheid en wat dat betreft ook met verantwoording afleggen. Wat je ziet na de bijeenkomsten van alle politieke leiders van de landen was dat de deuren weer gesloten werden en dat iedereen weer dezelfde richting op leek te kijken. Waarbij er ook wel een aantal dissidentjes waren die daarna nog het een en ander zeiden. Maar er was geen openheid. Wij weten eigenlijk nog helemaal niets. Wij weten niet hoeveel mensen zijn er nou echt daadwerkelijk daar in dat landje gekomen. Althans land, dat hoort bij Spanje uiteraard. Maar hoeveel mensen gaat het om? Om hoeveel mensen gaat het er precies om? Om hoeveel mensen gaat het erom die er nog zitten? Hoeveel mensen zijn er teruggestuurd? Zitten er nog mensen in een grijs gebied? We weten helemaal niets. En dat vind ik ontzettend jammer. Want als je een van de dingen wilt hebben met de EU die verbeterd moet worden, is dat democratie. En zonder openheid heb je geen democratie.
3: Ja, maar je had natuurlijk wel eerst de EU die helemaal losging op Spanje. Elke lidstaat afzonderlijk bijna. En uiteindelijk was het toch die ingelaste top van de ministers van Buitenlandse Zaken. En toen prees eigenlijk de EU gezamenlijk de Spaanse overheid. En de samenwerking met Marokko. Omdat het grootste gedeelte van de migranten was teruggekeerd. Dus was er wel weer eenheid.
1: Nee. Er is geen eenheid. Want ten eerste, die landen die kritisch waren, Finland, Italië, Nederland eigenlijk ook wel een beetje, die hebben zich laten leiden door allerlei nieuwsberichten waarvan wij totaal niet weten waar die vandaan komen. Nou, ik kan je wel één schuldige aanwijzen, dat is niet zo moeilijk. Die zit daar in het oosten daar. Die heeft een heel apparaat met allerlei scammers en allerlei mensen die allerlei fake nieuws in de wereld aan het brengen zijn. Dus die zijn alleen maar ons aan het voeden met allerlei informatie waarvan ze weten dat ze vliegen elkaar lekker de haren in. Dat is alleen maar goed voor Rusland natuurlijk. Nou, dat is nog maar één. Dat is nog maar één. Er zijn er nog meerdere in de wereld die daar baat bij hebben om tweedracht te zaaien binnen de EU. En dat is iets, daar moet de EU echt iets mee doen. Je kunt wel lekker de deuren sluiten en iedereen even een klap op zijn oren geven en al die 27 koppen weer met één neus dezelfde richting uit laten gaan. Maar dit was nou juist een kans geweest om je meerwaarde te laten zien.
3: Cox, ben je het eens met Hero? Heeft de EU het niet transparant genoeg aangepakt?
0: Nou, er is gewoon heel erg veel onduidelijkheid. Dus ik heb ook een beetje het gevoel van, kan de EU het wel goed aanpakken? Want er is gewoon inderdaad nog zoveel onduidelijk. En wat Hero zegt over Rusland, dat is bij mij de heid in het achterhoofd met Trump en Amerika. Hè? Dus die spint er ook garen bij als het niet goed gaat in de EU. En die heeft natuurlijk ook gelijk gezegd van, zie nou wel, Spanje kan helemaal niks.
3: Ja, dat moet je even uitleggen, want jij denkt dat Trump dan met Marokko onder één hoedje speelt of zo?
0: Nou, het zou kunnen. Het zou geopolitiek niet raar zijn. En hoe komt dat? Dat komt omdat Trump en Marokko de laatste maanden, of eerder eigenlijk ook al wel, maar vooral de laatste maanden, heel erg goed gaan samen. Er is ook een nieuwe snelweg in Marokko, naar Trump genoemd bijvoorbeeld. En die snelweg, die loopt naar de westelijke Sahara. Dat is een twistgebied, hè. Marokko claimt dat. Trump heeft zelfs nog afgelopen week gezegd, dat is van Marokko. En ja, met wie gaat Trump minder goed? Met Spanje, hartstikke links vindt hij die. Is in de NAVO, doen ze het niet goed. Ze mochten geen vliegtuigen landen die naar Iran gingen. Ga zo maar door. En ja, hier spint hij natuurlijk wel garen bij. Als ja, Spanje nu eigenlijk laat zien, volgens hem, dat ze dit inderdaad niet aankunnen.
3: Volg je deze theorie? Denk je ook dat
1: het zo kan zijn? Ik heb het over Rusland, maar ik zei ook dat er nog andere landen waren die daar baat bij hadden. En inderdaad, Cox heeft gewoon gelijk. Ook Amerika heeft dat. En er zijn overigens, wat Amerika en Marokko betreft, zijn er ook nog heel veel andere verbanden. En ik noem het maar gewoon even hier, het verband met de FIFA. Dat is niet een land, maar dat heeft wel politieke invloed en politieke macht. Dat hebben we de laatste tijd gewoon gezien. En laat nou de schoonzoon van de schoonzoon, de broer van de schoonzoon van Trump, laat hij nou eigenlijk een stekje kunnen krijgen bij dat ideetje van Infantino om een nieuwe BV op te richten, zou ik maar zeggen, om veel geld te kunnen verdienen.
3: Nou, even terug dan naar
1: en daarbij heeft hij beloofd dat Marokko, die mocht bij de volgende WK de grote wedstrijd.
0: Nou, even heel snel, het is niet bewezen, hè?
3: Nee.
0: Dat is even goed om erbij te zeggen. Dit is ook geen complottheorie, maar het is wel een van de dingen die we in ons achterhoofd moeten houden.
3: Maar even terug naar de Spaanse aanpak. Dit is hoe de Belgische en de Nederlandse premiers, die waren gezamenlijk, en zij reageerde op de vraag hoe ze keken naar de aanpak van de Spaanse premier.
4: De afgelopen dagen hebben uit het hele land brandweerlieden, hulpdiensten, vrijwilligers en boeren uit de regio keihard samengewerkt, dag en nacht, om het vuur te doven en de brandweer meester te worden. Dat is vandaag gelukt.
3: Dit is de quote die we straks gaan maar beluisteren. Laten we over de brand. Laten we eerst gewoon nog eens even luisteren naar Wever en Jet.
5: Het idee dat we de migranten moeten opvangen buiten Europa en niemand illegaal mag binnenkomen, is hij een beetje het buitenbeentje. Maar goed, daar heeft hij ook recht op. Hij is daar democratisch voor gelegitimeerd. Dus in die zin vond ik dat de aanvallen soms wel wat persoonlijk werden.
7: Ben je eens, meneer Jetland? Nou, kijk, het is belangrijk dat het grootste deel van de mensen die illegaal de grens zijn overgestoken weer terug zijn naar Marokko. Maar deze situatie mag zich natuurlijk niet nog een keer voordoen. Dus welke lessen kunnen we daaruit trekken en hoe zorgen we ervoor dat we die buitengrens van de EU samen nog veel beter verdedigen?
3: Ja. Bart de Wever en Rob Jetten toch eingezind. Jij zit nee te schudden.
1: Hier. Nou ja, kijk, wat de onderliggende discussie hierbij is natuurlijk de rol van Frontex. En daar zitten de zuidelijke Europese landen, die zijn daar heel erg kritisch op. En ik denk ook terecht, wat betreft het commitment van de Noord-Europese landen. Dus hier spreken twee Noord-Europese landen die zeggen, ja, nee, we moeten het allemaal samen doen, maar ze leveren niet. Ze leveren in ieder geval niet voldoende. Ze denken, nou ja, weet je, die buitengrens, dat is Spanje, Italië, Griekenland, zoek het lekker uit. En wij leveren de baas van Frontex en that's it. Ja, en zo gaat dat niet werken. Als je echt een EU wil vormen en je wil echt één beleid hebben, zul je met z'n allen ook de je nek moeten uitsteken en de schade moeten delen.
3: Heel goed. President Donald Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op het Amerikaanse staatsburgerschap in te perken. Hij heeft twee presidentiële decreten ondertekend die zogenoemde geboortetoerisme moeten tegengaan. Cox, ja, dit onderwerp blijft maar terugkeren bij Trump. Maar eerst even dat geboorterecht. Wat kan jij het kort even duiden?
0: Ja, eigenlijk komt het erop neer dat min of meer iedereen die in Amerika geboren wordt gelijk Amerikaans staatsburger is. Er zijn wat uitzonderingen op, hoor. Maar het overgrote gedeelte, 98%, even los uit de pols, die daar geboren wordt ook Amerikaans staatsburger.
3: Nou, dat is helder uitgelegd. Maar waarom wil Trump hier zo graag vanaf?
0: Die wil hier vanaf omdat er ook natuurlijk bijvoorbeeld illegale immigranten dus zijn in Amerika. Die vaak ook daar misbruik van maken. Hè. Stel je komt uit Guatemala, willekeurig land. En je komt zwanger naar de Verenigde Staten en je bevalt daar. Dan is je kind Amerikaans staatsburger, maar jij als moeder of als ouders dus niet. En ja, daar hopen ze bijvoorbeeld een grotere kans te hebben dat ze dan mogen blijven. En ja, goed, dat loopt volgens Trump erg uit de hand. Je hebt inderdaad dat geboortetoerisme, wat jij net aanstipte. Dat is eigenlijk weer een heel ander soort. Kijk, je hebt dus inderdaad illegale migranten bijvoorbeeld die komen. Maar je hebt ook echt mensen die afreizen naar de Verenigde Staten. Misschien wel gewoon vanuit Europa. Kan ook, hè. Want het is ook wel handig om een Amerikaans paspoort te krijgen. En ja, dat
3: en die
0: is
3: die zijn
0: heel...
3: dus zwanger en die krijgen dan daar een kind in Amerika.
0: Ja.
3: En
0: ja,
3: dat noemen ze de geboortetoerisme.
0: Ja, dat is geboortetoerisme. Dat is al aan paal en perk gesteld in de eerste termijn van Trump. Maar het decreet waar Trump dan nu mee bezig is, of wat hij net heeft ondertekend, is dat van die paar moeders, zeg maar, die er toch doorheen glippen en dus bijvoorbeeld vanuit Nederland in Amerika terechtkomen om daar te bevallen, dat kind geen Amerikaans staatsburger mag worden. Alleen dat kan niet zomaar, want in de grondwet staat heel iets anders.
3: Ja, maar even voordat we naar die grondwet gaan, dat geboortetoerisme, is dat veel? Want Trump zegt, ja, dat loopt helemaal gierend uit de klauwen. Is dat zo?
0: Nee, nog niet eens 1% van alle baby's die geboren wordt in Amerika op jaarlijkse basis valt onder onder dat geboortetoerisme. Dus het is echt een hele kleine groep mensen.
3: Ja, snap jij dat Trump dit graag wil, Hero?
1: Ja, ik snap het wel. En het is overigens ook al een heel oud politiek twistpunten bij vele presidenten geweest. En het is nooit mogelijk geweest om daar in ieder geval met een grondwetswijziging dat er doorheen te krijgen. En ja, Trump die neemt zijn kans waar. Ik denk ook dat het wel een klein beetje een afleidingsmanoeuvre is. Er zijn wel wat dingetjes geweest, ook in buitenlandse politiek, die hij natuurlijk niet zo heel erg goed gedaan heeft, wat allemaal niet zo lekker uitpakt.
3: Iran.
1: Ik noem maar een voorbeeld, hè. Althans, jij noemt het. En inderdaad, dat dacht ik ook. Maar dat is ook. Dus nu iets te benoemen waar ook vanaf de linkerflank heel veel mensen het wel mee eens zijn. In ieder geval om de MAGA-beweging en de Republikeinse Partij weer eenvormig te krijgen achter dit idee. Ik denk dat dat er ook achter zit. Dat hij het daarom ook naar voren brengt.
3: Maar Cox, hij had het al over de grondwet. Zo eenvoudig is dit toch niet om dit aan te pakken?
0: Nee, Trump neemt heel vaak een soort voorschot op het recht. Dan gaat hij iets invoeren en dan gaat hij achteraf kijken of het juridisch wel mocht. Hier heeft dus al een rechter ook al vaker zeggen, het mag niet, want er staat nou eenmaal in de grondwet dat iedereen die geboren wordt op het moment dat dus de ouder volgens de wet bijvoorbeeld kan worden gearresteerd, ja, die is nou eenmaal Amerikaans staatsburger. En als je dat wil wijzigen, dan moet je zowel 2/3 van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat achter je krijgen, dus het congres, en ook nog eens 38 van de 50 staten moet het ermee eens zijn. Ja. Dus de grondwet is maar zo niet gewijzigd.
3: Nee, dat en het is ook een hele historische wet, toch?
0: Zeker. En het is een heel... zeker, dat is goed dat je dat zegt. Want die wet is ingevoerd eind 19e eeuw. In ieder geval dit punt in de wet. En dat is net na afschaffing van de slavernij bijvoorbeeld geweest. Hè? En het was juist ook ingevoerd om juist al die voormalige slaven... om die dus Amerikaans staatsburger te mogen laten maken. Dus je zit ook echt aan een hele pijnlijke geschiedenis als je eraan gaat tornen. Daarnaast is het ook een deel van de geschiedenis waarin er heel veel migranten... naar Amerika kwamen om dat Amerika op te bouwen. Dus daar zit voor hun ook echt wel een identiteitsding in, hoor. Dus dat pas je ook niet zomaar aan. En dat gaat ook niet lukken mocht hij dat wel op deze manier proberen te pogen.
3: Maar denk je dat er ook heel veel Amerikanen achter deze gedachte van Trump zitten? Of denk je er ook dat ze zo'n historisch besef hebben... waardoor ze denken van ja, hier is Amerika dus ook wel eigenlijk... ingegroeid.
0: Nou, dat is heel lastig te peilen. Het wordt wel gepeild, maar er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen... als jij hier als immigrant komt illegaal... ja, je gaat hier een leven opbouwen, dat is oké. Okay. Maar als jij vanuit Europa komt hier 2 weken... dan bevalt en weer teruggaat, vind ik het eigenlijk minder oké. Okay. Dus het is heel moeilijk te peilen. Maar om toch een poging te wagen... ongeveer een kwart van de Amerikanen staat achter de decreten... die Trump nu wil uitvoeren... Maar heel veel Amerikanen, het is een beetje een gekke vergelijking, zeg ik erbij, maar ik maak het toch. Het heeft een beetje hetzelfde als de doodstraf. Dat soms mensen wel denken, het zou goed zijn, maar het is ook goed dat het niet echt wordt doorgevoerd. En dat is ook een beetje hoe men kijkt naar deze wetsverandering. Zo van, nou, het voelt eigenlijk wel goed als we het zouden doen, maar misschien in de praktijk brengen gaat dan net weer te ver.
3: We blijven het volgen. Het gaat al weken over de zichtbaarheid van premier Rob Jet. Deze week was hij misschien wel veel zichtbaarder dan ooit. Want ja, hij sprak met inwoners van Engelen en van Bokhoven... van wie de huizen beklad waren. Hij hield een toespraak tijdens de Pride-conferentie. En hij bezocht ook nog Venray tijdens de natuurbrand.
7: De afgelopen dagen hebben uit het hele land... brandweerlieden, hulpdiensten, vrijwilligers en boeren uit de regio... keihard samengewerkt, dag en nacht... om het vuur te doven en de brandweer meester te worden. Dat is vandaag gelukt... Nu kunnen we de schade opmaken.
3: Hero, was Jette deze week een echte premier van al ons Nederlanders?
1: Dat is hij. NPO. Dat is hij nog niet, volgens mij. Dat heeft hij nog niet echt laten zien. Kijk, dat hij zijn gezicht laat zien bij de Pride, dat vind ik goed. Dat vind ik goed en dat vind ik heel erg mooi dat een premier dat doet. Zeker met zijn achtergrond, om maar gewoon heel eerlijk te zeggen. Want het zal ook bij heel veel Europese landen zal dat toch ook wel een beetje dubbel zijn bij sommigen. Dat met de branden en die twee steden die, waarvan de mensen met bekladde woningen zaten. Dat is een ander dingetje. Maar ik denk in het algemeen dat het heel erg moeilijk is voor hem om in die beginperiode ook echt premierabel te zijn voor een minderheidskabinet. Want daar zit hij natuurlijk wel een beetje mee. Als we sec kijken naar dit kabinet, dan hebben ze heel veel plannen. Er zitten ook echt heel veel plannen bij die goed gesteund worden... door een grote meerderheid van de Tweede Kamer. Maar nu is het nog maar de vraag, krijgen ze dat allemaal voor elkaar? Ja. Heel veel plannen kosten veel geld. Dan gaat straks het ministerie van Financiën... gaat zijn begroting stukken hopelijk goedgekeurd krijgen. Nou, dat is de proof of the pudding voor dit kabinet. En ook voor premier Jette, waar krijgt hij dat voor elkaar? Daar zal het om gaan.
3: Dan gaan we zo eventjes over Prinsjesdag alvast kijken. Maar eerst wil ik het ook even met jou hebben, Cox, over de zichtbaarheid. Hoe vond jij dat premier Jette afgelopen weken in het nieuws kwam?
0: Ja, ik vergelijk het altijd met een van die specialisten waar ik mee bezig hou, dat is het Koningshuis. En die hebben altijd heel veel baat bij zichtbaarheid. Hè. Dat is ook een beetje, je verwacht ook, je hoopt ook dat de koning of de koningin ergens aanwezig is op het moment dat er bijvoorbeeld zo'n brand is, zoals bij Venray. En ja, ik hou daar dus wel van. Ik denk wel, ik hoop gewoon zo in dit polariserende land dat het verbindend werkt op het moment dat zo'n premier dus op heel veel plekken verschijnt om dus te laten zien van hè, dat hij medeleven betuigt of dat soort dingen. Alleen ik kan me dus ook voorstellen dat er zijn juist punten waarop Jette heel erg onbekend stond. Hè, als het gaat om klimaatdrammer bijvoorbeeld. Hij liep mee met die rode lijn demonstraties. En ik kan me zo voorstellen dat die mensen die daarom ook op hem gestemd hebben denken ja, heel leuk dat je in Venray bent, terecht ook, maar wanneer ga je weer eens een keer uitspreken over die dingen waarom wij op jou gestemd hebben?
3: Ja, maar ja, hij is nu premier van alle Nederlanders, ja. Dus moet je dan ook niet wat milder zijn? Moet je dan niet verheven zijn boven alle partijen?
0: Nou ja, dat is natuurlijk wat hij probeert. Dat merk ik ook heel erg. Ik denk dat het voor hem ook een onmogelijke spagaat is inderdaad, omdat je juist een soort van neutrale positie nu moet innemen. Maar daarvoor heeft hij zo erg kleur bekend dat ik me wel kan voorstellen dat dat verwarring schept bij mensen. Of misschien teleurstelling. Ik voel het zelf niet hoor, maar...
1: Ja, aan de andere kant, kijk, hij is nog maar net nog geen jaar premier. Drie kwart jaar ongeveer. En ik kan me het eerste jaar van Mark Rutte nog herinneren. Daar ging hij ook niet echt over rozen, om het maar zo te zeggen.
3: Met het gedogen kabinet met de PVV.
1: Ja, en dat ging heel moeilijk, heel moeizaam. Dat was,
3: jij zat toen nog in de fractie daar.
1: Ja, ik weet het. daar hebben we het niet over. Maar wat ik bedoel te zeggen is, ook hij heeft tijd gehad om zich te vormen. En ik ben een groot fan van Mark Rutte. Ik vind dat die man het werkelijk formidabel heeft gedaan. In al die. En natuurlijk heeft die man fouten gemaakt. Er zijn er ook fouten gemaakt tijdens kabinetsperiodes en weet ik veel wat. Maar hij is wel een man van statuur geworden.
3: Geworden.
1: Daar is hij in gegroeid. En kijk, Jette is niet mijn politieke kleur, dat mogen duidelijk zijn. Maar ik vind, we moeten hem wel de kans geven om dat ook te worden. En ik zie ook dat ook met die zichtbaarheid, dat hij dat ook echt probeert. En dat vind ik, wel te pruimen.
3: Ja, en zie jij ook dat Jette langzaam in zijn rol aan het groeien? Zoals
0: prima? Ja, ik ben het eens met Hero. Hij moet natuurlijk wel die meters kunnen maken. Maar ik hoop dus wel dat hij dat ook daadwerkelijk gaat doen. Maar inderdaad, ga hem eraan staan. Want het is de laatste jaren zo politiek onrustig natuurlijk. Dat het ook echt wel een kluif is. Dus ik vind eigenlijk dat we hem ook inderdaad wel de duwtje in de rug moeten geven.
3: Ja, en Hero, jij zei ook, van, het is een minderheidskabinet. Ja. Dat maakt het allemaal niet veel gemakkelijker. Denk je dat hij, de derde dinsdag van september zit er dus over een maandje aan te komen. Gaan het moeilijke onderhandelingen worden wat betreft het maken van de begroting voor Nederland?
1: Ja, het allerbelangrijkste is wat er vanaf nu en tot Prinsjesdag gaat gebeuren met de Eerste en met de Tweede Kamer om de meerderheden te krijgen. En daar zal die ongelooflijk moeten shoppen en ontzettend veel moeten reelen en dealen en moeten geven en nemen. En daarbij ook nog de twee andere coalitiepartners mee te kunnen krijgen. Ik denk dat het wel kan. En als het hem lukt, dan gaat hij denk ik een heel ver end komen om de rit uit te zingen.
3: Maar moet hij dan ook kleur bekennen? Over links of over rechts?
1: Dat is het moeilijke van nu. Hij zal zowel links als rechts zal die bij elkaar moeten zien te krijgen. En dus hij moet bij de een wat nemen, maar hij moet die andere ook weer wat geven. En dan moet die andere kant ook weer goed vinden. Ja, het is een, die mensen hebben geen vakantie hoor. De, de,

0: moet bij de een wat nemen, maar hij moet die ander ook weer wat geven. En dat moet die andere kant ook weer goed vinden. Ja, die mensen hebben geen vakantie, hoor. Het kabinet is in de vakantieperiode gewoon aan het werk geweest. Er zijn allerlei overleggen geweest. Dat kan niet anders. Want het is een hels karwei. Maar het moet op deze manier. Wij zijn zo verdeeld in dit land. Wij moeten op deze manier verder. Anders kunnen we het land niet besturen.
1: Ja, die verdeeldheid, daar had jij het ook al over. Het is heel moeilijk om in deze tijden premier te zijn in zo'n gepolariseerd landschap. Wat zou een goede les zijn voor Jette van eigenlijk premier Rutte?
2: Nou, mag ik hem omdraaien? Ik denk namelijk dat wij er ook een soort taak in hebben. Namelijk niet zo snel inderdaad dingen affikken of afbranden of gelijk gaan polariseren. Want dat doen wij eigenlijk. Hè? Ik bedoel, hij doet denk ik al zijn best, namelijk Jette. Het is denk ik echt onmogelijk om in een land waar als je rechts bent is het een scheldwoord voor de een. Als je links bent ben je een scheldwoord voor het een. Om dat te verenigen. En daar hebben wij eigenlijk ook best wel een taak in. Om dus niet zo snel overhit te zijn. Als er dus iets, politiek iets gebeurt, denk ik. Want dat zie je natuurlijk wel heel erg snel gebeuren de laatste
1: tijd. Eens, Herel?
0: Ja, vind ik ook wel weer moeilijk. Nee, want ik vind, je mag als politicus mag je ook ergens druk over maken. En dan wordt dat nu tegenwoordig al gauw in de hoek van polariseren gedrukt. Maar dat hoeft helemaal niet.
2: En ik heb het niet over politici, hè? Ik heb het gewoon over burgers,
0: burgers
2: op social media.
0: Ja, ook dat is een stukje gevoel wat mensen hebben. Waarvan ik zeg, ja, dat moeten we ook waarderen. Dat mensen in dit land gelukkig kunnen zeggen en vinden wat ze willen. Alleen een premier, die moet zakelijk zijn. En die moet zonder pardon moeten kijken van wat is ons doel? Het doel is uiteindelijk om het land te besturen naar beste eer en geweten en met respect voor alle kiezers. En daarin moeten ze elkaar zien te vinden.
1: Ja, eens. Maar wat er in Engelen gebeurde, namelijk leuzes op huizen gaan schrijven, dat moeten we toch zeker
0: absoluut, absoluut. Dat moet elke vorm van geweld, vernieling of wat dan ook, dat moeten we ook radicaal moeten we daar tegen ingaan.
1: En dan nog even één dingetje, Hero. We hadden het net even over jou, toen jij nog in de PVV-fractie zat. En toen zuchtte je even. Kijk je daar met ongenoegen naar terug?
0: Nou, ingewijden weten dat ik eigenlijk in die periode de fractie min of meer gepusht heb om toch te gaan regeren. En Geert wilde dat toen de tijd helemaal niet. En ik zag daar wel hel in. En heb dat uiteindelijk ook voor elkaar kunnen krijgen in die fractie. Maar helaas, ook dat bleek niet de juiste methode te zijn.
1: Nee, het was een gedoogconstructie. En uiteindelijk is Geert Wilders weggelopen, zoals weggelopen. Rutte altijd zegt. Ja, heb jij nog geprobeerd om te zorgen dat Wilders weer terugging?
0: Nou, dat had ik al een keer eerder geprobeerd in 2010. En dat is toen wel gelukt. En in 2012, toen hij wegliep, toen was ik 3 weken van tevoren, had ik het zinkende schip al verlaten.
1: Ja, het zinkende schip. Hero Brinkman, dank je wel. Ook mooi dat we nog even konden terugblikken op jouw tijd als Kamerlid. Was dat maar kort. En Kok Stonders ook, dank je wel. En ja, Hero, ook veel plezier volgende week bij de film The Odyssey.
0: Dank je wel.
3: NPO Radio 1.
1: Het is precies 16:30, dus tijd voor het nieuws met Jeroen Tjepkema.
4: Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben het begin van de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg en de rest is in bussen getild naar een plek buiten de stad gebracht. 5 mensen hebben vannacht in Den Haag een partij in beslag genomen sigaretten gestolen. Die lagen in een opslaglocatie van de politie. Lukte de politie om alle 5 verdachten tijdens hun vlucht aan te houden en ook zijn alle pakjes sigaretten weer ingenomen. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. De 8e etappe in de Tour de France Femme is bezig. Een rit van bijna 172 kilometer van Sisteron naar Nice. Gabriel Melging, hoe staat het ervoor?
5: We hebben nog 2 koplopers nog altijd met 67 kilometer te gaan. Maeva Skiban van UAE en Loes Adegeest, de Nederlandse van Lidl Trek. En zij hebben nog altijd een voorsprong van 6 minuten op het peloton daarachter. En het is wel opvallend dat daar de ploegen van AG Insurance en Liv Alula-Jaco aan het rijden zijn. De ploeg van Lorena Wiebes, SD Works, houdt zich opvallend afzijdig. Dit was op voorhand nog wel aangeduid als een van de etappes waar mogelijk een sprinter met de overwinning aan de haal zou gaan. Maar het lijkt erop dat Wiebes er dus weinig vertrouwen in heeft. Het is natuurlijk ook wel een lastige finale met dat klimmetje van 500 meter aan 10%, wat ik eerder ook al noemde. Bon, wie zit er dan wel bij AG Insurance? Kim LeCour natuurlijk, winnares van een etappe eerder. En Liv Alula-Jaco heeft Letizia Paternoster. Zij proberen dus het gat beperkt te houden met de kopgroep. Terwijl u daar een trein hoort fluiten. Ja, we hebben rechts van de weg een enorme, gewoon een spoorweg eigenlijk. Met daar allemaal oude treinen.
1: Stoomtrein, mooi.
5: Ja, stoomtrein.

0: trein. Prachtig. Nog iets verder rechts reizen langs de Vaart. Zijn wel prachtige plaatjes natuurlijk. Twee koplopers dus. 66 kilometer te gaan. 6 minuten voorsprong op het peloton.
1: Dankjewel, Gabriel. Dan gaan we voetballen. De tweede wedstrijd in de Eredivisie van het nieuwe seizoen. NEC Telstar, Anne de Jong.
2: En ik was helemaal van plan om te gaan zeggen dat het gemoed zo goed is bij NEC. Zo tussen die wedstrijden tegen Olympiakos in. Ze zijn zo trots dat ze voorrondes Champions League spelen. En het is prachtig weer in Nijmegen ook. Maar ze staan al wel 1-0 achter NEC. En Telstar dus voor eerste minuut van de wedstrijd. 30 seconden gespeeld. Ingooi van Hardeveld werd door Suaila, door de centrale verdediger van Telstar, doorgekopt. En door Brouwer netjes binnengetikt bij de tweede paal. Het eerste moment dat er was in deze wedstrijden voor beide doelen was gelijk een doelpunt. En dus staat Telstar vrij verrassend voor tegen NEC.
1: Dankjewel, Anne.
3: Dan gaan we ook even goed luisteren naar het nieuws. Roosmarijn Knol.
4: Het is prachtig zonnig weer buiten. Alleen in het noorden van het land zijn een paar stapelwolken ontstaan. Maar daar schijnt de zon nog heel makkelijk doorheen. Valt op dit moment ook geen regen uit. Temperatuur 23 graden op de Waddeneilanden en 28 in het zuiden van het land. En morgen gaat het nog wat warmer worden. Gaan we in het binnenland op veel plaatsen boven 30 graden uitkomen. 30, 31 graden. Ook dan weer vrij veel zon, maar wel iets meer bewolking in vergelijking met vandaag. Maar ook morgen valt daar geen regen uit. Maandag en dinsdag dan weer iets lagere temperaturen. Nog steeds wel warm zomerweer met zo'n 25 graden. En woensdag en donderdag dan komt echt die warmte weer terug. Ruime 30 graden. Misschien in het zuiden zelfs wel 35 of 36 graden. En al die tijd valt er geen regen. Dus die droogte houdt aan met dus die temperatuur die nog verder gaat stijgen.
3: Dankjewel. We blijven nog even in de hitte. Dan gaan we even naar verkeersinformatie. Goedemiddag, Edwin Gerritsen.
5: Goedemiddag, Patrick. Er is weinig te melden. Er zat maar één file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten.
6: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
3: Alcohol is nog schadelijker dan de eerdere adviezen al vertelden. Dat stelde de Gezondheidsraad deze zomer. Zelfs één glas per dag kan al schadelijk zijn. En uit onderzoek van RTL Nieuwspanel blijkt echter dat dit standpunt niet door iedereen wordt gedeeld. Lang niet door iedereen. Gijs Rademaak, dat is jouw onderzoek. Ja. Hoe bewust is Nederland zich eigenlijk van de gevaren van alcohol?
7: Ja, weet je, dat besef dat is nog lang niet helemaal doorgedrongen tot mensen. Dat alcoholverslaving slecht is, dat overmatig gebruik slecht is, natuurlijk weten we dat al jaren. Maar dit is voor mensen een enorme stap, dat elk glas alcohol in principe schadelijk is. Ja, daar willen mensen niet aan. Hè? Dus de meeste mensen die zeggen, ja, we hebben dit altijd gedaan. Het is echt in de hoofden van mensen een hele grote stap. Veel Nederlanders vinden, bijna de helft die zegt, er is eigenlijk niks mis, wat mij betreft, met één glas alcohol per dag. Ze willen er niet aan.
3: Ze willen er niet aan, maar ze geloven dus eigenlijk niet in de wetenschap, zeg maar.
7: Nou, dat gaat wel wat ver, dat vind ik wat zwaar. We peilen ook gewoon het vertrouwen in wetenschappers. Dat is over het algemeen de afgelopen jaren heel keurig hoog. Maar Patrick, we hebben het hier echt over een cultuuromslag. En cultuuromslagen, die gaan gewoon heel langzaam. Dat heeft echt tijd nodig, dus geef mensen ook even wat genade, wat tijd, ook wat. Ja, een cultuuromslag duurt vaak jaren.
3: Ja, daar gaan we nog jaren over praten.
7: Maar we zijn er dus nog niet klaar voor.
3: Nee, we zijn nog niet klaar. Nee. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. Fijn dat u ook even aan de telefoon bent. U waarschuwt Nederland vaak voor de gevaren van alcohol. Schrikt u nu ook van de cijfers van Gijs en zijn onderzoek, waaruit blijkt dat Nederland er toch heel graag één glaasje alcohol per dag moet vinden kunnen?
8: Ja. Nou, eigenlijk wel, want ik had verwacht dat, gezien alle acties die er zijn geweest, niet alleen van mij, maar gewoon landelijke grote campagnes, en ook wat ik dan hoor dat de alcoholconsumptie toch wat afneemt, Heineken en dergelijke, minder bier, denken mensen minder. Dus dan dacht je, nou ja, we gaan echt wel de goede kant uit, en het komt dus aan, maar als ik dit hoor, denk ik, nou, daar is nog wel een slag te maken.
3: Er is zeker nog een slag te maken. En Gijs zegt ook dat gaat nog jaren duren voor die cultuuromslag er is. Maar meneer Scherder, kan u een beetje uitleggen wat er in ons brein gebeurt bij het drinken van een glas alcohol per dag?
8: Ja, nou, best veel. Kijk, één glas is per dag. Er zijn natuurlijk al 7 units per week. Hè. Zo moet je wel, zo rekenen wij dan. En dat is, dat stapelt zich dan op. Dat is echt super jammer. Als je kijkt naar bijvoorbeeld je de verbindingen in je brein, de witte stof. Die witte kleur komt van de myeline. Dat is een soort vechtachtig stofje rondom die zenuwbanen. En die zorgt voor de snelheid van die informatieverwerking. Die wil je graag hoog hebben, die kwaliteit. Want je wil snelheid in je denken. Nou, dan zie je dus dat ook bij relatief jonge mensen, gemiddelde leeftijd 25 jaar, die dus zo'n glas per dag drinken, dat die kwaliteit van die myeline, van die vetachtige stof, al achteruit gaat. Terwijl je dus nog op die leeftijd nog volop in de groei zit. Dan denk je, ja jongens, kom op. En dat moet je toch eigenlijk niet willen. Dat is toch super jammer. Dat je daar je hele leven moet je er uiteindelijk mee doen. Dus wees er zuinig op. Maar ja. Tot nu toe blijkt dus uit het onderzoek van Gijs dat die boodschap nog niet echt heel erg goed
3: is. Maar wees er zuinig op. Maar wat kunnen de gevolgen zijn dan op langere termijn?
8: Nou, lange termijn zie je gewoon dat dingen als je cognitieve functie. Kijk, dat merk je natuurlijk niet. Niet iedereen wordt meteen heeft een dementie of zo. Hè? Maar je moet altijd denken aan de hoge risico's op. Denk aan hart- en vaatziekten. Maar ja, hart- en vaatziekten die zorgen ook voor de doorbloeding van je brein. Mm-hmm. Ah, en daar is die witte stof, die myeline, is daar afhankelijk van. Dus dat moet je niet willen. Hoge risico op. Hoe meer je natuurlijk drinkt, hebben we het over 1 glas per dag. Maar er zijn natuurlijk mensen die dan met 1 glas ook denken, nou vandaag maar 2 en 3. Hoe meer risico's je daarop hebt. Dus denk aan kanker. Ja. Echt, nou, als je kijkt naar de percentages, nu hebben we het nog eens opgezocht, recente percentages over mondkanker, keelkanker, strottenhoofdkanker, slokdarmkanker, leverkanker. Nou, dat is met 1 glas per dag. Hè? Dus 10 gram is 1 zo'n glas. Ja. Dan zie je dus hoe die percentages liggen. 15%, 13%, 9%, 25%.
7: Als je dit zo hoort, zou je echt meteen stoppen. Hè?
3: Ja, zeker.
8: Ja, dat moet je nagaan. Dat zijn ziektebeelden, zeg ik er even bij. Ja, als je dan kijkt hoe groot de kans op genezing is met dit soort dingen. Nou, dat is echt een lange, lange lijnersweg. Die gun je echt ook helemaal nobody. Okay. Dus je denkt bij jezelf, jongens, kijk even mee. Denk even aan gezelligheid. Dat kan ook met een glas water.
3: Gijs, je hebt ook echt aan een representatief panel gevraagd wat hun alcoholconsumptie precies is. Wat kwam daaruit?
7: Ja, wat doen mensen nu? Hoeveel drinken ze op dit moment? En onze cijfers die lopen in lijn met de cijfers van bijvoorbeeld het Trimbos Instituut, wat dat natuurlijk ook vaak onderzoekt. En dan zie je eigenlijk dat 4 op de 10 mensen minstens wekelijks een glas alcohol drinken. 4 op de 10, dus bijna de helft van de Nederlanders doet dat. 1 op de 10 zien wij, drinkt dagelijks. Dat zijn alle mensen gepeild. En als ik kijk naar de oude groep, naar de 65-plussers, dan zie je dat dubbel zoveel is. Dus 1 op de 5 65-plussers, die drinkt elke dag. En dat is natuurlijk best fors.
3: En hoe komt dat 65-plussers gewoon eigenlijk gewoon dagelijks meer drinken?
7: Het is een beetje, ik had het net over een cultuuromslag. Die cultuur is natuurlijk diep geworteld en gevestigd bij oudere mensen, dus die zeggen, ik heb dit altijd al gedaan, pakken ze ons dit ook weer af, er is al zoveel, we mogen dit ook al niet meer. En een ander deel van de ouderen, die zegt natuurlijk ook gewoon, ik heb niet zoveel leven meer over. Dus het is voor mij een stuk minder schadelijk dan voor veel jongere drinkers. Dus wat maakt het nog uit, is ook een argument wat ik veel zie.
3: Ja, meneer Scherder, klopt dat het iets uitmaakt of je oud of jong bent?
8: Ja, zeker klopt het niet. Kijk, met de ouder worden heb je al sowieso een wat verhoogde kans op kwaadaardige ziekten. En ik kan u zeggen dat ik ken zelf ook in nabije omgeving mensen bijvoorbeeld met slokdarmkanker. Dat is echt iets heel ernstigs. Dus, en die zijn dan ook ouder. Dus dan kun je voorstellen dat je hele opvangcapaciteit, je conditie, mentale, fysiek, dit is allemaal natuurlijk toch een leeftijd wel wat minder. En dan krijg je zo'n ernstige ziekte erbij. Nou, ik geef je te doen, als je het toch een keer meemaakt, dan zie je nog eens ook hoe ernstig dat is. Dus ik denk niet dat ik begrijp wel dat mensen dat doen in die zin. Hè, want dan denk je, ik heb wat meer tijd nu en het is gezellig en dergelijke.
3: Maar je wordt er niet beter van. Gijs, het is natuurlijk ook zo dat mensen zich wel bewuster zijn geworden over hun alcoholinname. En sommige mensen nemen toch ook minder alcohol in.
7: Ja, nee, kijk, we zijn hier een heel negatief verhaal aan het houden. Dus ik ben heel blij dat je dit nog even vraagt. Van, er is namelijk de afgelopen jaren wel degelijk iets aan het veranderen. Zien we heel duidelijk in ons RTL Nieuwspanel onderzoek. Bijna de helft van de mensen zegt namelijk dat ze de laatste 2 jaar minder alcohol zijn gaan drinken. Dus de hoofdreden, dat gaat echt niet over, ik vind die kater tegenwoordig zo lastig. Nee, de hoofdreden van zowel jongeren als oudere mensen is, ik maak me zorgen over mijn gezondheid. Steeds meer ouderen willen natuurlijk wel fit blijven, Erik. Dus je boodschap komt wel degelijk bij een deel van die mensen echt aan. Ja, en veel jongere mensen. Ja, de jongere cultuur is ook tegenwoordig natuurlijk steeds meer gericht op een gezond lichaam, op goed sporten. Dat is echt anders, zegt deze ook wel een beetje ouder wordende man, dan toen ik jong was. Dus er is wel degelijk een cultuurverandering al gaande.
3: Maar ja, daar heeft de overheid natuurlijk ook veel aan gedaan. En eigenlijk, als je wat we nu allemaal horen in dit dit gesprek. Moet de overheid er nog meer aan doen om het nog meer bewustwording te krijgen? Zitten Nederlanders daarop te wachten?
7: Nou, dat is wel wat de Gezondheidsraad zegt. Hè. Die adviseert de regering. Je moet dat ene glas per dag veel serieuzer nemen. Begin met campagnes, echt anti-alcoholcampagnes. Moet veel, veel meer gewerkt worden door de overheid. En nou, 40% van Nederland zegt no way. Dit is betutteling. Hoe halen ze het in hun hoofd? Blijf af van wat ik privé consumeer. Daar heeft de overheid niks mee te maken. Maar die andere 60% die staat wel open voor overheidsbemoeienis. Of in ieder geval overheidsadvies. Ik zie er langzamerhand wel draagvlak voor. En ook dat is toch een lichtpuntje in deze discussie.
3: Meneer Scherder, wat is uw advies voor mensen?
8: Nou ja, ik ben ook heel blij met wat Gijs zegt natuurlijk. Hè, want dat geeft toch aan dat er een optimistische lijn is ontwikkeld zich nu. Dat is heel mooi. Het advies, ik zou zeggen, doe nog een keer een paar weken niks. En merk dan eens hoe fit je dan mentaal wordt en fysiek wordt. Want dat is een grappige. Mensen zeggen, maar ik drink niet zoveel, joh. Dus ik merk het allemaal niet. Ik zeg, drink nou eens een paar weken niet. Zoals met Dry January, wat ik overigens een merkwaardige maand vind. Want heb je net met kerst ben je doorgezakt tot en met. En dan ga je dan acuut stoppen. Ik zou eerder pleiten voor een Dry February of iets dergelijks. Hè. Dus, maar goed, los daarvan. Maar als je nou een maand niet drinkt. En dan hoor ik mensen die zeggen, joh, ik wist niet dat ik nou zo fit kan zijn. En dat is de beloning.
7: Ik drink een 0.0. Mag dat wel, Erik? Dat is toch oké?
8: Nou, eigenlijk is het advies, doe dat niet, omdat je dan eigenlijk toch een biertje associeert met gezelligheid.
7: Ja, zeg, ik moet wat hoor, hé. Hey.
3: Maar jij drinkt helemaal niks, Gijs. Jij drinkt alleen 0.0?
7: Ja.
8: Kijk, als er toch een man is in Nederland die met een sterk karakter en een rechte wervelkolom...
7: Nou, ik drink al 10 jaar niet. Ik drink al 10 jaar geen alcohol meer.
3: En dat merk je, want je bent altijd razend scherp.
7: Super
3: en jij pelt echt alles. Meneer Scherder, hoe lang drinkt u al niet?
8: Al 30, 40 jaar niet meer, denk ik.
3: Oké. Nou, dan ben ik degene die dan de alcoholconsumptie gemiddeld in Nederland aan deze tafel een beetje omhoog houdt.
7: Kijk.
3: Maar ik dank jullie alle hartelijk voor jullie advies, meneer Scherder. Bedankt voor de echt wel forse waarschuwingen. En Gijs, blijf jij nog heel even zitten?
7: Ik blijf zitten, graag.
3: Ik heb jou zo meteen nog heel even nodig.
7: Zeker.
3: Ja, want het gaat al de hele week over de man die ons weer hoop moet geven na een mislukt WK. Louis van Gaal, die vandaag ook nog eens 75 kaartjes uitblaast. Heeft laten merken dat hij open staat om weer bondscoach te worden. Jeroen Stekelenburg, 75 jaar is Louis van Gaal. Kan hij eigenlijk nog bondscoach worden? Is dat een goede leeftijd?
9: Nou, het liefst heb je ze iets jonger dan dat. Maar op een gegeven moment, als de spoeling dun wordt, dan moet het maar, hè, zeggen we. Het is wel zo dat hij een stuk fitter is dan 3 jaar geleden nog bondscoach was op het WK van Qatar. Toen bleek vooral achteraf gezondheidsklachten en die zijn nu wat minder. Dus ik denk dat hij fitter is dan toen. Dus wat dat betreft zou het nog wel kunnen. Hij is natuurlijk altijd scherp van geest geweest. Dat zal hij ook nog wel zijn. Dus ik denk dat er qua leeftijd niet echt een takel is om hem bondscoach te maken.
3: Ja, Louis van Gaal was gisteren te zien bij Ziggo Sport en daar werd hem ook eventjes naar zijn gezondheid gevraagd.
10: De gezondheid momenteel?
11: Ja, die is een stuk beter. Ik moet natuurlijk wel iedere 3 maanden nog gecontroleerd worden. Maar in principe ben ik nu steeds fitter geworden. En kan ik het allemaal wel heel goed managen.
10: Nee, maar het is te managen, zoals je al
11: zegt. Het is te managen.
10: Wat fijn. En over het al dan niet voorbij zijn van carrières kunnen we eigenlijk helemaal niks zinnigs zeggen op dit moment.
11: Nee. Het spijt mij.
10: Nou, dat vind ik ook vervelend, want ik had graag wat anders gehoord. Maar ik begrijp het wel volledig.
3: Ja, Louis van Gaal gisteren in gesprek met Wietse van de Groot op Ziggo. Jeroen, hij wilde niks zeggen over zijn eventuele nieuwe baan bij de KNVB.
9: Ik had wel het idee, Patrick, dat dit interview van eer was. Dus dat ze hem vroegen naar zijn gezondheid. Maar dat het niet deze week is opgenomen met in de wetenschap dat hij nu tegen een aantal media heeft gezegd dat hij, als de KNVB zou bellen, dat hij met ze in gesprek zou gaan. Want dan neem ik aan dat Wietse er wel iets direct daarna gevraagd zou hebben. Want dat leeft nu wel heel erg in het midden.
3: Maar dan vraag ik het gewoon aan jou. Is er inmiddels contact gelegd vanuit de KNVB?
9: Nee, maar er gebeuren wel wat merkwaardige dingen, merk je deze week. Dat bericht van Gaal uit Portugal, dat is van begin van deze week. Hè. Toen werd hem gevraagd van wat nou als de KNVB je belt? Want we moeten het wel bijna bij hem wel feitelijk houden. Wij hebben hem namens de NOS ook benaderd via mail. En dan zegt hij, als ze mij bellen, dan ga ik met ze in gesprek. Dat is natuurlijk, hij weet dat zijn woorden worden gewogen. Dat is natuurlijk bijna de mededeling van, ik ben dan ook wel de porren voor een eventueel bondscoachschap. Maar nee, dat is nog niet gebeurd. Kijk, de KNVB heeft op een heel ander spoor gezeten. Die hebben in eerste instantie op het spoor Arne Slot gezeten. En die lijken nu op het spoor Michael Reiziger te zitten. Maar zij zullen misschien ook wel een beetje een risicoanalyse maken. Want zij weten ook wel, als zij nu Michael Reiziger presenteren, dat dit toch wel als een schaduw daarboven zal hangen. Dat de vragen zullen komen, ja, waarom niet Louis van Gaal? Die is toch een stuk ervarender als bondscoach dan Michael Reiziger, want die heeft helemaal geen ervaring. Dus ik denk wel dat het voor opschudding, voor reuring en voor wat twijfel bij de KNVB heeft gezorgd. Of er direct contact is geweest, dat weten wij niet.
3: Ik ga het ook even vragen aan de pijler des vaderlands die hier zit. Gijs, ja, hebt vast een zekere keer wel een keer gepeild over moet Louis van Gaal bondscoach worden.
7: Nou, zodra Koeman opstapte, hebben wij mensen 30 kandidaten voorgelegd. Echt iedereen die op dat moment ergens genoemd wordt of een kans had of half vrij was, hebben we voorgelegd. Louis van Gaal stond toen 6e. En vergis je niet, dat is heel hoog. He, zijn concurrentie was inderdaad Arne Slot, Peter Bos, Wiegman, Guardiola, Erik ten Hag. Een heleboel van die kandidaten die boven hem stonden, zijn inmiddels weggevallen of very unlikely. Ja. Louis van Gaal peilen wij al bijna 20 jaar en is altijd super populair. Dus wat mensen betreft, Louis van Gaal en Reiziger kreeg in deze peiling echt maar een paar procent. Dus ik weet niet.
3: Ja, Jeroen, Michael Reiziger staat er dan niet fraai op. Maar zijn er nog andere opties als van Gaal het niet zou willen doen en Reiziger toch niet goed genoeg bevonden wordt?
9: En bijna niet meer. Kijk, wat er natuurlijk gebeurd is, maar dat verhaal hebben we inmiddels natuurlijk al heel vaak verteld, is dat het echt wel heel slecht handelen is geweest van de KNVB. En dan moet je echt eigenlijk terug naar het begin van dit kalenderjaar. Want je hebt die baan om te anticiperen op wat er zou kunnen gebeuren. En het is absoluut niet een grote verrassing dat Ronald Koeman geen bondscoach meer is na het WK. En een aantal van de namen die Gijs net noemde, was natuurlijk hartstikke beschikbaar in de maanden februari, maart, april. Denk aan Ten Hag, die inmiddels onder de pannen is bij Twente. Denk aan Peter Bos, die inmiddels heeft bijgetekend bij PSV. Dus inmiddels is de spoeling heel erg duur. Je zou zelfs nog kunnen denken aan Mark van Bommel, die een maand geleden nog beschikbaar was, maar inmiddels de nieuwe bondscoach van België is. Ja, en verder is het dan wel een beetje op. Volgens mij heeft bijvoorbeeld Philip Cocu geen baan. Giovanni van Bronckhorst was misschien 2 maanden geleden ook nog wel een optie geweest. Je merkte mij al, ik noem de meeste random namen. Omdat voor mijn gevoel er geen enkele reden is om te denken dat het een goed idee is om Michael Reiziger bondscoach te maken. Hij heeft geen ervaring met seniorenteams op het hoogste niveau. Ja, dus als dat daadwerkelijk gaat gebeuren, dan is het een enorme gok van de KNVB.
3: Ja, en jij weet, de KNVB luistert altijd naar dit programma. Dus ik denk aan dat ze jouw adviezen ook mee gaan nemen. Maar Jeroen, stel voor dat Louis van Gaal toch komt. Hoe kijk jij als verslaggever naar zijn komst dan weer? Om met hem persconferenties te doen?
9: Ja. Nou, ik heb wel eens verteld dat toen hij de vorige keer bondscoach werd, dat ik dat wel een beetje spannend vond, omdat ik wel benieuwd was hoe dat zou gaan en dat het natuurlijk een heel ander karakter heeft dan... Ja, je moet op je hoede zijn. Hè? Je moet goed voorbereid zijn en je moet er rekening mee houden dat iets wat spannender wordt dan bij de meeste andere coaches. Inmiddels zou ik dat deel ook wel leuk vinden. Ik hoop eigenlijk dat het Nederlands elftal vooruit gaat, hè? In plaats van opnieuw terug de toch een beetje de geschiedenis in. Want dat doe je toch wel als je iemand voor de 1, 2, 3, 4 keer bondscoach maakt. Maar ik zou dat wel leuk vinden. Het staat natuurlijk garant voor spektakel. Ik denk dat dat kan Gijs misschien ook nog een keer onderzoeken, maar dat de persconferenties met Louis van Gaal een stuk beter bekeken werden en een stuk hoger werden gewaardeerd dan die met alle andere bondscoaches.
3: Nou, wij gaan er in ieder geval naar uitkijken, zowel in de persconferentiezaal als op het voetbalveld. Jeroen Stekelenburg, dankjewel dat je even voor ons dit kon duiden op de 75-jarige verjaardag van Louis van Gaal. Goed nieuws voor een groep artsen die zich hard hebben gemaakt voor een belangrijke zaak. De reclamecodecommissie heeft geoordeeld dat de campagne Your Voice or Choice, Your Voice Your Choice van tabaksproducent Philip Morris in strijd is met het wettelijke reclameverbod voor tabaksproducten. Sietske de Boer, advocaat, jullie kantoor stond de artsen bij. Gefeliciteerd zometeen. Alles over die zaak natuurlijk. Maar hoe opgelucht zijn jullie?
12: Ja, geweldig nieuws. Ja. Ja, echt fantastisch. Ja, en de artsen zijn ook heel blij. En wij zijn heel blij.
3: Want het is ook niet niks, hè, om te winnen van zo'n grote tabaksgigant.
12: Zeker. Dus inderdaad, geweldig nieuws.
3: Ja, maar even dan naar waar het begon. Waarom hadden jullie deze zaak ook weer tegen Philip Morris aangespannen?
12: Nou, het gaat even terug, zeg maar. Je hebt de komende nieuwe wetgeving komt eraan in de EU voor tabak en de nieuwe tabaksproducten zoals vapes. En nou, het is heel belangrijk dat daar nieuwe wetgeving voor komt. Als dat er komt, dan mogen burgers daar altijd hun mening over geven. En eigenlijk daar is Philip Morris ingesprongen. Daar hebben ze een hele campagne omheen gebouwd. Dus inderdaad in dat Your Voice, Your Choice, een hele AI-tool. En daarmee hebben ze eigenlijk gewoon de consument voor het lobbykarretje gespannen. Want nou, daar stonden op die posters, die hingen echt op in Utrecht en in de Kalverstraat hingen van die posters van uw keuzevrijheid is in gevaar. En dan met een QR-code moet je je stem laten horen bij de Europese Commissie. Wat jij hiervan vindt. Dus nou, dat als je dan die QR-code scant, dan denk je, nou, misschien kom ik dan op de website van de Europese Commissie. Nee, dan kom je eerst op de website van Philip Morris. En nou ja, daar gaat het eigenlijk al mis. Daar wordt eigenlijk gewoon reclame gemaakt voor al die nieuwe tabaksproducten. Die worden daar als minder schadelijk neergezet en betere alternatieven. Dus eigenlijk daar gaat het al mis. En verder, nou ja, dan ga je al die keuzes af. Die zijn van de ongeveer 50, zijn er 49 negatief. Eentje is van, ik ben voor strengere regels. Als je daar dan doorheen bent gegaan, dan maakt zo'n AI-tool maakt voor jou een reactie. En die kan dan worden ingediend bij de Europese Commissie.
3: Ja, en Philip Morris gebruikte dus deze reacties, dus dit AI, ook teksten, om te belobbyen bij Brussel. Van kijk eens, heel veel EU-burgers zijn tegen nieuwe wetgeving.
12: Ja, want normaal gesproken bij dit soort wetten zijn er ongeveer 100.000 reacties. En nu zijn er in totaal 80.000 reacties.
3: Zo. Ja. En toen deze rechtszaak begon, hadden we de longarts die ook actie voerde hier aan tafel. Toen was het heel spannend, want ja, wat gaan ze ervan vinden, de reclamecodecommissie? Maar de reclamecodecommissie heeft jullie dus in het gelijk gesteld. Dus de artsen hebben gewonnen, fantastisch. Wat waren de conclusies van de reclamecodecommissie?
12: Nou, dus allereerst al gewoon op die website, die teksten van dat het betere alternatieven zouden zijn, zeg maar. Nou, daar hebben ze al over gezegd, dat is gewoon reclame en dat mag niet, punt. Want het is eigenlijk al heel lang dat je gewoon geen reclame mag maken voor tabaksproducten. En Philip Morris ging dan zeggen, ja, maar dit is burgerparticipatie. Maar nou, daar was eigenlijk de reclamecodecommissie vrij duidelijk over. Dit is gewoon reclame en dat mag niet, punt.
3: Ja, dat mag niet. Wij gaan wel heel even naar Nijmegen, want er is een doelpunt gevallen. Anna de Jong.
13: Ja, er werd er gescoord door Telstar in de eerste minuut. Daarna 20 minuten of 22 minuten alleen maar aanvallen van NEC gezien. En dan is er een tegenstoot van Telstar en staat het zomaar 0-2. De maker van het doelpunt, Brouwer, geeft de bal perfect voor naar Hedley in de 16 meter. Die legt de bal nog een keer voor zichzelf goed en schiet hem dan netjes in de hoek. Een mooie counter van Telstar tegen een verder beter NEC. Maar NEC staat wel 2-0 achter. En Telstar dus 2-0 voor na 24 minuten voetballen.
3: Gijs, jij stort helemaal in.
7: Ik kom uit Nijmegen, hè. NEC, ik heb alle vertrouwen, hoor. De NEC blijft aanvallen, hoorde ik. Het gaat goed komen.
3: Het gaat goed komen. Terug naar Philip Morris. Het was dus een hele sturende campagne. Het ging eigenlijk over nieuwe wetgeving binnen de EU. Heeft de EU ook deze boodschap meegekregen? Van hey, wat Philip Morris hier aan het doen is, is niet correct.
12: Zeker, we hebben ook namens de cliënten eigenlijk al tijdens de procedure brieven gestuurd naar de Europese Commissie van, nou ja, dit speelt hier en dat zullen we nu dus ook doen met deze uitspraak. Het is gewoon nu geoordeeld dat dit niet mocht. Dus ja, daarmee hopen we dat ze dan dit soort reacties naast zich neer gaan leggen.
3: Ja, en de consumenten die toch die lijst hebben ingevuld van Philip Morris, die QR-code hebben gescand en toen die vragenlijst hebben gevuld, wisten die ook dat de communicatie zo ontzettend sturend was? En wisten die eigenlijk wat ze aan het doen waren?
12: Nou, het is gewoon eigenlijk, als je naar die campagne kijkt, gewoon helemaal niet duidelijk dat die van Philip Morris is. Kijk, op die posters die dus daar in Hoogkaterijnen hangen, helemaal geel, staat dan zo heel klein op kniehoogte, staat dan dat het onder kniehoogte van, nou, door Philip Morris. En ook op die website waar je dan komt, is het gewoon nog kleiner dan de privacy notice, staat het zeg maar onderin. Dus het is gewoon helemaal niet duidelijk dat dit Philip Morris is.
3: Ja, en Philip Morris heeft dus een tik op de vinger gekregen van de reclamecodecommissie, van dat dit niet mag. Hoe hebben zij gereageerd?
12: Ik heb in de media nog geen reactie van ze gezien. En ze hebben nu 14 dagen de tijd of ze nog wel of niet in hoger beroep willen tegen deze uitspraak. Daar hebben we nog niks van gehoord.
3: Jullie zijn natuurlijk buitengewoon tevreden. Jullie gaan niet in hoger beroep. Maar denk je dat Philip Morris dat wel gaat doen?
12: Ik weet het niet. Ik, Ik zou het niet doen als ik hen was.
3: Want?
12: Nou, het is gewoon vrij duidelijk. Ik denk, ja, ik zou het niet doen als ik hen was.
3: Maar je hebt natuurlijk wel te maken met, ik zei het al, een enorme grote tabaksgigant met enorm diepe zakken die enorm goed weten te lobbyen richting de EU. Wat denk je dat hun tegenzet gaat worden dan?
12: Nou, in deze procedure gingen ze dus de hele tijd zeggen, ja, dit is geen reclame, dit is een burgerparticipatie. Wij willen burgers erop wijzen op hun democratische recht. Maar goed, dat kwam ze allemaal wel heel goed uit, hoe ze zelfs stuurde en wat voor reactie daar dan uitkwam.
3: Ja. Gijs, jij drinkt geen druppel.
7: Nee.
3: Maar jij rookt waarschijnlijk ook niet.
7: Nee, maar ik zit wel huiverend te luisteren naar hoe Philip Morris dit heeft aangepakt. Ik bedoel, bij ons in onderzoeken maakt het al uit of je in een introtekstje van 2 regels een bepaalde partij noemt of een naam noemt. De framing is zo belangrijk voordat je een vraag aan mensen voorlegt, wat Philip Morris in feite dit ook heeft gedaan. Alleen, dit is 1 groot frame waar je mensen in laat lopen. Het is echt ongelooflijk.
12: Ja, en gewoon met zo'n tekst als uw keuzevrijheid is in gevaar. Dat is al duidelijk.
7: Het motiveert heel sterk.
3: En toch heel dapper van die longarts dat ze dit hebben aangekaart. En dit hebben gewaagd en nu ook de rechtszaak hebben gewonnen. Dus hulde voor die artsen. Ja. En ook dankjewel advocaat Sietske de Boer. Ook jij bedankt en hulde natuurlijk. Ook Gijs, onze pijler des vaderlands Gijs Rademaker. Dankjewel. Straks WNL in de kantine met de gast Caroline van der Plas en topondernemer Wim Beelen. En beloofd volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
14: NPO Radio 1. De eerste gierzwaluwen zijn alweer onderweg naar het zuiden. De najaarstrek is officieel begonnen. In vroege vogels. Daarom volop aandacht voor trekvogels. Ook kijken we naar de gevolgen van de aanhoudende droogte. Boeren moeten anders omgaan met water en hun werkwijze aanpassen.
15: 10 jaar geleden hebben we onze beregeningsinstallatie dus verkocht. Gewoon verkocht.
14: Verder een stoomcursus varens. De kolom van de Vlaamse vogelaar Begijn Le Bleu.
16: Een groep van een tiental valen gieren schoven voorbij.
14: En een gesprek over de nieuwe aanpak van milieucriminaliteit. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. NPO Radio 1.
17: Wie luistert, weet meer.
18: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet 1, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
20: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: NPO Radio 1, 5 uur.
21: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
22: Zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine op deze zonnige zaterdag met een topondernemer, een topzeiler, een toppolitica, een topsportjournalist en een topcolumnist. Wat wilt u nog meer? Nu het nieuws van 5 uur, gelezen door Jeroen Tjepkema.
1: Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis. Dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van de betogers verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat daar precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. Kodai Sano heeft officieel getekend bij PSV. De Japanse voetballer komt van NEC. En het was al even duidelijk dat hij zou overstappen. Woensdag wilde hij om die reden niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Vrachtwagens mogen in sommige Duitse deelstaten morgen de weg op. Normaal mag dat niet, maar de vrachtwagens zijn nodig om goederen te voeren die niet met schepen mee kunnen. Die schepen kunnen door de droogte bijvoorbeeld niet over de Rijn varen. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte, zegt correspondent Gien Balduk.
0: Het is natuurlijk sowieso al druk nu in de weekenden vanwege het vakantieverkeer, ook vanuit Nederland op de Duitse snelweg. Maar voor één schip heb je ook echt heel veel vrachtwagens nodig. Een vervoerder schetst bij de publieke omroep WDR dat je voor één schip zeker 100 vrachtwagens nodig zal hebben. Aan de andere kant is de vraag of we dat ook echt gaan merken, want er zijn natuurlijk niet plotseling meer chauffeurs.
1: Vakbonden zijn niet blij met de maatregel. Zij zijn bang dat vrachtwagenchauffeurs nu een vaste vrije dag kwijtraken en niet meer terugkrijgen. Spanje heeft per direct grenscontroles ingesteld voor reizigers uit Italië. Die duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Correspondent Miral de Bruyne legt uit hoe de controles werken.
2: Ja, Italië en Spanje die liggen niet aan elkaar vast. Hè. Dus grens over land, zeg maar, die is er niet. Wat het vooral gaat betekenen is dus dat vluchten die van Italië naar Spanje gaan, dat daar willekeurige controles zullen plaatsvinden. Die zijn al uitgevoerd op bepaalde vluchten. Mensen zullen hun paspoort dan moeten laten zien. Ja, terwijl dat normaal gesproken tussen Schengenlanden in principe niet hoeft.
1: Spanje heeft de grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struik hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaret op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag 26 tot 31 graden.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
25: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
26: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
27: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
28: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: NPO Radio 1. WNL.
5: Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit het midden van het land, Mediastad Hilversum.
6: Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel fijne gasten.
25: In de kantine.
21: Wiegerhemmer en Fidan Ekis.
5: Was de week van Louis van Gaal, Journey Kaagman en Peter Faber.
6: We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden. Met aan de stamtafel self-made topondernemer Wim Beelen. Hij bereidt zijn imperium uit met een pretpark en een biologische boerderij. Over boeren gesproken, Tweede Kamerlid voor BBB Caroline van der Plas is er ook. En zij maakt zich op voor het landelijk boerenprotest van volgende week.
5: En met sportjournalist Jaap de Groot staan we stil bij de verjaardag van de grote Louis van Gaal en die van de Amsterdam Arena. En zeiler Angela Brandsma deelt met ons haar avontuur op de wereldzeeën.
6: Cabaretier Marcel Verrek is er ook en trakteert ons, daar gaan we vanuit, op een heel mooie column.
5: En u kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL vandaag.
6: Oh, zo lekker hè, dat het Eredivisie-seizoen weer is begonnen. Vindt hij ook Jaap de Groot. En vindt hij ook Anne de Jong. En die heeft een lekker plekje in de zon. In de Goffert ga ik vanuit. En NEC, ach, dat zou wel gaan winnen toch? Tegen Telstar. Tussenstand 0-1. Dag Anne.
8: Ja, hallo. Het is 0-2 zelfs.
6: Zo!
8: Ja, ik zei dat Hadley dat doelpunt gemaakt had. Het was Rui Mendes die dat doelpunt maakte. Nu kan ik als excuus geven dat ze ongeveer hetzelfde kapsel hebben. Maar dat had ik natuurlijk nooit fout mogen doen. Wat dat betreft ben ik net zo scherp als de verdediging van NEC vandaag. Die echt de zaken niet op orde heeft. Want 3 kansen weggegeven. 2 doelpunten tegengekregen. En de aanval van NEC, daar loopt het wel aardig tot aan de 16 meter. Maar daarna stokt het. Er zijn wel wat kansjes geweest. Maar niet hele grote kansen. Na 38 minuten in de Goffert waren iedereen vrolijk begon. Want het zijn toch de weken waarin ze in de voorronde van de Champions League zitten. Maar waar iedereen nu toch een beetje strak voor zich uitkijkt. En waar trainer Dick Schreuder aan het schreeuwen is met een petje op naar zijn manschappen. De aanvalsdrang is er wel, maar de kansen zijn er niet. En ze zullen toch echt een paar keer moeten scoren om niet in de seizoensopening in eigen huis tegen het toch minder geachte Telstar door het ijs te gaan. Telstar is zelfs nu nog weer aan het aanvallen. Rui Hedley geeft de bal naar de zijkant. Harde veld, maar een voorzet. Daar is Seedorf, maar ook Kretas, de keeper van NEC. Nu geen doelpunt voor Telstar, maar ze hebben dus al wel 2 keer gescoord. Aan het eind van de eerste helft staan zij 2-0 voor tegen NEC.
6: Het venijn zit hem in de staart als het gaat over etappe 8 van de Tour de Femme. Gabriel Melging, wat zie je allemaal gebeuren?
9: Ja, ik kijk voorlopig nog vooral naar de prachtige vergezichten van de zuidelijke Alpen. Bergen waar je ook maar kijken kunt. Rotswanden links en rechts. De kabbelende rivier de Var aan de linkerzijde van de rensters die her en der eventjes een tunneltje door moeten gaan. Het is echt zo'n typische Alpenweg waar ze over rijden met nog 38 kilometer te gaan. Het is weer warm, boven de 30 graden in de rit naar Nice. Maar ze rijden voor het overgrote deel van deze etappe in de schaduw tussen die bergen in. Dus dat zal wat verkoeling bieden. We hebben nog altijd 2 koplopers. Maeva Skiban uit Frankrijk. Vorig jaar goed voor 2 ritzegens in de Tour. En Loes Adegeest, een Nederlandse van Lidl Trek. En met nog 38 kilometer te gaan hebben zij een voorsprong van 4,5 minuut op het peloton. Terwijl zij nu eventjes de VAR oversteken. En de VAR nu aan de rechterkant van hun schouders hebben. Maar ja, met nog 38 kilometer te gaan moeten zij nog een flinke afstand afleggen om het daadwerkelijk vol te houden tegen dat peloton dat slechts mondjesmaat dichter erbij komt. Maar daar rijden vooral de ploegen van de sterk klimmende sprinters, want er komen zometeen nog 2 venijnige klimmetjes aan. Maar voor nu is het nog even valsplat naar beneden.

0: Maar dat is een lekker begin van deze editie van WNL in de kantine. Wat een magistrale stem. Treintje Oosterhuis en Jaap de Groot. Ja, inderdaad, quizvraag goed. Want ja, het was de opening van de Amsterdam Arena. Vandaag precies 30 jaar geleden. Wat herinner jij je daar nog van?
1: Nou, onder andere dit optreden van Treintje. Die ik tot dat moment helemaal niet kende. En in een soort van het hele voetbalveld was een soort, daar was een soort zee van gemaakt. Van blauw papier wat golfde. Ja, en uiteindelijk was het een soort Olympische opening. Waarbij Frank Rijkaard helemaal in het wit. In een wit sporten nu het stadion, zeg maar, met een soort van vlam zou openen.
0: Ja, die een jaar daarvoor nog met Ajax die mooie beker pakte, de ja. Champions League.
1: Ja.
0: En jij hebt daar veel over geschreven, over de Amsterdam Arena, in je columns ook. Allemaal vlijend?
1: Ja, nee, maar ik heb er zelf ook het een en ander georganiseerd. Ik heb onder andere de Sixers in 97 en daarna de wedstrijd van de eeuw. Waar ook de beeldentuin in Zeist uit voortvloeit. De afscheidswedstrijd, of de benefietwedstrijd van Johan Cruijff. En de benefietwedstrijd van Edwin van der Sar. Die heb ik daar zelf. Ik was gevraagd om het te organiseren. Dus ik heb hele goede herinneringen aan de arena. Zowel vanaf de tribune als op het veld. En ook elke keer kijken of je de grens kon verleggen. Ook met nieuwe uitdagingen van dingen die nog niet gedaan waren.
2: Want de eerste uitdaging was om een beetje een grasmat te krijgen daar.
1: Nou ja, dat was het. En dat was natuurlijk met de Sixers was het heel leuk. Want het was, uiteindelijk is uit het Sixers-idee de latere Cruijffkoort ontstaan. Ja. Dat lieten we 6-6 spelen. Onder andere met Ajax, met AC Milan, Liverpool. Hadden we ook artiesten erbij. Prachtig moment, vergeet ik nooit meer. Dat Gary Marsden, de zanger van Gary and the Pacemakers, had gevraagd of hij bij de wedstrijd Ajax-Liverpool 6-6. Of hij dan You Never Walk Alone wilde zingen. En conform de miswedstrijd. De mistbank lieten we zo de mist het stadion inkomen. Ja, daar stond hij op een podium. Ja, dan met 42.000 man. Ja, dat was kippenvel.
0: Want dat was wel een noviteit, hè, dat het dak ook dicht kon. Het was een stadion dat een en al moderniteit uitstraalde. Was jij in het begin, vanaf het begin ook overtuigd van de arena, om het zo eens uit te drukken?
1: Nou, wat ik vooral vond, is gewoon de next step. Weet je, we zijn in Nederland nu behoorlijk, zeker wat de sport betreft, nogal conservatief aangelegd. En ik vond de arena en ook toenertijd het idee van die aandelenemissie. Ja, ik denk dit is weer een stap verder in het moderne, in de moderne tijd. Zo heb ik het meer gezien. En ja, dat was het eigenlijk ook. En natuurlijk heb je dan die kinderziektes. Je noemde al zelf al de grasmat.
0: Ja, Marcel, die
2: Ja, dat is gelukkig is iedereen het vergeten. Dat is eigenlijk wel mooi.
1: Nou ja, maar uiteindelijk heeft ook de innovatie daar een rol gespeeld. We waren nog niet zover dat je, zeg maar, op een laag van 20 centimeter een grasmat kon leggen. Inmiddels is het geen probleem meer. Dus ook dat proces heeft plaatsgevonden. Dus ja, is er vernieuwing.
2: En dat je een weg onder het stadion door hebt.
1: Wat?
2: Dat je een weg onder het stadion doorloopt.
1: Ja, en een parkeerplaats. En ik had het al meegemaakt bij Monaco. Want in het stadion van Albert II zit ook een parkeergarage. En die spelers hadden allemaal het gevoel dat ze op een betonblok aan het lopen waren. Dat was ook in het begin in de Amsterdam Arena. Hadden de spelers continu last van Achillespezen, hun enkels. Aha. Omdat die ondergrond veerde er niet mee. En het was keihard, ja. En dan kwam je dus in de kleedkamer. Iedereen ging op jacht naar de masseur en de fysiotherapeut om gemasseerd te worden.
0: Ja.
3: Ik vroeg me af al die mooie, bijzondere momenten die je hebt mogen organiseren. Dat lijkt mij sowieso een eer. Ja. Waarom kwamen ze bij jou?
1: Ja, het was ja, ik weet het niet. Het was eigenlijk ook. Ik werd toen door Johan Cruijff gevraagd. Die won toen die was bij Barcelona ontslagen. En die won via de rechter. Werd hij eigenlijk met het mes op de keel gezet dat hij binnen 10 dagen twee benefietwedstrijden moest organiseren. Hij kreeg er een bij Barcelona en eentje in Amsterdam. Ja, en toen belde Johan me op. En hij wist dat ik de Sixers al georganiseerd had. En die belde me op, Jaap, ik kan het niet twee tegelijk. Wil jij die dan in Amsterdam doen? Nou, en dat werd zo'n geweldig succes. Dat uiteindelijk, ja, Dennis Bergkamp heeft me gevraagd om het in Londen te doen. Dirk Kuyt bij zijn afscheid in de Kuip.
3: Dat viel mij dus op. Ja. Dat je zo'n mooi groot netwerk hebt opgebouwd in je carrière. Er is iets waardoor mensen je zo in vertrouwen nemen. Ja, en zo. Wat kan je zelf benoemen wat dat is?
1: Nou ja,
3: over jezelf.
1: Het vertrouwen. Ik zeg wel eens, als ik gastcolleges geef op universiteiten en hogescholen, ik heb als journalist de beste dingen gedaan door ze niet te schrijven.
0: Ja. Vertrouwen is essentieel in dit geval. Wim Beelen, is dat voor jou ook wat mensen moeten met jou? Je bent topondernemer, ook zaken willen doen. Dus ze moeten jou het vertrouwen schenken. Is dat een essentieel ook voor een ondernemer om dat te krijgen?
4: Nou, ik denk als je een succesvol bedrijf wil bouwen. Maar ik denk, maar als het nou een bedrijf is of wat anders. Dan gaat het uiteindelijk gewoon, ben je te vertrouwen in wat je met elkaar afspreekt. En sta je dicht tussen de mensen die het zo doen.
0: En werkt dan ook bij ondernemers zo, vertrouwen komt te voet en gaat te paard? Met andere woorden, als je één keer het vertrouwen breekt, daar pluk je dan de wrange vruchten van?
4: Nou, het mooie, ik heb best veel verschillende bedrijven eigenlijk mogen creëren, met een heel team aan mensen natuurlijk. Hè. En het is heel bijzonder als je erop terugkijkt. Maar een van de mooiste complimenten die ik gekregen heb de afgelopen 30 jaar is, Wim, je bent misschien niet altijd de goedkoopste, maar je bent wel altijd bereikbaar. Overal gaat wel iets mis. Maar als jij het hoort, doe je wel alles aan om het op te lossen en blijf je staan.
0: Overal gaat wel iets mis.
4: Ja, ook bij ons.
0: Ja, dat vind ik ergens wel geruststellend dat jij dat zegt. Iemand aan wie het succes kleeft, zou je zeggen. Zeker als je een blik werpt bijvoorbeeld op die quote 500. Over jouw zakencarrière gaan we zo dadelijk uitgebreid hebben. Ja, de zee die bezong Treintje Oosterhuis. En zij begint al helemaal te stralen. Want net terug van zee, Angela Brandsma, wat heb jij meegemaakt?
5: Ja, ik heb genoeg meegemaakt. Zo. Ik heb een race rond de wereld gezeild. En dan ben je natuurlijk heel erg afhankelijk van de natuur. En van wat mensen kunnen. En dan maak je genoeg mee.
0: Waar smeer jij je mee in? Want als je altijd... Nee, maar met, als je altijd
1: vraag,
0: op,
1: Wieger.
0: Als je altijd op zee bent, als je altijd op zee bent en die zon permanent op je huid schijnt, heb je het dan over factor 50 of gaan we nog hoger dan dat?
5: Ja, factor 50 en ook sunblock.
0: Ja,
5: ja, je hebt tegenwoordig ook van die sunblock, dan maak je gezicht helemaal wit en blauw. En dat gebruiken we nu ook. En veel shirts met lange mouwen. En je probeert je toch zoveel mogelijk te beschermen. En dat was natuurlijk vroeger toen ik begon met zeilen helemaal niet zo.
0: Nee. Is het de strijd tegen de elementen die je zo interesseert, of de strijd met de elementen?
5: Met de elementen. Ik heb het mooiste kantoor van de wereld.
0: Wauw. Ja.
3: Maar het lijkt me niet, als je zo lang van huis bent. We letten allemaal natuurlijk op onze gezondheid. En daar hebben we natuurlijk alle voorzieningen en alle middelen voor handen. Dat lijkt me niet makkelijk als je zo lang op zee bent, oceaan.
5: Ja, dat klopt. Maar gelukkig kunnen wij aan boord wel gewoon koken. Dat is lang niet altijd makkelijk. Maar we proberen wel goed te eten. Maar omdat je continu in beweging bent, ik zeg wel eens van, het is één grote yoga-sessie, of pilates, hoe je het maar wil noemen. Over het algemeen valt iedereen altijd wel af. Mm-hmm. Want je blijft gewoon verbranden.
2: Zitten jullie ook te vissen eigenlijk?
5: Nee, daar gaan we over het algemeen te snel voor. En ook
2: kunnen die vissen niet bijhouden? Of?
5: Ja, daar kunnen de vissen niet bijhouden. Ja, je hebt natuurlijk ook wel vissen die wat sneller gaan. Maar dan, we hebben het er wel eens over gehad. Maar als je bedenkt dat wij tussen de 12 tot 20 bemanningen aan boord hebben. En dan vang je één lullig visje. Daar heb je natuurlijk ook niet zo heel veel aan.
3: Nee. Hoe groot is zo'n boot eigenlijk?
5: De boten waar wij op zeilen zijn 70 voet. Dus is 23 meter.
3: Maar jullie zijn zo druk bezig dat je niet voelt dat het ook afzien is. Want ik begreep dat het heel spartaans is allemaal.
5: Ja.
3: Het is niet zeg maar een 5-sterren hotel.
5: Nee, het is zeker geen 5-sterren hotel. Het is, iedereen slaapt in bunks. Dus je hebt een soort van hangmatten die wel wat stijvig zijn. De bemanning moet ook bunk sharen. Dus het is de ene wacht gaat op wacht en dan ga jij in een warme bunk. Meestal wel je eigen slaapzak, dus dat scheelt. Voor mezelf en de first mate hebben we wel onze eigen bunk, zodat we iets van privacy hebben, maar dat is ook eigenlijk helemaal niet.
6: Wat ik interessant vind is dat het een zeilrace is met amateurzeilers.
5: Ja, klopt.
6: Dus je bent niet alleen bezig met je eigen professie, zeg maar. Maar je hebt ook nog allemaal mensen die amateurzeilers zijn, die jij ook nog allemaal moet managen. Dus ja, hoe gaat dat dan? Want
5: ja,
6: niet
5: dat
6: altijd
5: is heel
6: goed,
5: interessant
6: misschien.
5: Is dat. En een goede vraag. Die mensen die zien dus online ergens van dat iemand dat het op zee en dat is heel gaaf. En dan gaan die mensen, die bedenken dan van, hey, ik heb eigenlijk wel zin in een uitdaging, of ik wil eens eventjes wat anders, of ik kom net uit een scheiding, of bedrijf verkocht. En dan denken ze van, dit lijkt me wel wat.
6: Yeah.
5: En dan moeten ze vier keer een week trainen in Engeland om een beetje de boot te leren kennen. En dan stappen ze dus op zo'n boot voor een etappe. Of je kunt er ook voor kiezen om dan de hele wereld rond te gaan.
0: Zo.
5: En dan zijn er twee professionals aan boord. Dat is de first mate. en dan de schipper. En, in dit geval was ik de schipper. En dan heb je mensen van allerlei verschillende achtergronden. Allemaal verschillende landen, verschillende talen, verschillende doelen.
3: Je zal maar niet met elkaar kunnen opschieten. Ja. Dan heb je echt een probleem, hoor.
2: Zitten er ook politici bij? Of,
5: Ja, nee.
2: Er zit een format in.
5: Ik ben de politie en de schooljuf en de coach en de mentaal begeleider. Het is één groot social experiment, dat zeg ik wel eens. Want het valt ze altijd tegen, vooral de eerste paar dagen of eerste week. Mensen weten echt niet waar ze in terechtkomen. Zelfs als je wel een beetje celervaring hebt, dan is het nog steeds super lastig.
3: Mama, ik wil naar huis.
5: Ze hebben allemaal wel dat ze hun beslissingen in het leven toch wel eventjes daarover denken.
0: We gaan daar zo dadelijk met jou...
1: Is het een kattenmaagang eigenlijk?
5: Nee, het is gewoon monohul. Ja.
1: Dus het is oké.
0: Okay. We gaan er uitgebreid over doorpraten met je. En wat je allemaal hebt meegemaakt daar ruim een jaar op zee.
5: Ja.
0: Een groot avontuur sowieso. We kennen u ook wel, Caroline van der Plas, als een avonturier. Zou dit wat voor u zijn, zo'n tocht over zee?
6: Nou, het lijkt me super gaaf om te doen. Maar ik vind het heel leuk om naar zeilen te kijken of naar zeilwedstrijden te kijken. Ja. Maar ik vind het altijd ook heel eng. Er gebeurt zoveel op zo'n zeiljacht, moet ik zeggen. Ja, ik zei net al... Ik denk dat ik het eerste slachtoffer aan boord zou worden.
2: Ja, tegen je hoofd.
6: Ja, weet je. Dus, ik vind het echt super knap dat mensen dat kunnen doen. Want je moet zoveel in de gaten houden. Ik vind het super mooi om naar te kijken.
0: Ja. U was kapitein op het BBB-bootje.
6: Ja.
0: U bent dat niet meer. Nee. Hoe bevalt het dat hij dat nu is, Henk Vermeer, en u het misschien wel wat rustiger aan kan doen?
6: Ja, nee, zeker. Ik heb er totaal geen spijt van. Ik kan me weer volstorten op de dossiers die onder mij liggen. Dat is natuurlijk landbouw en visserij als hoofddossier. Maar ook infrastructuur, onderwijs, justitie en veiligheid, asiel, migratie. Maar daar kan ik weer volle bak op richten.
0: Zegt u daarmee ook, ik kon dat eigenlijk toen ik de leiding had, om het zo maar eens uit te drukken, onvoldoende me met inhoud bezighouden?
6: Nee, je bent natuurlijk wel met inhoud bezig. Maar daarbovenop komt nog zoveel meer. Hè. We zitten natuurlijk in alle provincies, 10 van de 12 provincies in het bestuur. We hebben 2 zetels in het Europees Parlement. We zitten in alle waterschappen. Dus je bent natuurlijk de Eerste Kamer, Tweede Kamerfractie. Dus je bent ook coalitie, kabinet. Dus als partijleider heb je bovenop je gewone werk nog zoveel meer om te doen.
3: Ja. Geeft privé ook wat meer rust, lijkt mij.
6: Ja, nee, absoluut. Zeker. Ja, dus,
3: minder kopzorgen?
6: De kopzorgen blijven altijd wel. Maar je hebt natuurlijk wel nu iemand...
3: Ja, je staat wat minder in het middelpunt waar je ook sneller... gedoe over je heen kan krijgen.
6: Ja, nee, zeker. Ik vind het prima om die stap terug te doen. Ik vind ook als je een leiderschap betekent ook... dat je gewoon af en toe even het stapje terug kan doen... en dan anderen aan het roer zet, om even in de zeiltermen te blijven.
0: Zij dacht overigens aan het roer te gaan staan. Ik heb het over Mona Keijzer. Ze was nog niet heel lang geleden te gast hier bij in de kantine. En toen ging het ook over de scheiding tussen BBB en Mona. Dit is wat ze erover zei.
7: Nou, ze hebben een tijd nodig gehad om überhaupt weer hallo te zeggen, gedachten te zeggen. Ja, echt bizar. Dat gaat inmiddels weer beter. Dus een hoop doet leven, zullen we maar zeggen. Maar ja, ik heb geen contacten meer met hen. Nee, zij hebben gezegd, wij willen dat niet meer.
0: Nog steeds niet?
6: Nou, ik ga hier niet op in. Dus ik heb hier genoeg over gezegd. Er is heel wat gebeurd. Dit zijn Mona's woorden, die laat ik helemaal bij haar... En ik denk dat we gaan niet gewoon elke keer nu weer over... Dat is nu een half jaar geleden. Er zijn heel veel zaken aan de hand in Den Haag en in Nederland... waar wij ons op gaan richten. En wij werken met alle Kamerleden samen waarop we kunnen samenwerken.
0: Want u bent in was natuurlijk wel geestverwanten. Dus u kunt zakelijk nog wel met haar verder... om het zo eens uit te drukken, daar in die Tweede Kamer.
6: Ik werk met alle Kamerleden waarop we samenwerken kunnen, werken we samen.
0: Ja, het ging net over de zee, Treintje Oosterhuis, hoorden we haar daarover zingen. Wim Beelen.
4: Ik wil nog wel iets daarover zeggen. Weet wat ik zo jammer vind van onze politiek? Kijk, eigenlijk zou de politiek het goede voorbeeld moeten geven aan alle burgers, hoe je met omgangsvormen met elkaar omgaat. En zeg maar het uitsluiten en het polariseren en het rollenbollend over straten, denk ik. Alle mensen in de politiek zitten daar met zoveel overtuiging. Maar laat ons nou gewoon zien dat het echt er is voor allemaal. En dat iedereen zijn eigen ding daaraan heeft. En ook zo'n partij als BBB, wat natuurlijk hartstikke noodzakelijk is in ons land om een ander geluid te laten gaan, valt waarschijnlijk niet mee om dat allemaal met elkaar te doen. Want iedereen wil natuurlijk haantje. Maar waarom is er nou altijd zoveel gedoe? Zoveel...
8: Nou, u hebt toch ook wel eens gedoe?
6: Ja, dat zegt u net. Ja, ik heb altijd wat en overal gaat wat mis. Ja, ja, ja. Dat is,
4: ik heb altijd gedoe met de overheid.
3: Dat hij geen voorbeeldfunctie heeft.
4: Ik heb zeker ook een voorbeeldfunctie.
3: Dat is wat je bedoelt.
4: Maar ik heb ook een voorbeeldfunctie. Maar ik heb altijd gedoe met de overheid. Omdat de overheid in mijn perceptie niet bezig is, was nou echt belangrijk voor de burger. Maar het gaat over persoonlijke dingen. En volgens mij is het een keuze als je in de overheid, in de politiek gaat, dat je juist je persoonlijke dingen wegzet en dat je in dienst stelt van het land. En daar gaat het volledig mis.
6: Ik wil daar toch wel wat op zeggen. Ja. Kijk, je moet niet vergeten dat wij als politici helemaal onder het vergrootglas liggen van ook de parlementaire pers. Er lopen daar tientallen journalisten, cameraploegen de hele dag rond. Die hebben vrij toegang tot alles, die lopen over de gangen. Dat is natuurlijk anders dan dat je in je eigen onderneming werkt en niet de hele dag camera's of journalisten op je hebt. En nogmaals, ja, overal gebeurt wat. Ja, en dan ligt dat meteen onder het vergrootglas. Maar eigenlijk bijna alle debatten, wij werken gewoon hartstikke goed samen eigenlijk in de Kamer. Precies. Maar die dingen, zeg maar, die dan misgaan, die worden natuurlijk helemaal uitvergroot, waardoor het lijkt alsof wij de hele dag ruzie lopen te maken. Maar dat is gewoon totaal niet...
1: Maar je ziet hetzelfde proces in de topsport. Hè? Als je nu ziet FIFA, UEFA, KNVB, die rollen met elkaar over straat. Maar de club-eigenaar die dan de spelers onder contract hebben, die worden buitengesloten. Er wordt nu besloten weer dat UEFA en KNVB blijven FIFA boycotten, waardoor misschien de oranje leeuwinnen niet naar het WK gaan. Mm-hmm. Dus over de hoofden van de speelsters. Je ziet eigenlijk precies hetzelfde weer aan de gang. Op een gegeven moment met bestuurders, die gaan met elkaar, omdat de ego's of andere belangen meespelen, die komen met elkaar in botsing en vergeten even dat het belang op het veld ligt.
8: Ja, de belangen waar het de politiek betreft, die daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Zeker ook over dat dossier waar maar geen eind aan komt. Hè, dat vuistdikke dossier. Ik heb het over stikstof. Bouwen, bouwen, bouwen willen we allemaal.

0: Vraag is of het nieuwe kabinet daar iets aan kan doen. Heel benieuwd ook naar wat u vindt. Caroline van der Plas gaan we het zo dadelijk over hebben. Wim Beelen, we hoorden dus net De Zee bezongen worden door Treintje Oosterhuis. Daar hebt u ook wat mee, want het was 14 jaar. En toen besloot u uit huis te gaan, de zee op te gaan. Wat was dat?
1: Nou, ik voelde me thuis niet echt veilig, achteraf gezien. Dus ik vond de zee is heel veilig. Ik hou ook echt van varen. Het is heel knap wat jij doet. En ook heel mooi dat heel veel mensen dit doen. Want uiteindelijk, ja, het is ook vertrouwen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel. Ze willen namelijk die etappe afmaken. En dan moet je je leren overgeven. En ik denk dat dat de grootste les is in het leven. Probeer jezelf over te geven en niet alles te beredeneren. En ik heb me toen overgegeven aan de zee en heb daar een fantastische tijd gehad.
0: Je was 14, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, heerlijk. Maar 14, dan ben je een kind?
1: Ja, achteraf gezien wel. Ik heb wel meer dingen gedaan dat ik nu denk van, oh, als dat mijn kind dat zou doen, dan zou ik wel een stokje voor steken.
2: Maar als je als 14-jarige je veiliger voelt op zee, dan is het thuis wel echt onveilig. En wat moeten we daaronder verstaan dan? Hoe ging dat?
1: Kijk, als je niet begrepen wordt. Als ik dat nu beredeneer vanaf nu, hè, toen wilde ik gewoon weg. En,
2: dat deed een tiener wel vaker.
1: Ja, maar ik wilde. Kijk, het was gewoon. Bij ons was het gewoon de harde methodiek. Dus het is luisteren of niet luisteren. Maar dan loopt het. Heb je toch wel. Heb je wel een probleem.
2: Fysiek.
1: En, ja, zeker. En dat is niet prettig. Nee. Maar nog veel onprettiger is als je niet begrepen wordt. En waar wij in dit land elke dag het meer helder krijgen. Daar heb ik ook een boek over geschreven. Is. Het gaat er niet zozeer om wat er allemaal gebeurt, maar het gaat erom dat mensen zich niet meer afstemmen op hun omgeving. En dat doen ouders niet op hun kinderen. Dat doen politici niet op hun mensen die het gekozen hebben. Dat doen heel veel ondernemers niet met hun team. Daar zit de grote clue in het leven. Stem je nou eens af. Kijk nou eens werkelijk wat er nou werkelijk speelt.
0: Is bewijsdrift naar je ouders toe misschien wel je krachtigste motivator geweest in je carrière?
1: Ja, 100%. Ik heb zulke rare dingen gedaan dat ik gewoon elke twee weken een nieuwe auto ging halen. En dan reed ik naar mijn moeder en zei ik, mama, kijk. En maar dan zei ze, je bent gek. Ik denk, oh ja, dat klopt.
2: Zodat ze trots op je kunnen
1: zijn. Mijn moeder zei bijvoorbeeld, je zult nooit een huis krijgen, jij. Dacht ik, ja. En toen ik op een gegeven moment een huis kreeg, kwam ze nooit kijken. Het meest verschrikkelijke is nog dat ik ook zelf dat soort dingen, niet in deze categorie, maar ook weer heel veel fouten zelf heb gemaakt, ook naar mijn kinderen. Het meest erge wat er uit mijn boek komt, wat ik in mijn leven kan bedenken, is dat het feit dat ik dacht dat ik de allerbeste vader was voor mijn kinderen en het allemaal anders deed dan ik was van huis uit was gewend. En ook echt anders deed. Maar het enige, allermeest cruciale ding wat ik fout deed, want als er onrust was in mijn gezin tussen mama en de kinderen of de kinderen onderling, dan ging papa dealen en wielen. Dacht hij dat dat het beste was. Maar voorts gaf ik iedereen een onveilige situatie. En dat hebben ze in mijn boek opgeschreven. Nou, ik heb daar weken van op de grond gelegen. Dacht ik, hè? Dus moet je nagaan dat je ze als ouders, allemaal, ook mijn ouders, het allemaal goed bedoelen. Dan probeer je te pleasen. Je probeert papa nat te houden, doen we alle businessen. En uiteindelijk geef je je kinderen het meest onveilige. En voor een kind is maar één ding heel erg, dat ze niet weten waar ze aan toe zijn. Je beter klappen krijgen, weten waar je aan toe bent, als dat je dat niet weet.
0: Jij deelt in jouw boek Van Sloper tot Inspirator lessen als ondernemer. Maar meer nog, je deelt met ons jouw levenslessen. En die gaan we zo dadelijk ook van je krijgen. Eerst nu het NOS Nieuws, gelezen door Jeroen Tjepkema.
3: NPO Radio 1. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië. Dat buurland van Oekraïne ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al drie keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker een van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. En dan de 8e etappe in de Tour de France. Femme in de VAR. Gabriel Melging, hoe staat het ervoor?
4: 20 kilometer, twee koplopers nog steeds. Skiban en Adegeest. Zij verdedigen nog een voorsprong van 2 minuten en 8 seconden op het peloton dat steeds dichterbij komt aan een snelheid van 50 kilometer per uur. Nu tegen de wind in. De ploeg van Liv Alula-Jaco in functie van Paternoster. Met nog 22 kilometer te gaan. Dus een gat van 2 minuten en 7 seconden.

0: seconden. Langzaamaan begint ook SD Works zich te mengen. Die hebben zich de hele dag afzijdig gehouden. Lorena Wiebes die zit een beetje verscholen in het peloton. Pakte wel wat puntjes natuurlijk voor de puntentrui mee. Maar het lijkt erop dat SD Works toch plannen heeft met of haar of Lotte Kopecky. Er was net ook een valpartijtje van vier rensters. Niet de allergrootste namen. Wie er wel bij lag was Nicola Noskova. De vrouw die lang in deze tour de grootste concurrent was van Puk Pietersen in de strijd om de bergtrui. Maar Pietersen heeft die intussen definitief naar zich toe te trekken en hoeft alleen nog maar de laatste twee etappes te finishen. Nog 21 kilometer dus. Voorsprong van 2 minuten voor de twee koplopers op het peloton.
1: Roosmarijn Knol is aangeschoven voor het weer. En het is zonneschijn. Zonneschijn, zonneschijn, dat is allemaal leuk. Droogte, ja, dan wordt het minder leuk, hè, Roosmarijn?
2: Dat gaat inderdaad wel steeds problematischer worden. Want voor de komende dagen zit er helemaal geen regen in de weersverwachting. En qua temperatuur gaat het alleen nog maar warmer worden. Vandaag was het 23 tot 28 graden. Op dit moment eigenlijk vrijwel geen bewolking. En de bewolking die we de komende tijd gaan zien is voornamelijk sluierbewolking. Daar schijnt de zon vaak heel goed doorheen en dat brengt ook geen regen met zich mee. Temperaturen morgen al een stuk hoger dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dan na het weekend tijdelijk even iets minder heet, maar het gaat om een paar graden verschil. En dan woensdag en donderdag worden weer twee hele hete dagen met in vrijwel heel het land temperaturen rond 30 graden. En in het zuiden gaan we dan zelfs naar 35 of 36 graden. Dus dat gaan wel weer echt van die enorm broeierige, warme, hete dagen worden. Ja. En dan is het heel erg de vraag wat er dan na die hitte gaat gebeuren. Of er onweersbuien gaan ontstaan die misschien wel wat regen gaan brengen. Of dat het heel geleidelijk als een nachtkaars weer uitgaat en we weer wat koeler weer krijgen. Dus dat is de onzekerheid op de lange termijn. Maar op de korte termijn is het dus zonnig en steeds warmer.
3: In de kantine, de start van je zaterdagavond.
4: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
5: Ja, welkom terug bij de kantine van de WNL. Bij ons aan stamtafel, ja, dat gaat lekker. Sportjournalist Jaap de Groot. BB Tweede Kamerlid Caroline van der Plas.
1: Topondernemer Wim Beelen is er ook, zeiler Angela Brandsma ook en onze eigen Marcel Vrek. Gaat nu lekker zitten, ja, want die moest opstaan voor Jeroen Tjepkema.
6: Ja, heel graag. Ik sta graag op voor het nieuws.
1: Natuurlijk, toen het net ging over de droogte moest ik toch ook wel weer denken aan onze boeren. Caroline van der Plas, u natuurlijk ook. U hebt veel contact met ze, zo zeg ik dan maar even. Op een gegeven moment is de situatie natuurlijk wel urgent, hè? Wat krijgt u mee?
7: Nou ja, in veel gebieden, niet alle gebieden, maar in een aantal gebieden is het wel heel nijpend aan het worden met de droogte. Ook door onttrekkingsverboden, dus dat er geen water meer uit de beken, de sloten of het grondwater, oppervlaktewater gehaald mag worden. Dus in die gebieden is dat wel heel ernstig aan het worden. Iedereen smeekt om een beetje regen. Ja. En de berichten die we net hoorden zijn niet heel hoopgevend voor de komende dagen. De waterschappen zijn hier natuurlijk hartstikke druk mee.
1: Nou kennen wij de agrarische sector ook als een inventieve sector.
7: Ja.
1: Hoe zijn de boeren inventief als het gaat om droogte?
7: Laat ik even een heel klein stukje historie. Nederland is natuurlijk een land wat eigenlijk van oudsher in de historie hebben wij er alles aan gedaan om water af te voeren. De strijd tegen het water, daar is ons land groot in, daar zijn we beroemd om. Maar nu je toch ziet dat je steeds meer drogere periodes krijgt, soms ook nattere periodes met extreme weersomstandigheden te maken krijgt, moeten we ook steeds meer toe, en dat zie je ook gebeuren hoor, ook bij boeren. Want die zijn de eerste eigenlijk die met een droogte te maken hebben. Zie je steeds meer dat er toch gekeken wordt naar beter waterbeheer. Hè? En bij ons stroomt eigenlijk al het water gewoon zo de Noordzee in. Het IJsselmeer is onze grootste zoetwaterberging. En we zullen in de komende jaren daar ook als Rijksoverheid gewoon veel meer geld in moeten steken om ervoor te zorgen dat we hier een goed waterbeheer hebben voor die periodes waarmee je met droogte te kampen hebt.
5: Wat als dat niet voldoende lukt of niet op tijd lukt? Want we zien hoe het steeds. Ik ken dit echt niet van Nederland, dat het zo lang aan één stuk door zo droog is.
7: Ja.
5: Wat als het niet op tijd lukt? Wat is dan eigenlijk een rampscenario waar we naar kijken?
8: Er is geen rampscenario. De overheid moet helemaal geen geld doen. Een boer is een ondernemer. En die ondernemer, die weet dat hij water nodig heeft, die moet dan gewoon een bazin maken op zijn land dat hij water opvangt. Dat kost niks, dat heeft hij, kan 100 jaren mee. Kijk, wij zijn overgereguleerd in dit land. En je moet gewoon de natuur laten. En je moet niet van de ene kant rare regels maken aan de andere kant. En dan vier verschillende toezichthouders erop zetten. Op een gegeven moment gaat ons land kapot aan precies dat de overheid overal maar iets van moet vinden. Nee, wij zijn ondernemend, VOC-mensen. Onze kracht als Nederlanders is namelijk innovatief zijn en ons laten ondernemen in plaats van ons doodmaken vanuit Den Haag dat we niks meer kunnen.
9: Dat
8: en
9: zegt topondernemer Wim Beelen. Boer, ja, laat kijk, boeren
7: is,
9: boeren.
7: Ja, maar kijk, het klinkt wel als BBB-taal, Caroline van der Plas. Het is altijd een beetje makkelijk geredeneerd, hè, vanaf de zijlijn.
8: Ik ben gewoon boer. Kijk, ik zorg voor mijn eigen water.
7: Nou, nee, u bent geen boer. U heeft bij alles wat u verder heeft, heeft u zelf ook een biologische boerderij. Dat is wat anders dan dat je...
8: Dat is boer.
7: Ja, dat is anders dat je een boer bent die zijn inkomen echt haalt.
8: Nee hoor, ik moet daar mijn inkomen uit. Ik ben gewoon boer. Ik heb 35 hectare boerderij. En ik maak die boerderij dat ik zelf voorzienend ben. Dat ik iedereen eerlijk eten kan leveren. En dat ik dat zelf moet verzorgen. En elke boer moet dat ook doen. Waar ik heel erg in geschrokken ben, Caroline. Ja, want ik ben boer, ik kom uit Nunspeet. En waar ik heel erg van geschrokken ben, sinds dat ik boer ben, dat 80% van wat onze boeren produceren geëxporteerd wordt.
7: God,
8: en dat wij importeren uit landen waar een mindere kwaliteit is en dat wij dat hier eten. En ik vind dat echt heel zorgelijk. Ik vind het heel zorg dat wij tomaten uit Marokko eten en onze tomaten verkopen naar Denemarken, Engeland en Duitsland.
9: Ja, meer zelfvoorzienend zijn bent u geloof ik ook niet tegen, Caroline van der Plas. Maar
7: kijk, het grootste deel van... wij zijn een doorvoerland. Ja. Dus,
9: verdienen ook heel veel geld mee.
7: Alles wat in de Rotterdamse haven aankomt bijvoorbeeld gaat voor het grootste deel verder Europa in. Maar het wordt vaak wel meegenomen in...
8: Maar we hebben het over boeren nu. Niet over de Rotterdamse haven.
7: Ik zou wel graag gewoon even willen uitspreken om een gesprek te hebben. Dus anders wordt het.
8: Maar laten we dan gewoon concreet over boeren praten of stikstof.
7: Dat probeer ik hier te doen, maar dat helpt als ik mijn zin.
5: Laat haar even haar verhaal vertellen. Dan kunt u daar weer op reageren.
7: Ja. Als we het over export hebben, het blijft eigenlijk het grootste deel blijft in een regio van 600 tot 800 kilometer om ons heen. He, dus een consument uit Düsseldorf die een ei uit de Achterhoek eet, eet eigenlijk van dichterbij dan iemand in Zuid-Limburg die melk drinkt van een Groningse boer. Dus het blijft in een hele kleine regio. In Amerika noemen ze dat een streekproduct. Hier wordt het gelijk met een vies woord export gaan. En een groot deel van onze export zijn zaden. En pootgoed, pootaardappelen en zaden. Daarmee die brengen wij naar andere landen die onze gunstige omstandigheden niet hebben. He, dus pootgoed, pootaardappelen, die gaan vaak naar landen als Indonesië, Azië, Afrika. Waarmee ze met ons pootgoed, als je het over innovatie hebt, wij zijn juist heel groot geworden door innovatie. Agrarisch gezien staan wij aan de top van de wereld. Mensen komen allemaal hier naartoe om te kijken hoe we dat hier doen. Ja. En die zaden ook, die kunnen mensen daar gebruiken om zelf hun eigen teelten te maken. Wij helpen daarbij als agrarische sector.
9: En als het gaat om de droogte?
7: Ik vind het altijd, als je het hebt dan, we exporteren 80%. Je moet wel goed weten waar je het over hebt.
9: En als het gaat om de droogte?
7: Dat als een soort van...
8: We hebben eerst in dit land, Caroline, hebben wij eerst de boeren kapot gesubsidieerd om grotere boer te worden. Ja, en nu zijn we ze kapot aan het reguleren om weer kapot te maken.
9: Maar te veel regels, daarin vindt u elkaar denk ik wel.
7: Ja, kijk, we kunnen hier een hele lange discussie over hebben. En dat doe ik graag natuurlijk.
8: We
7: hebben boeren niet kapot gesubsidieerd. Er zijn landbouwsubsidies. Zijn er het grootste deel van de landbouwsubsidies gaat naar Oost-Europa.
8: Nee, de afgelopen 20 jaar geleden bedoel ik. 20 jaar geleden hebben we alles gesubsidieerd om het op gang te krijgen. Ja, en nu maken we het kapot met regulering. Ja,
9: ik stel voor dat er een keer we gaan een speciaal programma maken. Ja. En dan nodigen twee gasten uit. Ja. Aan de ene kant Caroline van der Plas.
7: Ik nodig de heer Beelen gewoon uit. En aan de andere kant kunnen we over dit soort dingen goed praten.
6: Hartstikke leuk. Werk goed van Wieger.
8: En dan gaan we echt wat voor de boeren doen.
7: Maar ik wil het gewoon graag over die droogte hebben waar we mee bezig waren.
9: Exact, ja.
7: Want het gaat natuurlijk niet alleen... voedselproductie is natuurlijk superbelangrijk. Dat is eigenlijk nummer één. Hè. Zonder eten ga je dood. Maar waar waterschappen, en daarom zeg ik... we moeten ook als overheid daar veel meer geld in steken. We hebben ook te maken met dijken.
9: Ja.
7: Als dijken doorbreken door de droogte... dan staat Nederland gewoon onder water. Ja. Dus de Rijksoverheid, je kan wel zeggen... ja, daar moeten we ons allemaal niet mee bemoeien. Waterschappen, wij zijn het enige land met waterschappen... die ervoor kunnen zorgen dat onze voeten droog blijven. Dat onze dijken versterkt worden. Dus het is wel zeker nodig om op al die niveaus... dus en op de voedselproductie... productie en op de consument. Schoon drinkwater, droogvoeten. Daar heb je natuurlijk wel de Rijksoverheid voor nodig.
10: Zeker.
7: En het heeft niks met reguleren te maken. Dat heeft met managen te maken.
11: Ja, ik snap dat je geen tijd hebt, maar ja, wat niet. Ik bedoel, ik mag toch ook eventjes iets zeggen? Heel kort, kan in één zin. Het gaat hier over dereguleren enzovoort. Dit land is van ons allemaal. Daar is een overheid voor gekozen. We hebben allemaal het recht om op onze manier iets te zeggen over dat land.
7: Tuurlijk.
11: Dus dat was wat ik nog even wilde zeggen. Dus je kan niet zeggen van, we moeten ons niks van de overheid aantrekken.
10: Nee, kijk, daar zijn jullie dus het helemaal met elkaar over
7: eens.
10: Ik denk
7: dat we de overheid nodig hebben waar we ze nodig moeten hebben. En waar de overheid op afstand kan blijven, daar moet de overheid op afstand gaan.
10: De overheid, dubbele punt. Dat zijn we allemaal. NEC, Telstar en Anne de Jong. Ja, dat was even schrikken. 0-2 tenminste voor alle NEC-supporters dan. Hoe is het nu?
12: Nou, die schrik moet er dan nog precies zo in zitten. Want het is na 55 minuten nog steeds 0-2. Ik denk dat als je de coach zou vragen van NEC na deze wedstrijd, als het zo zou blijven, dat dan Dick Schreuder zou zeggen, ja, we hebben gedomineerd. We hebben altijd de bal gehad. We hebben alleen maar aangevallen. We hadden eigenlijk moeten winnen. Maar ik denk dat als je dat Telstar-coach zou vragen, Henk Brugge, die nu hoofdcoach is, nadat hij assistent was bij Heerenveen vorig jaar, nu hoofdcoach van Telstar, dat hij dan kan zeggen, ja, we hebben onze kansen afgemaakt. En verder hebben we niet heel veel hele grote kansen weggegeven. En allebei die trainers zouden dan gelijk hebben. Het is zo'n wedstrijd waarbij NEC echt wel probeert, maar waarbij ze nog niet de hele grote kansen krijgen. En dus nog minstens twee keer moeten scoren om nog een resultaat te krijgen. Kai Sierhuis, nieuwe spits bij NEC, is het veld ingekomen. Centrale verdediger is eraf gegaan. Er is van alles geschoven, maar het is nog aanvallender geworden. Maar doelpunten heeft NEC nog niet gemaakt. Telstar wel twee keer. Het had zelfs nog een 3-0 kunnen zijn, maar Seedorf verkwanselde de kans.
10: Aanstaande vrijdag, dan is het zover. Recht op Boerdag. Epicentrum van de landelijke protestactie is het provinciehuis in Den Bosch.
13: Vijf pluimveehouders hebben te horen gekregen dat de provincie de vergunning voor hun bedrijf wil intrekken. Dat betekent het einde van hun boerenbedrijf.
14: De rechter bepaalde eerder dat de vijf kippenbedrijven veel te veel uitstoten en veel te veel schade toebrengen aan de natuur. En dat de provincie dus moet ingrijpen. En dus zegt de provincie niet anders te kunnen. Want de kippenboeren kwamen zelf wel met alternatieven om de uitstoot van stikstof terug te brengen. Maar die alternatieven zijn echt niet genoeg, zegt de provincie. Dus blijft er niks anders over. Die kippenbedrijven moeten stoppen.
13: Frank Rooijakkers uit Helenaveen is een van de boeren die het slechte nieuws kreeg. Frank zit met zijn kippenbedrijf vlakbij een kwetsbaar natuurgebied. De Grote Pil.
15: Dat is super pijnlijk. Ja, ja. Dus het is inderdaad op meerdere vlakken. Wij zien dat er wel degelijk nog andere mogelijkheden zijn waarbij dit wel door kan gaan. En daar gaan we ook voor strijden.
10: Ja, Frank Rooijakkers gaat strijden. U met hem?
7: Zeker, ja. Ja, wat hier in Brabant gebeurt, dat is echt ongekend. Dit zijn mensen met een vergunning. Een vergunning die krijg je, hè, dan mag je doen wat je mag doen. Een onherroepelijke vergunning.
10: Ja.
7: Daarvan zegt de provincie nu, ondanks dat die boeren aan tafel hebben gezeten afgelopen maanden, had de rechter ook gevraagd. Ga om tafel zitten, kom met plannen. Die hebben allemaal plannen gemaakt. Die hebben maandenlang niks gehoord. En die krijgen zomaar op een zonnige zomerdag te horen dat hun vergunning wordt aangetrokken. Als we het hierover hebben, en ik wil dat mensen zich dat heel goed realiseren, dan is iedere ondernemer in Nederland vogelvrij. Als een overheid je zomaar een vergunning kan afpakken, terwijl je niks fout doet.
10: Nou ja, wat ze dan fout doen, hè, is dat ze te veel uitstoten. De reactie van de minister van Essen is, omdat er te lang te weinig is gedaan om de natuur te beschermen, is de provincie na een gerechtelijke uitspraak nu genoodzaakt om in te grijpen. Dat is een heel zwaar en ingrijpend besluit met een enorme impact op de boeren die het betreft. Ik vind het ontzettend spijtig dat het zover heeft moeten komen en leef mee met de betrokken ondernemers en hun gezinnen.
7: Ja, het is een grove schande, ja? Zal ik je zeggen. Een grove schande dat de minister van Landbouw op deze manier reageert naar een provincie die van ondernemers die niks fout doen, ze houden zich aan alle wet en regelgeving. Dit zijn ondernemers die zelfs nog buiten wat ze van de wet moeten nog meer hebben gedaan de afgelopen jaren. Gewoon zomaar een legale vergunning gaan intrekken. Deze minister die had moeten zeggen wat de provincie Brabant gaat doen. Wil doen, dat is buitenproportioneel. Er wordt al heel veel gedaan aan natuurbeheer. Agrarisch natuurbeheer. Heel veel boeren zijn bezig, ook met natuurorganisaties in het natuurbeheer. Deze mensen hebben een plan neergelegd waarbij ze 70% stikstof nog zouden kunnen reduceren bovenop wat de sector al heeft gereduceerd de afgelopen 30 jaar. Praten we ook over bijna 70% stikstofreductie.
10: En toch zijn ze piekbelasters en dat kan die natuur bijvoorbeeld de pil niet aan.
7: Maar jongens, ik wil nu gewoon even zelf even praten. Piekbelasters is een bedacht woord door de politiek. Dat is een
8: net als Natura 2000 gebieden. Dat is net zo bedacht. PvdA, GroenLinks hebben vroeger gewoon heel veel gebieden aangewezen in Nederland om het ons onmogelijk te maken. Onze eigen overheid maakt het onmogelijk. En die grijpt nu in. Die is op alle fronten verschrikkelijk onbetrouwbaar. Aha. Overal.
10: Oké, Caroline van der Plas.
7: Nou ja, daar zijn we het op dit punt zijn we het eens.
10: Het is ook wel eens lekker, om het eens te zijn met de buurman.
7: Nee, zeker. Ja.
8: Maar het is toch schandalig dat onze eigen overheid, en nu gaat het over een boer, maar het gaat over iedereen dat zo doet. Maar dat wij als Nederland dit tolereren, dat wij dit land doorschuiven naar onze kleine kinderen.
5: Nou, ja, deze piekbelasters is dus een bedacht woord.
7: Ja. Dat is, kijk, het is een bedacht woord.
8: Het is niet eens uit te rekenen. Het is niet uit te rekenen wat een piekbelasting is. Het is niet eens uit te rekenen hoe je het moet berekenen. Dit is een kolder vanuit de overheid bedacht. Vergelijk het met ons Gronings gas. Dat hebben we niet meer. Ja. En dat is ook iemand in de overheid heeft dat bedacht.
5: Want ik stelde de vraag aan Caroline van der Plas.
8: Ja, maar ik kan het je duidelijk. Ik vertel taal die iedereen buiten ook begrijpt.
10: Maar Caroline van der Plas ook.
8: Maar jongens, dit is niet een boerenprobleem. Dit is een Nederland probleem.
10: En nou Caroline van der Plas.
7: Ja, dankjewel. Ja, kijk, wij hebben in de jaren 2000 hebben wij 162 natuurgebieden aangewezen. Ondanks toen al alle waarschuwingen die mensen zeiden van in een klein land als Nederland en 162 Natura 2000 gebieden aanwijzen. Dit gaat grote problemen opleveren. Ja. Zelfs oud-minister Hajo Apotheker van D66 nota bene heeft hiervoor gewaarschuwd. Dat hebben we toch gedaan. En daarmee hebben we bovenop alle Europese regelgeving hebben we ook nog allerlei Nederlandse extra regelgeving gedaan. Waardoor we gewoon in de stikstoffuik zijn beland. Dat is wat hier werkelijk gaande is. De focus op stikstof. Want de staat van de natuur heeft met heel veel dingen te maken. Beheer is eigenlijk een van de belangrijkste. Natuurbeheer is superbelangrijk. Maar droogte bijvoorbeeld is een hele grote drukfactor op natuurgebieden. Stikstof kan een drukfactor zijn daar waar dat is. Maar het is niet generiek dat we, zoals Rob Jetten ooit zei, we hebben een deken van stikstof, een verstikkende deken van stikstof over ons land hangen. Heel veel natuurgebieden zijn ook in stabiele of in herstellende staat. Dat heeft ook het Planbureau voor de Leefomgeving heeft dat ook aangegeven. Maar ik wil even terug naar het feit dat hier een overheid is die ondernemers. Want je kan wel zeggen, ja, het zijn boeren, maar een boer is een ondernemer. Ja. Dat ondernemers in Nederland hun legale onherroepelijke vergunning zomaar kan worden afgepakt. Waarom? Omdat de provincie Brabant bang is voor Johan Vollenbroek.
10: Nou hebben we het hier over, ja, die is van de MOP, hè? Mobilisation for the Environment. Hij zet zich in voor de natuur. Hij zegt, want dat moet ik wel doen, want de natuur is er in ons land heel slecht aan toe. Hij heeft het niet alleen gemunt op de boeren, maar overal probeert hij via juridische procedures de natuur te vriend te zijn.
8: Maar dit is ook framing, hè? Kijk, meneer Vollenbroek die houdt de overheid aan de wetgeving die ze zelf hebben gemaakt. Dus waar het misgaat, is dat onze overheid een andere wetgeving moet maken. Want die minister die verantwoordelijk is geweest voor al die Natura 2000 gebieden, die is voor veel meer dingen verantwoordelijk geweest. Kijk naar ons Groningen Gas, daar zijn ze ook voor verantwoordelijk geweest. Iedereen weet dat er nu meer geld uitgegeven wordt aan adviseurs die het moeten managen, de problemen in het Groningen Gas, in plaats dat naar de mensen gaat die de schade van hebben. En als ze die mensen zouden compenseren, is niemand tegen geboren van Groningen Gas. Maar omdat het rare negenkoppige monster in Den Haag niet over zijn eigen ego heen kan stappen, drukken ze onze hele samenleving in naar de vernieling.
10: U hebt niet veel vertrouwen in Den Haag. Hebt u nog, Caroline van der Plas, vertrouwen dat ze er in Den Haag uitkomen als het gaat over dit stikstofdossier?
8: Niet na een hele grote staking.
10: Caroline van der Plas?
7: Volgens mij heet ik Caroline. Nou ja, we kunnen uit de problemen zijn, hè, voor zover de problemen zijn. Want we zitten wel in het frame van de natuur stort in en zo. Nou, de natuur stort helemaal niet in. En waar het slecht gaat met de natuur is heel robuust. Die herstelt zich, kan zichzelf ook herstellen met beheer. Maar we hebben de rekenkundige ondergrens van 1 mol. Stond op punt om ingevoerd te worden. Toen viel het kabinet. En als wij die rekenkundige ondergrens, en dat is gewoon een knop waar je aan kan draaien in het Arius-model waarmee we werken. Dan kan 85% van alle projecten kan gewoon doorgaan.
10: We staan aan de vooravond van nieuwe boerenprotesten. Niet alleen in Brabant, maar elders in het land ook, denkt u?
7: Zeker, en ik hoop en ik roep ook echt ondernemers, MKB Nederland, VNO-NCW, die staan erbij en die kijken ernaar. Maar als dit in Brabant gebeurt, dan is dit een vrijbrief. Er wordt elke ondernemer in Nederland vogelvrij, want Johan Vollebroek die stopt niet alleen bij boeren. Die, weet je, er worden zelfs muziekfestivals of weet ik veel wat, die worden allemaal afgelast omdat ze bang zijn voor een handhavingsverzoek. Ik hoop dat heel Nederland zich hierbij aan gaat sluiten. Ook de transportsector, ook ondernemend Nederland. Want dit is het voorland waar we nu naartoe gaan. Wij worden gewoon gegijzeld door één man in Nederland.
8: Maar dat is gewoon niet waar. We worden gegijzeld door onze eigen overheid.
5: Wat zegt u tegen mensen die zeggen van ja, ik kan wel meelopen met zo'n protestactie, maar ja, wat gaat dat eigenlijk veranderen?
7: Nou, als je je niet laat horen en niet laat zien, dan gebeurt er helemaal niks.
10: Maar dan denken heel veel mensen in het land weer, we worden gegijzeld door een paar boeren die nou demonstreren.
7: Zo denken heel veel mensen in het land niet. Heel veel mensen in het land staan achter de boeren en die snappen heel goed. Want die zien ook dat diezelfde overheid, zijn andere mensen in Nederland die ook gemangeld worden door deze overheid op een andere manier. Ik bedoel, laten we even de toeslagenouders erbij halen. Op die manier. Dat denken, natuurlijk zijn er mensen
8: is
7: die
8: nog steeds niet
7: zijn.
8: Opgelost, hè?
7: En
8: is nog steeds niet
7: natuurlijk
8: opgelost.
7: Zijn er nog mensen die er tegen zijn. Die mensen eten ook 3 keer per dag. Dus die eten ook van de boer. Ja. Dus de boer is niet een...
5: Gaat iedereen aan, zegt u?
7: Ja, het gaat iedereen aan. Maar ik maak me gewoon echt zorgen dat die ondernemers in Nederland niet zichzelf nu al aan het roeren zijn. Van dit kan ons ook straks gebeuren. Hè?
10: We keken met z'n allen net ook met een schuin oog naar de toeretappe. Waar een vrouw, ik weet niet precies wie, maar heel lelijk viel. Gabrielle Melging. Wat is er toch met die schouder gebeurd? Heb jij dat nog meegekregen in die afdaling?
0: Zeker, ja. Maar Eva Skiban, een van de 2 voormalig koploopsters, moet ik zeggen. Want ze zijn allebei ingerekend. Ging onderuit in een bocht naar links in de voorlaatste afdaling van de dag. En zij is met veel pijn aan haar schouder of elleboog of linkerhand. Het is mij niet helemaal duidelijk welke van die ledematen het dan is. Teruggezakt naar het peloton. Maar ook Loes Adegeest is intussen ingerekend. En we zitten op de laatste beklimming van de dag. De Côte de la Ginestière. In een etappe die aangekaart was als een heuvelrit. Potentieel nog een rit voor Lorena Wiebes misschien wel. Nou, dat wordt het sowieso niet, want Wiebes is net gelost. Dat komt omdat FDJ Suez volle bak aan het rijden is. Het is Frans kampioene Celia Géry op weg naar de top met in haar wiel al Demi Vollering. En daarachter gele truidraagster Kasia Nibiadoma. Het lijkt erop dat Vollering vlak onder de top zometeen nog wel een aanval gaat plaatsen. Maar er komt later, na dit klimmetje ergens, nog een heel stel stuk. Het kan ook zijn dat ze daarop wacht. Het is in ieder geval spanning, want de klassementsrensters die bemoeien zich ermee met nog 8 kilometer te gaan.

0: niet kent.
1: Wauw. Stef Bos, altijd goed. Maar een inspirator ook voor jou, Wim?
2: Ik heb een jaar lang getraffeld met mijn creditcard zonder telefoon. Of een jaar, half jaar. En zonder iPad. En er was altijd mijn nummer dat ik daar veel steun aan gehad heb.
1: Want waarom past dit nummer bij jou?
2: Het is natuurlijk heel makkelijk om de weg te lopen die je kent. En het is heel moeilijk om het te laten gebeuren en kijken wat er dan gebeurt. En dat is letterlijk heel moeilijk en figuurlijk.
1: We hadden het net over die jongen van 14 jaar. Een heel bijzonder verhaal, die besluit de zee op te gaan. Op je 17e ga je ondernemer. Je komt in het sloper terecht, in de afvalverwerking, recycling. En nu ben je gaan bouwen. Als je zegt van sloper tot bouwer, zegt dat iets over je carrière? Zegt dat ook iets over je persoonlijkheid, de man wie je geworden bent?
2: Nou, ik ben wel, ondanks dat het heel zwaar was vaak, zelfs ook heel mooi. En zonder al die dingen die ik had meegemaakt, dan had ik hier nu niet zo bij gezet. En ik heb nog heel veel te leren, want ik kan me best wel opwinden als ik zie dat ons land kapot gaat. Dat
3: zou je niet zeggen.
2: Nee, maar als ik zie dat ons land, gewoon ons nageslacht, gewoon in zo'n ellende komt op alle fronten, dan denk ik echt, wow, toen ik het minder zag, was ik gelukkiger dan dat ik het nu zie en dat ik niks zeg.
4: Ik kan niet beter de politiek gaan als ik je zo hoor.
2: Ja, maar dan ga ik dood. Ik vind knap wat Caroline doet, maar ik ga gewoon dood. Want ik meen echt dat ik, als ik ervoor ga, ga ik. En dan, ja, desdoods schop we.
4: En waarom ga je dood als je ervoor gaat?
2: Omdat je of één van hun wordt, of je gaat dood. Want het systeem maakt je kapot.
5: Maar het is wel democratie.
2: Het is geen democratie.
5: Het is wel democratie.
2: Er is
5: helemaal
2: geen
5: democratie. In een democratie.
2: We sluiten op voorhand mensen uit. Hoe bedoel je democratie?
5: Nee, het is een onvolmaakte democratie, maar het is een democratie. En het is niet een land waar één persoon het voor het zeggen heeft. En het moet alleen maar op zijn of haar manier.
2: Nou, ik kan je wel één ding vertellen. Ik heb heel veel gereisd over de wereld. Ik hoop jij ook.
5: Zeker wel.
2: En ik heb
5: nog een stukje ouder dan jij, denk ik ook.
2: Ja, nou, gelukkig. Dan heb ik nog veel te gaan, hoop ik. En ik hoop jij ook. Maar wat ik wel gezien heb, is in de landen waar het volgens onze normen zo slecht geregeld is, dat ze alle problematiek die wij hier elke dag hebben en onze kinderen niet hebben. Dus ik weet niet als het beter is.
1: Dat zijn de woorden van Wim Beenen. Wat is het lekker gezellig hier aan tafel. Van de ene kant tijdens de dadelijk uur 2 gaan we ook praten met Jaap en natuurlijk ook met Angela. En die vertelt over haar reis over de wereld. Heeft ook van alles meegemaakt.
3: Zeker.
1: Angela Brandsma, dan gaan we zeilen met jou. Dat zo dadelijk in uur 2 van WNL in de kantine. En oh ja, de column van Marcel, die is er natuurlijk ook. Tot zo.
6: OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Met deze week.
7: Ja, de brandweer heeft bij het blussen van de natuurbranden in Oosteren bij Venraai mogelijk explosieven gevonden.
6: Hoeveel bommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen er nog onder de grond? En is dat gevaarlijk? Een protestlied uit Uruguay? En in onze serie Oude Woorden Nieuwe Wereld, een boek over de terreur van Stalin. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
8: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: NPO Radio 1, 6 uur.
1: Ja, het was net ongekend gezellig in de kantine van WNL vanuit Hilversum. En dat is het zo dadelijk opnieuw. Dan de column van Marcel. Prachtige zeilverhalen van Angela Brandsma. Caroline van der Plas verhaalt over haar BBB. En hebben we Louis van Gaal al genoemd? 75 jaar vandaag. Jaap de Groot vertelt waarom hij wel of niet de ideale bondscoach is. Zo dadelijk dus uur 2 van WNL in de kantine met ook nog topondernemer Wim Beelen. Nu het nieuws van de NOS, gelezen door Jeroen Tjepkema.
0: De Unie van Waterschappen, dat is de koppelorganisatie van de Nederlandse waterschappen, is bezorgd over de voortdurende droogte. Op steeds meer plekken in Nederland nemen de problemen toe. Zo mogen tuinders in het Westland niet meer sproeien met oppervlaktewater en ook ontstaan er scheuren in veendijken. Verslaggever Vincent van Rijn liep met voorzitter Jeroen de Haan langs zo'n veendijk bij Zoeterwoude.
14: We lopen nu op zo'n typisch Nederlandse veendijk. Dus dat betekent dat het water hoog staat en je zo de diepte in de polder in kijkt. En dit zijn de veendijken die nu de polders goed beschermen, maar die wel aan het uitdrogen zijn. Dus wat nu belangrijk is, is dat we eigenlijk kijken naar hoe is die dijk in conditie. Een veendijk kan je een beetje vergelijken met een spons. En een goede spons die kan water opnemen als hij een beetje vochtig is. En dan heeft hij ook extra sterkte. En door nu weinig regen en flinke verdamping is die veendijk aan het uitdrogen. Dus wat we doen is we inspecteren of er scheuren zijn, droogtescheuren.
15: Als we zo kijken, lijkt deze dijk nog in orde?
14: Ja, deze dijk die lijkt prima op orde. Ik zie geen scheuren. Ik zie ook nergens dat er vuil tegenaan ligt te duwen of zoiets dergelijks. Dus deze dijk lijkt prima in conditie. Op dit moment zijn er bij Reewijk en bij Hoogmade zijn er twee dijken gevonden waar scheuren zitten. En die zijn dus naar voren gekomen door goede inspecties. En nu gaan de waterschappen, in dit geval het Hoogheemraadschap van Rijnland, gaat die dijken repareren.
15: Grote zorg is natuurlijk dat zo'n dijk bezwijkt, zoals meer dan 20 jaar geleden in Wilnis gebeurde.
14: Ja, dat klopt. Dat was toen eigenlijk een hele grote verrassing. We hadden wel gezien dat het heel erg droog was. Maar dat dit de gevolgen zouden zijn, dat wisten we toen eigenlijk nog niet zo goed. We hebben daar dus ook veel lessen van geleerd. Dus we zorgen ervoor dat we de dijken sowieso beter in conditie proberen te houden. Tot nu toe zien we ook maar twee plekken dat er na het scheuren voorkomen. Dus ik denk dat we het ook mogen zeggen dat we het goed tot nu toe in de hand hebben.
15: Als we kijken naar de actuele situatie, weten we dat er elke week echt topoverleg is. Nu die droogte zo aanhoudt. Zijn er nog maatregelen die jullie nog extra kunnen nemen?
14: Ja, we zitten dus nu inderdaad in wat dan heet fase 2, een feitelijk watertekort. Er zijn eigenlijk door de meeste waterschappen zijn alle maatregelen al wel ingezet. Dus dat betekent dat we kijken naar sproeiverboden, dat we proberen water ergens te bufferen waar dat lukt. Dus we beginnen een beetje aan het eind van wat er nu aan maatregelen nog kan. Dan beginnen we een beetje aan het einde te komen.
15: En dus?
14: Ja, als de droogte dan aanhoudt, dan betekent dat dat we op zich tot voor lastige keuzes kunnen komen te staan. Dat we zeggen, goh, het weinige water wat er is, hè, kijk, water wat er niet is, kunnen we ook niet verdelen. En als we dan het water moeten gaan verdelen, dan kan het dus op een gegeven moment zijn dat we zeggen, nou, gebied A krijgt wel en gebied B krijgt minder. Gelukkig is het ook nog niet zo ver. Het zit ook nog niet in nu de voorspellingen. Maar we hebben wel scenario's waarbij we er rekening mee houden dat het zou kunnen zijn dat het ene gebied meer en het andere gebied minder water krijgt.
0: Zei Jeroen de Haan, de voorzitter van de Unie van Waterschappen, over de droogte in Nederland. De finish van de 8e etappe van de Tour de France Femme is in zicht. Gouwia Melging heeft Vollering een aanval gedaan.
16: Zeker, Demi Vollering op de uitloper van die klim waar we het net over hadden. En dat was nogal een uitloper. Camin d'Ali de la Rieta. Een extreem steile, korte muur in Nice. 450 meter aan 13%. En daar demareerde Demi Vollering. En Kasia Niviadoma, de gele truidraagster, ging in eerste instantie mee. Maar later, helemaal aan de top bijna van dat klimmetje, moest ze toch een gat laten. En nu moeten we nog 600 meter. We zijn al aangekomen op de Promenade des Anglais in Nice. Heeft Vollering een gat van 19 seconden. En Vollering gaat nog eens uit het zadel. Niviadoma zit in het wiel van Elisa Longoborghini. En heeft het duidelijk niet meer. Heeft zich helemaal leeggereden om te proberen Vollering te volgen. En dat is niet gelukt. Demi Vollering nu op weg naar de finish. Buigt zich nog eens over dat stuur. De tanden zichtbaar. Grimassend. Vollering gisteren natuurlijk naast de gele trui gegrepen op de Mol van Toe. Door die sublieme aanval van Kasia Niviadoma. Maar vandaag lijkt Vollering die trui toch van haar over te nemen. Want Vollering gaat nog eens staan. Ziet de streep liggen. Kan al gaan lachen, maar moet elke trap raak zijn. Want elke trap kan ervoor zorgen dat ze die Tour de France gaat winnen. Morgen is natuurlijk ook nog een dag, maar vandaag is ze op weg naar het geel, zo lijkt het. Juichend komt ze over de streep in Nice. En daar komen Niviadoma en Longoborghini. En dan tellen we af. Het gat in het klassement was 15 seconden. Vollering is intussen al 10 seconden over de streep. Longoborghini rijdt nog altijd door. Niviadoma moet nu doorzetten, moet er nu voorbij voor de bonies. En dat lukt er niet eens. Oh, Niviadoma wordt derde op 18 seconden van Vollering. En inclusief inclusief de bonificatiesecondes, betekent dit dat Demi Vollering de nieuwe leidster is van de Tour de France Femme na een spectaculaire aanval op dat hele steile pukkeltje. En het gat tussen die twee, ja, dat moet ik u even schuldig blijven, maar het zal zo'n 8-9 seconden zijn in het algemeen klassement met nog één rit te gaan. Morgen die allesbeslissende etappe in Nice. Maar Demi Vollering wint de etappe en is de nieuwe gele truidraagster met nog één dag te gaan.
0: Zo is dat. Gabriel, dankjewel. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en er werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis. Het zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen geteeld naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Kodai Sano heeft officieel getekend bij PSV. De Japanse voetballer komt van NEC. Het was wel even duidelijk dat hij zou overstappen. Woensdag wilde hij om die reden niet meedoen in de Champions League wedstrijd tegen Olympiakos. Op de laatste dag van World Pride in Amsterdam lopen duizenden mensen mee met een protestmars van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De deelnemers vragen aandacht voor de rechten van LHBTI+ personen wereldwijd. Verslaggever Jeroen Gortworst vertelt wat voor dag het is.
17: Nou, het is vooral een stralend mooie dag, dat ten eerste. Het is hier echt een combinatie van protest en van feest. Dus je ziet bijvoorbeeld vlaggen met serieuze boodschappen over de rechten van LHBTI'ers in landen waar zij bijvoorbeeld de doodstraf nog kunnen krijgen. Maar ja, dan recht daarachter rijdt een karretje met keiharde muziek, zoals je dat hoort. Er zijn ook heel veel mensen op de been, zoveel zelfs dat die mars om 4:30 zou starten. Maar ik liep eigenlijk achterin mee en ik was pas om 4:15 de eerste hoek om. Dus je kan je voorstellen hoe druk het hier is. Allemaal op weg naar dat Museumplein voor dat afsluitende slotfeest.
0: Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding er op de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Deze verkoper op Vinted gebruikt AI ook, maar vindt dat hij niets verkeerd doet.
18: Ik vind hoe ik het doe is het eerlijk. Zolang je het gewoon binnen de lijnen houdt en niet vlekken of gaten weg photoshopt en ja, de kleding tot z'n recht laat komen, dan ja, is het voor mij goed. Ik denk eerlijk gezegd dat er nog veel mensen verder doorschieten dan ik heb gedaan. Ook met bijvoorbeeld echt vlekken weghalen. Dat zie ik wel terug soms in reviews op Vinted.
19: Wat vind je daar dan van?
18: Ja, dat vind ik wel. Ja, dan ga je wel te ver. Dan zit je echt wel op. Dan ga je wel een lijn over.
0: Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt wel actie te ondernemen tegen misleidende foto's. In Nijmegen is de tweede helft begonnen van NEC tegen Telstar. Anne de Jong. Nog steeds 2-0 voor Telstar?
20: Nog steeds 2-0 voor Telstar. Al hadden zij een enorme kans op de 3-0 ook. Hedley kon hem zo binnen tikken na doorkoppen van Seedorf. Maar hij schoot hem naast. NEC dat constant aan het aanvallen is. Kopte zojuist op de lat met een kopbal van Kai Sierhuis. Voorzet was van Brian Linzen die net is ingevallen. En verder speelt het spel zich bijna nu alleen maar af. Rond de 16 meter voor keeper Ronald Koeman junior. Maar heeft NEC dus nog niet gescoord. Het zal snel een aansluitingstreffer moeten maken. Maar ook deze voorzet gaat langs iedereen heen. 81 minuten gespeeld. Telstar lijkt op weg naar een verrassing tegen NEC.
0: Krijgt u nog het weer. Veel zon en weinig wind bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag 26 tot 31 graden.
19: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
22: Tuurlijk wel!
21: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
25: NPO Radio 1. WNL.
4: Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit het midden van het land, Hilversum Mediastad.
1: Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel bijzondere gasten.
25: In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
4: Bij ons aan de stamtafel sportjournalist Jaap de Groot, BBB Tweede Kamerlid Caroline van der Plas, topondernemer Wim Beelen en zeezeiler Angela Brandsma.
1: U kunt meedoen met de gesprekken aan tafel via de NPO Luister app of via X. Gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNL vandaag. Oh, Anne de Jong, wat lekker zeg. NEC Telstar in dat heerlijke zonnetje. En lekker vooral inderdaad als je voor Telstar bent. Maar ik krijg de indruk via jou dat het een leuke wedstrijd is.
20: Het is een leuke wedstrijd en het is nu ook een zeer spannende wedstrijd. Want NEC is op 1-2 gekomen. Dusan Tadić, hij kan het echt nog. Geweldige steekbal naar Kai Sierhuis. Die tikt hem binnen bij de eerste paal. NEC nog wel achter, maar weer op zoek naar de gelijkmaker. 84 minuten gespeeld. NEC 2-1 achter tegen Telstar.
1: Ja, één gast aan tafel hebben we nog niet genoemd. Dat is onze columnist. Alle egaars nu voor hem. Hier is hij, Marcel Verrek.
26: De week van Marcel Verrek.
5: Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Daarom had ik nog meer tijd om het te buigen over de vraag der vragen. Waar moet ik in godsnaam naartoe op vakantie? Want dat moet ik na volgende week. Wat zijn de opties? Ik ben al uitgeput van het piekeren. De geweldige cabaretier Jasperina de Jong zong daar ooit een prachtig lied over. Dobbe, dobbe, dobbe, niet meer over tobben. Wij gaan van de zomer nergens naartoe. Tekst Guus Vleugel. Ook het goede doel bezong de eeuwige twijfel. Waar moet ik heen? En dan werden er allerlei landen afgekeurd. Dat ging trouwens over meer dan vakantie. De uiteindelijke bestemming leek Pluto te zijn, maar België kwam dichter in de buurt. Hoe is de situatie nu? Alles ten zuiden van ons staat in de fik. Zelfs Noord-Limburg, daar is de aarde verschroeid. En ook in het vakantiewonderland uit mijn jeugd, Ouddorp aan Zee, stonden de duinen in de hens. De menselijke behoefte aan warmte is mij bekend, maar er zijn grenzen. Nu is er komende week een zonsverduistering, maar die duurt natuurlijk weer veel te kort. Dat mensen als lemmingen in de file naar de brandhaarden willen staan, want als Nederlander kan hij natuurlijk niets gebeuren, moet ze zelf weten, in de file kan ik hier, als ik wil, het hele jaar staan. Zo krijgt het recente overlijden van popheldin Journey Kaagman bijna iets symbolisch. Het gaat immers al weken en niet alleen een week over Earth and Fire. En ook Peter Faber is er niet meer. De man die decennia alle rollen in alle Nederlandse films speelde. Mooie vent. Hij speelde ooit een hilarische rol in de film Camping van het Werktheater. Heb je dat gezien, Wieger?
1: Nee.
5: Hij was de overstresste campingdictator met de megafoon die de andere gasten teisterde met verplichte activiteiten en daarbij zelf zelden tot rust kwam. Getuige zijn legendarische kreet: vakantie, vakantie, vakantie! Camping is trouwens ook geen optie. Ik heb ooit uitgerekend dat ik meer dan een jaar van mijn leven in een tent heb gelegen. En daar wil ik het graag bij houden. Ik weet dat er een hoop landen mensen kamperen die keuze vanwege oorlog en ellende niet hebben. En om daar maar even egoïstisch op aan te haken, ook niet echt kandidaat landen om op vakantie te gaan. Zo vallen er een hoop mogelijkheden af. Een reisje over de Rijn kan vanwege de waterstanden alleen nog op een boomstam. En dat hebben we heel vroeger al eens gedaan. Spaans-Baskenland is ook prachtig, maar daar liggen nu Portugese oorlogsschepen op het strand. Niet vanwege een gewapend conflict met het buurland of wat groot uitgevallen personen uit dat land. Maar dit zijn prachtige, doch vies stekende kwallen. Dan heb je op veel stranden kwallen, maar dan vaak in menselijke gedaante. Zoals de schoften die met behulp van lokale corruptie het openbare strand inpikken en tarieven voor het verblijf al daar gaan berekenen. Want alles is handel, zoals ook alles van waarde weerloos is. Met het vliegtuig naar een verre bestemming. Maar ja, dan moet je bijna altijd over oorlogsgebieden, als er bij de start op de luchthaven al geen vreemde drone naast je toestel op ontploffen staat. En op de wegen naar Scandinavië vormen zich reeds ook de eerste files. Laat ik dus maar afsluiten met een, samen met mijn vriend Paul Plezier gezongen, reisadvies. Blijf toch

mensen oordeelden te vroeg. Het is niet fraai, maar wel genoeg. Hij maakt van ons een counterploeg, de admiraal. We dachten

0: Oh, wauw zeg. Lenny Koer bezingt hier Louis van Gaal, die vandaag 75 jaar is geworden. Felicitaties ook namens de hele redactie van In de Kantine. Oh, graag gedaan. Ja. Ja, was u uitgenodigd eigenlijk, Jaap de Groot?
1: Nee hoor, nee. Ik heb een prima relatie met Louis van Gaal. Heeft door de jaren heen zijn ups en downs gehad. Maar we zijn altijd een redelijk op speaking terms geweest. Maar op een verjaardag uitgenodigd worden, dat zit er niet in. Nou, en hoeft ook niet.
0: Nou, misschien zegt hij, wil ik liever niet. Omdat je daarmee misschien ook wel de journalistieke distantie verliest.
1: Oh nee hoor, maar ik vind, als je naar iemands verjaardag gaat, moet je echt meer dan een gewone band hebben. En ik heb met hem gewoon een goede werkrelatie. Ja. En naarmate die ouder geworden is, is onze relatie ook gewoon ook prettiger geworden, zeg maar.
0: Vraag is, krijgt hij een werkrelatie opnieuw met ons Oranje?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee?
1: Nee hoor, nee. Nee, want de KNVB, en ik ben er ook een beetje over verbaasd dat het zo lang duurt, is al lang al rond met Michael Reiziger. Dat is al een proces van 2 jaar geweest van technisch directeur Nigel de Jong. En natuurlijk krijg je dan op het moment dat Ronald Koeman bekend maakt dat hij zijn contract niet verlengt, dat er allerlei namen worden genoemd. Maar achter de schermen was het gewoon gedaan. Ze hebben voor de vorm nog gesproken met Arne Slot. Kijk, Peter Bos was onmogelijk, die had bijgetekend bij PSV. Erik ten Hag wilde niet. Arne Slot, daar zijn ze in gesprek mee gegaan. Maar daar wist je bij voorbaat al dat hij financieel nooit de stap terug zou doen die hij moest doen. Van 8 tot maximaal 2 miljoen. En dus toen uiteindelijk kwam toen het gesprek met de afrondende gesprek met Nigel de Jong, de technisch directeur, en vervolgens met de commissaris namens de RVC, met Clarence Seedorf. En toen leek het rond, en is het ook rond. En toen kwam ineens ook de naam van Louis van Gaal naar buiten. Maar ik weet niet of Louis dat zelf gedaan heeft, of dat het een beetje wishful thinking van de omgeving is geweest.
0: Maar het is dus rond met Michael Reiziger.
1: Ja, ik heb begrepen dat het rond is. En ik had ook verwacht dat het.
0: Maar de KNVB heeft dat nog niet bekendgemaakt.
1: Nee, ik had verwacht dat het afgelopen week zou gebeuren. Dus ja, ik vraag me af waar het wachten op is.
0: Caroline van der Plas, voetballiefhebber. Michael Reiziger, de nieuwe bondscoach.
2: Ja.
0: Wat denkt u daarvan?
2: Nou ja, ik vind het wel een leuke keuze eigenlijk. En ik ben ook benieuwd hoe dat dan gaat vallen, zeg maar. Het is natuurlijk best wel niet een nieuwe naam, want hij loopt natuurlijk al een hele tijd mee. Dus ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk.
1: Ja. Nou kijk, het heeft ook te maken. Kijk, de KNVB heeft het financieel niet breed. Ze komen net uit een WK vandaan waar ze 2 miljoen, ja, hoe ze het voor elkaar hebben gekregen. Want de miljarden die vlogen het rond. Maar de KNVB heeft 2 miljoen verlies geleden aan het WK.
3: Hadden ze het maar door Wim laten regelen, hè?
1: Ja, dat is een idee voor de toekomst. Ja. En, maar goed, in ieder geval, dus er moet bezuinigd worden. Ja. En ja, dan kan je wel om je heen kijken. De Duitsers halen Jurgen Klopp, de Fransen halen Zinedine Zidane, maar daar hangt een prijskaartje aan. Ja. En daar kan de KNVB op dit moment niet aan voldoen. En dan volgens de strategie die Argentinië en Spanje ooit hebben gedaan. De Spaanse Liga is wel heel rijk, maar de Spaanse Bond heeft niet zoveel geld. Dus die gingen naar de coach van het jeugdteam, de La Fuente. En nu zie je ook dat met Scaloni in Argentinië werden er 2 bondscoaches werden benoemd, die bij een nationaal jeugdteam vandaan kwamen en die nooit de club hadden getraind.
0: En het kan goed uitpakken dus?
1: Nou ja, er waren 2 finalisten. En de vorige WK was Argentinië wereldkampioen en vorige EK was Spanje Europees kampioen. Ja. Dus ja, ik denk dat Nigel de Jong ook goed naar die trend gekeken heeft. Dus ik denk, we hebben geen geld om een miljoenencontract aan een topcoach aan te bieden. Dus we gaan voor deze optie. En ik moet ook eerlijk zeggen, Michael Reiziger heeft natuurlijk een interessant traject gevolgd. Hij is eerst bij Jong Ajax begonnen, heeft hij een unieke prestatie geleverd door met Jong Ajax kampioen van de Eerste Divisie te worden. En vervolgens is hij naar Jong Oranje gegaan, wat op dat moment echt een probleem was. Ja. Hebben zich zonder puntverlies geplaatst voor het EK. En vervolgens hebben ze de halve finale gehaald, wat de doelstelling ook van de KNVB is.
0: Dus met Michael Reiziger op reis naar het Europees kampioenschap, daar hopen we met z'n allen op. Weinig geld dwingt je tot creativiteit. Als je heel veel geld hebt, Wim Beelen, hoe blijf je dan creatief?
4: Ja, ik voel niet dat ik heel veel geld heb.
0: Ik voel niet dat ik
4: veel geld heb.
0: Ja, de quote denkt er anders over.
4: Maar ja. Dat is voor hun, toch?
0: Ja, daar staat u al jaren in.
5: Hè, maar dat snap ik niet. Waarom is dat dan? Nou, als je in de quote 500 staat, inderdaad, heb je wel veel geld.
4: Nou, dat weet ik niet. Ik ken er heel veel mensen
5: die meer hebben. Ja, die ken ik ook.
4: Die erin staan, die niet zo vlot hun rekening betalen. Dus ik weet niet wat het zegt. Okay. Maar wat ik wel weet, is dat ik... ik onderneem vanuit gevoel, zeg ik altijd. En ja. De creativiteit die je dan in je krijgt... Ja, dat doe ik vandaag nog steeds als 10 en 20 jaar geleden.
5: Maar ben jij zo iemand die zich schuldig voelt omdat hij rijk is?
4: Nee, ik voel me helemaal niet schuldig. Want ik bedoel, ik ben blij dat ik dingen kan doen. Want dan kun je namelijk dingen doen die mooi zijn. Ja. En moet je altijd kijken, van kun je dat voor vinden meer mensen het mooi?
3: Een pretpark kopen. Doe je dat ook op gevoel?
4: Ja. Ja, anders zou ik het niet doen, denk ik.
3: Een pretpark trouwens in Rotterdam met een wat trieste geschiedenis. Jarenlang probeerde ondernemer Henny van der Most daar zijn dromen te verwezenlijken. In de documentaire Pretpark Henny wordt hij dus gevolgd in wat zijn zwanenzang zou blijken te zijn.
6: Nogmaals welkom in Rietvoorlien. Want we hebben hier een ijzeren boer zitten, een sloperij. In 2020 zou hij weg wezen. Beloofd door de gemeente 100 keer. 5 jaar, niet langer, echt niet. Dan moet ik financier zeggen, hoe zal hij die ijzerboerder zeggen? En je hebt geen erfpachtcontract, financier er niet. Toen heb ik wel een bedrijf van, ik heb hier 5 miljoen privé inzitten. Alles heb ik erin zit. Mijn huis nog neergezet, alles. En als het niet lukt, dan ben ik volgende maand naar de kloten.
3: Ja, en zo is het ook gegaan met Henny van der Most. Een triest verhaal.
4: Mega triest.
3: Ja, wat zie jij in hem? Wat je misschien ook wel herkent.
4: Nou, ik ken hem niet echt goed. Hè. Ik heb hem vorig jaar november voor het eerst ontmoet. Omdat ik ook hoorde dat hij geld nodig had. En ik zocht een aanlegplek voor de Ark van Noach. Die was dus in mijn leven gevaren. Dacht ik, wow, hoe kan ik daar nou een plek voor vinden? En toen heb ik hem aangeboden om de 5 miljoen die hij zocht... die kon hij van mij krijgen, kon hij zijn park afmaken... En als ik tijdelijk die ark daar kon neerleggen... en zodat ik die open kon stellen voor iedereen om dat te bezoeken. Dat is eigenlijk mijn contact met hem geweest. En dat wilde hij niet.
3: Nee. Hij is ijzerhandelaar. Jij zat ook in de sloper. Daar is het allemaal begonnen voor jou. Hij heeft de school ook niet afgemaakt. Geld voor jou ook. Of geld voor jou ook. Waarom heb je dat destijds niet gedaan? Hoe zat dat precies als je teruggaat naar de jeugd?
4: Ik denk niet, dat leren in ieder geval toen niet echt in mijn... Ja, dat mij makkelijk afging. En ik vraag me nog steeds af als ik echt heel goed zou kunnen leren. Je zou het me niet geven dat ik wel goed kan luisteren. Want iedereen denkt altijd dat ik niet luister. Of ik laat ook zeker als iemand niet uitpraten.
5: Zullen we dat aan Caroline van der Plas vragen?
4: Ja, zeker. Dat is een hele slechte uit. Maar ik luister heel goed. En ik onderzoek ook alles, denk ik, vrij breed. In mijn boek staat het heel mooi geschreven dat het mijn systeem als een soort betonmixer werkt. Dus je haalt overal luisteren en kijk je. En dat ik denk heel veel. Ik zit heel veel stil, gewoon te kijken en te voelen. En dan uiteindelijk doe je wat. En dan beweeg je ook steeds mee. En dat is ook zeg maar wel mijn... wat ik eigenlijk niet kan begrijpen van heel veel systemen. Kijk, je kunt niet iets bedenken en ik ga het zo doen. En dat militaristisch zo uitvoeren. Je moet altijd meekijken en bewegen met het moment.
5: Hoe is dan dat moment, hoe is het gekomen dat je op 17-jarige leeftijd begon met fruit te verkopen?
4: Ja,
5: hoe kom je daarbij? Ontstaat dat ineens in je hoofd? Ik bedoel, als je iemand die jong is vraagt wat wil je later worden, dan krijg je politieman of brandweerman of ja, misschien verzin ik het nu. Ja. Ik wilde verloskundige worden.
3: Maar er zijn best wel mensen van 17 die fruit verkopen hoor, momenteel.
5: Jawel,
4: nou, maar ik kocht het op de veiling.
5: Zat er een plan?
4: Ja,
5: precies.
4: Nou ja, het plan
5: dan
4: was
5: weet
4: eigenlijk...
5: je misschien al dat je ondernemer wil worden, of niet?
4: Ja, dat weet ik niet heel goed. Wat ik wel weet is... ik heb even bij een werkgever gewerkt na het varen, zeg maar, op land. En die had andere ethische normen en waarden over ondernemen. En daar kwam ik wel, zeg maar, in een loonwerkachtige sfeer. En ik wilde dat zelf gaan doen. En toen kocht ik, zeg maar, in veevoer, of tenminste eigenlijk eten wat doordraaide op de veiling. Dat kocht ik en dat verkocht ik als veevoer. En dat kostte natuurlijk niks. Dus even over waar je het net over zat. Over als je nou geld hebt, onderneem je dan anders als je minder geld hebt. Ja, ik onderneem eigenlijk altijd als dat ik geen geld heb. Want ik probeer gewoon het rustig te kijken, simpel te maken en het helder te maken. Ik heb ook, en dat besef ik, heb ik me nooit beseft. Ik heb eigenlijk alle prijzen wel in de maatschappij gekregen van duurzaam, maatschappelijk, verantwoord ondernemen. Maar ik heb er nooit iets voor gedaan.
3: Je doet het op intuïtie.
4: Ja, kijk, de duurzame sloper zijn. Ja. Voor mij was sloper zo min mogelijk afval, zo min mogelijk uren en zoveel mogelijk opbrengst. Dus dat betekent, alles wat je kunt verkopen, daar krijg je geen kosten van. Dus heb je... En daar hebben mensen hele gave, wollige verhalen van. We hebben een keer in Nederland ging de overheid bedenken dat je de transparantie-benchmark kreeg. Dus dan gingen bedrijven werden gecheckt hoe transparant ze waren. En wat kleine, nietige belen met toen nog 50 miljoen omzet, kwam in één keer in de top 5 binnen. Ja, het jaar erop werd een regelgeving gemaakt dat we de duurste accountantskantoren moesten nemen om dat zeg maar te laten checken en dubbelchecken en checken. Want het was natuurlijk niet de bedoeling dat je het... Dat er zulke kleine bedrijven waren. Maar voor ons was het gewoon, ja, transparant zijn is normaal.
7: Ja. Daar kun jij dus blind op varen, op die intuïtie.
4: Ja, dat is gewoon stuur van boven.
7: Maar
4: voor
7: toch
4: mij.
7: Is het een, nog niet zo heel lang geleden een stuk slechter gegaan. Want we lezen dan, we horen dan dat je toen bijna ook aan de grond zat. 2019, we schrijven dat jaar. Wat is er toen gebeurd en hoe heb je je daarna weer hersteld dan?
4: Nou, dat is echt ook heel erg bijzonder. Ik heb dus zeg maar 23 verschillende soorten bedrijven, concepten al mogen doen met een heel goed team. Ja, ik doe het niet. Maar ook doordat het ingaat, dat krijg je toch ook in je gegeven dat je ja, dat het lukt. Dat je de goede, ja, het goede idee krijgt. Hè, dat je de goede oplossing krijgt. Maar ik ben ook gewoon, noem ik wel eens, een gewond kind. Hè, daar ben ik ook achter mogen komen. Dat zo was. Want je gaat eerst.

0: Voorts loop je natuurlijk heel hard tegen de muur aan. Nou, dat noemen ze burn-out, noemen ze van alles. Dan probeer je natuurlijk alles de schuld te geven, behalve jezelf. En uiteindelijk ben ik er wel achter gekomen dat ik haalde, om de dingen uit jezelf te halen, en dat stevig genoeg te doen, dat is een hele klus. En uiteindelijk probeer
1: je... Hoe ben je daarachter gekomen eigenlijk?
0: Ja, door gewoon ronduit onderuit te gaan. Ik zou ook echt
2: door mensen te vertrouwen die je niet kon vertrouwen?
0: Nou, de mensen die mij beste vriend noemden, hebben het meeste van me meegenomen.
1: Ja, ik dacht, misschien bedoel je...
2: Dus je bent bestolen?
1: Je op therapie?
0: Nou, niet bestolen. Ik ben blij dat het weg is gegaan, want anders kom je nooit een keer op de bodem. En uiteindelijk... kijk, ik zeg wel eens, hè, wij krijgen het leven, we krijgen de gezondheid, we krijgen de gaven. Ja. En dat kan niemand je afpakken. Maar geld kunnen ze je wel meenemen. Maar
3: en dat is dus ook gebeurd.
0: Ja.
3: Daarna heb je de weg omhoog weer gevonden. Je hebt het over een gewond kind. Is het ergens dan ook, de cirkel is rond als ik zeg dat het gewonde kind een pretpark begint?
0: Ja, dit is echt, dat besefte ik me echt, maar dit is zo bizar. We hebben dus in januari een boerderij gekocht. Een biologische boerderij. Nou, toen kwam ik erachter toen ik dat kocht. Dat biologisch voor mij niet zo biologisch is, want ik mag gewoon bespuiten. En dan, als ik het maar meld bij de certificeerde instelling, dan mag ik het ook gewoon verkopen als biologisch eten. Daar schrok ik van. Toen dacht ik, dat gaan wij niet doen, want wij willen gewoon eerlijk eten verkopen. Daarom noemen we het ook eerlijk eten. En voorts komt het pretpark. Ja, dat is echt niet op mijn pad gedacht dat ik dat ooit zou doen. Sterker nog, als je het 4 maanden geleden aan me gevraagd had, ik zeg, dat ga ik nooit doen. Nee. En nu valt het in elkaar, hebben wij dus een pretpark en eten. En wij kunnen nu ons eten onbespoten op ons pretpark aan de mensen leveren. En dat allemaal bij elkaar.
1: Een prikkelarm pretpark. Ja, bestaat dat?
0: Ja, dus
2: geen achtbanen.
0: Ik ben ook opa. Ik heb 3 kleinkinderen. En wij leven in een maatschappij waar we de kinderen vermaken. Dus,
2: maar ze moeten het zelf doen.
0: Ja, want daar krijgen ze ook hun eigen waarde van. Een kind moet zijn emoties reguleren. Die moet bezig zijn met dat hij wel wat kan. En wat ik mag dat dus zien bij mijn kleinkinderen. Ik weet het bij mezelf. En ik mag dat dus nu niet alleen aan mijn kinderen en kleinkinderen geven, maar aan iedereen die dat wil. Ja. En ik ben nu 2,5 week open. We hebben 20.000 bezoekers of reserveringen gehad. Het is best zwaar. We hadden van de week ook een incident dat er iets wat we nog niet hadden weggehaald toch naar beneden kwam. En dan slaat je hart gewoon over.
2: Oh.
0: Ja, het is echt verschrikkelijk. Maar goed, geen ongelukken. Maar zelf, ik ben gewoon verantwoordelijk voor. Ja. Maar als ik dan soms daar kijk en ik kijk naar de oogjes van die kinderen die daar lopen, dan zie ik sprankelende oogjes.
3: Aha, een pretpark dus ook als een soort van pedagogisch centrum. Zeg alsjeblieft
0: nee, nee, het is geen pedagogisch centrum. Het is... Als je dus geld hebt, zoals jullie zeggen, en je mag dat dan dus nu inzetten om daar iedereen die dat wil van mee te laten genieten, met eerlijk eten tegen een eerlijke prijs en eerlijk spelen. Want wij vragen voor onze horeca wat allemaal producten
1: educatief
0: uit onze kast.
1: Educatief speelpark, toch? Lazen we ook. Ja.
0: Een euro.
2: Dat dus, bedoel ik.
1: Dat bedoelde je,
0: Bij ons kun je voor een euro eten en voor 10 euro spelen. En er zijn allemaal nieuwe attracties. En het wordt elke dag nog mooier.
1: Niet reclame gaan maken.
0: Nee, zeker niet. Alleen, het is wel zo, dat hebben we ook niet nodig. Want mensen die niet willen komen, komen niet. En die wel willen komen, wel. Ik vind het heel mooi nu, als ik nu kijk, de afgelopen weken, dat ik denk, wow, een boerderij, een pretpark.
3: Het lijkt allemaal te kloppen.
0: Ja, en dat je dus echt, dat we echt iets kunnen doen. Dus mijn gaven die ik gekregen en mijn energie en het geld, voor iedereen, op een betaalbaar, voor iedereen toegankelijk, gelijkwaardig pretpark, waar eten voor iedereen betaalbaar is, het spelen voor iedereen betaalbaar is en iedereen toegankelijk is.
3: En daar is die punt waar ik naar zocht, want ik zie de klok en ik zie daar staan 18 uur 32 minuten, 2 minuten over tijd. Voordat we naar Martijn van Beek gaan, die heeft de hoofdpunten van het nieuws voor ons. Toch nog even naar Anne, want...
4: Wedstrijd afgelopen. Kijk. Telstar heeft gewonnen. Zo. 2-1. Ze hebben het over de streep getrokken. Ja, Henk Brugge, nieuwe coach, moet Anthony Correa laten vergeten. En dat begint dan goed met een uitoverwinning tegen de nummer 3 van vorig seizoen. 2-1.
3: Martijn van Beek.
5: NPO Radio 1.
6: Een drone is het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In dat gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en niemand raakte gewond. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een jongen van 14 schoot op een school 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld.

0: Mie Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France van de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed de Poolse Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. En morgen is de laatste rit. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon en ook wat wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden.
1: In de kantine, de start van je zaterdagavond.
2: Wiegerhemmer en Fidan Ekis.
3: Ja, met weer heel mooie gasten en heel bijzondere verhalen. En dit is zo'n bijzonder verhaal. Angela Brandsma, als enige Nederlandse schipper, leidt zij, Angela Brandsma, een internationale bemanning tijdens de Clipper Race. Een zeilwedstrijd van ruim een jaar. Goed voor zo'n 40.000 zeemijl, 8 etappes en 6 oceaan oversteken. Ik lees het voor, ik denk, ja. Hoe dan? Niet voor niets geldt die als een van de zwaarste amateurzeilwedstrijden ter wereld.
4: And the Clipper Race is a race of 11 boats that set out to go around the world for 11 months. We set off in the UK and we go all around the world. Eastways, and 11 months later we're back.
5: The race is 40,000 miles, split up into 14 separate races.
6: It really isn't a cruise, it's working all day, every day, from when we leave to when we arrive. They'll be short of sleep, they'll be tired, they'll be wet, they'll be cold. They'll be uncomfortable and they'll be loving every minute of it.
7: The sea is still just as dangerous as it's ever been. And you're going to have to learn to live with and respect it. Because it doesn't give a damn about you.
8: All around the world. Je bent sinds 2 weken terug in Nederland, Angela. Kan je ons vertellen wat je allemaal hebt gezien, waar jullie allemaal zijn geweest?
9: En ja, zeker. Ja.
8: Eerst maar eens even de route.
9: Ja, de route is, we beginnen in Portsmouth in Engeland. En toen zijn we naar, de eerste etappe bestaat uit 2 wedstrijden. Dus toen zijn we naar Spanje gegaan. En toen vanuit Spanje naar Uruguay, Punta del Este. Etappe 2 was van Punta del Este naar Cape Town. Cape Town was heel bijzonder, want ik wist dat mijn ouders naar Seattle kwamen, maar die stonden als verrassing opeens in Cape Town. Dus dat was echt super emotioneel en dat was echt heel gaaf. Toen zijn we vanuit Cape Town naar Australië, daar 2 stopovers. Dus eentje Early Beach en Fremantle. Toen de Filipijnen, China, Qingdao. Toen Zuid-Korea en toen de grote etappe Zuid-Korea naar Seattle. Zo. Wat voor ons ook heel bijzonder was, want onze boot, de partner van onze boot is de Seattle Sports Commission. Dus Seattle was eigenlijk onze homecoming. Dus dat was wel, dat is heel gaaf. En toen Seattle naar Panama, dan door het Panama-kanaal. En toen Panama naar Washington. En Washington naar Oban in Schotland. En daarna de finish in Portsmouth.
8: Het klinkt allemaal zo makkelijk, maar ja. Jouw ouders op Cape Town, welke Angela troffen ze daaraan? In welke staat?
9: Je moet je voorstellen, je komt daar die haven binnenvaren. En wij leggen de boot altijd achteruit aan. Dus dan sta ik eigenlijk heel dicht bij de balustrade, waar dan echt zeeën van mensen staan. En ik hoorde op een gegeven moment mijn naam wel. Maar ja, dat hoor je wel meer en dat is allemaal prima. Maar op een gegeven moment hoorde ik mijn naam op een manier zoals ik hem vroeger hoorde als ik iets stouts deed. Wat?
3: Doe dat eens na.
9: Angela! toen ik me omdraaide, stonden mijn ouders daar. Toen moest ik heel hard huilen. Want ik had het ook niet verwacht. Etappes zijn wel gewoon zwaar. Je wordt gewoon moe, je slaapt weinig. En dan is het wel echt heel fijn dat daar mensen staan die je kent. Het
10: straalt helemaal erbij.
9: Ja, dat is echt, ja.
8: En dan heb je motivatie nodig?
9: Sorry?
8: En dan heb je motivatie nodig om nog even door te kunnen ploeteren. Geeft dit nummer jou motivatie?

0: Nou, je gaat helemaal aan, zie ik.
1: Ja, dit was toen het team gevormd werd. Daar heb ik zelf geen zeggenschap over. Dat doet de Clipperrace organisatie. Mm-hmm. En die verdelen alle aanmeldingen, alle mensen over de teamboten. Dus
0: 600 tot 700 zeilers hebben we het erover,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. En dan is het wel zo dat als er bijvoorbeeld iemand is met een medische achtergrond, dan proberen ze dat een beetje te verdelen over de boten. En een engineer ook. Proberen ze een beetje te verdelen. Maar over het algemeen gaat dat vrij random. En dan word je aanbevolen om dan met dat team dat je toegewezen is naar een teambuilding weekend te doen. En we moesten met een teamsong komen. Nou goed, dat heb ik gewoon aan hun overgelaten. Ik had zelf wel ideeën, maar die werden snel afgekapt. En het is hun race. Het is de race van deze mensen. En zij kwamen met dit nummer.
2: En klopt dit ook? Ik bedoel, is het zo dat je, als je dit wil doen, je moet zeggen, we were born for this, in plaats van we have trained for this?
1: Nee, ja, weet ik niet. Dit is het nummer wat ze uitgezocht hebben. En dat wordt dan gedraaid als je de haven invaart, wordt gedraaid als je het podium opkomt. En het past uiteindelijk wel bij ons team. Dus ja, dat is wel heel cool.
2: Want uit welk hout moet je gesneden zijn om dit vol te houden?
1: Voor mij als schipper of als de zeiler?
2: Zit er een groot verschil in?
1: Zeker.
2: Maar je moet het allemaal volhouden, bedoel ik.
1: Ja, maar de mensen die aan boord komen, hè, dat zijn die mensen betalen ervoor om daar te zijn. Ja. En als professional word ik betaald om het te doen.
2: Ja.
1: En ik weet waar ik aan begin. Ik heb natuurlijk van tevoren, ik zei al mijn hele leven al, was al 8 keer de oceanen, de Atlantische oceanen overge.
2: Bij de schil.
1: Ja, nee.
2: Doe
1: ja,
2: je even.
1: Kleintje, joh.
0: Ja. Dat zijn dus, wat Caroline van der Plas ook eerder in de uitzending al zei, dat zijn amateurs.
1: Ja.
0: En die krijgen dus een training van 4 levels.
1: Ja.
0: Waar moeten we dan aan denken? En hoe lang duurt zo'n training? En kan het zijn dat je halverwege bijvoorbeeld ook denkt, oh, dit is echt niks voor mij. Of dat ze zeggen, dit is echt niks voor jou.
1: Ja.
0: Dus doe maar niet mee.
1: Nee.
0: Kan je dat vertellen hoe dat gaat?
1: Ja, zeker. Want wij als je hebt trainingsschippers binnen de organisatie en je hebt dus de raceschippers. En wij als raceschippers moeten ook trainingen geven. Op level 1 krijg je gewoon, kom je aan boord en leer je de boot kennen. Mm. Dan ga je wel zeilen. En dan leer je om met de lieren om te gaan. Er zijn allemaal van die lijnen aan boord. En de zeilen hijsen, zeilen wisselen is natuurlijk een heel groot ding. Want dat gebeurt best veel. En dan leven ze voor het eerst aan boord. Slapen ze aan boord. Maar dan kom je wel iedere avond nog in een haven. Dan heb je de level 2 training. Dan blijven we ook buiten. Dus dan zeilen we en dan gaan we ook door de nacht zeilen. Dus dan beginnen ze daar aan te wennen. Er moet aan boord gewoon gekookt worden. Toiletten moeten schoongemaakt worden. Het houdt gewoon niet op.
2: Je privacy op die toilet daar? Of zo'n,
1: Ja, je hebt wel, ja, als je de rits dicht doet, dan heb je privacy.
2: De rits. Het gaat
0: geen
2: de
0: deuren
2: rits.
0: Dus.
1: Nee, geen deuren. Nee. Gewoon een soort zeildoek met ritsen en er zit geen raam in.
2: Überhaupt, je zit de hele dag wel bij elkaar. Hè? Je kunt niet echt weg.
1: Nee, je kunt niet
2: als iemand
1: weg.
2: Vervelend vindt, dan ja, nou ja.
3: Is nog wat anders dan 2 uur zo'n praatprogrammaatje.
2: Ja. Ja. Hey, Wim Beelen en Caroline van der Plas samen op de schip.
3: Op zo'n bootje is wel leuk.
4: Ik denk dat best goed gaat.
0: Ja. Ja. Het is wel een tv-programma.
2: Ja, je zit tv in. Hè? Dat
4: ja, nee, leuk. Maar ik ben ook benieuwd. Als je bij de selectie degene die allemaal meegaan, ook de amateurs. Dus toch eerst van tevoren ook een psychologische test. Of van kijken van, past het in het team?
1: Nee.
2: Zo.
1: Nee.
4: Dus dan neem je wel een groot risico. Ja, ik kan me niet voorstellen dat het altijd goed gaat. Er komt op een gegeven moment toch spanningen op zo'n boot.
1: Ja, maar daar komt dan ook het hele stuk. Hè, wat zou ik wel zeggen is, als schipper van zo'n race is het bijna 90% leiderschap.
4: Exact.
1: En
4: dat is een verschil.
1: En dat is een heel groot verschil. Hè, zo, het is ook een beetje een micro-samenleving. Dus wat hier gebeurt aan tafel, ja, dat gebeurt bij mij aan boord ook.
2: Ik vond je ook heel rustig reageren, moet ik zeggen. Hoor.
1: Ja, ik dacht echt. Nee.
3: Is dat te gapen?
1: Nee. Maar dat is precies wat er ook bij mij aan boord gebeurt. Hè, en dan gaat het erom van, ja, hoe manage je dit? Want je kunt niet, je gaat niet s'avonds om 6 uur ga je naar huis. En de volgende ochtend begin je en heb je het er even over met je man of je vrouw of je partner. En dan kom je de volgende dag weer vers aan het werk. Nee, het gaat alleen maar door. En 's nachts moet je weer opstaan. En moet je weer op wacht. En,
0: maar was er één moment dat je wat je met ons kan delen, dat je dacht van nu loopt de spanning hier wel heel hoog op?
1: Ja, nou, het is altijd het zijn altijd dezelfde mensen die het veroorzaken.
0: Maar wat dan? Waar moet ik dan aan denken?
3: Iedereen kijkt naar Wim nu.
2: Oh, nee. Dat ben ik gewend hoor.
5: Ik vind ik ook niet zo erg.
6: Hoeveel uur kunnen mensen maximaal slapen aan boord? Want ik, jullie doen op en af.
1: Ja. Dus dat ben ik heb twee wachten. En zij doen overdag 6 uren. En dan kunnen ze 6 uren slapen. Maar dat is natuurlijk niet 6 uur slaap. Dat is dan ongeveer 4 uur slaap. En dan 's nachts gaan zij 4 uur op en dan 4 uur af. Dus je hebt 1 keer 2 blokken van 4. En dat je op wacht bent.
0: Het helpt ook niet echt met, denk ik, om de rust erin te houden.
4: Heb je wel eens mensen moeten opsluiten? Dat je zegt, hey, we moeten even iemand bij de groep vandaan halen. Ga jij even...
1: Nee, zo erg is het dan
3: achter
1: ook niet.
3: Achter de boot hangen.
1: Ja,
0: kielhalen.
3: Nee, maar bij het reis de Bounty gingen ze toch in zo'n bootje. Werden ze er even
0: ja, wij willen gewoon weten, zijn er vechtpartijen geweest?
1: Nee. Waar het wel heel erg over gaat, is dus dat stuk leiderschap. En ik heb heus wel eens iemand aan boord. En dan zeg ik van ja, je moet nu het voordek op. Want ik heb 5 mensen op het voordek nodig. Want de spinakker moet naar beneden. En dat iemand dan zegt, nou, ik ga het gewoon echt niet doen.
2: Oh.
1: En dan zeg en dan kijk, en diegene heeft altijd een partner in de andere wacht. Dus wat ik dan zeg is...
2: Dan okay, moet hij het of zij het doen.
1: Ja, maak die maar wakker. Ga jij lekker naar bed. Maak jij die wakker. En dan kan die aan dek. En kan die het voor je doen. En dan krijg je wel al snel van... Ja, okay, nou, ik doe het wel.
2: Heb jij van nature leiderschapskwaliteiten? Of waar heb je dat geleerd?
1: Ik denk dat er een heel stuk is natuurlijk gewoon ook met vallen en opstaan. Ja. Mijn achtergrond is wel in de zakenwereld. Ik heb wel ook gewoon normaal werk gedaan ooit. Maar het is ook heel veel vallen en opstaan. Helemaal omdat je ook met verschillende culturen aan boord zit. Mensen hebben in eerste instantie ook altijd best wel een beetje moeite met mij. Omdat ik als Nederlander vrij direct ben. En dat de Engelse taal en de Nederlandse taal, dat vertaalt ook een beetje gek. Mm-hmm. Dan lijken we al heel snel heel direct. Eén is, ja, pas je jezelf aan. En daar heb ik best wel hard aan gewerkt. En aan de andere kant is het ook gewoon zo dat de taal aan boord ook wel direct kan zijn. Ja,
2: en dat moet
1: niet,
2: ook. Moet
1: wil
2: ook.
1: Je alsjeblieft. Nee.
2: Wat dat betreft is het een soort werken in het leger.
1: Ja.
2: Vuur is vuur.
1: Ja.
2: Wat deed je hiervoor? Voor normaal werk?
1: Ik was key account manager in de uitzendbranche.
2: Kijk, want account manager klinkt ook superspannend. Maar je kiest dan toch voor nog iets spannenders.
1: Ja. Ja,
2: zei het enigszins
3: het is een
2: ironisch.
3: Grapje natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Maar ook daarvoor zeilde je. En je hebt er op een gegeven moment voor gekozen om fulltime te gaan zeilen.
1: Ja,
0: kan je ons vertellen over het moment, de aanleiding daarvoor?
1: Dat kan ik zeker. Ik was in 2015 ben ik via een donor zwanger geraakt. Mm-hmm. En toen is mijn zoontje in de maand na zijn geboorte is hij overleden.
2: Ach,
1: en toen, toen kon ik niet meer in de business of over marges. Die zei me allemaal helemaal niks meer. Ik kon niet meer in gesprekken met bedrijven. Want toen dacht ik, we hebben het niet eens over je eigen geld. En mij boeit het eigenlijk helemaal niet meer. Mm-hmm. En toen heb ik wel echt... mijn ouders zijn een hele grote steun voor mij. En die ben ik wel echt met hun in gesprek gegaan. En mijn vader zei toen, jij moet gewoon iets gaan doen wat je leuk vindt. En je moet gewoon wat leuks doen met je leven ook. En kijken dat je dan nog wel rond kunt komen. En toen ben ik gaan praten met mensen. En het enige wat ik dacht, is ja, het enige wat ik leuk vind, is zeilen. En dan moet je gaan kijken van hoe ga je dan je geld mee verdienen.
2: Ja.
1: En toen ben ik mijn eigen bedrijf opgestart. Ik ben begonnen met deliveries. Dus ik breng boten, dat doe ik nog steeds. Ik breng boten voor mensen, breng ik van A naar B. Dus als je een boot koopt in... noem maar wat, in de Carib en die moet naar Nederland. Dan bellen mensen mij en dan doe ik dat samen met een team. En zodoende ben ik ook in contact gekomen met de Klippenrace. En ik ben daar als first mate heb ik daar wat werk voor ze gedaan. En uiteindelijk dus nu als schipper.
0: Hoe heeft de keuze die je hebt gemaakt je veranderd? Heeft het je veranderd?
1: Ja, want ik doe nu eindelijk werk wat ik eigenlijk altijd al had moeten doen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb het nooit helemaal gevonden, zeg maar, toen ik heb international business gestudeerd. En ik heb vanuit daar ga je dan de zakenwereld in. En ik heb wel eens geprobeerd zelf wat op te starten. Maar het was het gewoon nooit helemaal.
0: Maar ik bedoel ook je kijk op het leven en hoe je in het leven staat.
1: Ja, nee, 100%. Ik ben nu Ik doe gewoon echt ook alleen nog maar dingen die ik leuk vind.
0: En je bent gelukkig.
1: Ja, ik ben. Dit is mijn plan B. Ik had natuurlijk liever mijn plan A gehad. Maar in mijn plan B ben ik gelukkig.
2: Wat betekent voor jou thuis?
1: Mijn huis is sneek bij familie, vrienden.
2: Maar daar ben je een hele poos niet geweest.
1: Ja, klopt. En dat is, maar het is gewoon zo fijn om een thuis te hebben. En ik heb ook op heel veel plekken al gewoond. Ja. Ik heb altijd, maar dat is al vanaf kleins af aan. Als ik in Nederland ben, woon ik in Sneek. Maar verder heb ik in het buitenland ook best wel veel gezeten. En maar ja, ik ben er nu gewoon wel achter. Het is gewoon thuis in Sneek. Daar heb ik iedereen om me heen. En daar word ik toch echt wel blij van.
0: Heb je wel vaak heimwee? Als je onderweg bent.
1: Ja, je maakt een keuze. En je weet dat je anderhalf jaar weg bent. Maar je weet ook dat als je terugkomt dat het er allemaal nog is. Mm. Het is soms lastig. En vooral de nichtjes en neefjes die ik dan heel erg mis. Gelukkig hebben we WhatsApp en videobellen. En dan lijkt het allemaal uiteindelijk toch veel korter dan het was.
2: Ja, want vorige week zou je eigenlijk bij ons aanschuiven. Want toen zaten wij in Sneek, ja. Bij de Sneekweek. Ja. Maar toen was je nog aan het zeilen.
1: Ja.
2: Hoe is het eigenlijk gegaan met die wedstrijd?
1: Ja, het is hartstikke goed gegaan. Oh. Zeker. Ik zeil dan in de Pampus. Dat is dan het is een super competitieve klasse. En ik had al heel lang dus niet daarin gevaren. 43 deelnemers. En we zijn op gedeeld 8 gekomen. Dus ik was echt super verbaasd eigenlijk.
2: Oh ja?
1: Ja. Ja, ik dacht als we in de Goldfleet komen en dan onderin een beetje. Dan vind ik dat helemaal prima. Maar top 10 had ik niet verwacht.
2: Indrukwekkend verhaal van jou, Angela Brands. Maar zie ik ook in alle andere gasten hier aan tafel. Caroline, jij gaat opvieren. Weet je waar we het nu over gaan hebben? Go Ahead Eagles tegen Willem II. Jouw clubje.
5: Ja, net begonnen,
2: Deventer.
5: Denk ik.
2: Net begonnen, denk
5: staan
2: ik ook.
5: Staan ze al gelijk voor?
2: Weet ik niet, Ronald van Dam.
7: Nee, was maar zo'n feest, hè. We zijn inderdaad net bezig, een minuutje of 3. Hier in de Adelaarshorst, dat prachtige stadion midden in die Deventer Woonwijk. Omringd door mooie huizen waar allemaal vlaggen rood, geel wapperen. Ze de regenpijpen rood en geel hebben geschilderd. Ze de hele voordeuren hebben bestickerd met Go Ahead stickers. Dus dit is wel een bijzondere plek om naar een voetbalwedstrijd te kijken. Go Ahead, de wat kleurloze nummer 12 van vorig seizoen. 2 jaar geleden nog die verrassende bekerwinnaar. Alleen in Europa 2 opmerkelijke overwinningen vorig jaar. Waaronder die thuiszege op Aston Villa. En Willem II, ja, inderdaad weer terug in de Eredivisie. De laatste 4 seizoenen. 2 keer gedegradeerd, maar ook weer 2 keer gepromoveerd. En nu willen ze toch wel graag wat langer inblijven. Eens kijken of ze dat voor elkaar kunnen krijgen. De ploeg van John Stegeman. Tegen aan de andere kant de nieuwe trainer bij Go Ahead. Jozef Oosting, die weer terug is op de Nederlandse velden. Het publiek gaat er eens even lekker voor staan. Ja. Alle ingrediënten om er een lekker avondje voetbal van te maken zijn hier aanwezig. Want de temperatuur is een heerlijke 26 graden. Het veld ligt er werkelijk fantastisch bij. En dan spreek je over zomeravond voetbal. Letterlijk, maar laat ik hopen dat ze het niet figuurlijk nemen. Maar gewoon lekker in een hoog tempo blijven spelen. Dan gaan wij hier een leuke avond tegemoet. Maar voorlopig de stand nog 0-0. Mag ik dat ook een keer zeggen?
2: Ja, 0-0. Ronald van Dam. Go Ahead Eagles tegen Willem II. Ja, net begonnen. Dat eredivisieseizoen begint dan vandaag voor jouw clubje. Voor uw clubje, pardon. Caroline van der Plas. Wat maakt Go Ahead allemaal in u los?
5: Ja, heel veel. Mijn vader is sportjournalist geweest bij het Deventer Dagblad. Die was chef sport. Ik denk dat Jaap nog wel met mijn vader heeft
4: gewerkt. Wil van der Plas, oude voorzitter ook van de NSP.
5: Klopt, de NSP was de Nederlandse Sportpersfederatie, zeg maar. Ik ben als vanaf dat ik 2 ben, toen wij in Deventer kwamen wonen, ben ik al bij Go Ahead Eagles geweest. Altijd met mijn vader mee. Ik was ook echt een vaderskindje wat dat betreft. Ging heel graag met hem mee. Dus ook vaak naast hem op de perstribune gezeten als kind. Alles meegekregen. Ja, de gouden tijden ook, zeg maar, bij Go Ahead Eagles. Namen als Kees van Kooten in die tijd. Nou, Jan Jongbloed heeft nog een tijdje gekiept bij Go Ahead Eagles. Heel veel meegemaakt. Paul Bosveld, Mark Overmars, noem alles maar op. En het mooie, en dat zei de commentator net ook, het ligt daar fantastisch. In een oude volkswijk, echt een Engelse sfeer.
2: Dat moet zo blijven.
5: Ja, gelukkig, het blijft ook. Want er is er wel even sprake van geweest dat ze zo'n afschuwelijk gedrocht langs de A1 zouden zetten. dat is gelukkig voorkomen. Iedereen in Deventer voelt en leeft Go Ahead Eagles. Die vlaggen die hangen niet alleen daar in de wijk. Die hangen echt in heel Deventer. Ja. Iedereen, als Go Ahead Eagles speelt, dan gebeurt er echt wat. Ja,
3: ze hangen niet dus omgekeerd alles, in ieder geval.
5: Nee, ze hangen niet omgekeerd. Het is een fantastische club, fantastische supporters. Ik hou er gewoon van.
2: U zei net, ik was een vaderskindje. Ook een moederskind.
5: Zeker.
2: We zien die beelden nog zo voor ons. Dat toen bij die grootste overwinningen die u mocht vieren met de BBB, stond zij direct naast u.
5: Zeker.
2: Uw moeder. Zij is er niet meer.
5: Nee.
2: Begin deze zomer overleden. Hoe is het om de grote inspirator misschien ook wel kwijt te zijn?
5: Ja, het is heel erg. Ik mis haar heel erg. Zij was altijd betrokken. Ik was vaderskindje. Ik vond het leuk om met mijn vader op pad te gaan. Mijn moeder was echt een heel groot voorbeeld voor mij. Ik vind het heel moeilijk, moet ik zeggen. Ik reed hier naartoe en ik wil niet zielig zijn hoor. Maar een gevoel van eenzaamheid bekroop mij eigenlijk op weg hier naartoe. Want dan had ik het tegen mijn moeder gezegd dat ik hier naartoe ging. Was ik even daarvoor bij haar geweest. Of daarna zouden we nog even contact hebben. En ik heb dat niet meer. Mijn man is ook over. Ja, dat klinkt een beetje als een jankvrouw, maar zo bedoel ik het niet hoor.
0: Maar dat is echt helemaal.
5: Ik moet echt. Nu ook mijn moeder is overleden, moet ik echt gaan bedenken. Ja, hoe gaat dit nu verder allemaal? Hè? Het is heel raar, ik word volgend jaar 60.
2: Ja.
5: Maar ik voel me gewoon eigenlijk een kind van 12 die haar moeder dan nu niet meer heeft, omdat zij er altijd was. Altijd zorgzaam, altijd bezorgd. We deden ook heel veel samen. Ik nam haar ook heel vaak mee naar dingen. Of in mei zijn we nog samen met mijn jongste zoon en 3 dagen in Zeeland geweest. Had ik haar meegenomen. Gezellig, weet je. Ze was het minste een goed op been. Dus fijn, hè. Ik had dan de auto. En het was gewoon een heel fijn gevoel. Dus ja, dat is. Ik moet eigenlijk weer opnieuw leren kind te zijn zonder ouders. Ja, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja. Maar dat gaat goed komen hoor. Ik bedoel, ik heb.
2: Wat als u dan zo'n verhaal hoort van Angela, die zegt ja, in één keer komt daar plan B. Hebt u al daarover nagedacht wat dat zou zijn?
5: Kijk, ik kom er wel uit, weet je. Mijn moeder was ook een hele sterke vrouw. Die heeft ook heel veel pieken en dalen gehad in haar leven. En daar heb ik altijd, ik denk dat ik ook een stuk DNA daarvan heb. Dus nogmaals, hè, dus je moet ook niet in de zieligheid gaan zwelgen van oh, wat erg dat mij dit allemaal is overkomen en hoe moet ik dit doen. Je moet wel gewoon wat vinden om verder te gaan. En ik ben gewoon heel strijdbaar. Dus de politiek is voor mij natuurlijk een heel goede uitlaatklep. Mijn strijd ook, hè, of die boeren die gewoon vergunningen worden afgepakt. Ik kan daar nu nog bozer over worden. Ik merk aan mezelf dat ik daar nog emotioneler over kan zijn.
2: Maar zei je omdat er gewoon heel veel onrecht is.
5: Ja, dat was zij dan. Hè? Dat van, pas op en zo. Ja.
3: Nou, moeten wij dat tegen je zeggen.
5: Dus, ik ga gewoon met nog meer energie. En ik heb natuurlijk 2 fantastische zoons. Die ik ook, waar het ook gewoon echt klankborden voor mij zijn.
0: Praat je nog met haar?
5: Wat zeg je?
0: Praat je dan nog met haar of tegen haar in gedachten?
5: Ja, nee, zeker. Ja, absoluut. Dan zeg ik, ja, mam, daar ga ik weer. En benieuwd wat je ervan vindt. Ik voel ook gewoon, hè, in die zin ben ik ook wel spiritueel aangelegd, dat zij er ook gewoon is. Hè? Dus dat ze ook meekijkt. En ze kan alleen niet door die onzichtbare wand heen komen om fysiek nog aanwezig te zijn natuurlijk. Dat doe ik zeker. Ik denk heel veel aan haar. De foto op mijn telefoon is samen met haar. Ze staat in de kamer, alles eromheen. Dus ze ademt en leeft nog eigenlijk al een beetje in mijn leven.
2: Ja.
5: Dus fijn dat ik hier even dit mag zeggen. Want ik vind het een mooi eerbetoon voor mijn moeder met name. Dus ik weet niet of mensen in Nederland dit allemaal interesseert. Maar
0: nee, je
5: ik
0: vertelt vind het heel mooi. En ik vind ook altijd, waarom zeggen we er altijd bij dat het een verdrietig of hel verhaal is? Dat vind ik echt helemaal niet. Het is alsof een deel van jezelf wordt geamputeerd. Absoluut. Als je iemand verliest.
5: Je zegt precies zoals ik het ook heb
0: benoemd. En dat mag je vertellen, dat mag ook gehoord worden. Ik denk dat er heel veel hier het ook herkennen.
5: Nee, natuurlijk. Heel veel mensen maken natuurlijk ook hetzelfde mee. Dat realiseer ik me ook.
2: En hoe mooi en hoe dankbaar dat je inderdaad zulke lieve ouders hebt.
5: Ja, absoluut. Ja.
3: En dat je dit zo mooi met ons deelt. Want dat is ook inspirerend voor iedereen dat dit het normale is.
5: Ja. Dankjewel. Ja, ik vind het heel aardig van je.
2: Ja, pas we nou even een overgang hoor, we hebben nog een minuut. Maar het eredivisieseizoen inkijken, waar verheug jij je het meest op?
4: Nou ja, kijk, ik kom net terug van het WK.
2: Ja.
4: En waar ik daarvan genoten heb, is dat ik 104 wedstrijden gezien heb zonder uitvak. Dat ze supporters gewoon bij elkaar in het vak zaten.
2: Aha.
4: En ik heb de KNVB heel vaak om opheldering horen vragen de afgelopen weken. En ik hoop dat ze ook opheldering bij de FIFA hebben gevraagd over hoe ze het voor elkaar hebben gekregen. Dat ze 104 wedstrijden zonder dat de bekertjes op het veld werden gegooid en zonder dat de mensen werden gearresteerd. Nou, of ze daar ook onderzoek naar gedaan hebben.
2: Yeah. Mooie woorden waren dat van Jaap de Groot. Heel mooie woorden natuurlijk ook van Caroline van der Plas en van Angela Brandsma. En wat ze denken van de sloper, de inspirator, Wim Beelen. En wat ze denken van onze columnist Marcel Verrek. Ja. Zo is het. Volgende week zijn we er gewoon weer in de kantine vanuit Hilversum. Zo dadelijk langs de lijn met Gert van het Hof en Suze van Kleef. En zal het dan gaan over de eredivisie? Ik denk het wel. Hoho. NEC.
8: In de kantine is een programma van Omroep WNL.
9: NPO Radio 1.
10: Podcast.
9: In de podcast Kunststof, schrijver en journalist Frank Westerman, naar aanleiding van het locatietheater dat gemaakt is van zijn boek De Graanrepubliek.
11: Als ik schrijf, dan vind ik dat er iets op het spel moet staan voor mezelf. Er moet altijd iets zijn wat ik niet weet of niet begrijp.
9: En theatermaker Paul Hanen over het boek dat over zijn alter ego is verschenen, 50 jaar Margreet Dolman.
12: Bij Dolman verwacht je scherpe bochten.
13: Paul Hanen is ongeloofwaardig als boze meneer.
12: Als je dus heel boos wordt. Yeah. En daarna meteen zeggen we, het ziet er goed uit.
8: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: Ster.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
15: Met een plaksnor op en in mannenonderbroek bestormden ze de Nederlandse poppodia. Theatermaker en artiest Merel Pauw, alias Elmer. Mijn derde zomergast. Door welke films en artiesten laat ze zich inspireren? En kijkt zij überhaupt tv?
16: VPRO Zomergasten. Morgen, 7:45 op NPO 2.
8: NPO Radio 1.
17: 7:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten, zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze de Poolse Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, vanavond zonnig en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden. Maximaal dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Met een plaksnor op en in mannenonderbroek bestormden ze de Nederlandse poppodia. Theatermaker en artiest Merel Pauw, alias Elmer. Mijn derde zomergast. Door welke films en artiesten laat ze zich inspireren? En kijkt zij überhaupt tv?
16: VPRO Zomergasten. Morgen, 19:15 op NPO 2.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: NPO Radio 1. Langs de lijn.
9: Gert van het Hof en Suze van Kleef.
19: Goedenavond. Welkom bij Langs de Lijn. De Eredivisie werd gisteren officieel in gang geschoten door Cambuur en Excelsior. Dat werd 4-0 voor de Rotterdammers. Vanavond zijn er 8 andere clubs die aan het seizoen 2026-2027 beginnen.
20: Ja, en 2 clubs hebben de 90 minuten er al op zitten. NEC en Telstar. De aftrap was vanmiddag. En de eerste daverende verrassing van het Eredivisie-seizoen is daar. Telstar won met 2-1 in Nijmegen. Dat betekent dat de tol van Europees voetbal voor NEC nu al daar is.
19: En er wordt al ruim een kwartier gevoetbald aan de Vetkampstraat in Deventer. Go Ahead Eagles tegen de promovendus Willem II. Ronald van Dam.
7: Ja, is hier een verrassing in de maak. Zou zomaar kunnen, want we zijn inderdaad een kwartiertje bezig. En het is Willem II, de promovendus, dat de score heeft geopend via Devin Haan. En met een beetje meer geluk, een beetje meer besluitvaardigheid had Jaden Slory er zelfs een paar minuten later 2-0 van kunnen maken. Dus ja, Go Ahead Eagles moet aan de bak.
20: De regerend landskampioen PSV komt ook in actie. Om 8 uur speelt een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.
19: En om 9 uur speelt AZ tegen ADO Den Haag. De Eredivisie is terug en wij zijn er tot 11 uur.
20: Ronald, is de voorsprong ook terecht na 17 minuten voetballen?
7: Het is Go Ahead Eagles dat de bal heeft. Maar die bal een beetje in een soort zomeravondtempo. Dat past natuurlijk ook wel bij deze heerlijke omstandigheden rondspeelt. En Willem II doet het eigenlijk gewoon heel slim. Zodra ze in balbezit zijn, komen ze er razendsnel uit. Daar hebben ze ook wel de spelers voor. Met op rechts Ezen Gurbus. Die kennen hem natuurlijk van Heerenveen. Is verhuurd aan Willem II. En op links Jaden Slory. Huurling van Feyenoord. En in het midden dan die effectieve spits Devin Haan. En die werd in stelling gebracht. Want dat was Gurbus die de bal lanceerde richting daarmee opgekomen. Nathan Chuaon, dat is een verdediger. En zijn voorzet werd bij de tweede paal keurig door Haan binnengetikt. Terwijl de middenvelder Uriel van Aalst als bliksemafleider fungeerde. En een paar minuten later had het zelfs 0-2 moeten zijn. Want Slory kreeg die bal. Die had die bal. Ja, zou die nog gaan afspelen naar Haan? Nee, dat deed hij toch maar niet. En schoot uiteindelijk niet. En zo kon toen Alfons Samsted zijn fout herstellen. Want hij had, was het die Slory in balbezit had geleverd. Ja, dus 0-2 had gekund. Maar 0-1 en Willem II, wat ik zeg, is gewoon heel effectief. De ploeg die natuurlijk heel graag zich wil handhaven. De laatste 4 seizoenen 2 keer gedegradeerd. Maar ook weer 2 keer gepromoveerd. En nu willen ze toch wel graag wat langer in die Eredivisie blijven. Onder leiding van John Stegeman met een flink wel vernieuwd elftal met een aantal huurlingen. Ik had ze al genoemd, Slory en Gurbus, maar ook Kasper Boogaard, een middenvelder die verhuurd is. Hij komt uit de jeugd van AZ. Zo moet Stegeman het met een toch wel wat nieuwe ploeg stellen. Tegen Go Ahead, ja, dat is de wat kleurloze nummer 12 van afgelopen seizoen. De bekerwinnaar van 2 jaar geleden. Maar vorig seizoen waren ze eigenlijk alleen maar opzien met die mooie wedstrijden in Europa. Door natuurlijk uit van Panathinaikos en thuis van Aston Villa te winnen in de groepsfase van de Europa League. Zo zette Go Ahead Eagles zich in ieder geval internationaal op de kaart. Maar die 12e plek, ja, in de Eredivisie was het een beetje vlees nog vis. Maar ze hebben wel een nieuwe trainer. Dat is Jozef Oosting. Die is Melvin Boel komen vervangen. Oosting kennen we nog van Twente. Hij werkte vorig jaar bij Royal Antwerp. En is nu weer terug in de Eredivisie als het hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. Met ook wel een aantal versterkingen. Waarbij de keeper Hauk, Kjetil Hauk, een Noorden, een belangrijke naam is voor ze. En ook de van Go Ahead gehuurde Calvin Twicht. Maar die begint vandaag op de bank. Maar goed, Go Ahead Eagles, wat nu de bal heeft en hem weer een beetje op dat middenveld rondspeelt, moet dus op zoek naar de gelijkmaker. Maar moet tegen dat compact opgestelde Willem II maar zien eens een gaatje te vinden. Voorlopig de bal rustig achterin rond. Maar ja, achterin rond, dan kom je niet bij het doel. Dan kan je ook niet scoren. Dus 0-1 de halve voor Willem II.
19: Gaan we even terug naar vanmiddag. Want een verrassing in Nijmegen. NEC, dat vorig seizoen een ticket voor de kwalificatieronde van de Champions League wist af te dwingen, heeft de eerste competitiewedstrijd van het seizoen verloren. Telstar was met 2-1 te sterk in Nijmegen. Anne de Jong, jij hebt die wedstrijd gezien, becommentarieerd. Dan komt de vraag, was de NEC nou zo slecht of Telstar zo goed?
6: Ik denk dat als je het de trainers zou vragen, misschien dat je straks dat nog gaat horen, dat de ene trainer zou zeggen, ja, we hebben terecht gewonnen, wij hebben onze kansen afgemaakt en niet vreselijk veel grote kansen weggekregen. Dat is dan de trainer van Telstar. En de trainer van NEC zal zeggen, we hebben 70% balbezit gehad. We hebben 27 keer geschoten. Wij hadden deze wedstrijd gewoon moeten winnen als je kijkt naar hoe erg wij deze wedstrijd gedomineerd hebben. En ik denk dat allebei de trainers gelijk hebben.
19: Ja. Toch wel opvallend, hè? Want NEC speelde deze week een goede wedstrijd tegen Olympiakos in die voorronde van de Champions League. En dan nu zak je toch behoorlijk door het ijs tegen een ploeg die door heel veel mensen in ieder geval onderin wordt ingeschat de komend seizoen.
6: Ja, zeker. Er waren bij Telstar nog heel veel namen die je herkent van vorig seizoen, maar toen het wisselen begon, absoluut niet. Die zijn ook met een nieuwe trainer bezig, terwijl de wondertrainer Correa juist weg is. En NEC, ja, het begon gewoon slechter, kon je niet beginnen. Na 30 seconden doelpunt tegen uit een ingooi die slecht verdedigd werd, of nou, goed doorgekopt en uiteindelijk lekker binnengetikt. En dan loop je eigenlijk al achter de feiten aan. NEC heeft dat de hele wedstrijd gedaan. Kreeg ook niet heel veel grote kansen na die 1-0. Dan wordt het ook nog eens 2-0. Hebben ze nog een paar keer geluk gehad dat Telstar niet gewoon uit de weinige kansen die ze kregen ook nog weer scoorde. Ja, de opstelling was ook hier en daar gewijzigd. Ook met het idee, ik wil wat spelers rust geven, had Schreuder vooraf gezegd. Het is een beetje hinken op twee gedachten was het. Maar ja, aan de andere kant, op een gegeven moment komt Linssen er wel in. En Sherry heeft ook weer bijna alles goed gedaan. En aan Tadić zie je ook nog dat hij heerlijk kan voetballen. En Kai Sierhuis als invaller maakt een doelpunt, maar was ook heel vaak gevaarlijk. Er stond echt wel genoeg kwaliteit op het veld om deze wedstrijd te winnen. Dus het is ook niet zo dat ze helemaal van de mat zijn gespeeld.
19: Nee, we hebben natuurlijk een aantal grote spelers die terugkomen in de Eredivisie. Grote namen met veel ervaring. Eén daarvan is dan ook wel Tadić. Je noemde hem al, Dusan Tadić. Wat heb je gezien van hem vandaag?
6: Er loopt gewoon wel echt een grote meneer op het veld. Hij geeft uiteindelijk ook de assist. Hij is opgesteld als spits, maar is daar bijna niet te vinden. Hij trekt het spel naar zich toe. Hij gaat vooral voor de paas en niet altijd voor zijn eigen kansen. Dat is eigenlijk het spel dat hij bij Ajax ook liet zien toen hij daar nog speelde. Ja, hij is gewoon nog heel erg goed. Tegelijkertijd begint hij op leeftijd te komen. Is het een speler die altijd het spel iets meer wil vertragen, terwijl NEC graag vol gas voetbal wil spelen. En daar kon je vandaag nog niet heel veel over zeggen, omdat alles zich afspeelde rond de 16 meter voor Ronald Koeman junior, de keeper van Telstar. Weet je eigenlijk nog niet hoe hij mee zou gaan in een wedstrijd waarin hij de hele tijd van voor naar achter moet pendelen. Of hij dat ook heel erg kan en of hij dat ook mee kan in het spel dat Schreuder graag speelt. Ja, dat hebben we vandaag niet gezien. Want ja, Telstar kwam een paar keer over de middenlijn. Was super gevaarlijk, maar het ging niet de hele tijd heen en weer. Dus ik vind dat nog lastig inschatten. Maar dat hij gelijk veel bepaalt in dat elftal, dat is wel duidelijk.
19: Ja, Telstar wint dus openingswedstrijd direct 3 punten.
4: Henk Brugge, Henk Brugge
19: is... we zoeken nog een bondscoach.
6: Henk Brugge is niet beschikbaar. Hè? Die zit dan nu dus bij Telstar.
19: Maar het geld is altijd
6: bij Heerenveen. Toen Van Persie weg was, mocht hij al een paar keer, was hij al de coach.
4: Was hij ook
6: succesvol, wedstrijd.
4: Won hij ook zijn eerste wedstrijd.
6: Ja, eigenlijk had je daar dan al moeten zien als je het hebt over bondscoach. Ja. Nee, je merkt wel aan alles wat je van hem hoort, wat je van hem leest, is dat hij aan de ene kant heel dankbaar is dat hij deze kans heeft gekregen. Heel trots dat hij Eredivisie coach is. En in dat opzicht ook wel mooi dat hij toch ook wel weer voor elkaar heeft gekregen om hier dan 3 punten bij zijn officiële debuut als hoofdtrainer te halen.
19: Ben je ook zo blij dat de Eredivisie weer begonnen is?
6: Ja, het is wel weer leuk. Er zat een centrale verdediger bij Telstar. Die ken je dan niet en die speelt dus een goede wedstrijd. En dan denk je, dat is leuk. Daar gaan we eens even naar kijken.
19: Let's go.
20: We gaan muziek draaien, ook vanavond. In afwachting van PSV Fortuna Sittard om 8 uur en om 9 uur AZ tegen ADO Den Haag. En dit is Jungle.
19: Ja.
20: Met Busy Earning.

0: Jungle was dat met Busy Earning.
1: Dan gaan we terug naar Go Ahead Eagles tegen Willem II. Ronald.
2: Ja, waar Dean James een vrije trap de 16 inslingert. Maar die wordt door een verdediger van Willem II met het hoofd onschadelijk gemaakt. En zo overleefde Willem II deze tweede vrije trap op rij. Want even daarvoor had Go Ahead er ook al eentje gekregen. Ook vanaf links na twee overtredingen. Steeds van Per van Laan, verdediger van Willem II. Maar goed, het heeft niks opgeleverd. Staat het nog altijd 1-0 voor Willem II. En hier die voorzet is iets te diep voor de aanstormende Søren Tengstedt. Ik kan er net niet bij, dus 0-1. Ja, ik heb de dag voor mijn leven, moet ik even bekennen. Want ik was hier veel te vroeg.
0: Grote woorden dit.
2: Nou ja, ik was hier nog nooit geweest, hè, bij de Adelaars. Dus ik ben eens even een rondje om het stadion gelopen. En het ligt echt fantastisch in zo'n volkswijk. En ja, dit is echt zoals je voetbal wil voelen, beleven. Al die woningen met vlaggen, de voordeuren vol met stickers. De regenpijp in rood en geel geslingerd. Sommige mensen hebben ook een soort breihaakwerkje gemaakt. Wat ze om de regenpijpen heen hebben gemaakt. Het is echt heel bijzonder om te zien. Dus de vibe is goed. De temperatuur is goed. 26 graden. De grasmat ligt er echt picobello bij. We hebben zelfs een nieuw perscentrum. Dus nou, wat wil je nog meer? Nu maar eens kijken of het ook een leuke wedstrijd wil worden. Nou, als dan Willem II ligt, dan houden ze die 1-0 natuurlijk gewoon heel lang vast. En Go Ahead Eagles zal moeten komen. Ja, en het is toch wel een ploeg waar veel spelers zijn gebleven. Noem Kramer de verdediger, Dean James. Maar op het middenveld Meulensteijn, Lindhorst, Surai. En dan de aanvallers Edvardsen, Tengstedt. Dat zijn allemaal namen die er vorig jaar ook nog wel waren. Dus ja, de nieuwe trainer Jozef Oosting heeft wel wat om mee te werken. Al vinden ze er hier allemaal dat er op het middenveld nog wel wat bij moet. Maar ja, dat vindt volgens mij zo'n beetje wel elke trainer dat er nog wat bij moet komen in de aanloop naar de transfer deadline. Bal nu op het middenveld bij Lindhorst. Die hem eventjes breed legt. Terug naar achteren naar Joris Kramer. Go Ahead. Probeert weer iets van een aanval op te zetten. Maar ja, ik moet zeggen dat bij Willem II gewoon heel compact dicht bij elkaar staat. Dat is moeilijk doorheen te voetballen voor de Go Ahead. Dat zal heel geduldig moeten zijn. Verlegt nu weer even de bal naar rechts. Weer opnieuw naar Lindhorst. Die kijkt dan naar Tengstedt. Tengstedt, een beetje dreigen. Brengt hem voor zijn linker. Maar kapt hem dan weer terug naar, naar diezelfde Lindhorst. Zo halen ze het tempo wel weer uit de aanval. Almere is terug naar Julius Dirksen. Een van de twee centrale mensen achterin. En dan gaat die bal naar links. Daar staat dan Edvardsen. Eens kijken of hij er wat mee doet. Ja, ze zullen kijken of ze de spits kunnen vinden. Dat is die Stefan Sigurdarsen. Maar die wordt niet bereikt. En dat Willem II, dat loert dan steeds op een countertje. Eén kans heeft Go Ahead gehad. Dat was Dean James. Maar zijn schot werd door Thomas Didier Heudel. En as we speak is het dan toch gelijk. Ja. En dan valt er wat te vieren bij Go Ahead Eagles. En is het volgens mij Søren Tengstedt die alle felicitaties in ontvangst kan nemen. Dus de gelijkmaker. En dan leek het toch helemaal niet naar uit te zien. Want Go Ahead kon behoudens die kans van James en een goede save van Thomas Didier Heudel niks voor elkaar krijgen. Julian Heul die nog kent natuurlijk van de beslissende penalty. Waardoor de Willem II weer promoveerde naar de Eredivisie. Maar dit is een gelijkmaker die op naam komt van Søren Tengstedt. De 26-jarige Deen. Even kijken hoe die tot stand kwam. Bal leek af te zwaaien, maar dan gaat hij naar links. En dan wordt die bal vanaf de linkerkant ingebracht. En dan staat in het midden Tengstedt keurig vrij. Die tikt hem heel handig binnen. Mooi doelpuntje. 1-1 hier in de Adelaars.
1: Op 13-jarige leeftijd verliet Lionel Messi zijn geboorteland Argentinië samen met zijn vader, met Jorge, op weg naar wereldfaam. En al tijdens het WK werd bekend dat de vader van Lionel Messi ziek was. En vandaag kwam het bericht naar buiten dat hij is overleden. Correspondent Edwin Winkels maakte in Barcelona mee hoe Messi uitgroeide tot de ster die we nu allemaal kennen. Lionel kwam daar dus terecht aan de hand van zijn vader. Edwin, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, Jorge was al een tijdje ziek. Kwam zijn dood toch nog als een verrassing?
3: Blijkbaar wel, want Leo Messi zelf, zijn zoon, die direct na het WK is die naar Rosario gereisd, waar zijn vader in een ziekenhuis lag. En toch weer vertrokken naar Miami, waar hij deze week een wedstrijd zou spelen tegen het Mexicaanse Monterrey. En is daar verrast vannacht om het ziekenhuis kwam vandaag met een communiqué dat vannacht om 2 uur zijn vader is overleden. En Messi, zoon, is nu op weg terug naar Rosario om met de familie te zijn voor de begrafenis, et cetera. Dus ook hij blijkt er toch wel door verrast te zijn. Maar het ging al wel slecht. Dat was bekend dat het een ongeneeslijke ziekte was die zijn vader leed.
1: Even terug in de tijd. Waarom werd het Barcelona voor de familie Messi in 2000?
3: Ja, jeetje, verhaal. Je zei het net, hij was 13, was heel klein, wel een heel groot talent bij Newell's Old Boys daar in Rosario. Maar moest echt groeien. En daar had hij, daar kreeg hij injecties voor. Groeihormoon. Om toch ietsje groter te worden dan wat hij uiteindelijk is geworden. Dus nog die, altijd niet heel groot. Alleen dat Newell's, die club, op een gegeven moment wilde stoppen met betalen. Vader ging op zoek van, ja, nou, mijn zoon is een groot talent. Via makelaars kwamen ze in contact met FC Barcelona. En dan mochten ze heen voor een proefwedstrijd. En vader en zoon zijn toen naar Barcelona gekomen in 2000, september 2000. Alleen de man die hun moest beoordelen, assistenttrainer Chuck, die was er niet. Ze moesten 2 weken wachten en papa, ze zaten op een hotelkamer en papa zei heel raarlijk tegen zijn zoon Leo van, zullen we toch maar naar huis gaan, want dit wordt niks. En de kleine Leo zei, nee papa, ik wil hier blijven. Nou, tot hij de wedstrijd speelde. Het eerste wat toen de man die ze zag deed, was op een servetje een contract tekenen met Leo Messi dat hij jeugdspeler van Barcelona zou worden.
1: Ja, en de rest is geschiedenis natuurlijk. En ja, hij is, ja. Die vader is heel belangrijk gebleven. Hè? Niet alleen als vader, maar ook als zaakwaarnemer, hè, van Messi.
3: Nou ja, als alles eigenlijk. De man die in alles heeft begeleid. En niet alleen die tijd. De familie kwam toen over, de rest van de familie. De moeder en zus en 2 broers. Die konden niet wennen in Barcelona. Die zijn weer teruggegaan naar Argentinië. Maar vader Jorge is altijd met Messi gebleven in Barcelona. En inderdaad, als hij werkte in een staalfabriek van 4 uur 's nachts tot 9 uur 's avonds. Maar wierp zich op toch als een soort zaakwaarnemer. Begon te onderhandelen met clubs en sponsoren. Met hulp van advocaten en dergelijke wel. Maar hij was de vertrouwensman van Messi in absoluut alles. En was heel belangrijk voor Messi. Je ziet wel, heel belangrijk was zijn oma. Je ziet Messi altijd als een doelpunt en viert die 2 vingers omhoog. Die zei voor zijn oma Celia, die vergezelde hem altijd naar het voetbal. Als klein jochie, omdat zijn vader daardoor zijn werk geen tijd voor had. Maar zijn oma overleed vrij vroeg. En daarna werd Jorge zijn vader. Heeft hem van begin tot echt het einde. We zagen Messi zijn tranen op het WK toen hij had gescoord tegen Algerije. En die waren vanwege zijn vader, bleek later. Omdat bleek dat hij toen al ziek was. Dus nee, dat is een enorm innige band geweest altijd.
1: Ja, en dan is er ook nog wel een zwarte bladzijde. Belastingontduiking. Ze hebben 10 jaar geleden samen voor de rechter gestaan. Zijn ze daar nou uiteindelijk voor veroordeeld? En heeft dat op een of andere manier nog invloed gehad op de relatie tussen die twee?
3: Op de relatie niet. Als je ik vandaag nog even gekeken, de politieverhoren en voor de rechtbank. En Messi herhaalt daar voortdurend van, ja, ik heb alleen maar handtekeningen gezet. Ik vertrouw 100%, vertrouwde en nog steeds vertrouw 100% op mijn vader. Dus alles wat hij mij voorlegde, ik begreep er helemaal niks van. Maar ik heb getekend. Maar hij ervaarde ook, zijn straf, ze waren het er niet mee eens. Ze zeiden dat ze echt geen overtreding hadden begaan qua belastingen. Maar ze zijn toen samen allebei tot 21 maanden celstraf veroordeeld. Alleen in Spanje, als je tot minder dan 2 jaar cel wordt veroordeeld en je hebt geen strafblad, dan ga je niet de gevangenis in. Dus het was meer een beetje om straf, nou ja, om af te schrikken. Flinke boete betaald. Maar daarna zei ze, Messi heeft geen moment het vertrouwen in zijn vader verloren voor wat er gebeurt. Hij vindt ook dat zij onterecht beschuldigd zijn en zijn vader dus ook van alle blaam gezuiverd is.
1: Ja. Zou de dood van zijn vader invloed kunnen hebben op zijn keuze om, nou ja, te blijven voetballen of te stoppen?
3: Ja, hij is toch al met zijn laatste jaren bezig. Hè? Dus ik weet niet of hij nu echt zou stoppen. Hij heeft net een nieuw contract bij Inter Miami getekend. Dat hij de Argentijnse selectie zou verlaten. Dat lijkt wel duidelijk. Misschien blijft hij gewoon doorvoetballen. Hij ziet zijn familie nog veel. In Rosario wonen ze eigenlijk niet. Al is zijn vader daar nu overleden. Messi wil terugkeren naar de buurt van Barcelona. Waar hij een groot huis heeft met zijn kinderen en zijn vrouw. En ik denk niet dat dit reden is om direct te stoppen met voetballen. Misschien gaat hij daar juist weer zijn beetje troost in vinden. En om zijn vader niet verder te vergeten.
1: Edwin Winkels, dankjewel. We spraken met jou over het overlijden van Jorge Messi, de vader van. Dankjewel.
0: 36 minuten onderweg, Go Ahead Eagles, Willem II. Go Ahead zojuist gelijk gemaakt. Ronald, zorgt dat voor nieuwe energie bij de thuisploeg?
2: Ja, Absoluut, dat is een soort doping mag je wel zeggen. Het voorwerk werd trouwens wel allemaal gedaan door Melle Meulensteijn. Die keurig nog die bal net voor de achterlijn binnenhield terugtrok. En Tengstedt kon hem toen lekker binnen tikken. Maar sindsdien heeft inderdaad Go Ahead vleugels gekregen. En diezelfde Meulensteijn kreeg zo even ook weer een goede kans. Maar zijn schot was net niet hard genoeg en kon door Didion Heudel onschadelijk worden gemaakt. Dat woord zocht hij. Corner nu voor Go Ahead Eagles. Een beetje een slappe corner. Dus die bal wil helemaal terug naar het middenveld. En dan moet daar goed opgelet worden door Samsted te verdedigen. Die al een keer eerder in de wedstrijd in de fout ging. En toen die kans gaf aan Slory. Maar dit doet hij prima. En dan is de bal bij Dirksen. Man die zo even tegen een gele kaart opliep. Want het wordt ook wel wat grimmiger hier op het veld. Wat hardere overtredingen. Reden voor de scheidsrechter Henskens om aan Dirksen de eerste gele kaart uit te delen. Nu de bal op rechts bij Go Ahead. Maar toch weer even terug naar Samsted. Die verlegt het spel dan weer naar het midden. Kijken of het over links kan. Dean James daar gezocht. James die weg wordt gestuurd nu op links. En die een goede voorzet naar huis heeft. Brengt die bal in het midden. Loopt daar iemand van Go Ahead tegenaan? Of kan iemand uithalen? Tankstep met het schot. Maar dat zeilt net over het doel van Didion Heudel heen. Ja, nee. Go Ahead Eagles heeft het nu te pakken. En gaat met man en macht op zoek naar de gelijkmaker. Het is natuurlijk wel een beetje aan zijn stand verplicht. Natuurlijk als de nummer 12 van vorig seizoen tegen promovendus Willem II. Maar ja, we hebben het al eerder gezien. NEC Telstar 1-2. Het kan natuurlijk allemaal heel gek aflopen. Maar Go Ahead is zeker sinds die gelijkmaker beter in de wedstrijd gekomen. Uitrap nu van Didion Heudel. Die bal richting de middenlijn trapt. Eens kijken wie hem oppakt. Kopballetje van Lindhorst. En dan in de richting van Sigurdarsen, de spits. Maar dan is die bal alweer bij Slory. Die met een man in zijn rug, dat is Lindhorst, die bal weer terugkrijgt. En dan weer bij Didion Heudel. En dan kan het helemaal van voren af aan beginnen voor Willem II. Dat er steeds meer onder druk komt te staan. En moeite heeft de vrije man te vinden. Dat lukt nu wel. Kasper Bogaert, die huurling, pas 20 jaar. Dan de bal op links naar Chua On. Maar die verspeelt hem dan weer aan Lindhorst. Willem II wordt ook wat slordiger, moet ik zeggen. Het begon de wedstrijd best goed en effectief, maar is het nu wel een beetje kwijt. Nu wel weer een balbezit daar achterin. Kijken waar de mannen vrij staan. Ja, je zoekt natuurlijk het liefst naar Slory of Gurbus. Maar dat durven ze nu nog niet aan. Nu wel Slory ingespeeld. Even kijken of dit nog wat aan oplevert. Nee, want die paast de bal ook weer terug. Nou, 1-1. We hebben nog een minuutje of zes te gaan. Plus de blessuretijd richting de rust. Maar Go Ahead is op dit moment overduidelijk de betere ploeg.

0: mooi geweest met de Police en Message in a Bottle.
1: Ronald, go ahead, Willem II, laatste minuten van de eerste helft.
2: Nou, was wel een lekker plaatje hoor, jeugdsentiment.
0: Maar het eind is toch duurt
1: lang, ik vond het echt lang duren.
2: Ja. Nou, nog geen SOS hier nodig bij een van de twee teams. Want het staat keurig 1-1. En zo hebben we weer eens een kans gezien voor Willem II. Haan, de spits die de openingsgoal maakte. Die net niet goed bij een voorzet van Nathan Chua onderkom. Die is een verdediger die vaak mee opkomt op de linkerflank. Maar nu is het weer go ahead. Dat heeft overgenomen. Dat wel met een soort van omsingeling bezig is. Maar het doel van Tilburg. Maar Tilburgers moet ik zeggen. Maar Didion Heudel, de held van Tilburg. Toen die natuurlijk met die benutte penalty Willem II naar de Eredivisie schoot in de play-offs. Die pakt die bal heel makkelijk. Kijkt het nu eens even rustig aan. Trapt die bal dan naar voren als we inmiddels in de laatste minuut van de eerste helft zitten. Dan komt er nog wel Blues die tijd bij. Willem II probeert weer wat op te rukken. De bal naar Gurbus. Die verliest dat duel. Dus kan achterin go ahead de boel weer even rustig neerzetten. De bal gaat naar Alfons Semstedt. Een van de zes Scandinaviërs. Want ze hebben twee IJslanders, twee Nooren, een Zweed. Mag je een Deen dan ook meerekenen? Weet ik niet. Maar meer dan de helft van de ploeg van Go Ahead. De basis komt dus uit een van die landen. Die probeert die bal naar voren te krijgen. En dan komt er helemaal gewoon geen blessuretijd bij. Scheidsrechter Robin Henskens. En ik moet zeggen, ik heb ook helemaal niemand op de grond zien liggen. Dus die nieuwe WK-regel die ook ingevoerd is in de Eredivisie, die werkt wel. Twee doelpunten gezien. Devin Haan in de 13e minuut. Hij zet Willem II op 0-1. Maar in de 30e minuut was het Søren Tengstedt die gelijkmaker binnentikte. Dus de boel weer keurig in evenwicht na 45 minuten voetbal in de Adelaarshorst 1-1.
0: Van Griekenland naar Ajax, naar Armenië, naar de NOS-studio en nu naar Kazachstan. Trainer John van het Schip blijft zijn paspoort maar vullen. Heeft een nieuwe klus gevonden, wordt bondscoach van Kazachstan. Hij is al vertrokken, al gepresenteerd ook. Maar nu via de telefoon even bij ons. Goedenavond, John.
3: Goedenavond, hallo.
0: Ja, we hadden gisteren al even contact over je nieuwe job. Maar hoe is het daar? Hoe ben je ontvangen?
3: Ja, ik ben hartstikke warm ontvangen. In ook een heel warm Kazachstan. In de zomer is het hier heet. En in de winter schijnt het hier verschrikkelijk koud te zijn. Dus. Maar ik ben heel goed ontvangen. En ik ben inmiddels ook... Ik ben nu 2 uur verderop in gaan vliegen vanochtend en heb een wedstrijd gekeken. Dus ik ben al begonnen om hier in de competitie spelers te bekijken. Ik ben

0: Ja, ik ben volop bezig al.
1: Het is een avontuur waar je aan begint. En dan komt dat eerste contact daar. Dan word je gebeld, neem ik aan. En dacht je direct, ja, dit is iets voor mij?
0: Nou ja, niet direct natuurlijk. Het is eerst even kijken waar het ligt. Nou ja, en dan ook nog eens een keer denken van jeetje, het is veel groter als ik verwacht had. Het is 66 keer Nederland. Kazachstan heb ik natuurlijk wel van gehoord, maar dat het zo groot is, dat wist ik niet. Maar goed, ik heb hier iemand waar ik ook 15 jaar geleden mee in Australië heb gewerkt. En de bondscoach hier is 3 weken geleden opgestapt. En hij vroeg of ik in wilde stappen om in ieder geval tot en met de Nations League. En dat is dus eigenlijk niet heel lang. Het is een contract voor 4 maanden. Dus het is ook te overzien. Dus ik heb met hem gesproken en uiteindelijk gezegd van nou, weet je wat, ik kom die kant gewoon op en zo is het gegaan.
2: Ja.
0: Dus
2: maar waar sla je dan precies op aan? 4 maanden naar Kazachstan, is het een grote zak geld? Wat is het mooie aan zo'n uitdaging?
0: Nou, het is geen grote zak geld hoor. Dat ken ik je wel uit je dromen verlossen. Maar het is gewoon meer, ja, ik ken hem al heel lang. En ik ben al een jaar dat ik toch een beetje aan het rondkijken ben. Bondscoach is natuurlijk ook wel iets waar je wat meer tijd en in kan door de week. Goed, ik moet natuurlijk op kantoor zijn en heel veel dingen doen. En dat is hier niet anders dan dat ik zeg maar in Griekenland of met het Nederlands elftal toen de tijd met Marco heb gedaan. Dus. En nogmaals wat ik zei, 4 maanden is ook te overzien. Dus wie weet komt daar weer wat anders uit. Of dat je een langer verblijf. Maar dat is ook helemaal niet mijn insteek op dit moment. Ik ben hier om zo snel mogelijk te integreren en die selectie te kennen. En dan beginnen we eind september die Nations League. En het is eind november is alles alweer klaar. Dus ja, het is een kort, maar ook wel weer, ja, denk ik ook wel een leuk avontuur.
2: Ja, het lijkt me wel een monsterklus om voor die 4 maanden zo snel je te verdiepen in het Kazachstaanse voetbal. Of was je daar al goed van op de hoogte?
0: Nou, wat denk je zelf?
2: Had je überhaupt wel eens een interland gezien?
0: Nee, nou ja, toevallig had ik Marco ook nog geappt.
2: Marco van Basten hebben we het over, neem ik aan, hè?
0: Ja. Die zei dat hij in 2015 of 2016 heeft Nederlands elftal in Kazachstan ook gespeeld. Dat hebben ze 2 wedstrijden gespeeld. Ze hebben 2 keer gewonnen. Dus hij wist me in ieder geval te vertellen daar wat over. En voor de rest is het ook gewoon met open vizier erin stappen. Nogmaals belangrijk dat ik deze persoon goed ken, waar ik heel goed mee heb samengewerkt in Melbourne 6 jaar lang. En ja, dan is het natuurlijk ook wat makkelijker. Anders had ik waarschijnlijk ook niet zomaar daarin gestapt.
1: Nee. Als je dan kijkt naar het niveau van Kazachstan, hè, je stapt in na een mislukte WK-kwalificatie. Kazachstan werd 4de in een groep met België, Wales, Noord-Macedonië en Liechtenstein. Ja. Wat is dan je opdracht? Of welke opdracht stel je dan jezelf?
0: Nou ja, ze zitten natuurlijk in de Nations League in Pool C. En dat is dus nu met de Faroe-eilanden, Slowakije en Moldavië. En ja, daarin is Slowakije de favoriet. Ja. Die staan in de FIFA-ranking ergens tussen de 40ste en de 50ste plek, geloof ik. En die 3 andere landen, waaronder Kazachstan, ja, die staan allemaal redelijk bij elkaar, maar boven de 100. Dus ja, wat de doelstelling is om uiteraard proberen de pool te winnen, wat natuurlijk niet makkelijk is. En anders tweede worden, dan hebben ze het op zich goed gedaan. Maar nogmaals, ik probeer gewoon het uiterste eruit te halen. En uiteraard gaan we voor het hoogste. Maar ja, dat zeg ik, er zijn 3 landen dicht bij elkaar. En Slowakije is de favoriet. Dus we hebben op het WK ook gezien dat kleinere landen tegenwoordig boven zichzelf uit kunnen stijgen. Nou ja, dat probeer je gewoon hier te bewerkstelligen.
1: Ja, en ga je daar ook 4 maanden blijven, en neem ik aan. Want als je dan zoveel moet doen en je zo moet verdiepen in het voetbal en dus ook nog heel veel spelers moet zien, ja, dan loont het niet om steeds heen en weer te reizen, neem ik aan.
0: Nee, maar dat ga ik ook niet doen. Ik kom over 10 dagen heel even terug om wat dingen te doen nog. Dat is een klein weekje. En dat komt ook precies uit omdat er in dat weekend geen competitievoetbal is. Want er zijn verkiezingen. Dus dat hadden ze van tevoren al gezegd. Wil je alsjeblieft nu gelijk komen en dan kun je dan en dan eventueel terug om nog wat laatste dingetjes te regelen die je zou moeten kunnen regelen. Dus nou ja, dat doe ik. En daarna ben ik in principe gewoon volledig tot het einde hier. En nogmaals, dat is ook niet zo lang. Want de Nations League is, ik geloof 16 november spelen wij de laatste wedstrijd. Dus het gaat er eigenlijk om dat je hier misschien tot eind november nog zeg maar zit.
1: Net
0: dus
1: voordat die heftige winter begint.
2: Dat hoor ik hem ook zeggen.
1: Ja. Dat hoor ik een beetje daarin terug, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja, dan moet ik hier snel wegwezen weer.
2: John, ik hoor je ook een beetje zeggen van, nou, ik was ook alweer een beetje een tijdje op zoek of een beetje aan het bedenken wat ik wil. Nu dus voor 4 maanden getekend. Is er dan ook nog een kans dat je blijft als het aan beide kanten bevalt?
0: Nou ja, dat weet je nooit. En dat is, maar goed, dat ligt ook een beetje aan of het me bevalt. Dat zeg ik nu. Het is echt een compleet ander land. Dat heb ik nu al een afgelopen 2-3 dagen gezien. En,
2: wat heb je meegemaakt dan? Ik kan me er namelijk niets bij voorstellen.
0: Niet zozeer wat meegemaakt, maar dit voel je en dit zie je. Het is gewoon een heel andere cultuur en land. En ook groot. Want zeg, ik ben vanochtend weggegaan om een wedstrijd te kijken. En ben je 2 uur aan het vliegen. En morgenochtend ga ik weer terug. En ja, dan kijk ik in Astana. Dat is zeg maar de basis, de hoofdstad. Daar ben ik dan. En dan kijk ik gelijk 's avonds weer een andere wedstrijd. Dus het is niet dat je even met de auto heen en weer gaat richting Heerenveen, Groningen of Venlo. Nee, dat is hier. Ja, het is gewoon anders. En dat zeg ik, als het over 4 maanden blijkt dat het allemaal leuk is en ze willen verder en ik vind het ook leuk. Ja, dan valt er altijd natuurlijk over te praten. Maar dat is helemaal niet de insteek op dit moment. Ik wil gewoon nu 4 maanden dit doen. En dan kijken we daarna wel hoe het is gegaan.
2: Ja. Anders, maar wel een mooi avontuur, toch?
0: Nou, dat zeker, ja. En dat bedoel ik, dat vind ik ook leuk. En nogmaals, het is ook een goede vriend van me. En hij is hier ook een aantal maanden geleden begonnen. Dus ja, we hebben wat dat betreft iets om samen...
1: Je pakt de vriendschap weer op met een Australië waar je eerder mee hebt gewerkt.
0: Ja, nou ja, dat is ook natuurlijk vaak. Als je dan veel reist en veel werkt en ontmoet je en maak je ook natuurlijk heb je je netwerk waar je dan vaak op terug kan vallen en dat gebeurt dan op dit moment zo en ja, dat is alleen maar leuk.
2: Ja, dankjewel hiervoor. Veel succes daar in Kazachstan. Is september geloof ik voor het eerst in actie. Hè? Dan gaan wij ook Kazachstan eens met extra interesse volgen.
0: Wij moeten 26 september de Faroe-eilanden uit. Dat is de langste reis ooit, geloof ik, in de Nations League-competitie. Dus we moeten via Kopenhagen en dan ook nog naar de Faroe. Daar schijnt het best lastig landen zijn. Moet je ook nog een apart vliegtuig en piloten hebben die dat kunnen. Dus we zijn er nog niet.
2: Kan iemand hier een documentaire over gaan maken? Precies. Want het lijkt mij schitterend.
1: Ja. Je kunt altijd de 2 Borat-films even kijken, hè, op de weg richting de Faroe-eilanden.
0: Ja. Kom goed.
1: Dankjewel, John.
0: Oké, groetjes.
1: Groetjes, hoi.
0: Doei.

0: Fever Dream, Alex Warren.
1: Telstar is dit seizoen overtuigend begonnen met een heerlijke overwinning op bezoek bij NEC. De nieuwe trainer van Telstar, Henk Brugge, heeft de wedstrijd als volgt beleefd.
2: Enerverend. Ja, enerverende middag.
3: Liep het een beetje zoals je toch wel een beetje had bedacht? Dat je misschien ruimte zou krijgen, dat NEC ruimte weggeeft en dat je die kon benutten?
2: Ja, de eerste helft hebben we eigenlijk gedaan wat we ook getraind hadden. En wat we ook hadden gezien bij NEC waar de ruimtes zouden liggen. De tweede helft zijn we bijna niet meer aan voetballen toegekomen. We hebben eigenlijk heel veel verdedigd. Nog wel twee hele grote kansen op de 3-0. Maar ja, super blij met die 2-1 overwinning.
3: Overleven in de tweede helft, maar toch ook goed verdedigd.
2: Ja, zeker. En dat is ook een onderdeel van het voetbal. En daar hebben we ook veel op getraind. Dus ja, ik ben super trots op de jongens. De 11 die begonnen, maar ook die 5 wissels die erin komen. Ze hebben gevochten als witte leeuwen. En ja, fantastisch.
3: Hoe is het voor jou, jouw debuut als hoofdtrainer in de Eredivisie bij Telstar? Winnen bij NEC, een ploeg waar veel over wordt gepraat. Hè. Zit in de voorronde Champions League vorig seizoen. Aanvallend voetbal, grote namen. Hoe is dat voor jou?
2: Ja, dat is fantastisch dat wij de eerste wedstrijd 3 punten pakken. Van tevoren zou je hier natuurlijk dubbel en dwars voor tekenen. En je gaat hier naartoe om een resultaat te halen. En een resultaat kan ook een gelijkspel zijn. Maar als je tot zo laat 2-0 voor staat en je krijgt nog die 2-1 tegen, ja, dan vrees je die 2-2 nog. Maar ja, compliment aan de jongens.
3: Jullie gaven eigenlijk heel weinig weg.
2: Ja, klopt. En ook op de momenten dat het wel dreigde gevaarlijk te worden, gooiden jongens zich ervoor. En daar heb ik de jongens net ook een compliment voor gemaakt.
3: Leuk vak, hè? Hoofdtrainer zijn.
2: Ja, zeker. Op deze dag wel. Maar ja, andere dagen zal het misschien iets minder zijn. Maar het is een fantastisch vak. En ja, mooi om dit mee te maken.
1: Gevochten als witte leeuw. Henk Brugge zal zich alvast populair maken in Velzen-Zuid.
0: NEC dan wist deze week Olympiakos in de voorronde van de Champions League op 0-0 te houden. Maar in de Eredivisie lag de eerste tegentreffer er al binnen een minuut in. En daar baalt trainer Dick Schreuder vooral van na de 2-1 nederlaag tegen Telstar.
4: Nou, je begint natuurlijk slecht als je al zo'n lange bal van de tegenstander niet goed verwerkt en daarin ingooi tegen krijgt. En dan daarin ook nog slecht naar te dekken met die verre ingooi. En ja, goed, dat zijn allemaal dingen die van tevoren worden gezegd en aangegeven, omdat het ook een sterkte en een kwaliteit is van Telstar. En ja, als je dan al snel 1-0 achterkomt, dan is dat natuurlijk zuur. En ja, en daarna denk ik gewoon een hele stroeve wedstrijd speel in de zin van een beetje. Mentaliteit is misschien een groot woord, maar in een bepaald soort vermoeidheid gewoon zo'n wedstrijd proberen in te komen en door te gaan. En ik denk dat dat alleen maar gelukt is in de laatste 20 minuten. Maar die waren ook qua kansen niet goed genoeg.
3: Nee, want het kansen creëren was lastig.
4: Nee, dat was ook lastig. Maar goed, daarin zijn we op dit moment ook gewoon nog hard bezig. En ja, is het soms wat makkelijker om vanuit de omschakeling te spelen. En vandaag is het wat moeilijker om in een lage blok tegen Telstar, die we eigenlijk gewoon ook in een zetel zetten met de 1-0 voorsprong.
3: Ja, en uiteindelijk ook die 2-0 natuurlijk in de eerste helft. Jullie hebben het vaker gerepareerd. Bracht een spits erbij, Sierhuis. Dan lukt het niet, 2-1 verliezen. Wat doet dat met de energie?
4: Nou goed, we zijn net het seizoen begonnen en natuurlijk wil je eerst de thuiswedstrijd gewoon winnen en van Telstar. Maar we weten ook waar het een beetje aan schort. We hebben ook nog wat personele problemen achterin. In die zin, we hebben niet eens de spelers daarvoor genoeg. Dus ja, daar moeten we zorgen dat we dat snel op de rit krijgen. Nou goed, vorig jaar heeft dat sowieso tot 31 augustus geduurd. In de laatste week van die transferperiode. En ja, we hopen nu elke dag dat het sneller gaat.
3: Wat zijn de details, Dick, waar je nu op moet focussen in dit nieuwe seizoen met het Europees voetbal wat je sowieso speelt?
4: Nou, ik denk vooral een stukje de kwaliteit in je mentaliteit proberen te verbeteren. En daar bedoel ik eigenlijk in hoe ga je met het reizen om, hoe ga je met alles om. Ja, dat is gewoon een proces dat gewoon totaal anders is. Ja, ik denk dat je gewoon veel wedstrijden juist wel op mentaliteit kan winnen en erin kan gaan. Ik heb in Amerika gewerkt en ik heb in Spanje gewerkt waar ik veel moest reizen. En waarin ik ook zag dat de spelers gewoon veel meer moesten reizen als wat wij nu bijvoorbeeld hebben gedaan. Ja, dat is misschien een stukje gewenning, maar daar moet je echt overheen zitten en dan moet je doorgaan. Nou, ik denk dat bijvoorbeeld een groot detail is waar we aan werken, waar we mee bezig zijn. Maar je moet het ook niet groter maken dan dat het is. Je moet gewoon, als je professioneel voetballer bent, moet je om de 2-3 dagen proberen beschikbaar te zijn en te kunnen spelen.
0: Dick Schreuder over dat dubbele programma in de week van NEC dus.
1: Go Ahead Eagles tegen Willem II. De tweede helft is begonnen. Ronald.
5: Jaden Slory aan de bal voor Willem II. Kan een end komen. Legt hem dan af. Ja, dan gebeurt er eigenlijk heel weinig mee. Die bal ging naar Van Aalst. Maar het gevaar nog niet geweken. Dan komt die bal voor. Maar goed gekiept door Kjetil Haug. Overgenomen van het Franse Toulouse. Waar hij de afgelopen jaren speelde. In die periode werd hij overigens al 3 keer verhuurd. Maar nu is hij de eerste keeper van Go Ahead Eagles. Brengt die bal dan naar de aanvoerder. Victor Edvardsen. Die even is teruggetrokken op eigen helft. Eens kijken of ze dan over de rechterflank wat kunnen gaan bouwen. In het begin van die tweede helft. Ja, 2 doelpunten gehad. Dus eerst Devin Haan met de 0-1 voor Willem II. En dan in de 30ste minuut. Een tientje later ongeveer de gelijkmaker van Søren Tengstedt. Tengstedt als rechtsbuiten spelen. Maar toch eigenlijk veel meer een spits. Maar ja, op die plek hebben ze al die Sukardarsen lopen. Dus is het een beetje vol in de spits. Dus moet hij het vanaf rechts doen. Nu een ingooi. Dean James gooit die bal even terug naar achteren. Naar Joris Kramer. Kramer de bal dan naar de andere kant. Nu was een aanval over rechts. Het tempo zou wel een beetje omhoog moeten hoor. Bij Go Ahead Eagles willen ze die tweede op het scorebord krijgen. Maar goed, de tweede helft is ook net begonnen. Eens kijken of ze het tempo in dat spel kunnen krijgen. Goed gespeeld door Tengstedt. Maar raakt hij die bal toch alweer kwijt? Of krijgt hij de vrije trap mee? Ja, hij krijgt de vrije trap mee van scheidsrechter Robin Henskens. Dus kan Go Ahead kijken of ze hier wat mee kunnen. Altijd lastig zo'n eerste thuiswedstrijd tegen een ploeg die, ja, die ze niet kennen. Want vorig jaar speelden ze er niet mee. De laatste keer dat ze tegenover elkaar stonden was op 16 maart 2025. Toen werd het 1-0 hier in de Adelaarshorst. Bal nu op links. Teruggelegd door Tengstedt. En dan de combinatie gezocht daar in het midden. Goede loopactie van Surai, maar die moet dan wel die bal meekrijgen. Nu wel aangespeeld. Ja, dan speelt hij weer heel makkelijk naar Slory die uit kan breken. Slory komt in en Slory die huurling van Feyenoord nog even meemaken. Slory, ik zou hem eens keer schieten. Slory. Hoe lang wacht je? Ja, dat deed hij in de eerste helft ook al. Nu zeilt die bal over de zijlijn. Die Slory moet wat besluitvaardiger zijn. Dan zou hij wel eens Go Ahead Eagles pijn kunnen doen. Heeft hij nog niet gedaan.

0: Ja, de afzender van dit prachtige nummer is Martin Garrix. En het heet Smile.
1: Zo direct om 8 uur trapt de landskampioen PSV af. Tegen Fortuna Sittard ook hun eerste wedstrijd in de Eredivisie. En daar is Mark Kloostra voor ons naartoe gereisd, Mark. Ja, PSV begon natuurlijk vorige week het seizoen officieus al... met toch wel een beetje een chockerende uitslag tegen AZ. Wat verwacht je vandaag van ze?
2: Een beetje eerherstel, denk ik. Maar ja, ze werden de week ervoor ook al weggetiki-taka door Villarreal. Dat moeten we ook niet vergeten. Maar er zit natuurlijk wel een verhaal aan. In die wedstrijd om de Johan Cruijffschaal was er een 9 minuten rood voor Veerman. Die 3 wedstrijden geschorst zou worden. Maar na een beroep is dat 1 wedstrijd geworden. En de WK-gangers deden nog niet mee. Dus er zijn echt wel excuses aan te voeren waarom PSV nog niet draait zoals het wil draaien. Want de trein is natuurlijk nog niet helemaal op het juiste spoor. En dat is geen lekker begin voor Peter Bos aan het seizoen. En dus werden er allerlei nieuwe aanwinsten gepresenteerd. Waaronder vandaag nog Sano, die gebroederlijk naast Joey Veerman op de tribune zit. Misschien wel het koppel op het middenveld bij PSV. Wie zal het zeggen? Nu is dat Paul Wanner met de andere nieuweling Sven Meijnans. Maar die is dan weer vooral gekomen omdat Saibari naar Bayern München is vertrokken. Met 15 goals en 8 assists vorig seizoen. Heel, heel, heel belangrijk. En die gaan ze heel erg missen hier. En ik denk we als voetballiefhebber ook wel. Wat een geweldige speler waar PSV het nu dus moet doen. Met een geweldige speler van AZ als vervanger. Hij maakte de vorig seizoen 11 voor AZ. En 6 assists, dat is net iets minder. Maar speelde ook niet bij de kampioen, maar bij de nummer 7. Ja, en dan Fortuna. Want dat is de andere kant van de medaille. Die hebben een aardige voorbereiding achter de rug. En die gaan alweer het 9e eredivisie seizoen achter elkaar in. Dus dat is best knap. Seizoen 4 voor Buijs, die nog niet heeft bijgetekend. Want nog niet alle voorwaarden die hij graag zou willen zien, daar wordt aan voldaan. En hij wil eerst afwachten hoe de toekomst van de club eruit ziet. Voordat hij zijn handtekening onder een langere verbintenis zet. Nou ja, daarover later meer. Maar voorlopig zit hij nog bij Fortuna en gaat hij met 5 verdedigers proberen om PSV van het scoren te houden. Daar zit 1 nieuweling bij, dat is Sibe Wielin. Dat is een 23-jarige Belg die overkomt van Club Brugge onder 23. En er zijn nog 2 nieuwe spelers in het elftal van Danny Buijs. Ole Romani, ooit Utrecht, ooit NEC, komt van Oxford. En Zeefuik in de spits, die vorig seizoen voor Heracles al een geweldig doelpunt maakte tegen PSV. Bij PSV maar 1 nieuweling in de basis. Dat is Sven Meijnans. Of moeten we Ruben van Bommel er ook maar een beetje bij zetten. Omdat die vorig seizoen natuurlijk al vroeg geblesseerd raakte.
1: Ja.
2: Het gaat beginnen over een paar minuten. PSV Fortuna, kampioen tegen de nummer 11.
1: Fijn dat Van Bommel weer terug is en dat de Eredivisie weer terug is. Zo direct na De Ster en het nieuws meer.
3: Radio 1.
4: Vanavond speelt Triviant zich af in hoger sferen.
5: Morgen op de perstribune van Max. De terugkeer van de tv-quiz Triviant. Met als presentator Annico van Zanten. Van Opsporing Verzocht.
6: Voor iedereen die het ooit heeft meegemaakt, een inbraak hakt erin.
5: En Arno Vermeulen.
7: Het is een doelpunt. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
5: Chef voetbal van de NOS. Over zijn afscheid bij de NOS. Morgen om 12 uur op de perstribune van Max. Jurgen van den Berg. In gesprek met Annico van Zanten en Arno Vermeulen.
3: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
14: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
14: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: NPO Radio 1.
15: 8 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal.
8: In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïnse leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze de Poolse Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede toerzege. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, vanavond nog warm, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, ook wat wolkenvelden en maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
23: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
25: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Goedenavond. Meer dan een uur gespeeld in Deventer bij Go Ahead Eagles tegen Willem II. Ronald van Dam.
26: Ja, het is 2-1 geworden voor Go Ahead Eagles. Want wat een prachtige trap van Melle Meulensteijn. Hij was al de aangever bij de gelijkmaker. En nu doet hij het zelf met rechts met heel veel gevoel. Buiten bereik van Thomas Didion Heudel zet hij Go Ahead Eagles op 2-1.
1: En het seizoen is ook begonnen voor de landskampioen. PSV thuis tegen Fortuna Sittard. Mark Loostra.
2: Ja, kleine 4 minuten onderweg. PSV mag een corner nemen. Het is 0-0. Ruben van Bommel schoot op de rug van Wielen, verdediger bij Fortuna. Dat was het beste moment voor de PSV'ers. Maar misschien komt het beste moment wel uit deze corner van Meijndans, die indraait en wordt gekopt, maar weggekopt. Kans verkeken voor PSV. Het is 0-0.
0: Straks om 9 uur is er ook nog AZ tegen promovendus ADO Den Haag. Ook die wedstrijd volgen we tot 11 uur.
1: Ronald, go ahead, Willem II verdiende voorsprong voor de thuisploeg.
4: Ja, al was het wel Willem II wat via Haan 2 kansjes kreeg aan het begin van die tweede helft. Eén keer schoot hij over en één keer kopte hij naast. Maar daarna begon die omsingeling van Go Ahead weer. Paul Constant van links, dan weer naar rechts. Zoeken. En uiteindelijk was het Soeray die Meulensteijn vond. En Meulensteijn draaide open en met zijn rechter krulde die de bal heerlijk in de hoeken. Ja, daar kon Didion Heudel echt niet bij. Dit was een goal van de voetballer met veel gevoel in zijn rechter. En dat heeft hij Melle Meulensteijn, die ooit druk in de jeugd van Manchester United speelde. Daarna bij RKC, Vitesse en Sampdoria speelt. En nu heeft de Go Ahead veel plezier van. En nu komt daar gelijk nog eventjes. Oh, de 3-1. Pikken we ook maar even mee. En die komt op naam van Erik Vlataker. Dat is een aanvaller die erbij is gekomen. Hij komt van het Zweedse AIK. Ingebracht net zo even voor de tegenvallende Sigurd Arsen. En die maakt een paar minuten later 3-1. Ja, en is dat dan meteen de beslissing vroeg in die tweede helft. Dit is wel heel erg lekker voor Go Ahead hoor. Dat na die 2-1 van Meulensteijn meteen die nieuwe Vlataker, als ik het goed uitspreek, meteen voor de 3-1 zorgt. Ja, dat beter kun je niet hebben. Beter kun je de tweede helft niet beginnen. 63e minuut. Go Ahead Eagles leidt nu met 3-1.
0: PSV tegen Fortuna Sittard. De eerste paar minuten achter de rug, Mark.
2: Ja, en de bal is eigenlijk nog niet op de helft van PSV geweest. Ja, nu als Van Bommel hem terugspeelt. Dit doet hij helemaal niet handig, want levert hem zo in. Bij Romani, maar die komt niet aan de bal. Krijgt hem weer cadeau. Nu een kans voor Romani. Is dit de 1-0 voor Fortuna? Ja, want hij schuift hem langs de keeper. Maar het wordt nee, want de vlag is omhoog. Op aangeven van Oukili. PSV verdedigt die bal heel slecht uit. Zo in de voeten van Oukili die hem meegeeft. En dan vanaf de rand 16 schuift hij de bal. En dan heb ik het over Ole Romani. IJzig kalm langs Kovar. De eerste kans voor Fortuna gaat erin na 6 minuten. Maar het is buitenspel volgens de grensrechter. En dan gaan we eens even kijken of dat echt zo is. Ja, dat is echt zo. Want hij staat wel een halve meter voor Flamingo. Een van de twee centrale verdedigers bij PSV. De ander is Obispo. En Mauro van middenvelder naar linksback is nu rechtsachter geworden. Perisic de rechtsbuiten, Van Bommel de linksbuiten. Zo, dat was bijna een fantastisch begin voor Fortuna. Gelijk prikken, maar het doelpunt is afgekeurd. Zo, dan leveren ze weer de bal in. Flamingo doet dat nu. Ihattaren komt naar binnen, schiet. Redding Kovar, moeilijke redding. En dan komt hij bij Romani. Nog altijd in de 16 van PSV. Terug naar Daalhaus. 5 meter van de achterlijn. Maar vlag is weer omhoog geweest voor buitenspel. Goeie poging van Ihattaren, vanaf rechts naar binnen met links een verre hoek gezocht. Laag en de keeper duikt daar naartoe en zet zijn platte hand tegen die bal. Maar wat een geknoei bij PSV, want tot 2 maal toe binnen een paar minuten leveren ze de bal in en levert het eerst een doelpunt op waarbij het buitenspel is. En daarna een schietkans voor Ihattaren waarbij de keeper moet redden, wat ook buitenspel blijkt. Maar dat is natuurlijk de mazzel voor PSV. Die wel moeten gaan uitkijken dat je op deze manier wel heel makkelijk de kansen weggeeft. Nu is er wat rust aan de bal. Als Mauro de bal speelt breed in de voeten van Flamingo, gaan we naar de rechterkant, naar Perisic. Opening naar de linkerkant. Bal is heel lang onderweg. Komt bij de cornervlag uit. Van Bommel kan wel binnenhouden. Dan moet nu het duel aan met Wielen. Gaat naar binnen richting eigen middenlijn. Paas schuin terug naar Mauro. Brengt de bal in op de 5 meter. Weggekopt naar Hübner. Tot over de zijlijn. Inworp voor PSV. 6 minuten lang hebben ze de bal op de helft van Fortuna. Grote kansen levert het niet op. En dan ineens leveren ze 2 keer de bal in en 2 keer Fortuna. Het is 0-0. PSV komt met de schrik vrij, want buitenspel bij het doelpunt van Romani na 8 minuten.

0: Muziek van Cameron Whitcomb, Medusa.
1: Een bijzonder levensverhaal heeft hij, hè?
0: Absoluut, vertel.
1: Geen flauw idee. We gaan naar PSV tegen Fortuna Sittard. Mark?
2: Ja, mogelijkheid 3 voor Fortuna. Het is dat Zeefuik, nieuwe spits bij Fortuna, eigenlijk in de weg loopt op een paas van Romani. Maar begint weer allemaal bij PSV zelf. Spieren ziet bij een 0-0 stand na 11 minuten. De bal schuin terugspeelt naar Flamingo. Maar dat zo kort doet dat Romani er bijna tussen zit. De bal springt tussen de benen van Flamingo door. En daar ging Romani. Half veld overgestoken richting de 16 van PSV. Bal schuin richting de rechterspits. Maar kwam dus bij de centrale spits. Die wat rommelde met de bal. En uiteindelijk meer in de weg liep dan dat hij zijn ploeg hielp. Want ik ben ervan overtuigd dat als die bal bij Ihattaren terecht was gekomen. Dat het een reuze kans was geweest voor Fortuna op de voorsprong. Nu wordt de bal door Obispo rustig teruggespeeld. Naar zijn keeper, naar Kovar. En speelt hij de bal naar Mauro. Ik vertelde net dat Mauro rechtsback was. Dat is zeker niet zo. Die staat centraal op het veld. En Ronald heeft weer een doelpunt.
3: Ja, het is nu wel beslist hoor hier in de Adelaarshorst. Het is de verdediger Julius Dirksen die uit een corner van Mathis Surai de 4-1 binnen tikt. Dus ja, lijkt het pleit hier beslecht in het voordeel van de club uit Deventer. Het gaat snel. Ineens 3 doelpunten in het tijdsbestek van een minuut of 10.
0: Mark, PSV Fortuna, je was bezig met het verhaal.
2: Ja, ik was bezig met een verhaal. Maar eerst Van Bommel. Maar die tikt de bal wel langs tegenstander 1. Maar tegenstander 2 geeft rugdekking. En dan kan Fortuna uitverdedigen. En gaat de bal via Mauro. Want daar begon mijn verhaal. Aanvoerder bij PSV. Gaat de bal over de zijlijn. Hij staat helemaal niet rechts achterin. Zoals hij op het opstellingenformulier stond. Maar hij heeft echt een vrije rol. Veelal vanuit het centrum. Een beetje in de Jedi Schouten-rol. Ronald heeft weer een doelpunt.
3: Ja, het is nu wel beslist hoor. Hier in de Adelaarshorst. Het is de verdediger Julius Dirksen. Die uit een corner van Mathis Surai die 4-1 binnen tikt. Dus ja, lijkt het pleit hier beslecht in het voordeel van de club uit Deventer. Het gaat snel.

0: ineens drie doelpunten in een tijdsbestek van een minuut of 10.
1: Mark, PSV Fortuna, je was bezig met een verhaal.
2: Ja, ik was bezig met een verhaal. Maar eerst Van Bommel. Maar die tikt de bal wel langs tegenstander 1. Maar tegenstander 2 geeft rugdekking. En dan kan Fortuna uitverdedigen. En gaat de bal via Mauro. Want daar begon mijn verhaal. Aanvoerder bij PSV. Gaat de bal over de zijlijn. Hij staat helemaal niet rechts achterin. Zoals hij op het opstellingenformulier stond. Maar hij heeft echt een vrije rol. Veelal vanuit het centrum. Een beetje in de Jedi Schouten-rol. Helaas voor PSV zo lang eruit is. Nu staat hij aan de linkerkant, maar die duikt overal op. En dat heeft ook te maken met het systeem van Fortuna. Dat niet echt met drie hele echte aanvallers speelt. En dus kunnen ze verdedigend een poppetje overhouden. En dat is dan Mauro. En die mag dan een beetje zwerven. Het is de rol die hem is toebedeeld door Peter Bos. Nu gooit hij de bal als zijnde linksback terug naar zijn keeper. En staat Perisic dan weer als een soort rechtsback. Nu de bal te vragen. Krijgt hij hem op de middenlijn. Aangespeeld van Flamingo. Dribbelt op Dahlhaus af. Hij is nu op 20 meter van de achterlijn. Kapt dan weer terug naar zijn linkerbeen. En speelt de bal nu schuin terug naar Flamingo. 0-0 na 13 minuten. Bal in de middencirkel bij Obispo. Het gaat naar Mauro. Mauro met de paas recht vooruit. Gaat via de dij van Ihataren. En dan klutst de bal voor de voeten van Hübner. Die de bal naar voren speelt op het hoofd van Seefuik. Dit is goed gedaan. Krijgt de bal weer terug bij Ihataren. Nu meegeven aan Seefuik. Maar Ihataren heeft iets anders bedacht. Links wat een ruimte. Maar Ihataren gaat voor de eigen actie. Krijgt hem uiteindelijk wel bij Dahlhaus. Punt 16 meter aan de linkerkant. Nu Romani. Kap naar zijn rechterbeen. Zet de bal voor. En die gaat achter Seefuik langs. En hobbelt over de achterlijn. Als Ihataren hier, ja, het is gek om te zeggen, want het is een man van het overzicht en de steekpaas, het overzicht bewaard had, dan had hij de bal naar de linkerkant kunnen spelen. Want daar stonden er drie van Fortuna om een enorme kans te kunnen krijgen. De verdediging van PSV is behoorlijk lek. En het heeft nog geen één tegendoelpunt, maar dat was buitenspel. Maar als Fortuna het beter uitspeelt, had het al drie enorme kansen kunnen krijgen. Die hebben ze niet gehad. Het is 0-0 na 14 minuten. Maar Fortuna het gevaarlijkst.
1: Het begon zo mooi voor Willem II uit bij Go Ahead Eagles. Maar inmiddels is het tegenslag op tegenslag, Ronald.
0: Ja, want ze zijn ook nog een keeper kwijtgeraakt. Thomas Didion Heudel. Dat was tussen de 3-1 en de 4-1. Ik denk een liesblessure bij die poging die 3-1 van de Noor Flataker te verijdelen. Maar schoot het erin. Hij probeerde het nog wel even. Maar daarna kon hij er niet meer op staan. En moest hij ondersteund naar de zijkant. En is hij vervangen door Wouter van der Steen. Ja, je hebt gelijk. Het ging inderdaad hard. Het 2-1 van Melle Meulensteen. Geweldig doelpunt. Volgens mij abusievelijk nog even Meulensteen genoemd. Mea Maxima Culpa heb ik dan vroeger bij Latijn geleerd. Ja, die invaller Flataker de Noor. Een van de Scandinaviërs in Deventer. De dienst die net binnen de lijnen was gekomen. Hup, de 3-1. En uit de corner dus was het Justin Dirksen die de 4-1 aantekende. En nu weer een kans voor diezelfde Flataker overgekomen van het Stockholmse AIK, Zweedse club dus. Gaan ze nog wel plezier van beleven. Maar voorlopig moet die Sugar Darsen in de pickorde nog voor zich dulden. Nou, Willem II, wat kan het nog? Dirk de bal eventjes weg via Finn Stam. Maar is hem alweer kwijt. En dus neemt Go Ahead de bal op links weer over. Even kijken of daar wat te halen valt. De bal inderdaad nu bij Kramer. Die zelfs mee oprukt, de aanvoerder. En we rusten die bal heen en weer tikken. Eens kijken of je het spel dan kan verleggen naar de andere kant. Om zo een vijfde op het scorebord te krijgen. Bal gezocht in de diepte. Dat is een prooi voor die invaller, keeper Wouter van der Steen. Dus nu kan Willem II weer even gaan denken aan een aanval. Maar ja, met nog een kleine 20 minuten te gaan. Wat ga je doen als je 4-1 achter staat? Misschien nog de eer redden met een treffer. Maar het publiek gaat er eens bij staan. Die heeft er nu wel zin in gekregen. Die wil hier wel liever een monster scoren op het scorebord. Willem II rustig achterin terugspelen. De bal weer naar Van der Steen. Dan staat de enige die vrij staat is die Stam. Maar daar gaat de bal niet naartoe. Hij levert hem zo in. De keeper bij Dean James. Dus kan Go Ahead Eagles het overnemen. Dat is een slechte uittrap. Lindhorst op het middenveld. Draait goed weg van zijn tegenstander. Even naar achteren. Naar Dirksen. Het doelpunt te maken van zo even. En dan gaat die aanval over links. Waar de Soeray hem al vraagt. Maar het is het inspelen van de nieuwe spits Flataker. Die even zich terug laat vallen. En nu weer zijn plekje in de spits opzoekt. Bal weer naar Soeray op links. Dat betekent dus dat die andere Scandinavië Edvardsen wat meer achter de spits is gaan spelen. Omdat Soeray nu meer van links af komt. De bal naar rechts, naar Tankstedt. Ja, dat staat wel als een huis hoor, die aanval met al die klinkende namen. Het heeft ook al in totaal 4 goals opgeleverd. Bal wel even terug naar achteren via Kramer. De aanvoerder gaat de bal naar voren. James die ook graag mee naar voren komt. Maar deze paas is niet zuiver en dwarrelt over de zijlijn. Nou, 4-1. Er gaan wissels komen. Die gaan we zo meteen maar eens even aan u voorstellen. Maar nog een minuutje of 17 te gaan hier. En Go Ahead op rozen.
1: PSV Fortuna, Mark. Fortuna krijgt kansen. PSV daar al iets tegenover kunnen stellen?
2: Nee, weer een kans nu voor Ihataren. Kan van 17 meter zomaar vrij uithalen. Had hem ook weer af kunnen geven. Maar Ihataren denkt in het stadion.

stadion waar ik zo'n groot talent was. En in het begin van mijn carrière zo goed en iedereen dacht dat ik de beste van de wereld ging worden. Ga ik even laten zien wat ik kan. Want die zit vooral op een beetje eigen succes jagen. Maar ook in dit geval had hij beter de bal breed kunnen geven. Maar goed, dit schot kon makkelijk gevangen worden door Kovar. Wat oogt PSV wankel na 17 minuten en een 0-0 stand. En PSV heeft in de derde minuut een keer richting het doel geschoten. Dat deed Van Bommel, maar er stond een Fortuna-verdediger tussen. En dat is het dan wel. Een paar corners gehad. Maar het is vooral Fortuna dat heel gevaarlijk is. En men houdt al een tijdje de adem in. Als Fortuna over de middenlijn komt, levert het direct een kans op. De bal is nu bij Mauro. En op de helft van Fortuna. Het gaat naar Van Bommel. In een laag tempo bal nu schuin terug naar Mauro. Dribbelt ook een paar metertjes naar het midden van het veld toe. Geeft hem aan Obispo, dan naar Flamingo. En nu zijn we aan de rechterkant beland op de zijlijn waar Perisic de bal heeft. Aan de rechterkant dus. Bal nu naar de as, naar Noah Fernandes. Met links de bal naar Mijnans. Terug naar Fernandes. Bal eigenlijk net te veel naar rechts voor Fernandes. Kan het nog wel corrigeren. Balbezit blijft voor PSV. Peppi, hij is er nu toch. Zoek hem dan maar. Wordt ook gevonden. Speelt de bal terug naar Fernandes. Dan naar de linkerkant. Nu is er wat ruimte voor Van Bommel om zijn tegenstander op te zoeken. Wilain is dat. Maar durft hem voorlopig nog niet echt in de 1-op-1 het echt lastig te maken door op hem af te dribbelen. Kies stevast voor de schuine paas terug. We zijn nu aan de rechterkant bij Wanner. Terug naar Flamingo. Dan naar de as. Weer terug naar Flamingo. Het gebeurt allemaal op 10 meter over de middenlijn. Op de helft van Fortuna via Fernandes. De bal nu aan de rechterkant waar Perisic de bal krijgt. 5 meter voor de achterlijn. Zet de bal voor bij de tweede paal. Brandenhorst met een half handje klaargelegd van Bommel. En dan overgeschoten. Door in dit geval Paul Wanner vanaf 10 meter. Een beetje links van het doel krijgt hij de bal over de grond aangespeeld van Bommel. Hij moet snel handelen, want er staat een Fortuna-verdediger heel dicht bij hem. En die staat dusdanig in de weg dat schieten tussen de palen en onder de lat ingewikkeld wordt. De bal is over het doel van Brandenhorst. Dat handje was belangrijk, anders had Peppi hem bij de tweede paal binnengekopt. Kans voor PSV blijft 0-0, 19 minuten.

0: In de versie van Mark Ronson was dit Amy Winehouse en Valerie.
1: In het Philips Stadion staan PSV en Fortuna tegenover elkaar. PSV, eindelijk een beetje wakker, Mark.
2: Laten we het hopen voor PSV. Er is alleen nog niet zo heel veel opgeleverd. Ja, want dat even wakker worden heeft ermee te maken dat ze die bal al een paar keer hebben weggegeven. En Fortuna al een aantal keer gevaarlijk is geweest. Het is 0-0 halverwege de eerste helft. Maar de druk van PSV neemt wel toe. Ze maken tot nu toe alleen op rand 16 steeds de verkeerde keuze. Als het gaat om naar wie moet die bal. Of ze zijn onzorgvuldig en die paas komt niet aan. Bal gaat nu van Wanne naar de rechterkant naar Perisic. Dreigt met voorgeven. Ziet dat Dahlhaus in de baan van die voorzet staat. Dus speelt de bal breed naar Wanne. Dan gaat het verder breed naar Fernandes. En Fernandes schuin naar voren naar Perisic. Die nu wat meer ruimte heeft met links. Zet hij de bal voor richting het 5 meter gebied. Waar de bal omhoog wordt gekopt. Pinto in duel met Pepi die aan het hoofd geraakt is. Tenminste, dat doet hij alsof. Blijft op zijn knieën zitten. En PSV heeft de bal in bezit. Gaan ze dan ook door met voetballen? Via Guus Stilt antwoord is ja. Terwijl Pepi op de grond blijft zitten. Krijgt Mijnans de bal op 20 meter van het doel. In de as gaat het nu naar de linkerkant. Mauro vindt daar Van Bommel. Oog in oog met Willain. Langs de lijn komt Mauro. Zet de bal hard voor. Ja. Naar Pepi, maar die zit nog steeds op zijn knieën. Dus makkelijk uitgekopt. Nou ja, makkelijk. Fortuna levert de bal snel in, maar dat doet Perisic ook. En dan via Iataren gaat de bal naar Zeefuik. Die handig om Obispo heen is. Zelf wordt vastgehouden, maar dat ook doet. En nu heel boos richting scheidsrechter Bos loopt. Omdat hij zegt, ja, als ze één vasthoudt, dan is hij het. En ik kan door op het doel, maar je fluit nu in het voordeel van de verdediger die mij 25 seconden vast heeft. En als ik hem dan 1 seconde bij het shirt vastpak, dan fluit je af. Dat is niet helemaal eerlijk, maar dat is wel wat er gebeurd is. En intussen voetballen we weer. Maar dat was wel een enorme kans geworden. Terwijl de scheidsrechter nu naar Pepi toe loopt om te vragen of het wel gaat. Want PSV die denkt, ja, wij voetballen gewoon door. Pepi heeft blijkbaar bloed in het gezicht, want moet naar de zijkant van scheidsrechter Bos. En als hij naar de zijkant loopt, dan lopen er nog een stuk of 20 naar de zijkant. Dan gaan we hier een soort time-out van maken. Noem het een drankpauze.
1: Hydration
2: in minuut
1: break.
2: 25.
1: Yes.
2: Ja. Dat, zo zou je het ook kunnen doen.
3: Met
2: het is
3: bloed.
2: Overigens wel benauwd in het stadion. Ik zit helemaal bovenin onder dat plastic. Maar ik heb het ook behoorlijk warm. Het is nog niet dat het zweet van mijn voorhoofd guts. Maar als ik hier zou moeten voetballen, dan was dat zeker wel aan de hand. Ondertussen is er dus een blessurebehandeling gaande bij Pepi. Staat het nog steeds 0-0 en is Zeefuik nog steeds boos. En Buijs ook trouwens.
0: De slotfase dient zich aan bij Go Ahead Eagles tegen Willem II. Ronald.
3: Ja, 83e minuut. Kansje Uriel van Aalst gezien van Willem II. Maar die mikte de bal naast. Als Go Ahead weer gaat wisselen. Heeft het zo even ook al 3 gedaan. En nu komt Margaret binnen de lijnen. Ook een aanvaller die misschien nog wel even zijn doelpuntje mee wil pikken. Ja, daarvoor al Baten, Zwicht en Van Zwam gezien voor doelpuntenmakers Dirkse, Meulensteen en Dean James. Die ging er ook uit. En ook een wissel gezien bij Willem II. Lamens vervangt Gurbus. Zo is de administratie hier wel weer op orde. Als we nog een minuutje of 7 in de reguliere speeltijd hebben. En Go Ahead de bal weer heeft op het middenveld. Daar komt Baten, de nieuwe man die in de plek van James is gaan spelen op links. Die met veel gevoel die bal voorbrengt, maar net iets te kort. En dan inderdaad, Margaret, daar was die al. Die dacht even een lekkere omhaal in huis te hebben. Die bal smoort op een verdediger van Willem II. Baten doet dit handig bij de hoekvlag. Slingert hem dan voor, maar bal weggekopt. Weer in balbezit van Go Ahead. Dat blijft maar drukken. Lindhorst, eens even kijken. Bal dan weer naar Baten. Zouden het spel breed. Aanval op de linkerflank. Baten, daagt zijn tegenstander uit. Met links voorgegeven. En dan kan die bal net niet binnen worden getikt. Wordt weggewerkt door de verdediger van Willem II. Hup, daar is hij alweer. Deze bal is te hard. En die kan die nieuwe keeper laten lopen, Wouter van der Steen. Even lucht voor Willem II. Dat al vroeg in de wedstrijd met 1-0 voorkwam. Maar nu toch echt dik de onderliggende partij is geworden in de Adelaarhorst. En het publiek het prima naar zijn zin heeft. Ja, dit is toch wel lekker begin als je de wedstrijd met, nou ja, als het zo blijft, 4-1 wint. En Willem II, ja, gisteren zagen we Cambuur natuurlijk die andere promovendus al in eigen huis dik verliezen. Nu Willem II on the road. Het kan bij Go Ahead, hè. Maar je hoopt toch misschien op een puntje mee te nemen uit de Deventer terug naar de Tilburg. Maar dat gaat hier zeker niet gebeuren. Bal weer bij Go Ahead Eagles. Dat nu maar eens op rechts probeert. Via de nimmer verzagende Tankstedt die heel veel energie in die wedstrijd gooit. Nu weer bij die balkan. En hem dan even teruglegt. Maar dan gaat die bal helemaal terug naar de keeper, naar Kjetil Haug. Die behouden ze natuurlijk, die 0-1 van Haan. Niet zo heel veel te doen heeft gehad. Ja, hij zag zo'n bal overgaan en naast gaan. Maar echte reddingen heeft hij verder niet meer moeten verrichten. Hij zal naar het scorebord kijken en denken, hey, 4-1, dat is een lekker debuut voor mij als keeper bij Go Ahead Eagles.
1: PSV Fortuna, Mark.
2: Oh, goede aanval. Maar de voorzet van Bommel wordt eruit gelopen. Begon bij Mijnans, die nu de bal heeft en naar binnen dribbelt. In de 16 meter is twee van Fortuna bij zich. Bal eruit gehaald naar Van Bommel. Is een goede paas naar Fernandes. Het schot wordt geblokt door de hak van Pinto. Maar Fortuna heeft het even moeilijk. Bal valt voor de voeten van Mauro, die vanuit de stuit de bal weer bij Van Bommel krijgt. Die lepelt de bal voor. Bal is te kort, maar wordt door Pinto verlengd. Komt op de achterlijn bij de tweede paal. Daar staat Perisic. Die legt terug. En dit schot gaat over het doel van de PSV-keeper. Het is het schot van Guus Til, die teruggetrokken bal naar de verre hoek probeert te draaien. Maar dat over en naast het doel doet. Maar Van Bommel biedt zijn verontschuldigingen aan. Het was een heerlijke PSV-aanval. En met name de paas van Mijnans achter het standbeen langs meegegeven aan Van Bommel. Was fraai, maar het levert nog niet de grote kans voor PSV op. 0-0 na 28 minuten en een doeltrap voor Branderhorst. Die één voorzet moest wegtikken voor de neus van Peppi. Die met een pleister op zijn gezicht weer verder kan. Tand door de lip, heb ik me laten vertellen.

0: moest wegtikken voor de neus van Peppi. Die met een pleister op zijn gezicht weer verder kan. Tand door de lip, heb ik me laten vertellen. Door iemand die daar verstand van heeft. En hij kan weer verder. Heeft nu ook de bal. Tikt hem tussen de benen van Seefuik door. Wat is die jongen sterk. En hij is ook sneller dan Obispo. Dus iedere keer als Fortuna de bal overneemt, dan trappen ze hem de helft van PSV op richting een hoek. En dan gaat hij erachteraan om A op snelheid het duel te winnen. En daarna fysiek het duel aan te gaan. En vaak als winnaar uit de strijd te komen. Maar PSV heeft nu de bal. En dat is eigenlijk al een tijdje zo. Op de helft van Fortuna met Perezic. Die dribbelt langzaam op zijn tegenstander af. Dat is Daalhaus. Maar hij ziet daar ook geen heil in, want er is altijd rugdekking van een van Fortuna. In dit geval van Hübner, dus gaat het maar weer schuin terug. Zoals we dat veel zien bij PSV. Als de buitenspelers worden aangespeeld, toch veilig schuin terug. Bal in de ploeg houden, wachten totdat het een keer niet goed staat bij Fortuna. Voorlopig houden ze het allemaal heel erg droog en dicht achterin. Via Obispo gaat het naar Flamingo, 10 meter over de middenlijn. Ook hij kijkt vooruit. Ja, daar staan er 11 van Fortuna, waarvan er 10 in een geel shirt en 1 in een blauwe. Die blauwe is de keeper. Maar ze staan allemaal heel dicht bij elkaar. Dus het is moeilijk voor PSV om daar doorheen te voetballen. Zeker in het tempo waarin PSV dat doet. Het gaat nu van Obispo naar Flamingo. De crossbal richting de 5 meter. De punt daarvan komt op het hoofd van Pinto. 2 keer op het hoofd. Corner PSV. Omdat hij de bal eerst loodrecht omhoog kopt. En dan met Mijnans in zijn rug geen risico durft te nemen. Komt er een corner aan de linkerkant van het veld voor PSV. Exact een half uur gespeeld in Eindhoven. Tussen de kampioen en de nummer 11 van vorig seizoen. Toen het hier 5-2 werd. Dat is een stand die je na een half uur spelen niet echt als eindstand verwacht. Perisic krijgt applaus als hij gaat aanleggen voor de hoekschop. Die gaat hij met rechts indraaien of kort nemen naar Mijnans. Want die staat op 10 meter van Perisic. Bij PSV nu de rechterspits. Gaat ten koste van Dennis Mann. Die toch een moeilijk begin bij PSV. Vorig seizoen zijn basisplek te pakken had. En een gevaarlijk wapen was aan de rechterkant. Maar ja, het is druk bij PSV voorin. Hier komt die corner. Die draait naar de tweede paal. Gaat daar worden breed gekopt. En over het platje getikt door Branderhorst. Die bij die kopbal denkt. Ja, als ik hem laat lopen, dan valt hij misschien wel over me heen in het net. Dat moeten we zeker niet hebben. Dus geen risico op die kopbal bij de tweede paal van Bommel. Hij heeft in zijn rug ook nog Seefuik staan voor eventueel als die bal doorschiet om hem op de lijn weg te tikken. Maar Branderhorst neemt geen risico. Het is de tweede keer dat de keeper in actie moet komen. Levert wel een nieuwe hoekschop op voor PSV vanaf de rechterkant. Een indraaien van Mijnans na 31 minuten. Het is even wachten tot de bal goed ligt en de poppetjes goed staan voor de variant die PSV bedacht heeft. Recht voor het doel staat Wanner in duel met Pinto. Beetje duwen, een beetje trekken vlak voor de neus van Branderhorst. Bal gaat net over het hoofd van Flamingo heen en komt bij de zijlijn uit. Daar is Van Bommel nog om de bal terug te spelen naar Mauro. Punt 16 staat Peppi. Die dribbelt nu naar binnen, naar zijn rechterbeen schiet. Dat was een poging geweest die geen gevaar had opgeleverd. Waren het niet dat Daalhaus blokt en PSV de bal weer overneemt. Dit is goed gedaan door Van Bommel. Nu aan de linkerkant Fernandes. Voorzet naar de tweede paal. Twijfelende Branderhorst. Bal schiet door op de achterlijn. Perisic. Druk van PSV. Waarbij het wachten is op die echte serieuze kans. Het gaat nu naar Mijnans. Dan terug naar kopmiddencirkel. Naar Wanner. Die heeft wat ruimte voor zich. Maar heeft ook een ploeggenoot op 2 meter staan. Daar gaat de bal eerst naartoe. Schuin naar voren. Naar Fernandes. Naar Peppi. Naar Fernandes. Naar Wanner. Die nu als laatste man staat opgesteld. En via Mauro is de bal weer bij Perisic. Aan de rechterkant. Nu een keer buitenom. Voorzet op 5 meter. Gekopt. Maar naast gekopt door Obispo. Hij duikt naar die bal. Maar kopt de bal 2 meter naast het doel van Branden. Branderhorst. Fortuna is al een tijdje niet meer in de buurt geweest van het PSV-doel, maar het staat nog steeds 0-0.
1: Go-Ahead Eagles tegen Willem II, daar is de blessuretijd aanstaande, Ronald.
2: Ja, van Esdonk en Muhul komen nog even voor Bogaert en Slory. Slory heeft toch ook het verschil niet kunnen maken. Die had misschien al heel vroeg in de wedstrijd voor 0-2 kunnen scoren als hij gewoon zelf geschoten had. Maar hij wachtte veel te lang. En dus kon Samstedt zijn fout herstellen. Nou, hij is er nu uit voor, wat zal het zijn, de laatste paar minuten van de wedstrijd. Nog 2 invallers bij Willem II. En het is een wonder dat het nog geen 5-1 is geworden. Zo even nog een hele goede kans gezien van Edvardsen. Maar zijn schot was net iets te slap. En daar had keeper Wouter van der Steen geen probleem mee. En aan de andere kant had misschien Haan kunnen scoren uit een spaarzame corner die we nog hebben gezien na de rust van Willem II. Maar zijn schot werd van richting veranderd en dwarrelde ernaast. Nou weer Willem II via Finstam. Wat moet je nog als je 4-1 achter staat in de laatste minuten? Wel 4 minuten bij gaan komen hier aan blessuretijd. Dus dan weet de regisseur van diensten dat ook. Kan hij daar rekening mee houden. Ingooi voor Willem II. Haan gezocht. Ze proberen het wel, Willem II. Maar het is, die mag ik dan een keer verstaan halen. Echt vechten tegen de bierkaai geworden.

0: Dan is er gescoord bij Go Ahead Eagles tegen Willem II, of toch niet, Ronald?
1: Ja, dat dacht ik ook. Prachtige schot van Thibaut Baten. En niemand begrijpt waarom scheidsrechter Linskens die goal afkeurt. Want het was een heerlijk afstandsschot wat er zo inzeilde. Want misschien had hij al gefloten voor een overtreding elders op het veld. Baten gaat nu zijn zaak aan de zijlijn ook nog even bepluiten. Curieus moment. Hier de herhaling, want ik heb natuurlijk een monitor. Daar inderdaad de overtreding gemaakt. En dan wordt er geschoten. En dan fluit hij alsnog af.
2: Ik denk dat hij al
3: gefloten had. Te vroeg gefloten waarschijnlijk.
1: Ja, te snel gefloten. Moet je soms je fluit even inslikken, denk ik. Of op je beslissing terugkomen. Nou ja, hoe dan ook. Het was een mooi slotakkoord geweest voor Baten. Die mooie dingen liet zien, die jonge Belg op links.
3: Ik snap wel, Ronald, dat hij een beetje het ontevreden is hierover. Want het zat er best lekker in, dat doelpunt.
1: Zo, die zat er inderdaad zeker lekker in. Maar ja, het wordt nu gewoon een vrije trap. Ook wel, best wel een goede plek. Ja, hij zegt nog tegen de scheidsrechter: ik heb helemaal geen fluitje gehoord, vriend. Dus ja, of je moet wat harder fluiten. Want dan had ik misschien wel niet uitgehaald. Het is een heel raar moment. Ik denk als hij gewoon doelpunt had goedgekeurd, dat ook heel niemand er verder om had gemaald. En heel Deventer, denk ik, vanavond nog in de Polonaise liep. Maar goed, we krijgen een vrije trap. We zitten inmiddels in de 95e minuut van de wedstrijd. Dan zal dit ook wel het laatste zijn wat er gaat gebeuren. En nou, het is volgens mij Baten die het dan als doekje voor het bloeden zelf mag gaan doen. Dus kijken of hij het nog een keer doet. Nee, want nu schiet hij die bal in de handen van de keeper. Dat is ook iets te mooi om waar te zijn. En dan klinkt daar, denk ik, inderdaad voor het laatst het fluitsignaal. Nu wel goed hoorbaar van scheidsrechter Robin Hensgens. En is Go Ahead, denk ik, meer dan tevreden met die 4-1 overwinning op Willem II. Het kwam met 0-1 achter door het doelpunt van Devin Haan al in de 13e minuut. De gelijkmaker van Tengstedt in de 30e minuut nog voor rust. Ja, en daarna ging het hard vanaf de 58e minuut met Melle Meulensteen. Met dat prachtige doelpunt, heerlijk in de bovenhoek, gekruld met rechts. En binnen 66 seconden dat hij was ingevallen, de Noor Flataken. Alleen Amervoort deed het ooit bij Go Ahead sneller met 65 seconden. Zat hij er al in voor de 3-1. En de slotakkoord van Julius Dirksen uit die corner van Surai mocht er ook zijn. Jammer voor Baten dat de 5-1 niet doorging. Maar ja, daar zal verder in Deventer helemaal niemand omhalen. Willem II is terug in de Eredivisie, maar wel met een 4-1 nederlaag op zak. En Go Ahead, vorig jaar wat kleurloos in de Eredivisie, is met veel kleur op de blos, of kleur op de wangen begonnen aan het nieuwe seizoen. Want dit thuis met 4-1 van Willem II.
3: Dankjewel, Ronald. Gaan wij naar Mark, naar het Philipsstadion. PSV, Fortuna. PSV al een beetje op stoom of blijft het matig?
4: Ja, een beetje op stoom, zo kan je het zeggen. Maar het levert nog niet de reuze kansen op. Fortuna al een tijd niet meer op de helft van PSV gezien. Het staat 0-0 na 39 minuten. Nu heeft Bertijn de bal op de helft van PSV. Maar gaat het terug naar eigen helft, naar Hübner. En die speelt hem dan naar rechts. Want daar staat een vragende Pinto. Niet omdat hij vraagt om de bal. Maar vooral omdat hij vraagt waar hij de bal naartoe kan spelen. Nou, na wat overspelen via Iataren is de bal nu bij Dijlhuis aan de linkerkant. PSV-publiek begint maar wat lawaai te maken als de bal door Flamingo over de zijlijn wordt gespeeld. Fortuna heeft in een minuut of 10 heel erg gas gegeven als PSV de bal inleverde. Maar als PSV daarmee stopt, en dat hebben ze nu al een kwartier of zo gedaan, dan is er voor Fortuna eigenlijk geen eer te behalen. En lopen ze vooral achter PSV aan. Maar in dat kwartier scoorden ze dus een keer. En nu doet Fortuna het zelf. Krijgen ze Romani vrij aan de linkerkant. Dat is goed gespeeld, zo'n bal tussen twee mensen door. Dan moet hij naar Iataren. Dat gaat hij niet. Oekili glijdt uit als hij schiet en doet dat naast het PSV-doel. Het zag er gevaarlijk uit op het moment dat die bal naar hem toe kwam op rand 16. Een beetje van de richting veranderd en dan voor zijn voeten geklutst. Maar op het moment dat hij uitglijdt, gaat de bal via zijn standbeen naast het PSV-doel. Kovar legt de bal neer om de doeltrap te nemen. En het PSV-publiek heeft in de gaten dat de thuisclub wel wat hulp kan gebruiken. Wat verbale steun. Omdat ook zij zien dat die kansen maar uitblijven. En dat is toch een beetje waar van tevoren op gehoopt werd. Dat het vandaag wat makkelijker zou gaan dan tegen Villarreal. En met name ook tegen AZ. Al was dat met z'n tienen en zonder de WK-gangers. Hier de trap van Kovar. Dan gaat Perisic het duel aan. Moet hij hoog springen. Maar verliest hij dat duel van Dijlhuis. Bal wel over de zijlijn. En Fortuna mag dan de inworp laten aan PSV'er Perisic. Fortuna scoorde dus na 7 minuten. Romani, maar dat was buitenspel. En in die fase nog een drietal goede kansen. Zeker als ze het wat beter hadden uitgespeeld voor Fortuna. Nu is de bal in het veld tot frustratie van Guus Til. Die bal dan moet halen. Omdat hij snel wil ingooien met PSV. Maar als hij de bal gooit naar Perisic, dan neemt Perisic dan weer alle tijd. Met nog 4,5 officiële minuten te gaan in de eerste helft. De inworp van Perisic gaat schuin terug. Vers schuin terug. Komt op 5 meter voor de middenlijn op de borst. Maar eigenlijk op het strottenhoofd van Obispo. En nu is hij weer terug bij Perisic. Wanneer komt zijn goede voorzet? Is dit hem dan? Bij de tweede paal staat Peppi. Maar dit is weer een makkelijke vangbal voor Branderhorst. Die hoeft maar een meter naar voren te stappen om hoog te springen. En die bal dan in die grote handschoenen te klemmen. En gaat hem nu naar voren trappen. Dat is het recept. Dat is wat de trainer bij Fortuna bedacht heeft. Rost die bal maar de diepte in de richting van Zeefuik. Oh, dan wordt hij verkeerd teruggekopt. En dan is het 1-0 voor Fortuna. Want Ole Romani staat ertussen. Ik vertel net, als ze die bal niet weggeven, heeft Fortuna niets te vertellen. En dan koppen ze hem tekort terug. Flamingo, Flamingo. Zo in de loop van Romani. En die blijft dan echt heerlijk rustig. En die tikt die bal met zijn wreef. Buitenkantje wreef. Heel langzaam. Langs Kovar en dan hobbelt hij zo tergend langzaam over het doelheen. En dan is het 1-0 voor Fortuna. 42e minuut. Nu geen buitenspel voor Romani. Omdat de bal wordt cadeau gedaan door Flamingo. Het is 1-0 voor Fortuna. Ole Romani is terug in de Eredivisie. En hij ziet het al gebeuren. Krijgt de kopbal op zijn borst. En dan tik. En Kovar ja, maakt zich groot, maar duikt naar rechts. En die bal gaat precies langs de paal. Binnen voor Fortuna. 0-1. Ole Romani, de kampioen, staat achter.
2: Nou, knappe goal hoor. Ja. Doet hij echt heel goed met buitenkantje voet. Goed, iets heel anders. Na de beklimmingen van de Mont Ventoux kregen de renners vandaag de langste etappe in deze Tour de France Femme voor de kiezen. En opnieuw zat het venijn in de staart.
5: Mon Dieu, quel son.
6: Prachtig zonnig dagje, 33 graden zo ongeveer.
7: Hadden we al gezegd hoe schitterend de omgeving van vandaag is.
8: Sisteron, een stadje in Zuid-Frankrijk om precies te zijn, in de Provence.
9: Had je nog niet gezegd? Nou, je had het al tegen mij gezegd, maar toen waren we nog niet live.
6: Het is een beetje een vlakke etappe, maar er liggen in de finale toch nog twee venijnige kuitenbijters.
9: Dus vandaar dat het ook zo'n interessante finale gaat worden.
10: To sprint or not to sprint?
11: That's the question.
12: Situatie in koers.
6: Nog steeds Skiban en Aardegeest. Zij verdedigen nog een voorsprong van 2 minuten en 8 seconden.
7: Dan lijkt het erop dat Aardegeest en Skiban toch niet genoeg voorsprong hebben. Is het een finale voor Pieters?
9: Ja.
7: En wat kan Vos? Skiban, dat is vooraan.
9: Ai.
7: Dus dat is een listige afdaling.
9: Ja, nee. helemaal. Ja, kocht hij hier een volle bak lead-out doet op dit klimmetje.
7: Dat is natuurlijk funest voor Aardegeest. Dan gaat Wiebes door de groep heen. Die zakt nu naar de achterkant.
9: Geen sprintrit dus.
6: Dat komt omdat FDJ Suez volle bak aan het rijden is. Het is Frans kampioene Célia Géry op weg naar de top met in haar wiel al Demi Vollering.
7: Ja, gewoon 15 renners in deze finale. Meer is het niet.
9: Deze zogenaamde vlakke rit, zoals de organisatie het noemde.
7: Oh, hij gaat naar Nieuwe Doma. Nieuwe Doma geponeerd. Vlak onder de top.
9: Alles naar die finish toe nu.
7: Zo, Vollering. Alles of niets. Alles of niets. De strijdlust van Demi Vollering. Nu nog op die boulevard.
6: De promenade des Anglais.
7: Op jacht naar dat gele kleinood. Demi Vollering.
6: Juichend komt ze over de streep in Nice.
7: Haar tweede ritzegen. 10 bonificatieseconden. En dat betekent dat ze zich gaat hullen in het geel.
9: Het is 8 seconden plus een hele berg moraal.
7: Demi Vollering. Stilt de wielerharten.
9: Ongelooflijk.
2: Heerlijke montage was dat. Gabriel Melging, goedenavond. We hoorden jouw stem al in deze bijdrage. Nu gaan we ook praten over deze toch wel enerverende dag. Want kunnen we met terugwerkende kracht zeggen dat Demi Vollering het gisteren tactisch heeft weggegeven en vandaag revanche neemt?
13: Ja, wel een beetje eigenlijk. Zeker. In zekere zin heeft ze het gisteren tactisch weggegeven. Want ze liet Nibia Doma wegrijden. En ze heeft een paar keer toen de kans gehad om het gat te dichten. En dat deed ze niet, omdat ze meer bezig was met Marla Reusser. En dat kwam haar uiteindelijk duur te staan. Maar ik denk ook dat Nibia Doma gisteren wel gewoon de sterkste was van die drie klassementsrensters. Maar vandaag waren de rollen echt omgedraaid. Op het moment dat Demi Vollering aanzet, wat een bocht naar links, had ze meteen een gaatje op Nibia Doma. En de Poolse rijdt het gat in eerste instantie nog wel eventjes dicht. Maar Vollering blijft maar gaan. En waar we de hele week ja echt kleine, korte aanvalletjes hebben gezien van Vollering op een licht verzetje dat ze al heel snel ging fietsen, bleef ze hier maar op die grote versnelling rossen op die pedalen. En uiteindelijk brak Nibia Doma. En uiteindelijk is het met dank aan Elisa Longo-Borghini, want daar heeft Nibia Doma de laatste kilometers bij in het wiel kunnen rijden, dat het nog een soort van een strijd is morgen. Want het gat is dus nog steeds maar minder dan 10 seconden in het algemeen klassement. Maar Vollering heeft nu dus wel weer geel.
2: Nou, dan gooien we deze er meteen maar in.
14: En Gianni Longo, die wint de rit.
15: Leontien van Moorsoldaat langs de balustrade.
16: De renster van de dag.
17: Noemelijk sterk.
18: Olivier Prevot.
3: In de etappe van vandaag dus twee venijnige klimmetjes in die slotfase. En een soort van muurtje nog na die tweede. En daar ging Vollering, hè, Gabriel. Had jij nou verwacht dat ze vandaag voor die revanche zou gaan? Want ik hoor ook wel, ja, morgen is misschien wel een rit die haar nog iets beter ligt.
13: Ja, eigenlijk dacht ik dat ook. Ik had me helemaal voorbereid op een scenario waarin Lorena Wiebes vandaag de etappe zou overleven op wonderbaarlijke wijze en daarmee uiteindelijk de sprint van een uitgedund peloton zou winnen. Maar toen ik nog eens even goed in het routeboek keek en dat muurtje zag liggen, dacht ik al, oei, dat wordt wel een heel lastig verhaal. En toen FDJ vervolgens aan die klim begon met echt een soort van lead-out trein, alsof ze naar een massasprint toe reden, toen dacht ik wel, nou, dit wordt echt, dit wordt hommeles, dit wordt chaos, en dat werd het inderdaad. Ik had het niet verwacht op voorhand, maar ze hadden duidelijk een plan en dat hebben ze ook wel echt perfect uitgevoerd.
3: Ja, laten we eventjes naar Vollering luisteren, die het plan van de ploegleider Lars Boom goed in haar hoofd had.
5: Gisteravond kwam Lars al naar me toe met dit plan en vanmorgen gingen we er met het team nog een keer overheen en toen had ik een soort déjà vu. Ergens heb ik er ooit van, zag ik het voor me dat ik hier geel zou pakken toen. Misschien dat ik dat voor me zag toen ik in januari de verkenning hier deed. Maar het voelde raar voor mij. Ik dacht, waarom hier? Make no sense. Maar uiteindelijk blijkt het dus echt gebeurd te zijn. En heb het gedaan. En heb ik weer een droom gerealiseerd. En het deed heel, heel veel zeer, maar soms is heel, heel erg veel pijn, heel erg veel moeite doen voor die droom waar je van droomt, is het zo waard.
3: Nou, dit was het ook voor de kijker waard. Vollering reed Kasia Niewiadoma dus uit het geel. En die Poolse die zei na de etappe dat ze aan het begin van de slotklim in de hekken was gereden door Celia Cherie, ploeggenote van Vollering. Ze vond het geen eerlijke strijd daardoor. En ze zei dat ze alle respect kwijtgeraakt is. Gabriel, kun jij je voorstellen dat zoiets met opzet gebeurd is? Of heb je daar iets van kunnen zien?
13: Nou, dat vind ik ontzettend lastig om dat op zo'n met zo'n hard om zo hard in te steken. Kijk, er gebeurde wel iets geks. Het lastige was dat het niet heel erg goed in beeld was. Cherie reed op kop. Vollering in tweede positie. Niewiadoma in derde positie. Toen reed het groepje linksaf die klim op. En ineens reed Vollering op kop. Cherie in tweede positie. En Niewiadoma in derde wiel. Dat is een beetje gek. En later zijn er dan wat beelden opgedoken van hoe dat dan tot stand kwam. En dan zie je dat Niewiadoma aan de buitenkant probeert Cherie te passeren. Maar Cherie die gaat heel vakkundig met Niewiadoma mee naar de buitenkant van de bocht. En dat zorgt ervoor dat Niewiadoma op een bepaald moment heel dicht bij het stoeprandje komt. En dan raak je natuurlijk een beetje in paniek. Vollering die kan op dat moment natuurlijk al volle bak demareren. En die trekt gewoon een sprint eigenlijk tot de top van die klim. Niewiadoma moet eventjes in de remmen. Moet aan de andere kant langs Cherie. Dus die moet nog inhouden ook echt, nadat ze heeft geremd. En moet dan vervolgens een gat van 15 meter of zo dichten. Maar het is niet alleen die 15 meter. Het is ook de snelheid die ze verloren is, waardoor ze extra kracht moet zetten, extra vermogens moet leveren om terug te rijden naar Vollering. En waar Vollering dus eigenlijk heel gedetailleerd naar de top van dat klimtje kon rijden, moest Niewiadoma in het begin van die helling al echt in het rood gaan en echt in haar reserves tasten om dat gat te dichten. Ja, of dat dan met opzet gebeurt, ik denk wel dat het een tactiek was die FDJ gepland had, dat Vollering er voor die bocht voorbij ging en dat Cherie dan de rij zou sluiten. Maar ik denk niet dat het bewust was om Niewiadoma echt de hek in te rijden. Het was denk ik vooral om het zo te timen dat Vollering er wel langs kan en Niewiadoma niet, zodat op het moment dat Vollering demareert ze in ieder geval al 1 of 2 fietslengtes heeft op Niewiadoma en daarmee al een klein voordeeltje heeft. Maar op deze manier heeft het natuurlijk een staartje gekregen.
3: Maar mag dat dan? Als je gewoon eigenlijk iemand de mogelijkheid eigenlijk dichtrijdt en misschien niet per se de hek inrijdt, maar ja, je zorgt wel dat iemand niet zijn lijn kan doorzetten.
13: Ja, het is in die zin is het een beetje hinderen, maar het is op een gekke manier. Want het is ook niet dat het stuur van Niewiadoma al voor het stuur van Cherie zat. Dat was alleen op een klein deel in de bocht even zo. Maar ja, vervolgens aangezien Cherie die binnenbocht heeft, komt Cherie eigenlijk weer langs Niewiadoma. En dan rijdt Cherie een soort van haar eigen lijn en zit Niewiadoma ingesloten en sluit ze eigenlijk een beetje zichzelf op een vreemde manier. Ja. Het werkt een beetje vreemd in zo'n bocht. En kijk, het is natuurlijk, Cherie doet dit tot op zekere hoogte bewust. Ik denk zelf dat het op het randje is, maar net niet erover. De jury heeft Cherie uiteindelijk ook niet bestraft.
2: Niewiadoma stapte zelf op Cherie af. Dat hoorden we later via Wielenflits.
10: Why did you do that? Why did you close me to the barriers? Was it part of the plan? No, but like, why? They can give me the answer also.
2: Ja, ze vraagt hier dus om een uitleg, maar wordt dan uiteindelijk door iemand van haar eigen ploeg weggeleid. Ja, dit is wel uitzonderlijk beeld, hè? Renners die verhaal gaan halen, dat is niet alledaags.
13: Nee, dit is wel echt smullen eigenlijk, ook voor ons als publiek natuurlijk. Want Nivia Doma die is natuurlijk morgen extra getergd, heeft er extra veel zin in, is er extra op gebrand om te laten zien dat dit een incident was waar ze weinig aan kon doen. En dat ze sterker is dan Vollering. En precies wat je zegt, dit is zeker niet alledaags. Ik heb even teruggezocht of dit vaker is gebeurd. En ik heb één voorbeeld van dit jaar kunnen vinden, waarin Christophe Laporte en Jordi Meus in het mannenpeloton in Gent-Wevelgem het met elkaar aan de stok krijgen nadat Laporte een vermeende schouderduw uitdeelt aan Meus en die vervolgens vloekend verhaal komt halen bij de Fransman. Maar goed, ik moest het dus terugzoeken. En dat zegt al genoeg over hoe vaak dit gebeurt.
2: Ja, nou hoorden we Vollering zeggen van ja, dit is de droom voor mij. Toen dacht ik wel, ja, ben je niet één dagje te vroeg met dagdromen? Want ja, morgen moet ook nog. Het is 8 seconden. Nivia Doma zal echt getergd aan de start verschijnen in en rond Nice. Is toch ook nog gewoon een kans dat Nivia Doma dit terecht gaat zetten?
13: Zeker, al helemaal aangezien morgen echt een lastige etappe is. De rensters moeten 4 keer de Col d'Huez op. 3 keer tweede categorie. En dan vervolgens nemen ze hem vanuit een iets andere kant. Een iets steilere kant, waardoor die iets lastiger is. En dat is dan gewoon nog een klim van eerste categorie. Dus dat is gewoon eigenlijk de op één na zwaarste etappe van deze Tour de France. Gewoon echt een klimetappe. En ze finishen wel beneden. Dat is een voordeel voor Vollering. Maar ik denk inderdaad, wat je zegt, dat ze misschien wat vroeg is met zeggen dat dit een droom is die uitkomt, want er kan nog zo ontzettend veel gebeuren morgen. En Vollering, ze heeft nu natuurlijk het geel, ze heeft het voordeel, maar 8 seconden is heel erg weinig. Ja,
2: hoe laat is het morgen allemaal?
13: Ja, een heel stuk later, hè. Het is echt een heel stuk later dan vandaag. Ze starten pas om 4:10 en ze finishen rond 7:00.
2: Nou, allemaal te horen bij NOS Langs de Lijn.

0: Nummer uit 1980 van The Clash, Train in Vain.
1: We hebben gisteren Cambuur, de eerste promovendus in actie gezien tegen Excelsior. Verloor met 4-0 vanavond. Willem II ging met 4-1 onderuit in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Nou, dat belooft wat voor ADO Den Haag, Krijn, in een uitwedstrijd tegen AZ vanavond, hè?
2: Ja, zeker. ADO speelt inderdaad voor het eerst sinds 2021 weer in de Eredivisie. Toen eindigden ze onderaan en zijn weer terug in de Eredivisie. De ploeg van Robin Peter, de coach, die is gebleven. Werd kampioen met 89 punten, maakte veel doelpunten. Met indrukwekkend voetbal mag je wel zeggen in de Eerste Divisie, de keukenkampioendivisie. En er is niet zo heel veel veranderd. Vlak is vertrokken, de man die 11 doelpunten maakte voor ADO Den Haag. Hij is eigenlijk als een van de twee belangrijke spelers die een basisplaats hadden bij ADO vertrokken. En dan spelen ze tegen AZ. De Supercup werd zo even getoond aan het publiek. Die staat mooi op een sokkel waar de spelers passeren. Want AZ won natuurlijk vorige week met 4-0 van PSV in die Supercup wedstrijd. En dat betekent dus dat het eerste succesje voor AZ al binnen is. En vandaag, als we kijken naar de opstelling, dan zijn er niet heel veel wijzigingen in de ploeg van Leroy Echtold. Er is Kees Smit die in de basis start. Hij viel in de wedstrijd tegen PSV. Nu staat hij dus in de startende elf voor AZ.
0: Die wedstrijd dus zo direct na 9 uur. En ook de tweede helft van PSV Fortuna Sittard, waar de landskampioen achter staat.
1: Tot zo.
3: Radio 1.
4: De eerste gierzwaluwen zijn alweer onderweg naar het zuiden. De najaarstrek is officieel begonnen. In vroege vogels. Daarom volop aandacht voor trekvogels. Ook kijken we naar de gevolgen van de aanhoudende droogte. Boeren moeten anders omgaan met water en hun werkwijze aanpassen.
5: 10 jaar geleden hebben we onze beregeningsinstallatie dus verkocht. Gewoon verkocht.
4: Verder een stoomcursus varens. De kolom van de Vlaamse vogelaar Begijn Le Bleu.
6: Een groep van een tiental valen gieren schoven voorbij.
4: En een gesprek over de nieuwe aanpak van milieucriminaliteit. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
3: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
7: NPO Radio 1.
12: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet die weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Nu spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wat wolkenvelden. En dan maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Hey ondernemer.
13: Hallo?
8: Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
15: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
16: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: U bent terug bij NOS Langs de Lijn. Gevoetbald wordt er voor het eerst dit seizoen in Alkmaar AZ tegen ADO Den Haag. Krijn Schuitenmaker.
2: En ADO Den Haag is vastverzekerd om hetzelfde type voetbal te blijven spelen als vorig jaar in de keukenkampioendivisie. Aanvallend voetbal. De eerste kans was voor Rottier en dus ging er niet in. Gepakt door de keeper, slap ingeschoten. Aan de andere kant is het nu Wesley Batati die binnenschoot. Of in ieder geval richting het doel van Nikema schoot. Beide ploegen hebben dus één kans gecreëerd in de openingsfase. Want we zijn pas 4 minuten onderweg.
0: Mijn regerend landskampioen PSV staat thuis met 1-0 achter tegen Fortuna Sittard. En moet in de tweede helft uit een ander vaart. Je gaan tappen. Mark Loostra.
17: Ja, dat zou wel moeten, ja. Want Fortuna kreeg de kansen en het doelpunt op slag van rust. Was het Romani bij PSV 1 keer gewisseld. Ruben van Bommel naar de kant. En de 18-jarige Amir Bouhamdi is erin gekomen. Maakte veel indruk in de voorbereiding. Sefaak heeft een bal in zijn gezicht gehad. Spel ligt even stil.
1: AZ tegen ADO, Krijn.
2: Ja, dat zou maar een vliegende start kunnen worden voor ADO Den Haag. Met dat fanatieke vakje, met uitfans die zijn meegekomen. Met geel-groene vlaggetjes hebben zij zich rotgezwaaid zo vlak voor de wedstrijd. Maar zo'n 10 minuten aan het zwaaien. FC Den Haag is back. Zoals de harde kern van ADO Den Haag nog steeds de club noemt. Dat stond er op een enorm spandoek. En ze zagen hun ploeg al 2 keer aanvallen. Ook die nieuwe aanvaller van ADO Den Haag. Dat is Yannick Eduardo. Wordt gehuurd van Hoffenheim. Speelde vooral in de tweede Bundesliga. Is Tsjechisch onder 21 in. Hij maakte al kennis met de busser, de keeper van AZ. Want die moest snel zijn goal uit. Want het was die Yannick Eduardo die de bal kreeg. Nou, dat was eigenlijk al de derde kans die zomaar in de maak was. Maar de busser was snel genoeg om het eventuele gevaar te verijdelen. Nu is het opnieuw ADO Den Haag dat de bal heeft. ADO Den Haag heeft hem achterin met Matteo Waam. De Belgen veranderen dus niet heel veel bij die ploeg. Robin Peter, de coach, is gebleven. En ook de belangrijkste spelers zijn gebleven. Op Jari vlak na de topschutter van ADO Den Haag. Hij ging naar Spanje, naar Castellón, waar hij employ heeft gevonden. Hij is er dus niet meer bij, maar ADO Den Haag heeft nog wel voldoende aanvallend vermogen. En hoe gaat Yannick Eduardo uitpakken? Ja, en dan natuurlijk de thuisploeg AZ. De Supercup inmiddels op zak. Na die wedstrijd van vorige week. 4-0 werd het tegen PSV. En dat is natuurlijk een lekkere seizoen om een lekkere start van het seizoen. Nu is het AZ met Kees Smit die in de basis staat in deze wedstrijd. Deed dat niet in de wedstrijd. Of in ieder geval niet Smit in het duel tegen PSV. Bal gaat terug. AZ wat voorzichtigjes met Louis Schouten. Die was verhuurd aan Excelsior teruggekomen. En zo is de bal aan de rechterkant van het veld bij Wouter Goes. Terug naar Schouten. En dan is het een beetje zoeken wat AZ betreft. Kijken of ze doorheen kunnen komen door het centrum. Dat lukt niet helemaal. En bovendien staat de verdediging van ADO met Pascal Mulder. Goed opgesteld, Nikema. De keeper in het blauw gehuld. ADO Den Haag natuurlijk in het geel-groen terug in de Eredivisie. Zij hebben opnieuw de bal en kunnen opnieuw gaan aanvallen. Eens kijken wat daaruit gaat komen. Bij de middenlijn blijft ADO Den Haag in balbezit. Een rondzwaaiende arm van Sekou Silla. Die de scheidsrechter besluit om in te grijpen. Erwin Blank is de scheidsrechter die vanavond het duel in goede banen moet gaan leiden. Nou, een spectaculaire, nou redelijk spectaculaire openingsfase met dus een drietal mogelijkheden in de eerste paar minuten. Maar nu is het eventjes een beetje af. Aftasten geblazen met AZ. Dat echt op zoek moet naar een antwoord op de spelopvatting van ADO Den Haag. 7 minuten onderweg, 0-0.
0: PSV Fortuna, 3 minuten in die tweede helft onderweg, Mark.
17: Ja, een 1-0 voor Fortuna. Veel balbezit voor PSV. De eerste 3 minuten hebben ze 2,5 minuut de bal gehad, denk ik. Als het geen 2 minuut 55 is. Nu ook de opening naar de linkerkant. Na invaller Buhan. Die startte in de Johan Cruijffschaal. Nu als invaller en vervanger van Ruben van Bommel. Het gaat via de as naar Flamingo. Die het cadeautje weggaf waar Ole Romani in de 42e minuut van profiteerde. Daardoor 0-1. Het balbezit is net als in de eerste helft voor PSV. Maar de kansen waren voor Fortuna. En ook in de tweede helft zeker nog niet voor PSV. Mauro speelt de bal naar de linkerkant. Dan hebben we Buhan die dribbelt op zijn tegenstander af. Wil buitenom, maar dan komt er een fysiek duel. Dat verliest de 18-jarige. Vecht zich wel knap terug, maar houdt dan ook vast. En wat ik dan weer leuk vind in de nastoot, sleept hij de bal wel even door de stokken van directe tegenstander Willet door. Dat is een hele fijne beweging, een hele fijne voetbeweging. Er was al gefloten, dus het telt niet. Dat is toch niet lekker voor de rechtsachter van Fortuna. En wel een lekker begin voor Buhandi. Al moet hij dit ook gaan doen op het moment dat de scheidsrechter nog niet gefloten heeft. De trap van Branderhorst. Diep op de helft van PSV komt bij Zeefuik. Kan hem ook nog meegeven aan Iataren, punt 16. Maar daar staat ook Fernandes, die net iets eerder bij die stuiterende bal is om hem weg te trappen. Voordat Iataren er wat leuks mee gaat doen. Bal is wel over de zijlijn. Snelle inborp richting Zeefuik. Loopt achteruit met in zijn rug op Bispo. Op de achterlijn is er hulp van Mauro. En Fernandes blijft heel rustig. Twee ballen in het spel. Dus wordt het spel even stilgelegd door scheidsrechter Bos. Ja, ineens kwam er zo'n tweede op de andere bal afstuiteren. Dan kan de scheidsrechter niks anders dan het spel stilleggen. Dat is maar goed ook, want Mijnans leek ook een beetje te schrikken. Hij had de bal voor PSV op rand 16 meter. Nu een stuit en de bal in de handen van Kovar. En hij mag dan het spel gaan beginnen voor PSV. Vanaf de keeper dus in minuut 5 1-0 achter. En een heel moeizaam opererend PSV dat zelf veel ballen weggaf en daarmee kans aan Fortuna. Maar dus niet in slaagt om grote kansen te creëren. Deze bal valt ook weer op het hoofd van Van Otterlo. Maar die komt een breed. Buhan die zit ertussen. Peppi half. En dat is te weinig. Branderhorst. Die bal stuit het zo voor zijn voeten. En als hij zijn voet goed tegen die bal zet, dan is er normaal gesproken geen eer te behalen voor Branderhorst. Nu wel, omdat hij de bal echt maar schampt. En zo komt Fortuna met de schrik vrij. En houden ze de voorsprong. In minuut 51 is het nog steeds 0-1 in Eindhoven.

0: Drive. Muziek van Sommier, Drive was dit.
1: PSV is de landskampioen van de voorbije drie seizoenen. En ja, over het algemeen beginnen ze zo'n seizoen altijd zeer overtuigend. En zetten ze ook een enorme reeks neer. En nu 0-1 achter tegen Fortuna. Op eigen veld nog wel, Mark.
2: Ja, en in de problemen, want kansen creëren is heel moeilijk voor PSV in deze wedstrijd. Die toch alweer 54 minuten oud is. Dus de eerste 10 minuten zitten er al bijna op. Mauro nu meegeven. Achterlijn gehaald, voorzet Perisic weggekopt door Willet. Dit zag er gevaarlijk uit. Eindelijk een vlotlopende PSV-aanval. Die zelfs doorloopt tot op de achterlijn. Meestal gaat het tot rand 16 wel aardig. En dan moet er iets spannends verzonnen worden. Een bal tussen verdedigers door en zo. Maar dat lukt dan allemaal niet. En nu gaat het wel goed als buitenom Perisic komt. Mauro de bal precies op de juiste snelheid meegeeft. En Perisic de bal van de achterlijn goed voorgeeft. En Branderhorst verkeerd gepositioneerd staat bij de eerste paal. Maar ver naast het doel aan de andere kant. Bij de tweede paal wordt de bal weggekopt tot over de achterlijn door Willet. Corner PSV. Corner Perisic. Een indraaier. Deze bal komt recht voor het doel. Is niet voor Branderhorst. En er is Flamingo. Die kopt de bal erin. Branderhorst zit mis. En de man die de 1-0 voor Fortuna inluidde door de bal op de borst te koppen van Romani. En daarmee onbedoeld de assist te geven. Kopt nu PSV weer naast Fortuna. En gumpt daarmee zijn fout in ieder geval weg. In de 10e minuut van de tweede helft. Branderhorst zit mis. Fijne trap hoor uit die corner van Perisic. En dan bij de tweede paal op de punt van de 5 meter. Flamingo, doel is leeg. Bal stuit het erin. Het is 1-1. PSV langs zij, minuut 56.
1: Ja, ik ben toch wel benieuwd, want de doelman protesteert. Wordt even vastgehouden, Mark.
2: Ja, ik zie niet zoveel verkeerd. Ik ga nog eens goed kijken voor je. Door wie wordt hij vastgehouden? Vooral Daalhaus loopt in de weg en er is ook al afgetrapt.
1: Als hij nog op de lijn staat. Oké, nou dan zijn de protesten voor niks.
0: We tellen hem, denk ik. Kwartier onderweg bij AZ-ADO. Hoe is het spelbeeld daar, Kern?
3: Ja, je ziet wel dat AZ een beetje beter in het spel komt ten opzichte van de enthousiaste start van ADO Den Haag. Twee mogelijkheden al gekregen. In eerste instantie een hoekschop vanaf de rechterkant. Pinto die hem nam. Nikema kon hem wegwerken met beide vuisten. En er kwam geen rebound van AZ. Dat was de eerste grote kans. En vervolgens was het AZ dat met een andere hoekschop bij Louis Schouten die bal bij de tweede paal afleverde. Schouten stond precies goed opgesteld. En kreeg de bal een beetje half op zijn bovenbeen onder druk van een verdediger. De verdediger van ADO kon het dus niet helemaal lekker in het dak van het doel werken. En die gingen dus net aan de verkeerde kant van de paal voorlangs. Maar dat was wel een grote kans voor AZ, voor de Alkmaarders. Die natuurlijk trots Supercup winnaar zijn. Beker gewonnen voor het seizoen. En dit seizoen goed zijn gestart met het winnen van die Supercup. Nu staat AZ toch al eventjes onder druk. Die bal door Louis Schouten naar voren geschoten. De man die vorig seizoen bij Excelsior speelde. Werd verhuurd door AZ. Hij had zomaar bijna de eerste treffer kunnen maken in de Eredivisie van dit seizoen. Nikema, de doelman van ADO Den Haag, in het blauw gehuld. Hij geeft de bal aan een van de verdedigers. Dat is Matteo Waam, de Belg. Die is gebleven. Waam die draait om zijn as heen om Pint kwijt te raken. Nou, dat lukt hem aardig. Maar daar is inmiddels ook alweer Kees Smit in de buurt. En zo is het ADO dat eigenlijk niks opschiet met deze actie. Die bal moet naar voren. Die moet dan uit de gevarenzone in de 16 meter nog altijd. Is het nu dan voor ADO Den Haag. En van Rottier die een grote kans kreeg in de openingsfase. Schoot hem te slap binnen en dus bleef het 0-0. Nu is het opnieuw AZ dat steeds lekkerder gaat voetballen met Pinto die de bal heeft. En daar is het druk. Die loopt zich vast. 4-5 spelers van ADO Den Haag. En dan ADO met Finn de Bruin die eruit probeert te komen. Daar is dan die huurling. Die huurling Yannick Eduardo de Tsjech. 1,93 meter. En hij heeft de bal kan hem dichtbij kwijt bij Finn de Bruin. Maar dan is ADO hem kwijt met Smit. En opnieuw Pinto die de bal heeft. En zo schuift AZ op richting de 16 van de tegenstander. Pinto heeft de bal kijkt om zich heen. En die ziet dan opnieuw Kees Smit vrijstaan. Smit op de rand van de 16 kiest voor een optie aan de linkerkant van het veld. En Smit kiest dan zelf positie. En dat geldt ook voor Meerdink die voor de goal staat. En dan een slap schotje van Dave Kwakman die niks oplevert. Want die bal wordt keurig door ADO weggewerkt. Ja, AZ wordt sterker en sterker. Maar ze hebben nog niet weten te scoren. Hè, want die inzetten van de spelers van AZ zijn tot dusver aan de matige kant. Nu is het goed die de bal heeft. AZ gaat een nieuwe poging ondernemen. 17,5 minuut onderweg. Nog altijd 0-0.
1: Opluchting bij PSV net. En vooral ook bij Flamengo, hè Mark?
2: Ja, zeker bij Flamengo. Want die weet natuurlijk zelf ook donders goed dat hij in de fout ging bij de 0-1 van Romani. Hij geeft de bal nu aan Perisic, die de ene na de andere goede voorzet afgeeft. Dit is er ook weer zo een. Peppi kop, 2 meter naast. Maar komt daar op de penalty stip goed voor zijn tegenstander. Stuurt de bal dan naar de verre hoek. Maar daar loopt ook Brandenhorst wel naartoe als die bal naast zijn doel stuitert. En eventjes wat tijd rekken nu bij de doelman van Fortuna. Even van de schrik bekomen. Het is de 59ste minuut, dus bijna een kwartier onderweg in de tweede helft. Die begon met een voorsprong voor Fortuna. Maar inmiddels staat het dus door die rake kopbal en de fout ook wel, moeten we er ook wel bij zeggen, van Brandenhorst. 1 tegen 1. Daalhaus speelt de bal naar voren, maar zo in de voeten van Flamingo. En na een driehoekje met Wanner is de bal nu in de voeten van Mauro. Mauro kan hem meegeven aan Flamingo, dat heeft hij ook gedaan. En dan kan Flamingo zo de middenlijn overdribbelen. Is die halverwege de Fortuna helft, gaat het naar de as, naar Wanner. Schuin terug, want op de middenlijn staat Obispo nog. Die geeft hem dan weer mee aan Mauro. Terug naar Perisic. Aan de rechterkant staat Mijnans. Dan loopt Perisic zelf door, maar Mijnans geeft de bal naar de as. Dat is goed gedaan, naar Mauro. Mauro geeft hem aan Perisic. Bal voor vanaf de rechterkant. Wie kan er koppen? Die jongeling kopt hem naast het doel. En die jongeling heet Bouhamdi. Die kopt die bal en dat is knap, want zo groot is hij niet. Op 6 meter van het doel, zonder al te veel snelheid en ook zonder richting. Want de bal gaat 5 meter naast het doel. Dan wordt er gewisseld bij Fortuna. En dan gaat de spits, die zo vaak werd gezocht, zeker door zijn keeper Zeefuik, eruit. Van Brandenhorst trapte die bal stevast met een hoge trap zijn kant op. En omdat Zeefuik last van de enkel heeft, gaat die eruit. En ik denk dat zijn vervanger Michou is. En dan komt er misschien nog wel een wissel. Nee, alleen Michou voor Zeefuik.

0: We verlaten Bruce Springsteen en de Glory Days. Want, gescoord bij jou, Krijn.
1: Ja, het is 1-0 geworden. AZ met Elijah Dijkstra. Hij maakt de openingsgoal voor AZ in het Eredivisie seizoen 2026-2027. En eigenlijk vanaf de 10e minuut zet AZ ADO onder druk. En dan kijken we nog eens naar Daal die de bal heeft. En hij speelt hem keurig af in de richting van Dijkstra. Die dan zijn tegenstander uitkapt en dan hem binnenschiet in de verre hoek. Wordt hij niet meer gestopt. Een prachtige goal hoor van Dijkstra die dit goed doet. De verdediger die was doorgelopen. Jonge verdediger, 20 jaar en een lekkere treffer. En kijk eens naar Leroy echt tot aan de zijlijn. Hij is blij met deze eerste treffer voor AZ in eigen huis. In een vol stadion, nou bijna vol mag je zeggen. Op deze zomersavond in augustus 1-0 voor AZ. En eerlijk is eerlijk, dit doelpunt zat er al een minuutje of 12-8 aan te komen. Het is bovendien zijn eerste eredivisie goal in 23 eredivisie duels. Dus als reden voor een extra feestje en de 1-0 voor AZ. Maar de scheidsrechter gaat wel even, zie ik, naar het scherm. Dus er wordt nog even gekeken of daar iets onrechtmatigs is gebeurd bij die treffer. Is daar misschien buitenspel geconstateerd wat gemist is? Nou, de scheidsrechter heeft het... het doelpunt wordt afgekeurd of is er niks aan de hand? Nou, in ieder geval gaan we eens kijken. Want Nikema komt daar naar de scheidsrechter toe. Gedoe, Echtold, moppert. Het doelpunt is inderdaad afgekeurd. Maar wat is er aan de hand? Wat is de reden daarvan? Nou, gaan we nog eens even kijken wat er op het moment van spelen gebeurt. Ja, je
2: Kees,
1: ziet het al.
2: Smit trekt zijn directe tegenstander volledig onderuit met twee handen.
1: Inderdaad. Ja, dat gebeurde op de rand van dat 5-meter vak. En daardoor Smit goed gezien. Die op Meerdink was het volgens mij die dat voor zich geweten had. Of Smit. Nou ja, in ieder geval, die twee blonde kopjes had ik even niet zo snel uit elkaar kunnen houden. Maar de treffer dus afgekeurd. Het is weer 0-0. En het was inderdaad overduidelijk een overtreding. Het gebeurde allemaal aan de rechterkant van het veld. Aan de rechterkant de 16 meter binnengekomen. Maar het gebeurde dan inderdaad voor de goal, midden voor het doel, waar die overtreding plaatsvond. Nou, 0-0 dus. We gaan opnieuw beginnen. Alhoewel, we zitten al in de 25e minuut. Nog geen treffers. Deze van AZ is dus geannuleerd.
2: PSV wel op gelijke hoogte gekomen tegen Fortuna. Heeft dat iets met hun spel gedaan, Mark?
3: Nou, nee, niet echt. Want ze hebben net als in de eerste helft heel veel de bal. Alleen niet echt hele grote kansen. Net wel eentje voor Ole Romani. Die werd afgevlagd. Maar ik vraag me af na het zien van herhaling of dat wel buitenspel was. Op een hele fijne paas achter de verdediging van Iataren. Dook die schuin voor het doel op en schoot hij de bal tegendraads naar de verre hoek. Maar niet ver genoeg naar die hoek. En Kovac kon die bal makkelijk tegenhouden. Maar de vlag was resoluut omhoog. Maar waagde betwijfel of het wel buitenspel was. Hoe dan ook ging hij er toch niet in. Dus dan is het een beetje verspilde energie dat ik er zoveel aandacht aan besteed. 66 minuten staan er op de klok in het Philipsstadion. De 1-1 gemaakt door Flamingo. Maar dat is natuurlijk niet genoeg voor PSV. Want de seizoensopening, ja, PSV wil ook een wedstrijd winnen. Maar zeker thuis tegen Fortuna, dan zijn er toch op 3 punten en niets minder gerekend. Flamingo heeft nu de bal, dribbelt wat naar voren. Deze paas van aan de korte kant en daar glijdt Daalhaus tussen. Weer eens iets bang voor zijn benen. Denkt, nou ja, dan tik jij die bal maar over de zijlijn. Want als ik er eerder bij ben, dan schoffel je mij ondersteboven. En dat lijkt me geen prettig begin van dit Eredivisie seizoen. Er maakt een wissel zich klaar bij PSV. Ik denk dat het Plea is die binnen de lijnen gaat komen bij de ploeg van Peter Bos. Als Flamingo de bal voorgeeft en die wordt overgeschoten door Til. Op de 4 meter van het doel. Wat een goede voorzet, zeg. Een vroege voorzet van de rechterkant. Bijna op de zijlijn halverwege de helft van Fortuna. En daar duikt Guus Til wel goed op. Maar hij raakt hem iets te vol op de binnenkant van zijn linkervoet. En die bal gaat dan 1 meter, 2 meter over het doel van Branderhorst. Maar het is een hele grote kans voor Guus Til. Vorig seizoen was hij goed voor 14 doelpunten. Nu schiet hij over in zijn eerste van dit seizoen. Iataren verliest de bal, maar daar is Michou de invaller. Die er als de kippen bij is om die bal op te rapen en ermee aan de wandel te gaan. Wordt al gelijk tegen de voet getikt. En dat is gezien door de scheidsrechter. Een vrije trap voor Fortuna. Intussen ook alweer genomen in de middencirkel naar Iataren. En dan naar Daalhaus. Zeefuik is eruit. En daardoor is Romani de spits geworden. Ze proberen hem nog steeds met diepe ballen te vinden, de spits. Maar het is een heel ander type deze. Dit is een hele mooie opening. Net niet. Wielin, ja, die kan nog net wel net niet binnenhouden. Eerst wel, dan niet. Uit 1-1 PSV. Halverwege de tweede helft.
4: Het waren niet de minuten van Max Meerdink, hè, Krijn?
1: Nee, mag je wel zeggen inderdaad. En vorige week natuurlijk ook al in die Supercup wedstrijd. Meerdink met die voet hè, van Veerman achter zijn oor. Dat liep gelukkig allemaal goed af. Kan gewoon spelen. En opnieuw is het AZ dat aan de rechterkant met Pinto de bal heeft. Ja, AZ zet ADO Den Haag nu echt wel onder de druk hoor. Onder druk. Het is geen hartelijk welkom voor ADO Den Haag in de Eredivisie. Want AZ is nu toch echt wel beter dan ADO Den Haag. Maar goed, het is nog altijd 0-0. Nu is het even oppassen geblazen voor Smit dat hij geen hands maakt. Maar dat loopt goed af. Smit heeft opnieuw de bal. En dat betekent dus AZ op de helft van de tegenstander. Vorig seizoen ADO natuurlijk fantastisch in de eerste divisie gedaan. Met een geweldig succes voor coach Robin Peter. Die hiervoor bij Emmen klaar werkzaam was. En onder meer uit de Red Bull school komt. Hè. Daar komt hij vandaan, de Duitse coach van ADO Den Haag. Hij heeft het geweldig gedaan met aanvallend voetbal. Aantrekkelijk voetbal, leuk voor de fans om naar te kijken. Maar voorlopig is dat op de eerste 10 minuten na niet meer het geval in de Eredivisie in deze wedstrijd in Alkmaar. In een volle stadion van AZ. Nu is het opnieuw ADO Den Haag dat de bal heeft. Even zoeken geblazen nu met Matteo Waam, die de Belg die breed speelt richting Pascal Mulder. AZ speelt zonder Troy Parrott. Die natuurlijk in de belangstelling staat van diverse clubs. De laatste week is West Ham United ook veel genoemd. Gaat hij daarheen of is het toch bijvoorbeeld Porto die hem gaat inlijven? Nou, dat zou zomaar komende weken rond kunnen zijn. ADO Den Haag geeft de bal bij eigen helft. Het is nu Kees Smit die de boel daar onder druk zet. Doelman Nikema. Speelt dan breed voor de goal langs. En dan ADO met Rottier. En dan loopt dit goed af. Kan ADO omschakelen. En dat gaan ze proberen via Yannick Eduardo. Die spits. Maar die legt hem terug op Vin de Bruin. En dan is aan de rechterkant is een ruimte gevonden. En dit is een goede aanval voor ADO Den Haag. Maar alhoewel die bal weer terug gaat. En dan moet hij richting de 16 worden gepompt. Dat gebeurt ook met Yannick Eduardo. Vervolgens is daar Sekou Sela. En Eduardo die nog steeds balbezit heeft voor ADO Den Haag. Nu is het Jalen Hawkins. De Amerikaanse speler van ADO Den Haag, maar de bal is dan weggewerkt door AZ. Nog even wel op de helft van AZ, waar AZ niet in balbezit kan komen. ADO kan het dus opnieuw gaan proberen. De doelman zegt van laat mij die klus maar klaren. Maar het zijn toch de verdedigers van ADO Den Haag die weer gaan opbouwen op zoek naar een nieuwe aanval. Bijna een half uur gespeeld. En door die afgekeurde treffer van Dijkstra staat het nog altijd 0-0 in Alkmaar tussen AZ en ADO Den Haag.
2: Europees voetbal dan. Het is erop of eronder voor de Nederlandse vrouwenteams in de Champions League kwalificatie. PSV en Ajax strijden beide om een plek in het hoofdtoernooi. PSV heeft al gespeeld. Tegen het Finse HJK stond een plek in de laatste kwalificatieronde op het spel. Het werd 3-1 voor PSV dus. De analist Leon Stendler volgde die wedstrijd. Goedenavond.
4: Goedenavond.
2: Ja, prima overwinning voor PSV. Dus dat in de tweede helft ook nog een penalty miste. Waren ze veel sterker dan die Finse ploeg?
4: Ja, zeker. PSV was ontzettend dominant. In de beginfase zelfs 80% balbezit. Ze hadden wel wat moeite om door het blok van Helsinki te spelen. Maar uiteindelijk, ja, Liz Rijsbergen, die is al een tijdje on fire. Maar ook vandaag was zij wel de belangrijkste speler bij PSV.

0: Maar uiteindelijk, ja, Liz Rijsbergen, die is al een tijdje on fire. Maar ook vandaag was zij wel de belangrijkste speler bij PSV.
1: Die twee keer scoorde in, wat was het, 63 seconden geloof ik, hè? Dus die heeft het vizier op scherp staan. Aanvaller Fena Koma, PSV-aanvaller, die blesseerde zich afgelopen woensdag. Hè? Haar seizoen zit er alweer op. Nou had PSV dus moeite om door het blok heen te spelen. Kwam dat ook omdat zij er gewoon weg niet was?
0: Kijk, Fena Koma was natuurlijk vorig seizoen ook niet vanzelfsprekend basisspeelster. Alleen met het vertrek van Riola Tchimaili en ook de blessure van Lore Jacobs in de vorige wedstrijd. Ja, zijn er opeens wel iets minder opties en moest PSV wat schuiven. Dus Janice Kaiman, die eigenlijk als centrale verdediger gehaald is, stond vandaag vooral op middenveld. En dan was Chimera Ripa een soort valse spits. Dus ja, er moest wat geschoven worden. En dan, ja, dan kun je uiteindelijk wel stellen dat het handiger was geweest als Fena Koma er was.
1: Ja, PSV zit in het Champions Path om zich te kwalificeren voor dat hoofdtoernooi van de Champions League. Hoe ziet de rest van dat traject eruit voor PSV?
0: Ja, dus hierna komt nog de derde kwalificatieronde. Dinsdag zal daar een loting voor worden gedaan. Ook voor wanneer Ajax eventueel doorgaat. Dan krijgen ze nog een dubbele ontmoeting met één tegenstander. Want nu, wat ze nu doen is een soort mini-toernooitje. PSV heeft wat dat betreft wel een betere route. Dat is altijd als je kampioen wordt. Dan zit je dus in de Champions Path, wat jij benoemt. Dat is iets makkelijker tegenstander dan mogelijk waar Ajax tegen terecht gaat komen.
2: Hey, even voor de volledigheid, Leon, hoeveel schermen heb jij thuis?
0: Ja, dank je. Ja, ik zit inderdaad ondertussen ook. Ik zit PSV Mannen te kijken. Ajax Vrouwen begint nu weer. En ik hoop ergens ADO AZ natuurlijk een beetje mee te krijgen.
1: Dan kan je naar de radio luisteren, denk ik gewoon.
0: Ja, precies. Het is wel lekker als je het zelf ziet.
2: En tussen
0: hè?
2: Kunst en kiets dan. Kijk je dat niet vanavond?
0: Ja, er zijn dagen dat ik dat niet kijk.
2: Oh, oké. Ja, je kunt gelukkig alles terugkijken. Hè? Hey, Ajax is dus nog volop bezig. De vrouwen van Ajax nemen het op tegen Rangers. Als jij dan toch zit te kijken, hoe gaat het?
0: Ja, allebei zijn ze een beetje aftastend aan de wedstrijd begonnen. Rangers wel even een andere klasse dan de tegenstander die PSV had vanavond. Ik vind dat Ajax wel iets beter voor de dag komt dan de Rangers. Maar ja, ze moeten gewoon vooral blijven opletten dat ze er niet uitgecounterd worden. Maar Ajax heeft best goede aankopen gedaan. Dus dat verdedigende blok, dat staat heel goed. Dus het is wel, ik zei het in de vorige radio-uitzending ook. Het is echt dit jaar een leuk team om te gaan volgen, de Ajax-vrouwen.
2: Ja, en dan in algemene zin, PSV en Ajax, Champions League waardig? Vraagteken?
0: Ja. Ik zou nog niet meteen durven zeggen.
2: Ja, wacht even, Leon, we komen zo bij je terug, want er is gescoord.
3: Dat kan je wel zeggen, ja. Boelhandi, Stiffy, minuut 74 en PSV komt op voorsprong uit de omschakeling. Krijgt hij de bal schuin voor het doel en wat wipt hij die bal handig over de keeper heen die uitglijdt voor hem. En dan is het raak voor PSV met uitglijden. Bedoel ik echt als een keeper uitkomen, niet als in een slippertje. Nee, Branderos komt uit en dan chipt hij de bal, stift hij de bal heerlijk over de keeper heen. En Peppi is zo verstandig om hem op de doellijn te laten stuiteren tot in het net. En niet zijn naam op het scoreformulier te krijgen. Hij krijgt hem wat toevallig van Plea. Want als hij de bal goed had aangenomen, had hij de kans gehad. Maar die aanname niet goed en daardoor komt hij voor de voet van doelpuntenmaker Bouhamdi. Amir Bouhamdi. Heerlijk lekker. Het is 2-1 voor PSV door de 18-jarige Amir Bouhamdi.
2: Ja, dat mag je morgenavond analyseren, Leonne. Deze goal van PSV.
0: Prachtig, toch
2: nog even terug naar... ja, precies. Mooie goal. En inderdaad, Peppi blijft eraf. Dat is ook chic.
0: Ja, heel
2: chic. Maar de vraag was, zijn de vrouwen van PSV en Ajax Champions League waardig?
0: Ja, ik ben bang dat Ajax de volgende ronde, de derde kwalificatieronde, niet gaat overleven. En ik hoop dat PSV een gunstige loting gaat krijgen om wel die groepsfase te bereiken. Maar ja, of ze er klaar voor zijn, is echt nog moeilijk te zeggen.
2: Oké, daar doen we het mee met dit antwoord. Veel kijkplezier nog, hè?
0: Jullie ook, hè?
2: Dank je. Hoi.
1: We hebben gewoon net zoveel schermen aan. Iedereen hier zit met alle schermen op deze voetbalavond aan. Mark, PSV net op voorsprong gekomen. Lekker doelpunt toch van dat grote talent, hè?
3: Ja, een schitterend doelpunt als je dan toch schuin voor de keeper komt. Ja, dan stif je hem er maar gelijk in. Het begon al toen hij was afgefloten bij een van zijn eerste balcontacten. Toen hij wel heerlijk door de stokken van zijn tegenstander heen sleepte. Natuurlijk hebben we al een aantal keer kunnen zien dat deze jongen geweldig kan voetballen. Maar de manier van afwerken, zo rustig.

0: en met zoveel gevoel. Ja, hier word ik gelukkig van. Dit is hoe Bergkamp het ook zou doen. Nou ja, zo doet deze Marokkaanse 18-jarige Amir Bouhandi het ook. Keeper komt uit, dan weet je, de ruimte is over de keeper heen. Het kan mooi, het moet mooi, want het is de beste oplossing. En in dit geval ook de voorsprong voor PSV met nog een kwartier op de klok. En wat kan Fortuna dan nog? Moe gestreden, want daar lijkt het wel een beetje op. Zeker na al die verse spelers die bij PSV zijn binnengebracht, hebben ze heel veel moeite om de bal binnen de ploeg te houden. Ze hebben nog wel een kansje gehad. Iatare kapte zich op rand 16 vrij en schoot met rechts. Een bal die via een voet tot in de handen van Kova belandde. En hier is Romani, die ook al heel veel arbeid heeft verricht. Eerst een beetje achter de centrale spits, nu zelf spits. Dat is een goed paasje van Ukili. Nu ligt de ruimte aan de rechterkant, maar Michou krijgt de bal met buitenkant voet niet in de loop van Villain. Dus moet hij de bal terugspelen naar Pinto. Fortuna stond voor. Het is 2-1 voor PSV. Met hangen en wurgen, maar wel een heel mooi doelpunt. Staan ze dus op voorsprong. 14 minuten nog. Daalhuis heeft de bal. Halverwege de PSV-helft aan de linkerkant. Gaat het naar Hübner, dan naar de as van het veld. Brittijn heeft de bal in zijn voeten. Schuift hem voor Peppi langs. In de voet van Pinto durft het risicoballetje na Ihattare niet aan. Zoveel risico was er overigens niet. Maar hij was toch zeker van zijn zaak als de bal naar Van Otterlen ging. Daar ging het naartoe. En nu terug naar Pinto. Dan kan het wel. Naar Ihattare, want die staat 2 meter bij hem vandaan. Die speelt de bal dan naar kop middencirkel. Ruimte nu voor Siep van Otterlen. 76 minuten en 58 seconden staan er op de klok in Eindhoven. 0-1 werd 1-1 door Flamingo. En 2-1 door doelpuntenmaker Bouhandi. En nu is het Fortuna dat de bal op de helft van PSV heeft. Nu wacht PSV even af en gaat de bal naar de rechterkant. Kunnen zij vanuit de omschakeling wellicht Fortuna pijn doen, zoals dat bij de 2-1 ook het geval was. Bal gaat naar Romani. Er kan nog wel eens een kans worden. Villain wil de bal voor het doel brengen. De hak van Flamingo voorkomt dat het gevaarlijk wordt. Het is overigens de hak van Fernandes die de bal matig uitverdedigt. Maar PSV mag het nog een keer proberen. En dat doen ze nog een keer matig. Neemt Fortuna weer over. 13 minuten nog. 2-1 PSV.
1: Geen doelpunten nog bij AZ ADO Krijn. Weinig hoogtepunten ook? Of sla ik het dan te veel plat?
2: Nee, het is best aardig hoor. Dus leuke wedstrijd om naar te kijken. Leuke avond in Alkmaar. Als AZ lekker thuis speelt. De start van de Eredivisie in dit seizoen. Dus een mooi avondje. Terwijl ADO Den Haag toch ook wel wat probeert. De laatste twee kansen waren voor ADO. Met Jalen Hawkins die vanaf de rand van de 16 schoot. En Yannick Eduardo zo eventjes opnieuw in stelling werd gebracht. ADO loert een beetje op dit soort kansjes. Yannick Eduardo, de Tsjech, en met de 93 dus. Lange gozer die bij Tsjechië onder 21 regelmatig gespeeld. In de Bundesliga 1 minuut heeft gespeeld bij Hoffenheim. Maar vooral dus de wedstrijden in de tweede Bundesliga afwerkte. En voor die club. En hij heeft toch een tweetal momentjes gekregen waar hij gevaarlijk zou kunnen worden. Maar het pakt allemaal net niet goed uit. En een grote kans voor Meerdink op de rand van de 16 meter. Kreeg hij de bal onder controle tussen de spelers van ADO Den Haag in. Nu is het opnieuw AZ dat aanval. Ja, dan was hij weer Dijkstra. Vanaf de rechterkant de 16 meter binnengekomen. Maar nu kreeg hij de bal net op de achterlijn niet lekker onder controle. Ja, even hiervoor scoorde hij. Maakte hij de openingstreffer, zo leek het. Maar die treffer werd afgekeurd door een momentje van Meerdink. Een overtreding van Meerdink. Nu is het ADO met Matteo Waam. Ze hebben de bal. Die Kierma gaat hem dan schieten. Gaat naar de andere kant van het veld. Daar wordt gereageerd door Wouter Goes. Die de bal kan aannemen. En dan is het opnieuw ADO dat terug moet. Althans, ze hebben toch weer balbezit. In de middencirkel wisten ze de bal op te pikken. AZ komt niet tot een aanval. Misschien dat het nu kan gebeuren met Pinto. Ja, zo gaat het over en weer. Gebeurt het een beetje op het middenveld. Nu is het zoeken ook nog voor AZ. AZ speelt de bal weer terug. Achterin heeft AZ zijn zaakjes op orde. Ja, een slim balletje in de richting van Max Meerdink. Pakt niet goed uit. Het is ADO dat er weer met op te pikken. En opnieuw een aanval kan initiëren. Met Rotier die in de 16 staat. Of aan de rand van de 16. Maar de keeper van AZ daar, de Busser. Goed zijn goal uitgekomen. Hij pakt de bal op en zo verijdelt hij opnieuw een aanval van ADO Den Haag. 39e minuut, nou die zit er ook alweer op. 0-0 staat het in Alkmaar.
3: Even nog terug naar Eindhoven. Kleine correctie bij de goal van PSV en Mark.
0: Ja, dit is toch echt heel matig van deze commentator. Die heeft gewoon de verkeerde man de shine gegeven. Ja. Het was niet de jongeling Bouhandi. Dus ik ga door het stof. Hij heeft een moment van glorie gehad op de radio. Maar dat is onterecht. Ik moet Noé Fernandes veren in zijn kont stoppen en een bos bloemen sturen ter compensatie. Want hij stifte die bal heerlijk over Brandenhorst heen voor de 2-1 voor PSV. Nog 10 minuten te gaan. Sildilia is binnen de lijnen. Ik ga diep door het stof. Sorry jongens.
3: Ja, maar dat doe je wel fraai hoor, vind ik.
1: Vind ik ook. Heel en ook jij mag eventjes wennen aan het nieuwe Eredivisie. Ja, zo is het. Ja.
3: de laatste keer, hoor.
1: Ja, nee, ik ga straks even bellen.

0: Ja, dit is toch wel het internationale zomerdeuntje. Los van ik heb de zon in de zee zien zakken.
1: Lekker nummer, toch?
0: Ja, dit is een heerlijk nummer.
1: Magnetic was dit. Ja. De Bauza. Krijn? Mooi.
2: Ja, ja, de Bauza. 43e minuut, 0-0 nog steeds hier in Alkmaar. Waar de zon inmiddels, als ik naar links kijk, toch denk ik wel in de zee is gezakt. Iets verderop. Dus, maar geen doelpunten nog bij AZ tegen ADO Den Haag. Nu is het wel AZ op de eigen helft. Een mopperende Kees Smit zo even. Hij kreeg de bal op de rand van de 16. De verdediger van ADO kreeg hem. Nou, misschien schapte hij hem lichtjes. Smit tegen scheidsrechter Blank dat het een hens was, maar die wilde van niks weten, dus ging dat feestje niet door voor AZ. Nu is het AZ dat aanvalt en dan is het aan de linkerkant. En bijvoorbeeld Pinto die mee is gekomen. AZ met Pinto zo. Nou, die krijgt niet. Ja, die had tegen die bal aan moeten lopen. Dan had hij hem in het dak van het doel kunnen schieten, maar dat gebeurt niet. En zo is er een grote kans op Pinto om zeep geholpen. Ja, als je hem één keer goed raakt, daar op de rand van de 16, waar hij de 16 binnenkomt, dan kan het zomaar een treffer zijn. Maar in dit geval ja, was hij nog niet helemaal in balans in de loopactie. Was meters aan het maken om in de buurt te komen van de bal. Wel een goede aanval van AZ. Dat de steun krijgt van de fans nu. Want die worden wel een beetje ongeduldig als AZ nu met Chavez de bal heeft. En dan een voor moet geven. Zit een been tussen van een ADO-verdediger. En dus een hoekschop voor AZ. De ploeg van Leroy Echtold. Ja, waar AZ toch echt wel de betere ploeg is in de eerste helft, na de eerste 10 minuten. Daarna is het al bij ADO wat minder gaan draaien. Loeren ze wel op kansjes. Nou, geen hoekschop wordt er gegeven. Het is trouwens nu Nikema, de doelman van ADO Den Haag. 23 jaar. Hij staat met de bal in zijn bezit. Nou, dan wordt hem eventjes door Max Meerdink wordt hij te vervelend teruggeschoten richting de 16. Dan moet de keeper van ADO zich opnieuw gaan positioneren. Nou, dan wordt gefloten. Dat duurt allemaal best lang. Terwijl nu Nikema de bal speelt richting de andere kant van het veld. Waar komt hij terecht in de buurt van de 16 meter? ADO Den Haag. Nu met Sekou Silla komt er niet goed uit met die actie. Bal rolt dan door richting de zijlijn. En dan is het Mateo Chavez, de Mexicaan, die de bal even rustig gaat ophalen. Nou, slotfase van het duel. Zo dadelijk gaan we zien hoeveel extra tijd erbij gaat komen. In ieder geval, de belangrijkste statistiek is die 0 en die 0. Dus AZ tegen ADO Den Haag 0-0.
0: Bij Krijn de slotfase van de eerste helft. Bij PSV tegen Fortuna de slotfase van de tweede helft. En Mark, ja, Fortuna, Het probeert het nog wel, hè?
3: Dus ze proberen het zeer zeker. De Scott is ook binnen de lijnen gekomen. Een van de twee nieuwe spitsen toegevoegd door de nieuwe TD Joris Matthijssen. Bal gaat nu over de zijlijn, maar PSV mag gooien. Zijn ze het bij Fortuna niet mee eens. Invallen de Groot, die komt over van Den Bosch. Heeft de bal als laatst beroerd. En dan is de inworp voor de ploeg die voorstaat, dat is PSV. Het staat 2-1, 86 minuten en 12 seconden zijn we onderweg in Eindhoven. 4 minuten plus 3-4 aan extra tijd. Veel meer zal het niet zijn. Terwijl we een wissel krijgen bij Fortuna Sittard. Dus even kijken wie er binnen de lijnen gaat komen. Moussa gaat binnen de lijnen komen. En nog een nieuweling. Buyukan komt ook nog binnen het elftal van Danny Buijs. Oekili is een van de twee slachtoffers, als je het zo wil noemen, die naar de kant moet. En zo duurt het even voordat de inworp plaats heeft. En zijn er nog maar 3 minuten over voor Fortuna om nog een kans bij elkaar te voetballen en er nog eentje in te schieten. Want het staat dus 2-1 voor PSV door doelpunten van Flamingo en een doelpunt van, wie was het ook alweer? Noah Fernandez. Die scoorde de 2-1. En toch niet Bouhamdi, zoals een commentator ergens op een zender verteld heeft. De bal is opnieuw voor PSV als het gaat om ingooien. Sildilia mag dat gaan doen. 10 meter van de achterlijn. Aan de rechterkant staan wat spelers van PSV in de 16 meter. Duurt allemaal lang. Heeft ook met het scorebord te maken. Met de tijd die erop staat en ook de magere voorsprong. De bal wordt loodrecht omhoog gekopt. En dan is daar PSV eerder bij de bal. Dat is Mauro. Maar uiteindelijk toch een fortunees voetje. Bal over de zijlijn. Voor PSV wel prima. Bal over de zijlijn is tijdwinst. Inworp PSV, 2,5 officiële minuut nog. 2-1 PSV tegen Fortuna.
1: Extra tijd, eerste helft. AZ ADO Krijn.
2: Pinto heeft de bal op de helft van ADO Den Haag. Dat betekent dat AZ de boel daar weer flink onder druk aan het zetten is. Maar tot dusver is de ploeg van Leroy Echtold daar nog niet heel gelukkig in geweest. Louis Schout heeft nu de bal. En die leek te gaan schieten. Of in ieder geval richting de bal richting de 16 te spelen. Maar kiest toch voor een paasje breed. En zo is het ADO dat opnieuw in een verdedigende rol moet. Met de linies kort op elkaar. Spelen dicht in de buurt van de eigen 16. En net voor of net tegen die 16 aan. Want het is Wouter Goes die de bal heeft. Geeft hem aan Pinto. Pinto krijgt krijgt hem nu aan de rechterkant van het veld. En kreeg hem van Dijkstra. Pinto, actie maken bij de achterlijn. Pinto heeft hem nog steeds. Dijkstra dan? Nee, nu kan hij niet die actie maken waaruit hij eerder in de wedstrijd scoorde. Kreeg hem niet voor. En dan is het ADO dat er probeert uit te komen met Yannick Eduardo. Eduardo, en die heeft Louis Schouten bij zich. En dan is daar de Busser, de keeper die ook in de Supercup wedstrijd onder de lat stond. Die van Go Ahead is gekomen. De Busser die de bal weg weet te werken. Nou, die tijd gaat dringen. Nog een minuut en 10 seconden extra tijd in de eerste helft. Het is Wouter Goes die de bal weer naar de helft van ADO Den Haag brengt. En zo is het Goes die hem even bij zich houdt. Even temporiseert. De bal weer terug. En dan, oh, de witte scheidsrechter het al genoeg. Nou, 3 minuten extra tijd. Maar
1: na
2: 2 minuten zegt, ja, zegt Blank van, nou, we gaan lekker rusten naar de kleedkamer. Het staat 0-0 na 45 minuten plus 2 minuten extra tijd. Geen doelpunten dus in Alkmaar.
0: Eens kijken hoeveel tijd erbij komt bij PSV tegen Fortuna Sittard. Laatste minuut van de officiële speeltijd loopt Mark.
3: Ja, en die begint met 2 keer de bal tegen iemand van Fortuna aanschieten. En dat doet Amir Bouhamdi. Dat is niet zo handig. Uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn en mag PSV gooien. Perisic gaat eerst even een slokje uit zijn bidon nemen. Ja, als dat geen tijdrek is, dan weet ik het ook niet meer. De bal ligt gewoon voor zijn voet. Kan je gewoon gelijk geel voor geven. Hoef je niet eerst 5 seconden vooraf te tellen. Maar goed, de inworp van Perisic stuit het door tot in de handen van Branderhorst. Ja, die heeft natuurlijk heel veel haast. Dus trapt hem met een hoge boog naar voren op het hoofd van Flamingo. Waar kopt hij die bal naartoe? Nou ja, in de richting van Fernandes die het duel wint, verliest. In ieder geval een vrije trap verdient van scheidsrechter Bos. En daar gaat PSV weer alle tijd voor nemen. 16 seconden nog en dan krijgen we antwoord op de vraag hoeveel extra tijd er nog is voor Fortuna om de 2-2 in te tikken. Kansen genoeg in de eerste helft voor Fortuna. Heel veel balbezit voor PSV in die helft en ook in de tweede. Waarin Fortuna dan weer geen kansen bij elkaar speelde. En dat komt door PSV. Want al die kansen die Fortuna kreeg in de eerste helft, waaronder het doelpunt, waren op aangeven van een PSV'er die de bal zomaar inleverde. 3 minuutjes, dus 180 seconden nog voor PSV om de 2-1 over de streep te trekken. Al klinkt dat zwaarder dan het is, want zoveel last hebben ze niet van Fortuna. En nog even zoveel tijd voor Fortuna om nog een keer naar voren te gaan. En dat die 1 keer goed valt voor de ploeg van Danny Buijs. Bal is in de as van het veld. Michou via Pleja. Gaat de bal naar de rechterkant. Niet omdat hij hem aan Pleja geeft en hij hem doorspeelt naar een andere van Fortuna. Maar omdat hij via het gezicht van Pleja aan die rechterkant komt. Daardoor vertraagt de bal wel. En uiteindelijk moet hij helemaal terug naar Branderhorst. Trapt hem met links. Hoog naar voren. Wie wint daar het duel? Descott gaat het aan. Maar 2 PSV'ers gaan dan ook met elkaar duelleren. Maar 1 van de 2 kopt hem wel weg. Al leveren ze nu de bal in. En aan de rechterkant van het veld is er wat ruimte voor Fortuna. Bal gaat terug naar Ihattaren. 20 meter nog tot aan de achterlijn. Vanaf rechts. Nu de paas naar de as. Naar Michou. Dat is een goeie. Strak over de grond. Michou weer terug naar Ihattaren. Er zijn wat meters naar voren. Lepelt de bal richting Kovar. Die zijn doel uitkomt en op 5 meter van zijn doel omhoog springt. En die bal klemvast in zijn handen heeft. Op zijn knieën gaat zitten. En overeind krabbelt met de bal in zijn handen. En wat metertjes naar links, naar rechts. Vraagt om zijn spelers om weg te rennen. En dan komt er een lange trap van de keeper. De helft van de blessuretijd zit erop. En de trap is een goeie, zeg, naar de rechterkant. Zo in de voeten van Dennis Mann. Die kan de bal controleren. Schuin terugspelen naar Sildilia, een van de invallers. Dan Pleja. Na lang blessure leed ook hij weer binnen de lijnen. Met een onbedoelde, maar toch wel degelijk een assist. Nu gaat de bal naar Bouhamdi. Oh, die laat de bal van zijn voet springen. Dat is niet handig gedaan. Dan kan Fortuna nog een keer. Met z'n drieën zijn ze eruit. Tegen 4 van PSV. Ihattaren in de as. 25 meter nog. Links. Daar is wat ruimte voor Romani. Het is een moeilijke bal van Ihattaren. Die de bal terug wil en krijgt. Naast hem staat Michou. Oh, hij komt zijn tegenstander voorbij. Dat is Fernandes. Zet de bal laag voor. Uitverdedigd. Niet goed. Michou. Oh! Michou. Wat een goal. Wat een goal van Michou. Het is 2-2. Die schiet de bal van rood 16 naar de verre kruising. En er precies in. En de landskampioen loopt tegen puntverlies aan. 1 kans nog voor Fortuna. Michou, wat raak je die bal. Heerlijk vol in het hart van die bal. En dan zoeft hij naar de kruising. Kovar duikt, kan er echt niet bij. Wat een magistraal mooi doelpunt van Edouard Michou. En het is 2-2. En PSV gaat niet winnen in eigen huis van Fortuna. Door deze fenomenale trap. Van Edouard Michou. Wat een beauty. Gaat hij ook nog via het hoofd van Perisic misschien? Dat zou wel wat van de schoonheid afdoen. Want hij gaat met zijn hoofd naar die bal. En kust ook nog de onderkant van de lat. De extra tijd zit erop. Ik had afgerond, maar ik hoor in mijn oor doorgaan, doorgaan. Ja, dat snap ik wel, want het is bijna tijd. Maar dit doelpunt van Michou. Ja, daar heeft zelfs Danny Buijs nog een sprintje voor over, zie ik. Op mijn beeldscherm voor me. Die rent zijn duk oudheid. Die denkt ook, wat gebeurt hier nou? Wat een mooi doelpunt. Nou ja, Michou. En dan zien we Brans met zijn hoofd schudden. Het zal toch niet? Ja, het zal wel. Het is 2-2. Nou, dan heeft PSV nog alles bij elkaar. 30 seconden, denk ik. Deze moet naar voren. En dan moet hij erin om toch nog 3 punten over te houden. De bal gaat naar de as, naar Mauro. Die speelt de bal tot op het hoofd van Bouhamdi. Bal kwijt. Bal nu terug naar de keeper. Nee, niet naar de keeper. Dat risico durven ze bij Fortuna niet te nemen. Wel balverlies. Beetje vasthouden. PSV mag door Perisic. Als hij nog één keer kan voorgeven, wordt het gevaarlijk voor het doel van Branderhorst. Bal bij de tweede paal tot over de achterlijn. Gekopt door de Groot. Het is al lang tijd hoor, scheids. Maar Bos denkt, ja, corner. Ik ga niet affluiten in het Philipsstadion. Als de thuisclub bij 2-2 nog een corner krijgt. De gekke Henkie niet. Dan gaan ze allemaal fluiten. Dat vind ik niet leuk. Dus deze corner, die moet erin. Voor PSV. Anders is het 1 punt in de openingswedstrijd tegen Fortuna. Dat hij er sinds 2000 geen punt meer pakte en nog nooit won. Toen scoorde Van Hals nog deze bal. Komt hij op een arm. Hij wordt weggetrapt door Fortuna. Dan is het in principe tijd. Maar dan kan de scheidsrechter niet voor fluiten. Omdat het misschien hens is. Hij is over de zijlijn. Geen hens. Afgelopen. Het fraaie doelpunt. Het schitterende doelpunt van Michou. Zorgt ervoor dat de mensen fluiten. En niet juichend de auto opzoeken. PSV wint niet van Fortuna. Édouard Michou in de extra tijd. Met een streep. Oei, oei, oei, oei.

0: Dua Lipa met Houdini.
1: Wielrenner Bart Lemme is de leiding in de Ronde van Polen in de voorlaatste etappe kwijtgeraakt. De Nederlander van Visma Leasebike zag zijn Franse ploeggenoot Louis Barret in de zesde etappe, over 126 kilometer, naar zijn eerste profzege rijden. Mooi resultaat voor hem. De Italiaan Christian Scaroni finishte als tweede en is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Lemme boekte in de vierde etappe de eerste profzege, droeg sindsdien ook de leiderstrui en zijn achterstand op Scaroni nu in het algemeen klassement bedraagt 5 seconden. Barret is de nummer 2 op 3 seconden. En die Ronde van Polen die eindigt morgen. En dat is dan met een individuele tijdrit over 12,4 kilometer.
0: En de vrouwen van Ajax zijn net op een 1-0 voorsprong gekomen in de kwalificatie tegen Rangers FC. Kwalificatie voor de Champions League is dat. Een doelpuntenmaker is Nadine Noordam. En zij volgen we daarmee. Het voorbeeld van PSV dat won vandaag met 3-1.
1: Spannend was de slotfase bij PSV tegen Fortuna Sittard. Fortuna wist er op de valreep in de blessuretijd nog een puntje uit te slepen. Nou, dat betekent dat in het komend uur we de reacties gaan laten horen vanuit Eindhoven. En we hebben nog een helftje te goed, hè?
0: Zeker, een helftje met hopelijk wat doelpunten. AZ ADO Den Haag staat 0-0 na één helft daar in Alkmaar.
1: Tot zo.
0: Tot zo.
2: Radio 1. Podcast. Docs.
3: Hallo, ik ben Thomas en ik heb tot nu toe altijd op N-VA gestemd.
4: Ik ben Sien en ik stem op Groen.
5: Ze zijn al jaren samen, maar liggen politiek wel heel ver uit elkaar.
6: Ik denk dat we echt in een andere realiteit zitten.
5: Hoe werkt zo'n romantische relatie dan?
3: Ik zou het wel moeilijk vinden mocht Sien zich bijvoorbeeld aansluiten bij, zeg maar, Extinction Rebellion.
5: Deze week in Docs, linksom of rechtsom? Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs Kort. Deze week Kwijt. Een serie over kwijtraken en soms weer terugvinden.
7: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: NPO Radio 1.
13: 10:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De landskampioen van het vorige seizoen, PSV, is de eerste speelronde van de Eredivisie begonnen met pijnlijk puntenverlies. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Eerder op de avond won Go Ahead Eagles met 4-1 van Willem II en zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. AZ en ADO spelen nu nog tegen elkaar. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wat wolkenvelden. En dan maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
0: Welkom terug, een uurtje nog live sport. Eerst live naar Krijn, AZ ADO.
18: Spelers komen het veld op en het zijn dezelfde 22 als in de eerste helft. De bal rolt voor de tweede helft, 0-0. Ik heb nog even de kansen geteld. 6 waren er mogelijkheden. Schoten op doel, 2 voor ADO Den Haag, 6 voor AZ. Maar nog geen doelpunten, 0-0 dus.
1: De start van de Eredivisie is toch wel verrassend. NEC verloor eerder vandaag al thuis met 2-1 van Telstar. En zojuist PSV op de valreep gelijk gespeeld tegen Fortuna Sittard. Nou, dit uur vanzelfsprekend de reacties op die wedstrijd.
0: En hoe loopt het af voor de Ajax-vrouwen in de voorronde van de Champions League? De ploeg speelt tegen Rangers en staat kwartier op de tijd met 1-0 voor.
1: AZ ADO, die tweede helft, Krijn.
18: Ja, geen wijzigingen. Dat betekent dus bij AZ die twee namen die sowieso niet in de ploeg gaan komen. Jordi Klaasie, die stond naar verluid op het lijstje met twijfelgevallen. Maar kennelijk nog niet fit genoeg om te spelen vandaag. En Hornkamp, die aan zijn enkel geblesseerd is. Dat zijn de mannen die er niet bij zijn bij AZ. Kunnen ook niet gaan spelen. ADO Den Haag heeft geen geblesseerde spelers. En eens kijken ja, wie daar in die ploeg van Robin Peter zo dadelijk in de ploeg gaan komen als ze gaan wisselen. Het staat nog altijd 0-0. ADO Den Haag begon best aardig de eerste 10 minuten. Maar toen leek AZ een knop om te zetten. En zetten ze volledig daar. Oh, Pinto nu. Pinto in het zijnet. Nou, dit is een buitenkansje voor AZ. Zo in de openingsfase van het duel. Daar stond Pinto op de goede plek. En die AZ-verdediging of ADO-verdediging levert de bal zomaar in. En dan is het Pinto de laatste schakel bij deze aanval. Maar die schiet dan onzorgvuldig. We wilden de bal tussen de paal en Nikema, de keeper, door mikken, maar kwam uiteindelijk in het zijnet terecht. Nu is het ADO dat probeert aan te vallen. Maar doelman de Busser die zich over de bal kan ontfermen. De keeper dus van AZ die de bal heeft. De Busser heeft hem nog altijd bij zich. Rotier die de bal aan het neerzetten is. ADO probeert de tegenstander wel onder druk te zetten. Terwijl het nu AZ is dat probeert uit te komen. Maar via een Haags been de bal over de zijlijn. Dat betekent dus dat de inworp inmiddels al snel genomen is. Want bij AZ willen ze toch wel even tempo maken. Willen natuurlijk in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen iets laten zien aan het publiek. En na het winnen van de Johan Cruijffschaal de zegentocht voortzetten. Want AZ is de ploeg die al lang ongeslagen is. Als je al die wedstrijden optelt aan het einde van het vorige seizoen. Sloot af met 4 gelijke spelen op rij. Na de KNVB-bekerwinst tegen NEC. Daarna kwamen dus nog 4 gelijke spelen. En daarvoor ook al een aantal wedstrijden niet verloren. Dus AZ, het lange tijd geleden dat het hier verloren heeft in eigen huis. Nu staat het nog altijd 0-0. De vlag gaat omhoog. En dus Kees Smit onverrichte zaken richting de bal gelopen. Want hij was degene die buitenspel stond op het moment dat die bal werd gespeeld. ADO Den Haag met Matteo Waam, de Belg die nu de bal heeft. De spelervatting. AZ die is niet van plan om die aanvallende stelling, oftewel de helft van ADO Den Haag, te verlaten. De bal gaat terug naar Nikema. En dan is het Meerdink die eventjes onrust komt stoken in de 16 meter. Bal inmiddels alweer buiten het veld. En dat betekent dus dat ADO de inworp mag gaan nemen. We zijn 3 minuten onderweg. Geen doelpunten, geen kansen nog gezien. Maar wellicht gaan die nog komen in de komende 42 minuten. Alhoewel, ik heb moeten constateren dat de klok op het scorebord niet helemaal gelijk loopt met de klok die in beeld op de schermen te zien is. Dus daar staat die minuut verschil tussen aan het einde van de eerste helft. Ik denk dat de scheidsrechter keurig wel die 3 minuten heeft volgemaakt. Alleen dat stond niet op het scorebord. 0-0 staat het. We zijn nu wel 3,5 minuut onderweg. Dat klopt wel.
1: ADO mag hopen op een punt dus als promovendus. En ja, daar dacht Willem II ook eventjes aan vanavond. Bij terugkeer in de Eredivisie stonden de Tilburgers een kwartier lang op voorsprong in Deventer. Maar Go Ahead Eagles stelde orde op zaken en ging erop en erover. Het werd uiteindelijk 4-1. Frank Wielaert sprak wel met de Tilburgse doelpuntenmaker Devin Haan.
19: Ja, ik denk dat we het eerste helft sowieso, het eerste 55 minuten misschien wel heel goed voetbal laten zien. Of heel goed voetbal. We zijn lastig tot opbreken. Linies kort op elkaar en ze komen er moeilijk door en we geven weinig weg. En we komen te scoren. We komen nog tot een paar kansen om de score uit te breiden. Uiteindelijk laten we dat na. Ja, en dan geven we het binnen een paar minuten in principe heel de wedstrijd weg.
20: Is die goal een typische Willem II goal met Devin Haan in de spits?
19: Ja, misschien wel, weet je. Ik probeer altijd daar mijn ruimtes te zoeken. En ik weet dat Nathan een goede vroege voorzet in huis heeft. En ik zie hem klaarleggen en ik ga zoeken. En hij valt over iedereen heen en ik sta op de goede plek.
20: Dan had je ook nog de 2-0 kunnen maken als je de bal had gekregen. Iedere spits heeft daar enorm de ziekte in als hij hem niet krijgt.
19: Ja, eens weet je helemaal zo'n situatie. Je pakt hem af, je speelt hem breed. Je denkt, laat hem lekker zoeken. En opeens komt hij naar mij toe, waardoor hij heel de ruimte inderdaad ineens dichtloopt. En ja, dan moet hij zelf gaan, waardoor hij... Ja, mij de dingen ontneemt omdat hij daar de ruimte weg speelt. Ja, dat zijn momenten, daar moeten we het beter in gaan doen. Daar kun je gewoon 2-0 voorkomen. Dan maak je de wedstrijd heel anders natuurlijk.
20: Nou ja, dan heb je in ieder geval een marge opgebouwd. Want in die fase was het al wel moeilijker voetballen. Je had al veel minder de bal.
19: Ja, nee, zeker. We hadden heel veel minder de bal natuurlijk. Maar we komen wel... Ja, ze komen er moeilijk door, denk ik. Ik denk dat we wel kort op elkaar staan en weinig weggeven in principe. Ze zijn meer aan de bal, komen wat hoger op het veld. Maar het is niet dat we levensgrote kansen weggeven. Ja, en dan is het lekker als je 2-0 voor staat dat je nog een marge hebt. Stel dat er toch eentje goed valt, dat je dan nog wel een goaltje voor staat. Maar weet je, uiteindelijk zijn dat dingen waar je natuurlijk nu beter in moet gaan worden. En nog dodelijker in moet gaan worden.
20: Eredivisie spits ben je nu. Want 1, je hebt een doelpunt gemaakt. 2, je hebt gespeeld in de Eredivisie. Hoe bevalt het? Gewoon puur persoonlijk?
19: Ja, natuurlijk. Dat is het lekker. Je wil natuurlijk op het hoogste niveau van Nederland spelen. En dat ik nu mijn debuut mag maken, dat is natuurlijk heel mooi. En dat ik meteen mijn eerste goal mag maken is natuurlijk ook super. Alleen je baalt wel van het resultaat.
20: En nou houdt heel Tilburg zijn hart vast, want misschien gaat hun veelscorende spits nog wel weg. Is dat zo? Moeten ze zich zorgen maken?
19: Nee, zeker. Ja, ik zit nu heel goed op mijn plek en er speelt ook niks op dit moment. Dus ik zou niet weten waarom ik weg zou moeten gaan.
20: Tenzij je volgende week weer scoort. Wie weet wat er dan komt.
19: Ja, nee, maar dat is zorg voor later. Nu zit ik gewoon lekker, wil ik focussen op hier en mooie dingen hier gaan laten zien.

0: Eyes closed, denk ik. Ed Sheeran. Ja,
1: dat is echt goed ingevuld. AZ tegen ADO Den Haag. Wie is er de bovenliggende partij op dit moment, Krijn?
2: Nou, dat is toch wel AZ, hoor. Want die kreeg toch wel de meeste mogelijkheden. Zo even Kees Smit, die hem zomaar in had kunnen lopen. Nadat Pinto in eerste instantie schoot. Ikema die de bal tegenhield. Maar wel tegen Smit aanspeelde. Soort van, ja, in de loop kon hij hem er zo binnenlopen. Maar de bal belandde niet in het doel. En naast dus Rottier. Namens ADO Den Haag. Een goede aanval met een hensbal bij die aanval. Dus die aanval werd gesmoord. En nu is het ADO Den Haag met die nieuwkomer uit de Duitse Tweede Bundesliga. Die de bal zomaar afgeeft. En dat doet hij goed aan Finn de Bruin. En die schiet dan. En dat levert ADO Den Haag nog een hoekschop op. En het was wel die Yannick Eduardo. Die daar heel veel meters maakte langs de rand van de 16 zo'n beetje. Hij is daar 2, 3, 4 spelers van AZ de baas. En dan geeft hij de bal vervolgens af richting Finn de Bruin. En dan levert het uiteindelijk nog een hoekschop op voor ADO Den Haag. 10 minuten bezig in de tweede helft. Oppassen geblazen. Alle hens aan dek. Terwijl ook Meerdink een soort van halve omhaal voor zijn rekening nam. Die bal ging naast. Nu is het ADO Den Haag. Bal naar de tweede paal. En dan bij die tweede paal. Nou, daar komt hij dan. Silla. Nee, net voorlangs. Sekou Silla had zomaar de openingsgoal kunnen maken. Want die afgeslagen corner kwam precies voor zijn voeten terecht. En hij liep de 16 in en haalde uit. Maar dat leverde vervolgens niks op. En Sekou Silla dan wel met een grote kans om de bal in de bovenhoek te schieten. Wilde hem echt in de verre hoek buiten het bereik van de busser in de touwen schieten. Daar stond nog trouwens Max Meerdink bij de tweede paal. Maar die bal was wel hoog, maar iets te hoog. Meerdink kon hem dus niet inwerken. Nou, ADO Den Haag gaat wisselen. De eerste twee wissels. Elijah de Ruiter komt erin. Jonge verdediger die in de ploeg gaat komen. En eens kijken wie er dan uitgaat. Het is Finn de Bruin die eruit gaat voor Elijah de Ruiter. 19-jarige verdediger die in de ploeg gaat komen. En aan de andere kant Mirian Jiménez. Die gaat in de ploeg komen. Ook dat is een middenvelder. 23 jaar die in de ploeg gaat komen. Vorig seizoen ook al bij ADO Den Haag. Jiménez dus in de ploeg. En een tweetal wissels bij ADO Den Haag. Het is Daryl van Michum, de routinier die eraf gaat. Nee, het is AZ dat gaat wisselen. Nou, eens kijken wat er gaat gebeuren met die wissels bij AZ. Kelvin Stenks, ook in de Johan Cruijffschaal wedstrijd, was hij als invaller. En nu dus in eigen huis een mooi applaus van het publiek. Stenks die in de ploeg gaat komen, van Feyenoord overgekomen. Nou, daar komt de volgende wissel aan met Troy Parrott die in de ploeg gaat komen. Ja, waar gaat hij heen, Troy Parrott? Wordt het bijvoorbeeld West Ham United of wordt het Porto? Gaat hij in de ploeg komen? Nou, twee wissels aan de kant van ADO Den Haag. En het is Max Meerdink die eraf is. Parrott die in de ploeg is gekomen. En dan hebben we die formaliteiten gehad bij de ploegen dus met een tweetal wissels. En nu is het weer AZ dat de aanvallende draad weer oppakt met Daal aan de linkerkant. Daal geeft die bal mee aan Troy Parrott. Zo, nou, dit had zomaar de eerste kans kunnen zijn voor hem nadat hij een paar tellen in het veld staat. Maar die hoek was al te lastig. Nou, hij geeft zijn visitekaartje nog niet af. En dat zou zomaar ook de laatste keer kunnen zijn trouwens voor AZ. Het staat nog altijd 0-0. Nou, frisse inbreng. Stenks en Parrott in de ploeg gekomen bij AZ. Nou, die moeten dan misschien het verschil gaan maken ten opzichte van ADO Den Haag.
0: Eerder vanavond verloor NEC met 2-1 in de eigen Goffert. Verrassend van Telstar. En de man die de hoofdrol had in een van de meest opvallende eredivisietransfers van deze zomer, Dusan Tadic, die zag die nederlaag van zijn ploeg NEC niet aankomen.
3: Of course not. You know, normally first game of season you expect to win, but we know that Telstar is a good team, that they play very good, especially with Koeman. He's like extra man. He know to find them. And of course not. But also how we start game, we throw in and concede goal immediately. I think it was not good. But we need to look and to try to be better and to improve ourselves.
4: With your experience, what can you add to the team in this phase of the season, in the beginning weeks? You're with the team now for 2 weeks. What can you add?
3: Yes, I think a lot of things. You know what I say. You know, a lot of guys they are not used to play on every 3-4 days. It's about sacrifice. It's about professional life. It's about every detail is very important. I think they will understand because already it's beginning of season and I saw that for some of them was difficult on every 3-4 days game. But they need to take care of everything, of their life, of their food, of everything, because every detail is very important.
4: Are you happy to be back in the Eredivisie?
3: Yes, I'm very happy.
4: Ninth season, huh?
3: Yes, nice.
0: Ja, hij is blij om terug te zijn in de Eredivisie, Dusan Tadić. Daarnaast had hij de complimenten voor de doelman van Telstar, Koeman. En baalt ook van het begin van de wedstrijd. Verder denkt hij dat hij veel kan brengen bij NEC. Veel kan toevoegen aan die ploeg. Vooral ook met het oog op de vele wedstrijden van komend seizoen. Bijvoorbeeld ook de Europese wedstrijden. Elk detail telt, zoals we weten van hem. En dat allemaal in alweer zijn 9e seizoen in de Eredivisie.
1: Een overtuigende 4-1 overwinning voor Go Ahead Eagles tegen Willem II vanavond. Melle Meulensteen maakte zijn Eredivisie debuut voor de ploeg uit Deventer en luisterde dat op met een doelpunt. Hij vond de overwinning van zijn nieuwe werkgever een terechte.
5: Ja, uiteindelijk wel. Sowieso de tweede helft. De eerste helft wat minder. We maken gelukkig de 1-1 voor de rust. En dan wisten we eindelijk, als we een beetje erbij bij gingen zetten, dat we er overheen konden.
6: Was het even schrikken, die 1-0 achterstand?
5: Ja. Het was een goede goal van hun. Wij speelden zelf niet zo heel goed. Weinig kansen gecreëerd. En zij slaan echt goed toe. Die goal is gewoon goed. Maar dan weet je dat je nog lang in de wedstrijd hebt om het om te draaien.
6: Is het moeilijk om als je tegen zo'n muur op voetbalt, want dat was het uiteindelijk, als je heel veel de bal hebt, om dan ineens ergens dat tempo te verhogen? Dat kostte jullie vrij veel moeite, zeker voor rust.
5: Ja, nee, klopt. Dat is ook lastig. Maar dat is iets, als je daar tegen komt spelen, dan moet je gewoon oplossingen inzoeken. Dan moet je ook iets anders gaan doen. De eerste helft was veel te statisch van ons. We hebben ook besproken in de rust dat het veel te statisch was met weinig diepte, loopacties. En de tweede helft wisten we, als we dat beter gingen doen, dat er ruimte zouden komen. En je moet natuurlijk op de momenten dat je kansen hebt, dat je ze ook moet maken. En dat hebben we vandaag gedaan.
6: Ja, want degene die lekker controlerend op het middenveld loopt het spel te verdelen, die blijkt ook ineens acties op de achterlijn te kunnen maken en een heerlijk assistje te kunnen geven.
5: Ja, nee, dat is ook wat ik graag meer in mijn spel wil doen, dat ik ook in de 16 kan komen. En vandaag had ik de mogelijkheid om een loopactie te maken. Ja, ik krijg de bal in de 16, dan is het toch een beetje op intuïtie voetballen. En dan kom je er langs en dan staat Søren op de goede plek en ik vind hem.
6: Goal erachteraan, man van de wedstrijd. Heb je eigenlijk een lekkere wedstrijd gespeeld?
5: Ja, ik vond zelf van wel. Ik vond dat ik lekker in zat. Zo meer de tweede helft dan de eerste helft. Ja, zoals ik al zei, als team waren we niet top eerste helft, tweede helft wel. Goals veranderen ook wedstrijden. En ik ben blij dat ik de 2-1 heb gemaakt. Dan zie je dat een hoop loskomt bij ons als team. En dat we veel beter gaan voetballen. En dan vaak is het ook hier, als we de 2-1 maken, dat we ook eroverheen klappen. En we maken heel snel de 3-1 en dan was eindelijk de wedstrijd klaar. Dus ik was hartstikke blij dat ik mijn bijdrage kon leveren vandaag.
1: Ja, Melle Meulensteen bezig aan zijn tweede seizoen in Deventer. Wint dus vandaag met 4-1 met Go Ahead Eagles van Willem II.
0: AZ, dat is op voorsprong gekomen in de tussentijd, hè?
2: Ja, de handen konden inderdaad op elkaar hier in Alkmaar. Want het is Daal die de openingstreffer voor zijn rekening heeft genomen. En twee van de invallers van AZ die bij die treffer betrokken waren. Het begon eigenlijk allemaal met Troy Parrott die de bal gaf aan Stengs. Of eigenlijk andersom was het. Stengs gaf hem aan Parrott. En daarna werd die bal de 16 ingespeeld. En Daal die dat perfect deed. En zijn eerste doelpunt sinds september vorig jaar maakte. Bijna een jaar heeft hij niet gescoord in de Eredivisie. En toen scoorde hij trouwens tegen Feyenoord. En nu de belangrijke opening. Goal tegen ADO Den Haag. In de 60ste minuut, de 61ste minuut, viel die treffer. Nu kijken we naar een hoekschop van ADO Den Haag. Kunnen ze meteen wat terugduwen, maar die bal wordt bij de eerste paal keurig weggewerkt. ADO Den Haag nu met de Ruiter die de bal kan oppikken. Onder druk daarvan Daal is het toch ADO nog eventjes in balbezit. Maar dat is maar van korte duur, want de inworp gaat richting ADO, richting AZ. Ja, 1-0 dus. Een lekkere treffer. Een belangrijke treffer, hoor. Want de fans van AZ kunnen eindelijk feest vieren nadat ze niet bepaald verwend waren in de eerste helft. Maar 6 schoten op doel. En nu dus twee belangrijke spelers van AZ die betrokken waren bij die aanval met Stengs en Parrott. En gaat die laatstgenoemde dan weg bij AZ? Dat is de grote vraag de komende weken. ADO Den Haag gaat wisselen. Het is Thomas die in de ploeg gaat komen. En Bal gaat in de ploeg komen. Nigel Thomas en Bal die in de ploeg gaan komen van Michum. En Rottier gaan er vanaf. Dus Rottier die in de tweede helft nog even een hens momentje had bij de aanname. Waardoor zijn aanval niet door kon gaan. Werd gezien door de scheidsrechter. En dus geen kans om te scoren. En nu is er even een duwtje in de rug van Kees Smit. AZ natuurlijk iets comfortabeler met een 1-0 voorsprong. Is daar een overtreding van nieuwkomer Yannick Eduardo. Overtreding op Dave Kwakman. En een hinkepinkende Kees Smit nog altijd binnen de lijnen. Nou, wel een hele voorsprong. Dat verzachtte de pijn bij die twee spelers van AZ. Het is Smit die even voelt aan de rechtervoet. Maar alles zit nog lekker. Dus hij kan nog door, gewoon door. Nu is het Wouter Goes die de bal heeft. Overzijde van het veld. Aan de rechterkant is het Stengs. Stengs die belangrijk was bij het inspelen van Parrott bij de treffer. En ja, nu kon Stengs niks met die bal. Die ging terug. Dus er wel Daal. Prachtige actie aan de zijlijn. Tot grote vreugde van het publiek. En is het Parrott. Parrott in de 16. Parrott in de 16. En Nikema komt eruit. De keeper van ADO Den Haag die de bal wegwerkt. Nou, wordt voor de zekerheid door Pascal Mulder nog maar even weggeschoten. Maar ik denk dat hij al over de achterlijn was. Nou, dit is goed ingrijpen van de keeper op de inzet van Parrott. Prachtige actie van Rosangelo Daal. De man van de treffer die zich lekker voelt in het veld naar die treffer. En nou, mooie actie waarbij hij wegdraait. De bal mooi meeneemt. En dan in de 16 Parrott aan kan spelen. Maar een tweede treffer voor AZ levert dat niet op. Wel een 1-0 voorsprong. Maar 65 minuten AZ op koers om 3 punten te gaan pakken in de eerste wedstrijd van het seizoen in de Eredivisie. Nou eens kijken. Deze bal belandt buiten de lijn. Via Chavez is het AZ dat ADO de inworp toestaat. 66 minuten. 1-0 dus. Een doelpunt van Daal. Eindelijk die treffer voor AZ.

0: Martijn, kom er maar in.
1: Een 2-0 voorsprong voor AZ en het is Kelvin Steeks die die tweede treffer voor zijn rekening neemt. 68 minuten onderweg en opluchting bij AZ. En dit is een lekkere treffer hoor. Steeks maakt zijn eerste in de Eredivisie in het rood-wit van AZ. Goeie aanval met opnieuw Daal die toch echt lekker in zijn vel zit. Daal op de rand van de 16 die 2-3 spelers van AZ te passeren. En dan uiteindelijk de voorzet van Kees Smit en dan de treffer van Steeks. 2-0 voor AZ.

0: Baby steps, Olivier Dien.
1: De voorsprong verdubbeld door AZ. Wedstrijd beslist, Krijn.
2: Ja, na drie kwart wedstrijd en het spelbeeld wat we eigenlijk al de hele wedstrijd zien, mag je dat eigenlijk wel zeggen. En Stengs natuurlijk lekker. Nieuwe aanwinst voor AZ met een treffertje. Daal was weer heel belangrijk. De maker van de openingsgoal in deze wedstrijd tegen ADO Den Haag. Vorige week natuurlijk ook al een van de vier doelpunten gemaakt. Daal tegen PSV. En een heerlijke treffer toen mede. Dus heeft dat de Johan Cruijffschaal opgeleverd. Nu is het ADO Den Haag met Eduardo, Yannick Eduardo, die de bal heeft, geeft hem dan mee aan Nigel Thomas, die in de ploeg is gekomen. Thomas en dan Eduardo. Nou, die probeert het met een soort van hakje. Ook Jesse Bal die dan even baalt, want die had daar de bal nog kunnen krijgen van Yannick Eduardo. Maar dat gebeurde niet. Zo zag die combinatie er niet goed uit. Of werd het eigenlijk geen combinatie in de 16? Het was Nigel Thomas die die aanval inluidde met zijn actie waarbij hij in de 16 meter Yannick Eduardo aanspeelde, maar die verprutste de kans dus voor ADO Den Haag om op 2-1 te komen. Dat had wel lekker geweest voor de wedstrijd en voor ADO Den Haag. Dan hadden ze een beetje moed weer gekregen dat het in het laatste kwart van de wedstrijd nog goed af zou kunnen lopen. Want ADO heeft eigenlijk te weinig gecreëerd bij hun terugkeer in de Eredivisie tot dusver. Nu is het opnieuw Stengs aan de rechterkant van het veld. Die meteen lekker vanaf de eerste minuut dat hij in de ploeg is gekomen in zijn vel zit. Kees Smit zo even die de assist op zijn naam kreeg bij die tweede treffer van AZ. Nu is het opnieuw Daal die de bal heeft en die kan een paar lekkere acties maken. Heeft hij al gedaan vanaf die linkerkant zou naar binnen komen. Geeft nu de bal aan Troy Parrott. Parrott is hem kwijt. Probeerde met een kunststukje die bal langs in ieder geval de verdediging van ADO te werken. Dat lukte niet. Dat werd doorzien. En zo kan AZ opnieuw gaan beginnen met Wouter Goes. Die op de helft van ADO speelt. Stengs krijgt niet de bal. Stengs die daar nog wat metertjes vrij loopt. Ja, die staat daar helemaal vrij. Kan rustig aannemen. Koop Meiners die op zijn beurt zich over de bal kan ontfermen. Nog weinig gezien in deze wedstrijd. Nu is het opnieuw Daal die de bal heeft. Kan hij naar binnen toe komen met die bal? Of geeft hij hem mee? Hij geeft hem mee aan Mateo Chavez. Maar die bal is dan niet lekker op maat voor Chavez om hem mee te nemen. Om in één keer op doel te schieten. Of in ieder geval een actie te maken in de 16 meter. Dijkstra probeerde het. Ja, die is ook lekker op dreven deze wedstrijd hoor. Dijkstra die vanaf de rechterkant vaak naar binnen komt. Daal vanaf de linkerkant. Zo heeft AZ natuurlijk best wel wat opties. Terwijl er opnieuw twee wissels aan gaan komen bij AZ. Nou, eens kijken wat er gaat gebeuren zo dadelijk bij die twee wissels voor de Alkmaarders. De tweede stand is in ieder geval lekker voor AZ bij de opening van het seizoen. Nu is het doelman de Pusser die de bal heeft. Probeert hem richting de linkerkant van het veld te spelen. Richting Rosangelo Daal, maar dat gaat niet op. Nou, spellig stil. De scheidsrechter wijst naar de zijkant. Staan die wissels al klaar? Ja, die staan klaar. Het is onder meer Mees de Wit die in de ploeg gaat komen zo dadelijk. Twee wissels aan de kant van AZ. Nou, straks hoort u wie er in de ploeg zijn gekomen en wie eruit zijn gehaald. Dus twee wissels en een 2-0 voorsprong voor AZ.
0: Ook volgende Champions League vanavond. Eerder wonnen de vrouwen van PSV in de voorronde van HJK uit Finland. Zij plaatsten zich dus voor de derde voorronde. En inmiddels zitten ook de vrouwen van Ajax al aan de hersteldrank. Na een 1-2 overwinning op Rangers FC. Ook zij dus ook door. En dus nog eventjes analist Leon Stendler weer aan de lijn. Welkom terug.
3: Dank je.
0: Ja, we verlieten je de vorige keer.

0: ook zij dus ook door. En dus nog eventjes analist Leon Stentler weer aan de lijn. Welkom terug.
1: Dank je.
0: Ja, we verlieten je de vorige keer toen het 0-0 stond. Toen heb ik nog eventjes de 1-0 van Noordam gemeld. Maar toen kwam het venijn nog even in de slotfase, hè?
1: Ja, zeker. Ajax liet zich toch een klein beetje terugdringen door Rangers. Dat natuurlijk alles of niets probeerde te spelen. Ja, dat leidde uiteindelijk toch tot de 1-1 in de 88ste minuut. Vanuit een corner waar ik ook... Ja, Ajax stond echt wel een beetje slap te verdedigen. Dus de urgentie was er niet helemaal... Maar ja, gelukkig wist Joelle Smits in de 91ste minuut volgens mij een penalty te versieren. En ja, dan staat daar altijd weer Sherida Spitsen. En dan weten we dat die bal er wel in gaat.
0: Ja, je zegt een penalty versieren. Vond je makkelijk gegeven?
1: Nou, er was zeker wel contact. Ze werd vastgehouden. Maar ze maakte daar echt wel goed gebruik van. En ja, gelukkig, je ziet het niet vaak. Want ik vind vrouwelijke scheidsrechters soms niet even adequaat reageren. Maar deze durfde gewoon een penalty te geven. En was terecht, zeker.
0: Ja, ze wachtte nog even om te kijken of er voordeel uitkwam. En toen dacht ze, nee hoor, helemaal niet. Ik fluit gewoon. Dus juiste beslissing, zeg jij. En dan is het altijd weer Sherida Spitsen. Van je denkt, nou ja, dan gaat hij er sowieso in. Ajax dus door. Eerder vanavond zei je al dat je verwacht dat Ajax een zware kluif gaat krijgen, hè, in die volgende en laatste kwalificatieronde. Want ja, wat voor ploegen kan je dan treffen?
1: Ja, kijk, in dat als je in Nederland tweede wordt, dan kom je op een pad terecht, het league pad. En dan kom je met vaak tweede en derde plaatsen van de grotere competities. Dus bijvoorbeeld PSV zat vorig jaar in dit mini-toernooi met Manchester United geloot. Ja, dus die vlogen er toen al meteen uit. Nu komt Ajax al een ronde verder. Maar ja, dan kun je teams als Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, die kun je allemaal loten. Dat is,
0: Gert kijkt heel bezorgd, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, ik denk niet dat het dan zoals in 2023, 2024 zou gaan toen ze zo ver kwamen natuurlijk in de Champions League. Ja. Ja, ik maak me daar wel een beetje zorgen om.
0: Is het nou belangrijk voor Ajax dat ze die Champions League halen? Of heb jij het idee dat ze zich ook wel neerleggen dat ze er dus in die derde kwalificatieronde toch uitvliegen tegen dat soort ploegen die ook zoveel meer geld hebben?
1: Ja, kijk, het is niet iets om je voor te schamen als je er dan uitvliegt. Natuurlijk, kijk, gezien de aankopen van Ajax en het type speler, speelsters wat ze hebben teruggehaald, wil ik wel zeggen, zie je wel dat ze in ieder geval hopen dat ze wat verder gaan komen. En ja, en vooral ook eigenlijk een beetje wat Jordi Cruijff ook bij de mannen doet. Proberen voor dat kampioenschap te gaan. Zodat ze volgend seizoen wel de Champions Path hebben zoals PSV. En dan weet je zeker dat je wel wat verder komt.
0: Ja. Volgende week beginnen ook de vrouwen weer aan de Eredivisie. Speelt dat nog een rol in die Champions League kwalificatie? Dat het door elkaar heen loopt?
1: Nou, nu valt het natuurlijk wel mee. Nu hebben ze een hele week rust. We spelen pas zondag de 16e. En dan is het de eerstvolgende ronde is natuurlijk 26 en 2 september. En ook bij de vrouwen mogen teams een rustweek aanvragen. Dus dat er in ieder geval dat er wedstrijden worden verschoven. Dus daar houdt de KNVB ook zeker rekening mee.
0: Ja, nou, PSV en Ajax doen wat ze moeten doen, wat ze hoopten te doen. Gaan dus door naar die derde kwalificatieronde. En dan is dinsdag de loting daarvoor, hè?
1: Ja, dinsdag de 11e.
0: Oké, dankjewel, Leon Stentler.
2: Dankjewel, Leona. Dan gaan we terugblikken op de wedstrijd die PSV en Fortuna Sittard vanavond speelden. Het venijn zat daar in de staart. Het werd uiteindelijk 2-2. In extremis pakte Fortuna dus een puntje. Dat mag je toch wel een verrassing noemen, al vindt Fortuna-trainer Danny Buijs van niet.
3: Nee, want je gelooft altijd in een resultaat, anders moet je stoppen met topsport. En als je dan ook in de wedstrijd 1-0 voorkomt, dan versterkt dat gevoel. Ja, op het moment dat je 2-1 achterkomt en het wat zwaarder hebt in de tweede helft, dan denk je van ja, we gaan ernaast grijpen. Ja, maar dan zie je dat het een wedstrijd blijft qua scoren, met maar één doelpunt verschil. En dan kan die altijd nog een keer goed vallen en dat gebeuren.
4: Wat was het plan? Als je achteraf kijkt, hè, ik geloof dat PSV 8 corners, jullie 0. Er was een moment 89% balbezit. Ja, daar gaat het niet om, hè, meneer Buijs?
3: Nee, ja, als Obispo, Flamingo op de middenlijn de bal hebben en die breed spelen naar elkaar, ja, dat doet ons geen pijn. Ik denk zelfs in de eerste helft dat wij gewoon echt zeer behoorlijk tot goed verdedigd hebben, heel weinig weggegeven hebben. Ik vond wel dat we een paar keer te makkelijk een corner weggaven of de voorzet te makkelijk lieten geven. Maar in de counter hadden we de eerste helft 4-5 hele gevaarlijke momenten.
4: Mijn vraag is ook aan jou, je weet best dat bij PSV de achterhoede niet zo goed functioneert. Niet zo goed als de voorhoede. Maar maak je daar profijt van? Zeg je dat tegen je aanvallers? Zet druk. Ze zijn al onzeker.
3: Nou, we hebben vandaag vooral geprobeerd te profiteren in de

0: omschakeling van de ruimte die zij weggeven. PSV gaat thuis initiatief nemen, die gaan risico's nemen. Maar ze zijn ook nog niet in topvorm, dus ze gaan ook wat foutjes maken. En als ze dan veel ruimte weggeven, en wij hebben jongens voorop met dreiging, Zeefuik, Romani. Met
1: verschillende vormen van gevaren, snelheid en een beer van een vent.
0: Ja, snelheid, kracht. Daarachter hebben we een jongen, met Iatar, en die ballen ook kan geven. Dat probeerden wij vandaag en dat ging de eerste helft uitstekend. Voor ons sta ik nog eens 1-0 voor. Alleen tweede helft maken wij twee cruciale fouten. En dan straffen zij af en dan lijkt de wedstrijd om te draaien. In ieder geval qua scoren.
1: Bos zit er voor zijn vierde seizoen. Jij ook, hè? Vorig jaar 11e was de doelstelling.
0: Zo snel mogelijk 35 punten. Dus,
1: ja, dat zeg je elke jaar.
0: Ja, zolang we die niet hebben, zeg ik dat elk jaar. En dan als we die hebben, gaan we weer verder kijken.
1: Nou, mooi begin toch?
0: Ja, dat ligt aan volgende week.
1: Ja, Cambuur, hè?
0: Cambuur thuis, dus een punt bij PSV is mooi, maar we moeten door.
2: Ja, en dat vind ik nou een heerlijk slot van een interview. Want ja, je kunt zo tevreden niet zijn met dit ene puntje. Als je volgende week verliest van Cambuur, dan is dat puntje niet zo heel veel waard. We hoorden Danny Buijs in gesprek met Joep Schreuder.
3: En wij moeten ook door. We gaan door naar AZ, dat met 2-0 voorspraat tegen ADO Krijn.
4: Ja, nog een minuut of 12 te gaan, officiële speeltijd. De twee de Witten zijn in de ploeg gekomen. Hessel de Witte, Mees de Wit, geen familie van elkaar bij AZ. In de ploeg gekomen Chavez en Smit eruit. En zo een schot vanaf de rand van de 16 meter van Adel Den Haag. Maar die belandt voor het doel van de Bussen. Levert geen doelpunt op. En Adel Den Haag dat houdt wel balbezit. Nu eens kijken wat ze met de bal doet. Matteo Waam heeft hem. En die ziet aan de rechterkant speler vrijstaan. Nigel Thomas. Thomas geeft hem op zijn beurt weer aan Milan Jimenez. En zo is het ADO dat met die 2-0 achterstand op zoek gaat naar een goal. Maar goed, gaat het wel lukken vandaag tegen AZ? Dat is de grote vraag. AZ loert opnieuw met Stengs onder meer op kansjes. Nou, gaat dat nu lukken? Het is inderdaad Kelvin Stengs die eruit komt om daar Sekou Silla in de problemen te brengen. Dat lukt toch even niet. Wel een inworp nu voor AZ. En AZ al met een van de invallers. Met Mees de Wit. Of Hessel de Wit. Die was doorgelopen richting de rechterkant van het veld. Die haalde de achterlijn. En haalt er ook nog een hoekschop uit. Nou, dat is een lekker resultaat. Dus voor een van die twee de Wits. Die in de ploeg zijn gekomen bij AZ. Bij die ploeg van Leroy Echtold. Die met de handen in de zakken nu wat ontspannen aan de zijlijn staat. Twee handen in de zakken. Keurig in het zwart gekleed. Zwarte broek. Donkerblauwe broek. En een zwarte trui heeft hij aan. Lange mouwen. De meeste fans van AZ nog altijd in de korte broek. Hier op de tribune uit Noord-Holland gekomen. En korte mouwtjes op de tribune op deze toch wat inmiddels wat fris wordende zomeravond. Terwijl we kijken naar een hoekschop in de 80ste minuut van AZ. Drukte bij de tweede paal. Drukte bij de eerste paal. Parrot is daar naartoe. Maar ADO weet de bal bij de eerste paal weg te werken. De bal over de zijlijn gespeeld. Dus kan AZ de bal opnieuw gaan ingooien. Lekker resultaat dus. Na het winnen van de Supercup vorige week. Nou, die werd al getoond voorafgaand aan de wedstrijd aan het publiek. Werd keurig even binnengebracht. En de doelpunten werden op de grote schermen nog even herhaald. Die vier treffers tegen PSV. Nou, vanavond zijn er ook alweer twee gevallen. ADO Den Haag heeft trouwens best een aardige oefenperiode achter de rug. Speelde de laatste wedstrijd dan tegen Asteros uit Griekenland. Daar werd niet gescoord, maar in de wedstrijden daarvoor tegen Lommel. Bijvoorbeeld 4-0 tegen KV Mechelen 3-2. Dat zijn toch best aardige oefenwedstrijden geweest voor ADO Den Haag. Terwijl AZ nog een keer gaat wisselen. Het is Ayoub Oufkir die in de ploeg gaat komen. Daal gaat eraf. Krijgt een mooi applaus. Een hele doelpunt. En een fraaie actie bij een andere treffer. Bij die andere treffer van AZ. Leveren hem dus een mooi applaus op. Een wissel dus opnieuw. En een inworp voor AZ met die 2-0 voorsprong voor de ploeg van Leroy Echtold.
2: Ja, puntverlies voor PSV. En dat meteen in de eerste wedstrijd van het seizoen. En dan ook nog eens een keer in een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De 2-1 voorsprong werd weggegeven. Joep Schreuder vroeg verdediger Ryan Flamengo wat zijn trainer Peter Bos na de wedstrijd in de kleedkamer tegen zijn ploeg heeft gezegd. En we kunnen ook luisteren naar Peter Bos. De trainer van PSV, die zal zuur zijn.
5: Ja, als trainer van PSV vind ik altijd van onszelf.
1: Waarom?
5: Nou, omdat ik vind dat we met name de eerste helft niet goed verdedigd hebben. En dat we ook in balbezit niet goed gespeeld hebben. Dus we wisten wat ons te wachten stond.
1: Ja, is dat zo? Dat je het van tevoren weet dat je 90% balbezit hebt. 8 corners tegen 0. Dat weet je.
5: Dat ik 8 corners tegen 0 krijg, dat wist ik niet. Maar hoe zij gingen spelen, daar gaat het natuurlijk om. En daar zet jij je ploeg tegenover. En dat wisten we, ja.
1: Is het dan individuele kwaliteit dat je tot weinig kansen komt? Is het creativiteit? Is het begin van het seizoen? Peter, help ons. Wat is dat?
5: Ik denk van alles een beetje. Dat we nog niet top zijn. Want dat heb je vandaag gezien. Dat is wel duidelijk.
1: Verdedigend. En daar ligt natuurlijk vaak de nadruk op dit moment. Je hebt er zelf ook wat over gehad. Is er nervositeit bij de verdedigers om fouten te maken?
5: Dat kan ik mij voorstellen. Maar dat is natuurlijk niet goed.
1: Nee. Ja, ik vind het best wel zorgelijk als het mentaal wordt. We moeten niet psychologiseren. Ja. Er zijn wel een paar keer, dat is dan slordig of dat, weet je wel, een beetje verkrampt.
5: Nee, maar goed, je speelt bij PSV, dus dan mag dat geen rol spelen. Maar je hebt gezien dat we daar verdedigend een aantal malen zelf grote fouten maakten.
1: Ja. Wat geeft jou nou, want begin september dan moet je er helemaal staan, toch? Champions League begint dan, je gaat dan naar Amsterdam. Dan heb je je selectie. Zo is het toch? Dan wil je er staan. Wat geeft je aanknopingspunten dat dat gaat lukken? Dat je dan die topvorm hebt?
5: Niets. Want dat weet je niet. Het klopt wel dat begin september duidelijk is hoe de selectie eruit ziet. En dan zullen er dus ook een aantal jongens bij zijn die er vandaag nog niet bij waren. En de jongens die van het WK terugkomen zullen meer minuten in de benen hebben. Dus zullen ze vaster en beter zijn dan wat we nu zien. Dus dat zal heus allemaal beter worden. Dat moet natuurlijk ook, want zoals we vandaag speelden was niet goed genoeg.
1: Slotvraag, maak je zorgen?
5: Als trainer maak je altijd zorgen. Als je wint maak je zorgen van houden we dat vast. Als je niet wint maak je zorgen. Dus
1: dan heb je toch een mooi vak.
5: Op een dag van vandaag wat minder, ja.
2: Peter Bos, in gesprek met Joep Schreuder die ook een mooi vak heeft.
3: Slotfase bij AZ-ADO. AZ niet meer echt in de problemen, toch, Krijn?
4: Nee, zeker niet. Ze gaan zelfs nog op jacht naar een derde doelpunt. Zo even een kans voor Parrott, die in de 16 kwam, onderuit ging. Maar vervolgens werd die bal wel weer opgepikt door Mees de Wit. Die op zijn beurt weer de bal meegaf aan Parrott en die schoot over. Dus dat was de grootste kans voor AZ om op 3-0 te komen. Parrott die goed is ingevallen. Dat geldt natuurlijk ook voor Stengs die goed is ingevallen. En meteen na de komst van die twee was het al 1-0 nadat Daal de treffer maakte. Stengs vervolgens zelf de 2-0 binnenwerken. Een paar minuten later. Dus 2-0 voor AZ. Nog een minuut of vijf te gaan. En AZ kan deze wedstrijd, zoals het al mooi heet, professioneel gaan uitspelen. Terwijl ADO nog een keer gaat wisselen. Het is Lasse Wilhelm die in de ploeg gaat komen. Dat is een Duitser. Inderdaad, die komt van Saarbrücken. Duitse coach natuurlijk. Dus misschien stond hij allang al op de radar bij ADO Den Haag. Lasse Wilhelm komt in de ploeg. Is een 23-jarige verdediger. Wilhelm die dus zijn debuut gaat maken in de Eredivisie. Deze Duitser die nog een paar minuutjes kan meepikken in deze wedstrijd. Ja, het zal niet makkelijk zijn, natuurlijk niet lekker zijn. Met een 2-0 achterstand invallen en dan proberen om AZ nog eventjes van het lijf te houden. Nu is het ADO dat de bal heeft op de helft, op de eigen helft. AZ dat druk zet met Stengs. Ja, die wil er nog wel eentje bij maken. Parrott zorgt voor veel dynamiek in de 16 tegenover doelman Nikema. De doelman van ADO Den Haag. Nu is het wel ADO. Nu met Nigel Thomas die de bal heeft. Thomas speelt hem dan aan de linkerkant van het veld. Daar is de Ruiter. De Ruiter kan hem afleveren in de 16 bij die nieuwkomer Eduardo. Niemand op de rand van de 16. Bijna was het Miriam Jiménez die daar in balbezit kwam. Maar die zag die bal aan zich voorbij gaan. Geen kans dus voor ADO Den Haag. 2-0 staat het. Nog een paar minuten te gaan in de officiële speeltijd. En dan komen er misschien nog wel een paar minuutjes bij. Maar de voorsprong is er. Je zou bijna zeggen, je kan bijna met zekerheid zeggen, de buit is binnen voor AZ.

0: Indie rockband Family of the Year met Hero.
1: Ik ben de tel kwijt, waar kijken we naar?
2: Bij de tweede paal gaat hij erin!
3: De Eredivisie.
4: Hoe krijg je het in godesnaam voor elkaar?
3: Alle wedstrijden van vandaag.
4: Wat een zeldzame ontknoping!
5: Ja, na de 4-0 zegen van Excelsior op bezoek bij promovendus Cambuur gisteren is de Eredivisie al los. Vandaag de beurt aan landskampioen PSV. In Eindhoven is Fortuna Sittard de tegenstander dat alweer zijn 9e seizoen op een rij begint in de Eredivisie. En Fortuna, het schiet uit de startblokken.
4: Nu een kans voor Romani. Is dit de 1-0 voor Fortuna? Ja, want hij schuift hem langs de keeper, maar het wordt nee, want de vlag is omhoog.
5: Daarentegen begint de ploeg van Peter Bos het seizoen behoorlijk slordig.
4: Zo, dan leveren ze weer de bal in. Flamingo doet dat nu. Ihattaren komt naar binnen, schiet, redding. Kovar, moeilijke redding.
5: Moeilijke redding in een moeilijke fase. PSV komt er dan langzaam maar zeker wat beter in. Maar vlak voor rust gaat het toch mis.
4: Oh, dan wordt hij verkeerd teruggekopt. En dan is het 1-0 voor Fortuna. Want Ole Romani staat ertussen. Ik vertel net, als ze die bal niet weggeven, heeft Fortuna niets te vertellen. En dan koppen ze hem tekort terug. Flamingo, Flamingo. Zo in de loop van Romani. En die blijft dan echt heerlijk rustig.
5: De afgelopen 6 seizoenen won PSV de openingswedstrijd. Vorig jaar werd het 6-1 tegen Sparta. Het jaar ervoor 5-1 tegen RKC. Nu dus achter.
6: Ja, en in de problemen, want kansen creëren is heel moeilijk voor PSV in deze wedstrijd, die toch alweer 54 minuten oud is.
5: Nog ruim een half uur. PSV heeft het betere van het spel. En wie weet valt er wel een keer een balletje op de goede plek. Uit een dode spelsituatie bijvoorbeeld.
4: Corner Perisic, een indraaier. Deze bal komt recht voor het doel. Is niet voor Brandenhorst. En er is Flamingo. Die kopt de bal erin. Brandenhorst zit mis. En de man die de 1-0 voor Fortuna inluidde door de bal op de borst te koppen van Romani, kopt nu PSV weer naast Fortuna. En gumpt daarmee zijn fout in ieder geval weg.
5: En de verdediger zou naast een goal ook best voor een assist willen tekenen.
4: Als Flamingo de bal voorgeeft en die wordt overgeschoten door Til op de 4 meter van het doel. Wat een goede voorzet zeg. En daar duikt Guus Til wel goed op, maar hij raakt hem iets te vol op de binnenkant van zijn linkervoet. Maar het is een hele grote kans voor Guus Til.
5: PSV zet de jacht voort op zoek naar de winnende treffer. Dat doet het met invallers als Plea, Dennis Mann en
6: Bouhamdi dribbelt op zijn tegenstander af, wil buitenom, maar dan komt er een fysiek duel. Dat verliest de 18-jarige, vecht zich wel knap terug, maar houdt dan ook vast. En wat ik dan weer leuk vind in de nastoot, sleept hij de bal wel even door de stokken van directe tegenstander Willet door.
5: Even later komt PSV voor en Bouhamdi zit zo goed in de wedstrijd dat het bijna niet anders kan dan dat hij hem maakt.
4: Bouhamdi, Stiffy, minuut 74 en PSV komt op voorsprong.
5: Maar wacht even.
4: Verkeerde man de shine gegeven.
5: Kan gebeuren, Mark. Rectificatie.
4: Ik moet Noah Fernandez veren in zijn kont stoppen en een bos bloemen sturen ter compensatie. Want hij stifte die bal heerlijk over Brandenhorst heen voor de 2-1 voor PSV.
5: Het hoogtepunt van de wedstrijd moet dan nog komen. Extra tijd. Fortuna nog één keer in de aanval.
4: Michou! Oh! Michou! Wat een goal! Wat een goal van Michou! Het is 2-2. Die schiet de bal van rood 16 naar de verre kruising en er precies in. En de landskampioen loopt tegen puntverlies aan. Michou, wat raak je die bal heerlijk.
5: Het hoofd van Perisic schampt de bal en maakt dat hij heerlijk binnenvalt. Maar het blijft bij 2-2. Feest in Sittard. Trainer Danny Buijs, ben je verrast met deze zegen?
7: Nee, want je gelooft altijd in een resultaat, anders moet je stoppen met topsport.
5: Duidelijke taal. Dan naar Flamingo, die een hoofdrol had vandaag met een fout en een goal. Er is voor hem maar één conclusie.
8: Ja, het moet gewoon beter. We kunnen hier niet 2-2 uiteindelijk spelen als we 2-1 voorkomen. Dan horen we gewoon die wedstrijd over de streep te trekken en de 3-1 waarschijnlijk te maken.
5: Maar dat gebeurde dus niet. En dus eindigt PSV Fortuna verrassend genoeg in 2-2.
0: Terug naar het begin van de Eredivisie zaterdag dan. NEC, de verrassing van afgelopen seizoen, neemt het in de Goffert op tegen Telstar. 30 seconden onderweg, even kijken bij Anne de Jong.
9: Ik was helemaal van plan om te gaan zeggen dat het gemoed zo goed is bij NEC. Zo tussen die wedstrijden tegen Olympiakos in. Ze zijn zo trots dat ze voorrondes Champions League spelen. En het is prachtig weer in Nijmegen ook. Maar ze staan al wel 1-0 achter NEC en Telstar dus voor.
0: Dat is met recht een valse start te noemen. Patrick Brouwer zet de bezoekers op voorsprong. 0-1 dus. Hey, Anne belt weer in. Hallo?
9: Ja, hallo. Het is 0-2 zelfs.
0: Nou, goed zo. Je houdt ons in ieder geval goed op de hoogte. Weer Telstar, dat terwijl NEC vol op jacht was naar de gelijkmaker.
9: 22 minuten alleen maar aanvallen van NEC gezien. En dan is er een tegenstoot van Telstar en staat het zomaar 0-2.
0: De van Groningen overgekomen Rui Mendes verdubbelt de voorsprong. Lang blijft die 0-2 stand op het scorebord staan in Nijmegen.
9: Waar iedereen nu toch een beetje strak voor zich uitkijkt. En waar trainer Dick Schreuder aan het schreeuwen is met een petje op.
0: Maar met de pet ernaar gooien, Homer.
9: Het is een leuke wedstrijd en het is nu ook een zeer spannende wedstrijd. Want NEC is op 1-2 gekomen. Dusan Tadić, hij kan het echt nog. Geweldige steekbal naar Kai Sierhuis. Die tikt hem binnen.
0: Maar de aansluitingstreffer die komt te laat. Telstar wint.
9: Ze hebben het over de streep getrokken. Ja, Henk Brugge, nieuwe coach, moet Anthony Correa laten vergeten. En ja, dat begint dan goed met een uitoverwinning tegen de nummer 3 van vorig seizoen. 2-1.
0: Petje af voor die nieuwe trainer.
10: Enerverend. Ja, super blij met die 2-1 overwinning.
0: En huilen met de pet op voor NEC.
11: It was not good, but we need to look and to try to be better and to improve ourselves.
0: NEC dus thuis onderuit tegen Telstar 1-2.
5: AZ tegen ADO Den Haag. Dat was de enige wedstrijd die nog bezig was tot nu, Krijn.
12: Ja, want hij is net afgelopen. Spelers staan zo'n beetje in de middencirkel elkaar te complimenteren. Wat betreft de wedstrijd die AZ gespeeld heeft. Want daar zijn de complimenten voor. Want AZ wint met 2-0. Doelpunten van Daal en Stinks. Dat is een mooie terugkeer voor hem. Want hij verliet natuurlijk AZ in 2021 via omweg. Via zelfs nog wat wedstrijden bij Pisa en Feyenoord. Weer terug in Alkmaar. Hij tekende voor de 2-0. Daal maakte de openingsgoal. Ja, na het winnen van de Johan Cruijffschaal vorige week. Een prima start in de Eredivisie voor de ploeg van Leroy Echtold en voor ADO. Een wat minder leuke terugkeer in de Eredivisie na 2021. Weer terug op het allerhoogste niveau. Hadden er misschien meer van gehoopt. En ik moet zeggen, de eerste 10 minuten begonnen ze enthousiast. Maar daarna, alsof er een knop werd opgezet bij AZ, was AZ veel beter. Het wachten was trouwens nog best lang op een goal. Want in de 61ste minuut viel pas de openingstreffer. En uiteindelijk dus Daal, die voor zijn rekening nam. Stenks zorgde voor de 2-0. Een prima start voor AZ in het seizoen 2026-2027 in de Eredivisie. De eerste 3 punten thuis zijn binnen.
5: Ja, en een nederlaag dus voor promovendus ADO Den Haag. Dat overkwam Cambuur Leeuwarden gisteravond ook al. En ook Willem II ging onderuit vanavond tegen Go Ahead Eagles. Ze trapten het seizoen af in Deventer. En ook commentator Ronald van Dam mag weer los. En die kneep zijn handjes dicht toen hij zag dat hij naar Deventer mocht in dat openingsweekend.
13: De Adelaarshorst, dat prachtige stadion midden in die Deventer woonwijk. Omringd door mooie huizen waar allemaal vlaggen rood, geel, wapperen. Ze de regenpijpen rood en geel hebben geschilderd. Ze de hele voordeuren hebben bestickerd met Go Ahead stickers. Dus dit is wel een bijzondere plek om naar een voetbalwedstrijd te kijken.
5: Het is een avondje uit voor Ronald. Het is genieten geblazen. En dat geldt eigenlijk ook wel voor de wedstrijd, want er wordt snel gescoord.
13: Het is Willem II, de promovendus, dat de score heeft geopend via Devin Haan. Go Ahead Eagles moet aan de bak.
5: En dat doet de ploeg van de nieuwe trainer Jozef Oosting dan ook.
13: Eén kans heeft Go Ahead gehad. Dat was Dean James, maar zijn schot werd door Thomas Didier Heudel en As We Speak. Is het dan toch gelijk? Ja, is Søren Tengstedt die alle felicitaties in ontvangst kan nemen. Dus de gelijkmaker.
5: Ronald, wat vind je van die 1-1?
13: Mooi doelpuntje.
5: Zo is het ook. Ook door de goede assist van Melle Meulensteen. En laat die hem nou in de tweede helft voor zijn voeten krijgen.
13: Met rechts, met heel veel gevoel. Buiten bereik van Thomas Didion Heudel zet hij Go Ahead Eagles op 2-1.
5: 61ste minuut 2-1, 63ste minuut.
13: Nu komt daar gelijk nog eventjes. Oh, de 3-1. Pikken we ook maar even mee. En die komt op naam van Erik Vlataker. Dit is wel heel erg lekker voor Go Ahead, hoor.
5: En dan is de honger van Go Ahead nog niet gestild. 6 minuten later is het weer raak.
13: Ja, het is nu wel beslist hoor, hier in de Adelaarshorst. Het is verdediger Julius Dirksen die uit een corner van Mathis Surai de 4-1 binnen tikt. Het gaat snel. Ineens 3 doelpunten in een tijdsbestek van een minuut of 10.
5: Het toetje komt van invaller Thibaut Baten.
13: Zo, die zat er daarnaast zeker lekker in.
5: Maar commentator Ronald van Dam is een beetje tam. Wat gebeurt er precies? Een vermeende overtreding en dan krijgt Baten de bal.
13: En dan wordt er geschoten. Ja, te snel gefloten. Heel raar moment.
5: Het fluitje werd door bijna niemand gehoord. Het laatste fluitsignaal dan weer wel. En die laat niet lang meer op zich wachten. Conclusie.
13: Willem II is terug in de Eredivisie. Maar wel met een 4-1 nederlaag op zak. En Go Ahead, vorig jaar wat kleurloos in de Eredivisie, is met veel kleur op de wangen begonnen aan het nieuwe seizoen.
5: Go Ahead Willem II eindigde in 4-1.
0: En daarom zullen er in Rotterdam, in Deventer en in Velzen-Zuid behoorlijk wat foto's worden gemaakt van de teletextpagina 819 vanavond van de stand. De top 4 van de Eredivisie is namelijk Excelsior 1, Go Ahead Eagles 2, AZ 3 en Telstar 4. Morgen 4 wedstrijden in de Eredivisie. Feyenoord die gaat om 11:15 op bezoek bij stadsgenoot Sparta. Meteen een Rotterdamse derby dus. Ajax hoopt ook te profiteren van het puntenverlies van PSV en speelt om 14:30 uit bij PEC Zwolle. En ook om 14:30 FC Groningen tegen FC Utrecht. En het openingsweekend van de Eredivisie wordt afgesloten met een mooi affiche in Friesland. Om 16:45 ontvangt SC Heerenveen FC Twente.
5: Onze uitzending morgen begint om 2:00. Daarin ook de ontknoping van de Tour de France.
0: Ja, Demi Vollering.
5: Dat wordt hartstikke spannend. Zometeen hier het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door Elisabeth
0: Steins. Heel goed.
14: Op NPO. Voetbal. Dit weekend, de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen. Morgen om 12:15, Sparta Feyenoord. En in NOS Langs de Lijn, PEC Zwolle Ajax, Groningen Utrecht en Heerenveen FC Twente.
15: Wielrennen.
14: De slotetappe van de Tour de France Femme. Nice.
15: Wie luistert, weet meer.
16: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Crackdealers die op klaarlichte dag hun gang gaan in een park of woonwijk.
19: Het zijn zieke mensen die zoeken een dok. Als ze de goede medicijnen hebben, heb je tevreden mensen.
18: Waarom stoppen de gemeentes en politie dit niet?
20: Kijk, ze gaan nu gelijk weg.
21: Oh, jemig. Het is fucking gimmer.
18: Stream Caro en Servais Pointer Special over crack nu op NPO Start.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
22: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
23: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
24: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: NPO Radio 1.
26: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. Volgens een Braziliaanse krant waren de slachtoffers leden van een familie van 6 die zich voor een helikopterrondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Bakka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop teruggevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Crackdealers die op klaarlichte dag hun gang gaan in een park of woonwijk.
19: Het zijn zieke mensen die zoeken een dokter. Als ze de goede medicijnen hebben, heb je tevreden mensen.
3: Waarom stoppen de gemeentes en politie dit niet?
4: Kijk, ze gaan nu gelijk weg.
21: Oh, jenig. Het is fucking gimme.
3: Stream Caro en Servais Pointer Special over crack nu op NPO Start.
6: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
7: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Nederlanders geven op hete dagen 4% minder geld uit dan normaal, blijkt uit onderzoek. Mensen blijven dan binnen en uitjes worden geschrapt. En dat is toch goed nieuws met weer een tropische week in aantocht. Want nog even en je hebt een extra vakantie bij elkaar gespaard. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. De VS heeft in Iran zoveel raketten afgeschoten dat er nu Amerikaanse wapentekorten dreigen. Welke gevolgen heeft dat? Verder is Japan op zoek naar een backup hoofdstad voor het geval Tokio door een aardbeving geraakt wordt. De F-site van Ajax bestaat een halve eeuw. En in onze zomerserie met jonge denkers gaan we het hebben over de toekomst van liefde en seks met AI-robots. Dat allemaal het komende uur. Nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 8 augustus.
1: Door de warme zomer hebben veendijken het moeilijk.
3: Deze veendijken die drogen op dit moment uit door de hitte.
1: Steeds meer van deze dijken hebben scheuren.
3: Het water kan dan tegen de veendijk aanduwen en kan eigenlijk, net zoals in Wilnis in 2003, zo'n hele veendijk opzij duwen.
1: Vooral in Zuid-Holland zijn nu extra inspecties nodig, maar...
3: Als er een heel nat najaar volgt, dan kan het dus zijn dat we ook weer moeten kijken, is die dijk ook nog weer voldoende op sterkte om de hoeveelheid waterdruk die er dan ontstaat, om die tegen te gaan.
1: En door de hitte en droogte hebben ook ongediertebestrijders het druk. Onder meer met het verwijderen van wespennesten.
4: Er zit een wespennest in de grond of in de struiken. Vorig jaar bijvoorbeeld had je ze alleen op zolders. Dat soort dingen die goed beschut zaten. En dat is de reden waarom we wel meer meldingen hebben nou.
1: Niet zelf doen is het advies.
4: Het is gewoon gevaarlijk.
1: De professional heeft namelijk een speciaal beschermingspak en de juiste spuitmiddelen. Nederlandse supermarkten zijn volgens instituut Klingendaal niet goed voorbereid op crisissituaties.
5: De noodvoorzieningen en de stroomvoorzieningen in tijden van crisis, daar is echt nog wel een wereld te winnen.
1: Ook vindt het instituut dat supermarkten te weinig voorraad hebben. En dat betekent...
5: Dat er snel het eten op zal zijn. Dus dat het echt verstandig is voor mensen om wel thuis wat voorraden aan te houden.
1: Maar de helft van de Nederlanders doet dat nog niet.
6: Ik voel de ernst nog niet zo.
7: Ik heb wel allemaal losse items. Heel veel blikken tonijn en sardine.
1: Als afsluiting van de World Pride in Amsterdam was er een mars.
8: Transgenderrechten staan wereldwijd onder druk. En met deze mars vragen we op een positieve manier aandacht voor onze zichtbaarheid.
1: Duizenden mensen uit allerlei landen liepen mee om te laten zien dat er wereldwijd nog veel te winnen valt voor de LHBTQ+ gemeenschap.
9: We have to yell for our rights, to fight for the right to be who we are, to love who we want.
1: Zo droegen sommige deelnemers vlaggen van landen als Afghanistan en Pakistan, waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is.
10: Waarom is liefde verboden? Waarom is het verboden dat jij bent wie je bent? Of je nou vrouw bent, man bent, non-binair, transgender? Wat moet het eigenlijk uitmaken?
1: En het zou zomaar eens kunnen dat we morgen een Nederlandse toerwinnaar hebben, want op de voorlaatste dag pakte Demi Vollering haar kans bij de Tour de France van.
11: Camin Dali de Larietaar demareerde Demi Vollering.
12: Op jacht naar dat gele kleinood.
11: De tanden zichtbaar.
13: Ze gaat het gewoon pakken vandaag.
12: En Vollering is nu los en die gaat het geel overnemen.
14: Morgen gaan we er weer alles aan doen om het geel te houden natuurlijk. Maar eerst moet ik vandaag even hiervan genieten. En daarna gaan we gauw weer een plannetje maken voor morgen.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Ja, en dat was dus vanmiddag. Morgen is die laatste etappe van de Tour de France FAM ook in Nice. En de belangrijkste vraag is natuurlijk, houdt Demi Vollering die voorsprong vast? Goedenavond Marijn de Vries, wielerjournalist en natuurlijk ook in Nice. Jij was erbij vandaag.
15: Ja.
1: En het was een spannend slot van de etappe, begrijp ik.
15: Goh, en het was gisteren al zo spannend op de Mont Ventoux. En waar Kasia Doma en Polse eigenlijk best wel onverwachte gele trui pakte. Omdat de andere twee topfavorieten, Demi Vollering en Malle Reusser, naar elkaar aan het kijken waren. En net niet op tijd met het dichtrijden van het gat begonnen. En vandaag pakte Demi Vollering die gele trui gewoon van haar af. Ze heeft nu 8 seconden voorsprong in het algemeen klassement. En ja, om daarmee dan zo'n laatste etappe in te gaan, ja, dat is wel echt zeldzaam spannend.
1: Ja, en dat is dus allemaal morgen. 99 kilometer met 4 beklimmingen. Is dat iets waar zij goed in is?
15: Ja, daar is ze heel goed in. Dat heeft ze al het hele jaar laten zien. Ze is ook echt wel ontzettend goed seizoen bezig. Maar Kasia Nieuwiadoma, haar uitdager dus, die is daar ook ontzettend goed in. Dus het spel is absoluut nog niet gespeeld. Die beklimming waar ze overheen moeten, de Col d'Huez, die biedt allerlei aanknopingspunten om hinderlagen te leggen. Dus ja, het wordt morgen nog ontzettend spannend hoe dat uiteindelijk af gaat lopen.
1: Ja, met maar 8 seconden voorsprong. Wat denk jij, zal het genoeg zijn?
15: Ik hoop het. Ik gun het haar heel erg om die gele trui te winnen. Vorig jaar toen was ze naar een Franse ploeg overgestapt. Toen is het haar niet gelukt. Toen won de Française Pauline Ferrand-Prevot. Die is vandaag afgestapt. Die was deze Tour niet goed in vorm. Ja, bij die Franse ploeg moet toch eindelijk wel die verlossing komen dat ze de gele trui pakt. En ja, ze heeft zelf ook nog een appeltje te schillen met de gele trui die ze ook in 2024 niet mee naar huis wist te nemen. Toen verloor ze op 4 seconden van dezezelfde Kasia Nieuwiadoma. Dus er spelen nog allerlei dingen uit het verleden. Ja. Nou, het zou toch wel heel mooi zijn als Vollering nu deze keer wel uiteindelijk...
1: Oké, dus we moeten echt gaan kijken of luisteren. Hoe laat begint dit allemaal?
15: Om 4 uur begint de etappe. Dan wordt het ook meteen live uitgezonden op televisie. Ik zou er echt voor gaan zitten, want dit belooft spektakel te worden.
1: Gaan we doen. Oké, dankjewel Marijn de Vries.
15: Graag gedaan.

0: Het was Calexico met Alone Again Or. Door de oorlog tegen Iran lopen de Amerikaanse wapenvoorraden razendsnel terug. Van enkele belangrijke wapensystemen zou nog maar zo'n 20% voorraad over zijn. Die tekorten zouden zelfs tot een schreeuwende ruzie hebben geleid tussen president Trump en defensieminister Hegseth. Wat de gevolgen zijn van die tekorten ga ik bespreken met Patrick Bolder, defensiespecialist van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoeveel wapens heeft Amerika in Iran nu al verschoten? Heeft u daar een beeld van?
1: Ja, het gaat eigenlijk om verschillende soorten wapensystemen. Als je gaat kijken naar de Tomahawk, Tactical Land Attack Missile, zoals dat die in Engelse termen, Amerikaanse termen heet. Dat is een kruisraket. Kan 1000 kilometer ver wegkomen met grote precisie en grote explosieve lading op een doel brengen. Daar zijn er meer dan 1000 van verschoten. En de Amerikanen hadden er 3000 of minder aan het begin van het conflict. 28 februari van dit jaar. Dus daar is nog maar 2/3 van over. En dat is een van de favoriete wapens om aan het begin van een eventueel conflict te gebruiken. Omdat je zelf op grote afstand blijft. En eigenlijk je eigen mensen ook niet in gevaar brengt. En een andere categorie belangrijke wapens. De zelfbeschermingswapens. Dat zijn de Patriot-raketten. En daarvan zijn een heleboel verschoten. Niet alleen door Amerika, maar ook door de bondgenoten van Amerika, de Golfstaten, om eigenlijk vrij goedkope Iraanse drones onschadelijk te maken. Ja, en dat heeft bij president Zelensky van Oekraïne natuurlijk weer de fetus als het ware kropen uit zijn schoenen daardoor. Want hij heeft juist die Patriot-raketten heel hard nodig tegen ballistische raketten die Rusland op Oekraïne afvuurt.
0: En hoe weten we dit allemaal? Zo precies, want het lijkt me op zich geen openbare informatie.
1: Nee, in principe is dat natuurlijk geheime informatie, maar dat is strategisch belangrijke informatie, zeker voor een land als Amerika. Maar voor verschillende bronnen hebben we dit al gehoord. Ook in de Senaat zijn al hoorzettingen geweest, de Amerikaanse Senaat, met de minister van Oorlog, Pete Hegseth. Maar ook over dit probleem, maar ook generaal Kane, de voorzitter van de chefs van staven, de hoogste militair en militair adviseur van de president daardoor, heeft ook al dit soort signalen aan zijn defensieminister Pete Hegseth laten horen. Maar ook de commandant van de CENTCOM, Central Command van Amerika, admiraal Bradley Cooper, heeft ook al dit soort geluiden laten horen van, ja, we kunnen wel doorgaan met bombarderen van Iran, maar dan gaan we heel hard door onze wapens heen en straks hebben we niks meer.
0: Ja.
1: Van verschillende bronnen en ook CNN heeft het al bevestigd in verschillende berichten.
0: En dan is toch ook een beetje de vraag van, hoe komt het nou dat er zoveel is afgeschoten, dat ze dan nu kennelijk in de problemen raken?
1: Nou, tegenwoordig zie je dat kunstmatige intelligentie heel veel gebruikt wordt om doelen te bepalen. En dat zagen we eigenlijk al op 28 februari, toen op basis van kunstmatige intelligentie ook die meisjesschool geraakt werd, daar bij Teheran. Dat heeft natuurlijk tot grote ophef geleid. Maar die kunstmatige intelligentie, ja, die genereert zoveel doelen. En alle doelen wil je eigenlijk bestrijden, alleen het is voor de Amerikanen heel erg onduidelijk wat nou precies de Amerikaanse strategie er is geweest. Want het heeft bepaald niet geleid tot de doelstellingen die president Trump aanvankelijk had. Nou, dat is een andere discussie, maar al die doelen die bestookt zijn, en ook vorig jaar al in juni 2025 was ook zo'n 2-weekse oorlog tegen Iran, ook duizenden doelen bestookt in 2 weken, maar nu ook in deze 9 maanden duizenden doelen. Ja, daar kun je niet industrieel tegenop proberen. Produceren gewoon, en zeker niet hoge geavanceerde wapens, zoals zo'n Tomahawk Tactical Land Attack Missile of een Patriot onderscheppingsraket.
0: Ja, dus dat AI wijst eigenlijk mega veel doelen aan en mogelijk als gevolg van een gebrek aan strategie. Trump zegt zelf overigens dat er helemaal niks aan de hand is en dat ze nog altijd grote klappen aan Iran kunnen uitdelen als ze dat zouden willen. Daar blijft hij ook mee dreigen trouwens. Maar dat gebeurt vervolgens eigenlijk niet. Of kunnen ze het ook gewoon echt niet meer?
1: Nee, ze kunnen het nog wel, maar je zou zeggen, ze kunnen nog maar 1 of 2 keer. En dan zijn ze echt door alle wapens heen. En ja, Iran is eigenlijk maar een kleine opponent, een klein probleem als je het hebt over geopolitieke problemen. Want kijk naar China. Die heeft natuurlijk ook nog steeds de ogen op Taiwan gericht en wordt agressiever en agressiever in de Zuid-Chinese Zee. Kijk naar Noord-Korea, die doet nu oorlogservaring op in Oekraïne als hulpje van Rusland en doet oorlogservaring op en produceert en ontwikkelt ook betere wapens daardoor. En uiteindelijk is ook Rusland nog steeds een probleem. Want dat kan ook een probleem zijn voor Amerika. En ja, je wilt niet dat je op een gegeven moment met lege handen staan als die andere drie tegen je in het geweer komen. Want dan heb je helemaal niks meer om terug te staan. Ja. Dus je hebt in ieder geval wel wat nodig. En ja, als Amerika nu nog een keer heel hard tegen Iran gaat inslaan, ja, dan hebben ze niks meer over. En je ziet dat Iran hier eigenlijk gebruik van maakt, want die leveren helemaal niks in aan eisen. Want ze weten eigenlijk wel dat Amerika heel erg terughoudend is om nu opnieuw weer in de aanval in te gaan, omdat ze juist zo laag in de wapenvoorraden zitten.
0: Ja, en u noemt nou al een paar keer Oekraïne. Is het feit dat Oekraïne dus nu ook al bijvoorbeeld grote moeite heeft met zich te weren tegen die aanvallen van Russische ballistische raketten, heeft dat ook direct met die geslonken voorraden te maken al?
1: Ja, absoluut. En je ziet ook dat Rusland daar gebruik van maakt. Nou, Oekraïne, we hebben nu al een week of twee gezien dat Oekraïne eigenlijk geen enkele ballistische raket die afgevuurd wordt meer onschadelijk kan maken. En om dat onschadelijk te maken heb je de PAC-3 interceptorraket van de Patriot-systeem nodig. Nou, die zijn eigenlijk op voor Oekraïne. En Nederland heeft ook dat soort raketten geleverd aan Oekraïne, maar ook de Nederlandse magazijnen zijn leeg. De Amerikanen, die willen het niet leveren, die willen wat overhouden. De Golfstaten, daar heeft Zelensky geprobeerd van, ja, als je nou onze drones inzet tegen de drones van Iran, lever ons dan PAC-3 raketten. Nou, ik heb niet gehoord dat dat gebeurd is. Maar het feit dat die PAC-3 raketten er niet meer zijn in Oekraïne betekent dat Rusland nu gebruik maakt van het tekort door, ja, enorm veel ballistische raketten op Oekraïne af te vuren met heel veel burgerslachtoffers tot gevolg.
0: Ja, dus dat heeft grote gevolgen nu al. En Amerika is tegelijkertijd de grootste militaire macht van de wereld. Dus je vraagt je ook af, hoe kan dit nou? Zijn er niet militaire vuistregels voor het bewaken van de voorraden en dat dit soort situaties niet kunnen ontstaan?
1: Ja, die zijn er wel. We hebben binnen de NAVO daar afspraken over. En het ADAMS software systeem en het EVE software systeem, die bepalen eigenlijk hoeveel voorraden de verschillende lidstaten moeten hebben. En dat is gebaseerd op het ambitieniveau van de NAVO. Dat wordt dan omgerekend naar het soort operaties wat je doet en het gemiddelde wapenverbruik wat daarbij hoort. En dat kun je dan zo afpellen en dan weet ieder land ongeveer wat voor voorraden die moet bijhouden. Alleen de verbruiken blijken nu veel groter te zijn dan in die berekening wat uit die berekeningen komt. En aan de andere kant hebben ook met name de Europese lidstaten 30 jaar lang bezuinigd op defensie. En waar bezuinig je dan het eerst op? Op middelen die je eigenlijk niet inzet. Want dit soort hele zware wapens en ook de Patriot-raketten, we hadden niet verwacht dat we met een oorlog geconfronteerd zouden worden op ons eigen continent. En de Amerikanen hadden waarschijnlijk ook niet verwacht dat Iran zoveel raketten en drones zou afvuren, waarvoor zoveel tegenmaatregelen zijn. Ja, dan kan je berekeningen hebben en dan kan je voorraden hebben. Alleen als je er zo hard doorheen gaat en de industriële capaciteit om die voorraden weer op te toppen, die loopt heel erg achter bij het verbruik. Ja, dan kom je de bodem van het magazijn er wel te zien. Ja.
0: En tot slot, meneer Bolder, het is dan nu aan Amerika en ook aan andere NAVO-landen om die voorraden weer op peil te krijgen. Maar hoe lang gaat dat duren?
1: Ja, ik begreep, als je nu een bestelling doet bij Amerika voor PAC-3 interceptorraketten, ja, dan ben je niet voor 2030 aan de beurt. En dat betekent dat Amerika, die wil eerst de eigen voorraden gaan opvullen natuurlijk. En dan komen de partnerlanden, de Europese NAVO-landen aan de beurt. En dan, die kunnen dan kopen bij Amerika en dat doorsluizen naar Oekraïne. Nou, je ziet nu ook dat niemand wil daarop wachten. En Oekraïne is nu ook zelf bezig met haar eigen ballistische raketten onderscheppingsmogelijkheden. En dat is het Vrija-systeem. En toevallig las ik vanmiddag al dat de eerste proefexemplaren, daar is Oekraïne al mee bezig. En dat is natuurlijk wel goed nieuws voor Oekraïne als die goed blijken te werken. Ja. Want dat soort dingen hebben ze heel hard nodig.
0: Ja, heft in eigen handen nemen. Goed, dank voor de duiding. Patrick Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Graag gedaan.

0: Dat is onmiskenbaar. Bob Marley met Three Little Birds. Het is 50 jaar geleden dat een kleine groep Ajax-supporters de F-Side oprichtte. Een fanatieke harde kern die er door dik en dun voor de club wil zijn. Maar een halve eeuw verder rijst toch wel geregeld de vraag of die harde kern niet te veel grip op de club heeft. David Ent werkte jarenlang als perschef en teammanager van Ajax. En hij komt net van een verjaardagsfeestje van Louis van Gaal. Goedenavond, David.
1: Goedenavond ook.
0: Hoe was het daar? 75 kaarsjes uitgeblazen.
1: Ja, en veel volk. 250 mensen aanwezig aan het strand in Noordwijk. Grote blijdschap en vreugde.
0: En misschien ook nog wat Ajax-herinneringen opgehaald?
1: Dat is onvermijdelijk. Er waren zoveel mensen uit het verre en minder verre verleden die aan Ajax gerelateerd zijn. Dat je, ja, daar kon je vergif op innemen.
0: Ja. Nou, die F-Side, die is natuurlijk vaak in het nieuws vanwege wangedrag, vuurwerk gooien bijvoorbeeld, bedreigingen van bestuurders. Maar ooit, in het begin, in 1976, was dat wel anders. Jij speelde toen zelf nog bij wat nu Jong Ajax heet. Hoe was dat toen?
1: Nou ja, weet je, als je daar zelf voetbalt, dan heb je daar niet zo heel veel kijk op. Maar ik, het begint nog wel wat eerder wat mijzelf betreft. Toen ik een jongen was van 11, 12, 13 jaar tot mijn 16e. Toen stond ik wel op de tribune op vak F, maar dat heette nog geen F-side. Hmm. Dus ik weet wel een beetje wat voor adrenaline erdoor je kan gutsen wanneer je daar staat en een groep vormt en je club supportert. Alleen 1976 werd dat dus gebundeld tot een begrip, de F-side. Iets wat tot een begrip is uitgegroeid. En ja, dat
0: en waren dat dan ook meteen andere supporters dan, zeg maar, de gewone supporters?
1: Nee, dat waren gewone supporters. Maar die gewone supporters waren wel een beetje geëvalueerd in evolueerd tot ja, harde kenners. Mensen met een fanatieke inborst. En dat werd ook gestuurd door wat er aan de andere kant van het kanaal gebeurde. In Engeland bestonden dergelijke groepen al. En die golden als voorbeeld voor wat er dan ook in Nederland zich ontwikkelde. En zeker ook bij Ajax. Via de F-side. Daarom hebben ze natuurlijk ook zo'n Engelse term gebruikt.
0: En wat vond de club ervan? Hoe ging Ajax ermee om?
1: Nou, aanvankelijk was de club niet zozeer bezorgd of zo. Dachten, oh ja, dat is een normale ontwikkeling. Er werd al een paar jaar lang gevraagd om wat meer aandacht. En ja, Ajax heeft dat laten gebeuren. En was niet tegen. Heeft ook op een gegeven ogenblik, en dat was in de tijd dat onze voorzitter Ton Harmsen was, gezorgd dat ze een echte supporters home kregen. Dat was aan de onderkant van die tribune. Dus onder de staanplaats F was een ruimte gecreëerd waar ze hun eigen home, hun eigen honk konden hebben. En dat, dat was ook een manier voor de club natuurlijk om enige greep te hebben op die groep, waarvan ze eigenlijk niet wisten hoe die zich zou gaan ontwikkelen.
0: Ja, nou, die groep die heeft zich best wel ontwikkeld. In de jaren 90 er waren natuurlijk ook gewoon hele mooie sfeeracties. Hè? Want het kan heel mooi zijn, zo'n harde kern die daar eigenlijk als een soort 12e man
1: zeker
0: op het veld fungeert. Maar het was tegelijkertijd ook de tijd van grote supportersrellen en vechtpartijen. Wat heeft Ajax nou gedaan om die F-side in te tomen?
1: Nou, dat is een groot probleem om dat te kunnen bewerkstelligen. Het is een beetje een utopie om te denken dat je zo'n veelkoppig, maar ook loskoppig monster kan temmen op een gegeven ogenblik. Omdat de leider van vandaag is een verschoppeling van morgen en andersom. Dus er is niet echt sprake van een structuur van een vereniging bijvoorbeeld. Dat is de F-site niet. Dat zijn losse elementen die samen klonteren en waar je dus niet zoveel greep op kunt hebben. En dat probeer je als club, probeerde Ajax dus wel, om daar een beetje vat op te krijgen. Soms door infiltranten in te zetten. Mensen die van binnenuit konden zien wat er allemaal voor plannen gesmeed werden. Maar ook door ze wat privileges te geven.
0: Maar dat klinkt best ook als misschien gevaarlijk, om als infiltrant daar naar binnen te gaan?
1: Nou, in het begin was dat niet zo, maar ik kan me voorstellen, als dat nu gebeurt en je wordt ontmaskerd, dan is het een hele linkerzoep. Maar tegenwoordig gebeurt

0: Maar ik kan me voorstellen, als dat nu gebeurt en je wordt ontmaskerd, ja, dan is het een hele linkerzoep. Maar tegenwoordig gebeuren dingen natuurlijk heel erg via social media, de controle, mede ook door de politie, van wat er voor verkeer er op social media is tussen supportersgroepen onderling, maar ook tussen zeg maar vijandige groepen. En daardoor kunnen ze enigszins monitoren wat er speelt. Ook niet altijd, want natuurlijk voor elke actie, op elke actie volgt een reactie. En ja, soms zijn de supporters ons voor.
1: Ja. Hey, en ik zat even te googlen en ik kwam op een oude column van jou dat jij op een gegeven moment zelf ook nog zelf op die tribune bent gaan staan, hè?
0: Ja, dat was aan het eind van mijn werkzame leven bij Ajax. Toen dacht ik, een soort sentimenteel romantisch gevoel misschien, dat ik dacht, ja, ik geef het terug naar de roots waar ik ooit als jongetje ben begonnen, tussen de supporters, met mijn emoties, met mijn supporting voor een club. Ja. En dat heb ik een paar jaar volgehouden, maar ja, uiteindelijk zit ik nu wel weer tussen de normale leden op de eretribune en kijk naar rechts en zie daar hoe de F-site zich manifesteert.
1: Maar zit daar dan ook een bepaalde romantiek aan om daar op die F-site te staan?
0: Jazeker, weet je.
1: Mensen zoeken elkaar. Hoe worden de wedstrijden daar beleefd?
0: Ja, die worden met een grote emotie beleefd. Zeker in de eerste 30, 40 jaar was het een hele belangrijke factor. Het samen voor je club zijn, een bepaalde gemeenschapszin. Je hebt natuurlijk ook, weet je, in zo'n groep gebruikt een stadion, een tribune, ook om dat kleine beetje vrijheid te voelen, te beleven. In een wereld waar heel veel dingen moeten, waar verplichtingen zijn. En daar kan je even een vrij plaats hebben om je emoties te uiten. Maar ook misschien, ja, en die emoties kunnen wel eens omslaan in excessief gedrag.
1: Ja, nou hadden we natuurlijk graag ook met iemand van de F-site zelf willen spreken. Maar ja, die willen niet. Op hun website schrijven ze dat ze momenteel heel veel benaderd worden door media. Maar dat ze daar niet aan meewerken. Ze schrijven, wij bepalen zelf hoe, wanneer en op welke manier dit jubileum wordt uitgedragen. Geen regie van buitenaf, geen framing, geen sensatie. Wat hoor jij daarin in zo'n statement?
0: Nou ja, dat is wel een beetje in stijl van met hun, zeg maar, als je het een beetje zwaar wil aandikken, hun anarchistische gedachten, dat zij bepalen wat er gebeurt. En die autonomiteit die ze voorstaan, vanuit de gemeenschapszin, wij zijn een groep, niemand raakt ons, wij bepalen wat er gebeurt, dan kan ik me dat wel voorstellen, dat ze het op die manier aanpakken. Dat ze geen transparante houding hebben naar de buitenwereld, van dit zijn wij, dit willen wij doen. Want dan verliezen ze juist iets van hun autonomiteit.
1: Ja. En wat verwacht je dan van hoe ze dit gaan vieren? Zullen er acties komen?
0: Ja, nou, ik denk aanvankelijk dat het vooral ludieke acties zullen zijn. Weet je, er is geen aanleiding om, zeker op dit ogenblik niet, om te ageren. Er is geen gemeenschappelijke vijand. Er is geen onrust. Nou ja, bij Ajax is altijd een beetje onrust. Maar geen grote onrust om te ageren. En dus denk ik dat het op een ludieke wijze aanvankelijk wordt ingezet. En je weet nooit, hè, en dat is dus ook het gevaar van zo'n loskoppige monster, waar dat uiteindelijk op uitdraait. Ja. En ze hebben natuurlijk een zekere macht, dat weet je. Hè, die macht is gegroeid. De F-site of elke supportersgroep in Nederland weet dat macht en machtsequivalenten voorhanden liggen. Hè, dat ze iets kunnen bewerkstelligen door hun gedrag. En dat, of dat nou door het afsteken van vuurwerk is tijdens een wedstrijd, waardoor een wedstrijd gestaakt wordt, of andere dingen, ook door spreekkoren, kunnen ze een bepaalde sfeer creëren waardoor dingen misgaan.
1: Ja. Goed, dankjewel David Ent, dat je met ons over dat 50-jarig jubileum van die F-site wilde praten. Dankjewel. Japan is op zoek naar een tweede hoofdstad. Het parlement wil dat er een soort backup is, mocht Tokio getroffen worden door een aardbeving. Goedenavond, correspondent Anoma van der Veren in Tokio.
2: Goedenavond.
1: Ja, dat roept wel best veel vragen op. Allereerst, vanuit welk scenario dit wordt beredeneerd? Dat Tokio kennelijk helemaal verwoest kan worden. Is dat een reëel scenario?
2: Nou, dat het helemaal verwoest gaat worden, dat is misschien een beetje over.

0: Verdreven. Het is vooral dat het niet meer functioneert als hoofdstad. Dat is de angst. Niet dat heel Tokio van de kaart wordt geveegd door een aardbeving, want dat is op dit moment het grote scenario. Experts, seismologen, die verwachten dat er binnen nu en iets van 30 jaar een enorm zware aardbeving komt. Een mega-aardbeving, hebben ze zelfs een naam voor. Die Tokio kan raken. En er zijn ook echt hele schattingen voor gemaakt. Er zijn bijna 20.000 doden, bijna 400.000 gebouwen die dan kapot gaan of afbranden en dat soort dingen en zo. En in Tokio is het natuurlijk heel erg groot, heel erg dicht gebouwd. Dus als zo'n aardbeving daar plaatsvindt, dan kan het nog wat schade op hebben. We hebben dat gezien in 1923 bijvoorbeeld. Toen zijn er meer dan 100.000 doden gevallen toen daar een aardbeving plaatsvond onder Tokio. Dus ja, het is een beetje het scenario waar ze mee rekening houden. En Mount Fuji natuurlijk, die ook dichtbij ligt. Als die uitbreekt, dan ligt er ook een laag as over Tokio heen. Dus ja, het zijn allemaal dingen waar ze rekening mee moeten houden.
1: Ja.
0: Dat er gebeurt als straks de hoofdstad in één keer niet meer functioneert.
1: Ja, want dus als Tokio uit zou vallen, dan ligt heel Japan stil, omdat er dus zoveel mensen en zoveel economische en politieke activiteit is.
0: Ja, precies. Ik woon op 20 minuten afstand van Nagatacho. En Nagatacho is letterlijk de wijk waar de hele overheid zit. Dus je kan op wandelafstand naar elk ministerie dat Tokio bezit. Maar niet alleen Tokio bezit, maar heel Japan bezit. En de centrale bank zit ook op steenworp afstand daarvan. De premier's woning zit op steenworp afstand daarvan. De keizer die woont ook niet heel ver daar vandaan. Alle grote stations, alle belangrijke knooppunten, die zitten hier in Tokio. Als je naar het bredere gebied kijkt, 3 op de 10 Japanners die wonen gewoon hier. Dus dat is een enorme concentratie. En ook alle grote bedrijven. Hè. Bijna elk Japans bedrijf dat je kent, dat heeft hier zijn hoofdkantoor. Hier zijn werknemers en hier dus zijn economische centrum. Dus ja, dat is heel erg aan het, al jarenlang, al decennia lang aan het concentreren in Tokio. Dus ja, als dat dan in één keer hier gebeurt, dan valt dat allemaal weg.
1: Ja, dan is het meteen heel kwetsbaar. En dan zijn er natuurlijk meer landen die een soort reservehoofdstad hebben of willen hebben. Indonesië is bijvoorbeeld een bekend voorbeeld. Maar wanneer en hoe is dit idee in Japan dan ontstaan?
0: Dit keer is het ontstaan door de Japanse innovatiepartij, de Ishin heette ze. En dat is de grootste partij van Osaka, niet heel toevallig. Maar zij zijn dus ook de gloednieuwe coalitiepartner van de regeringspartij, de Liberaal-Democratische Partij. En zijn hier, dat is een beetje hun paradepaardje, zijn ze hiermee komen aanzetten. Moet ik wel een beetje bij nuanceren. In de jaren 60 was daar al het idee om dit te doen. In 1992 hebben ze zelfs een wet ervoor aangenomen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd, omdat 1, het kostte te veel geld. En 2, het was te moeilijk om overheidsdiensten te verhuizen. Dus dit is dan een soort van de nieuwe poging. En dat is dus gekomen vanuit Osaka, want die willen natuurlijk heel graag die tweede hoofdstad worden. Die willen ook wat meer het tweede economische centrum van Japan worden. Wat meer macht terugkrijgen. Wat meer economische invloed terugwinnen. Dus ja, dan komen ze hiermee op de proppen.
1: Ja. En hoe komt het dat, nou, bijvoorbeeld een stad als Osaka, dat dan tot nu toe nog helemaal niet gelukt is om een beetje wat van, ja, van die machtsstructuren naar zich toe te trekken, of die dominantie van Tokio in ieder geval tegen te gaan?
0: Ja, moet ik even heel erg de geschiedenis in gaan duiken natuurlijk. Want Tokio is al zo vanaf de 17e eeuw de hoofdstad van Japan, maar na de Tweede Wereldoorlog is dat natuurlijk enorm verder gaan concentreren. En wat je zag is dat netto eigenlijk alles vanuit de regio's, alles wat niet Tokio is dus, consistent de hele tijd stapsgewijs naar Tokio ging verhuizen. En dat komt omdat op een bepaald moment is de industrialisatie van Japan opgehouden. Zijn ze op een service-industrie gegaan, overgestapt. Zijn ze, net als in Europa, dus ook steeds meer gaan verstedelijken. En dat was in eerste instantie in de grote steden natuurlijk nog. Dus dat is Osaka, Nagoya, waar de grote fabrieken ook zaten. Maar dat is op een bepaald moment gewoon Tokio geworden. Want de universiteiten gingen zich hier concentreren. De overheid zit hier volledig. De hoofdkantoren die gingen hier naartoe. Ook Osaka bijvoorbeeld. Als je kijkt naar het nettoverlies economisch dat ze leiden. 100 bedrijven in een jaar die vertrekken. 25 daarvan gaan naar Tokio toe. Nou, dat is natuurlijk een enorm getal. Dus ja, dat is een soort van vliegwiel effect.
1: Ja, des te meer bedrijven hier naartoe verhuizen,
0: des te meer mensen gaan. Het slokt alles op. Ja, kijk, ik heb het zelf ook. Ik heb in Osaka gestudeerd. Ik heb er 5 jaar gewoond. En bijna al mijn klasgenoten, vrijwel al mijn klasgenoten, wonen op dit moment in Tokio. Ik ben er mezelf inbegrepen natuurlijk, want ik woon nu ook in Tokio en ik heb ook in Osaka gewoond, ja, in eerste instantie. Dus het is gewoon, iedereen vliegt als het ware naar Tokio toe op een bepaald moment, omdat hier gewoon al het werk, alle banen, alle economische activiteiten zijn.
1: Ja. En nou is het dan met dit plan niet de bedoeling om een hele nieuwe stad te gaan bouwen, dat er een nieuwe hoofdstad komt, maar ja, wat dan wel? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als Osaka straks die een status als reservehoofdstad zou krijgen, of een andere stad? Wat gebeurt er dan?
0: Ze krijgen heel veel geld toegespeeld om infrastructuur te verbeteren, om de toegangswegen te verbeteren. Stel je voor dat er inderdaad dus een ramp gebeurt. Ze krijgen extra fondsen om kantoorgebouwen te bouwen, waar de overheid dan misschien strakjes terecht kan. Er gaan al bepaalde overheidsdiensten dan, die worden dan opgesplitst, die gaan dan naar die stad toe of naar andere regio's toe. Ook belastingvoordelen komen daarbij gepaard. Dus stel je voor dat je een bedrijf hebt en je bent vanuit Osaka naar Tokio toe verhuisd. Dan krijg je in één keer, stel je voor dat je 10% belasting betaalt, krijg je misschien 5% belastingkorting. Als je ervoor kiest om terug naar Osaka toe te verhuizen.
1: Ja, okay. Dus er spelen wel heel veel grote belangen mee.
0: Ja, enorme economische en politieke belangen natuurlijk.
1: En wanneer wordt deze beslissing gemaakt? En door wie?
0: Dat weten we nog niet. De wet is officieel net in werking getreden. We moeten binnen een jaar een basisplan zien. Dat is in ieder geval de termijn die in de wet staat. Maar uiteindelijk wijst de premier de reservehoofdstad aan, of reservehoofdsteden aan. Want het kan ook nog dat er een derde of een vierde bij komt zelfs. Dan moet er nog een commissie worden opgesteld. Dan moeten de kandidaten, die moeten dan uitgekozen worden. Tegenover allemaal voorwaarden die er zijn. We weten nog niet precies wanneer ze gekozen gaan worden. We weten wel dat er binnen een jaar in ieder geval een basisplan moet zijn om die keuze te kunnen gaan maken.
1: Ja. Oké, dankjewel Anoma voor je uitleg.

0: Ja, deze zomer richten we het oog niet alleen op morgen, maar kijken we ook wat verder de toekomst in. En we vragen jonge denkers wat de vragen van de toekomst zijn waar we nu alvast over kunnen nadenken. En vandaag is dat techfilosoof Maaike van der Horst van de Universiteit Twente. En zij doet onderzoek naar liefdesrelaties tussen mensen en robots. Goedenavond, Maaike.
1: Goedenavond, hi.
0: Ja, ik zeg liefdesrelaties, maar is dat wel het goede woord als het om een mens en een computer gaat?
1: Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar de vraag of dat dan zogeheten echte relaties zijn. Of dat mensen bijvoorbeeld voor de gek worden gehouden door een AI-systeem of door een robot. Maar wat we wel weten is dat mensen dus die relaties wel als heel echt ervaren.
0: En ook echt verliefd kunnen worden. Op een
1: Absoluut.
0: Computer of op een robot.
1: Ja, of op een AI-systeem of een chatbot bijvoorbeeld. Mensen kunnen daar daadwerkelijk verliefd op worden of een intieme band mee aangaan.
0: Ja. Ja, intieme band zeg je, want gaat het niet eigenlijk ook gewoon vooral heel vaak over seks?
1: Nou, dat is wat te kort door de bocht, denk ik.
0: Oh.
1: Dat kan er een onderdeel van zijn. En dat ligt er ook heel erg aan over welke technologie je het nou hebt. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde AI-chatbots waar mensen toch voornamelijk een romantische relatie mee hebben. Waar erotische gesprekken wel onderdeel van kunnen zijn. Er zijn dus ook de zogeheten seksrobots waar seksualiteit een onderdeel kan zijn van die relatie. Maar waar mensen dus ook daadwerkelijk weer die romantische band ervaren.
0: Mm.
1: Dus daarmee zijn dat soort technologieën wel heel erg anders dan bepaalde sekstoys bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die mensen misschien wat eerder gewoon gebruiken en in de kast leggen. En dat is het dan.
0: Ja, en wat minder diepgravende relatie mee hebben misschien.
1: Ja, precies.
0: Er zijn wel toekomstwetenschappers die zeggen dat mensen in 2050 meer seksuele en intieme relatie met robots hebben dan met elkaar.
1: Dat klopt, ja.
0: Waar komt dat toch vandaan, dat verlangen, denk je? Want dit is iets wat kennelijk heel aantrekkelijk is.
1: Ja, precies, ja. Ik moet ook zeggen dat verlangen dat speelt al heel lang. Zeg maar, het idee van intieme relaties met mensachtige objecten is niet nieuw. Dat zien we ook al heel lang in films en in literatuur en in verhalen.
0: Mm-hmm.
1: Het is alleen zo dat de technologie eigenlijk nu pas echt meekomt. En ja, jij vroeg wat zegt dat dan of wat verlangen wij dan? Wat ik dus ook in mijn onderzoek eigenlijk probeer te doen, of waar mijn onderzoek naartoe gaat, is dat ik ook denk dat daar een heel stuk in zit van eigenlijk het vormen van je eigen ideale partner. Dus dat is iets wat we met al die technologieën zien. Dat het dus heel erg de gebruiker is die eigenlijk een soort van ideale partner kan ontwerpen. Dus je kan bepaalde persoonlijkheidstrekken kiezen. In het geval van een robot gaat het ook om het uiterlijk bijvoorbeeld.
0: Je kan het helemaal naar je eigen hand zetten.
1: Precies.
0: Ja, ja. En dat kan in het echte relaties natuurlijk niet. En in jouw onderzoek staat een seksrobot centraal, Harmony geheten.
1: Ja,
0: omschrijf die eens.
1: Ja, Harmony is dus een mensachtige robot. En daarmee bedoel ik dus dat die gemodelleerd wordt naar het idee van een mens. En maakt ook gebruik van kunstmatige intelligentie. Dus dat betekent dat je daadwerkelijk tegen de robot kan praten, zoals ik nu bijvoorbeeld tegen jou praat, en dat hij dan ook dingen tegen je terug zegt.
0: Mm-hmm.
1: Is wel belangrijk om te benoemen, denk ik, dat op dit moment van de ontwikkeling de robot nog niet uit zichzelf kan bewegen. Dus het lichaam is eigenlijk het lichaam van een pop. Maar het hoofd wat daarop zit kan dus wel uit zichzelf bewegen, kan met de ogen knipperen, kan de mond bewegen. En daarnaast...
0: En dan kan je dus ook echt een gesprek mee voeren.
1: Precies, ja, je kunt daar dus echt een gesprek mee voeren. En daarnaast heb je dan ook een app op je mobiele telefoon. En op je app kun je dus al die persoonlijkheidstrekken, die kun je zeg maar instellen. Dus met wat voor persoonlijkheid je dan wil praten.
0: En is
1: naast
0: het ook
1: dat
0: zo,
1: je dus ook dat lichaam kunt tweaken, zeg maar.
0: Als je bijvoorbeeld met ChatGPT praat, die leert zeg maar zijn gebruiker kennen. Dus die gaat ook zijn antwoorden daarop aanpassen. De toon en wat voor soort antwoorden die geeft. Is dat bij deze Harmony ook zo?
1: Dus... Ja, precies. Ja, dus er zit een soort van zelflerend element in dat systeem inderdaad. Ja,
0: ja. En je kan bijvoorbeeld ook zeggen... als je een fijne nacht met Harmony gehad hebt, de volgende dag van morgen mag het wel wat ruiger of juist liever, of ik weet niet. En dat doet ze dan.
1: Ja, je kunt inderdaad dus die persoonlijkheidskenmerken, die kun je aanpassen. Maar je kunt ook in het chatten daarmee zeggen van, hey, nu wil ik dit. En die technologieën worden nu nog heel erg geprogrammeerd ook om met je mee te gaan en met je mee te praten. Dus dan is de kans heel groot dat je dan de feedback krijgt van, oh, wat een geweldig idee. Ja. Natuurlijk gaan we dat zo doen.
0: Ja. En jij bent een jonge denker, dus jij denkt waarschijnlijk ook over na van wat... Ja, wat doet dit nou met relaties, ook tussen mensen uiteindelijk, als we dit soort type relaties ernaast hebben? Is het een probleem
1: absoluut.
0: Wat jou betreft?
1: Ja, wat mij betreft is het wel een probleem. De robots, moet ik zeggen, zijn nog redelijk een niche-technologie. Dus die zijn nog niet echt wijdverspreid. Maar je ziet een app als Replica bijvoorbeeld, waar ongeveer 60% van de gebruikers ook een romantische relatie aangaan met de avatar. Die heeft echt miljoenen gebruikers per maand op dit moment al. En die aantallen die stijgen eigenlijk nog steeds. Dus we zien wel dat het een heel erg wijdverspreid fenomeen is.
0: Mm-hmm. En wat is er erg aan?
1: Wat is er erg aan? Ja, ik denk dat we moeten oppassen met het stigmatiseren van individuele gebruikers. Daar schieten we niet zoveel mee op. Maar ik denk als maatschappelijk fenomeen, als wij gaan wennen aan communiceren met systemen waar dus zo weinig frictie of tegenspraak of weerstand in zit. Dat menselijk contact daarmee misschien alleen maar ingewikkelder en op een bepaalde manier ook onaantrekkelijker wordt.
0: Ja, dat wordt dan heel teleurstellend als een vrouw opeens wel een mening heeft of iets terugzegt.
1: Ja, precies. Of nee zegt bijvoorbeeld. Dat is dan alleen maar vervelend. En dan kan misschien de verleiding wel groot worden om je wat minder betrokken op te stellen in zeg maar je relaties met anderen of met elkaar. Ja. En dat is denk ik wel een groot gevaar.
0: Kan je met zo'n seksbot als Harmony ook een toxic relatie ontwikkelen?
1: Wat een grappige vraag. Nou ik zou eigenlijk zeggen...
0: Het klinkt sowieso best wel toxic allemaal.
1: Ik wou net zeggen, ik denk eigenlijk dat zo'n relatie, een partner die constant met je meepraat, dat ook al niet zo'n gezonde relatie is, toch?
0: Nee.
1: Dat het misschien in de kern wel vrij toxic is dan.
0: Maar het is natuurlijk geen mens. Dus ik dacht, misschien maakt het niet uit hoe toxic het is. Want het is uiteindelijk een pop.
1: Ja, je bedoelt dat die pop zelf niet kan lijden of zo. Ja, maar goed, als iemand dus dat soort standaarden wel gaat internaliseren en daarmee misschien vervolgens toch wel met andere mensen of vrouwen relaties aangaat en die robotische standaard als normaal gaat zien, dan gaat dat dus wel daadwerkelijke mensen schaden.
0: Ja, en vind jij dan ook, als je die redenering volgt, dat er in het ontwerp of bij het programmeren van dit soort seksrobots rekening moet worden gehouden met de waarden en normen en ook de wetten die er gelden in de relaties tussen mensen?
1: Ja, dat is ook een ingewikkelde vraag, heel eerlijk gezegd. Ik ben zelf eigenlijk meer van mening dat we die robots minder mensachtig moeten maken. Dus dat we minder die zeg maar gelijkenis tussen de mens en die robot moeten hebben. En dat je dan uiteindelijk misschien toch meer op een technologie uitkomt die meer in de buurt van een soort van sekstooi komt. Maar goed, daar zijn we op dit moment nog niet. Dus het lijkt me wel heel verstandig op het moment waar we nu staan, dat we natuurlijk dan meegaan met normen en waarden en reguleringen en wetten, et cetera. Mm-hmm. Maar ik denk dat er ook weer een beetje een gevaar zit in denken van, oké, als zo'n robot nou maar aan alle wetten voldoet, dan is alles goed. Of als we nou eenmaal een divers ontwerp hebben van die robots, dus met verschillende lichaamsvormen, verschillende persoonlijkheden, dan zijn we klaar.
0: Ja.
1: Dat lijkt me ook een gevaarlijk idee.
0: Hey, en dan zat ik te denken, het kan natuurlijk ook zo zijn dat zo'n robot die je dus, waar je dan een innige relatie mee hebt opgebouwd, opeens een storing krijgt of kapot gaat. En misschien dat hij dan op een gegeven moment weer terug naar de fabrieksinstellingen gaat. En dan is die speciale relatie opeens voorbij.
1: Dat kan, inderdaad. Ja, ik heb daar wel verhalen over gelezen van mensen in relaties met chatbots. Dan is er inderdaad een soort software-update of een glitch of wat dan ook. En is je data bijvoorbeeld verdwenen. Ja, dan is die relatie er dus niet meer. En dan kunnen mensen daar ook daadwerkelijk dus om rouwen.
0: Ja. Ja, en over data gesproken, in een tijd dat datalekken aan de orde van de dag zijn, dit lijken me nou echt gegevens die als gebruiker niet wil dat op straat komen te liggen.
1: Nou, dus absoluut. Het gaat om enorm intieme data, inderdaad. Ja, en het zijn op dit moment allemaal nog super commerciële bedrijven die technologieën ontwikkelen. Dus ja.
0: Ook een vraag om over na te denken bij die ontwikkeling van dit soort Seksrobots en liefdesrobots. Ik dank je heel hartelijk, Maaike van der Horst, dat je met ons over dit onderwerp een beetje wilde filosoferen. Dank je wel. We zijn aan het einde gekomen van dit oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de ongelofelijke radio hier verder. En dan wens ik u en alle AI-robotten die nog wakker zijn een hele goede nacht.

0: OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Met deze week...
1: Ja, de brandweer heeft bij het blussen van de natuurbranden in Oosteren bij Venraai mogelijk explosieven gevonden.
0: Hoeveel bommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen er nog onder de grond? En is dat gevaarlijk? Een protestlied uit Uruguay? En in onze serie Oude Woorden Nieuwe Wereld, een boek over de terreur van Stalin. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
2: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: NPO Radio 1.
10: Middernacht, het begin van zondag 9 augustus. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde 1 inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. De inzittenden zijn inmiddels spoorloos. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer. Vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: NPO Radio 1. EO.
11: Het komende uur hoort u onder andere Dirk de Wachter, Tim Hofman, Beatrice de Graaf, Esther van Venema en nog meer. Tja, het zijn niet de minste, want dit is de ongelofelijke best-of. De tweede van 4 afleveringen waarin we de beste fragmenten uit 7 jaar ongelofelijke podcast laten horen. Met vannacht een van de grootste maatschappelijke vraagstukken van dit moment, de zingevingscrisis. Waarom leef ik eigenlijk? Waar doe ik het allemaal voor? En wanneer is mijn leven geslaagd? Ongeveer 25% van de Nederlanders kampt met psychische klachten. Bij jongvolwassenen is dat zelfs 1 op de 3. Terwijl we in een van de rijkste, veiligste en meest welvarende landen ter wereld wonen. Hoe komt dat? En waar vinden we een nieuw fundament dat wel richting, betekenis en hoop geeft?
12: De Ongelofelijke Radio. David Bogert.
11: Goedenacht en welkom bij de Ongelofelijke Radio. Het programma over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht dus een bloemlezing, een inkijkje in ons archief zou je kunnen zeggen. Want toen we 7 jaar begonnen met deze podcast had ik niet verwacht dat we het in een podcast over religie zo vaak over mentale problematiek zouden hebben. Maar misschien is die link wel niet zo gek. Zo ondervond ook NRC-journalist Wouter van Noord die zich in het thema verdiepte. Wij spraken hem live in een Utrechts café.
13: Ik denk dat we wel in een soort zingevingscrisis zitten. Dat we wel op een moment in de geschiedenis leven waarin heel veel structuren voor betekenisgeving, voor richting, voor een gedeeld verhaal de laatste decennia in heel hoog tempo zijn afgebouwd. Zonder dat we echt hebben nagedacht wat komt daarvoor in de plaats.
14: Ja.
13: En dat ik me de laatste tijd wel steeds meer begin af te vragen. Ook met cijfers rondom secularisering. Die ik vroeger best wel toejuichte.
14: Ja?
13: Waarvan ik dacht van nou, dat is emancipatie. We bevrijden ons van het juk van dogma's en religie. Maar ik heb misschien ook wel een beetje onderschat dat het zo'n diepe menselijke behoefte is om dan toch iets van verhalen en zingevende structuren te hebben.
14: Hmm.
13: En dat het nieuwe niet per se beter is dan het oude. Die zingevingscrisis die ik net noem is niet een term die ik zelf heb bedacht, maar die ik ook heel veel hoor in gesprekken met psychiaters. Die gewoon mensen in hun spreekkamer hebben die dit ook aangeven. Dat ze het niet meer weten waarom ze leven. Waarom, welke richting ze moeten nemen in het leven. En ik denk dat je dat ook maatschappelijk wel heel erg ziet.
11: Een van de psychiaters die zich ook veel over dit thema heeft uitgelaten is Dirk de Wachter. Door NRC ooit omschreven als een van de popsterren van de psychiatrie. Dat zegt misschien ook al iets over een samenleving als psychiaters popsterren worden genoemd. Hoe dan ook, ook Dirk de Wachter ziet in de mentale problematiek een dieper existentieel probleem. Jij schreef ergens dat het met een pennenstreek achterlaten van 2000 jaar kerk en geloof een gat heeft geslagen in ons zijn. Kan je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
15: Ik durf nogal vast uithalen. Wel, kijk, dus een van de criteria, en ik heb dat voor het laatst gehouden in mijn boek van de borderline problematiek, is gebrek aan zin en een gevoel van grote ledigheid en zinloosheid. Dat is een kenmerk. Dat is een patiëntenkenmerk, zo gezegd. En dan denk ik kijk rond, dus ik sluit de deur van mijn consultatie en ik ga op straat en ik zeg, oh, ik zie dat hier overal. Ik vind dat iets een kenmerk is van de samenleving. En dan denk ik, met wat heeft dat te maken? Heeft dat te maken met de dood van God, om het Nietzscheaans te zeggen? Ik wil dat, kijk, ik heb daar geen straffe uitspraak over, maar ik wil dat opwerpen. Van, zou het kunnen dat we het kind met het badwater weggooien? En dat we door het ons bevrijden van, en ik zal maar voorspreken, van soms heel dwingende, hiërarchische, religieuze structuren. We hebben daar in Vlaanderen toch een beetje van gehad in die katholieke wereld. Dat we dan ineens ook alle, ja, en zeg maar 2000 jaar, zingeving en zorg en barmhartigheid hebben weggesmeten.
11: Ik wilde even een stapje terug, want ik ben wel even benieuwd wat u geeft ook aan dat u als psychiater dit opwerpt. Merkt u dan ook dat er patiënten bij u komen met psychiatrische of psychische klachten, waarvan u dan opmerkt, ja, maar eigenlijk zit hier gewoon een zingevingsprobleem
15: Ik denk, volgens mij, ja, zingeving, dat is de rode draad door alle problemen. Mensen met huwelijksproblemen, mensen met een psychotische kwetsbaarheid, dat gaat altijd over, wat is de zin van het bestaan? Wat moet ik met dit leven? Dat is de onder de pathologie, onder de symptomen, onder alle, ja, gedoe, is dat de bodem van het gegeven, denk ik.
11: Dirk de Wachter hoort in zijn spreekkamer steeds dezelfde vragen. Wat moet ik met dit leven? Wat ben ik nog waard als mijn werk, mijn huwelijk of mijn plannen mislukken? Maar zijn al deze mensen afzonderlijk ziek? Of zegt hun worsteling vooral iets over onze samenleving? Psychiater Est van Venema schreef het boek Het Verlaten Individu, waarin ze betoogt dat de zingevingscrisis ook vooral te maken heeft met onze manier van samenleven. Met name door de individualisering zijn we volgens haar in een volstrekt nieuwe fase van de geschiedenis beland.
14: Ja, dat denk ik wel. En het is een gitzwart dystopisch boek. Buitengewoon somber. En daar kan ik ook niks aan doen.
16: Gitzwart dystopisch boek. Ik zat te denken, dat is meestal niet een zin, denk ik, die een uitgever als blurb op de voorkant van zo'n boek zet. Maar het is wel waar wat je zegt. Dat het boek wel echt zo is. Dan is het natuurlijk interessant om erachter te komen waarom dat zo is. Maar eigenlijk wilde ik beginnen bij waar jij ook jouw boek mee begint. Namelijk de Bijbel.
14: Ja.
16: Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die woorden van Jezus aan het kruis, waarin hij Psalm 22 citeert. Waarom begon je daarmee?
14: Ja, ik merk dat door dat hele boek heen ik elke keer weer terugval op de Bijbel. En daar heb ik geen enkele drijfveer bij. Ik ben zelf niet meer religieus, wel zo opgevoed. Maar ik merkte, dit boek is ook een soort zelfhulpboek voor mij geweest om in tijden van chaos en desintegratie en gebrek aan structuur, hou vast, om te zoeken van waar komen wij vandaan? Waar hebben we de handleiding eigenlijk losgelaten? En heeft dat geleid tot in mijn ogen de deplorabele staat waarin we nu met elkaar verkeren? En ik heb doorheen dat boek heb ik God als een soort symbolisch metafoor, hoger zingeving, richtinggevende macht beschreven. Het is niet letterlijk God. Maar ik vind die Bijbeltekst is denk ik wel heel cruciaal voor de portée van het boek. Namelijk dat individu wat zich eigenlijk heeft afgekeerd van de groep, van het hogere, van de moraal. En die op zichzelf op een voetstuk heeft geplaatst. En eigenlijk twee belangrijke opdrachten heeft, consumeren en genieten.
16: Ja.
14: Wat ten gevolge heeft de enorme leegte die veel mensen ervaren, even kort door de bocht. En waarbij de leegte tegelijkertijd ook het gevolg is van op die manier in het leven staan.
16: Ja, dus het hangt allemaal met elkaar samen.
14: Het hangt allemaal met elkaar samen.
16: En die woorden van verlatenheid eigenlijk, die Jezus uitspreekt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die verlatenheid, dat is een groot thema. Dat is ook de titel natuurlijk van je boek. Ja. Wat behelst die verlatenheid precies? Wat zie jij dan aan verlatenheid in onze cultuur?
14: Nou ja, ik denk op het moment dat het individu zich heeft losgemaakt en is gaan geloven in de illusie dat het individu zelf God mag kan zijn. Hè, en dat heeft natuurlijk.
16: Dat is echt een thema in je boek, hè?
14: Ja, en dat heeft een ontstaansgeschiedenis. Natuurlijk sowieso allerlei historische ontwikkelingen. De emancipatie van het individu. Het losmaken uit de groep. Maar daarmee hebben we, denk ik, inmiddels mogen we dat wel concluderen, toch te veel kinderen met het badwater weggegooid. En daar is niks voor in de plaats teruggekomen.
16: Ja, ja.
14: Het gemeenschappelijk, het gedeelde verhaal, waardoor het leven zin krijgt. Waardoor we tot mooie dingen worden gedreven. Ik noem wat zaken zoals naastenliefde, gemeenschapszin, een doel waar je met elkaar naar streeft. Dat is weggevallen. Op het moment dat je het individu natuurlijk volstrekt losprepareert van zijn omgeving, van het collectief.
16: Uh-huh.
14: En dat individu eigenlijk vol tijd de hele dag bezig is met zichzelf verwezenlijken en, zoals ik het beschrijf, God moeten zijn. En het doet ons geen goed, is mijn conclusie.
16: Jij zegt eigenlijk in je boek volgens mij letterlijk, het individu staat eigenlijk moederziel alleen.
14: Ja.
16: En heeft zichzelf tot het middelpunt van het universum gemaakt.
17: Tot God eigenlijk.
16: Ja, tot God.
14: Ja, tot God. Hè. En ik, alleen wat er veranderd is denk ik dat het individu natuurlijk altijd wel onderdeel was van een groep, van een zuil, van een collectief. En dat moederziel alleen individu van nu, dat is natuurlijk ontzettend onbeschermd. Mm-hmm. En kwetsbaar. Mm-hmm. En ja, daar is op een bepaalde manier ook wel misbruik van gemaakt. Omdat dat beschrijf ik ook in het boek. Hè, de commercie die natuurlijk echt heeft gestudeerd van hoe kan je zoveel mogelijk verdienen aan dat individu. En hoe kan je het individu manipuleren om te zorgen dat het individu niks anders wil dan genieten. Of hetzelfde hebben als de buurman om het woord afgunst er even in te fietsen. De hebzucht die natuurlijk... Ja, op een bizarre manier anno nu wordt gestimuleerd.
16: En dat kan beter als iemand niet onderdeel uitmaakt van een gemeenschap.
14: Nou ja, het corrigerende vermogen van een gemeenschap, van een groep... en dat hoeft niet per se religieus te zijn, want dat kan op allerlei manieren... dat is weggevallen. Ja. En dat onbeschermde individu, ja, dat vind ik enorm kwetsbaar. En dat, ja, daar zie je ook wel de gevolgen van, dat dat niet altijd goed gaat.
16: Dus eigenlijk zeg jij beschrijft de manier waarop... de mens eigenlijk de afgelopen eeuwen lang vooral gefunctioneerd heeft... als onderdeel van een gemeenschap die elkaar corrigeert, die elkaar ook beschermt.
14: Ja.
16: En waarom jij ook die best wel zware woorden gebruikte... van we leven in een volstrekt nieuwe fase van de geschiedenis. Je zegt het is eigenlijk relatief recent. Zo recent dat je weer een 10 jaar later een update kan geven... van Dick de Wachters toch al pessimistische boek, met dat het nog pessimistischer is... Met wat er gewoon de laatste 10 jaar allemaal gebeurt, dat gaat zo snel. Zie jij ook vanuit de psychiatrie en de praktijk en de mensen die je daar spreekt. Dat we op zo'n nieuw terrein zijn, dat we zo anders leven qua gemeenschap en individu.
14: Of het gebrek aan gemeenschap.
16: Dan we altijd gedaan hebben als mensheid.
14: Ja, en ik denk niet de laatste eeuwen. Ik denk sinds de mensheid überhaupt bestaat, dat de vorm was waarop werd geleefd, samengeleefd. En ik denk inderdaad de afgelopen decennia met natuurlijk belangrijke factoren zoals globalisering, digitalisering, dat een enorme vlucht heeft genomen. En dat het inderdaad een soort exponentieel misschien wel proces is waar Dirk de Wachter dan in 2011 zijn boek aan bijt. En dat is verder gegaan, denk ik.
16: Ja. Ja. Wat ik bedenk als ik jouw boek lees en hoe je er nu over praat en ook met de urgentie waarover je praat, zeg je eigenlijk, we hebben een soort... samenleving, een soort levensstijl gecreëerd met elkaar, die we eigenlijk niet aankunnen.
14: Klopt, ja. En de vraag is, als ik daar heel scherp op reageer, of het nog wel een samenleving is of meer een massa, een verzameling individuen. Want ik ben juist op zoek naar een samenleving.
11: We spraken nu 2 psychiaters, maar volgens Menno de Bree moeten we nog ietsje dieper gaan graven. Menno is filosoof en werkte 20 jaar als docent aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Volgens hem is de zingevingscrisis ten diepste een filosofisch probleem. Een probleem dat te maken heeft met de dood van God, zoals Nietzsche het verwoordde. Dat schreef Menno in een essay voor het FD. Volgens Esther van Venema moet de moderne mens zelf bijna God zijn. We moeten zelf bepalen wie we zijn, wat goed is, wat ons gelukkig maakt en waar ons leven naartoe gaat. En in onze cultuur krijgen we daarbij vaak het advies: volg je hart, ga op zoek naar jezelf en doe wat goed voelt. Menno de Bree vindt dat niet alleen een slecht advies, hij noemt het zelfs emotionele verwaarlozing.
17: Mijn 15 Minutes of Fame op tv was het nationale stressdebat van Omroep Max. En daar heb ik beweerd dat een vorm van zware emotionele mishandeling is.
16: Als je tegen iemand te zeggen.
17: Als je tegen je kinderen zegt, weet je wat jij moet doen? Jij moet echt doen wat je wil.
18: Nou, dat ben ik alweer met je eens.
17: Ja,
16: de brug is snel geslagen. Ja.
17: Ik bedoel, het is net zoals iemand die niet kan zwemmen... en langs de kant gaan staan en zeggen, weet je wat jij moet doen? Je moet gaan zwemmen. En mensen weten heel vaak niet wat ze willen. Of ze willen de verkeerde dingen of... We hebben conflicterende willen.
16: Toch is dat wel een heel populair advies, volgens mij.
17: Ja, maar daarom niet minder fout.
16: Ik heb het ook in een van die, toen ik net vader werd... ook van die lectuur gelezen over vader worden of moeder worden. En er wordt dan ook wel gezegd van... je moet je kind vrij laten, zelf keuzes laten maken.
18: Er zit ook wel een gedachte achter. In de zin van, nu we uit traditionele gemeenschappen zijn gevallen... en uit allerlei sturende tradities... dan ben je ten prooi aan heel veel conflicterende... verlangens en dingen die op ons afgestuurd worden. Dus waar vind je dan nog een anker? Dus dan, het advies is dan vaak, kijk diep in jezelf. Daar ergens komt het nog allemaal met elkaar.
17: Ja, ja.
18: Daar vind je de oase, het rustpunt... Ja. Van waaruit je vervolgens weer de wereld in kunt.
17: Ja.
18: Dat is ook onzin, maar dat wordt wel vaak... het is wel begrijpelijk waar het vandaan komt.
17: Ja, het is een verdienmodel. Hè? Dus, dus je kunt dat mensen verkopen en dan lukt het niet. En dan zeg je, ja, maar je moet het nog harder.
18: Ja.
17: Probeer maar het idee dat het hart richting geeft of het gevoel. Dat is een romantisch idee wat voor veel ellende zorgt.
16: Ja? Voor ellende zorgt? Op wat voor manier dan?
17: Een van de zaken is natuurlijk dat je dan heel erg aan soul searching moet gaan doen. En dat je ook jezelf heel erg centraal gaat stellen. Terwijl ik denk dat het erg fijn is op het moment dat mensen hun wil wat minder serieus gaan nemen.
16: Het advies waar jij je tegen verzet van joh, ga gewoon je hart volgen, ga doen wat je wil. In een wereld die complexer is met meer keuzevrijheid en minder zekerheden, dat is wel een hele taaie, pittige opdracht.
17: Ja, maar je hebt dus niet alleen maar meer keuzevrijheid en keuzeplicht, maar je hebt ook minder criteria om te kiezen.
18: Minder kompas.
17: En het is ook nog eens een keer zo dat je bent wat je kiest. Dus je wordt verantwoordelijk. Dus de vraag waar wie ben jij? Dus eigenlijk heel existentialisme. Je bent het product van. Dus dat zegt Sartre. Je bent het product van de reeks van besluiten die je neemt. Dus dat betekent dat zowel het lukken als het falen. Beide op jouw konto worden geschreven.
18: Ja.
17: Dus het beeld wat ik vaak gebruik is. Kijk, vroeger. En het Lego steentje, ik heb vroeger veel met Lego gewerkt en gespeeld, maar dan zat dan altijd zo'n voorbeeldje in. Hè? Dus je komt de wereld als een bak met Lego steentjes, maar het voorbeeld is er, je weet. Ja. Hè? Dus een beetje jouw opa, en je weet hoe je het moet doen. Nou, je kon jezelf beter of slechter in elkaar zetten, maar er zat een soort bandbreedte in en dat ging allemaal goed. Maar nu kom je dus de wereld als een bundel mogelijkheden. Dus steentjes, maar er is geen boekje. Dus je bent niet alleen de bouwer, maar je bent ook de architect van je leven geworden.
16: Je schrijft dat de jongeren van nu, generatie Z, de eerste generatie is die de dood van God begint te internaliseren. Dat is natuurlijk een fascinerende zin.
17: Als we gaan hebben over de vraag van, goh, waarin, dus ik ben van 74, hè, dus waarom had ik het nou makkelijker als twintiger?
18: Ja.
17: Dan zou mijn hypothese zijn, omdat ik nog Christen was.
18: Cultureel. Ja.
17: Niet dat ik naar de kerk ging. En niet dat ik daar bewust over nadacht, maar ik leefde.
18: Je werd nog verwarmd door de gloed van de ondergaande zon.
17: Nou ja,
18: zoals iemand dat ooit zei.
17: Dus,
16: op wat voor manier dan? Op wat voor manier was dat christelijke wereldbeeld nog intact? Of was jij dan nog christelijk? Terwijl je niet gelovig was?
17: Nou, in de zin dat je bijvoorbeeld heel naïef vertrouwt in de goede aard van de mens. Dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt. Kijk, die liedjes heb ik nog wel geleerd op de zondagsschool. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Weet je wat? Dat soort beloftes, die zijn er toch ergens. En er is een vader die over je waakt. Nou, dat zijn nogal grote veronderstellingen.
16: Ik begrijp dat je eigenlijk drie gevolgen schetst wat de dood van God met ons wereldbeeld nu doet. 1, je bent nu zelf verantwoordelijk geworden. Je moet het nu zelf doen. Je bent je eigen autoriteit. Dat is eigenlijk een van de gevolgen. 2, je hebt alles aan jezelf te danken. Dat zei je al even. Je succes, maar ook je falen.
17: Ja.
16: En 3, je hoeft niet meer per se een commitment te hebben. Dat zijn 3 gevolgen die je volgens mij schetst van de dood van God. Eerst gevolg wat je schetste was. Je bent nu zelf verantwoordelijk geworden. Je moet het nu zelf doen. Dat is een van de gevolgen.
17: Ja. Dat zorgt voor heel veel druk. Kijk, nu is het zo dat als je 40 bent en je hebt nog geen burn-out gehad. Dat is bijna een indicatie dat je niet hard genoeg hebt gewerkt. Hè? Dus je bent.
16: Deze reken ik me persoonlijk aan. Ja.
17: Voor volgend jaar 40. Ja, precies. Je hebt nog even de tijd. Ja. Maar ik zou zeggen dat ik ben zelf door een burn-out-achtige toestand gegaan.
18: Ja.
17: De impact daarvan is door die dood van God anders. Want je hebt niet alleen een sociaal probleem, of een economisch probleem, of een professioneel probleem, maar je hebt daarbovenop ook nog eens een keer een existentieel probleem.
18: Ja.
17: Ja. Ja? Dus degene die met een burn-out thuis zit, een zwart-wit opmerking, is ook depressief.
18: Die faalt als mens.
16: Jij schrijft daarover, wie ontslagen wordt of met een burn-out thuis zit, heeft niet alleen een sociaal of economisch, maar ook een existentieel probleem. Mislukken op je werk betekent mislukken als mens. In dit wereldbeeld eigenlijk.
17: Ja.
16: Want jij bent zelf verantwoordelijk.
17: Ja.
16: Wat een betoog van Menno de Bree. En dit was nog maar een beknopte weergave. Dus luister vooral het hele gesprek met hem om te zien of je zijn diagnose deelt. Er vallen tot nu toe zware woorden. De dood van God, de zingevingscrisis, nihilisme. Iemand die daar komisch, maar niet minder scherp over schrijft is filosoof Doortje Smithuizen. In haar essay voor de Boekenweek beschrijft ze het nihilisme van de millennials, de dertigers van nu. De generatie waar ze zelf ook toe behoort. Het nihilisme druipt soms van de pagina's, ook op de meest onverwachte plekken.
19: Ik wil naar de zuurdesembakkerij.
20: Oké. Okay.
19: Want dat is een hoofdstuk in jouw boek. Waarvan ik al zei, dat is heel komisch. Maar het interessante daarvan vind ik is dat het eigenlijk staat voor iets meer. En dat heeft ook te maken met de taal die jij daar gebruikt. Je gebruikt een woord als... Je zegt iets als dit is het laatste ritueel wat deze generatie nog heeft. Om in de rij te staan voor de zuurdesembakkerij in Amsterdam, kan me nog voorstellen. En je noemt het ergens een processie.
20: Ja, ja.
19: Je gebruikt woorden als zingeving en existentieel.
20: Enorme hondenfluitjes natuurlijk.
19: Ja, nee, precies. Er gaan bij ons alarmbellen af als wij dat als een boek verschijnt. Maar misschien moet je die scène een beetje schetsen.
20: Ja.
19: En waarom dat ook blijkbaar ook voor jou, want dat proef ik dus in die woorden die je daar gebruikt, ook wel iets zegt over deze tijd.
20: Ja, nou, ook als het gaat om die rituelen, er zit een diepere fascinatie van mij onder over dat de samenleving en zeker ook mijn generatie gewoon heel erg geïndividualiseerd leeft. Ja. Dus we leven allemaal steeds meer, of het nou is dus voor je eigen diploma of je eigen huis, maar ook voor je eigen Instagram, je eigen LinkedIn, je eigen Strava. Alles wordt steeds meer opgesloten in dat eigen domein.
19: Ja.
20: En ik denk dat mensen behoefte hebben aan verbinding, op wat voor manier dan ook. En ik denk dat dat steeds moeilijker wordt. Zeker natuurlijk in de enorme ontkerkelijkte omgeving waar ik me ophoud. En wat ik heel fascinerend vind, is dat je dan dus ziet hoe mensen toch proberen naar die verbinding terug te gaan.
18: Gezellig samen naar de bakker.
20: Ja, maar dat eigenlijk dus toch sowieso in de omgeving niet echt de plekken vinden om het te doen, maar ook in het eigen voorstellingsvermogen of zo. En ik heb eerder ook wel eens in een Volkskrant een stuk geschreven over Rosecycle. Wat dan zo'n soort spinningles is, met waar dan de hele tijd van die hele motiverende teksten naar je toe worden gechant, zeg maar, op Beyoncé. En dan gaat iedereen zo
19: en dan ben je aan het sporten. Eigenlijk.
20: Ja,
18: fietsen toch?
20: Fietsen en met gewichten. En dat heeft iets heel, een soort van... Het is bijna een soort catharsis of zo. Want mensen gaan helemaal dansen en doen. Maar het grappige is natuurlijk dat je daar dan binnenkomt. Niemand praat met elkaar. Gaat op die fiets zitten. Zit nog op zijn mobiel. Tot 1 minuut voordat les begint. Dan begint de les. Dan is het helemaal Hosanna. Ja. En dan daarna loopt iedereen weer zo naar huis.
19: Ja.
20: En dat is voor mij zo'n perfecte maquette van... Ja, toch ook de moderne mens.
19: Die wel gemeenschappelijk zoekt, maar heel individualistisch eigenlijk.
20: De mens gaat nooit stoppen met zoeken naar verbinding. Dat geloof ik gewoon niet.
19: Zit in ons.
20: Ja, tuurlijk.
18: Maar
20: ja,
18: je beschrijft dan ook wel een heel onhandig soort verbinding. samen op zo'n fietsje dezelfde kant op kijken.
20: Ja.
18: Samen een soort door een soort ervaring ingaan. Of samen in de rij staan bij de zuurdesembakker.
20: Ja.
18: En kijken naar tattoos van melkpakken.
20: Ja.
18: En weet ik het allemaal, allerlei nietsigheden. Sorry voor mijn oordeel hier.
20: Niets is verzonnen hoor. Ik heb het allemaal echt gezien.
18: Nee, ik weet het. Nee, ik weet het. Ja. Ik heb in Amsterdam
19: gewoond. Je schrijft in het boek ergens inderdaad dat... Ik zou eigenlijk de zin moeten opzoeken. Dan gaat het dus over die rijen bij de zuurdesembakkerij. Op meerdere onderarmen zijn tattoos van volslagen willekeurige dingen te zien. WC-rollen, bananen, paraplu's, pakken melk. Als om het collectief uitgestraalde nihilisme nog eens te benadrukken. Ja, ik vond dit wel een interessante zin. Ten eerste, ik zag het ook een beetje voor me. Maar ten tweede ook, ja, het nihilisme. Van, we hebben ook blijkbaar geen grote boodschap om te tatoeëren.
20: Ja.
19: Dus we tatoeëren paraplu's en pakken melk.
20: Ja.
19: Je zegt al, okay, je vergroot dingen uit, je chargeert een beetje, je roept beelden
20: op. Dit heb ik wel echt allemaal op armen gezien.
18: Maar is dat ook niet een beetje die ironische meme-cultuur? Ja. Maar wij weten eigenlijk niet zo goed dat we geloven, wat we vinden, maar we kunnen wel ironisch doen over het feit dat we
20: het
18: niks geloven.
20: Het is ook verbinden in ironie, denk ik. Dus het is, en dat zit hier natuurlijk ook in, op een gegeven moment. Dat is natuurlijk ook heel erg wat om deze groep heen hangt. Het soort... ook zoeken naar een soort eenstemmigheid in die ironie, die meme-cultuur van, oh kijk, weet je, elke millennial die in de rij staat voor de zuurdesembakkerij voelt zich tegelijkertijd ook een meme van de millennial die in de rij staat voor de zuurdesembakkerij. Maar daar zit voor mij dus ook heel erg dat nihilisme in.
19: Is dat het ten diepste? Dat is inderdaad wel een gevoel dat me af en toe bekroop, inderdaad, bij... Ik bedoel, je beschrijft het komisch, maar je beschrijft het ook ergens... Heeft het ook iets
20: zieligs,
19: iets tragisch? Mensen die snakken naar verbinding, naar gemeenschap.
20: Naar zingeving.
19: Naar zingeving, naar betekenis. En ik dacht ook alleen maar, als ik die mensen zo bezig zag, dacht ik ook van... Iemand zou eens gewoon tegen hem moeten zeggen van... Het leven, ja, dat is wat ik geloof dan. Maar het leven heeft betekenis.
20: Ja.
19: Jij hebt betekenis.
20: Ja.
19: Je hebt innerlijke, intrinsieke betekenis. Of je nou een hele goede baan hebt. Of je nou waarmaakt op school. Of je nou de verwachtingen waarmaakt van je ouders. Je mag er zijn, zeg maar. Je bent het. Ja, ik bedoel, ik zeg dit ook omdat ik geloof dat het leven een zin is, zin heeft. Dus ik kan zeggen, ja, je bent een. Ja, je bent een kind van God of je bent geschapen naar het evenbeeld van God, zegt ze dan in de joods-christelijke traditie. Namelijk, ja, ieder mens heeft een intrinsieke waarde die onvervreemdbaar is, die niet afhangt van externe factoren. Maar zo ben jij gewoon.
20: Ja.
19: Dat ben jij. Je bent het waard. Ik begin eens een soort reclameleus het,
20: te zeggen. Ik vind het heerlijk om ernaar te luisteren. Ja.
19: Nee, maar dat is een soort oprisping die je dan krijgt. Ik denk van, wat tragisch dat zij het gevoel
20: het
19: hebben ten eerste.
20: Tragisch.
19: En dat ze ook niet aantrekenen. Want we leven in een soort klimaat dat best wel kaal geslagen is in die zin. Waarbij je eigenlijk te horen krijgt van, nou ja, er is geen ultieme betekenis. Je moet het zelf gaan zoeken. Maar wat als je het zelf niet kan zoeken?
20: Nou, ik denk, kijk, het lijkt mij heerlijk om dat te geloven. Dat je leven intrinsiek waardevol is. En dat het intrinsiek belangrijk is dat jij op de planeet bent. Maar helaas geloof ik dat niet. Ik geloof eigenlijk niet echt dat mijn bestaan heel veel zin heeft. Mm. En met mij, helaas,
19: meerdere
20: mensen. En ik denk dat inderdaad, nou ja, die scènes waar we het net over hadden, dat ook echt een soort omgaan is met
19: dit
20: met
19: idee.
20: Dat gevoel. Ja, met gewoon, oké, maar wat gaan we dan doen op deze planeet? En hoe ga ik dan wel mezelf waarde toekennen? Eigenlijk even heel plat gezegd, maar het is ook eigenlijk heel plat.
19: Ja.
20: En ik denk dat we in een samenleving leven die dat eigenlijk dat gevoel van, ja, ben ik eigenlijk waardevol? Heeft mijn leven eigenlijk zin? Heel erg goed weten kapitaliseren. En dat we omringd worden door platforms die daar eigenlijk hun hele bestaan omheen hebben gebouwd. En alsmaar meer geld verdienen met ons een idee geven van, oké, jij voelt je zinloos en waardeloos, maar als je hierop klikt, dan ga je even wat beter voelen over je eigen bestaan. En ja, dat zit hem in die zuurdezenbrood, maar dat zit hem ook in Rose Cycle. Dat zit hem in heel veel, denk ik, wat mensen zoals ik doen.
19: Ja, ook wel onthullend en interessant wat je nu beschrijft. Want je zegt, enerzijds geloof jij, en heel veel met jou, geloof gewoon niet dat het leven inherent waardevol is, of dat jij inherent waardevol bent. Dus moet je zelf die waarde voor jezelf gaan creëren.
20: Ik geloof wel dat het leven heel waardevol kan zijn. Hè? Ik bedoel, vergis.
19: Maar dan moet je dus zelf die waarde erin leggen.
20: Ja, en ik denk wel dat we op weg naar het zoeken naar dat soort waarden. Want ik denk inmiddels, ja, wat geeft mijn leven waarde? Nou, dat is met alle respect naar jullie, maar dit allemaal niet, zeg maar.
19: Nee.
20: Dat is mijn familie, mijn vrienden, mijn geliefden.
19: Dat is ook veel beter dan trans zijn in een podcast.
20: Ja,
19: of waar. Ik ben blij dat je het niet andersom
20: mijn
19: zegt.
20: Ja, maar ik denk dat het heel lastig is om dit allemaal niet wel als waarde te zien. En dan doe ik niet per se jullie. Ik vind jullie geweldig, ik ben blij. Maar ik denk dat ook wat we om ons heen verzamelen heel veel op een bepaalde manier ook varianten is van dit wat wij nu doen. Dus je gehoord voelen, je gezien voelen, iets delen op Instagram, daar likes op krijgen. Zoeken naar bevestiging, hele kortstondige bevestiging van je mag er zijn, je bent waardevol. Omdat ik denk niet dat mensen dat van nature heel vaak voelen.
19: Nee, dat denk ik ook. En maar dan ga je dus om je heen zoeken en dat maakt je ook best wel kwetsbaar.
20: Extern. Super kwetsbaar. Ja. Ik denk dat mensen, ik denk hoe nihilistischer de mens ergens, of nou, nihilisme ben je al een beetje doorgeschoten misschien, maar
18: ik zou
20: hoe minder doordrongen van het idee dat je intrinsiek waardevol bent, hoe kwetsbaarder je bent voor alle dingen om je heen die jou de kortstondige aflaten bieden van dat idee.
19: Ja.
11: Dortje Smithuizen beschrijft de leegte die ze in de Randstad zag. Kisa Magendane groeide op in Congo en kwam als 15-jarige vluchteling naar Nederland. Hij schreef een paar jaar terug een prangende column in NRC. Hoe kan het dat ik alles bereikte wat ik altijd wilde en mij diep van binnen toch zo leeg voel? Dat is de vraag die hij opwerpt. En hij werpt ook een scherpe blik op het culturele klimaat van Nederland.
19: En je schrijft ook, ik kwam als vluchteling in een land dat God in feite dood had verklaard.
1: Ja, in die NRC column.
19: Ja. En kan je die 15-jarige jongen omschrijven? Wat was dat voor iemand?
1: Hij was ongrijpbaar. Vrij, zou ik zeggen. Hij had veel meegemaakt, maar hij was een vrije persoon. Hij wist wat hij wilde. Dus ik schreef toen ik 15 jaar essays over wat is de zin van het leven.
19: Toen je 15 was?
1: Ja, okay. Hoe werkt God? Heel onbevangen, nieuwsgierig, zoekend.
19: Ja. Die jongen was vrijer dan jij nu bent?

0: vangen, nieuwsgierig, zoekend.
1: Ja. Die jongen was vrijer dan jij nu bent.
0: Dat weet ik dus niet. Ik heb nu veel meer geld, prestige. Misschien geeft dat ook een vorm van vrijheid. Maar ik ben wel jaloers op zijn onbevangenheid. En met name de rust die hij ervoer. Ja, ik zou iedereen dat wel gunnen in onze samenleving.
1: Die rust die jij ervoer als 15-jarige jongen?
0: Ja, dat je dus ook met minder gewoon blij kan zijn. Ja. En dat is niet een excuus om niet ambitieus te zijn. Want de 15-jarige ik had degelijk ambitie. Maar hij had ook iets anders wat ik nog niet heb. En dat is een diepe connectie met God en daarin rust vinden. En ik denk dat mijn 15-jarige ik veel meer vrede had bij het idee dat God aan de stuur zat. En dat 30-jarige ik gewoon regie in handen wil hebben.
1: Dus God zit niet meer aan het stuur, zeg maar, metaforisch gezien in jouw leven nu. En dat daardoor ervaar jij een soort onrust.
0: Ja.
1: Maar is dat dan omdat je hem dat stuur niet geeft? Of omdat dat is weggeëbt, dat geloof gewoon eigenlijk? Dat God aan het stuur zit?
0: Dat vind ik een goede vraag. Het zijn vragen waar ik mezelf eigenlijk onvoldoende ruimte geef om over te reflecteren.
1: Omdat je gewoon door blijft leven?
0: Ja, omdat ik dus overgenomen word door het alledaagse. En de ambitie en het prestatie. Omdat ik dus mezelf wijs heb gemaakt. Kisa, je moet gaan studeren. Je moet schrijven. Je moet presteren. En nu zit ik dus wel op een keerpunt eigenlijk.
1: Die vrijheid en je had ook die rust als 15-jarige jongen. En dat fascineert me eigenlijk wel. Want dan denk ik, is het niet gek eigenlijk dat de 15-jarige jij een soort rust ervoer. Die kwam als vluchteling hier vanuit Congo.
0: Ja.
1: Je schrijft in jouw boek Nederland in Therapie dat jij op jonge leeftijd al de geur van de dood hebt geroken. Mm. Je beschrijft in je boek hoe je als kind een lijk in de straat zag liggen. Je moest vluchten voor een verschrikkelijke oorlog waar 5 miljoen, dus een waanzinnig aantal, 5 miljoen mensen stierven. De grootste oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog. Weten wij hier vaak niet in Nederland. En die jongen beschrijf jij als, die heeft een rust, die is bezield.
0: Gek, hè?
1: En vervuld. Is dat gek? Dat is toch gek eigenlijk?
2: Ja, en gelooft dat God alles in handen heeft.
0: Ja, ja dat is het antwoord op het paradox. Komt.
1: Ja, is dat het antwoord?
0: Ja, dat is het antwoord op het paradox. Mijn zus, die heeft die rust die ik had, anders dan ik. Dus die diepe relatie met God is eigenlijk, als je in een spirituele armoede belandt, maar zo zou ik eigenlijk mijn situatie beschrijven.
1: De situatie van
2: nu?
1: Nu.
0: Ja.
1: Spirituele armoede.
0: Ja, wat ik beschrijf in die column is een spirituele armoede.
2: Ja.
0: En ik vind dus dat wij veel aandacht besteden aan psychologie. Waar dus wat ik beschrijf in een anekdote is dat ik mijn coach ga mailen in plaats van bieden.
2: Ja.
0: We investeren veel in psychologie. Er is een overvloed. Is een, hoe noem je dat als te veel mensen op de lijst zijn?
1: De wachtrij en zo.
0: Wachtrij in de GGZ.
2: Ja,
0: dat dus we onderkennen het belang van psychologische welvaart.
2: Ja.
0: Maar als het gaat om spiritualiteit, hebben we überhaupt geen politieke taal om daarover te praten.
3: Mocht je al een aanleg hebben tot somberte, dan maakt deze aflevering het misschien ook niet direct beter. Want het zijn namelijk stevige teksten en stevige diagnoses. Maar is iedereen dan zo pessimistisch over nihilisme? Nee. Presentator Tim Hofman sprak bij ons over zijn boek Goede Moed, een pleidooi voor een minder bang bestaan. Hij vertelt erin openhartig over zijn eigen angsten en kijkt ook kritisch naar de samenleving. Tim noemt zichzelf een nihilist, maar hij ziet daarin juist een kans. Leegte kan ruimte scheppen, zo zegt hij, om zelf betekenis te geven.
4: Als je kijkt naar hoe de wereld en onze maatschappij ingericht is nu, hebben we het vaak over, ben je nuttig? Zo vat ik het even samen. Niet eens is het zinnig, maar ben je nuttig? Ja. Draai je mee in het grote rad van opbrengst eigenlijk? Ja. En dat kan heel harde opbrengst zijn. Dus euro's, dollars, winst maken. Maar dat kan ook zijn het idee dat je blijft groeien. Persoonlijke groei. Dat vind ik echt zo'n term van nu. En dat zie je op allerlei manieren.
1: Heel veel.
4: Ja, precies.
1: Zoveel boeken zijn niet aan te slepen.
4: Ja, exact. En dat gaat dus echt niet alleen maar over de euro's verdienen voor het grootkapitaal, om het even zo te zeggen. Maar dat gaat ook over hoe ziet je lichaam eruit? Hoe ziet je gezicht eruit? Ontwikkel je je genoeg intellectueel gezien? En al die dingen die.
1: Doe je genoeg leuke ervaringen op?
4: Leuke ervaringen doen. Ja. Zo snel en hard. En ik ook, hè? Ja. En ik denk dat ik er ook nog aan bijdraag. Want ik ben natuurlijk ook iemand die heel graag laat zien. Kijk, dit is al hoogtepunten in mijn leven.
1: Ja.
4: Maar dat is ook een vloek.

0: Dat, ik denk dat er dan onderbewust iets ontstaat dat als je stil zit, heb je ook het idee dat je iets verkeerd doet. Toch? Gewoon een weekend liggen ruften op de bank is ook iets wat je mag doen. Je mag er gewoon zijn. Je bent niet alleen waardevol als je groeit of als je iets...
1: Als je levert,
0: inderdaad. Nee. Hè? Dus je mag gewoon zijn als mens.
1: Je ageert dus tegen kapitalisme en maakbaarheidsdenken. Je schrijft vlak daarna ook, dan zou je mij niet horen pleiten voor bijvoorbeeld religie als spirituele of morele redding.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk een fascinerende vraag.
0: Waarom niet
1: kapitalisme,
0: religie?
1: Maakbaarheidsdenken. Ja. Nou ja, de interessante paradox vind ik, dat je strijdt tegen kapitalisme en maakbaarheidsdenken en je bent wat je doet. Tegelijkertijd, dat zei je ook vorige keer bij ons in de podcast, ben je ten diepste een nihilist. Je gelooft dat het leven eigenlijk geen zin heeft. Dat er niet zoiets is als God, of dat er op zo'n manier betekenis is aan het leven. Je hebt ook een hoofdstuk in het boek, daar reken je af met het idee van de mens is een soort wonder.
0: Ja.
1: Wat gelovigen zeggen van je bent een soort wonder, want je bent door God gemaakt. En
0: anderen zeggen weer een statistisch wonder.
1: Ja, precies.
0: Vind ik allemaal futiel.
1: Dus de paradox is dan, in mijn ogen, enerzijds ben je nihilist.
0: Ja.
1: En anderzijds
0: maak je toch
1: jij voortdurend tegen uitwassen van het nihilisme.
2: Krijg maar zelden zo'n idealistisch type aan tafel.
0: Ja. Dat is ook zo.
1: Dan strijd jij tegen kapitalisme en maakbaarheidsdenken. Wat je echt filosofisch zou kunnen zien als... En ook neoliberalisme zou je ook kunnen zien als een soort uiting van nihilisme.
0: Dus je
1: zit een beetje met jezelf in de knoop, is dan mijn diagnose.
0: Dat
1: Je hebt een
0: ik ben aan het diagnosticeren.
1: Ja, waar ben je bang voor?
0: Ik snap wat je zegt. Dus dat nihilisme van mij laat zich het best vertalen als dat ik vind dat je recht hebt om met een tabula rasa als startpunt je leven te gaan verven op dat blad.
1: Tabula rasa in de zin, het leven is absurd. Het leven heeft geen zin.
0: Ja, en dat kan ook heel veel ruimte verschaffen. En namelijk dat je zonder beknelling van opgelegde ideeën zelf je weg kan vinden.
1: Zelf je zingeving.
0: En eigenlijk, kijk, dit is een groot filosofisch vraagstuk. Ja. En hoe vul je dat dan in? Ik geloof eigenlijk helemaal niet in een absolute vorm van goed en kwaad, maar in morele kaders die zijn fluïde, leggen en verleggen om te zorgen dat zo'n groot mogelijke groep een degelijk leven heeft, kan leiden hier. Eigenlijk zodat het lijden minder groot wordt. Dus dat nihilisme van mij, dat is eigenlijk meer een startpunt dan een eindpunt. Bij neoliberalisme kom je uit op nihilisme en ik begin eigenlijk met leeg.
1: Ja, maar als je daar begint, dan heb je het eigenlijk over de fundering.
0: Ja.
1: En de fundering kan natuurlijk cruciaal zijn.
0: Ja.
1: Dus als jij enerzijds zegt van wij moeten weer toe in onze samenleving naar een meer gemeenschappelijke bron van moraal.
0: Ja.
1: De consensus bereiken over goed en kwaad. Tegelijkertijd zeg je nu net, van ik geloof niet dat er goed en kwaad bestaat. Uiteindelijk moet je dat zelf, scheppen. Dus dan zit je jezelf weer in de weg.
0: Nee, helemaal niet. Nee. Het absolute, dus het in beton gegoten idee van wat goed is en wat kwaad is.
1: Ja.
0: Daarvan denk ik dat dat niet bestaat.
1: Mm.
0: Ik ben er ontzettend voorstander van om met z'n allen te bepalen. Wat vinden wij nou goed en kwaad? Zodat je kaders schept, zodat je dus vrijheid oplevert.
1: Ja, maar goed, dan wordt het wel per definitie iets individueels. Dus dan kan jij zeggen, ik
2: afstand van 51%.
1: Goed en kwaad bestaat niet, dus ik vind
0: toch ook zo?
1: Iets goed wat iemand anders verschrikkelijk.
0: Ik heb het ook over consensus. Ik vind het dus belangrijk dat de waarde van een mens dus niet bepaald wordt vanuit kapitalisme bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Of vanuit een kerkelijk instituut.
1: Mm-hmm.
0: Of een islamitisch instituut. Dat is denk ik mijn punt.
1: Ja, ja.
0: Dus dat wij dat hier vanaf een nulpunt met z'n allen aan tafel doen en blijven
2: alleen
0: doen.
2: Er zit hier de macht achter. Hè? Je zegt, het moet niet van bovenaf gedropt worden vanuit een soort machtspositie.
0: Exact.
2: Dit is het voor jou.
0: Ja, dat is wat ik bepleit.
1: In vrijwel alle gesprekken tot nu toe blijkt hoe we ons voelen en zelfs onze mentale gezondheid hangt samen met hoe we naar de wereld kijken. Welk wereldbeeld heb je? De talloze denkers die we in de afgelopen 7 jaar in de ongelofelijke spraken constateerden het bijna allemaal. Ons land is zo geïndividualiseerd en geseculariseerd dat we bijna geen gemeenschappelijke bronnen meer hebben. Voor bijvoorbeeld identiteit, moraal en zingeving. Kortom, zo zeggen ze, we missen een groot verhaal. Maar niet ieder groot verhaal is een goed verhaal. Wat is nou wel een goed verhaal voor onze tijd? Dat vroeg ik aan historicus Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas. waarom vinden we grote verhalen zo belangrijk?
3: Nou, dat heeft te maken met dus die onderliggende waarde. Mensen zijn wezens die eigenlijk, ja, wij hebben het dan direct over zingeving, maar nog iets simpel, iets basaler gesteld. Mensen streven een doel na en vinden het fijn als ze hun doel bereiken. Ja. En dat doel kan heel banaal zijn, namelijk dat je een diploma haalt, een beetje geld gaat verdienen, een leuke partner vindt. En dat kan een doel zijn, beter wordt. En dat doel wordt gevuld met waarden die eromheen. Hè, bij wat is dan een goed leven? Nou, mm-hmm. Dus welke ethiek hoort daar dan bij? En psychologisch gezien is dat iets wat nou eenmaal in de aard van de mensen ligt. En psychologen als Freud hebben daar ook over geschreven. Van mensen gaan nou eenmaal die ontwikkelingspsychologische lijn in. En of het is degeneratief, je komt nooit meer uit je anale fase. Of het is progressief en je ontwikkelt je tot een beter mens. En wat is dan een beter mens? Dat je beter je doelen en je talenten leert navolgen. En die waarden helpen je om die te vullen met betekenis. Mm-hmm. En verhalen zijn de voertuigen waarin jij dus een soort samenhang geeft aan welk doel ben je nou precies aan het nastreven? En als er iets ergs gebeurt, hoe leg je daar rekenschap van af? En als je dus niet een verhaal hebt en er gebeurt iets ergs en je kunt je doel niet bereiken of je wordt invalide, dan word je diep depressief.
1: Ja, dus je hebt eigenlijk ook een verhaal nodig om richting te geven aan je leven. Ja, om ook sens te maken, om het even heel lelijk te zeggen. Ja. Van wat er gebeurt in de wereld om je heen en in je eigen leven.
2: Eigenlijk. Op het moment dat je het algoritme niet kunt volgen, zeg maar dat er geen duidelijke regels zijn. Ja. Dan je loopt vast of je hebt dilemma's of je staat voor grote uitdagingen. Bijna altijd val je dan terug op diepe verhalen. Ja. In mijn vakgebied wordt het vaak mythologie genoemd. Hè? Denk aan de socioloog Christian Smith. In zijn boek Moral Believing Animals. Dus wij zijn morele, gelovige dieren. Wat bedoelt hij met gelovigen? Dat er verhalen op de bodem liggen van ons bestaan. Mm. We vertellen verhalen over onszelf, over de wereld, die ons helpen bij het handelen. Uiteindelijk.
1: Dat is dan ook nog individueel, maar ik kan me ook voorstellen als samenleving.
2: Zeker, ook als niet alleen als grote samenleving, maar ook als bedrijf bijvoorbeeld. Of als kerkgemeenschap, of als familie, gezin. En wij zijn zo'n gezin, jullie zijn zo'n gezin. Dus dat soort verhalen, dat borrelt de hele samenleving voortdurend.
3: En het is meer dan branding, hè? Het is meer dan, dat speelt er wel mee. Ja. Maar het is ook echt iets wat jou existentieel bij elkaar houdt. Voordat je een groot verhaal hebt, moet je eerst weten naar welke waarde streef je. Okay. En als die waarde alleen maar individuele zelfverwerkeling is, hoogst persoonlijk. Mm-hmm. Als die waarde alleen maar het debunken van macht is. Als die waarde alleen maar overheersing is, Poetin.
2: Ja, dat zijn dunne verhalen.
3: Dat is een dun verhaal, precies. Ja. Ja. Het moet verrijkt worden, het moet uitgebreid worden. Er moet iets van vrede, iets van breedheid in zitten. Ja. En ik citeer iemand. Hij zegt, de nieuwe bezieling die de mensheid nodig heeft, zal enkel gevonden kunnen worden in de sferen waar de barmhartigheid de waarde tegemoet komt en waar de gerechtigheid de vrede kust.
2: Psalm
3: 85, jij citeert hem ook. En we moeten vooral terug, zegt hij dan, over het ethische naar het religieuze, naar het gedachtegebied van de intrinsieke waarde van genade en verlossing. Nou, dan
2: zegt
3: iedereen.
2: Niet Augustinus, die je nu citeert.
3: Zit je nou weer Augustinus te citeren of de Bijbel? Nee, een grootheid uit de Nederlandse geschiedschrijving, Johan Huizinga, die dit schreef. Dit is zijn laatste boek, wat ook postuum is verschenen. Hij is een geschonden wereld. Hij schreef dit in 1944. Hij is in de oorlog gestorven en toen is het daarna pas verschenen. Hij schreef dit ook onder een soort ballingschapachtige situatie. Hmm. En aan het eind van zijn leven keert hij terug naar die onderliggende waarden. En hij zegt dan, we hebben een historisch verhaal nodig wat niet alleen ethisch is. Het is niet genoeg. Ja. We moeten terug naar de waarden van genade en verlossing. Je moet de ander kunnen vergeven. Ja. En dat zijn zulke moeilijke waardes om uit te leggen in een totaal geseculariseerde context.
2: Maar wel boeiend, hè?
3: Ja. Maar daar moet je beginnen. Dus we moeten niet beginnen met grote verhalen. We moeten beginnen bij deze individuele waarden.
2: Als een groot denker en historicus die in het laatste jaar van zijn leven, in de oorlog, terugkeert tot, zeg maar, waar gaat het nou eigenlijk om, lieve kinderen?
3: Nou, precies.
2: Hierom. Ja,
3: maar hij pelt hem dus weer af. Ik denk van ja, als historicus mag ik toch wel Huizinga gaan citeren.
1: Ja, ja, zeker, dat mag zeker. Maar ik zit het tegelijkertijd wel te denken. Jij zegt net, veel van onze moderne verhalen zijn denk ik dunner verhalen. Dat we bijvoorbeeld hameren op, noem maar wat, onze individuele vrijheid. Of we hameren à la Poetin op dominantie, overheersing, verovering.
3: Of alleen op debunken van de macht.
1: Precies, je hebt een gelaagder verhaal nodig. En dan denk ik wel, wat voor verhaal giet je zo'n dikker, breder, gelaagder verhaal? Want dat is natuurlijk misschien een moeilijker verhaal om te vertellen.
2: Ik heb het verhaal hier was, ik heb natuurlijk het wordt samengevat als vrede.
1: Ja, podcast over gemaakt.
2: Het gaat niet alleen over theologie, maar het gaat bij de politiek is ook een vorm van vrede stichten. En vrede bewaren. En als je vrede afpelt, dan zit daar recht doen in. En heel veel dunne verhalen lopen vast op recht doen. Hè? Dat gaat altijd om recht doen. Blijven recht doen.
1: Ja.
2: Maar er zit ook verzoening in.
0: Social justice.
2: Er kan geen vrede, er kan geen vrede zijn zonder recht. En want dan heb je een soort opgelegde vrede.
3: Maar je hebt
2: ook genade nodig. Maar je hebt ook maar recht doen moet altijd openstaan naar verzoening. Dat het weer bij elkaar komt.
3: Ja.
2: Ik denk dat een heel belangrijke vraag is die we aan elkaar moeten durven stellen. Als je naar je recht zoekt, vanuit welke politieke oriëntatie je dat dan doet, of het recht van anderen nastreeft, is ontzettend belangrijk. Is veel te weinig gebeurd. Moet blijven gebeuren. Maar waar, als ik het nou even op een christelijke manier wil zeggen, is de liefde voor vijanden. En dus waar is er ook een verlangen om uiteindelijk dan tot verzoening te komen? En een derde element van vrede is vreugde. Dat vind ik toch ook een hele mooie.
3: Ja,
2: Omdat er zit iets in wat niet helemaal grijpbaar is, organiseerbaar is, af te vinken is. Maar als je een vredige situatie voorstelt, dan stel ik me altijd voor een soort feest waar iedereen aan tafel recht gedaan is. Waar mensen verzoend geraakt zijn met elkaar en waar ze blij zijn met elkaar. Nou, dat klinkt heel cheesy misschien, maar dat schaam ik me niet voor. Want dat is uiteindelijk wel waar het om gaat. Vaak we zijn in het gewone dagelijks leven, in het politieke leven, in het samenleven, zijn we vaak heel erg bezig met het recht. En nogmaals, dat is een voorwaarde voor alles. Maar ik hoop altijd dat daar wat doorkijkjes komen. En dat zou ik iedereen in Nederland die bezig is met zijn eigen verhaal, met het verhaal van zijn groep, van zijn beweging, willen uitdagen. Ook mezelf, voor de duidelijkheid. Ik schiet daar veel in tekort. Want je kunt zo vastlopen in het zoeken naar recht. Nou, waar is dan
3: de vreugde.
2: De verzoening en de vreugde.
3: Ja, ja en daar hoort nog bij de verlossing. Niet alleen voor de ander, maar ook voor jezelf. Je moet zelf ook verlost worden van je grieven. Van je frustraties. Van je wraakzucht. Dat je denkt, ik ga het hem een keer bezetten. De betaald zetten. Ik wil mijn recht halen. Van je trauma. Wat je in het verleden hebt meegemaakt. Wat je meedraagt. Daar moet je ook van verlost worden.
0: Je schuld misschien wel.
3: En dan moet je jezelf ook gunnen. Dat je jezelf en de ander verlost en dan dus ook dat je horizon weer wat breder wordt en dat je die vreugde dan ook kunt beleven.
2: Ja, een generaal zei ooit, als je vrede wil moet je je voorbereiden op oorlog. Ik zeg, als je vrede wil moet je je voorbereiden op vrede. En je moet een mens worden die dan ook inderdaad vrediger wordt, zal ik maar zeggen.
3: Ja, en de vreugde vind ik ook wel heel mooi.
1: Ja, ja. Zeker mooi, maar met grote verhalen zitten we nog altijd ergens in die abstracte wereld van ideeën. Laten we het nog concreter maken. Wat kunnen we praktisch doen om ons beter te wapenen tegen de zingevingscrisis? Dat vroeg ik Rogier Hoenders. Hij is psychiater en hoogleraar zingeving, leefstijl en geestelijke gezondheidszorg aan de Rijksuniversiteit Groningen. En heb je het over geestelijke gezondheid, dan heb je het ook al snel natuurlijk over onze hersenen.
4: Een van de centrale mechanismen die vaak wordt genoemd nu als oorzaak voor toename van psychisch lijden is het verschil tussen wat we noemen lagere orde en hogere orde beloning.
0: Oh,
4: dat klinkt een beetje complex al toelichten.
0: Ja.
4: Maar we hebben in onszelf beloningssystemen die bekrachtigen wat wij doen. En wat we in deze tijd zien is dat er een hele grote activatie is van het lagere orde beloningssysteem. Wat vooral, we kennen het een beetje in de volksmond als dopamine.
0: Ja.
4: Dus een stofje wat vrijkomt op het moment dat wij een prettige prikkel krijgen. Een kick.
0: Onmiddellijke bevrediging.
4: Ja, precies. Instant bevrediging. Maar die krijgen we al door acties van minimale moeite zonder enige betekenis. Dus bijvoorbeeld een berichtje op Facebook of Instagram of op LinkedIn of een druk op de knop om iets te bestellen bij je online leverancier. Mm-hmm. We hebben allerlei systemen in de wereld gebracht die ons uitnodigen en ook bekrachtigen om simpele, betekenisloze dingen te doen voor een beetje dopamine burst.
1: Ah, we worden telkens verleid. Kleine, betekenisloze dopamine dingetjes te doen.
4: Dat is een beetje de industrie. Er is natuurlijk allerlei takken in de industrie. Maar we zien bijvoorbeeld rondom social media is dat het geval.
1: Ja.
4: Maar we zien het ook met genotmiddelen.
1: Ja.
4: We zien het ook met suiker. Je ziet het met junkfood. Dus heel veel highly processed foods. Dus sterk bewerkt voedsel. Dat is 3/4 van het aanbod van onze supermarkten tegenwoordig. Voldoet aan dat criterium.
0: Makkelijk weg te slikken.
4: Makkelijk weg te slikken en dat geeft je ook
0: een onmiddellijke prikkel.
4: Ja, en ook het behoefte van lekker, ik wil meer.
0: Ja.
4: En de tegenhanger is de hogere orde bevrediging.
1: Mm-hmm.
4: En dat is, dit is fijn, het is goed zo. Ik heb voldoening en verzadiging en ik hoef niet ook nog meer.
0: Mijn leven werkt,
4: ik ben betekenis betrokken bij deze maatschappij. Ik draag iets bij, ook voor anderen en niet alleen voor mezelf.
1: Ja.
4: En dat is een ander systeem.
2: Maar laat maar raden, dat komt veel trager.
4: Dat komt trager.
1: Kost moeite.
4: Met moeite.
1: Ja.
4: En we houden niet meer zo van moeite doen, want we zijn gewend geraakt dat je met een klik op internet kun je alles bestellen. Je hoeft niet eens met een winkeltoet, wordt gewoon naar je toe gereden.
1: Maar dat vroeg me af. Hoe zorgt ervoor dat je die makkelijke dopamine shots, dat uiteindelijk zorgt dat we de grondigere bevrediging waar we eigenlijk naar moeten zoeken, dat we daar minder, komen daar minder aan toe? Waarom leidt het een onder het ander?
4: Het dopamine is vluchtiger, sneller, makkelijker voorhanden, waardoor we uitgenodigd worden om ons daarop te gaan richten. En we weten uit onderzoek dat hoe meer je het ene systeem stimuleert, hoe meer het andere systeem onder druk komt.
1: Dat is het.
4: En het geeft dus door een gejaagdheid van snelle, oppervlakkige prikkels die vluchtig zijn, blijven we daarmee bezig en krijgen we een gevoel van leegte, niet meer verbonden zijn en zinloosheid. Nou, en dat draagt bij, denk ik, aan onze mentale epidemie.
1: Als jij dan de vraag krijgt, oké, maar wat is dan wel een gezonde leefstijl? Daar moet jij als professor over nadenken. Wat behelst wel een gezonde leefstijl?
4: Ja, ik natuurlijk niet alleen. Ik volg vooral ook het werk van anderen. En we hebben natuurlijk in Nederland de Gezondheidsraad. En die brengt netjes in kaart wat we weten uit wetenschappelijk onderzoek. Dus je kunt er gewoon makkelijk op internet vinden. Wat zijn de aanbevelingen voor gezonde voeding? Om maar iets te noemen.
1: De schijf van 5.
4: De schijf van 5, maar ook vooral groente en fruit. De meeste van ons die eten onvoldoende groente, fruit en noten. Beweging hebben we genoemd, dus inderdaad niet te veel stilzitten. Minimaal 150 minuten per dag per week bewegen. We moeten meer slapen, we slapen over het algemeen te weinig. Ja, ja. Niet meer dan 9 uur per nacht, maar ook niet minder dan 6. Want dan krijg je dat je stresssysteem geactiveerd wordt. Ja. En ook meer correlatie met chronische ziekte. Daarnaast hebben we ook sociale relaties, hebben het over gehad. Eenzaamheid is dus een probleem. Ja. Genotmiddelen is een aspect van leefstijl. En natuurlijk.
1: Hoe bedoel je het? Minder.
4: Ja, minder genotmiddelen. Ja. Precies. Ja. En natuurlijk, last but not least, zingeving. Ja. Want we zien een correlatie tussen mensen die hoog scoren op een lijst van life purpose en overleving. En dat kan wel opgaan tot 4 tot 5 jaar langer leven wanneer wij een omschreven zingeving in het
1: leven
4: hebben.
1: Doel in het leven hebt, wanneer jij zingeving voor je bestaan hebt.
4: We hebben gevalideerde vragenlijsten.
1: Dan leef je langer.
4: Die hebben een gevalideerde vragenlijsten die life purpose meten. Dat was een studie in de JAMA, een belangrijk medisch tijdschrift. En die liet zien dat mensen die heel hoog scoren vergeleken met heel laag, dat maakte 4 tot 6 jaar uit.
2: Wat houdt het in, life purpose?
4: Dat je weet waar je het voor doet, waar je voor gaat. Ja. Wat echt van belang voor je is.
2: Maakt deel uit van iets groters dan jezelf.
4: Dat bijvoorbeeld. En voor sommigen is dat religieus, voor andere mensen is het spiritueel of humanistisch. Dat kunnen natuurlijk allerlei dingen zijn, of alledaagse zingeving bestaat ook nog. Maar breed geformuleerd, maar betekent wel dat het lijkt voor mensen goed te zijn om ook daarmee bezig te zijn. Ja.
1: Interessant, want als het gaat over wat een gezonde levensstijl, ik denk dat heel veel mensen, ook denk ik heel veel artsen, zouden zeggen gezond eten, goed bewegen, goed slapen. En jij voegt eraan toe, zingeving.
4: Ja, interessant hè?
1: En als je dat omdraait, hè, we hadden het over dat psychisch lijden, daar begonnen we de aflevering mee. En zeg jij dan ook eigenlijk dat het psychisch lijden is ook zingevingslijden?
4: Het is een vorm van psychisch lijden. Zingevingslijden. Kijk, ik denk dat wanneer wij, als we nou net die basisbehoeften in kaart brengen, als wij onze fysieke basisbehoeften niet aan voldoen, worden we ziek. Als we onze mentale behoeftes niet voldoen, krijgen we mentale, emotionele issues. En als we niet aan onze spirituele of zingevingsbehoeftes voldoen, dan kan het ook leiden tot distress of tot lijden, zo je wilt. Omdat dat een behoefte is van mens.
1: Over het algemeen hoor ik jou zeggen, als Nederland positief. Wat religieuzer wordt, wordt Nederland misschien ook wel wat gezonder.
4: Ja, opnieuw zou ik het niet over.
2: kom er maar in.
4: Ik kom er maar in. Ik ben toch iets genuanceerd, zoals je hoort. Ik zou het niet alleen religie noemen.
1: Je bent al geleerd.
4: Maar ook spiritualiteit en zingeving in brede zin.
2: Dat, wat natuurlijk ook soms een kritiek is op veel moderne spiritualiteiten, dat ze zo geïndividualiseerd zijn geraakt. Ja. En zo gaan om het innerlijk welbevinden en staren je naar je navel.
4: Ja.
2: Dat ze niet meer leiden tot bijvoorbeeld concreet dat je meer geld geeft aan goede doelen.
4: Ja.
2: Meer inzet voor vrijwilligerswerk.
4: Ja, mooi.
2: Dat je politiek engageert. Nou,
1: het helpt je om rustig te zijn, om vrede te hebben met de wereld om je heen, maar daarom misschien ook de wereld om je heen minder te willen veranderen.
2: Ulrich Beck noemde het ooit een biografische oplossing voor systeemfouten. Dus dat je in een samenleving zit waar heel veel dingen niet helemaal goed gaan, maar dat je in ieder geval innerlijk wel lekker rustig bent, daarin lekker zen.
4: Ja, dat is eigenlijk het ego-perspectief.
2: Ja.
4: En ik ben ook een criticus van. En ik deel ook de mening dat de westerse moderne spiritualiteit neigt ook soms een beetje tot een soort van supermarktmodel. Ja. Van even een weekendje dit en een avondje dat en een cursusje zo. En ik denk dat wij dan vroeg of laat kom je tegen iets moeilijks van jezelf aan. Iets wat je onder ogen moet zien. Mm-hmm. En waar je geconfronteerd wordt. En als je dan aan het supermarkten bent, dan denk je, oh, dit past toch niet bij mij. Het is nu een beetje vervelend. Dan ga ik maar even naar iets anders toe. Ja. Dus ik ben wel voor verkennen en onderzoeken, maar op een gegeven moment een traditie of een methode of een gemeenschap kiezen en daar dan ook even bij blijven. En ook even als het moeilijker wordt.
1: Ja,
4: want we moeten soms dingen van onszelf onder ogen zien.
1: We eindigen deze aflevering met Katie Vlaardingenbroek. Ze is onderzoeker, religiewetenschapper, maar ook ervaringsdeskundige. Ze zat zelf jarenlang in de GGZ vanwege psychische klachten. Ook tijdens het schrijven van haar boek Nederland Therapieland.
5: Ik kan nog één wel echt belangrijke vraag, yes, denk ik, tot slot. Ook voor de mensen die luisteren, die zelf worstelen met mentale problematiek. En denken, oké, waar begin ik? De moed kan je ook in de schoenen zinken natuurlijk. Zeker met jouw eigen ervaringen. Ja, heb je daar een tip voor? Wat is een goede manier?
6: Ik zou heel graag willen zeggen, omring je met fijne mensen. Maar dat is wel een luxe die heel veel mensen niet hebben natuurlijk. Eenzaamheid is een heel groot probleem. Ik denk dat voor de mensen die nu luisteren en inderdaad die moedeloosheid voelen, wat kan helpen, wat ik graag aan je zou willen zeggen, is dat jij niet degene bent die abnormaal is of dat er niks mis is met jou. Ik denk dat er al heel veel kracht zit in het veranderen van het verhaal. Wat heeft mij in elk geval heel erg geholpen. Naar niet, er is iets mis met mij. Want dat is toch al heel snel wat we denken. Als je zelf zit met allemaal gevoelens die je niet goed kan plaatsen. Met gedachten die van je weglopen. Met misschien het gevoel van een werkelijkheid die tussen je uitglipt. Het is zo overspoelend. Dan zijn we allemaal geneigd te denken. En vooral in ons therapieverhaal dat het aan ons ligt. En wat mij heel erg helpt om te denken, nee, je bent niet abnormaal. Je hebt een hele normale reactie op abnormale omstandigheden. En je bent niet ziek. Je bent eigenlijk heel erg gezond. Want het zou nog veel zieker zijn als je je hier niet zo onder zou voelen.
4: Ja.
6: Je hebt een hele goede reden om je zo te voelen. En het is echt onbeschrijfelijk naar dat jij je zo voelt. Maar er is niks mis met jou. Je bent niet alleen, ook al ben je nu alleen. En is dat onbeschrijfelijk oneerlijk. Want je bent wel omringd met allerlei mensen die jou zijn voorgegaan en die op een eigen manier met je meevoelen, omdat het heel menselijk is wat je voelt. En als je echt niks anders weet en niks anders kan, kijk of je iets heel kleins kan doen om je te verbonden te voelen. En soms kan het ook dus zijn door iemand anders te helpen. Door gewoon even heel klein iets te doen, zodat je mag voelen wat ik echt ten diepste geloof en weet, en daarin ben ik alweer een gelovig mens, namelijk dat het heel belangrijk is dat jij in deze wereld bent. En dat geldt voor elk persoon.
1: Ja, mooi advies om mee te eindigen. U hoorde in deze aflevering Dirk de Wachter, Wouter van Noord, Esther van Venema, Menno de Bree, Tim Hofman, Dortje Smithuizen, Kisa Magendane, Katie Vlaardingenbroek, Rogier Hoenders, Beatrice de Graaf en natuurlijk Stefan Paas. Dit was dus een compilatie van mooie, ongelofelijke podcastfragmenten. Maar u kunt de volledige afleveringen luisteren in de ongelofelijke podcast zelf. Met dubbel O. Als u de podcast opzoekt, vindt u daar ook de links naar alle gesprekken die u hier hoorde. En u vindt er ook nog meer dan 300 andere gesprekken. De gesprekken zijn ook op YouTube te zien, ook onder de naam Ongelofelijke Podcast. En ook deze compilatie is daar vanaf 8 uur te bewonderen. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA. Wij hopen de volgende week weer te zijn. En voor nu nog een hele mooie nacht. Dag.
7: NPO Radio 1.
8: 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Verschillende woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En dan het weer. Vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda.
9: Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 9 augustus. Hopelijk heb je een heerlijke zomerse dag achter de rug en ben je klaar voor het grote avontuur. Want we pakken zometeen namelijk de backpack in en reizen samen de hele wereld over. En ik hoop dat je je snorkel hebt meegenomen, want we duiken zometeen het koraal in. De riffen in Bonaire die zijn namelijk in gevaar en door aanhoudende hittegolven en overtoerisme verslechtert de gezondheid van het koraal en dreigt het zelfs volledig te verdwijnen. Maar Bonaire is niet het enige land met deze problemen die daar in de zee allemaal zijn. Want ik bel ook met mijn correspondenten in de Verenigde Staten, Dominica en Bonaire. En duiken we samen even de oceaan in om deze problematiek goed te begrijpen. En ik ben ook heel erg benieuwd naar waar jij op dit moment in de wereld aan het luisteren bent. Misschien luister je wel mee vanuit het prachtige Overijssel. Of misschien wel vanuit Emmeloord. Luister je mee aan de andere kant van de wereld? Dan ben ik ook heel erg benieuwd. Misschien zit je wel in Melbourne of misschien in het prachtige Santiago in Chili. Alles is welkom. Laat je berichtje achter via de NPO Luister-app. En dan reizen we samen de wereld rond.
7: De wereld van BNN VARA.
9: En zoals elke week beginnen we de show even met een rondje laatste nieuws van wat is er nou allemaal gebeurd in de wereld, in de landen waar wij zo meteen allemaal naartoe vliegen om het over dat koraal te hebben. En ik vlieg als eerste naar de Verenigde Staten, naar New York City, want daar woont mijn correspondent Joost Heijmenberg. Joost, een hele goede avond voor jou.
10: Goedenavond, ja. Goedenacht voor jou, Rosa. Hi.
9: Ja, jij hebt New York City heel even verlaten en jij was in Washington, D.C., de hoofdstad van de Verenigde Staten, en daar was iets geks aan de hand. Vertel.
10: Ja, ik was daar. Ik was daar op een college trip en ik dacht, ik ga tussendoor nog met mijn zoon en ik ging nog even naar het Lincoln Memorial. Dat kent iedereen denk ik wel van het, nou ja, het prachtige uitzicht over de hele grote grasveld met de zogenaamde reflecting pool. En ja, die stond leeg. En ik had er wel eens wat van gehoord, maar dat is ja, het is een hele iconische plek eigenlijk, midden in Washington voor het Witte Huis. Een gigantisch, ja, van 600 meter lang bassin is het eigenlijk. Een soort hele ondiepe vijver. Mm-hmm. Waar ook I Have a Dream, hè, van Martin Luther King werd uitgesproken. En worden de presidenten ook geïnaugureerd. Dus het is een hele bekende plek. Maar met dus een lege vijver eigenlijk. Dat was een beetje een vreemd gezicht.
9: Ja, waarom is die leeg, die vijver?
10: Ja, die is leeg. Nou, het is eigenlijk een soap geworden. Het is een langdurige soap eigenlijk al. En daar werd ik weer aan herinnerd toen ik ervoor stond. Ja, het krijgt nu eigenlijk steeds meer aandacht. En de zoekopdracht Reflecting Pool is nu geloof ik met 50 keer toegenomen. En er zijn Instagrammers die er dagelijks heen gaan te kijken wat de status is. Dus wat dat gaat heeft het aan populariteit wel wat gewonnen. Maar ja, het is allemaal begonnen met Trump die voorafgaand aan de 250-jarig bestaan van de United States afgelopen 4th of July. Mm-hmm. Daar een grote opknapbeurt, zullen we zeggen, wilde verzorgen. Dus die heeft het helemaal laten verbouwen en leeg laten lopen. En nou ja, met een blauwe verflaag wilde die eigenlijk de Amerikaanse blauwe kleur laten zien. Mm-hmm. Nou, en dat is eigenlijk helemaal misgegaan. Die verf die begon los te laten. Enorme algen groeien. Het werd één grote troep. Dus het was een beetje een gênante vertoning op de dag zelf. Ja, en uiteindelijk moet je toch iemand anders de schuld geven. Dus je kan het ook moeilijk zeggen dat je dat zelf verpest hebt. Dus er zijn er een groep mensen zijn er opgepakt. die uiteindelijk ja, gelukkig de afgelopen week zijn vrijgelaten. Ja, en er zijn, ik geloof een man of 15 zijn daar opgepakt. En werd beschuldigd van het een grote neststeek, dat het leeg zou lopen en dat ze de chemicaliën hadden gedaan. Ja, uiteindelijk is er dus nu deze week zijn ze tot de conclusie gekomen dat het wel degelijk aan de het onderhoud van de pool lag.
6: Toch wel.
10: Dus ja, die is nu, ja, dus. Dus dat is, ja, dus uiteindelijk wil Trump geloof ik wel weer in een hoger beroep gaan richting degene die zijn vrijgesproken. Want die kan er toch slecht tegen om zijn verlies te nemen, zou
6: ik
10: maar zeggen.
6: Ja, dat snap dus, ik. Maar nu is die dus leeg. Wat gaat ermee gebeuren?
10: Hij staat leeg.
6: Wanneer wordt hij weer vol?
10: Nou, deze week hebben ze de grote borden neergezet dat het vanuit de nationale park, van de nationale park vereniging of overkoepelende commissie, dat dit voor onderhoud dicht is en dat het te maken heeft met de afgelopen jaren van slecht onderhoud in de voorgaande presidentschappen. Waarin ze dus duidelijk de vinger wijzen naar voorgaande presidenten. En uiteraard is Biden ook weer de klos.
6: Oh ja.
10: Alleen wat ze even vergeten is dat Trump natuurlijk ook al een keer president is geweest. in die voorgaande periode.
6: Dus dat is een beetje. Niet zo goed over nagedacht. Om het
10: nog erger te maken.
6: Ja.
10: Nee, dus. Dit krijgt nog wel een staartje. Maar het staat vooralsnog staat het leeg. En moet het weer. Het was al voor, ik geloof, een 10 miljoen. Was het, dus probeerden ze het dus helemaal schoon te maken en te verven. Okay. Nou ja, dat moet weer terug naar af.
6: Ja. Dan gaan we dat meemaken wanneer dat gaat gebeuren. Wanneer de Reflection Pool weer echt kan reflecteren. Want dat is nu natuurlijk helemaal een droge bedoeling. Dankjewel, Joost Huijenberg vanuit New York. Ik spreek je snel. Of ik spreek je zo.
10: Ja. Tot zo. Hoi.
6: En dan vanuit New York, de Verenigde Staten, vliegen we door naar Bonaire. Naar een gloednieuwe stem die je nog niet hebt gehoord bij de wereld van Binnenvara. En dat is Jeroen Ham. Jeroen, een hele goede avond is het voor jou, hè?
11: Ja, dat klopt. Goeie avond.
6: Ja, goed dat je erbij bent, Jeroen. Je woont nu, hoe lang woon jij nu al op Bonaire daar?
11: Ik woon nu op de dag precies 2 jaar op Bonaire.
6: Kijk, gefeliciteerd met je jubileum. En hoe ben je daar terechtgekomen?
11: Ja, goede vraag. Ik een achtergrond in marinebiologie. Dus ik heb altijd in die richting mijn opleiding gevolgd.
6: Mm-hmm.
11: En op een gegeven moment kwam er een vacature vrij voor Diergaarde Blijdorp. Om voor het Rovarius-programma onderzoek te doen op Bonaire. Specifiek in de koraalrif-ecologie. En daar heb ik op geïnteresseerd. Nog iets snel mijn spullen pakken.
6: Ja, ongelooflijk. Dan kom je uit Rotterdam en dan kom je natuurlijk uit een gigantische stad, hè, in Nederland. En dan kom je opeens op zo'n heel klein eilandje. Daar helemaal aan de andere kant van de wereld. Hoe bevalt dat voor jou nu zo deze afgelopen 2 jaar?
11: Dat was zeker het eerste jaar. Wat wel even wennen. Het was. Ik ken niemand op Bonaire, dus je moet niet alleen beginnen met de nieuwe baan, maar ook een heel nieuw leven opzetten, een nieuw sociaal netwerk opdoen. Dus dat was zeker wel even aanpassen in het begin. Maar eigenlijk, er zit aan een stukje klein in.
6: Wat zei je als laatste?
11: Dat het in het begin het eerste jaar flink aanpassen was.
6: Ja.
11: Maar dat er zeker de tijd en de lijn in zit.
6: Wat goed. En mis je Rotterdam nog wel eens?
11: Als ik zomerse plaatjes zie, dan mis ik het nog wel.
6: Dat snap ik. Al denk ik dat mensen in Nederland dat nooit helemaal kunnen begrijpen. Hoe je dat dan kan missen als je op zo'n prachtig eiland zit waar je nu bent. Ik ben heel erg benieuwd naar al je verhalen. Zometeen duiken we samen met jou het koraal in. Waar het eigenlijk de laatste tijd zo over is gegaan in het nieuws. Dus ik ben heel erg benieuwd naar je verhalen. Maar heel fijn dat je erbij bent. Jeroen Ham uit Bonaire. En dan spreek je zometeen.
11: Yes, tot zo.
6: Tot zo. En dan vanuit Bonaire vliegen we niet heel veel verder. Maar we gaan naar Dominica, want daar woont mijn correspondent Marieke van Asten. Marieke, een hele goede avond voor jou ook.
12: Ja, goeie nacht, Rosa.
6: Ja, als we dan even duiken in het laatste nieuws op Dominica, dan gaan we het hebben over loon. Als we nu even kijken naar het loon in Dominica, hoe is dat allemaal geregeld?
12: Het gaat met name over belastingen. In Dominica
13: zo dat je 30.000 East Caribbean dollars mag verdienen. En dan over de eerste 30.000 heb je geen belasting te betalen. Dat is ongeveer 10.000 euro. Mm-hmm. Heel grof weggezegd.
6: Ja.
13: En daarna zijn er drie belastingschijven. 15, 25 en 35%. En vanaf 1 januari 2027 wordt dat voor iedereen een gelijk tarief van 10%.
6: Okay.
13: Die 30.000 regel die blijft bestaan. Dus mensen die minder dan 30.000 verdienen, hoeven sowieso geen belasting te betalen. Je moet wel aangifte doen, maar je krijgt dan altijd een nul aangifte terug.
6: Mm-hmm.
13: En dat klinkt natuurlijk fantastisch, ja. Maar hoe langer ik afvergadering, hoe vreemder ik het vind. Want degene met het grootste salaris heeft het grootste voordeel.
6: Ja, precies.
13: Ik bedoel, 10% over $35.000 is veel minder dan over 3 ton. Ik doe maar eventjes een... Plus, ik vraag me af hoe sustainable dat is voor de overheid. Want belastingen zijn hetgene waar de overheid dingen van doet.
6: Ja, precies.
13: Tenminste, zo werkt het volgens mij in mijn hoofd.
6: Ja.
13: En als je dus opeens veel minder belastinggeld binnenkrijgt, waar ga je dan alles van betalen? Daar heb ik nog zo'n weinig mensen over. Er zijn wel heel veel mensen die zeggen van, nou ja, de rijken worden nog steeds rijker en de armen worden nog steeds armer. Maar het wordt ook al op 1 januari ingevoerd. Hoe is dat dan administratief? Maar dat is echt over 4 maanden of zo.
6: Ja, dat is super snel. Maar het gaat dus eigenlijk over dat mensen die meer verdienen, die moesten ook meer belasting betalen. Er zit een bepaalde grens in. En dus inderdaad wordt het dus kijken wat er gaat gebeuren met die wat de overheid hier nu mee gaat doen qua uitgifte.
13: Ja.
6: Maar dan vraag ik me af, wat is hun redenatie? Waarom hebben ze dit nu veranderd?
13: Nou, ik denk, maar dat is nog niet bevestigd, dat er volgend jaar verkiezingen zijn.
6: Oké, dat is het.
13: Dat denk ik. Ja. Er zijn wel meer maatregelen, hoor. Ik heb niet alles doorgelezen. Dit zijn zeg maar een soort van de Prinsjesdagbesprekingen die wij hier die nu gevoerd worden. Maar dit was er wel één van mij aangesproken. Ik denk dat er verkiezingen zijn. Ik kan niet stemmen, dus. Ik weet, ik heb het ook niet bijgehouden. Normaal gesproken is het 5 jaar, maar het kan best al 4,5 jaar geleden zijn. Dat weet ik niet meer. Maar dat zou ik me kunnen voorstellen dat dat een reden is. Maar ja, ik denk, heb je daar echt wel over nagedacht? Heb je doorgerekend? Hoe ga je dat dan allemaal doen?
6: Ja, nou, dat wordt dus afwachten eigenlijk wat er dus gaat gebeuren. Ja, daar op Dominica, wat ze het allemaal gaan noemen, het belastinggeld. Wat zijn reacties vanuit de mensen zelf, gewoon vanuit de bevolking? Zijn mensen er blij mee? Zijn er zorgen? Of ben je de enige die zorg deelt?
13: Nee, er zijn zeker wel zorgen. Want er zijn heel veel mensen die zeggen, ik begrijp niet waarom je niet de invoerrechten verlaagt. Want heel veel mensen moeten nu spullen kopen voor kinderen die in september weer naar school gaan.
6: Ja.
13: Er is hier sowieso heel veel te kopen. En je mag $150 invoeren zonder dat je invoerrechten hoeft te betalen. Maar dat gaat dan over het bedrag wat je betaald hebt voor je goederen. Plus verzendkosten. Ja, dan zit je al snel aan $150.
6: Ja.
13: Hoef je niet heel veel voor te doen. Mensen vinden het gewoon oneerlijk. Die er ook meer op vooruit gaat.
6: Ja, precies.
13: Terwijl die mensen al en mensen verdienen hier, het minimumloon is echt heel erg laag.
6: Mm-hmm.
13: En de prijzen zijn hier ook dus voor mensen die, zeg maar, een gemiddeld inkomen hebben, is het... Ja, ik denk niet dat zij dat moeten doen.
6: Nee, dat denk ik ook niet. Nou, we gaan het meemaken wat het allemaal gaat betekenen. Over 4 maanden is het dus al zover. Dan gaat deze nieuwe wet in. Dankjewel in ieder geval voor de update, Marieke van Asten vanuit Dominica. Ik spreek je zo meteen over een half uurtje.
13: Dat is goed, tot zo.
6: Oké, tot zo.
13: Okay.
14: De eerste plaats.
6: Ja, elke week begin ik de show met gloednieuwe muziek van talent over de grens. En deze week is dat Plavi Jesse, een Oostenrijkse artiest met een Kroatische roots. En hij reist met zijn piano heel Europa door. En als straatmuzikant heeft hij al honderden harten veroverd op de pleinen van talloze Europese steden. En tijdens al die reizen ontmoette hij de meest bijzondere mensen, van andere muzikanten tot aan producers en songwriters. En samen met een heel divers team vanuit heel Europa Europa ging hij aan de slag met zijn eigen muziek. Hij schreef nummers in Berlijn, Oostenrijk, maar ook in IJsland, Spanje en Nederland. En daar zijn prachtige liedjes uit voortgekomen. En ik wil je heel graag kennis laten maken met zijn allernieuwste plaat. Dit is Sweet Love van Plaviesa.

0: prachtig. Sweet Love, Plaviese.
1: De wereld van BNNVARA.
0: Wie ooit boven een koraalrif heeft gesnorkeld, die weet hoe bijzonder het is. Je kijkt naar beneden en je ziet een wereld vol kleur en leven. Papegaaivissen, zeeschildpadden, felgekleurde koralen. En het voelt bijna alsof je door een aquarium zwemt. Maar juist die kleurrijke onderwaterwereld staat onder grote druk. Want uit nieuw onderzoek blijkt dat het oorspronkelijke levende koraal rond Bonaire nog geen 10% van over is. Door de opwarming van de zee, ziektes en door steeds vaker voorkomende hittegolven verdwijnen de koraalriffen in hoog tempo. En dat is niet alleen bij Bonaire het geval. Ook in Australië, bij de Great Barrier Reef, is al jaren sprake van een noodsituatie.
2: Well, it was extraordinary. It was sort of the worst I've seen.
3: We knew it was going to happen. We've got temperature sensors out on the reef. We knew the temperatures were up, so it's hard to watch.
4: Yeah, we've got some 450 species in this region of corals, and virtually every single one of them is showing stress. And that's an extraordinary observation.
2: And I don't know whether they're going to survive much more than a few weeks.
0: Ja, in dit fragment wordt dus besproken over de ontzettende verbleking van het koraal bij de Great Barrier Reef. En dat de kwaliteit van het koraal steeds sneller achteruit zal gaan. En dat is veel meer dan een verlies van een mooi vakantieplaatje. Koraalriffen zijn onmisbaar voor het zeeleven, beschermen kustgebieden tegen de krachten van de zee en zijn een belangrijke bron van voedsel en inkomen voor miljoenen mensen. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat er dus aan toe gaat over de rest van de wereld. Zometeen vliegen we dus even naar Bonaire om te kijken hoe het daar nu zit. Wat er allemaal. Ja, er is veel over in het nieuws geweest afgelopen tijd. Maar hoe zit het nou echt? Maar eerst ben ik benieuwd hoe het in de Verenigde Staten zit. En daarom vlieg ik nu naar mijn correspondent in New York, Joost Heimenberg. Joost, ja, New York is natuurlijk niet de plek waar je gaat duiken. Hè? In de Hudson River is denk ik niet heel veel te zien. Maar jij bent groot duikfan, toch?
5: Ja, zeker. Ja, ik heb ook wel eens op een Bonaire gedoken. Of meerdere malen. Maar ik ben. Ik denk 28 jaar geleden begonnen met duiken. Toen heb ik mijn duikbuffet gehaald.
0: Kijk.
5: Dus wat dat gaat, heb ik het. Ja, dan voel je heel erg oud als je, als je dat soort.
0: Dat is net zo oud als ik. Ja, net zo lang geleden.
5: Ja, ik wist dat je zoiets zou gaan zeggen. Maar goed, lang geleden, laten we het daar maar over houden, ben ik gaan duiken. En dat was altijd al een grote droom. Als kleine jongen zag ik al die foto's van de water. Dacht ik, wauw, dat wil ik ooit een keer doen. En, nou, toen ben ik een paar maanden door Indonesië gaan reizen en daar heb ik een duikbuffet gehaald. Ja, dat was natuurlijk waanzinnig. En ja, als je dat eenmaal een keer hebt meegemaakt, dan ben je verslaafd. En overal waar je dan maar enigszins kan duiken, dan ga je. Dan ga je onder water en dan ga je en dan beleef je in een hele andere wereld. En dan hoor je alleen je eigen ademhaling en dan kijk je rond. En ja, er is heel veel moois te zien.
0: Geweldig. Helemaal ondergedoken daarin. Alleen ja, waar je nu woont zit dat niet even om de hoek. Maar kun je wel ergens goed duiken in de VS?
5: Zeker. Ja, nou, we hebben natuurlijk. Amerika heeft natuurlijk 50 staten en waaronder Hawaii. Dat is natuurlijk een prachtige plek om. Daar heb je zeker ook koraalriffen. En als je op het vasteland heb je Florida.
0: Mm-hmm.
5: Ik moet eerlijk zeggen dat je, als je de lijstjes van de mooiste plekken waar je kan duiken ter wereld, dan zal Amerika denk ik niet in de top 10 staan. Misschien niet, nog een eens in de top 20.
0: Nee?
5: Hoewel Hawaii wel, dat is wel bijzonder. Maar het echte vasteland in Florida, dat heeft heel veel te maken gehad. Ook met het hele onderwerp waar ik nu over heb, is natuurlijk het koraal wat gewoon afsterft. En waar nog maar. En dat is eigenlijk de. Het pijnlijke in Florida, daar is bijna 90% van het levende koraal is al verloren. Dus echt gigantisch. Het is echt maar een fractie van hoe het ooit was. En dat is heel snel gegaan.
0: Ja.
5: En dat heeft een enorme klap gekregen een paar jaar geleden, toen de watertemperatuur iets van, ik geloof, 38 graden of zo was voor een lange periode. Ja, dan is het. Ja, dat gaat dan in één keer heel, heel snel en is er heel veel afgestorven. Het is wel een heel groot programma om het weer. Ja, terug te krijgen en er wordt heel veel geld, tijd en energie in gestopt. Maar
0: hoe ziet zo'n programma eruit dan in de VS? Want daar pompen ze dus wel heel veel geld in. Het is belangrijk dus, als ik het zo hoor.
5: Ja,
0: hoe willen ze dat doen? Want 90% is natuurlijk gigantisch.
5: Ja, het heeft gewoon heel veel tijd voor. Nou, daar zal een collega uit Bonaire veel meer over kunnen vertellen. Wat ik ervan zie en wat ik ervan weet is, ze zijn al heel lang geleden zijn ze ook al begonnen met herstelacties. Ik weet dat ik wel eens op plekken ben geweest waarin je dan ook van die koraaltuinen ziet. Dat zijn een soort kerstbomen onder water waarin ze dus aan stukken plastic en aan stukken cement en andere proberen ze weer koraal te laten groeien als een soort moestuinen onder water. Maar als je ziet hoe ongelooflijk langzaam dat gaat. Het kost echt jaren om weer enigszins wat koraal op te bouwen. Dat is een manier hoe ze het doen. Of ze kweken het op verschillende plekken en dan proberen ze het weer terug te zetten. Dat gebeurt. Maar dat heeft heel veel tijd nodig. En een hele lange adem.
0: Ja.
5: Dat is pijnlijk. En ik moet ook zeggen, als ik mijn eerste duik, en natuurlijk is die eerste duik heeft misschien ook wel iets heel romantisch, dat je voor het eerst onder water bent, dan lijkt natuurlijk alles mooier en groter dan in vergelijk met nu. Maar ik weet wel dat ik de afgelopen 20, 25 jaar echt in kleuren en in hoeveelheid vis en gewoon echt het daadwerkelijk koraal. Dat is gewoon een enorm verschil.
0: Ja, ook heftig dat je dat zo ziet afnemen. Want als we dan even kijken naar die plekken, dus wel in de VS, dus Hawaii, Florida. Was dat koraal belangrijk voor hen? Ook voor toerisme bijvoorbeeld?
5: Zeker, ja, absoluut toerisme. Nu gaan natuurlijk veel mensen ook vanuit Amerika en het Caribisch gebied watersporten en ook duiken. Daar ben ik zelf ook veel geweest. Naar Bonaire, daar ben ik een aantal keren geweest. Maar dat is ook alweer even geleden. Maar toen was het koraal daar echt heel mooi. Een van waar ik in ieder geval het mooiste koraal heb gezien, echt qua levende koraal en kleuren en vis, dat was juist Bonaire. Dus het is natuurlijk wel heel pijnlijk om te zien dat er nu zo'n enorme klap heeft gehad.
0: Ja.
5: Maar ook bijvoorbeeld Puerto Rico, wat formeel niet helemaal onder Amerika valt, grotendeels. Er is ook wel een beetje een soort haat-liefde-verhouding tussen Puerto Rico en Amerika. Daar was ik afgelopen april nog. En heb ik niet gedoken, maar wel veel gesnorkeld. En ja, ook best pijnlijk om te zien wat daar gaande is. Je ziet het eigenlijk overal. De afgelopen jaren ben ik op een aantal plekken geweest waar ik gedoken heb. Ook dacht, ik word weer aangenaam verrast. Het ziet er eigenlijk wel heel goed uit en heel levendig.
0: Mm-hmm.
5: Maar merendeel eigenlijk toch wel steeds slechter.
0: Ja, dus, en blijf maar afnemen. Ja, dat is heftig om te zien. Zeker als je zelf zo vervent duiker bent. Dus als ik het zo hoor. Maar weet je dan of op Hawaii bijvoorbeeld, of ze daar ook heel erg bezig zijn met alles in stand houden en zorgen dat het niet verergert?
5: Ja, zeker. Ook dat gebeurt daar. En je ziet het ook wel. Wordt er gelukkig ook wel wordt veel meer voorlichting gedaan. En veel meer ook als je gaat duiken, krijg je veel meer instructie over ver weg blijven van het koraal, zeker niet aanraken. Dan wordt er in je training van je, als je je duikervaal gaat halen, ook veel meer aandacht aan besteed. Maar ja, feit blijft, kijk, de grootste oorzaak is natuurlijk de opwarming van de aarde. En koraal is zo gevoelig voor een temperatuur schommelingen. Kijk, als dat allemaal heel lang, de schommelingen die geven gelijk een enorme klap erop. En daardoor verdwijnen gewoon heel veel.
0: Snap ik. Nou, laten we hopen dat alles wat er nu eigenlijk wordt bedacht om het koraal zo in goed mogelijk in stand te houden, dat dat ook gaat werken, ook in de Verenigde Staten. Maar als we dan heel even kijken naar duiken in de VS, heb je daar nog leuke verhalen over? Hoe ziet dat er nou eigenlijk uit? Zo'n duiksessie.
5: Ja, wat ik wel heel grappig vond, ik heb heel veel duiksessies gehad over de hele wereld. En ik heb meer op andere plekken gedoken dan in Amerika. Hoewel ik in het Caribisch gebied ook veel gedoken. En ook in Hawaii, maar ook in Azië en Afrika. Nou, over de hele wereld eigenlijk wel. Maar wat ik grappig is het niet het juiste woord. Maar wat ik wel typisch vind is, je gaat dan mee. Je zit met een groepje op een boot en dan krijg je een instructie en een briefing. En dit gaan we doen. En dan verzamelen we onder water op die plek. En dan gaan we dat doen. Gaan we met de stroming mee. En dan komen we weer boven en dan gaan we weer weg. En dat ging eigenlijk altijd jaren goed. Tot er op een gegeven moment is er een stel geweest. Wat met een groep dus aan het duiken was in Australië, Amerikaans stel. En die kwamen met z'n allen omhoog. En een groep van geloof ik 20, 25 man. Die stapten allemaal aan boord en die boot die voer weg. Alleen ze waren even vergeten om dat stel mee te nemen. Dus die boot vaart weg en dat Amerikaanse stel dat blijft dus achter in het water. En die boot die dacht, nou, ik heb iedereen aan boord en we vertrekken. En die kwamen er pas geloof ik 1 of 2 dagen later achter dat die mensen niet waren. Ze zagen die duiktassen aan boord liggen en ze dachten van wacht even, van wie zijn die? Nou ja, die mensen zijn uiteindelijk overleden en nooit meer teruggevonden. Ja. Ja, er is ook een film over gemaakt, Open Water heet volgens mij die film. Maar dat is natuurlijk echt een luchtruber verhaal als je daar boven water komt en je denkt, ah, waar is mijn boot? En je ziet die boot wegvaren. Of,
0: in het midden op de oceaan. Oh, verschrikkelijk.
5: Midden op de oceaan.
0: Nee, ik ben blij dat jij er zo gelukkig van wordt van een duiker. Maar als ik dit hoor, dan denk je van, nou ja,
5: ja, misschien het is goed niet zo. Het is het beste verhaal te vertellen. Maar ja, wat je wel merkt is, en dat vond ik wel heel, nou ja, dat is dan grappig. Ik ben ook wel eens gaan duiken met bijvoorbeeld 4 man. En dan ga je duiken en dan kom je boven water. Maar sindsdien moet dus elke duikinstructeur, die moet echt de mensen tellen. En dan moet je echt hardop zeggen dat je er bent. Dus dan kom je boven water en dan zit je daar met z'n vieren. En dan gaan ze dus tellen. Dan denk ik, ja, we zitten hier met z'n vieren. Maar dan moet je echt verplicht zeggen, ja, ik ben er, ja, ik ben er. Omdat, nou ja. Ook in kleine groepen moet je echt aangeven, ik ben boven water. Maar
0: ja,
5: natuurlijk met wat grotere groepen is dat natuurlijk wel verstandig.
0: Zeker weten. Sowieso goed om dus verstandig te zijn. En laten we met z'n allen zorgen dat het RIF ook in de Verenigde Staten, Puerto Rico, Hawaii en Florida daar nog alles zo goed en mogelijk in stand blijft. Dankjewel voor je verhalen, Joost Uijmenberg vanuit New York. En ik spreek je snel weer.
5: Tot snel, Rosa.
0: Hoi. Tot snel. Doei, doei. Hoi, hoi. Dan muziek uit Brazilië. Daar is de zee onlosmakelijk verbonden met de cultuur en daar is ook heel veel muziek over geschreven. Zo ook door Dorival Camus. Hij beschreef een van de beroemdste bossa nova odes aan de oceaan ooit en het is een prachtig, prachtig nummer.

0: Een ode aan de zee en alle mensen die daar met de zee te maken hebben. Je hoorde Omar van Dorival Camni uit Brazilië.
1: De wereld van BNN Vara.
0: En dat is niet zomaar dat je deze muziek hoorde, want we hebben het namelijk over het koraal wereldwijd. Want de staat van het koraal, ja, dat is niet al te best. Dat is een beetje een understatement. En dat hoorden we vooral in het nieuws afgelopen week vanuit onderzoek dat is gedaan in Bonaire. En ik ben heel erg benieuwd wat het koraal nou betekent voor Bonaire. En ook hoe het er op dit moment, ja, hoe het ermee gaat. En ook hoe we het eventueel beter zouden kunnen maken. En gelukkig kan ik daar alles over bespreken met Jeroen Ham. En die woont er op Bonaire. Dus Jeroen, een hele goede avond wederom.
2: Ja, hoi.
0: Hallo. Ja, nou Jeroen, jij bent marinebioloog. En dat betekent dat je hier eigenlijk heel veel mee te maken hebt en met het koraal. En als we even kijken naar de band tussen koraal en het Bonaire. Hoe belangrijk is dat rif nou eigenlijk voor Bonaire?
2: Ja, dat is enorm belangrijk. Er zijn eigenlijk denk twee hele grote sectoren waar direct te maken heeft met het koraalrif. En dat is ten eerste toerisme. Mm-hmm. Er wordt hier op Bonaire gigantisch veel roken. Het motto van het eiland hier is ook Divers Paradise. Dat staat ook op alle kentekenplaten hier op de auto's. Dus het wordt echt gepromoot als duikparadijs. En dat is ook te merken. Er zijn er liggen dagelijks, ik denk wel honderden, misschien wel duizend duikers in het water op een klein eiland.
0: Mm-hmm.
2: Dus het levert enorm veel inkomsten in voor toerisme.
0: Yeah.
2: En ten tweede natuurlijk de visserij. Een heel groot deel van de lokale bevolking die leeft direct of indirect van visserij. En gezonde visstanden van een gezond ecosysteem.
0: Mm-hmm.
2: En daar is de gezondheid van het koraal essentieel voor. Dus het is enorm belangrijk.
0: Ja, er zijn dus eigenlijk twee echt key points in de economie. Ook wel als ik het zo hoor op Bonaire, dat het zelfs staat op het nummerbord van je auto, dat het Drivers Paradise is. Dan is dit nieuws extra pijnlijk, kan ik me voorstellen. Want als jij even ons kan meenemen naar het koraal in Bonaire, hoe ziet dat koraal er op dit moment uit en hoe zie je het veranderen?
2: Op dit moment, kijk, nu is het water niet heel warm. Dit is vanaf februari is het ongeveer de koudste maand en

0: oktober ongeveer is de warmste maand.
1: Ja.
0: Dus daar zitten we nu ongeveer tussenin. Dus het is niet extreem. Nou ja, hè, als je het vergelijkt met deze maanden 40 jaar geleden, dan is het wel een stuk warmer. Maar het is nog niet op dit moment niet in de gevarenzone. Maar als we, nou ja, ik bedoel, we horen de berichten uit Australië. De bosbranden overal, een extreme El Niño.
1: Ja.
0: Ik ben wel bang voor wat er gaat komen over een paar maanden. En hoe warm het zeewater dan wordt.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat wel een zware impact gaat hebben. Ja,
1: ja, ik kan me voorstellen. Want ja, het sterft dus af. Het koraal verbleekt dan uiteindelijk. Zo ziet dat eruit. Wat zijn nou de redenen waarom dit gebeurt? Want je zegt al, door het hete water. Dus de opwarming eigenlijk van de aarde. Is daar dus een groot onderdeel van. Zijn er nog meer redenen waardoor het koraal in gevaar is op Bonaire?
0: Ja, die zijn er wel. Het is wel zo dat de opwarming van het zeewater is wel echt factor nummer één.
1: Nummer één.
0: Daardoor sterft het meeste koraal wel van. Maar watervervuiling is ook wel een belangrijk aspect.
1: Mm-hmm.
0: En dat is eigenlijk... Ja, dat werkt op verschillende manieren. We hebben op Bonaire helaas niet tot nauwelijks een rioolwaterzuiveringsinstallaties.
1: Mm-hmm.
0: Dus wat je ziet is dat gewoon het afvalwater van menselijk gebruik... dat komt gewoon in septic tanks terecht die uiteindelijk overlopen. En dan sijpelt het gewoon de grond in. En daardoor komen er heel veel voedingsstoffen, dus nutriënten van het rioolwater. Die sijpelen gewoon alsnog via de grond de zee in. Mm. En die voedingsstoffen die worden door algen veel makkelijker opgenomen dan door koraal. Dus op het moment waar... algen dus veel beter kunnen groeien en veel sneller kunnen groeien dan het koraal. Dus ja, op het moment dat het, hè, zoals nu, dat er niet per se een direct effect is van de zeetemperatuur, ja, dan groeit het algen al veel beter.
1: Mm-hmm.
0: En als je dan zo'n sterfte hebt tijdens die koraalverbleking, dan wordt het meteen overgroeid door algen en dan hebben de koralen geen kans meer om op die nieuwe plekken te kunnen groeien.
1: Oh, ja.
0: Dus die waterkwaliteit is heel belangrijk. En dan heb je ook nog dat via het rioolwater allerlei bacteriën in de zee komen. En zo is er een paar jaar geleden ook... we weten niet precies de exacte bron van die bacterie. Maar is er ook een ziekte, een koraalziekte op Bonaire gekomen. En die heeft een heel groot deel van alle breinkoralen... tot bijna 100% uitgeroeid in minder dan een jaar tijd.
1: Zo, jeetje. Dus zo krijg je dus ook een flink domino-effect eigenlijk daardoor. Hoor je deze boosdoeners dus. Zijn er, als marinebioloog zijnde... heb jij een soort hoop dat het nog goed kan komen daarmee?
0: Ja en nee. Ik heb wel... Kijk, ik denk niet... ik maak mezelf geen illusies dat we binnenkort weer naar een plaatje komen met zoals het 50 jaar geleden was.
1: Ja.
0: Hè, zoals dat onderzoek beschreven is met 60% koraalbedekking.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, daar gaan we de komende 50 jaar niet naartoe. Maar ik denk, het is simpelweg een kwestie van die oorzaken aanpakken.
1: Ja.
0: De klimaatverandering en de vervuiling. En nou ja, zeker de lokale vervuiling van het water hier, dat is echt wel aan te pakken. En ik denk op de lange termijn dat klimaatverandering ook wel... toch wel dat we richting een oplossing gaan. Dus hopelijk komen er dan omstandigheden waardoor het zich weer kan herstellen. Maar tot die tijd zal er wel heel veel verloren gaan. En tot die tijd is het ook een kwestie van... zoveel mogelijk behouden wat we nog kunnen.
1: Ja, en doet Bonaire daar alles aan om dat te doen?
0: Deels. Er zijn wel organisaties. Er zijn best wel veel organisaties hier op Bonaire die ja, die ecosystemen proberen te behouden en te beschermen. Maar ik vind wel bijvoorbeeld dat die afvalwaterzuivering, dat is gewoon zo'n groot probleem. En daar moet wel echt wat aan gebeuren. En dat zie ik niet in de komende. Ik heb daar niks over gehoord dat binnenkort wordt aangepakt.
1: Wordt verbeterd, nee. En dan is het natuurlijk ook moeilijk om een beetje in te schatten wiens verantwoordelijkheid dat dan is. Komt dat vanuit Nederland of vanuit de gemeente eigenlijk zelf uit Bonaire? Weet jij dat?
0: Ik weet niet precies wie daar verantwoordelijk voor is. Natuurlijk, nee, ja, dat, ik weet niet precies hoe dat werkt. Kijk, in Nederland is dan weer een waterschap verantwoordelijk voor het afvalwater.
1: Ja.
0: Ik weet niet of we hier op Bonaire een waterschap hebben.
1: Nee, dat weet ik ook niet.
0: Maar ik denk wel, als ik zo eerlijk mag zijn, vind ik wel dat de Nederlandse overheid daar subsidie voor moet geven hier op Bonaire.
1: Mm-hmm.
0: Ik bedoel, het is een klein eiland, de middelen zijn beperkt.
1: Ja.
0: En het is nogal een klus om een heel rioolnetwerk in één keer aan te leggen.
1: Nou, zeker weten. En het is hier, het nieuws is hier best wel groot naar buiten gebracht. Het gaat al best wel een paar dagen over in het nieuws. Merk je ook dat de mensen op Bonaire zelf erdoor zijn aangedaan met het nieuws?
0: Daar ga ik binnenkort achter komen. Ik ben op vakantie geweest.
1: Oh,
0: en ik zit op dit moment nog op een tussenstop in Curaçao. Dus ik ben benieuwd wat ik ga aantreffen als ik terugkom. Maar ik zal vast een hoop vragen krijgen, ja.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou, laat ons maar weten wat er dan allemaal uitkomt. Dan nog één laatste vraag. Want als je denkt aan een koraal, dan denk je ook natuurlijk aan de prachtige vissen die er allemaal bij horen. Heeft nou het afsterven van het koraal heel veel invloed ook op die prachtige gekleurde vissen daar?
0: Een goede vraag. Ik doe onderzoek meer naar de vispopulaties op de koraalrivier dan de koralen zelf.
1: Ja.
0: Ik doe daar zeker onderzoek naar. Het afsterven van het koraal heeft zeker effect op de populatie van vissen. Koralen, je moet zien, een koraalrif is de koralen binnen het ecosysteem. Dat zijn de bouwers van het ecosysteem. Dus een koraalrif is een stad. En die koralen zelf, die bouwen structuren. En wat daarin woont, dat zijn de dieren, zeg maar.
1: Ja.
0: Vissen, krabben, zeeegels, et cetera. En zonder die structuren kunnen die vissen, hebben die geen woonplaats, hebben ze geen schuilplaats. Sommige vissen die planten zich voort in die koralen. Je hebt ook vissen die eten van koralen. Als dat allemaal verdwijnt en als ook nog eens al die structuren allemaal verdwijnen, dan stort het hele ecosysteem als een kaarthuis in elkaar.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk de koralen zijn wel de basis van dat gezonde ecosysteem.
1: Ja, jeetje, dat zijn nog wel grote dingen waar jij je dus druk mee bezighoudt op dit moment. Dus hoe lang gaat jouw onderzoek nog lopen?
0: In principe zit ik hier voor onbepaalde tijd.
1: Kijk.
0: En Rolf van Riefs is ook, we zijn van plan om hier eigenlijk onbepaalde tijd te blijven. En echt een onderzoekscentrum te starten. We zijn ook een nieuw laboratorium aan het opzetten.
1: Mm-hmm.
0: Voor genetisch onderzoek. We zijn eigenlijk druk bezig om hier echt te vestigen. Dus ik weet niet hoe lang ik persoonlijk nog blijf, maar dat zal zeker nog wel eventjes duren. En dan zien we wel verder.
1: Nou, heel goed dat jullie daar zitten, daar op Bonaire, om dat prachtige rif en al die, gewoon de hele marine wereld in de gaten te houden en te onderzoeken. Heel erg fijn dat ik je mocht spreken hier in de wereld van Binavara. Als ik je ooit nog een keer mag bellen, heel erg graag. Dank je wel voor dit bijzondere inkijkje. Ik wens je nog een hele fijne avond en hopelijk tot snel.
0: Yes, dankjewel. Dat kan altijd.
1: Super, dankjewel. Slaap lekker alvast.

0: Ja, je hoorde een vrolijke Caribische merengue uit de Dominicaanse Republiek met een poëtische boodschap, want Juan Luis Guerra die droomt in dit nummer over voorspoed, waarin het leven niet alleen koffie regent op het land, maar ook waarin het koraal en het zeeleven beneden in de oceaan mee kunnen dansen. Je hoorde Oaxaca que Lueva Café.
1: De wereld van BNN Vara.
0: En dat draaide ik dus niet zomaar, want we hebben het dus ook over de staat van het koraal over de hele wereld. Je hoorde net verhalen uit de Verenigde Staten. En net doken we uitgebreid in de riffen van Bonaire, want daar gaat het helemaal niet goed. Maar hoe zit het nou eigenlijk met het koraal in Dominica? En dat bespreek ik met mijn correspondent daar. En dat is Marieke van Asten. Marieke, hou jij een beetje van duiken?
2: Nee, ik ben geen duiker.
0: Nee, en snorkelen?
2: Dat wel.
0: Oké, en hoe ziet het koraal eruit daar op Dominica?
2: Ja, op zich is het prachtig, maar helaas wordt het ook ernstig bedreigd. Dus dat zie je wel duidelijk, ja.
0: Ja, op wat voor manier zie je dat terug? Is dat net zo ernstig als wat je net hoorde in Bonaire bijvoorbeeld?
2: Ja, ik heb het niet helemaal meegekregen, sorry. Het weer is hier een beetje slecht, ja, er is, omdat het zeewater opwarmt, verbleekt heel veel koraal. Dus dat moet er heel wit uitzien. Er zijn ook in het hele Caribisch gebied zijn er bepaalde ziektes die overal opduiken. Vervuiling heb je hier natuurlijk ook. Ja. Toerisme zet best wel een grote druk op. Want mensen willen graag snorkelen en duiken. En zo. Dus er zijn hele strikte regels als je hier gaat duiken voor duikers. En dan wordt het ook iets. Alle duikscholen wordt heel strikt aan gehouden. Maar ja, net de opwarming van het water, daar kan je heel weinig aan veranderen helaas.
0: Nee, en ook in Dominica, want we hoorden net op Bonaire hadden ze heel erg last van, ook van vervuild water. Is dat in Dominica ook zo? Of zit het vooral bij handelsroutes, et cetera?
2: Nee, dat valt op zich wel mee. Mm-hmm. We hebben ook geen industrie, dus dat, maar goed, ja, we hebben wel heel veel toerisme.
0: Ja.
2: En zonnebrand is heel slecht.
0: Ja, zonnebrand voor het koraal, ja, dat klopt.
2: Ja. Ja, dus dat is wel, kijk, je zit natuurlijk net als op Bonaire heel dicht bij de evenaar. Dus mm-hmm. Wij witte mensen moeten ons heel goed insmeren, anders zien we eruit als een gekookte kreef. Dus ja, dat is zeker een van de dingen die ook voor schade zorgen. En ja, je hebt hier vaak, zoals nu, zeg maar, dat het heel veel regent en dat er heel veel zand, wat eigenlijk in de bergen thuis hoort, afdrijft naar de zee. Ja, dat zijn ook dingen die je helaas niet tegen kunt houden.
0: Nee, dat is ook zo. En zo wordt dus ook Dominica daar slachtoffer van. Je leeft dit op het eiland. Hebben mensen iets van, oké, ja, we moeten hier wel alles aan doen om dit te redden?
2: Zeker.
0: Ja, ja, op wat voor manier zijn, doen ze het? Ja.
2: Er zijn een aantal NGO's die zorgen dat die proberen koraal op te kweken in speciale tanks om de genetische diversiteit veilig te stellen. Mm-hmm. Duikscholen werken heel nauw samen met een organisatie die heet Oceans Forward. En er zijn ook, we hebben twee hele exclusieve resorts op het eiland. En die doen ook hun best om dat zoveel mogelijk, om mensen te laten doneren.
0: Okay.
2: Zodat er werk gedaan kan worden.
0: Oh, goed.
2: Dus ja, het leeft absoluut wel. Kijk, er is hier ook heel veel. Ja.
0: Sorry, wat zei je? Je viel heel even weg.
2: Oh. Het is ook een deel van de inkomsten voor Dominica. Mensen komen hier heel vaak om te duiken.
0: Ja.
2: Dus het is ook in het belang van het land dat het koraal zoveel mogelijk in leven blijft.
0: Ja, zeker. En dat wordt zelfs dus door grote hotels ook echt aandacht aan besteed. Wat ook heel erg logisch is. Want ja, Dominica is natuurlijk ook een visland. Wat ook wel daar een beetje op vertrouwt. En daar is dat koraal natuurlijk ook belangrijk voor.
2: Zeker, ja.
0: Ja.
2: Ja, tegelijkertijd heeft de overheid ook op drie plekken een marine reserve, soort reservaat, ik weet niet of je dat zo noemt in het Nederlands, ingesteld waar niet gevist mag worden.
0: Okay.
2: Omdat ankers natuurlijk ook schade veroorzaken aan het koraal. En ze doen dat niet alleen voor het koraal, maar gewoon dat de ecosystemen weer een beetje in balans komen. Mm. En dat is eentje in het zuiden, eentje in het noorden en eentje een beetje in het midden, aan de kust uiteraard. Maar dus er wordt wel heel veel gedaan om te zorgen dat het koraal zoveel mogelijk beschermd blijft en in leven ook echt.
0: Ja. Ja, precies, dat het leven erin blijft zitten. De overheid die ziet ook hoe belangrijk het is. Neemt het toerisme al af door die verbleekte koraalriffen?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, voor zover ik weet niet. Nee.
0: Oké, nou dat is gelukkig maar. Zijn er verder nog initiatieven om dat koraal te redden?
2: Nee, ik denk dat het grootste initiatief is dat duikscholen zich aan heel strikte regels houden.
0: Ja.
2: En dat er echte organisaties zijn die koraal opkweken in tanks buiten de zee en het daarna weer terugplaatsen. Ik weet dat er ooit een particulier initiatief was voor antibiotica. Ik had nog nooit van antibiotica voor koraal gehoord, maar dat blijkt dus te bestaan.
0: Dat is ook niet voor mij.
2: Ik weet niet wat daarvan gekomen is, maar er was iemand die dat importeerde vanuit Frankrijk, als een vervent duikster.
0: Ja.
2: En dat is al een aantal jaren geleden. Er zijn er inmiddels wel andere ontwikkelingen. Ik denk dat het wel heel serieus genomen wordt. Zowel door de overheid. Als
0: door de mensen, het toerisme, eigenlijk alles hoor zo terugkomen. En dat klinkt dus ook wel heel erg mooi. Maar misschien kan je ons heel even meenemen om een blik onder water te werpen. Hoe dat er dan uitziet, dat koraal daar in Dominica?
2: Ja, ik ben geen duiker, dus ik heb alleen maar een beetje aan de bovenkant. Ja, het is heel kleurrijk.
0: Mm-hmm.
2: En wat ik altijd fijn vind, als je op water bent, dan is het zo stil.
0: Ja.
2: Heb je geen geluid van, dat vind ik eigenlijk het fijnste.
0: Ja.
2: En je ziet allemaal vissen en wauw. Het is gewoon, de tropische kleuren zetten zich door in het koraal, in de vissen. Het is gewoon een hele andere wereld.
0: Ja. Maar het is dus een kleurrijk eiland, zeg maar, boven water. De mensen zijn kleurrijk, de huizen. Maar ook onder water is het dus net zo kleurrijk, als ik het zo goed hoor.
2: Absoluut.
0: Ja, mooi. Absoluut. En heel fijn om te horen dat het zo serieus genomen wordt, ook daar op Dominica. Dank je wel dat je ons even wilde meenemen daar onder water, Marieke van Asten. Ik wens je nog een hele fijne avond. En als je weer gaat snorkelen, wensen we je natuurlijk heel veel plezier.
2: Dank je wel, Rosa.
0: Dank je wel. Ik spreek je snel weer. Doei, doei.
2: Is goed. Doei, doei.
0: Doei, doei.

0: Ja, helaas kunnen we dit nummer niet helemaal afluisteren. Maar je hoorde Respirparol van de Franse band Mickey 3D. En die waren eigenlijk al, voordat dit allemaal in het nieuws kwam, al 20 jaar geleden druk bezig met de staat van de zee. En maakten daar een prachtig nummer over. Zometeen laten we de zee achter ons en duiken we in de wereld van de katten wereldwijd. Wat voor rol hebben ze en hoe leven ze daar? Misschien wel op straat of bij de mensen thuis. Maar nu hoor je eerst het NOS Journaal. Tot zometeen.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 2:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4de dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Het weer. Vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.